0: En Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Wil je weten wat er speelt
3: en of waarom?
2: In de BNR-app
3: kun je ook luisteren naar onze podcast.
2: Download de BNR-app
3: en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Bedrijvenpanel.
4: Een groep internationale investeerders steekt een recordbedrag in de Delftse quantumchipproducent Quantware. En Albert Heijn besluit bodycams in te zetten om geweld tegen personeel tegen te gaan. Dat en meer bespreek ik met de leden van het bedrijvenpanel. Marlies Moris hier, ondernemer, communicatie-expert in de retail. En Quinten Schevernels, investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Met natuurlijk ook ruimte voor jullie eigen nieuws. Quinten, welk nieuws is dat?
5: Ja, het zijn eigenlijk een combinatie van twee nieuwtjes. Eén gaat over Coinbase, Amerikaans techbedrijf. En DeepL, dat is een Duits AI-bedrijf. En die hebben allebei deze week aangekondigd dat ze de organisaties behoorlijk gaan aanpassen. Dat betekent minder mensen. Waarom doen ze dat? Vanwege AI. En wat je eigenlijk ziet gebeuren, herken ik ook wel een beetje bij de bedrijven waar ik bij betrokken ben, dat we langzamerhand gaan van allerlei dingetjes experimenteren met AI naar meer structurele aanpassingen van de organisatie door AI. Plattere organisaties, herdefiniëring van rollen en eigenlijk meer productiviteit.
4: Maar niet per se minder mensen. Nou, bij de startups waar jij bij betrokken bent.
5: Nee, deze twee wel. Maar ik denk dat de uitdaging hier natuurlijk ligt.
6: Meestal gebeurt dat wel, hè?
5: Ja, maar hoe kan je zorgen dat je eigenlijk de productiviteit die vrijkomt, dat je daar meer groei mee realiseert? Maar goed, dat kan niet in iedere markt, maar dat is natuurlijk het mooiste.
6: Dus jij vindt het een goede ontwikkeling?
5: Ja, absoluut. Ja, nee, ook als ik naar mijn eigen effectiviteit krijg, gebruik van AI, ja, dat is gewoon een soort superpower die je hebt.
4: Jij bent
5: er
4: wel een beetje aan het pielen, want ik volg jou een beetje op een afstand. Jij zegt, voor dit gebruik ik dat en voor dat gebruik ik dit.
5: Ja.
4: Ben je daar al helemaal uit? Wat waar het beste is?
5: Af en toe denk je, ja, ik ben eruit. En dan komt er weer een nieuwe release. En dan gaat de een weer over de ander. En dus ik denk dat dat is iets wat...
6: Ik weet dat jij het al niet bij kan houden. Hoe moeten wij het dan bij houden?
5: Nee, je moet een beetje op je voorvoeten blijven staan en gewoon in de gaten houden wat er gebeurt en bereid zijn om te switchen. Dus je lock-in is niet zo heel erg groot. Je kan heel makkelijk van Gemini naar ChatGPT of naar Claude.
4: En wanneer was je voor het laatst teleurgesteld? Omdat je dacht, nou, ik had gehoopt en verwacht dat hij dit wel zou kunnen. En blijkbaar moet ik het allemaal nog zelf uitvogelen.
5: Ja, ik liet Claude een analyse doen van de markt. En toen zat ik dat rapport te lezen. En toen stond er in dat rapport, ja, op basis van intern onderzoek. En toen vroeg ik, hoe bedoel je intern onderzoek? En dan had hij verzonnen dat we intern onderzoek hadden gedaan en dat dit eruit was gekomen. Toen dacht ik, oké.
4: Nou, dat vind ik een grove nalatigheid.
5: Ja, behoorlijk. Ja, dus je moet wel goed blijven opletten.
6: We blijven meedenken.
4: We blijven innoveren in dit panel. Want Marlies, jij zet graag je tanden in hybride zalm.
6: Ja, nou ja, ik blijf natuurlijk wat dat betreft echt de ondernemer op MKB-niveau. Ik word dan weer blij in tussen al het geweld van AI en allerlei andere ellende. Nee hoor, AI vind ik ook als positief, maar er gebeurt veel. Simon Fischer, nou misschien ken je hem, de vegan visboer, die een paar jaar geleden dacht van ja, die plantaardige vleesvervangers, die zijn eigenlijk best wel top. Hadden we het net nog over, hè, vegetarische slager, die producten zijn... Uit eigen ervaring van onze kinderen weten we dat die best wel oké zijn. Maar hoe zit het met vis? En dan word ik toch alweer een beetje blij van deze man met een heleboel ervaring in de alcoholische versnaperingen. Die gewoon aan zijn keukentafel is gaan vreubelen om een goede visvervanger te krijgen. Met rijstmeel, met allerlei andere leukere umami
4: kruidjes. Hij zit dus toch nog een beetje op de helft, geloof ik. Hij was van plan om het 100% vegan voor elkaar te krijgen. Dat lukt nog niet.
6: Nee, want hij schrijft ook heel mooi over de lamelletjes van de huid. Die krijgt hij dan nog wel na. Maar de smaak van de zalm is blijkbaar niet te doen. Dus hybride kabeljauw, hybride zalm. Maar hij heeft ook echt een aantal producten die helemaal vervangen zijn. Ik vind het gewoon een heerlijk ondernemersverhaal.
4: In de rol van de leeuw op Urk...
6: Ja, op Urk, waar echt geen hond is anders gaat eten dan echt...
5: En die man heet ook echt Fischer?
6: Ja, hij heet ook nog Fischer, ja. Nee, maar het is wel een mooi verhaal. Want als we gaan kijken dat die regels voor de visserij... die worden natuurlijk steeds ingewikkelder. Dus het zou een heel mooi businessmodel zijn. Hè, om die hele bereiding, want dat doet hij samen dan met een partner daar in Urk. Op Urk, hè, is het, op Urk. Dat je daar op die manier toch gewoon je omzet mee binnenhaalt. Dus ik werd gewoon blij van dit... En is één kleine, maar mooie verhaal.
4: Ja, we gaan van klein en groot naar Booking. Daar komen groot en klein elkaar ook weer tegen. Want een deurwaarder heeft deze week bij het boekingsplatform in Amsterdam beslag gelegd op een deel van de administratie. De rechter heeft er ook eerder toestemming voor moeten geven. Volgens de aangesloten hotels blokkeerde Booking de toegang tot hun facturen, terwijl ze die nodig hebben in een zaak tegen Booking. Daarover schreef onder andere het FD. De rechter moet zich overigens weer opnieuw buigen over de vraag of de hoteleigenaren ook daadwerkelijk inzicht krijgen in die facturen. En Marlies, waarom hebben die hotels die facturen zo keihard nodig? Wat speelt hier nu? Wat is het
6: grote verhaal? Ze willen aantonen dat ze, nou, hoe zeggen we het, netjes genaaid zijn, toch wel eigenlijk?
5: Ja.
6: He, op commissie door pariteitsclausules. He. Ze mochten niet op een andere manier onder de prijs gaan zitten. Het is natuurlijk voor de consument, dat zie je aan de andere kant. En daar liep ook al een claim vanuit de Consumentenbond. 276 of 67.000 mensen hebben ingeschreven. Dat er door, daardoor valse concurrentie, et cetera, et cetera. Ik vind het volkomen terecht.
4: En ze hebben het idee dat er dus door Booking ook nog weer een spelletje is gespeeld. Want ze hadden oorspronkelijk inzicht niet in die facturen. En die zijn blijkbaar achter slot en grendel.
6: Ja, en de klant kan het wel zien. Ja. Dus dat is zo hypocriet.
5: Ja, echt heel raar.
4: Ja, ja. Kom je nog met verder commentaar dan raar?
5: Nee, nee. Ik denk dat het wel een beetje powerplay is van Booking. Hè? Dus ik denk dat heel veel die hotelmarkt is behoorlijk gefragmenteerd. En dan sta je tegenover Booking, waar misschien wel 40, 50, 60% van je boekingen vandaan komen. Die kunnen behoorlijk dwingend zijn in wat jij wel en niet mag.
6: Ja.
5: En ik denk dat je hier zowel van de consumentenkant als nu van de kant van hoteliers ook een soort kracht wordt gebundeld om te kijken, wordt ons hier niet onrecht aangedaan?
4: Er is uiteraard ook aan Booking gevraagd hoe deze vork in de steel zit. En dan zegt Booking, wij gaan niet in op vragen over het bewijsbeslag.
6: Nee, en niemand wil ook om tafel.
4: Maar wij willen wel meewerken met de rechtbank en de rechtsgang.
5: Die willen we zeggen dat je dat niet doet.
4: Daar hoort dan toch bij dat je wel open kaart speelt over die facturen, denk ik.
6: Ze willen niet in gesprek, zover ik kon vinden. Ik heb het even terug zitten zoeken, maar ze willen absoluut niet om de tafel. En integendeel, de voorman, hoe heet die, Vogel?
4: Vogel.
6: Die beweerde nog van, nou, begrijp er helemaal niets van. We doen het zo fantastisch allemaal. Ja.
4: Booking is overigens al langer in het vizier terechtgekomen van en de consument en de hotels. Toen vorig jaar augustus bekend werd dat dit een zaak zou worden, vroegen ze bij de avondshow aan NRC-onderzoeksjournalist en schrijver van een boek over Booking, Marijn Rengers, of ze bij Booking wakker zouden liggen van die massaclaims. Dit was het antwoord.
7: Ja, natuurlijk wel, want het was een belangrijk onderdeel van hun strategie, van hun marktveroveringsstrategie, van hun juridische strategie. En je ziet wel dat er langzamerhand her en der wat gaten ingeschoten worden. En de tolerantie voor monopolistisch gedrag is, soms hoog, soms laag. Maar dus het is wel een bedreiging. Maar met een goede schikking moeten ze dit, denk ik, wel zich van het lijf kunnen houden. En misschien is er dan voor de hotels en voor de consumenten is er wel een klein bedrag beschikbaar.
4: De gouden formule, de schikking.
5: Ja,
4: we kunnen er lang of kort over praten, maar dit wordt een schikking.
6: Hij zegt klein bedrag, maar volgens mij las ik een bedrag van 10 cijfers minstens.
5: Ja, ja. Dat is natuurlijk een beetje in de context van Booking. Wat is groot, wat is klein? Ik geloof dat ze vorig jaar iets van 6, 7 miljard winst hebben gemaakt.
6: Ja.
5: Dus dan is een paar honderd miljoen ook nog een kleine schikking.
4: Ze hebben al wat boetes aan hun broek gekregen, onder andere in Spanje, waar iets soortgelijks speelde. Dus als je alle nationale wetgeving erop naslaat en je moet in ieder land voor een paar honderd miljoen het schip in, dan telt dat natuurlijk behoorlijk op.
5: Ja.
6: En ze hebben een boel andere rechtszaken ook lopen, hè? Ze hebben nog natuurlijk het hele politieke gedoe over die Israëlische nederzettingen, dat loopt. Er liep een fraudezaak. Ze hebben, wat dat betreft zijn ze in het film. Maar ik vind het goed. Het kan niet zo zijn dat zij als monopolist bepalen hoe de markt speelt. Ja. Niet voor de consumenten en ook niet voor die hotels.
4: Je kent natuurlijk het eeuwige tegenargument. Booking heeft ervoor gezorgd dat de taart voor al die aangesloten hotels wel aanzienlijk groter is geworden.
5: Ja.
6: Ja, maar dat betekent niet dat je uiteindelijk als enige bepaalt wat de spelregels blijven.
5: Ik vind het ook een geweldige site om hotels te boeken, moet ik zeggen. Nee, dit is echt.
6: Ga je nou eens reclames?
5: Ja, maar even vanuit mijn perspectief.
4: Meer. Hoe heet dat bedrijf?
5: Ik heb geen hotel of zo, maar gewoon als consument is natuurlijk. Het is zo ontzettend makkelijk om daar gewoon te selecteren, te boeken.
6: Thomas, doe wat.
4: Jij moet het doen. Ik zie dat jij helemaal schrap zit. Nee. Dus ik verwacht dan ook.
5: Nee, maar kijk, dit is een bedrijf. Vorig jaar ze zetten meer dan 10 miljard om. Als je kijkt hoeveel boekingen zij doen, bedoel dat zou als de consumenten deze propositie echt slecht zouden vinden, zouden zij niet zo groot zijn. Want je hoeft niet naar boeken. boeking.
6: Vind jij het vergelijkbaar met je eigen Funda-platform in het verre verleden?
5: Ja, zeker. Ja. Ja. En ik denk dat Funda ook, dat is dan puur Nederlands, maar dat bijna alle consumenten ontzettend blij zijn met Funda. Zoals heel veel consumenten heel blij zijn met boeking.
6: Maar vind je dan even terug, vind je dat boeking serieus? Zijn hotels goed behandeld en ook de consument goed behandeld met
5: deze? Nee, ik heb het idee van niet. Dus ik denk dat die rechtszaak heel goed is. Maar dat wil niet zeggen dat dus de propositie naar de consument ook slecht is. Ik denk dat hun offering, daarom hebben ze zoveel macht, omdat zij die consument hebben.
4: Ja, maar die consument heeft dus, en daarom is er ook best wel een groot leger aangesloten bij die claim, wel te veel betaald vanwege die monopolistische neigingen.
5: Ja, dan moet de rechter zich dan over oordelen. En als ik daar, ik heb mij daarbij aangesloten, als dat betekent dat ik geld terugkrijg, dan prima. Maar dat wil niet zeggen dat ik morgen geen boeking meer bij hun doe. Want ook die vergelijking maken of je te veel of te weinig.
4: Quintus, heb jij de tijd voor om dat uit te zoeken?
6: Nee, maar dat zegt wel wat. Dat zegt dus als we vinden dat een bedrijf echt hele slechte dingen doet, dat we toch blijven kopen.
5: Nee, maar je weet niet of ze hele slechte dingen doen. Want hoe ga je dat dan uitzoeken? Jij gaat toch niet al die hotelkamers bij die hotels zelfs checken en zo. Er zit ook iets voor gemak.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Deel 2 van het panel. Durf het toch nog aan. Marlies Moore en Quintin Schevener staan de leden van het bedrijvenpanel. Kunnen jullie wel eensgezind zeggen dat Quantumware een geweldig bedrijf is?
6: Ja, absoluut. Ben ik trots op.
4: Quintin?
5: Nee, ik had in het voorgesprek gisteren met een van je collega's erover. Dit is een geweldig bedrijf, hartstikke mooie fundingronde. Maar
4: even toelichten, want het is een Delftse ontwikkelaar van Quantum Chips. En ze hebben veel geld opgehaald bij een groep internationale investeerders. Ze willen daarmee ook een voorsprong opbouwen en, zou je kunnen zeggen, ook behouden. Want de kennis is er in Nederland, dan nu nog het geld. En daar is een been bijgetrokken, want het is een serieus bedrag. Hoewel, Quinten, kom
5: maar met 150 miljoen, dat is voor een Nederlands bedrijf is hartstikke veel geld. Maar we hebben natuurlijk wel meer bedrijven die dit soort bedragen ophalen, gelukkig. Wat ik er het mooie aan vind, is dat er natuurlijk zit dit ecosysteem van AI, alles wat er omheen zit, hardware, de chips, Nvidia, de energiecentrales die gebouwd moeten worden. Ja, dat is super, super interessant. En we hebben daar al ASML. Als daar nog een paar bedrijven bij komen die in dat ecosysteem een unieke positie innemen, ja, dat is ongelooflijk goed.
4: Durf jij het aan te zeggen wat ze dan zo ongeveer maken daar in Delft?
5: Nee joh, heel eerlijk gezegd niet. Want dit is zo specifiek. Dat is echt, ik ben blij dat ik als gebruiker een beetje bij kan houden wat je met die ChatGPT en Gemini kan doen.
6: Als je het gaat lezen hoe zij zich positioneren, doen ze het echt op een hele andere manier. Ja. Ten eerste al vanaf dag 1 willen ze aan iedereen verkopen in plaats van het voor de interne processen te gebruiken. Ik heb ook totaal geen verstand van, maar ik begrijp dat zij echt aan de hardwarekant zitten.
5: Ja, heel erg.
6: Niet aan de softwarekant. Dat ze iets aan het ontwikkelen zijn wat ons enorme stappen kan doen. Maken. Ze doen mooie uitspraken. Ze noemen hun chips naar muziek. Vind ik ook heel grappig. Ja. Soprano. Ja, crescendo. Ja,
4: dan heb jij het al gekocht.
5: Ja. Maar ja, en ze krijgen een van de investeerders is Intel. Ik bedoel, die jongens weten echt al waar ze het over hebben. Dus die investeren niet zomaar. Daar
4: wilde ik toch nog even naar vragen.
5: Bij.
4: Want er zitten grote investeerders bij vanuit het Verenigd Koninkrijk. Onder andere Intel noemde je net al. Dus Amerika, Groot-Brittannië. Maakt dat veel uit? Had je nog liever gezien dat dat geld dan echt uit Nederland zou komen? Of moeten we accepteren dat dat hier niet is in deze mate?
5: Ik weet niet of het er niet is, maar ik kan me wel voorstellen dat ook voor zo'n bedrijf, hè, als je Intel, die natuurlijk al decennia lang bezig zijn met chips, die markt supergoed kennen, distributie, noem maar op, dat dat ook strategisch een hele interessante investering is.
4: Intel lag ook jarenlang op zijn gat.
5: Ja, die moeten wat doen.
6: Maar vind jij het een risicovolle investering?
5: Ja, natuurlijk. Ja, dit is risicovol. Is
6: dat ook niet de reden waarom Nederland niet meedoet? Vaak zijn we niet toch nog een beetje behoudend?
4: Ik geloof dat overigens voor een beperkt bedrag InvestNL ook...
6: Ja, 19 miljoen van de hoeveel miljard tip van de 2,7 die ze
4: Nederland
6: mogen doen.
4: Nederland doet niet mee, maar InvestNL is echt Nederland.
6: Klein, ja, maar het is toch een beetje klein.
5: Ja, nee, maar ik denk dat die bedragen zijn natuurlijk gewoon... voor Amerikaanse begrippen is natuurlijk wat 15 miljoen voor ons is 150 miljoen daar.
6: Nee,
5: dus
6: ik.
5: Ja, dat zijn gewoon andere tickets die doen.
6: Maar ik vind het wel interessant wat jij zegt. Je zegt het is wel degelijk een hele risicovolle investering die er gebeurt.
5: Ja.
4: Mijn collega's van de Grote Tech Show spraken met Matthijs Reilersdam van Quantware. Die ziet wel enige verbetering. Luister maar.
8: Nou ja, je ziet gewoon dat... je moet in deze business echt heel... we zijn een internationaal bedrijf. We zijn een wereldleidend bedrijf. En daar hoort dit bij. En het is gewoon goed om te zien dat de omstandigheden in Nederland en Europa steeds meer beginnen te zijn. Dat gewoon kan hier.
4: Dat kan dus gewoon hier in Nederland en in Europa. Wat is jouw ervaring, Quinten?
5: Dat wel kan. Maar ik zie niet dat het in één keer heel veel meer gebeurt in Europa. Dus ik zou het wel fijn vinden als dat nog komt. Maar ik heb niet het idee dat er in één keer heel veel meer...
6: Die Pascal, die nu naar de beurs gaat, New York...
5: Ja, Mistral is dat, denk ik, hè?
6: Nee, Mistral is hun internet. Ja. Maar in een van die artikelen stond ook dat de Fransen... een vergelijkbare quantumbedrijf net naar de beurs brachten. Dus dat er wel beweging in Europa zou zitten.
5: Ja, het is gewoon een enorme gold rush gaande. En dat was natuurlijk in Amerika ooit met die met de gold rush. Er werden ook heel veel scheppen verkocht en zo. Dat is hier natuurlijk ook. En wie gaat dan de winnaar zijn?
4: Daar werd van gezegd, je kunt als mensen last hebben van goudkoort beter scheppen verkopen dan het goud.
5: Ja.
6: Dat kun je ook nog.
9: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Amerika, China is gewoon heel anders. En dat maakt dat het hele tempo waarmee het gaat en de honger en de ambitie die erachter zit, is gewoon totaal anders. Als je daar naartoe gaat, het is. Je moet er gewoon heen gaan. En dan voel je gewoon dat de heartbeat in Europa is zoveel lager.
3: Wat zeg jij dan en wat doe je dan bij al die start-ups waar je zelf bij betrokken bent? Want die komen, als het een beetje mee zit, zometeen ook allerlei grenzen tegen. Die gaan internationaal, die zijn hier ontsproten in Europa. Ja. Maar daarvan weet jij dus al, dat wordt een hele lastige.
4: Ook om omzin aan de hand te houden.
2: Maar dat is dan een beetje de keuze van. Je kan natuurlijk ook in concepten investeren waarvan je weet dat die op zichzelf in Nederland, Europa heel succesvol kunnen zijn. Of dat je juist kiest voor bedrijven die dan bijvoorbeeld helpen bij compliance, governance, dat soort dingen. Omdat je weet dat dat in Europa een pijnpunt is voor heel veel bedrijven.
3: Je gaat geld verdienen aan de obstakels.
2: Ja, want als dat een probleem van de klant is, dan kan je dat natuurlijk toch kan je dat op die manier doen.
4: Maar als laatste nog even, het risico van overnames vanuit buitenland is natuurlijk dan ook heel groot, hè?
2: Ja, maar dat is zeg maar traditioneel is ook vroeger zeiden ze dat dan bij Nederland. Wij zijn een land van verkopers, niet van bouwers. Dus dat wij veel van de succesvolle bedrijven die uit Nederland hadden kunnen komen. Booking is geen Nederlands bedrijf meer. Hè, dat is gewoon een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf. Treatwell, oorspronkelijk Nederlands bedrijf. Die zijn heel vroeg verkocht voor relatief weinig geld. En nu heel veel waard. Dat zou mooi zijn als we meer, en ASML is natuurlijk echt wel een voorbeeld daarvan, Adyen ook, dat wij niet degene zijn die heel vroeg succes al verkopen, maar dat wij meer en meer ondernemers hebben die gewoon doorbouwen, zodat dat succes ook veel Nederlandse succes is.
3: Oer-Nederlands, ja. Albert Heijn ontvangt per jaar duizenden meldingen van medewerkers die belaagd zijn door agressieve klanten en daarom beginnen ze nu bij de supermarktketen aan een pilot in 4 vestigingen. Beveiligers krijgen daar bodycams. Je kunt uitrekenen dat de autoriteit persoonsgegevens dat wat minder terecht vindt, Marlies. Jij wel?
4: Ja, jongen, dit is toch niet meer te doen gewoon. Er is zo'n rare tendens de laatste jaren tegen niet alleen winkelpersoneel, maar horecapersoneel, ambulance. Hoe haal je het in je hoofd als iemand een leven aan het redden is dat je hem gaat bekogelen met bierblikjes? Ja. Dus ik vind
3: dit is niet een dagelijks tafereel in de Albert Heijn, denk ik.
4: Ik heb het over de ambulancemoeder dan, die daar last heeft. Maar in die supermarkt, die mensen die worden voor rot gescholden. Ik vind het prima. En wat is nou een bodycam? Meneer, ik ga nu het cameraatje aanzetten. Ik ga u opnemen, want u zegt hele onaardige dingen.
3: Ja. Dat is hoe de pilot op dit moment wordt vormgegeven. Ja. Beveiligers, dus niet managers of medewerkers van de Albert Heijn zelf, maar de beveiligers die inderdaad moeten aangeven.
4: Maar bij de Dirk zijn het wel eigen mensen.
3: Dat wilde ik jou voorleggen, want bij de Dirk zijn die bodycams al wat langer gemeengoed. Ja. En daar zijn het de eigen mensen.
4: Exact. Zit wel daar, de managers.
3: Wat jou betreft een belangrijk verschil in?
4: Ja, ik denk het wel. Maar dat kan niet echt staven zijn gevoel. Ik denk als je de eigen mensen laat doen, dat die consument met zijn grote mond en zijn verkeerde gedrag dat iets makkelijker accepteert dan een beveiliger die toch vaak geassocieerd wordt met politieuniform. Beetje eng. Maar we gaan het zien. Ik vind het op zich slim hoe Dirk het doet. En ze geven ook echt aan dat het deescaleert, hè? De agressie in de winkels. Ze doen het in 40 filialen.
3: Maar ik luister goed naar jou. Jij hebt dus toch ook nog wel het idee dat altijd overal maar de camera voor grijpen om iets op te lossen ook een beetje eng is.
4: Ja, is natuurlijk een beetje eng. We willen niet. Wat zeiden we dat vroeger? Big Brother is watching you. Dat willen we natuurlijk niet altijd en overal. Maar als dit daadwerkelijk aantoonbaar deescaleert, vind ik het niet erg dat ze dat gaan inzetten.
2: Nee, eens. Ja. Maar het is belachelijk dat het moet. Ja, ja, gelukkig ook. Ik ben ook benieuwd van bij welke Albert Heijns hebben ze überhaupt beveiligers staan. Het zijn in ieder geval niet de Albert Heijns waar ik kom, maar er zullen ongetwijfeld wel Albert Heijns in bepaalde wijken zijn waar je gewoon een beveiliger bij de supermarkt hebt staan. Moet je eens over nadenken, dat is toch al bizar.
3: Ik ken ze wel.
2: Ja?
4: Amsterdam wel hoor. Museumplein.
2: Ja, bij Stadionplein. Dan ik woon in Amstelveen, dus daar zitten er diverse. Maar ik heb daar echt nog nooit een beveiliger zien staan.
4: Ja, ik denk het wel.
3: Over die camera. In de Volkskrant sprak men met Mark Schuilenburg. Hij is hoogleraar digitale surveillance aan de Erasmus Universiteit. En hij zegt, grote supermarkten, dat is mijn angst, gaan uiteindelijk bezuinigen op beveiliging door af te zakken van opgeleide beveiliging naar goedkoper winkelpersoneel met bodycams. Want efficiëntie, die is al eerder genoemd, ja, daar ben je toch als bedrijf naar op zoek. Zie jij het ook wel in die tendens naar beneden gaan, Quinten?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk die beveiligers zijn natuurlijk

0: echt wel getraind op als er agressief gedrag is, hoe ga je daarmee om, noem maar op. Dus dat is wel een vak, dat is niet zo heel erg makkelijk. Dus ik kan me niet zo goed voorstellen.
1: Dat is ondertussen ook de schappen
0: nee, dat
1: bij
0: mijn zoon van 17 de vakken vult en vervolgens dan ook moet gaan deescaleren.
2: Nee, dus nee, maar het idee is nu dat niet die beveiliger zijn baan houdt, maar dat je uiteindelijk zegt, wij rusten onze vakkenvullers uit met een bodycam en dan zijn zij ook verantwoordelijk voor de beveiliging.
0: Nou ja, als dat deescalerend werkt en daardoor heb je zeg maar die vaardigheid
1: echt
0: niet meer nodig.
1: Heel
0: maar...
1: gezocht hoor, sorry. Ja. Komt die meneer zelf wel eens in de supermarkt?
2: Dit is dan die ene Nederlander die niet eens weet wat een supermarkt is, Marlies.
0: Ja, ja, het zou kunnen, je weet het niet. Die koopt alles bij Picnic.
2: Ja, dat, ook dat nog. Ja, ze hadden daar bij de Albert Heijn overigens al de naamkaartjes laten verdwijnen. Ze hadden al geïnvesteerd in trainingen van het winkelpersoneel.
1: Heel veel met z'n tweeën, staan niet alleen, heel vaak met z'n tweeën. Ja. Het is gewoon erg dat we... dat gewoon het gedrag zo vraagt om dit soort maatregelen. Dat is gewoon schandalig. Ja.
2: Ik noteer dat de bedrijvenpanel een verontwaardiging uitspreekt. maar toch zegt dat het nodig is. ja. Marlies Moor was hier, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Hongerig voor een broodje hybride zalm. en Quintus Schevernels. Hij was ooit betrokken bij Funda. Toch nog wel even goed dat je dat noemt, Marlies. Je komt er nooit meer vanaf.
3: Nee, ik ben er ook trots op.
2: Oh, gelukkig. En ook nog investeerder, bestuurder bij verschillende start-ups. Tot de volgende keer weer.
1: Dankjewel.
2: Yo. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met... Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Chinese bedrijf achter Nexperia eist een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans vorig jaar ingreep bij het bedrijf. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd al gespeculeerd over een claim van Nexperia. Frankrijk heeft volgens de gezondheidsminister de strengste regels voor mensen die op het virusschip Hondius hebben gezeten. Ze moeten voor onbepaalde tijd in strikte isolatie. Daarvoor heeft de Franse premier zelfs een decreet ondertekend. Eén vrouw kreeg symptomen van het hantavirus op het vliegtuig naar huis. Op de Universiteit van Maastricht kan ook vandaag niet worden gewerkt in lessysteem Canvas. Dat gaat gevolgen hebben voor de lessen, maar die gaan wel gewoon door. Canvas werd vorige week gehackt. 6 andere universiteiten maken ook gebruik van het systeem. Het is niet bekend of het daar vandaag weer werkt. En de eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. Overdag is het koud en wisselvallig met buien en niet meer dan 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
5: Op 4 mei leverde Creative Technology 2 grote tv-schermen voor de herdenking op de Dam. Een dag later de flitsende LED-schermen voor de vrijheidsfestivals. Is het de rest van het jaar ook zo druk bij de audiovisueel dienstverlener? Of leidt het bedrijf onder de rode cijfers van de verschillende poppodia? Dat en meer bespreek ik met Mark Wezenonk. Hij is de Managing Director Nederland van Creative Technology. CT zeggen jullie, of CT?
6: Ja, wij zeggen CT.
5: Ja, weet je, misschien ga ik daar op een zeker moment in mee. Welkom.
6: Dankjewel.
5: Is dit inderdaad een piekperiode? Moet er heel veel gebeuren in een korte tijd?
6: Voor sommige klantsegmenten wel, wat je net al benoemde. Met name ook festivalseizoen is natuurlijk juni, mei, juli. Dat zijn hele drukke maanden. Augustus is druk. En de zakelijke klant, ja, die manifesteert zich vaak ook in de juni maand, maar ook wat later in het jaar. Dus het hangt een beetje van de klant af.
5: En wat is die zakelijke klant? Het profiel van de zakelijke klant?
6: Dat kan van een Nederlandse grote bank zijn tot een modemerk. Dat kan een producent zijn van materialen voor in de bouw tot you name it.
5: Maar je bent het te horen op BNR. Wat zou een grote bank met jullie moeten?
6: De annual meeting, de aandeelhoudermeetings, die verzorgen wij audiovisueel voor de klant. Je kunt denken aan conferenties.
5: Is dat spectaculair tegenwoordig, een aandeelhoudersvergadering? Valt er voor jullie dan ook wat eer te behalen? Of zeg je, nou ja, dat is gewoon het draaiboek van vorig jaar uit de kast halen en daar zijn we weer?
6: Ja, soms kan het draaiboek van vorig jaar zijn. Alleen de dynamiek en klantwensen en op het laatste moment nog zaken kunnen invullen. Dat is waar we voor staan. Dat maakt ook dat het baantje altijd weer een beetje anders is dan het jaar ervoor. Of de maand ervoor.
5: Ja. Want weet die klant, dat kan een zakelijke klant zijn, maar het kan ook gaan over poppodia, over grote festivals, wat hij of zij wil? Of zijn jullie daar om die klant daarin te begeleiden en een geweldig pakket samen te stellen?
6: Ja, goede vraag. Ik denk allebei, afhankelijk ook weer van het klanttype waar we mee spreken, wat voor een event we zitten, of we vroeg bij de klant zitten of laat. We werken veel samen met partners, als een keten recht in de klant. Sommige partners die voorzien al alle specificaties, wensen, die vullen zaken in. Wij leveren dan wat meer op specs, zoals je zou kunnen zeggen. Maar voor heel veel klanten zijn we ook aan het begin betrokken, waarbij de vraag nog niet duidelijk is, of de vraag wel duidelijk is, maar de oplossing nog niet. En daar adviseren we en denken we mee.
5: Maar het is vrij evident dat je, als je bijvoorbeeld een nationale doodherdenking op de Dam hebt, dat er ook een scherm bij komt kijken. En dan kunnen jullie misschien nog wel een keuze maken welk scherm dan het beste voor die gelegenheid geschikt is. Maar dat is aan zich misschien niet heel erg spannend.
6: Als je het zo bespreekt, niet. Nee. Wat we daar neerzetten en hoe we doen...
5: Je mag een sausje overheen gieten, hoor.
6: Het spannende sausje is denk ik dat... Kijk, een scherm neerzetten, dat kun je leren. Dat kan iedereen. Maar wat doe je als er even iets niet werkt? Of als er een calamiteit is bijvoorbeeld. Hè? Hoe spring je dan om met zaken? Dus het in kunnen grijpen direct op ontwikkelingen op dat moment. Dat is waar ons team, onze mannen en vrouwen... op de klantlocatie erg sterk in zijn.
5: Dus jullie zijn er eigenlijk voor plan B of een eventueel noodscenario?
6: Dat doen wij ook, ja. En dan kun je denken aan grote festivals. Je moet je voorstellen, pak een Pinkpop als voorbeeld... Waar veel bezoekers op verschillende plekken zijn. Stel dat daar wat gebeurt, dan zijn er veiligheidssystemen... In scenario's al verwerkt op de achtergrond... waar wij ook voor een deel een rol in hebben.
5: Is er, om dit toch nog wat meer handen en voeten te geven... een evenement, een concertreeks... je mag zelf kiezen natuurlijk, anders is deze vraag niet meer zo goede... Waarvan jij denkt, ja, daar komt ons vakmanschap echt naar boven.
6: Zo. Ja, eentje die we afgelopen periode hebben gedaan, direct in de Kuip. Dat vind ik toch wel een echt aansprekend event. Dat was het laatste concert wat daar plaatsvond, moet ik zeggen. De techniek die daar gebruikt was, die oversteeg alles. En daar samen met alle partners die daar ook een rol in hebben gespeeld... want dat doe je niet alleen, dat is een heel team van allerlei bedrijven. Daar zijn wij als bedrijf enorm trots op.
5: En wat kwam daar dan allemaal tot uiting?
6: Enorm een groot hoofd, een groot hand. De techniek die daartussen zit om alle zaken op en neer te laten bewegen... met grote overspanningen, dus de technische component. De visuals, de content, het draaien van de content... en dan natuurlijk het sausje de laatste keer in de Kuip Nederlandse band. Dat was echt gaaf.
5: En tussendoor was er ook nog iets wat op muziek lijkt. Het ging dus wat jullie betreft meer om de techniek.
6: Dat is waar wij voor staan, uiteraard. Ja.
5: Ik dacht, en dat is misschien iets wat nog in de toekomst ligt... dat weet ik wel zeker... Een songfestival draait ook veel om het vertoon, om wat je ziet... om heel Europa aan die buis gekluisterd te krijgen. Mm. Ik geloof dat jullie daar ook een belangrijke rol in spelen. Maar is dat dan jullie als CT in Nederland? Of moet ik dan meteen uitwijken en zeggen... nee, het is een Amerikaans bedrijf met verschillende vestigingen... en samen bouwen wij aan dat songfestival?
6: Ja, vooral dat laatste. Ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is... waar we als team, als groep, met entiteiten over alle landen heen... sterk richting de klant kunnen opereren. In dit geval een festiviteit in Europa... uiteraard. Hetzelfde doen we voor wereldwijde klanten. In dit geval werken we samen met meerdere locaties. Ja.
5: Er zijn landen, Nederland is er een van, die dit jaar niet meedoen. Komen jullie wel eens voor principiële keuzes te staan?
6: Oeh, dat is een goede vraag.
5: Als dat een goede vraag is, dan kom je blijkbaar niet zo vaak voor principiële keuzes te staan.
6: Ik denk, dan zou je het meer moeten hebben over de content bijvoorbeeld die gedraaid wordt. De content is wat je ziet op schermen, wat je ziet op projecties. Ik kan me voorstellen als bepaalde doelgroepen daar ons voor willen inhuren... waar wij niet achter staan, dat we dat niet zouden doen.
5: Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat het is nog niet aan hand geweest.
6: Niet zolang ik te werk, nee.
5: Want dat Eurovisie Songfestival, dat is... steeds politieker geworden. Dus hadden jullie op dat moment ook de vraag kunnen stellen... horen wij bij een bepaald kamp? Zijn wij een neutrale dienstverlener? Mm-hmm. Hebben we daar toch nog een nachtje slaap voor nodig? Mm-hmm. Is niet aan de orde geweest.
6: Nee, wij zijn daarin onpartijdig. Wij voorzien de basisvoorziening voor zo'n festiviteit. En we laten wat je net beschrijft voor wat het is, ja.
5: En wat is er aan die hele operatie van komende week... want dan beginnen de halve finales... nog wel specifiek... een Nederlands onderdeel van jullie dienstverlening? Mm-hmm. Of is dat er überhaupt niet?
6: Nou, wat je daar gaat zien... sommige beelden staan al online. Misschien heb je zelf al wat gezien daarvan.
5: Probeer het zo lang mogelijk uit te stellen... maar ik zit er wel op te wachten, hoor.
6: Het is echt tof. Het is een immersive ervaring. Dus jullie zitten helemaal in de belevenis daar. Het zijn curved schermen, curved met een mooie boog erin. Lichtgewicht, de vloer. Alles erop en eraan maakt dat je daar helemaal in een... aparte wereld bent. En dat is waar wij sterk in zijn.
5: Ja. En heb je dan bijvoorbeeld voor dit soort grote klanten... heb je contracten voor een jaartje? Mag je weer een editie mee? Of weet je gewoon, zolang er een Eurovisie Songfestival is... doen wij de verzorging van licht en geluid en de techniek?
6: Ja, dat hangt van per klant af. In dit geval kan ik niet ingaan op deze specifieke klant. Maar we hebben met sommige klanten hebben meerjarige contracten, 3 tot 5. Soms is het per event. En soms komt het zelfs voor dat je 3 weken voordat iets start... alsnog de vraag krijgt van kun je ons helpen? Dus dat is.
5: Hoeveel serieuze concurrenten zijn er dan? Want we hebben het hier over hele grote evenementen. We hadden het ook over het EK voetbal kunnen hebben. Het WK voetbal, de dodenherdenking is in Nederland een heel groot evenement. Zijn er überhaupt andere bedrijven... die op deze schaal aanbieden wat jullie aanbieden?
6: Die zijn er. Ik denk wel dat wij uniek zijn omdat wij echt een global footprint hebben. Wij zijn op alle continenten vertegenwoordigd. Maar zeker zijn er concurrerende bedrijven waar wij in de markt soms zelfs mee samenwerken. Maar die we ook in tendertrajecten tegenkomen. En dan sta je tegenover elkaar, net zoals Corné net met meneer Boots. Ja.
5: Hoe win je dan de slag? Kun je bijvoorbeeld ook nog concurreren op prijs?
6: Jazeker. Ja, je kunt overal op concurreren. Ik denk waar wij sterker zijn als CT, als ik die afkorting nog mag gebruiken, Creative Technology. Wij zijn sterk in betrouwbaarheid. Altijd leveren. Dus daar kun je op concurreren. Je kunt concurreren op prijs. Zaken die
5: waar maar je jullie hebben dan concurrenten waarvan je zegt die betrouwbaarheid die zou ik zelf niet op 100% inschalen.
6: Nou, het zijn keuzes van welke systeem gebruik je, welke merken, welke kwaliteitmerk gebruik je. Ga je zaken bijvoorbeeld dubbel uitvoeren, redundant, zoals we dat noemen. Zodat als één systeem uitvalt, dat je altijd een backup hebt. Dat zijn allemaal vraagstukken waarin wij het belangrijk vinden om de klant goed te adviseren.
5: Maar jullie doen dat standaard of zeggen jullie, ja, alles heeft een prijs. Als jij het redundant wil doen, dan betaal je wat meer.
6: Ja, wij zijn een commercieel bedrijf, dus wij bespreken met de klant waar de klant zijn behoefte ligt.
5: Dus ook voor jullie valt het te molen aan wat jij net nog betrouwbaarheid noemde.
6: Ja, dat hoeft niet altijd betrouwbaarheid te zijn. Het kan ook zijn als je op meerdere plekken hetzelfde systeem hebt staan. Dan hoeft het niet redundant. Dat zijn keuzes en daar adviseren we de klant en zij kiest. Ja.
5: Merk je nog iets van het feit dat jullie, als je het helemaal af zou pellen, toch een Amerikaans bedrijf zijn en dat er bijvoorbeeld Europese klanten zijn, overheden zijn, die op dit moment denken, wat ik lokaal kan krijgen, dat haal ik ook lokaal?
6: Ik merk er zelf niet veel van, mijn collega's ook niet. Ik denk dat het andersom wel is dat we sterk zijn, juist doordat we global zijn. Dat maakt ook pakken Microsoft, een global customer die wij bedienen. Dat is toch het voordeel van global. Dus ik merk daar zelf nu niet.
5: Als jij nu toch zelf Microsoft aanhaalt en je hebt een klein beetje het nieuws gevolgd en dat zal ongetwijfeld het geval zijn, dan weet je dat er bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Microsoft inmiddels een heel andere pers krijgt en ook in de politiek anders wordt bejegend.
6: En wat is je vraag?
5: Nou, of dat ergens in een afgeleide vorm ook geldt voor jullie?
6: Tot heden niet. Nee. Wat je wel merkt, pak ik hem even iets breder, niet het kamp Amerika of geen Amerika, maar de wereldwijde dynamiek die we hebben, macro-economische situatie, dat maakt wel dat klanten die verder weg zijn van ons kleine kikkerlandje of Europa, die kijken wel anders naar investeringen op dit vlak. Dus het kan best zijn dat ze zaken uitstellen of wat meer lokaal gaan doen.
5: Jij benadrukt dat het een groot voordeel is dat je zo wereldwijd kunt opereren. Maar als je kijkt naar de oorsprong van het bedrijf en de geschiedenis van het bedrijf, dan kom je ergens uit in Friesland, om precies te zijn in Sint-Anna-parochie.
6: Correct, ja.
5: En bij wat Faber Audi Visuals heette. Hoe is dat gelopen? Dat we wat we toen kenden als Faber Audi Visuals nu kennen als Creative Technology.
6: Ja, dat is eigenlijk als een heel klein bedrijf in elektrotechniek begonnen. En dat is uitgegroeid tot marktleiderschap in Nederland. Destijds heeft de oud-eigenaar zijn aandelen verkocht. Dat is ruim 10 jaar geleden nog een poos onder die naam doorgegaan. En wij zijn dan per 1 januari 2025 zijn wij ook qua naam omgedoopt. Eigenaarschap was het al, maar qua naam omgedoopt naar Creative Technology. En daarmee nog prominenter onderdeel van de groep, ook naar de buitenwereld toe.
5: En jij komt zelf niet uit de schoot van het oude Faber?
6: Nee.
5: Is dat van de eigenaar een bewuste keuze? Om dan ook te zeggen, we gaan de dingen anders aanpakken, dus wij stellen nu een relatieve buitenstander aan?
6: Goede vraag, weet ik niet. Ik denk dat we hebben het wel gehad over, is het nou handig of je de industrie voldoende kent of niet? En dat zou ook een vraag kunnen zijn. Ik denk dat allebei voor- en nadelen heeft. Ik heb een andere blik op. Als je kijkt naar waar ik gewerkt heb, de organisaties, eigenlijk altijd service gedreven.
5: Ik kom hem alles tegen. Tractoren, ja. Shell, ja. Hogescholen. Ik ben nog de helft vergeten. Een tamelijk veelzijdig cv. Klopt. Maar ik dacht, waar is nu zijn bewezen affiniteit met de branche waar je nu dan een belangrijke speler in bent?
6: Ja.
5: Ik had hem niet gevonden.
6: Nee, dan mag ik dat uitleggen. Dat is het leuke van hier. Ik denk dat met name de service component grote projecten mogen doen. 24/7 sta je aan. Wij staan er altijd voor de klant. En delivery, dat is heel vergelijkbaar met andere banen die ik heb gehad in het verleden. Ja.
5: Wist je ook dat je stevige beslissingen door moest gaan voeren? Dat dat ten koste zou kunnen gaan van baanzekerheid van mensen? Dat er een verhuizing plaats zou vinden? Want jullie hebben Friesland achter je gelaten voor Lelystad.
6: Klopt.
5: Terwijl er toch in oorsprong anders over gecommuniceerd, of in ieder geval dat is anders opgevat.
6: Mm-hmm.
5: En toch is het gelopen zoals het gelopen is, namelijk met een vestiging in Lelystad.
6: Ja, klopt.
5: Jij was niet de populairste jongen van het bedrijf toen je binnenkwam.
6: Nou, dat zijn niet de boodschappen die je graag brengt. En dat heb ik ook niet met liefde gedaan, uiteraard. Uiteraard is wel mijn verantwoordelijkheid om te kijken waar staan we als bedrijf. Toekomstzekerheid. Maar ook van, is dit dan de plek waar wij ons werk het beste kunnen doen? Ook gezien duurzaamheid, afstand, transport, arbeidsmarkt. Is het pand efficiënt en al die overwegingen die maken dat wij hebben gekozen om naar een andere locatie te gaan.
5: Ja. Als je kijkt naar de lokale media en de regionale media, dan is de teneur van dat verhaal, dat kan allemaal zo zijn. En als je bedrijfsmatig vindt dat je in Lelystad beter tot je recht komt, verhuis. Mm-hmm. Maar zeg dan niet eerst dat je blijft.
6: Ja, ik kan me voorstellen dat dat geschreven wordt.
5: Want was dat zo?
6: Voor mij is het natuurlijk best lastig om iets te vinden of te zeggen over wat voor mijn tijd is gebeurd. Wat ik kan doen en waar ik voor sta is voor op het moment dat ik binnenkom moet ik kijken, joh, hoe staat het bedrijf ervoor? En waar maken wij als bedrijf voor ons personeel de beste kans?
5: Maar ik neem aan dat je toch al vrij snel wist, er zit een verhuizing aan te komen. Want dat heeft zijn beslag gekregen in 2025. Dus jij hebt, neem ik aan, toen je aantrad gezegd, wat staat hier eigenlijk op het lijstje en hoe gaat dat vallen? Wat zijn eigenlijk de afspraken die we in een eerder stadium hebben gemaakt met, om er iets te noemen, de medewerkers?
6: Mm-hmm. Ja, dat zijn geen afspraken of zaken die vooraf zijn besproken of die dan direct de eerste week binnenkomen. Nee, dan moet ik je teleurstellen, ja.
5: Want het betekent dat die verhuizing doorgang vond en dat lang niet iedereen mee kon of mee wilde. Wat is er nog overgebleven van dat oorspronkelijke bedrijf?
6: Nou, wat wij gedaan hebben, we hebben met onze medewerkers gesproken en we hebben hun natuurlijk de keuze geboden om mee te gaan. Een deel, het grote deel kiest daar niet voor, omdat veel medewerkers die rondom Sint Anna Parochie ook woonden, daar werkten, die voor hun is de afstand wat te groot. Een aantal medewerkers zijn nog steeds werkzaam en een klein aantal daarvan die blijft ook wat langer. Dus dat is per persoon.
5: Maar er zijn ook niet mensen boventallig verklaard?
6: Ja, zeker wel, ja.
5: Ja. Maar dat had dan weinig met die verhuizing te maken?
6: Het is het pakket, we gaan verhuizen. We gaan een organisatie opzetten die beter past bij de nieuwe realiteit. En de nieuwe realiteit is toch een markt die onder spanning staat. Je gaf net al de prijscompetitie aan.
5: Ik las een verklaring omstreeks die periode waarin werd gezegd, het afgelopen jaar is de markt drastisch veranderd als gevolg van de sterke economische druk in de hele regio. Mm-hmm. Als je dat nu nader zou willen toelichten, wat betekent dat dan?
6: Ja, wat wij enorm merken is dat je begon zeg maar de editie vandaag met de poppodia, maar ook andere klanten. Je merkt gewoon dat de markt erg onrustig is. En de eventindustrie is wel een markt die voorop loopt. Net zoals transport, als er onrust in de wereld is, dan merk je het in onze sector eerder dan als je bijvoorbeeld bij de Nederlandse Bank werkt, noem maar wat. Dus dat betekent dat keuzes worden uitgesteld, dat misschien projecten worden afgeschaald. Dat betekent ook dat partijen die daarin voorzien, zoals wij, maar ook om collega's die dat doen, die gaan misschien wel eens wat strakker offereren en wat scherper in de prijs zitten. Dat zijn een aantal voorbeelden van effecten die wij gemerkt hebben.
5: Het is niet zo dat als het met die markt helemaal boven Jan was geweest, dat je dan nog in Friesland had gezeten, of wel?
6: Het kan best zijn dat we dan dezelfde keuze hadden gemaakt. Ik zei, het is meer ledig. Hè. Het is met name transporttechnisch. Je zit echt dichter bij de klant als je tegen de rand zit aan zit naast de snelweg. Arbeidsmarkt is toch best wel wat uitgenut in het noorden. Ik heb daar meerdere ondernemers gesproken. Die zitten met dezelfde uitdaging. En wij merken nu in Lelystad al direct dat de werving beter gaat dan in het noorden. Dus ja, het zijn wel voorbeelden waar we toch op de goede richting zitten.
5: Ik heb er nog één vraag over en dan laat ik je met rust. Maar vakbond FNV heeft zich hier zijdelings ook tegenaan bemoeid en heeft ook wel gesteld dat het voor medewerkers die dit niet zagen zitten vrij lastig is om een vuist te maken als er, om maar iets simpels te noemen, geen OR is. Terwijl dat in Nederland, en je zal ze de kost geven van bedrijven die er ook geen hebben, wel verplicht is als je meer dan 50 medewerkers hebt.
6: Mm-hmm.
5: Was dat een nalatigheid?
6: Vind ik moeilijk om te zeggen. Wat ik wel merk is dat de gesprekken met de FNV die zijn uiterst soepel gegaan. En we hebben binnen dusdanig snelle tijd een akkoord bereikt. Ze gaven zelf aan, dat hebben we nog niet eerder zo snel voor elkaar gekregen.
5: Maar je hebt nog steeds geen OR?
6: Nee.
5: Waarom niet?
6: Ja, die was er niet. Dus, en ja, dat is niet iets wat je op dat moment instelt.
5: Nee, niet op dat moment. Maar je bent nu begonnen met een verse start in Lelystad. Ja, dan zou je kunnen denken, we hebben nog altijd meer dan 50 medewerkers.
6: Ja. En dat ligt ook open, daar zijn we bezig. Oh, okay. Die belofte is gedaan, dus wat dat betreft, daar hoef je geen zorgen om te maken. Nee, dat komt goed. Ja.
5: En je had het over dat je op een nieuwe plek ook aan nieuwe mensen kunt komen. Dat de arbeidsmarkt er net wat anders uitziet. Hoeveel nieuwe mensen zijn er eigenlijk nog nodig in een wereld die volledig gedomineerd gaat worden, misschien ook wel in jouw branche, door AI?
6: Ja, Nou, ik denk dat onze branche niet helemaal door AI wordt gedomineerd. Ik denk de technologie die wij gebruiken, daar zal meer en meer AI in verwerkt worden. Bij ons is nog steeds veel manuele arbeid. Veel kennis en kunde nodig om ook op het moment dat zaken niet lopen, ze op te kunnen lossen, wat ik net al aangaf. Het bouwen is fysiek werk, dus daar maken we niet zo druk om. Wat wij wel merken is dat arbeidsmarkt is overal lastig. Dat is niet anders op andere plekken in Nederland. Maar wij merken dat de omgeving waar we nu zitten, zijn we slagkrachtiger met het werven van mensen. En dat gaat eigenlijk heel goed.
5: En wat staat er in de brochure? Want technische mensen zijn zeer gewild. Mm-hmm. Er zijn er te weinig van. Jullie zijn een serieus te nemen bedrijf.
6: Ja.
5: Met mooie evenementen waar je natuurlijk mee zou kunnen pronken. Maar het is, wat je zegt, ook zwaar werk. Het is manueel werk. Het moet ook allemaal veilig worden uitgevoerd. Loop je niet ook een zeker risico dat je snel bent opgebrand of dat er toch op de werkvloer iets gebeurt?
6: Nou, wat ik merk persoonlijk, en ik heb best een aantal bedrijven gezien tot nu toe, ik zie in dit bedrijf mensen die echt met passie hun werk doen. En dat is geen containerbegrip. Ik zie, je proeft het, en ik denk dat je dat voor een deel als antwoord op je vraag ook wel nodig hebt om dit vak te doen. Het is hard werken. Maar als je kijkt waar je een bijdrage aan mag leveren, dat is natuurlijk heel sprekend en geweldig. Ja. En daarnaast, voordat je volgende vraag komt, het is niet alleen maar het harde werk op klantlocatie. Je hebt ook, we hebben planners, mensen die de hotels plannen, de crew plannen, logistiek plannen, de warehouse.
5: Dus veiligheid, wat ik toch ook net eventjes zijdelings noemde, dat is niet zo'n issue.
6: Dat gaat goed. Wij certificeren ons netjes. Ik denk wel dat het iets is waar je altijd aandacht voor moet blijven houden. Ook bij andere bedrijven waar techniek een rol speelt. En vooral waar je samenwerkt ook met andere partijen. Daar moet je scherp zijn. Dus last minute risk assessment, dat soort zaken, die zijn zeker nodig. Ja.
5: Mark Wezendonck is hier van Creative Technology. Jij noemde net al de festivals en de poppodia, waar ze zelf zeggen het is code rood. We redden het eigenlijk niet meer. En zeker niet als er niet op korte termijn iets verandert. Jullie zijn daar gevoelig voor. Een van de redenen dat mensen toch net iets minder snel dat kaartje boeken, is dat de prijzen zo ontzettend opgelopen zijn. Hoeveel heeft dat te maken met die component van die lichtshows die je overal ziet? Er is geen artiest die meer optreedt met alleen een microfoon. En als je achterin zit, ja, dan heb je pech.
6: Ja. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat een organisator van een festival, die heeft niet alleen te maken met ons. Die heeft te maken met allerlei voorzieningen die getroffen moeten worden. Waaronder veiligheid, waar je net zelf naar refereerde. Noodscenario's, dat soort zaken. De boekhouding van hun ken ik niet. Wat ik wel kan zien is dat de indexatie van tickets, dat gaat harder dan de indexatie van de prijzen die wij krijgen. Dus wat dat betreft is dat misschien een leuk item van een volgende gast.
5: Ja,
6: die daar wat
5: maar
6: meer
5: goed,
6: van.
5: Dat betekent dat er misschien nog onderhandelruimte is.
6: Wellicht, ja.
5: Ja. Of je zegt, als je toch van vele markten thuis bent, we kunnen ons geld ook verdienen met aandeelhoudersvergaderingen. Misschien iets minder spectaculair, maar er zal ieder jaar toch een aandeelhoudersvergadering zijn. Is dat iets waar je dan noodgedwongen meer op moet toeleggen?
6: Nou, niet noodgedwongen. Kijk, wij maken hele bewuste keuze om te diversificeren. Dat betekent dat we zowel entertainment doen, musea, concerten, als ook de conferences, de beurzen, noem het maar op. Sportevenementen en kaas. Dus die diversificatie maakt dat je, we hebben het net al even gehad over de economie rondom winsten van gas en olieprijzen. Ja, je hebt plussen en minnen. En hoe meer je diversificeert, hoe beter je daar tegen bezondert.
5: Dus ga je het belang van die festivals en die poppodia wat afbouwen?
6: Wij gaan vol gas voor iedere klant die wij kunnen bedienen. En dat doen we netjes. En we hebben ook in dit segment hebben we hele mooie contracten lopen. Langjarig, meerjarig. Dus dat, daar zijn we enorm trots op.
5: Ja. Wat kun je doen als er toch iets gebeurt met, noem eens de olieprijs, energieprijzen die sky high gaan, op zijn minst volatiel zijn. Mm-hmm. Heb je dan de mogelijkheid om die contracten along the way aan te passen?
6: Ja, dat hangt natuurlijk af van welke afspraken dat je met de specifieke klant hebt gemaakt voor dat contract. Ik denk dat het op dit moment slim is om daar in ieder geval het gesprek voor aan te gaan met klanten. Dat doen we ook. Dus wat dat betreft, ja.
5: En hoe lopen die gesprekken? Want met corona nog in het achterhoofd weten we dat dat ook best wel hard tegen hard kan gaan. Of zijn de clausules inmiddels wat uitgebreid en is er meer ruimte om dat gesprek op een makkelijke manier te voeren?
6: Nou, ik denk dat je het in ieder geval bespreekbaar moet maken. Ook een klant zelf heeft daarmee te maken, hè, in allerlei facetten van zijn bedrijfsvoering. Dus wij merken niet dat dat hard op hard gaat. Nee.
5: En die stijgende prijzen, ik weet niet wat de component is precies hoor. Is dat op dit moment al een serieus probleem dat brandstof duurder is?
6: En brandstof is duurder. En brandstof is natuurlijk een component in transport. Wij transporteren onze equipment van A naar B. We hebben dan nog één voordeel, dat wij ook veel in het buitenland zitten. Dus we bedienen meerdere markten. En tanken in België is echt een heel groot verschil met Nederland, zal ik je vertellen. Ja, absoluut. Ja.
5: Ja. Nou, tot je een wagenpark hebt dat niet meer per se bij de pomp langs hoeft.
6: Ja. laden.
5: Of die kan dat nog niet?
6: Kan wel. Vrachtauto's is het al te doen. Wij zijn momenteel, onze contracten die lopen nog een poos met onze vloot op dat vlak. Met de luxe auto's, personenauto's zijn we daar wel mee bezig. Uiteraard welke ondernemer niet. Dus hybride, elektrificeren, dat is...
5: Jullie hebben natuurlijk ook zwaar vrachtverkeer nodig zo af en toe.
6: Klopt.
5: En dan wordt die rekensom een stukje lastiger? Of komt het überhaupt niet tot de rekensom? Omdat het er simpelweg nog niet is?
6: Nou, wat je ziet, wij zitten nu in Amsterdam, hebben een prachtige drukke plek. We kijken uit op het verkeer. Amsterdam heeft wetgeving dat je vanaf 28 uit mijn hoofd moet je. Dus met trucks geëlektrificeerd de stad in. Dus soms helpt beleid ook een beetje voor ondernemers om daarin op voor te bereiden. Ik denk met dit soort initiatieven van steden kun je ook diversificeren qua vervoer. Je kunt een kleinere bakwagen bijvoorbeeld pakken. Meerdere keren met een kleine bakwagen de stad in rijden. In plek van een grote truck die je bijvoorbeeld voor lange termijn of lange afstand transport gebruikt.
5: Ik zou dat als ondernemer vooral hinderlijk vinden. Hoezeer jij ook zegt dat wetgeving soms nodig is om bepaalde zaken af te dwingen. Maar jij zegt laat maar komen.
6: Nee, nou liever niet uiteraard. Kijk, uiteindelijk wil je als ondernemer het liefst zelf de koers bepalen. Alleen zo werkt de wereld niet. Dat weet je als geen ander, toch?
5: Ik hoor het wel eens.
6: Ja, ja.
5: En nu ook weer van jou. Dank voor je komst.
6: Merci.
5: Mark Wezendonck, Managing Director Nederland van audiovisueel dienstverlener Creative Technology. Zelf zeggen ze CT. Ik heb het opgeschreven. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Anke Pennings. Zij is de algemeen directeur van de Daalmans Groep, over de wereldwijde allure van de stroopwafel. Alleen al aan United Airlines 60 miljoen stroopwafels per jaar leveren ze daar. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud-politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het Hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: We hebben het over de mogelijke wisseling van de wacht op de monetaire troon van de wereld.
8: Amerika speelt een beetje met vuur. Ik begrijp niet zo heel erg goed dat Europese enthousiasme van ja, die Amerikanen zijn totaal onbetrouwbaar en vreselijk, al die Amerikanen, die Trump.
9: De wereldeconomie heeft in mijn optiek een soort long covid ontwikkeld.
8: Dan moet je eens in Europa kijken.
9: En er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt.
7: Ik durf bijna niet te zeggen, maar India's roepie als de wereldmunt?
8: Ja, nou
10: dat is niet
8: Nou, dan misschien nog maar liever Franse vlakker.
9: Dat heb je mij niet horen zeggen.
11: Zo'n 400 jaar geleden, startend in de 17e eeuw, was de Nederlandse gulden, de florijn, de munt van de wereld waar je op kon rekenen. Van Londen tot Gdansk en van Madrid tot Moskou, iedere handelaar had vertrouwen in de munt en in de Bank van Amsterdam. Tegenwoordig zou je dat een reservemunt noemen. Maar het ging mis in 1781, toen de vierde Engels-Nederlandse oorlog uitbrak. De Bank van Amsterdam nam een fatale beslissing. Ze pompte massaal geld in de VOC, die op dat moment al in zwaar weer zat. Oorlogsschepen kwamen niet meer terug, handelsroutes vielen weg en de VOC kon haar schulden niet meer aflossen. En tegelijkertijd wilden rekeninghouders hun onderpand terug in zilver graag. Met kunst en vliegwerk probeerde de bank jarenlang in het geheim de gaten te dichten. De markt voelde het al wel, de gulden bleef onder druk staan. In 1791 was er nog een reddingsoperatie, maar het bood weinig soelaas. En in 1795 marcheerde het Franse leger Amsterdam binnen. Einde bankgulden. Iets wat lang onaantastbaar leek, was binnen 20 jaar verdwenen. Na de gulden kwam het Britse pond, maar ook de Britse overheersing viel uit elkaar. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd in het Amerikaanse Bretton Woods met 43 andere landen een akkoord gesloten. De dollar werd de nieuwe wereldreservemunt. Wil je olie kopen? Kom maar op met je dollars. Investeren in een Afrikaans bouwproject? Dollars. Sojabonen kopen van Brazilië? Nou, je raadt het al wel, inderdaad, in dollars. De dollar zit overal. Maar de laatste tijd hoor je steeds vaker de vraag: voor hoe lang nog? De Amerikaanse schulden zijn torenhoog. Ze zitten in oorlogen die geld verslinden. En in tijd van crisis lijkt de dollar niet meer automatisch de veilige haven om in te vluchten. Opvolger staat te trappelen. China heeft aspiraties en ook de Europese Unie. We moeten nu tegen de dollar opboksen, aldus ECB-baas Lagarde. Maar komt er echt een einde aan de macht van de dollar? En moet je het wel willen reservemunt zijn? Je luistert naar Het Grote Plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio bij mij, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
10: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
12: Dag Rens.
11: De wereldeconomie zonder dollars, kunnen we ons dat voorstellen, Edin?
12: Het is denk ik heel moeilijk voor te stellen, omdat we in ons leven niets anders hebben meegemaakt. Maar in principe is het mogelijk, want we hebben het in de kern over een soort sociaal contract in de wereld. Wij gebruiken dollars met z'n allen. En als we morgen dat contract wijzigen, dan gebruiken we iets anders.
11: Han, kunnen wij het ons voorstellen?
13: Nou ja, maar ik moet wel zeggen, de hele hype erover, ja, het doet mij denken aan Mark Twain, die eens gezegd heeft: "The rumors of my death are greatly exaggerated." Nou, zo zou ik dat ook ten aanzien van de dollar zien. Maar als je dus de vraag stelt, gaat de dollar verdwijnen als reservemunt? Dan zou ik zeggen, absoluut zeker. Maar ik ga dat absoluut niet meer meemaken. En ik denk dat...
11: Want er wordt wel gezegd, ja, de macht van de dollar zien we langzaamaan afbrokkelen. Zoals we ooit de florijn ook zagen afbrokkelen
13: nou,
11: in 20
13: jaar. Dat valt nogal mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Daar gaan we ongetwijfeld ook van onze gasten het een en ander over horen.
12: Ik moet dan toch altijd denken aan een prachtig boek van twee landgenoten van me. Die zijn over de zijderoute geweest. Landgenoten, mensen uit Bosnië-Herzegovina, voor de luisteraar. En op hun weg zijn ze door Saudi-Arabië heen getrokken. En daar reden ze op de A1, als het ware, van Saudi-Arabië en moesten ze naar een benzinepomp. Dit speelde zich 3-4 jaar geleden af. Dus zij slaan af, ze gooien de auto vol, ze lopen naar de balie om af te rekenen. En ze komen er op dat moment achter dat ze te weinig Amerikaanse dollars hebben bij zich. En diegene, de man achter de balie, zegt: ja, je kunt alleen in dollars betalen of in de lokale munt. Nou, ze hadden helemaal geen lokale munt en te weinig dollars. En een van die twee heren kwam op het geniale idee om euro's uit zijn binnenzak te halen.
11: Ja.
12: Nou, om een lang verhaal heel kort te maken, de politie moest aan de pas komen, want de man achter de balie op de benzinepomp op de A1 van Saudi-Arabië geloofde niet dat dat echt geld was. Dus 25 jaar na de introductie van de euro loopt er iemand in Saudi-Arabië die echt niet gelooft dat het echt geld was.
11: Oké, tot zover de geloofwaardigheid van de ECB en Christine Lagarde. Ja, is dat dan luchtfietserij wat we horen van haar? Van we moeten nu tegen de dollar opboksen?
13: Nou, weet je, ik vind het soms een beetje wat naïef en opportunistische ambities. Ja, ik vraag me vaak af, weet je, waarom zouden we dat eigenlijk willen? En hebben we nou de voordelen daarvan goed afgewogen tegen de nadelen?
11: De nadelen van het reservemunt zijn?
13: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Okay. Althans, daar hoor ik nooit iemand.
11: Nee, want ik hoor alleen maar, Amerika heeft een enorm voordeel dat ze een reservemunt zijn.
13: Ja, maar dat wil niet zeggen dat wij datzelfde voordeel zouden hebben en geen enkel nadeel. Maar ik denk dat Amerika ook daar nadelen van heeft. En het lijkt mij een beetje evenwichtige discussie. Dat lijkt mij wel nuttig. Ja.
12: En nog heel even over Christine Lagarde, wat je altijd in je achterhoofd moet houden, zij komt uit Frankrijk. En als je naar de historie kijkt, Frankrijk heeft elke gelegenheid gebruikt om tegen de schenen van Amerika te schoppen. En de Frankrijk vond het sinds 1944 erg dat de Amerikaanse dollar die rol speelde. Dus ik kan me voorstellen dat zij de recente ontwikkelingen aangrijpt om te zeggen van, goh, zouden we daar niet iets aan kunnen doen als Europa?
11: Onze gast van deze aflevering is oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit, Paul Hilbers. Paul, van harte welkom.
14: Dankjewel, Rens.
11: Ja, ik zit te twijfelen of ik meteen ga vragen, gaat de dollar verdwijnen? Want als jij ook gaat zeggen, nee, die gaat niet verdwijnen, dan kunnen we een hele korte uitzending maken. Maar ik doe het toch.
14: Nou, ik sta me wel een beetje bij de voorgaande sprekers aan. In die zin dat ik zeker niet verwacht dat het op korte termijn gaat gebeuren. Ik roep ook nog even in herinnering hoe het is gegaan toen het van het pond naar de dollar overging. Je noemde heel erg lange geschiedenis lang geleden, maar nog meer recent is dat gebeurd. Dat is in 1944 gebeurd eigenlijk bij de Bretton Woods.
11: Bretton Woods, ja precies.
14: En dat was dus een grote schok, hè? Een wereldoorlog. En daarna moest de zaak weer opnieuw worden opgezet, die de omstandigheden creëerde om die stap te maken. Maar dat was helemaal geen gemakkelijk proces. In in feite, er is een heel aardig boek over verschenen, dat heet de Battle of Bretton Woods. Want die Bretton Woods-conferentie was ook een battle in zekere zin tussen de Engelsen. Keynes zat daar namens de Engelsen en de Amerikanen om geleidelijk die overstap te maken.
10: Maar wat het mij wel zegt, is dat het, hoe zeggen de Engelsen dat, gradually and then suddenly is gegaan. He, dus langzaamaan werd het Britse pond uitgehold en opeens, we hadden een Tweede Wereldoorlog en opeens is het niet meer zo.
12: Al opeens.
10: Nou ja, goed, de Tweede Wereldoorlog.
12: Het heeft 30 jaar lang geduurd voordat de Amerikaanse dollar de rol van het Britse pond overnam.
10: Ja, maar we hebben daar wel met elkaar in Bretton Woods afgesproken. Oké, het worden nu de Amerikanen. En dat is...
14: Het is wel interessant wat er een rol speelt hier. Dat zijn zogenaamde netwerkeffecten. Ja. En dat zijn dus de effecten die beschrijven dat heel lang een bepaalde techniek kan worden gebruikt. En dat het een soort van kritische massa vereist om over te stappen op een andere techniek. Mm-hmm. En er zijn bekende voorbeelden van het toetsenbord op wat je voor je hier hebt staan. He, de QWERTY volgorde. Dat is niet de optimale volgorde in de ogen van velen. Maar het verandert niet meer, omdat iedereen zo gewend is. Geldt ook een beetje voor het gebruik van telefoons, het gebruik van cellphones tegenwoordig. Dus het vereist een kritische massa om zo'n stap te maken. En dat duurt dus een tijd.
10: En dan even voor jou, voor die Fransen. Dan hebben die Fransen toch nog een AZERTY-toetsenbord, waar ik helemaal knettergek van word als je dat ooit
12: altijd
10: hebt.
12: Tegen de schroom.
10: Altijd die Fransen.
12: Nog even terug naar wat jij daarnet zei. Ja. Wij, in de zin van de wereld, heeft in Bretton Woods niet afgesproken om Amerikaanse dollar de facto door de wereldmunt te maken. Het was eigenlijk de enige optie toen.
10: Mm.
12: Dus men heeft er heel lang over gedaan, omdat het heel gevoelig lag. Maar er was op dat moment geen andere munt die rol kon gaan spelen dan Amerikaanse dollar.
10: Laten we eens even een paar stapjes terug doen en daarover praten. Want Han zegt, ooit gaat de Amerikaanse dollar verdwijnen, maar ik ga het niet meer meemaken. Wat is eigenlijk een wereldreservemunt, Paul?
14: Nou, dat is eigenlijk munt die... Laat ik vooropstellen, er is geen algemene definitie en er is ook geen beslissing genomen door de wereld dat de dollar de wereldreservemunt wordt. Dit staat niet ergens in de statuten van een organisatie of in een internationale overeenkomst. Dat is uiteindelijk toch een beetje de markt die uiteindelijk bepaalt wat wordt de munt die we met z'n allen gaan gebruiken om zaken in uit te drukken, om internationaal mee te betalen en om in te beleggen. Dus uiteindelijk is het de markt die, en dan kom ik weer een beetje terug op het punt van die kritische massa, de markt bepaalt uiteindelijk wat we gaan gebruiken.
10: Ja.
14: En het ligt dus niet officieel vast, maar het is dus een munt die eigenlijk die drie rollen heeft. Hè? Ruilmiddel, reserveeenheid en rekeneenheid.
10: Ja. En wat voor voordelen levert het een land op als zij de wereldreservemunt zijn?
14: Nou, dat is nog best wel wat, hoor, moet ik zeggen. In de eerste plaats, wat betekent het? Dat betekent dat andere landen jouw munt gaan gebruiken, maar ook jouw munt gaan aanhouden. En voor zover ze die munt aanhouden in cashvorm, heb je als het ware een soort renteloos krediet van die andere landen die niet terugkomen met jouw munt om dingen te kopen in je eigen land, maar die gewoon laten circuleren buiten je eigen land. Dus dat heet wel met een mooi woord muntloon.
10: Ja.
14: Het loon van degene die de munt uitbrengt, is dat die renteloze krediet.
10: Het zijn een beetje die vrienden van jou in Saoedi-Arabië die zeggen, het is maar handig als ik een paar Amerikaanse dollars op zak heb, want dan kan ik altijd nog tanken.
12: Het komt er in feite op neer. Niet zo heel lang geleden betaalden wij in dit land ook nog met de checks. Dus je kon gewoon een check uitschrijven. Het komt er in feite op neer dat als jij als land de facto de wereldmunt hebt, dan ben je in staat om aan de lopende band checks uit te schrijven en dingen te kopen, zonder dat je ervoor moet vrezen dat men massaal die checks bij jou gaat inleveren en om geld vraagt. Okay. Dat is het grote voordeel.
10: De andere voordelen nog, Paul?
14: Nou, het is ook een element van liquiditeit, speelt ook een rol. Hè? Als heel veel mensen, heel veel economische partijen jouw munt gebruiken en in jouw munt investeren, dat betekent dat jij een heel grote toegang hebt tot internationale financiële markten. En dat wil zeggen dat je vaak ook goedkoper kan lenen internationaal dan je anders zou hebben kunnen lenen.
10: Ja.
14: Dus het is ook een economisch voordeel in termen van de kosten die het jou die met zich meebrengt in termen van de financiering van je schuld.
10: Je kunt makkelijker staatsobligaties uitschrijven en er is altijd wel vraag naar.
14: Nou ja, de US Treasury Market, waar we hier over praten, dus de markt voor Amerikaans schuldpapier, die is ook zo groot vanwege het feit dat heel veel buitenlandse beleggers die treasuries aanhouden als element in hun liquiditeit.
10: Ja.
13: En toch is natuurlijk de rente op euro's is lager dan op dollars. Dus ik hoor veel mensen zeggen, de euro moeten we opsturen in de vaart der volkeren. Dan worden wij de wereldvaluta en dan gaat bij ons de rente naar beneden. Nou, misschien.
10: Ja, of
13: maar het is al lager dan
10: of het is een teken dat die status van Amerika als wereldreservemunt aan het afbrokkelen is, omdat de rente op staatsobligaties hoger is.
12: Of het is van het simpele feit dat de Amerikaanse economie gewoon aanmerkelijk harder groeit dan onze economie.
10: Oké.
14: Okay. Ja. En de inflatoren perspectieven verschillen ook tussen Amerika en Europa.
10: Oké. Okay. Is het Hebben we dan alle exorbitante voordelen van Amerika als een reservemunt gehad, of niet?
14: Nou, ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn, eerlijk
10: gezegd. Ja. En je zegt, dat is niet een afspraak geweest. In de volksmond denken we allemaal, ja, dat hebben we met Bretton Woods wel afgesproken.
14: Nou ja, wat we hebben afgesproken is eigenlijk ten aanzien van Amerika drie dingen. Het eerste is, we hebben de dollar als de centrale munt gedefinieerd waar alle andere munten aan gelinkt zijn. In de tweede hebben we de dollar gekoppeld aan het goud, ook niet onbelangrijk. Dus we hebben gezegd, we maken één munt wijzen we aan, die koppelen we aan het goud. Alle andere munten koppelen we aan de dollar. En ze hebben twee organisaties opgericht, IMF en Wereldbank, die allebei in Washington staan, dus ook dicht bij Amerika. Dus het was wel een bezegeling van de Amerikaanse hegemonie op dat moment.
13: Mag ik toch nog eventjes terugkomen op die voordelen voor Amerika? Want een van de voordelen die vaak wordt genoemd in het geval van Amerika, dat is, Amerika heeft al decennia lang handelstekorten, dus die voeren meer in dan ze uitvoeren. Als je zo'n positie hebt, dan moet je dat natuurlijk, dan moet je financieren. Dus dan moet je in het buitenland lenen. En er wordt heel vaak gezegd, ja, Amerika kan dat doen, omdat iedereen wil wel Amerikaanse vermogenstitels hebben, omdat ze de wereldvaluta zijn. Dus het feit dat de dollar de wereldvaluta in de wereld is, stelt Amerika in staat om op de heel lange termijn alsmaar tekorten te hebben. En je zou dat ook nog kunnen zeggen van, eigenlijk stelt dat Amerika in staat om om heel erg lang boven zijn stand te leven. Ja. Vind je dat ook een vermeend voordeel van de dollar als wereldvaluta voor de Amerikanen?
14: Nou, je hebt duidelijk gezien dat er een grens is, hè, aan wat je net zegt, dat proces. In 1971 is die dollar uiteindelijk van het goud afgegaan, omdat Amerika een beetje, om in jouw woorden te blijven, boven zijn stand leefde. En daardoor dus er toch wel wat wantrouwen ontstond ten aanzien van die dollar als het centrale element in het systeem. En er is toen echt een hele wat onrustige periode daarna heeft plaatsgevonden, tot het uiteindelijk, hè, ook omdat ook in die periode twee oliecrisis plaatsvonden, en Vietnam en Watergate, dus was in het algemeen een hele onrustige periode in Amerika en wereldwijd. En het heeft dus wel een tijd gekost om die status weer terug te krijgen. Dus het is niet vanzelfsprekend.
10: Maar jouw vraag was dan, Han, is het een voordeel dat een land zich zo in schulden kan steken, toch?
13: Ja. Vinden we dat een voordeel?
10: Dat een voordeel?
13: En willen wij dat? En moeten we dat willen?
14: Ja, er is een discussie over dit punt geweest. Ik wil niet zo technisch worden, maar het heet, kort gezegd, het Triffin-dilemma.
10: Triffin-dilemma.
14: Triffin was een Amerikaans-Belgische econoom. Triffin-dilemma. En dat dilemma was, als je een wereldreservemunt wil worden, dan moet je als het ware tekorten hebben.
15: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Wil na de oorlog uitzien. Wat men zeker wist is wat het niet moest worden. Namelijk terugkeren naar goudstandaard, dat wilde niemand, want het was rigide. Mm-hmm. En men had ook de vrees voor om naar een stelsel van vrije wisselkoersen te gaan. Voor ons is het nu vanzelfsprekend. Wat de euro vandaag waard is, of op dit moment waard is, is 5 minuten later kan heel anders zijn. Maar in die tijd waren vaste wisselkoersen, dat gaf een gevoel van nou zekerheid, voorspelbaarheid. Zwevende wisselkoersen was een soort nachtmerrie. En om even terug te keren naar het punt eerder. Amerika was het enige land dat die rol kon spelen, namelijk het koppelen van eigen munt aan de dollar, aan het goud. Want op dat moment hadden de VS 2/3 van de goudvoorraad van de hele wereld in handen. En dat kwam weer door een oekase van de Amerikaanse president uit 1933. Alle Amerikanen moesten hun goud inleveren bij de overheid. Ja. Dus Amerika was het enige land waar we de munt van aan konden koppelen aan goud. Ja.
3: Even om aan te sluiten bij wat Edin zegt, en ook bij wat Han eerder zei, dat Bretton Woods, dat noem je. Wat was eigenlijk de hele gedachte achter Bretton Woods? Eigenlijk heel simpel kan je dat samenvatten in een gevoel, we moeten voorkomen dat na de Tweede Wereldoorlog gebeurt wat na de Eerste Wereldoorlog is gebeurd. Mm-hmm. En het waren concurrerende devaluaties, handelsoorlogen, uiteindelijk leidend tot militaire conflicten en uiteindelijk de opkomst van Hitler in Duitsland. Dat is eigenlijk in een paar zinnen samengevat waarom Bretton Woods. En daar maakte dus die vaste wisselkoers er ook een onderdeel van uit, omdat men wilde voorkomen dat landen weer in die concurrerende devaluatie
4: Dat je munt devalueert, dat je dan interessant wordt de economie, maar dan krijg je een soort race to the bottom.
3: Ja, race to the bottom. En dat hebben we gezien in de jaren 20 en 30. Ja. En dat wilde men voorkomen door die wisselkoersen weer te koppelen. Ja.
4: En is het dan, lijkt het dan de huidige tijd, want ik hoor oorlog, ik hoor onrust. Lijkt de huidige tijd dan op de jaren 30 of lijkt de huidige tijd op de jaren 70?
3: Ja, je ziet beide vergelijkingen wel voorbij komen. Ik ben zelf wel wat huiverig om die vergelijking met de jaren 30 te veel te trekken. Want het was een totaal andere omgeving. De wereldeconomie zag er heel anders uit. Azië was nog helemaal niet de opkomst. En een andere belangrijke factor in de jaren 30 waren de herstelbetalingen van Duitsland, die bijdroegen aan de verarming van dat land, de verarming van Centraal-Europa. En dat droeg dan weer bij aan politieke problemen en handelsproblemen. Dus de vergelijking gaat op een paar punten misschien wel op, maar niet op
4: niet?
3: Veel. Jaren 30 dus niet, wat mij betreft. Mm-hmm. Dat is gewoon te lang geleden en een te andere wereld. Jaren 70 vind ik interessant. Want jaren 70 hebben toch wel een aantal elementen die het toen zag gebeuren, hebben overeenkomsten met wat we nu zien gebeuren. Dus de dollardiscussie, maar ook 2 oliecrisis. We hebben nu ook problemen met de oliemarkt. In Amerika had je politieke onrust rond Watergate. Er waren oorlog. De Vietnamoorlog was in het begin van de jaren 70 nog volop aan de gang. Werd pas in 75 met een vrede afgesloten. Dus er waren een aantal factoren die wel wat doen denken aan de situatie.
4: Maar was er toen ook een discussie van, is Amerika nog wel de wereldreservemunt? Of is dat niet in vraag?
3: Ja, er is wel gesproken toen over de rol van Amerika. Moeten wij dit systeem voortzetten? En de grote beslissing die genomen is dus in die periode is om de dollar uiteindelijk los te koppelen van het goud en om de wisselkoersen te laten zweven. En het was een beetje het gevoel van, gaat het systeem dat wel trekken, die grote verandering, en krijgen we niet weer de chaos die we wilden voorkomen na de Eerste Wereldoorlog. Ja. En uiteindelijk is dat dus goed gekomen. Dat is wel opvallend om dat achteraf te kunnen
4: concluderen. Goed gekomen voor Amerika? Of goed gekomen voor de wereld.
5: Ja. Denk ik dat. Ik ben opgegroeid aan de universiteit in de jaren 70. En toen was het denken van, we moeten vaste wisselkoersen hebben. Dat werd er ingerend. Ja. Dus dat zat in mijn systeem. En uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon zwevende wisselkoersen gekregen. En uiteindelijk moet je gewoon zeggen dat toch een heel succesvol systeem is. Je vraagt je ook af of de rol van de wereldvaluta, of het daarvoor dan, wat betreft voordelen en nadelen, of dat dan veel uitmaakt bijvoorbeeld of er een systeem is van vaste wisselkoersen of flexibele wisselkoersen.
2: Maar je zag toen ook, we hebben inderdaad die zwevende wisselkoersen gekregen, maar ook weer niet, want Europa deed er wel alles aan om die schommelingen zo beperkt mogelijk te houden. Want in die tijd was het toch een beetje horrorscenario dat de koers alle kanten op konden, en we wilden enige stabiliteit. En dat is ook het moment waarop het idee euro is

0: ontstaan. We hebben er wel 30 jaar over gedaan om het uit te voeren, maar het is daar ergens ontstaan. Ja.
1: Nou, we hebben nog genoeg te bespreken voordat we dit grote plaatje kunnen schetsen, zoals de rol van andere landen en hun valuta. Maar helaas, op de radio is onze tijd alweer op. De rest van het grote plaatje kan je horen in onze podcast. Je weet onze aflevering wel te vinden, hè? In de BNR-app of in andere favoriete podcast-apps. Voor nu, dank aan Paul Hilbers, oud-IMF-bestuurder en emeritus hoogleraar aan de Nijrode Business Universiteit. Ook namens Han de Jong en Edin Mujagic. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende week. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Achter het Vermogen.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten, die landen in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Welkom bij In het Defensief. De tijd van het vredesdividend ligt achter ons en veiligheid is niet langer vanzelfsprekend. In deze podcast onderzoeken we iedere week hoe Europa zich herbewapent en wat daar allemaal bij komt kijken. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR en naast me zit...
6: Ria Katz, journalist, defensie en geopolitieke veiligheid van het Financieel Dagblad.
5: Ria, wat hebben wij vandaag programma staan?
6: Wij hebben vandaag te gast Frans van Gemerden. Hij is divisiedirecteur bescherming, munitie en wapens van de onderzoeksinstelling TNO Defensie. En met Frans gaan we praten over de nieuwste uitvinding van TNO Defensie, namelijk mini-munitiefabriekjes in zeecontainers. Daarmee hoopt van Gemerden en zijn team het wereldwijde tekort aan springstoffen te lijf te gaan. Springstoffen, explosieve stoffen. En er gaat zelfs een sleutelrol komen voor Nederland als het aan hem ligt.
5: Nou, dat klinkt heel interessant. Gaan we zo verder over praten. Maar eerst, Ria, hebben we een paar actualiteiten. Want Ria, we hoorden dit weekend dat er komende maanden 5000 Amerikaanse troepen worden teruggetrokken uit Duitsland. Niet helemaal onverwacht, maar toch wel weer een beetje. Wat dacht jij?
6: We wachten er eigenlijk al maanden op, hè? Eigenlijk zou oktober 2025 al iets bekend worden over de American Posture worldwide. Dus waar Amerika wereldwijd zijn troepen wil zetten. En Trump en eigenlijk ook al eerdere regeringen, die zijn toch al een tijdje bezig om te kijken of ze troepen kunnen verplaatsen van Europa naar Azië. Want ze zien China als een veel groter gevaar op dit moment. En eigenlijk al een steeds langere tijd dus. Europa en met name de NAVO probeert al tijden dit te voorkomen. Door te zeggen van, nou ja, Rusland is ook hartstikke gevaarlijk. Jullie zijn hartstikke nodig hier. En pas op wat je doet.
5: Ja, we horen het natuurlijk al langer. En dit is al heel vaak gezegd, inderdaad, door Trump en door eerdere Amerikanen. Maar de timing is wel opmerkelijk.
6: De timing is opmerkelijk. Er was wel eerder eind vorig jaar nog de bekendmaking dat er minder troepen in Roemenië geplaatst zouden worden. Toen dacht men al, jeetje, dit is vast de voorbode op wat komen gaat. Dat waren toen ongeveer 900 tot 1000. Troepen die niet terug zouden keren van verlof. Nu komt dit er nog bij. Trump heeft trouwens gezegd dat het wel eens wat meer zouden kunnen zijn dan 5000. Het zou wel 13% van die 39.000 Duitse soldaten kunnen zijn die niet terugkeren en verplaatst worden. Mm-hmm. We gaan het zien.
7: Ja,
6: maar de timing is natuurlijk gewoon om waarschijnlijk als wraakactie om wat bondskanselier Merz natuurlijk vorige week heeft gezegd. Die eigenlijk de oorlog toch wel gezichtsverlies voor Trump heeft genoemd. Hè. Die heeft gezegd van
7: hij vond het een vernedering, ja.
6: Ja.
7: Dus nou ja, Trump is daar duidelijk niet blij mee. En doet dit dan als, inderdaad, een soort wraakactie. Wat betekent het? Hoe erg is dit voor Europa of voor de NAVO?
6: Er zijn extra troepen geplaatst na februari 2022... vanwege de Oekraïnse invasie. En er wordt steeds vanuit de NAVO gezegd, een beetje minder kunnen we echt wel dragen, want er waren ook altijd al minder. En het idee is dus, Amerika doet minder, wij gaan zelf meer doen. We gaan zelf meer doen voor onze conventionele verdediging. En als dat een beetje gelijk opgaat, als we dat in overleg doen, dan kunnen we elkaar dus aanvullen. Als Amerika wat minder, dan kunnen wij dan meer troepen, et cetera. Dat is het idee. De angst was namelijk steeds bij de NAVO dat Trump, zoals we hem kennen, opeens een berichtje op sociale media zou zetten van, ik doe wat minder troepen en jullie zoeken het verder maar uit. Dat lijkt nu wel een beetje gebeurd te zijn. Want dit was natuurlijk een aankondiging in inderdaad een soort tweet. Het opvallend is ook dat er niet echt op wordt gereageerd, behalve in Duitsland. Want Duitsland is ook bang, omdat er waarschijnlijk ook nog een andere link is. Er komen minder kruisraketten naar Europa, Amerikaanse kruisraketten. En we hebben allemaal gezien hoe belangrijk dat soort wapens zijn om de Russen af te schrikken in Oekraïne.
7: Iets anders over Oekraïne gesproken. We hoorden dat Oekraïne op korte termijn wapens gaat exporteren die ze zelf niet nodig hebben in de strijd tegen Rusland. Voor sommige wapentypes, zegt Zelensky, heeft Oekraïne een overschot van 50%. Dat lijkt me een belangrijke stap als ze dat ook kunnen gaan exporteren.
6: Lijkt me ook. Het lijkt me ook dat ze daarmee vriendjes kunnen kopen. Want dat hebben we natuurlijk gezien in het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten werd compleet overvallen door de Iraanse Shahed-drones. Nou, wie heeft er ervaring mee? Oekraïne. Want Rusland schiet diezelfde Shahed-drones af op Oekraïne. Dus Zelensky heeft natuurlijk laatst een tour gedaan door het Midden-Oosten om daar toch zijn kennis, de Oekraïnse kennis te promoten. En als hij daar nu kan gaan exporteren, en we hebben allemaal gezien hoe belangrijk die counter-drone-kennis is, dan is dat niet alleen goed voor de portemonnee, want Oekraïne heeft het natuurlijk economisch ongelooflijk zwaar, maar dus ook voor buitenlands strategisch beleid van help ons dan met wat wij willen.
7: Ja, leverage hebben ze dan een beetje in goed Nederlands. Ze kunnen een soort industrie gaan opbouwen, of tenminste, ze hebben al een hele grote industrie, maar ze hebben niet allemaal zelf meer nodig. Hoe zou zo'n industrie er dan uit kunnen zien, denk jij?
6: Wat we zien is dat er steeds meer joint ventures komen in Europa. Hè? Van Oekraïense bedrijven met bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, Deense bedrijven, Denemarken doet het al veel. En overal in Europa dat er dus buiten Oekraïne Oekraïns Europese bedrijven opgestart worden. En dat is natuurlijk handig voor Oekraïne, want die worden niet geraakt door Russische wapens. En het is goed voor het verdienvermogen. En het is goed ook voor ons. Er is onlangs bekendgemaakt dat in Born een Oekraïns bedrijf gaat samenwerken met VDL om aanvals- en verkenningsdrones daar te gaan maken. Ja, dat is een mooie kans. En zoals Rob Jetten het zei bij de bekendmaking, dit is ook goed voor onze kennis van defensie.
7: Ja, dat is inderdaad waar. Laten we gaan naar onze gast. Welkom, Frans van Gemerde van TNO Defensie. En we zeiden het al in de intro, jullie hebben deze maand op een congres op het kazerneterrein in Stroe een nieuwe spannende uitvinding op munitiegebied gepresenteerd. Daar komen we zo op, maar eerst, wat doet TNO Defensie precies en zijn jullie anders dan het gewone TNO?
8: Wij zijn zowel anders als niet anders als het gewone TNO. We zijn gewoon onderdeel van TNO, publieke onderzoeksorganisatie. Zonder winstoogmerk, ongeveer 5000 mensen. TNO richt zich in zijn algemeenheid op een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Duurzaamheid, digitalisering en bijvoorbeeld
6: demografie ook.
8: We doen ook beleidsondersteunende onderzoeken. En gezondheid. Maar een apart onderdeel daarvan is het defensie- en veiligheidsgerichte onderzoek. Dat beslaat ongeveer in omvang financieel en in mensen een kwart van alles wat we doen. En dat wordt ook deels apart aangestuurd. We hebben een raad van bestuur, die gaat over heel TNO. En we hebben ook een raad voor defensieonderzoek, en die bestuurt het defensiedeel van TNO.
7: Jullie werken, neem ik aan, voor het ministerie van Defensie. Werken jullie daar alleen maar voor, of ook voor andere klanten?
8: Nee, Defensie is met afstand onze belangrijkste strategische partner. Daar doen we ongeveer, schat ik in, 80% van alles wat we doen. Doen we voor het ministerie van Defensie. Ongeveer de helft daarvan doen we voor het instand houden van de kennisbasis voor Defensie. Dat is de formele rol die we hebben. En het andere deel doen we in contractonderzoek voor Defensie. Daarnaast werken we ook voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en gerelateerde organisaties, politie en NCTV. En we werken ook voor en met bedrijven.
9: Ja, en die bedrijven zijn wel allemaal gerelateerd aan defensieachtige en terrorismebestrijdingachtige dingen, nemen we aan.
8: In het defensiedomein zijn de meeste van die bedrijven defensiegerelateerd. Dan moet je denken aan ook de grote internationale spelers. Nederland heeft een beperkte eigen defensieindustrie. Dus Thales is een belangrijke partner van ons. Maar in het internationale domein moet je denken aan de grote Amerikaanse primes. Zoals Raytheon en Northrop Grumman. Rheinmetall, Diehl Defense. Maar ook een veelvoud aan midden- en kleinbedrijf. In Europa en daarbuiten. Met daarbij aangetekend, er zijn ook heel veel landen en bedrijven in landen waar we om alle logische redenen geen zaken mee kunnen of mogen doen. Want we hanteren een heel strikt exportbeleid. Dus we willen niet dat kennis die door TNO is ontwikkeld op plekken landt.
9: Bij onze eventuele vijanden.
8: Bij potentiële tegenstanders. Of anderszins landen.
7: Een goede disclaimer, ja.
8: Goed.
9: Precies. En jullie zitten dus in Ypenburg bij Den Haag.
8: Ja.
9: En daar staat je ook jullie eerste zeecontainer. Die is omgebouwd tot een minifabriekje.
8: Ja.
9: En in dat minifabriekje, daar wordt de springstof TNT gemaakt. Hoe werkt het chemische proces precies?
8: TNT wordt verwerkt aan heel veel munitieartikelen. En wat wij anders doen dan normaal wordt TNT in een fabriek gemaakt. Nou, die fabrieken zijn in Europa heel schaars. In Europa staat nu één fabriek die TNT maakt. Die staat in Polen, er worden een aantal bijgebouwd. Er zijn plannen om een aantal bijgebouwd, maar dat gaat niet zo snel. Een munitiefabriek neerzetten is ook in andere landen complex qua vergunningen en investeringskosten. En het is heel duur. En ook wereldwijd is er grote schaarste aan onder meer dit springstof. En wat wij doen is die TNT maken in een zeecontainer. Dat heeft een aantal voordelen. We hebben het proces veranderd en geoptimaliseerd. Dus het is schoner en efficiënter. Je hebt er minder mensen voor nodig. Maar niet onbelangrijk is dat je het kan schalen. Ook heel relevant is dat je dat vrij snel kan doen. Het neerzetten van een fabriek kost veel tijd. Dit kan je vrij snel doen. En het heeft het voordeel dat het mobiel is, verplaatsbaar. Een fabriek is ook altijd een target. En je kan ook een zeecontainer heel dicht neerzetten bij de plek waar je het nodig zou hebben. En je kan het ook bijvoorbeeld verticaal integreren. Als je hebt van springstof is nog wat meer nodig om een munitieartikel te maken. Dus je kan het ook op een terrein zetten als je daar de vergunningen voor hebt.
7: En is het dan zo dat in zo'n zeecontainer eigenlijk alles is wat er dus in zo'n munitiefabriek is, maar dan in het heel klein? Dus
8: ja.
7: Wat eruit komt is ook gewoon minder, maar wel alle onderdelen zijn aanwezig.
8: Ja. Het hele syntheseproces en de herkristallisatie, dat is ook een proces wat nodig is, dat wordt eigenlijk in die zeecontainer gedaan. En afhankelijk van waar je dat plaatst, heb je nog iets nodig voor de toelevering van grondstoffen. Je hebt iets nodig voor het verwerken van het afval. Munitie produceren is een heel vies proces. Dus je hebt ook iets nodig daarnaast. En afhankelijk van waar je het plaatst, kan je er een module naast zetten om dat te organiseren. Maar als je op een terrein zit waar al stroom is en al toevoer van grondstof is, kan je dat gewoon aankoppelen als je dat zou willen.
9: Dus het kan bij een fabriek of een defensieterrein.
8: Ja.
9: Komen we zo op. Want dit is natuurlijk eigenlijk een heel slim idee. We hebben in Europa tekorten aan van alles en nog wat. Ook aan springstoffen.
8: Ja.
9: Hoe is dit idee ontstaan? Kwam dat bij Defensie vandaan? Jullie grote opdrachtgever? Of hebben jullie het zelf bedacht?
8: Nee, dat hebben we eigenlijk zelf bedacht. Dus wij doen, wat ik straks zei, we doen heel veel voor met Defensie. Maar we hebben ook Tegelijkertijd grote mate van vrijheid om zelf dingen te initiëren. Daar hebben we ook enige financiële middelen voor, want anders kan dat natuurlijk niet. We zijn hier ooit mee begonnen in een opdracht om dit te verkennen voor de Amerikaanse overheid. En dat idee vonden we eigenlijk interessant. Dat hebben we geheel zelfstandig uitgebouwd tot het concept wat het nu is. Dus we financieren dit vooralsnog volledig vanuit eigen TNO-middelen. Ja, en eigen middelen, dat is bij ons dan over het algemeen de subsidie die wij krijgen. Maar in dit geval niet de subsidie van het ministerie van Defensie.
9: Helder. En zijn er nog andere springstoffen die jullie in zeecontainers kunnen maken?
8: Ja, we kijken nu, daar zijn we ver mee met TNT en RDX... En daarnaast de lijst van springstoffen wereldwijd is echt heel schaars. We hebben een lijst van bij elkaar een stuk of 10 stoffen waar we naar kijken om dat parallel of volgend op wat we nu doen te gaan doen. En of we dat kunnen doen is ook een functie van de financiële middelen die we daar al dan niet voor krijgen.
9: En RDX, wat je noemde het al, dat is dus ook een explosieve stof.
8: Ja. En misschien nog even goed om te benoemen. Hè. Dus wat je nu ziet, die springstoffen zijn schaars. En er worden fabrieken bijgebouwd in Europa. Maar onze prognose is dat zelfs als al die fabrieken die nu zijn gepland, die er nu nog niet zijn, gebouwd worden, dan nog steeds is er een significant tekort. Dus zelfs als de fabrieken bijgebouwd worden, biedt onze oplossing nog altijd heel veel relevantie.
10: Dus het is hoe dan ook nodig, deze containers?
8: Ja, want er was al het conflict in de Oekraïne. En de schaarste munitie is niet verminderd door wat er nu rondom de Straat van Hormuz gebeurt.
10: Ja, precies. Daar hebben we veel nodig in ieder geval.
9: Je zegt het zelf al, in de Straat van Hormuz is heel veel verschoten.
8: Ja.
9: Hebben we dan niet veel meer zeecontainers nodig? Hebben we dan niet veel meer fabrieken ook nodig en zeecontainers? En is dat dan niet een druppel op een gloeiende plaat wat jullie doen?
8: Nou ja, vooralsnog staat er nu 1 zeecontainer. He, dus in alle bescheidenheid.
10: Dat is een druppel.
8: Maar het voordeel, dat is inderdaad de druppel waar je het over hebt. Het voordeel aan het concept is dat als je het helemaal hebt uitontwikkeld, dan kan je het heel snel opschalen. Veel makkelijker dan een fabriek erbij bouwen.
10: Ja.
8: Of dat uiteindelijk voldoende is. Ik denk dat je ver kan komen met dit concept. Maar dat is ook een beetje in een glazen bol in de toekomst kijken.
9: Want het is zo dat ze kunnen stapelen, de zeecontainers. Je kunt ze op elkaar zetten of naast elkaar. Je kunt er
8: ik zou ze naast elkaar zetten.
9: Grote fabriek van
10: gezien, maken. Ja, gezien wat erin wordt gemaakt. Ja, precies.
8: Ja, nee, je kan ze naast elkaar zetten. Ja,
10: maar ik zie dan wel inderdaad zo'n rij vormen waarin dan misschien in elke container een ander gedeelte van het proces wordt gedaan als je een soort als je het wil opschalen.
8: Nou ja, dat is wat je wil. Dus je kan gewoon ieder proces wat we nu hebben gedaan is gewoon een zeecontainer. En daar komt per uur 24/7 een bepaalde hoeveelheid TNT uit. Nou ja, en die kan je dan vervolgens verwerken tot het munitieartikel waar je behoefte aan hebt.
10: Je zegt de zeecontainers zijn snel snel te maken. Het is snel, ze zijn verplaatsbaar. Dat klinkt heel handig in een oorlogssituatie. Wordt er gepraat met Oekraïne? Dat zou perfect zijn natuurlijk als je ze kan verplaatsen naar een minder groot target zijn.
8: Nou ja, dit is natuurlijk een hele mooie oplossing voor de problematiek die ook de Oekraïne ervaart. Ja.
10: Verder kan er weinig over gezegd worden.
8: Nee, daar kan ik natuurlijk niet zo heel veel over zeggen.
9: Ook niet of jullie al praten met Zelensky of zijn team.
8: Nee.
10: TNO Defensie hoopt met mini-fabriekjes voor springstoffen voor munitie het wereldwijde tekort een beetje te bestrijden. We weten allemaal dat Europa en Nederland zelf ook veel te afhankelijk zijn van bijvoorbeeld China en andere Aziatische landen voor grondstoffen. Van olie tot explosieve grondstoffen of explosieve stoffen als TNT. Wil je de zeecontainers als Nederlandse uitvinding op dit continent houden? Of in ieder geval bij de NAVO?
8: Nou, het lijkt me in ieder geval van belang dat Nederland een de waardeketen beïnvloedt. Dus als je dit in Nederland produceert of het eigenaarschap via Nederland organiseert, dan hou je invloed op zo'n munitiewaardeketen. En die invloed hebben we nu niet. Dus dat lijkt mij tenminste van belang. Als Nederland kijken we altijd in eerste instantie naar de NAVO. En daarnaast zou je kunnen denken aan andere landen waar we een goede verstandhouding mee hebben. Van Zuid-Korea tot Australië. Maar we hebben ook al vanuit exotische landen dan dit aanvraag gekregen over... kan je iets vertellen over dit concept? We hebben wel interesse.
10: Zou dat iets kunnen veranderen voor de positie van Nederland op dit gebied? We staan niet echt bekend als een heel groot productieland.
8: Ja, ik denk dat dat kan. Want munitie is schaars. En als jij daar een hele goede oplossing voor hebt... en je kan leveren waar tekort aan is... dan kan je omgekeerd ook daar iets voor terugvragen.
10: Kunt u iets loslaten over wat voor welke partijen, welke landen dan interesse hebben?
8: Nou, we hebben ondertussen gesproken met een heel aantal van de grote en kleinere munitiefabrikanten in Europa. Dan moet je denken aan in ieder geval Engeland, Duitsland uiteraard, maar ook de Nordics en nog een aantal andere landen. En eigenlijk ook bij de grote munitiefabrikanten is heel veel interesse. Dus we hebben niet alleen het concept bedacht, dat lijkt ons een goed idee, maar we hebben dat ook getoetst bij juist die fabrikanten van, nou ja, als wij dit hebben, hebben jullie dan interesse?
10: Ja.
8: En het antwoord daarop is ja, want die ervaren namelijk diezelfde schaarste waar wij tegenaan kijken.
9: En zijn er al contracten misschien gesloten of in wording?
8: Nee, nog niet. Want TNO is een onderzoeksorganisatie en geen industrie- of productiebedrijf. Dus wat wij nu aan het verkennen zijn, en dat gaat best snel, is met een aantal commerciële partijen om, zodra wij een demonstrator hebben, om dat daadwerkelijk in productie te kunnen brengen. Zodat we vanaf volgend jaar, dat is ons idee, daadwerkelijk kunnen produceren. En dat produceren gebeurt dan door...
9: En Defensie kijkt mee, neem ik aan, als jullie grote subsidieverstrekker?
8: Ja, zeker. Met Defensie, dat is onze strategische partner. Dus daar zijn we ook mee in gesprek hoe we dit optimaal voor Defensie kunnen inzetten. Dus ook we praten zowel met industrie, maar ook met Defensie op afdoende niveau. Van hoe kunnen wij Defensie met dit concept helpen? Defensie is nu zelf ook aan het kijken van wat voor munitie zou in Nederland eigenlijk geproduceerd moeten worden. Daar kijken ze onder meer naar droommunitie, om alle logische redenen. En Defensie, samen met Defensie zijn we ook aan het verkennen, kunnen we dit concept toepassen voor het produceren van droommunitie in Nederland.
9: Ja, want Nederland wil natuurlijk een eigen drone-ecosysteem opzetten, is daar al mee bezig, onder meer bij Inborn, hè, met VDL.
8: Ja.
9: En andere bedrijven. Kunnen jullie hierbij aansluiten? Dat de verkenningsdrones die nu nog voornamelijk worden gebouwd, dan aanvalsdrones kunnen worden met jullie TNT bijvoorbeeld?
8: Daar kunnen we volgens mij prima bij aansluiten, ja. Ja. En op een aantal andere plekken binnen TNO werken we ook al samen met drone- of drone-gerelateerde bedrijven. Dus we werken heel erg nou samen met Intellic, een Nederlands bedrijf dat software maakt voor autonome systemen, waaronder drones. En dat is typisch iets waarbij TNO doet ook onder. Wat TNO doet is heel divers en breed. Dus we doen ook heel erg aan beeldverwerking en beeldversterking. En daar praten we, daar werken we onder meer mee samen met Intellic.
10: Je zegt het al, het TNO is heel breed. We weten ook dat de Nederlandse chemische sector het zwaar heeft door een hele hoge energieprijzen bijvoorbeeld.
8: Ja.
10: Zijn jullie met hen in gesprek ook? Misschien hebben zij ook wel wat aan deze containers.
8: Ja, daar hebben we ook mee gesproken. Want ons concept gaat over het produceren van grondstof voor munitie. Maar om die grondstof te kunnen maken, heb je ook daar weer grondstoffen voor nodig.
10: Het blijft doorgaan.
8: Met daarbij de logische vraag van, zijn die dan ook schaars? Nou, over het algemeen zijn die niet schaars. Hè? Dus je verplaatst het probleem niet door een mooie oplossing in een zeecontainer te bieden en dan de keten daarvoor niet goed in kaart hebben. En daar zijn een aantal stoffen die typisch ook geproduceerd zouden kunnen worden door de chemische industrie. Je zou kunnen denken aan het plaatsen van containers op een terrein bij de chemische industrie in Nederland. Dus ja, daar zijn we mee. Daar hebben we ook mee gesproken. Van, zou dat ook een route zijn om verder samen uit te werken?
9: En kun je er al iets meer over zeggen?
8: Nee, maar volgens mij komt er zeer binnenkort een rapport uit van PwC wat daar iets meer over zegt.
9: Met jullie ook.
8: Met bijdrage van ons.
10: We hebben nu al een paar sectoren aangeraakt en verschillende toepassingen van jullie oplossing. Kun je misschien in wat bredere zin ook vertellen hoe TNO functioneert in de bredere defensie-industrie? Wat is jullie rol? Wat is jullie plek?
8: Dat is heel breed. Hè. Zoals ik al zei, onze belangrijkste partner is echt Defensie. En het verschilt een beetje per defensiedomein binnen TNO, in hoeverre er samen wordt gewerkt met de industrie. Dus ik kan vooral iets zeggen over mijn divisie. Moet je denken dat ongeveer 1/3 van alles wat wij doen, doen we voor en met de industrie. Dus dat is best veel. Dat is bijna allemaal in het buitenland. En dat is van gezamenlijke ontwikkeling van technologie tot het testen en kwalificeren van bijvoorbeeld beschermende systemen, van panzervoertuigen tot helmen, beschermende vesten. We werken niet alleen samen met industrie, maar ook met bijvoorbeeld internationale organisaties. Een deel van mijn divisie is bijvoorbeeld richt zich op onderzoek naar chemische strijdmiddelen. Dat is altijd defensief onderzoek. En we zijn ook bijvoorbeeld een van de zogenaamde designated laboratories voor de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Dus als er ergens iets in de wereld gebeurt en wordt een monster genomen, dan kunnen wij dat onafhankelijk valideren. En zoals ik al zei, ja, met industrie werken we met een heel divers scala aan partijen. Om je een idee te geven, wij werken echt eigenlijk in heel Europa. Amerika is heel belangrijk voor ons. Niet alleen de Amerikaanse primes, maar ook delen van de Amerikaanse overheid. Ook in tijden van Trump werken we er eigenlijk nog steeds best wel goed en nauw mee samen. In betaalde opdrachten vanuit de Amerikaanse overheid. Maar we werken ook samen met Zuid-Korea en Brazilië. Zowel met bedrijven als met overheden.
10: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hantavirus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot 1 jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: I can be the most presidential person ever. We had the biggest audience in the history of inaugural speeches. They showed the people applauding and screaming. I've had a wonderful life and wonderful success. People loved it. They loved it. They gave me a standing ovation for a long period of time. When you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love.
6: I hate to do it, but I will do it. I would give myself an A+.
7: Wat als de machtigste man van de wereld leidt aan een psychiatrische stoornis? Dat zou natuurlijk niet zo best zijn. Maar wat moet je daar dan mee? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met Jules Tielens, psychiater en collega-podcastmaker van Jules Kleed Uit, de praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Welkom.
8: Dank je.
7: Leuke podcast, Jules. Ik zet de link in de show notes. Maar hoe zit het met dat praktisch toepasbare? Wat kunnen mensen met jouw kennis dagelijks leven?
8: Nou, eigenlijk is het ooit ik heb mijn hele leven lang lesgegeven. En naast mijn werk, dat vond ik wel leuk. Overigens, dat is ook een gevolg van narcisme. Een prestatiedrang, daar heb ik zelf ook een beetje last van. Maar je kan het ook kanaliseren en er iets leuks van maken. En dan die podiumzucht omzetten in iets leuks. Op een gegeven moment dacht ik, hey, podcast, dat lijkt me leuk om te doen. En dat is vooral voor... Ik bedoel het eerst voor de collega's, maar wel in begrijpelijke taal. En eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die er mee te maken of die het leuk vinden, vinden het ook leuk om te beluisteren.
7: Ja, ik vind het grappig dat je het ook meteen op jezelf toepast. Want ik vroeg me ook eigenlijk al jaren af, zeg maar, op basis van gedragskenmerken, wat voor pathologie je precies zou toedichten aan Rob en Arend-Jan.
8: Ja, ik vrees ook narcistisch. Alleen nog net. Ja, kijk, eigenlijk is het zo. Je hebt de mensheid mag je verdelen heel ruw in 2 soorten. Dat zijn de gehechten en de onthechten. En de gehechten die hebben eigenlijk een jeugd gehad die allemaal vrij lief en vriendelijk was. En dat zijn mensen die heel braaf zijn, graag naar de camping gaan in het weekend en Voice of Holland kijken. En dan heb je de onthechten, die zijn meer ontevreden geraakt in hun jeugd bij gebrek aan liefde, erkenning, allemaal dat soort waardering. En die gaan dat dan zelf regelen. Ja. En er is eigenlijk niet zoveel mis mee. Alleen, dat gaan we misschien straks wel bespreken, dat kan ook helemaal doorslaan.
9: Nou ja, precies. Maar je hebt natuurlijk meer en minder ernstige gevallen. Ja. Rob en Ajan, nou ja, hè, dus misschien ergens in het midden van een
8: geen factuur, zeg ik dan.
9: Ja. Zou je kunnen voorstellen. Ja. Maar jij werkt ook met echte meer serieuze gevallen.
8: Ja, in mijn hele leven lang, ik heb 12 jaar ben ik straatpsychiater geweest. Dus dan kom ik wel wat ingewikkeldheden tegen. En ik heb altijd een voorliefde gehad voor de complexe mens, de lastige mens. Dus ik heb veel in overlastprojecten, vaak in gevangenis geweest, politie, justitie. Dat vind ik leuk. En nu werk ik op dit moment bij Forlight, dus een forensische polykliniek voor mensen met woedeproblematiek. En dat is een heel groot gedeelte.
9: En kom je dan in die forensische kringen ook Trumpjes tegen op straat?
8: Nou, ja, kijk, je kan als narcisme uit de band vliegt, dan heb je ook twee keuzes. Je probeert het nog binnen ons bestek te houden, of je gaat de criminele kant op. Karakterologisch lijken die mensen erg op elkaar. Laten we zo zeggen, de CEO's en de geslaagde criminelen hebben karakterologisch een hoop overeenstemming. Maar het is maar welke afslag je neemt. En ook hoeveel talent je hebt, of je slim bent, en allemaal dat soort dingen. Maar daar zit veel overeenkomst in. Dus eigenlijk is het is niet of je een narcist bent, maar hoeveel. En hoeveel het uit verband gaat. Hè. En met wat narcisme, alle leuke, bijzondere, spannende dingen in de wereld zijn bijna allemaal door onthechte mensen gedaan. Want die hebben die drive om zichzelf te laten zien, om te presteren. Als je van thuis niet meekrijgt, je bent leuk en gezellig, ga je het zelf regelen.
10: Ja. Wat jammer dat ik een gelukkige jeugd heb gehad.
8: Ja, daarom moeten we nog even wat dieper dan uitzoeken. Ja. Kijk, psychiaters krijgen het altijd rond. Hè? Ja. Wij krijgen het altijd rond, 3 keer links is ook rechts. Ja.
9: Ja. En het narcisme valt dus, nou ja, daar denk je natuurlijk in elk geval aan bij Trump. Zit er nog meer in zijn rugzakje, als je dat als zo bekijkt?
8: Dit is een beetje de basis. En daarvan kun je zeggen, kijk, 1/3 van de bevolking heeft narcistische trekken. Dus het is allemaal nog niet zo erg. Alleen bij Trump zit er ook in zijn jeugd, heeft er heel veel agressie ook in gezeten. Dat is niet zo leuk geweest. En hij is ook echt gekleineerd.
9: Ja, hij had een rotvader.
8: Een enorme rotvader. Ja. En daarna is hij naar een hele strenge school gestuurd. En ook weer afgezeken. Dus die jongen is behoorlijk vaak eenzaam geweest. En van daaruit is te verklaren die enorme woede die we nu zien. Een man is voortdurend woedend en wraakzuchtig. Ja. En in het begin, kijk, eigenlijk is hij ook een beetje met een maffiaman te vergelijken. Dat is ook wel gebeurd, hoe hij met die bouw omging en in New York. Hij zat ook eigenlijk bij de maffia. En hij werkt ook volgens die manieren. Hè? Dus dat gaat erover, je bent vriend of bent geen vijand. En als je vijand bent, I'll kill you, weet je wel. Dus
10: zegt ook heel vaak, he likes me very much. Ja. Hij vindt het dus belangrijk dat iemand hem mag. En dat past helemaal bij die rottige jeugd van jou.
8: Mm. Het is alleen maar op zoek naar erkenning en waardering. Alleen de methodiek wordt steeds driester. Het is heel interessant, die maffiamensen, denk je dat zijn allemaal geweetloze Neandertalers? Nee, als je in het oppervlakkige contact, Holleder ook zo een, die kwam hier om de hoek bij de bakker Hartog. Mijn vriendin werkte daar. Hele sympathieke, charmante man, wat een leuke man. Narcistische mensen, antisociaal mensen, zitten dan een beetje dezelfde groep, kunnen in het eerste contact uiterst charmant zijn. Dat is juist het verneukratieve. En daarom zijn ze ook zo goede oplichters. En intern zitten ze ook ingewikkeld in elkaar. Eigenlijk willen ze wel die liefde hebben, maar dat kan eigenlijk ook. Het is zo beladen met woede. En dus ze maken ook voortdurend weer de boel kapot, zeg maar.
9: Ja, ja.
8: Dus die antisociale mensen kunnen ook heel pathetisch zijn. Hè? Ja. Kindjes, mijn moeder. Ja. Ja, de moeder staat al op tatoeage, moeder.
9: Ja. Rob, jij bent van afstand bij ons, maar ik wil jou toch ook even wat erkenning en waardering geven door te vragen hoe jij hier tegenaan kijkt.
11: Nou, ik kan dit allemaal wel volgen. Ik ben het ook wel eens met Arend-Jan. Ik heb ook een hele plezierige jeugd gehad. Mm. Dus daar kan het ook niet aan liggen. Ja.
8: Het is ook niet zo dat ieder gedreven mens onthecht is. Hè. Zo simpel is het ook allemaal niet.
11: Ja, nee. Maar gedrevenheid is natuurlijk inderdaad al wat anders dan onthechting. Hè. Dus dat kan natuurlijk. Je kan ook inhoudelijk gedreven zijn. En die inhoudelijke gedrevenheid zie ik bij Trump in ieder geval niet.
8: Nee.
11: Want ik vind het dus... Ja. Nou ja, dat is dus wel echt opmerkelijk. Niet, Nee, dat is dus echt opmerkelijk. Hij vindt zichzelf natuurlijk de grote kampioen van de dwangdiplomatie. Ja. Maar als iemand niet begrijpt hoe je dwangdiplomatie moet doen, dan is hij het wel. Want nou ja, en dan komt de maffiabaas weer naar boven. Dan is het eigenlijk eerst schieten dan praten. Of ik zet je compleet onder druk, ik zet je een pistool op je voorhoofd en jij moet gewoon doen wat ik zeg. Dat heeft dus weinig met onderhandelen te maken. En dat kan misschien wel in de vastgoedsector in New York. Daar ben ik ook nooit onderdeel van geweest. Maar dat werkt in de internationale betrekkingen absoluut niet. Wat mij dan zo frappeert, is dat zo'n man dus niet in staat is om te begrijpen dat de wereld waarin hij nu verkeert een totaal andere wereld is dan waar hij uitkomt. En hij zou het toch wel beter moeten weten, want hij heeft er al een termijn op zitten. Toen hij een aantal jaar geleden voor de eerste keer president is geworden. Hoe valt dat nou te verklaren dat iemand die dus niet in. Ja, die gewoon niet in staat is om te begrijpen in welke omgeving die opereert? Ik heb dat nog nooit eerder gezien met een leider.
8: Nou, ik denk ook dat we nu ook al in een fase zijn waarin we. En wat het is niet alleen Trump, je hebt de Poetins. Al die sterke mannen die op zijn gekomen, dat was 20 jaar geleden. Nou, veel minder aanwezig. Wij zijn heel lang gewend geweest om in reële realiteit, in logisch, empathisch met elkaar om te gaan. Dat is toch een beetje het idee van diplomatie. Hè? We moeten toch rekening houden met elkaar. We moeten er samen uitkomen. Dit is van een andere orde. En naar mijn idee is dit ook een breukvlak met het verschijnsel democratie. Net zoals het opkomst van Hitler in de Weimar Republiek ook een breukvlak was van realiteit. Hè? Volgens mij zei Hitler toen die aanval was, ik wil een einde aanspraak aan die vernoemd of zoiets, hè, aan de Engelsen, van wees nou eens redelijk, terwijl hij helemaal niet redelijk is. Ja. En dit is het punt, de Trumpen, de Poetins denken niet redelijk. Die denken niet in ons termijn van redelijkheid. Ik geef je wat, jij geeft me wat. Die denken alleen maar, jij bent ofwel prooi. Dat is dus positie. En ik, I am the hunter, I'll kill you. En nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus echt maffia-achtige. Dus een andere state of mind. En het zorgelijk is eigenlijk dat deze state of mind zoveel ruimte krijgt in Amerika, maar ook in andere landen.
9: Ja, het zegt dus ook iets, zeg je, over de maatschappij, dat dit soort mensen in deze tijd naar boven komt.
8: Denk ik wel. En ik denk dat eigenlijk, klinkt een beetje rot, maar wij hebben bijna dit soort dictators verdiend met hoe wij politiek en met elkaar hebben bedreven. Want die is steeds teleurstellender voor de mensen. Hè? Ik zit vandaag nog te kijken naar die branden op de heide. Dan fikt dat de hele heide af. Allemaal op het legergebied, dan komt de generaal, die komt vertellen en die weet niet meer, we hebben de protocollen gevolgd. En dan denk je, ja, moet een draai om je oren krijgen. Hoe durf je te zeggen? Maar dit is natuurlijk één dingetje, maar of het nou de toeslagenaffaire is, Groningen, we kunnen allerlei betrekkelijk eenvoudige dingen niet meer oplossen. Omdat we ook niet meer stelling durven te nemen. En dat is natuurlijk politiek van al decennia, dat we steeds minder stelling nemen en daar wordt de mensen worden daar onrustig van.
9: Ja, John, hoe kijk jij hier naar het oud-politicus?
10: Even nog terug naar Trump en dan kom ik daar later op die andere. Ik zit Trump echt heel erg te volgen en al heel lang, omdat ik gewoon gefascineerd ben. Ja. En ook door het onbeschaamde vilijn ook. Hè? Weet je nog, bij Trump 1 tijdens de verkiezingen, toen ging die een gehandicapte man nadoen. Nou, als je één ding je niet doet en je vader je ook een draai in je oren geeft, is dat wij gaan geen grappen maken over gehandicapte jongens, Arend-Jan. Ja. Dat deed hij uitgebreid. En dan ging hij dus een beetje zo lopen.
8: Ja, kan je dit nog.
10: En ook van als hij een zwakke plek ergens voelt, dan wil hij ook die vent gewoon helemaal aan stukken scheuren.
8: Ja, wraak is van hem. Ik heb een biografie van hem gelezen. En wraak is ook in zijn vastgoedtijd, als er was een gegeven moment de secretaris en die deed niet wat hij wilde, weet ik wat, die heeft hij kapot gemaakt. Ook na ontslag, ook nog. En dit wraak gebeuren. Dat onverschaamd jezelf ophemelen. Ja. Dat is toch ook werk van een orde. En interessant is, het is ook nog boeiend ook. Of het is intrigerend.
10: Ja, het is intrigerend, ja.
8: Ik kijk dat toch ook elke keer en ik denk, wauw, wat zeg je nou weer?
10: Kwaad zelfs. Ja. Evil zelfs.
8: Nou, het is natuurlijk ook. Mensen vinden het best fijn, die identificeren zich met power. Hè?
10: En leedvermaak vinden mensen ook erg leuk.
8: Ja, ja.
10: En mensen deugen niet.
8: Ja, Nou, dat mensen, dat deugen van Bregman, daar klopt niks van dat boek. Dat is een echt onzinboek. Ja, hallo, er zit weer een hele geschiedenis over de mensen. Denk, komt iemand
9: je,
8: die zegt, ja,
9: hoef je
8: mensen
9: niet te vertellen. Ja.
12: Heel even, ja. Tussendoor. Even.
0: Sorry. Het dingeltje.
9: Halverwege.
0: Boekenstein en de Wijk.
9: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met psychiater Jules Tielens duiken wij in het geestelijk leven van de president van Amerika. En, Arend-Jan, dat had je ons nog beloofd, wat ons kennelijk in zo iemand aantrekt. En heeft dat misschien ook iets te maken met een beetje de slappe hap die de andere leiders vormen met elkaar?
10: Het is heel grappig dat je die vraag nu stelt. En, ik zat vanmorgen te luisteren naar Ray Dalio in de podcast van Ross Douthat. Dat is die conservatieve columnist. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat Ray Dalio is nou niet de domste man van de wereld. Hè? En die kwam ook met... Ja, in Amerika moet natuurlijk... De schuld moet naar beneden. En ook het tekort moet naar beneden. Mm-hmm. En hij legt ook uit dat Amerika die geeft dus 40% meer uit dan er binnenkomt. Hè? En hij zei van, dat gaat niet goed, dat moet ergens dat stoppen. En als je dan met politici gaat praten, dan zeggen ze, ja, wij laten ons leiden door de electoral ballot. Dus als jij wil je privileges niet kwijt, hè, en jij wil je belastingverlaging niet kwijt, dus we doen niks. Hè?
8: Ja.
10: Dus hier zie je dus ook de zwakte van... Democratie kan alleen werken als er charismatische leiders zijn die eerlijk zijn. En die een beetje, als we een parlement hadden met alleen maar bonte balletjes, dan kwamen we verder dan als we met die landen het moeten doen alleen. Ja. Snap je?
8: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En eigenlijk, naar mijn idee, want dit democratieverhaal, dat zit eigenlijk al 10 jaar een beetje dwars. Van, ik denk dat we een beetje aan het einde van die democratie zijn gekomen. Omdat democratie leunt op redelijkheid. We gaan samen het doen. En jij is stap, jij mag ook wat meedenken. En redelijkheid gaat goed zolang de druk niet te hoog wordt. Maar als de druk te hoog wordt, immigratie, klimaat, weet ik veel wat, maar ook het te lang überhaupt hebben van vrede, ja, dat is in de geschiedenis vaak meegemaakt, het Romeinse Rijk, noem het allemaal maar op. Na een tijd dan ontstaat er een soort verwording, ook verslapping.
10: Decadentie, verweking.
8: Decadentie. Tegenwoordig is ook alles emo, daar word ik echt helemaal niet goed van. Zet de tv aan, of het gaat over zielige mensen. En ik denk, waar is nou zo'n programma van hoe het wel leuk is? Hoe je stoer kan zijn, of sterk, of deugdzaam, of weet ik veel wat. En dus, dit is denk ik ook net als eb en vloed iets wat gewoon gaat gebeuren. Ik zie dat ook niet zo gauw, maar dat is wel zorgelijk, ja. Ja.
11: Maar mogen we dan nog even terugkomen op de heer Trump? Ja. Want dat was natuurlijk ook wel de aanleiding van het programma. Ja. Ik deel je mening, dat is natuurlijk te zien, hè, narcisme, impulsiviteit. Maar is dit nou echt een psychiatrisch geval, Trump?
8: Ja, en extreem.
11: In welk opzicht?
8: Nou, omdat hij, ik vind hem... En hè, ik ben al 65 jaar en altijd klaag je natuurlijk over wat er allemaal niet goed kan gaan. Maar dit vind ik echt eng, wat er nu gebeurt. Ook in de bredere zin met al die sterke mannen. Die zijn totaal niet meer bezig met het gemeenschapsdenken. En de menselijke geest kent twee krachten. Dat is het gemeenschapsdenken en het egocentrisch denken. En die moeten allebei erin zijn. De Grieken hadden al het zwarte en witte paard, noemden ze dat dan. En die moeten in balans zijn en die zijn er ook allebei. Dus niet wegdenken. En dit is alleen maar zwart paard. Dat gaat niet aan. Daar komt een gegeven moment oproer in. Er worden kampen gemaakt. Dit is het voer voor burgeroorlogen en onvredenheid. En het oppakken van de eigen wapenen. Hè. Dus dat volksmilitie gebeuren. Ja.
0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger.

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Je kinderen aan als adviseur. Een paar vastgoedvrienden zijn de buitenlandse ministers, geloof ik. Nou, maar het punt is, het interesseert hem niet. En in de geschiedenis is het bijna altijd eindigt dit in een grote crash.
6: Net zoals. Ja, nee, dat is helder.
5: En zo werkt het ook. En in woedende rage eindigen dit soort dingen in puinhopen.
6: Ik moest even denken aan dat boek The Dangerous Case of Donald Trump. Ik weet niet of je dat kent in 2017. Die hebben 27 psychiaters, psychologen en allerlei andere deskundigen. Die hebben gezegd van deze man is een gevaar. Hier mankeert wat aan. Ongeveer volgens de lijnen die jij dus nu net hebt uitgelegd. En het interessante is, 2017, toen hebben ze gezegd van deze man moet niet nog een keer president worden. Want wij voorspellen dat hij dan Amerika bij een oorlog zal gaan betrekken en de democratie zal ondermijnen. Dat is dus ook gebeurd. Dat is.
5: Ja.
6: Maar tegelijkertijd, naar aanleiding van het boek, is ook een enorm debat ontstaan of je als psychiater of andere deskundige wel uitspraken zou kunnen doen over iemand die je niet kent.
5: Ja.
6: Dus we hebben de zogenaamde Goldwater Rule in Amerika. Ik weet niet of je die kent. Dus de Amerikaanse senator Goldwater, die was republikeins kandidaat in 1964. Die werd door zijn tegenstander uitgemaakt als een psychopaat.
5: Oh ja.
6: Op één lijn gezet met leiders als Castro en Stalin en Hitler.
5: Ja.
6: En toen is hij naar de rechter gestapt. En het Fact Magazine, zo heette dat blad, die een groot aantal van die deskundigen had geraadpleegd, ja, die heeft dat gewoon verloren en die moest daarvoor betalen. $75.000.
5: Ja.
6: Daar koop je tegenwoordig nog niet eens een auto voor. Maar in die tijd was dat veel geld. Hoe kun je dan uitspraken doen, harde uitspraken doen over zo'n president, terwijl je hem niet kent?
5: Ja, dit heb ik ook al eerder meegemaakt. Sterker nog, ooit had je Andreas Breivik, weet je nog wel, die man die.
6: Ja. Ja.
5: Toen werd ik ook gevraagd door tv-programma, wil je daar toelichting op doen? En dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan, omdat het is inderdaad niet gepast. Voor Trump wil ik een uitzondering maken. Ja. Nou, waarom? Omdat. Kijk, het is ook niet. Strikt genomen mag ik het woord narcistisch bij Trump niet in de mond nemen. Maar ja, dit is nou ook niet dat ik nou met iets met een geheim kom of wat. Hè, want ik denk, wauw, dat iedereen denkt, wat valt van zijn stoel. En ik vind het andere om er wel over te spreken zo relevant dat ik het gewoon wel doe. Dus ik wacht graag op de claim van meneer Trump, dit doktertje.
7: En wij gaan natuurlijk bij jou te raden om ons te helpen hoe om te gaan met zo'n man. En dat is natuurlijk ook nog een aspect waar we het over moeten hebben. Als dus, stel dat dit ongeveer is waar hij zit op het spectrum, als ik dat zo zeg, narcisme en et cetera. Ja. Wat betekent dat dan voor ons, voor Europese leiders, in hoe we met die man moeten omgaan? Want daarin zijn ook verschillende strategieën geprobeerd die allemaal niet lijken te werken.
5: Ja. Nou, ik vind ook, en dat mis ik nog wel eens bij zowel politici, maar ik werk ook veel met rechters. Hè. Die hebben natuurlijk, in strafrecht heb je voortdurend te maken met naarlingen, antisociale, et cetera. Daar heb ik ook wel eens cursus voor gegeven. En dan valt me op het gebrekkige kennis van de psychiatrie van dit soort fenomenen. Terwijl ik denk, dit is je brood. En dat vind ik niet goed, want je moet je mindset veranderen, omdat wij zijn gemaakt om redelijk te denken. Zeker rechters, jullie ook allemaal, redelijk denken. Maar je moet even anders gaan denken of andere inzichten mee kunnen nemen. Wil je kunnen snappen wat je hierin moet doen. Daar wil ik wel een lans voor breken van dat we meer de psychologie. Want kijk, psychologie klinkt. Heel veel mensen vinden psycholoog een beetje een slappe hap allemaal. Daar hebben ze ook wel gelijk in. Maar psychologie, dat zijn wij. En dit is hele enge psychologie. En gevaarlijk, ook destabiliserend, kapotmakend. Je ziet overal woede, kampen.

0: Nou, daar word ik helemaal niet blij van. Dus ik denk wel dat we dit soort mechanismen moeten duiden. Ja, en bij Trump is het zo evident, daar heb ik dan geen moeite mee. Maar het is bijvoorbeeld niet gepast om bijvoorbeeld, wat een collega mij heeft gedaan, om de moordenaar van Pim Fortuyn dan te gaan diagnosticeren. Dat vind ik wel wat anders. Maar dit is zo evident en het is zo belangrijk dat we in dat denken stappen van hoe zit dat? Want dat is niet alleen Trump, dat is ook Orbán.
1: We hadden het net even over de empirische evidentie van psychiatrie. Dat is niet zonder problemen. Hè?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat psychologen die proberen het type persoonlijkheden in kaart te brengen. En daar mensen ook op te scoren. En ik denk dus dat de narcistische persoonlijkheid is volgens mij toch wel behoorlijk vast omlijnd gegeven. Dus eigenlijk is dat wel heel wetenschappelijk. Het bestaat.
0: Ja, en weet je wat het is? Jij noemt dus een beetje stroming van de afgelopen 25 jaar, het evidence-based medicine. Ik vind het een vrij teleurstellend project, want men heeft... Kijk, vroeger waren wij natuurlijk als psychiaters waren wij een beetje de koekenbakkers van de medici. Allemaal vaag en Freudiaans en kon alle kanten op. En dat klopt ook wel. Ja. En in de 50 jaar wilde de psychiatrie ook mee gaan doen met de wetenschap. We willen ze toe echt meedoen.
1: Ja.
0: Nou, mooi streven, alleen wat ze hebben toe gedaan, we gaan alles in cijfers en we gaan de menselijke geest kunnen meten. Nou, ik kan je vertellen, dat is te heel teleurstellend wat eruit is gekomen. Omdat de menselijke geest toch iets te complex is om dat te doen. En we hebben nul echte meetmomenten.
2: Ja.
0: En ja.
2: Even nog voordat we uit de tijd gaan.
0: Niet wijzen.
2: Wat is nu. Ik wil nu een duidelijk antwoord. Wat is de voorgeschreven behandeling voor dit geval?
0: Ja.
2: Voor dus Europese leiders die met deze onofficiële diagnose misschien hun voordeel
0: kunnen. Diagnose X. Nou, ik denk dat wij. Hoe denkt Trump? Trump denkt in. Die heeft niks met empathie. Dus laten we empathie maar weg in het discours. Onderhandelen moet je en hard.
1: Rutte doet fout met het pleasen.
0: Ja, lijkt me helemaal niks. En natuurlijk is het please eigenlijk ook gebaseerd op dat narcisme. Ik kijk of ik naar binnen kan. Neem van mij aan, Trump vindt Rutte ongelooflijke sufferd, slappeling en een speeltje.
1: Mark, hoor je dat?
0: Ja, maar dat is wat ik denk, psychiatrisch. En nou ja, je hebt ook gehoord hoe hij mensen afserveert. Eén moment ben je zijn vriend, ander moment ben je vijand. Dat is klassiek bij dit beeld. Hè. Mening kunnen zo wisselen. En liegen is geen probleem. Echt, gewoon liefde. Dus ik denk dat wij veel meer duidelijk stelling moeten nemen. En ook zeggen, weet je, zoek het uit, Trump, die onzin. Ja. En wij blijven maar buigen. En neem van mij aan, dit soort types zien buigen en redelijkheid als zwakte. En daar
3: en gebeurt nu ook.
0: Ja,
3: dat gebeurt nu ook. Ja. Je ziet nu op dit ogenblik dat er inderdaad zo wordt gereageerd. Zelensky, die haalt zijn schouders op bij een telefoontje tussen Trump en Poetin. Die zegt, het zal allemaal wel. De Europese Unie doet op dit ogenblik hetzelfde. En nou ja, in de podcast hebben wij natuurlijk ook al tijdenlang gezegd van de beste manier om met Trump om te gaan is je middelvinger opsteken en zeggen van bekijk het maar.
0: En zelf bewapenen. En zorgen dat je dus niet zwak bent. Kijk, hij denkt alleen maar, als jij zwakker bent dan ik, pak ik je. Dat, eigenlijk heel simpel is dat het idee. Op het moment dat wij zwakker zijn, en dan kunnen we praten wat we willen, maar sterkte is toch gewoon materiaal en defensie, weet ik het allemaal niet.
2: Op de radio ronden we alweer af. In de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Aris en Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jules Tielens.
0: Graag gedaan.
2: En fijn weekend.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Nationale Autoshow.
1: Gaat echt door een rivier. Gewoon harder. Blijft toch kleine kinderen,
0: hè? Meindert en Wouter.
2: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Ja, en dat is gewoon zo.
0: De Nationale Autoshow.
3: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op. Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland. Die moet gewoon binnengehaald worden.
4: Elke vrijdag om 3:00.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hanta-virus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
8: Hartelijk vrijdag, vrijdag 8 mei, de dag dat we het weer eens moeten hebben over slijmbal Jensen Huang. De topman van Nvidia wil dolgraag mee met president Trump op vakantie naar China.
9: If invited, it would be a privilege, it would be a great honor to represent the United States and go to China with president Trump.
8: Ja, slijm. We kijken deze aflevering wat dat tripje voor jouw aandelen kan gaan opleveren.
10: Dan hebben we het ook nog over een tekort aan geheugenchips. Chipbedrijven zijn zo wanhopig dat ze van alles verzinnen om aan die chip te komen. En we hebben het over de ECB. Dat bereidt ons voor op een renteverhoging. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Erik Maurits van Trade Republic. Welkom.
11: Dankjewel.
8: Ja, goed om te melden. We nemen deze aflevering iets eerder op. Dus mochten Iran en de VS vrede sluiten,
10: dan hebben wij dat niet kunnen zeggen.
8: Van tevoren. Maar we hopen het wel.
10: Ja.
8: En dan starten we de show met alweer een juridische klap voor president Trump. Opnieuw gaat er een streep door zijn heffingen.
12: A US court has ruled that the US president violated the law when he imposed 10% tariffs on most US imports. The Court of International Trade found that Trump wrongly involved a decades-old law when he applied the duties in February. Remember, those tariffs were imposed after the US Supreme Court struck down his previous set of sweeping tariffs on nearly all US trading partners.
8: Nadat het Hoogrechtshof oordeelde dat zijn importtarieven illegaal waren, greep Trump in februari naar een andere wet waarmee hij een tijdelijke heffing van 10% oplegde op producten uit zo'n beetje alle landen. Maar ook die zijn dus illegaal, zegt de rechtbank. Daarmee geven ze een groep bedrijven en een aantal staten gelijk die de rechtszaak aanspanden tegen de Trump-regering. Ja, Erik, Trump die gaat waarschijnlijk in beroep, maar toch, tweede keer dat die heffingen van Trump illegaal worden verklaard. Is dat een goede zaak?
11: Ik vind het wel. Maar wat me vooral ook opvalt is hoe weinig reactie erop is. Dus ja, dit was natuurlijk, tarieven waren groot nieuws vorig jaar. Maar nu is iedereen een beetje murf gebeukt. En de markt gaat er eigenlijk vanuit dat hij dan wel weer iets anders verzint. Of dat je toch deals krijgt met landen en wel die tarieven invoert. Ook al is er geen juridische basis. Hij gaat het wel op een manier fixen. Dat is nu de verwachting.
8: Over deals gesproken. Hij wil voor jullie een handelsdeal sluiten met Europa. Anders komt er een heffing, zegt hij, van 25% op auto's. Maar dat is dus ook gewoon een loos dreigement.
11: Ja, je weet het bij hem niet. Maar vaak roept hij wat en dan valt het uiteindelijk mee. En soms gebeuren er natuurlijk wel vervelende dingen. Maar vooralsnog reageert de beurs eigenlijk amper op dit hele verhaal.
10: Ja, over autobedrijven gesproken. Misschien kan dit allemaal wel een opluchting zijn voor Toyota. Want de grootste autobouwer ter wereld had niet al te best nieuws te melden bij de kwartaalcijfers. Ze konden niet voldoen aan hun eigen verwachting van de winst. Vanwege hogere kosten door, jawel, importheffingen. Die winst kwam daardoor bijna de helft lager uit dan een jaar eerder. En dat terwijl de omzet wel steeg. Het is niet best. Ze verlagen ook de winstverwachtingen voor de komende 12 maanden met meer dan 20%. En dat is iets dat bij beleggers niet goed valt. 2% verliest het aandeel.
8: Door naar Frankfurt, naar de vrienden en vriendinnen van de Europese Centrale Bank. Die hinten op een renteverhoging. Om precies te zijn doet ECB-bestuurder Isabel Schnabel dat. Ze vreest dat bedrijven hogere kosten gaan doorberekenen, waardoor de inflatie opnieuw hardnekkiger wordt en waardoor ze dus weer klaar moeten staan met een renteverhoging. Nou, macro-econoom Edin Mujagic die vindt dat de rente omhoog moet, maar ergert zich aan de ECB. Het had, zegt hij tegen BNR, eerder moeten.
13: Inflatie is al heel lang veel te hoog. En als ik naar de stand van de ECB-rente kijk, dan ligt die rente op 2%. Ja, dat is gewoon veel te laag. Dus heel leuk dat de ECB nu zegt de rente zal omhoog moeten, maar eigenlijk had het al moeten gebeuren.
8: Ja, wat vind jij eigenlijk, Erik? Moet die rente ook omhoog?
11: Ik denk ook dat die omhoog moet. Maar het lastige is natuurlijk dat die rente nu hoger gaat omdat we een energiecrisis hebben. Mm-hmm. En niet omdat de economie heel hard groeit. Dus dat is een beetje verfijnd in het geval. Maar ik denk uiteindelijk ook dat die omhoog moet.
10: Goed, dan wil ik naar een andere bank. De langste overnamesoap in de geschiedenis van de beurs gaat dit denk ik worden. Al bijna 2 jaar duurt die ondertussen. Ik heb het over Commerzbank, natuurlijk de prooi van het Italiaanse Unicredit. Die kreeg deze week toestemming van zijn aandeelhouders om nog meer geld in die overnamepoging te stoppen. En dus gaat Commerzbank nu in de verdediging.
14: We expect a premium. And our shareholders should expect a premium. That's for sure. That's one thing. And the other thing is that if you see the plan laid out by UniCredit, it's a restructure shrinking strategy and we believe it's not reflecting the strengths of our business model.
10: Al dus de CEO van Commerzbank bij CNBC. Ze vindt de pogingen die UniCredit tot nu toe deed dus eigenlijk een belediging. Om haar banken nog extra te wapenen tegen die overname onderneemt ze dan ook actie. Er gaan 3000 banen uit de komende 4 jaar. En dat is bovenop een ontslagronde van al bijna 4000 functies.
8: Ja, die Duitsers hebben echt geen zin om overgenomen te worden door
10: een Zeker niet.
8: Oké, even terug naar begin deze week. Toen shortseller Hunter Brook flink uithaalde naar defensiebedrijf CSG. Dat een notering heeft op de Amsterdamse beurs.
15: In een soort Hindenburg, oftewel shortseller-achtige aanklacht van meerdere A4'tjes, zegt de firma dat Czechoslovak Group al die munitie die het zegt te produceren helemaal niet kan maken. Verder zou er van alles mis zijn geweest met die beursgang, omdat er volgens de shortseller te veel werd beloofd, terwijl allerlei problemen uit de prospectus werden gehouden. Bijvoorbeeld de Spaanse fabriek waar de NAVO stopte te kopen vanwege sanctieperikelen. Een Slovaaks consortium dat munitie zou kopen waar eigenlijk niemand echt van koopt, terwijl het wel in de belofte stond.
8: Maar de shortseller die ligt nu zelf onder vuur, schrijft het Financiële Dagblad. Volgens meerdere analisten zou het rapport oude informatie bevatten, dus dat oude mediaberichten weer even werden opgewarmd. Een van die analisten zegt zelfs dat er ook onwaarheden in staan. Sommige punten zijn volgens hem ronduit absurd. Zo zegt Hunter Brook dat CSG banden met Rusland zou hebben, terwijl het volgens de analist al vanaf de eerste dagen juist een sleutelrol in de bevoorrading van Oekraïne speelde. De beurskoers van CSG kreeg maandag een flinke tik en daar is het nog steeds niet van hersteld. Straks hebben we het over het bezoek van Trump aan China. Welke bedrijven mogen met hem mee? En vooral, wat valt te verdienen?
10: En we hebben het over de dramatische beursweek van Wolters Kluwer. Waarom kan dat bedrijf toch niks meer goed doen bij beleggers?
8: Eerst naar chipmaker SK Hynix. Dat wordt volgens persbureau Reuters agressief benaderd door grote techbedrijven. Die bedrijven willen koste wat kost geheugenchips in handen krijgen. Er is wereldwijd een tekort aan die chips. Nu techondernemingen als een gek investering in kunstmatige intelligentie. En daarom proberen die techreuzen iets anders te verzinnen om bij SK Hynix maar aan geheugenchips te komen. En ze zijn bereid om ver te gaan. Zo zouden ze willen investeren in SK Hynix of in speciale productielijnen. Sommige techbedrijven zouden zelfs peperdure ASML-machines willen kopen, zodat SK Hynix ze niet zelf hoeft aan te schaffen. Ja, dat is toch wel vrij bizar, Erik. Dan is de nood toch best wel hoog dat je zegt, doe mij zo'n chip, dan heb ik voor jou hier een ASML-machine.
11: Ja, precies. Die zijn niet gratis, die machines. Maar nee. Het geeft wel aan hoe hoog de nood op dit moment is.
8: Hoe heeft het zover kunnen komen?
11: Ja, de AI-hype, hè? De hyperscalers hebben ook dit kwartaal weer aangegeven nog miljarden uit te gaan geven. En we zitten nu op het punt dat er aan deze specifieke deze chips behoefte is. En er zijn er gewoon te weinig van.
8: Hebben die chipbedrijven niet gewoon veel te veel geïnvesteerd?
11: Nou ja, dat is een interessante vraag natuurlijk. De chipbedrijven hebben misschien te weinig geïnvesteerd. Als ze meer hadden geïnvesteerd in productie, hadden we dit tekort nu niet gehad.
8: Ja.
11: Maar het is niet zo makkelijk om het zo snel op te schalen. En die vraag die blijft groeien.
8: Je moet het ze nageven. Het is wel een creatieve oplossing. Maar wat vind je ervan dat ze bijvoorbeeld dus aanbieden om ASML machines te kopen?
11: Nou, ik ben zelf toevallig aandeelhouder van ASML. Dus ik vind dat op zich geen...
8: Heel erg leuk. Het zorgt wel voor extra omzet.
11: Meteen die disclaimer kunnen zeggen. Dus wat dat betreft vind ik het wel creatief.
16: Ja, maar is het ook een realistisch plan? Want zo'n machine, ja, dat duurt ook nog een jaar voordat je dat ding überhaupt hebt staan. En het is ook maar zo'n deeltje van die hele chipketen. En het is leuk dat je dan zegt, hier, een ASML-machine, ik koop hem voor je. Maar dan ben je er toch nog lang niet.
11: Ik kan het niet helemaal inschatten. Maar ik kan me wel voorstellen dat je als partij denkt, nou, als ik een ASML machine krijgt, dan zal ik in de verdeling van de chips die ik heb te geven, ja, sta je wel vooraan dan.
8: Er zijn wel heel veel mits en maren, maar uiteindelijk kan ASML wel de lachende derde worden. Dus in dit geval.
11: Absoluut, absoluut.
16: En het is dan meer een soort onderhandelingsmiddel om te zeggen, nou, we investeren en we geven jullie zoveel geld om die machine te krijgen en dan krijg ik voorrang op de chips die jij aan het maken bent.
11: Het is natuurlijk wel een logische gedachte. Ze hebben nu te weinig capaciteit en dan zeg je, nou, ik help je met die capaciteit vergroten zodat je mij meer chips kan geven. Ja. Ik zie de logica wel, maar we moeten het zien.
8: Het is wel een heerlijk verhaal, wordt persbureau Reuters naar buiten brengt. Het enige jammer is, ze komen niet met namen en rugnummers. Dus ze hebben heel veel van die techbedrijven en personeel van die techbedrijven gesproken, maar ze hebben het dus niet over namen. Wij konden wel een beetje invullen dat misschien Apple daartussen zit, omdat die eerder al waarschuwde voor tekorten. Zijn zij dan het techbedrijf die het ook het meeste nodig heeft?
11: Ja, nou, er zijn er heel veel die het nodig hebben. Daar kan ik niet inschatten wat nou specifiek Apple zou zijn die dit gedaan heeft.
8: Maar ze hebben het allemaal wel nodig.
11: Ja.
8: Ja, SK Hynix, zag ik ook, draait financieel ontzettend goed. Volgens mij is het aandeel al bijna zo'n 150% gestegen tot nu toe. Ze hebben het misschien helemaal niet nodig, die investeringen. Misschien kunnen ze wel heel arrogant zeggen, ja, leuk die ASML-machine, ja, leuk die investering.
11: Nou, het andere is dat ASML ook niet specifiek heel veel machines heeft klaarstaan die ze zomaar even kunnen uitdelen. Dus ze zijn natuurlijk al bezig om die productie te verhogen. Dus het is niet alsof ze zelf niet aan gedacht hebben dat ze een ASML-machine extra moesten bestellen. Dus wat dat betreft denk ik dat het niet heel veel uitmaakt. Dat die capaciteit gewoon niet sneller kan worden opgeschaald.
16: Ja, en voor die chipmakers zelf, zo'n SK Hynix, die heeft ook gewoon een groeipad dat ze willen betreden met die uitbreidingen. Dus die zitten misschien ook wel niet helemaal niet te wachten op extra machines. Want zij weten gewoon, oké, over 2 jaar dan wil ik dat hebben, want dan gaat die productie geleidelijk aan omhoog. En nu in 1 keer opschalen heeft helemaal geen zin.
11: Ja, maar gezien de explosieve vraagstijging en ook die koersstijgingen, denk ik dat al die partijen nu maar echt aan 1 ding denken en dat is zoveel mogelijk capaciteit.
16: Maar ook als het risico dat je daarbij neemt is dat je over 2 jaar met allemaal machines zit die stilstaan?
11: Dat is sowieso een enorm risico in de hele AI hype, zou ik het eigenlijk nog niet willen noemen, maar misschien. Mm-hmm. Op dit moment dat het te veel is geïnvesteerd en dat het niet gaat verdienen.
8: Er zijn 3 grote spelers op dit gebied. Dus naast SK Hynix ook Samsung en het Amerikaanse Micron Technology. Dat zijn dus de spelers waar je moet aankloppen als je die geheugenchips wil hebben. Ik denk ook dat die andere bedrijven dan dit soort aanbiedingen gaan krijgen. Dat het niet alleen SK Hynix is die bijvoorbeeld een extra machine of een extra investering tegemoet kan zien.
11: Zeker. En het vervelende van deze business is dat die toch vrij cyclisch is. Dus al die partijen die je nu noemt, die waren bij wijze van spreken 3 jaar geleden nog verliesgevend.
8: Ja.
11: En nu enorme winsten. En voor hetzelfde geld is het over 2 jaar weer voorbij. Dus die enorme investeringen kunnen dan voor niks zijn. Een beetje de varkenscyclus, dat zou kunnen.
8: Ja. Extreem conjunctuurgevoelig, maar ook stond het bekend om zijn lage marges. Maar die tijd is misschien dan wel voorbij.
11: Die tijd is voorbij en dan is natuurlijk altijd de vraag, is dat fundamenteel voorbij of is dat toch nog cyclischer dan beleggers nu denken?
8: Wat nou, Erik?
11: Ja,
8: geef jij me antwoord.
11: Ik wilde dit als een open vraag. Ik wilde je eigenlijk mee afsluiten.
8: Dan sluit het terug.
17: BNR Beurs.
16: Door naar de andere chipmaker, topman Jensen Huang van Nvidia. Die is weer aan het lobbyen geslagen. Volgende week staat de politieke reis van Trump naar China gepland en Huang hoopt op een last-minute uitnodiging.
18: Will you be going with the president of the United States to China?
9: If invited, it would be a privilege. It would be a great honor to represent the United States and to go to China with President Trump.
16: Ja, gelukkig voor hem zijn er wel al geruchten dat hij op de kandidatenlijst staat. Dat de uitnodigingen misschien zelfs al wel verstuurd zijn. Naast bijvoorbeeld de CEO's van Apple, Exxon, Boeing en Blackstone onder andere. Wat heb je daar als aandeelhouder aan, Erik, als jouw topman meegaat naar China met Trump?
11: Ja, bij Jensen Huang is natuurlijk altijd het verhaal dat China wil die hoogwaardige chips van ze hebben. Maar ze mogen alleen maar de iets minder hoogwaardige chips. Mm-hmm. Die willen ze niet. Ze willen de beste van de beste hebben. Als het zo zou zijn dat er een opening is of dat ze iets van die Black Walls mogen krijgen, dan is dat natuurlijk goed nieuws voor voor de aandeelhouders van Nvidia.
16: Zit dat in het vat?
11: Vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Er zijn ook allerlei andere dingen waar ze over gaan praten, zoals de situatie in Midden-Oosten en Taiwan en noem maar op. Ik denk niet dat daar meteen wordt aangekondigd dat ze volledige toegang hebben tot de Black Hole chips.
8: Ja, dat hij mee mag is tot daaraan toe. Maar die Jensen Huang heeft dan best wel lastig. Want dan moet hij eigenlijk tijdens die trip moet hij ook nog Trump overtuigen dat hij die chips van hem daar mag gaan verkopen. Voor Tim Cook was het vroeger namens Apple altijd makkelijk. Die zat al in China en die mocht daar gewoon telefoons verkopen.
11: Ja, precies. Nou, je zei in de introductie, je noemde hem een slijmbal. Dat vond ik eigenlijk een beetje te onaardig. Hij zit in een hele moeilijke positie. Hij moet zowel Xi te vriend houden als Trump. En ik vind dat hij dat tot nu toe eigenlijk heel goed doet. Daar heb ik eigenlijk wel respect voor. Maar het zal lastig worden. Het zal lastig worden.
16: Ja. En die andere CEO's, wat worden hun taken daar? Want Tim Cook gaat dus ook weer mee. Nou, ik neem aan dat die importheffingen bijvoorbeeld eraf wil babbelen op iPhones bijvoorbeeld.
11: Nou, dat soort dingen. En de topman van Boeing, die zijn ze volgens mij al jaren mee bezig om een keertje daar een order te krijgen voor vliegtuigen. Dat zou fijn zijn als het lukt. Dus uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om deals. Nou ja, we weten dat Trump het leuk vindt om bij zo'n buitenlandtrip dan aan het eind te zeggen hoeveel miljard er wel niet aan deals is. Ja. Dus wat dat betreft zou het zeker voor een van deze bedrijven positief uit kunnen pakken.
16: Als ze meegaan, betekent dat dan ook gelijk voor zo'n aandeel, nou, een paar procent erbovenop? Of loopt het zo snel niet?
11: Nou, ik denk niet dat je kan zeggen, als je iemand het vliegtuig ziet stappen, dat het aandeel misschien een paar procent hoger gaat. Dat vind ik snel.
8: Boeing heeft dus het meeste te winnen, want die sluit niet veel deals. Maar wat is het bedrijf wat het beste uit de bus komt van dat rijtje wat Maxime net noemde? Dus je hebt Apple, je hebt Exxon, je hebt Boeing, je hebt Blackstone. Misschien dus Nvidia.
11: Nvidia zou ook, als het daar iets over bekendgemaakt wordt, zou dat ook wel een winnaar zijn.
16: Voor die trip in het algemeen, Trump gaat daar natuurlijk naartoe om misschien ook wat schade op te poetsen van de handelsoorlog die een jaar geleden gestart is. Gaat daar iets van vooruitgang komen in die relatie tussen China en de VS?
11: Ze zullen er alles aan doen om in ieder geval aan de buitenwereld te laten doen voorkomen dat het een enorm succes is. Maar sinds die vorige trip is het natuurlijk zo dat Trump min of meer in zijn eentje besloten heeft om in het Midden-Oosten een oorlog te beginnen. Daar zijn ze in China niet blij mee. Ook al heeft het gek genoeg hun standing in de wereld verbeterd, denk ik. Omdat zij gezien worden als de normale grootmacht op dit moment.
16: Maar ze zullen de enige die zich enigszins gedraagt?
11: Ja, en tegelijkertijd zien ze ook een soort blauwdruk voor als je... Kijk, de straat van Taiwan is eigenlijk hetzelfde op chipgebied als de straat van Hormuz op oliegebied. En ze zien ook dat het toch fout kan gaan als je zo'n land binnenvalt. Ook al ben je veel sterker militair. Dat zag je eigenlijk ook al in de Oekraïne. Dus het geeft ze allerlei reden om over na te denken. Maar ze zijn er niet blij mee. Dus ik denk dat het belangrijkste onderwerp zal worden.
8: Wie heeft een handelsdeal het hardst nodig? Is dat Xi Jinping of Donald Trump?
11: Dat is een goede vraag. Als je kijkt naar de zeldzame aardmetalen, dan is het Amerika. Maar op energiegebied is het voor China wel belangrijk om nu gewoon weer olie te kunnen krijgen.
8: We gaan nog even kort door de afgelopen beursweek heen. Eentje die propvol zat met kwartaalcijfers, maar die vooral de geschiedenisboeken ingaan vanwege iets anders.
19: GameStop offering to buy eBay for $56 billion.
16: Een overname die niemand aan zag komen en waar niemand in gelooft dat hij er ook echt komt, vanwege misschien wel het meest pijnlijke interview met een topman ooit.
20: Where's the rest of the money coming from?
21: It's on our website. It's half cash, half stock. Yeah, we'll see what happens.
8: Ja, ik denk nog steeds dat hij stoned was. De kwartaalcijfers dan, zoals ongekende groei bij Palantir.
22: A very strong beat and raise from Palantir revenue. An 85% year-over-year jump. Its highest ever growth rate.
16: Of wat dacht je van wederom goed nieuws bij Philips?
23: Philips heeft het eerste kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 3,9 miljard euro. Een omzetgroei van 4%.
16: En een opluchting voor Novo Nordisk.
24: Novo Nordisk reports better than expected first quarter income lifted by its Wegovy pill sales in the United States.
8: Maar tegenvallers waren er ook.
25: Adyen daalt 2,3%.
8: Arjen houdt vast aan de doelstellingen, maar heeft last van de lage dollar.
10: En tot slot nog verdriet bij Ahold, waar topman Frans Muller vertrekt.
0: I'm super proud about the last 10 years of Ahold Delhaize, where our teams delivered a great result for the company, but also for consumers and for communities.
10: En verdriet was er ook bij Wolters Kluwer, ondanks de kwartaalcijfers, want die waren prima.
1: De omzet die groeide met 5%, en dat is eigenlijk hetzelfde tempo als vorig jaar. Nou, als we naar de winst kijken, de operationele winst, die ging zelfs met 11% omhoog. En vorig jaar was dat nog 7%. En ze houden ook nog eens vast aan de verwachtingen voor de rest van het jaar.
10: Ja, op de juridische afdeling daalde de omzetgroei dan wel. Maar dat heeft volgens het bedrijf niks met de concurrentie van AI-bedrijven te maken. Toch verloor het aandeel bijna 9% in de afgelopen dagen en staat nu, in vergelijking met de piek van anderhalf jaar geleden, ruim 65% lager zelfs. Erik, ze kunnen in de ogen van beleggers dus het maar niet goed doen. Maar waarom? Want als je zo'n cijfer ziet, dan denk je, zo erg is het nog niet.
11: Nee, het leek wat op het eerste gezicht wat overdreven, die koersreactie. Dus de cijfers waren helemaal niet zo slecht. Het enige was, ze zeiden wel iets over macro-economische onzekerheid. En ik denk dat dat een beetje de druppel was. En het was ook niet een heel overtuigend verhaal verder. Maar het waren gewoon prima cijfers.
8: Ja. Maar 65%.
11: Ze staan op dit moment iets van 15 keer de winst. Dus het is nu een relatief goedkoop aandeel. En het is een beetje hetzelfde als al die softwarebedrijven. Iedereen denkt toch echt dat uiteindelijk AI mogelijkerwijs hun businessmodel gaat slopen. Daar is onzekerheid over. Ook al ontkennen ze het. Ook al laten de cijfers zien dat het eigenlijk wel meevalt. Mm-hmm. Die onzekerheid blijft er gewoon boven hangen.
10: En wat denk jij? Is die onzekerheid terecht? Zijn beleggers te negatief geworden?
11: Eigenlijk zeggen alle analisten dat het overdreven is. Dus de koersdoelen zijn allemaal hoger dan het nu staat. Dus de analistenconsensus is, het is overdreven.
8: Ja, gaat die opvolgster van Nancy McKinstry dat weer om kunnen draaien? Want wacht daar best wel een enorme klus.
11: Ja, op dit moment gaat dat niet zo lekker natuurlijk, nee. Ik denk dat het moeilijk wordt. Maar als het zo doorgaat, dus er was eigenlijk zelfs een groei op bepaalde gebieden, als ze dat kwartaal op kwartaal blijven laten zien. Mm-hmm. En er is niet een directe duidelijke impact van een andere AI-concurrent, dan kan het omhoog gaan. Maar de vraag is, gezien alle snelheid van ontwikkeling in AI, of ze echt opeens weer terug kunnen naar die niveaus van twee jaar geleden. Dat vraag ik me wel af.
8: Willen we het ook nog even hebben over de column van, jawel, vriend van de show, Corné van Zijl.
2: We zitten midden in het cijferseizoen en de winsten zijn niet normaal goed. Vooral bij Big Tech. UBS berekende dat de 6 grote technologiebedrijven 61% meer winst hebben geboekt. En dan moeten de cijfers van Nvidia nog komen.
8: Ja, thanks Corné. Dat bracht ons op het idee om het even te hebben over die enorme winsten van techbedrijven. Zit hem ook deels in herwaarderingen. Maar zelfs als je die weglaat, dan zijn die winsten nog steeds abnormaal goed. Echt om van te watertanden. En dan is de grote vraag, ook gelijk de moeilijkste, Erik. Hoe lang gaan ze dat nog volhouden? Want dit is toch gewoon echt ongekend als je dit zo ziet?
11: Nou, het vervelende van al die uitgaven voor beleggers is dat ze de grote vier, dus Microsoft, Meta, Alphabet en Amazon, die gaan dit jaar 700 miljard uitgeven. Ja. Maar die 700 miljard, als je dat nu uitgeeft, dan komt dat nu niet terug in de verliezen. Dat gaat via afschrijvingen. Mm-hmm. En die afschrijvingen, die worden steeds groter. Dus dit eerste kwartaal was het al 40 miljard. Maar naar verwachting zijn die afschrijvingen op die uitgaven over een jaar of 4-5 groter dan de winst die ze vorig jaar gemaakt hebben. Met andere woorden, ze moeten harder groeien dan die afschrijvingen groeien. Dat is de hamvraag nu. En dat is ook, denk ik, waar Corné aan refereert.
8: Ja, dan moet je dus echt goed op die afschrijvingen gaan letten.
11: Exact. En die nemen al toe. En bijvoorbeeld Michael Burry van The Big Short is daarom ook zeer negatief over deze bedrijven. Dan moet je er dus van uitgaan dat ze harder groeien dan de afschrijvingen. En op dit moment laten ze dat nog zien. Dat is het positieve nieuws. Maar of ze het volhouden, dat is dus de grote vraag.
8: Ben je ook negatiever geworden over techbedrijven?
11: Ik vind het wel, spannend worden, ja, hoeveel ze uitgeven. Het is echt heel veel geld. En het andere kant van het verhaal is bovendien dat ze geven dus dit jaar 700 miljard uit. Hebben we het over deze vier. Aan de andere kant, de partijen die dat geld ontvangen, voor hun is het wel directe winst. Dus wat je nu ziet eigenlijk in die S&P-winsten, deels die afschrijvingen, die uitgaven, worden eigenlijk niet meegenomen. Uh-huh. Maar de lusten daarvan, die zie je wel al. Maar de vraag is bij al die chips, hoe lang zijn ze eigenlijk nog actueel, om het zo maar te zeggen. Moet je niet die chips die elk jaar verbeterd worden van Nvidia, moet je die niet eerder afschrijven dan 6 jaar, maar misschien 2-3 jaar. Ja. Als dat zo is en als die enorme datacenters later uitgerold worden of meer geld kost dan verwacht of andere dingen, dan kunnen die getallen ook in één keer enorm gaan variëren. Dus de onzekerheid is enorm.
16: Goed, nou, dan kunnen we heel vrolijk het weekend in. Nog één belangrijke mededeling en dat is wat er volgende week te doen is, samengevat in 1 minuut. We beginnen de week met een aandeelhoudersvergadering bij chipmachinemaker ASM International. Al kan ik met vrij grote zekerheid zeggen dat dat vooral een feest zal zijn, want het aandeel won alleen dit jaar al 56%. Het is overigens niet de enige plek waar beleggers bij elkaar komen, want ook bij CVC Capital is dat het geval en bij UMG. En vooral bij die laatste, Universal Music Group, kan het zeker wel spannend worden. Want ze zijn de prooi van investeerder Bill Ackman, die het wil overnemen en naar de VS wil brengen. UMG besloot zijn belang in Spotify te verkopen om hun eigen aandeel in waarde te laten stijgen en zo een overname af te wenden. Maar dat viel allesbehalve goed bij de aandeelhouders. Verder is er nog ABN AMRO dat met kwartaalcijfers komt. En het is ook nog opletten op Donald Trump. Die gaat na heel wat uitstel eindelijk naar China en kan daar de relatieschade die zijn handelsoorlog heeft veroorzaakt misschien ook eindelijk dan een beetje lijmen.
8: BNR-beurs van ons voor jou. We hopen dat je het leuk vond. Wij vonden het wel leuk, maar goed, we zijn helemaal niet objectief. Feit is wel dat het weer fijn was met Erik Maurits hier bij ons. Erik Maurits van Trade Republic.
11: Dank
8: je wel.
11: Dank je wel.
16: En jij bedankt voor het luisteren. Zondag weer een kans, tenminste als je ons volgt in je podcast-app of geabonneerd bent op YouTube. Want dan vind je daar een kersverse aflevering van Beurs in Zicht en ga je voorbereid de nieuwe Beursweek in. Tot dan.
8: Tot zondag.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met honderden passagiers heeft iemand mild positief getest op het Hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
6: Sociale media beloofden ons dichter bij elkaar te brengen. Maar ja, inmiddels krijgen ze vrijwel dagelijks een bak kritiek te verstouwen. Want wat is er aan de hand? Ultrakorte filmpjes houden kinderen aan een telefoon gekluisterd. Algoritmes versterken complottheorieën. Wat is er nog meer? Malafide AI. Vrij spel. Nepadvertenties die grootschalige oplichting makkelijk maken. Ja, sociale media zoals TikTok, Snapchat, X, Facebook, Instagram. Misschien zijn het wel wolven in schaapskleren. Misschien is dit ook wel het begin van het einde van sociale media. Ze liggen in ieder geval onder vuur. En daar ben ik over in gesprek. Met 5 kopstukken. In BNR's Big Five van sociale media onder vuur dus. Vandaag de gast Lokke Moerel. Ze is hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Ik heb ook in Tilburg gestudeerd.
7: Oh, goed zo.
6: Ja, Tilburg Universiteit. Het was journalistiek, maar dit klinkt meteen heel goed. Global ICT Law, Tilburg University. En Senior of Counsel bij het advocatenkantoor Morrison en Furster. Welkom.
7: Leuk om hier te zijn.
6: Ja, ook nog lid van de Nederlandse Cybersecurity Raad. En zit in de Raad van Commissarissen van de Atlantische Commissie. Wordt vaak gevraagd door multinationals en overheidsinstanties voor juridisch advies. Nou, mooie gast dus om het te hebben over de juridische strijd tegen Amerikaanse techgiganten. Daar gaan we het over hebben. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Allereerst, je houdt je al sinds jaren 90 bezig met intellectueel eigendom. Een van jouw eerste klanten was IBM, IBM.
7: Ja, wat grappig.
6: Ja, als je zo vanaf het begin verdiept in dit veld, ben je daardoor ook bewust weggebleven van sociale media?
7: Nou, zeker. Ik doe wel LinkedIn, maar ik heel veel andere. Eigenlijk, dat is het.
6: Dat is het. En ik heb bewust ook?
7: Heel bewust. En ik heb ook een Europees e-mailadres. Ik heb Proton voor messaging. Ik let wel op mijn digitale twin, zeg maar.
6: Ja, ja, maar geen Instagram, TikTok,
7: nee,
6: dat soort zaken.
7: Nee, dat doe ik echt niet. Nee.
6: Waarom niet?
7: Nou ja, ik weet hoeveel data ze verzamelen. Voor TikTok gaat dat ook nog allemaal naar China. Daar maken ze allemaal profielen mee waarmee ze hun overheidsdiensten laden. Hè, hun, en die proberen ze. Ja, ik merk ook zelfs op LinkedIn dat ik getarget word.
6: Oh ja?
7: Ja, ik ben ook cyber-expert. En je wil niet weten wie proberen in je netwerk te komen. Ja, dit is de realiteit.
6: Maar wacht even, dit vind ik intrigerend.
7: Oh jee.
6: Je wordt getarget op LinkedIn. Hoe werkt het dan? Omdat ze willen vrienden met je zijn dan? Of?
7: Ja, hele eindeloze uitnodigingen uit China. Maar ook de mensen die je volgen. Dat je op conferenties ineens mensen naast je ziet oppoppen. Dat je denkt, die weten dat ik daar ben en dan ineens met je willen praten. Of...
6: Je bent gewoon heel populair, Lok.
7: Nee. Het is pure proberen
6: beïnvloeding.
7: Ja.
6: Omdat ze weten dat je een belangrijke stem bent in Europa op dit vlak.
7: Dat is het dan. Hè? Ja. Kijk, je vergeet niet, iedereen klaagt altijd Europa reguleert. Mm-hmm. En in Amerika doen ze andere dingen, hè, innoveren. Maar ja, waar die wetgeving dan heen gaat om te kijken... Dat is mijn vak. Mm-hmm. En daar spreek ik ook met de commissie. Of doe ik dingen om met het parlement in Europa... Dan word je op een gegeven moment een target. En hoe groter je footprint is, hoe meer informatie je over hebt... hoe meer makkelijker ze bij je binnendringen, zeg maar.
6: Dus wil je die footprint zo klein mogelijk houden?
7: Ja.
6: Tweede vraag die ik heb is... het regent deze week van Big Five... dus best wel kritiek op social media platforms. Ja. Privacy, verslavende werking, bescherming van kinderen... waar onze data, waar we het nu ook over hebben...
7: Ja.
6: allemaal wel niet heen gaat. Het is allemaal niet per se positief te noemen... Is het nou gewoon heel simpel uit te leggen als een strijd van de samenleving tegen Big Tech? Of is dat te kort door de bocht?
7: Nou, dat is echt kort door de bocht. Kijk, we zitten echt in een industriële revolutie. En dat betekent dat even hele nieuwe dingen komen met ontzettende positieve effecten meestal. En in het begin vond iedereen Facebook fantastisch en zagen we allemaal het nut daarvan. Maar op een gegeven moment zijn ze natuurlijk met dat advertising model begonnen. Waardoor je gratis diensten hebt, maar zij data verzamelen om... En toen kregen ze door dat je daar mensen mee kon beïnvloeden. Dat je ze langer op het platform kon houden. Hè? Als je in de kermis zit, houden ze het ritje kort. Want dan kunnen ze weer geld krijgen voor het volgende. Maar hier is het, hoe langer, hoe meer data, hoe meer aandacht... hoe meer advertenties ze kunnen geven. Rit. Daarom. Dus, daar zag je ook wel oudere mensen zoals ik. Die ervaren die social media eigenlijk... Ik gebruik het echt wel om ook mijn werk te verspreiden. En als je ziet waar dat allemaal terechtkomt... Nou, dat was voor die tijd...
6: Beperkter.
7: Ja. Dus voor mij is het eigenlijk, LinkedIn dan, heel positief. En heb je niet door hoe dat met die kinderen van je gaat. Mm-hmm. En het duurde gewoon wel even, denk ik, voordat ook ik doorkreeg van mij. God, ik wist, het begon met die data, maar ook die eindeloze trucendoos om mensen... En de ergernis van mij ook... hoe ze proberen die toestemming voor die tracking cookies... want daar kunnen ze dan je ook voor het hele internet volgen. Nou, daar voer ik al een strijd tegen. Ik heb het in de Volkskrant geloof ik al 15 jaar geleden gezegd. Ja. En toen kwam er een statement van de Volkskrant ernaast. We doen het heus goed hoor. Ook wat professor Morel ook zegt.
6: Ja, want het ging dan over kranten, waar ook trackers natuurlijk...
7: Absoluut, absoluut.
6: Ja.
7: Dus,
6: je bent er al lang mee bezig, wil ik maar zeggen.
7: Ik ben er al heel lang mee bezig. Wat ik echt een omslagpunt voel, als je dat zo zegt... was in 23, toen kwam die eindelijk... Of zei de Surgeon General van Amerika, onder Biden... die kwam gewoon rechtstreeks naar buiten en zei... joh,
6: het is niet goed.
7: We hebben een epidemie van gezondheidsstress onder onze kinderen... en weet je wat, dat komt door social media.
6: Ja, en dan daarna wordt eindeloos... ook deze week wordt er het gesprek over gevoerd... is het nou een correlatie, is er een kausaal verband? Gisteren zei... Mijn gast Tekla Reuten van Smartphone Vrij Opgroeien... dat doet er eigenlijk niet meer toe. We zien gewoon wereldwijd dat het minder goed gaat met jongeren... en het loopt parallel aan de opkomst van sociale media.
7: Precies. Ja. Op een gegeven moment, en dat vond ik zo goed van hem... hij zei gewoon, joh, er zal niet een sluitend bewijs zijn... want dan moet je 30 jaar lang iedereen volgen en weet ik wat... maar wat we nu zien wijst alles op... en het moet gewoon... daar moeten we echt heel anders mee omgaan.
6: Nou, misschien gebeurt het wel, want ik wil een opsomming aan je voorleggen.
7: Ja.
6: Een jury... In de VS oordeelde dit jaar dat een jonge vrouw gelijk had. Die claimde schade te hebben opgelopen door verslaving aan sociale media.
7: Ja.
6: Andere Europese Commissie dreigt met een megaboete tegen Meta... vanwege de gebrekkige leeftijdsverificatie.
7: Ja.
6: Nog één. Meerdere landen voeren social media verbod in voor jongeren. Minimum leeftijd. Bits of Freedom in Nederland heeft een rechtszaak afgedwongen... dat Instagram weer een chronologische tijdlijn moet hebben... in plaats van die algoritmische tijdlijn als standaard. Als je dit soort ziet, dan klopt die tekst sociale media onder vuur wel. Het is op zijn retour.
7: Zoals het nu gaat, kan het echt niet. En is het ook onverantwoord. Dus dit moet echt anders. Nou blijf ik erbij je hield het over big tech en mopperen. En dan denk ik, man, laten we zelf eens wat maken. En dat komt er nu ook aan. Er komt een pub-hubs. Pub-hubs, dat is van Bart Jacobs. Wat wel verantwoord is en niet de privacy settings allemaal goed.
6: Nou, social media platform, dat heet Pub-hub.
7: Ja, dat wordt binnenkort gelanceerd. Okay.
6: Vrolijke naam, Pub-hub.
7: Ja, lachen toch.
6: Heel vaak uitspreken.
7: Ja, zoek het op online en dan zie je wat het allemaal kan. Wat ik wil zeggen is, we moeten dat zelf doen. Zo gaan we helemaal afhankelijk zijn van dit soort belangrijke infrastructuren voor communicatie, hè, die publiek zijn eigenlijk.
6: Ja, daar wilde ik eigenlijk met je achterkomen dit uur. Want ik zat na te denken over deze week. En ik dacht, ja, eigenlijk hebben we onze digitale, onze online publieke ruimte in zekere zin weggegeven, of is die in handen gekomen van big tech?
7: Ja.
6: De vraag is of je dat terug kan krijgen.
7: Nou, ik ben daar dus, dat vraagt iedereen, is het niet te laat, Lokke? En dan zeg je, joh, we zijn net begonnen. En dat zie je elke keer, blijf hoogleraar, als je die geschiedenis van nieuwe technologieën bestudeert, dan zie je dat even de techniek de hele wereld overneemt en daarna pakken we hem terug. Mm-hmm. En de wetgever loopt altijd achter de ontwikkelingen aan. Denk aan de eerste industriële revolutie. Je kon niet ademen in Londen van de rook en de smog en kinderarbeid, vreselijke werkomstandigheden. Nou, die kinderarbeid is afgeschaft. Werkomstandigheden, zoveel uur gewerkt week, de lucht is schoon. Er blijft van alles over, maar we zijn net begonnen. We zien nu ook wat de negatieve effecten zijn. En dan gaan de wetgevers in actie komen.
6: Ja.
7: En ik wil je wel een lijstje, want je hebt er een paar opgenoemd, maar kan er nog wat aan toevoegen. Hoe creatief ze wereldwijd zijn om dingen proberen in te
6: Kom maar op. Ja, ik ben heel benieuwd.
7: Ja, we hebben verbod scholen. Dat is inmiddels 58% van alle landen in de wereld.
6: Dat geen telefoons meer op
7: scholen? Geen telefoons. Bijna alle staten in Amerika. Geen telefoons op scholen. Algemeen verbod tot voor leeftijd. He, tot een bepaalde leeftijd überhaupt geen smartphone. Nou, daar is wel echt ook wat over te zeggen. Maar je moet het ook leren. Hè? Mm. Dus, maar ik zal zo zeggen wat ik daarvan vind. Nou, dan heb je ouderlijke toestemming. Dat vind ik een draak, want je legt het probleem bij ouders. In die rechtszaak waar jij het net over had, hebben ze aangetoond dat dat niet werkt. En wat je ook doet als ouders, dat het zo in het design zit dat je daar als ouders nooit, die parental controls helemaal niet werken.
6: Nee, maar die ouderlijke toestemming houdt in, ik heb een tweeling van 9, dat ik eigenlijk voor hen bepaal wanneer zij op een social media platform akker of op
7: en wat de settings zijn en hoeveel controle je daarop houdt. Maar laten we eerlijk zijn, als jij met je kind naar de film gaat en je kind is 13 en het is vanaf 14, dan mag je niet naar binnen.
6: Ja.
7: Of de content is geschikt of niet, dat hangt niet af of jij dat goed vindt.
6: Nee.
7: Moet je voorstellen wat een drukje op je ouders geeft. Mm-hmm. Omdat dan, en ze werken er allemaal omheen. Het blijkt uit die zaken in Amerika dat het totaal niet werkt. En dat het probleem verschuiven is, zij moeten als platformmakers het design in orde maken. Mm-hmm. Hè? Nou ja, dan hebben ze in California hebben ze nu de besturingssoftware van de iPhones en de Androids, dat die een age moeten opslaan, zodat er een signaal kan komen, zodat ze kunnen weten hoe oud iemand is. En dan kan je nooit meer zeggen, ik wist het niet.
6: Nee.
7: He, dus dat is een manier.
6: Dat komt dan in de hardware eigenlijk te staan.
7: Ja, in de software van je iPhone. Besturingssoftware. En nou, in China hebben ze gewoon tijdslots op gaming. Dat mag alleen op vrijdag en in het weekend, in de vakanties een uurtje.
6: Mm.
7: Nou, en Europa heeft dan de Digital Markets Act en Digital Services Act.
6: Ja. Dus die wet vanuit Europa, daar kwam eerder deze week kwam daar de Europarlementariër voorbij om daarover te vertellen.
7: Oké, die zegt
6: Kim van Sparretak vertelde erover.
7: Ja, Kim, en dat gaat dan over alle, die platforms, de grote platforms, social media platforms, moeten dan een impact assessment maken. Mm. Maar ja, daar zitten ze natuurlijk mee te sjoemelen. Maar dat is nu die actie van de commissie op die age gating. Ja. Hè? Ja.
8: Art Rooijakkers.
6: Vandaag de gast Lokke Moerel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Eigenlijk wil ik met je nog even inzoomen op die rechtszaak in Amerika, want het is toch een fascinerend verhaal. Er is dus een jury die daar geoordeeld heeft dat een jonge vrouw gelijk heeft in haar claim dat ze schade heeft opgelopen door verslaving aan sociale media. Dat wordt ook wel een soort bellwether case genoemd. Ja. Een mooie term, een soort windvaan is dat volgens mij?
7: Ja, windvaan. Ja, het is een soort massaschadezaken die we hier ook wel kennen in Nederland. Ja? En dan doe je eigenlijk één testcase waar je het helemaal, ze iedereen horen, al die experts, alles proberen op te halen. En dan komt er een uitspraak en die wordt dan, op basis daarvan ga je al die andere zaken zeg maar makkelijker afhandelen. Mm-hmm. Of worden schikkingen makkelijker, omdat duidelijk is welke kant het uitgaat. Ja. En het fantastische vind ik dan van het Amerikaanse systeem, ja, rechtssysteem, waar je er verder ook voor vindt, is dat zij veel meer tijd nemen om zo'n zaak te doen. Dus dat gaat weken, maanden door. En dan horen ze alle beste experts, maar ook hebben ze discovery. En dan moet zo'n bedrijf al zijn interne documenten ophoesten. Echt alles.
6: De boeken moeten open.
7: De boeken moeten open, dat hebben wij niet. Je hoeft hier niet je eigen bagger naar boven te brengen, nee, in een rechtszaak. Dan moet die ander bewijs hebben. Dat is gewoon moeilijker. Mm. Want hoe weet je nou wat Meta intern en Google intern allemaal doen? Maar dan komt er ineens onderzoekje naar boven. Jeetje, het is totaal verslavend. Of deze parental controls werken totaal niet. En dan zegt, gaat dat naar de board. En dan negeert Mark Zuckerberg gewoon dat soort bewijzen.
6: Dat soort mailtjes.
7: Ja, want we gaan gewoon door, want we hebben meer gebruikers. Dus ja, dan wordt het zo'n jury ziet dan wat zo'n bedrijf allemaal weet. Hè, en voor een tortzaak, een onrechtmatige daadzaak, moet je opzet bewijzen. Maar als ze weten dat het schadelijk is, en vooral voor bepaalde groepen of bepaalde, dat er steeds kinderen extremer worden, extremisme wordt bevorderd, die schadelijke zelfharm.
6: Die groepen, jongeren zichzelf iets aandoen.
7: Als dat allemaal eruit komt dat ze dat wisten en niks gedaan hebben, ja, dan zie je dat zo'n jury gewoon keihard slaat. En dat is wat er gebeurd is.
6: En dus komt er dan, er gaan dus nu meer zaken volgen, zeg jij?
7: Ik denk dat als ze niet goed schikken met die hele groep, hè, dan krijg je van die massale schikkingen.
6: Dit was volgens mij uit 1600 rechtszaken, was dit dan die ene zaak die gevoerd wordt, maar die andere 1599 horen erbij, min of meer.
7: Ja, en dan in alle andere courts staan er nog weer zoveel in. Als ze eenmaal gaan procederen, dan gaan ook de advocate generals van de staten gaan. Dit gaat de grootste redesign worden van social media die je kan voorstellen. En want dit gaat zo uit de hand lopen. Qua bedragen en ook qua hoeveel interne mensen en juristen heb je nodig om al deze zaken. En dan op een gegeven moment zie je dat zo'n bedrijf denkt, nu moet ik er van af.
6: Schrikken.
7: Ja, en dan wordt het opgeruimd, maar dan gaan ze daarna, moet je ook wel je platforms totaal aanpassen. En dat vind ik,
6: want dat gaat gebeuren, daar wilde ik inderdaad naartoe. En ik kan me voorstellen dat zo'n rechtszaak, dat wordt dan door middel van schadevergoedingen of schikkingen wordt dat dan afgehandeld. Maar betekent het ook dat die platforms gaan veranderen?
7: Ja, je kan toch niet blijven doen wat je deed. En dan één keer af, dan komen er toch nog weet ik hoeveel nieuwe zaken. Dus,
6: maar vinden ze dan niet een andere manier om zo'n platform net zo verslavend te houden?
7: Ja, maar dan zal je
6: want
7: zien,
6: want dat is het hele businessmodel in zekere zin toch ook, die aandachtseconomie?
7: Ja, dat is waar. En die trucendozen zullen altijd wel weer er komen. Maar je ziet vaak dat bijvoorbeeld de Federal Trade Commission, die gaat dan zo'n bedrijf ook onder audit zetten.
6: Wat betekent dat?
7: Nou, dan heb je gewoon een 20 jaar lange relatie met je toezichthouder. En dan komen ze alsmaar kijken.
6: Je moet er gewoon lachen.
8: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: Wichtigheidsbeginsel die aan de voorkant van de regulering zitten.
2: Maar dit is een interessant verschil. Dus ja. In Amerika mag je je gang gaan totdat aangetoond wordt dat het schadelijk is. En dan wordt keihard toegeslagen. En wat wij proberen te doen in Europa, ik noem ons maar even wij. Ja. Wij proberen vooraf of tijdens te reguleren.
1: Dus wij reguleren op basis van het voorzichtigheidsprincipe. Je moet schade voorkomen.
2: Ja.
1: Dus wat betekent dat? De Digital Services Act zegt, Facebook, de hele grote platforms, die moeten een impact assessment maken hoe schadelijk hun platforms is op jongeren, op de mens, op wat dan ook. En op basis van daarvan gaat de commissie dan kijken. Mm-hmm. En instructie geven om die schade te beperken. En dan gaan ze een gesprek aan van, nou, je moet nog een beetje dit of je moet nog een beetje dat.
2: Maar ik hoor aan je hele intonatie dat je dat veel minder effectief vindt.
1: Nou, ik ben natuurlijk ontzettend Europees. En ik heb heel lang gedacht, oké, tuurlijk moet je schade voorkomen. Maar ik ben wel een beetje, ik ben nu al 30 jaar in de praktijk. Mm-hmm. En ik werk met die grote bedrijven en alle Europese grote bedrijven. En bijvoorbeeld één voorbeeld, de privacywet, de AVG, die zegt, je moet persoonsgegevens goed beschermen.
2: Ja.
1: In Amerika hebben ze dat helemaal niet. Geen enkele regel dat je bepaalde soorten persoonsgegevens, maar algemene regel hebben ze niet. Maar ze hebben wel een regel, als je data kwijtraakt, dan moet je naar buiten. Dan moet je het publiceren, hé, ik ben mijn data kwijt. En dan komen al die class actions van, hé, je hebt mijn data kwijtgeraakt, ik wil schade.
2: Wat ervoor zorgt dat je dat niet wil en dat je dus goed omgaat met data, wil je
1: nou
2: zeggen?
1: Wat ik wil zeggen, is dat ik zie dat die grote bedrijven in Amerika hun security veel beter op orde hebben dan hier.
2: Ja. Maar dan,
1: dat is toch interessant?
2: Dat is wel interessant, maar ik had eerder deze week, ik noemde al Kim van Sparretak. We hadden bijvoorbeeld over het idee bij de Europese Commissie, en die hebben nu Meta, bedrijf, op de vingers getikt. Ze dreigen met een megaboete, zo klinkt in mijn oren in ieder geval, van 6%. Van de jaarlijkse wereldomzet.
1: Wereldwijde omzet.
2: Heb je het over miljarden. Als zij niet veranderen.
1: Ja.
2: Dat klinkt voor mij dan toch ook als een grote stap. Maar ik merk aan alles bij jou dat je denkt, nee, zoals het in Amerika, zo'n bellwether case, dat is misschien wel de manier.
1: Nou ja, kijk, om te beginnen, age gating.
2: Het ging inderdaad over de leeftijds.
1: Ja. De commissie heeft drie onderwerpen. De privacy settings, dat die niet goed staan. Verslavende technieken. Mm-hmm. En de age gating. En die age gating is natuurlijk,
2: age gating is dat je niet als kind erop kan als je te jong bent. Hè?
1: Ja. Maar ze hebben een flauwe test van je, dat je zelf moet opgeven hoe oud je bent. En wat dacht je, die kinderen zijn niet gek. Dus dat is, en dat heeft die Surgeon General in 23 al gezegd en geconstateerd. Dat totaal omzeild wordt. Dat is geen enkel nut als je het zo doet. Dus, oké. Maar dan heb je wel een goede age gating. Maar stel, dan betekent nog niet dat als ze er wel op mogen, omdat het een plat, dat het iets zegt over die verslavende technieken. Mm. Over, dus het is dan per dingetje ga je erachteraan.
2: Ja.
1: En dat vind ik zo gaaf van die zaak in Amerika, dat het hele pakket is. Het is en de parental controls en de age gating en de verslavende technieken die samen maken dat er schade is. En het doel is geen schade. En dan moeten zij daarna zelf gaan verzinnen. Hoe ga ik dat dan oplossen? En wat mag er dan allemaal niet? Maar er is zoveel aan de orde gekomen dat ze bijna dat hele platform opnieuw moeten inrichten. Ja. Nou, dus ik ben voor. Hè. Ik vind het fantastisch dat die commissie eindelijk wat doet. En ik begrijp dat ze met age gating beginnen. Want Trump die klaagt over dat de boetes allemaal opgelegd worden, die draconische boetes op Amerikaanse partijen. Die gaat dan in ruil daarvoor zeggen,
2: handelstarieven.
1: Als je er niet mee stopt, precies, dan ga ik handelstarieven opleggen. Of, zoals J.D. Vance zei, ik ga uit de NATO. Hè?
2: Ja.
1: En dus dat is een, en ze kiezen juist die age gating gelijk 5 minuten nadat die uitspraak in Amerika was. Want ze zeggen het zelf in Amerika.
2: Ja, dat gaat kun je daar als mooi in aansluiten.
1: Ja, natuurlijk, joh. Helder. En kinderen beschermen is het ongeveer het enige waar we het nog over eens zijn. Across the pond, om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Straks praat ik verder met advocaat en hoogleraar Lokke Morel over de manieren waarop de social media platforms wel gereguleerd kunnen worden. Maar ook over die vraag, 30 jaar kom je in de boardroom zo'n beetje, of niet?
1: Ja.
2: In het begin ben je een beetje weggezet als een zeurpie, toch?
1: Ja.
2: Nu niet meer, hè?
1: Niet meer.
2: Nee. Hoe vaak zeg je nu, I told you so?
1: Never. Never. Dus dat wil ik hier ook niet zeggen. Want dit is dus het proces van wennen aan nieuwe technologie.
2: Okay, nou, I told you so. Lokke Morel, zometeen nog. Veel meer. Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met hondenjespassagiers heeft iemand mild positief getest op het hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Het laatste halfuur van deze BNR's Big Five-week over sociale media onder vuur. Eerder deze week sprak ik met ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. Dat ging over de vraag hoe schadelijk de verslavende designs van sociale media zijn voor kinderen. Het was een eye-opener voor mij, dus ik zou het zeker terugluisteren. Als je zelf met kinderen zit in de leeftijd vlak voor of in dat het moment dat ze op sociale media verschijnen. Terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Twee onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Ja, hoe is het nou eigenlijk zover gekomen? En dan naar de toekomst. Hoe kunnen we die sociale media platforms nou effectief aan banden leggen? Hoe zou je dat moeten doen? Regulering, zelfregulering. Ik wil beginnen met de kettingvraag, als je het goed vindt. Gisteren de gast Thekla Reuten, actrice. Maar niet alleen dat, ook medeoprichter van de stichting Smartphone Vrij Opgroeien. Ja. Hebben momentum. In alle gemeentes van Nederland zijn inmiddels scholen, of zijn ze aanwezig op scholen. Ze had een uitgebreide kettingvraag voor je. Luister even mee.
5: Geachte Lokke Morel, u stelde in september in 25 met de verkiezingen en aantocht in een stuk in de Volkskrant wat u zou doen als u het voor het zeggen had. U noemt daar smartphones de school uit, punt. En kinderen laten starten met een simpele beltelefoon en Nokia zonder internet en later pas een smartphone. Nou, dat is natuurlijk helemaal in ons straatje. En een leeftijdsverificatie om sociale mediaplatformen de toegang tot kinderen te ontzeggen. De overheid lijkt te luisteren. Smartphonevrije scholen en een handhaafbare minimumleeftijd voor social staan in het regeerakkoord. De EU wil een leeftijdsgrens van 16 voor sociale media instellen door middel van het EU Age Verification App. En Nederland wil bij de koplopers aansluiten. Uit polls in heel Europa blijkt dat de overgrote deel van ouders en kinderen ook voorstander zijn van die leeftijdsgrens. Hoe kijkt u naar deze ontwikkelingen? Ja. En hoe denkt u dat we over 10 jaar terugkijken op het feit dat sociale mediabedrijven van Big Tech ongelimiteerd toegang hadden tot onze kinderen?
4: Ja, hoe kijkt u naar die ontwikkelingen?
6: Nou, ik denk over een tijdje kijken we terug. En wat hebben we dit laten lopen? Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren? Dus we hebben age restrictions voor elke game, voor films enzovoort. En als je ziet wat ze online kunnen doen, is dat buiten elke proportie. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat. Langzamerhand wordt uit onderzoek ook duidelijk dat de echte schadelijke impact op kinderen begon toen ze echt die smartphone in hun zak hadden. Zolang het nog was dat ze thuis achter de pc zaten en dan konden inloggen en dan even erop konden en dan weer konden ouders ook zeggen, nou eraf, hè, zo. Maar toen die echt die smartphone kwam, toen liep het helemaal uit de hand. Dus daar zie je aan dat het niet eens soms alleen een game doen is, maar of als het maar gezette tijden is op dat moment en niet dat gevoel dat je de hele tijd moet kijken en neurotisch wordt en verslaafd raakt aan dat ding. Dus als we terugkijken, denken we echt, hoe is het mogelijk?
4: Ja. Net zo'n beetje als die plaatjes dat mensen op verjaardagsfeestjes sigaretten op tafel hadden. Die dan uitdelen. Misschien dat wel.
6: Ja, of mijn vader die gewoon naar Spanje gewoon de hele dag zat te paffen en de ramen dicht had, omdat hij anders last van zijn nek kreeg.
4: En jullie achterin. Dan zit je er nog vrolijk bij. Eigenlijk.
6: Oh man, ja.
4: Nou is de vraag natuurlijk hoe het zover is gekomen. En ik zei het net al, je komt al 30 jaar in de boardroom, spreekt ook met politici. Was al eigenlijk een stem die zei van let op waar we mee bezig zijn. Wat er aan het gebeuren is online. Daar werd vaak een beetje naar gekeken van ach ja, valt wel mee toch? Zelfs bij krantenredacties.
6: Ja, zelfs bij de krantenredacties. Nou, je ziet dat echt, en dat is het, hè, een transformatie, in dit geval de digitale revolutie, dat dingen zo anders zijn dat je niet kan voorstellen of niet direct snapt hoe dat zich vertaalt dan naar jouw belevingswereld. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben allemaal regels dat je in de bibliotheek niet camera's mag hebben, want je moet ongehinderd kennis tot je kunnen nemen. Ja. En dan heb je een krant en dan kan je online volgen ze me helemaal wat ik lees en wat ik doe. En dat ik dan tegen die kranten zei, joh, zie je zelf dan niet dat eenzelfde soort situatie, dat jij dit is een jullie zijn de voorvechter van het vrije meningsuiting en woord, maar hier is de vrijheid van informatiegaring is waar jullie voor moeten staan. En wat doe je? Je bespioneert me totaal. Ik moet die tracking cookies aanvaarden om bij jou iets te kunnen lezen. Ook als ik een betalend abonnement heb. Nou, vonden ze allemaal onzin. Terwijl inmiddels snappen ze zelf ook wel dat. Maar dan zie je even, dit zijn geen kwaaie mensen. Mm-hmm. Het is even een soort cognitieve dissonantie dat je niet doorhebt dat jij zelf ook het probleem bent.
4: Ja. Dat duurt gewoon even.
6: Dat duurt gewoon even. Ja. En nou, een ander voorbeeld is, we hadden de AVG, hè, toen die nog niet tot stand. En de eerste principe was consent. Terwijl je zag met die tracking cookies. Ja, ik zei wel eens voor de grap voor een zaal van wie accepteert cookies? Nou,
4: en dan stak
6: iedereen zijn hand op, inclusief mezelf. Op een gegeven moment ben ik daar echt mee gestopt. Maar is dat dan vrije toestemming? Dus daar heb ik al in, nou, ik weet niet meer, 14 of 16 een TEDx-talk over gedaan. En ik weet dat ik echt door de privacy-activisten werd aangevallen, omdat die zeiden, ja, maar toestemming is toch de holy grail van je autonomie. Yeah. Maar als ze zoveel trucendozen hebben dat je wel toestemming moet geven.
4: Dan heb je weer de nieuwe gebruiksvoorwaarden die langer zijn dan het Oude en het Nieuwe Testament bij elkaar.
6: Ja.
4: Die moet ik dan doorlezen voor ik akkoord geef?
6: Ja, ik liet dan een plaatje zien, dan moesten ze wel lachen. Dan liet ik Shakespeare's Macbeth zien en dan de YouTube-voorwaarden. Dan zeg ik, joh, die Shakespeare heeft minder woorden dan de YouTube-privacy statement. Wat denk je, ik ga mijn kinderen dat lezen? En dan moesten ze wel lachen. Yeah. Maar het heeft heel lang geduurd voordat mensen doorkregen dat hier het geven van rechten aan mensen, van consent en zo, en parental controls, ouderlijke mogelijkheden om settings te doen, dat lijkt wel beschermend, maar je moet het design in het platform zelf veranderen.
4: Yeah.
6: Die probleem moet liggen bij die platform. En dat vind ik het allergaafste aan die zaak die we bespraken in Amerika. Daar hebben ze gezegd, want Meta en Google zeiden de hele tijd, ja, maar die content en die ouders en die age check, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud op die. En nu zei de rechter voor het eerst dat ligt.
4: Dat bent u wel.
6: Nee. Je bent verantwoordelijk voor het design van je platform. Ja. Het is productaansprakelijkheid. Ja.
4: En daarmee toch ook dan voor wat er op dat platform staat?
6: Of nou nee, dat bepaalde content gewoon niet bij kinderen komt.
4: Ja, ja.
6: Dat is een heel andere insteek. En zij hebben zich alsmaar verdedigd met artikel 230 van dat platforms niet verantwoordelijk zijn voor de content die op die platform staat. En zij zei dat, ja, wij zijn gewoon het intermediair en die content, dat is van anderen. He, en mensen doen dat zelf en die ouders moeten zelf controleren. En nu zegt die rechter, joh, het gaat over design, dat gaat over productaansprakelijkheid. Het product zelf is schadelijk en je bent vol aansprakelijk. Dus dit is een totaal totale landslide.
4: Maar ja. Je noemt nu het woord product. Dat is wel interessant, want er is ook een manier van denken hierover die zegt: wij zijn zelf het product.
6: Dus ja, mensen, zijn, individu.
4: Ja, wij individu. Zijn de gebruikers, zijn het product. We krijgen iets gratis aangeboden wat wij praktisch en prachtig vinden. We kunnen blijven scrollen. Maar daarbij vergeten we eigenlijk dat wij zelf het product zijn geworden.
6: Nou, dat is helemaal waar. Als je ergens niet voor betaalt, wordt er op een andere manier geld aan je verdiend. Dus soms is iets echt too good to be true, begrijp je? En dat is hier ook. Daar zit een trade-off in.
4: Ja.
6: En dat betekent ook dat die bedrijven dan gaan zeggen: Oké, dan doen we het betalend. Hè. Facebook, dan kan je een betalend abonnement nemen. Dan word je niet getrackt en krijg je... Maar dan gaan ze dan koppelen met helemaal geen advertenties. En dan wordt het zo duur dat niemand dat doet. Terwijl de oplossing is natuurlijk dat er wel generieke advertenties zijn. De prijs naar beneden gaat en mensen een reële keuze hebben. Nou, dit soort gevechten, joh, die moeten dan weer naar het hoogste hof in Europa.
4: Yeah.
6: Maar de bottom line is dat ik zelf ben ervoor. En dan gaat weer iedereen over me heen vallen. Je kan ook het oplossen door gewoon te zeggen: je mag geen targeted advertising betaalmodel meer hebben. Überhaupt niet. Want dat leidt alleen maar tot alle settings en designkeuzes tot meer data verzamelen.
4: Dat moet je uitleggen. Dus, want nu is het inderdaad zo, er worden profielen opgebouwd van consumenten, hè, van degenen die op het platform zitten. En ze weten dan: ik ben een man, een bepaalde leeftijd, ik heb hier interesse in.
6: Ja.
4: En dan krijg ik dus andere advertenties te zien dan jij.
6: Ja.
4: Wordt ook uitgelegd als een soort service, want daardoor krijg ik geen onnodige advertenties voor bijvoorbeeld voor vrouwelijke hygiëne. Die producten krijg ik niet te zien.
6: Ja.
4: Maar jij zegt: misschien moeten daar gewoon wel misschien wel verboden worden.
6: Nou, je kan bepaalde criteria kan je natuurlijk in je account opnemen. Ja. Je leeftijd, niet precies je geboortedatum, maar age range. Mm-hmm. Dat je in de regio Amsterdam woont. Dat je, en dan kun je al heel veel dingen uitsluiten. Inderdaad, dat jij niet het maandverband kent of ik niet Viagra krijg. Ja, zo was het in het begin.
4: Dat ik wel Viagra te zien moet
6: krijgen. Ja, ik hoop het voor je langzamerhand. Ja, en dus.
4: Maar is het dan zo? Jij zegt, want dat is wel, jij zegt dat targeten, dat gaat nog veel verder dan wat we nu beschrijven. Dat is veel gedetailleerder.
6: Oh man,
4: toch?
6: Ik heb de profielen van mij gezien. Dat is dat is extreem. Ze weten. Ook Cambridge Analytica.
4: Ja, dat schandaal.
6: Ja, 10.000 datapunten per persoon.
4: Ja.
6: Ik ben eens een keer gaan zitten, hè, om mijn eigen datapunten op te schrijven.
4: 10.000?
6: Nou, toen kwam ik op 200. Toen heb ik ze aan mijn man gegeven en die had er nog een paar bij.
4: Dat
6: alle dingen, alle dingen die ik niet leuk vind. Zoals very cranky als ze geen koffie krijgt. Zo, weet je wel. Wil nooit het toetje en eet dan het mijne. Weet je wat, dat soort dingen. We hebben enorm gelachen.
4: Ja. Maar zij hebben er 10.000.
6: Ja, en ik kwam tot 200. Ja.
4: En jij zegt dus, dat is veel te veel. Misschien moeten we dat verbieden.
6: Ik denk dat als je het businessmodel van geld verdienen afhaalt van alle ontwikkelen van AI om nog meer te personaliseren, dat een hele goede beperking zal zijn om te stoppen met dat hyper personaliseren.
4: Ja, en het hyper personaliseren is schadelijk voor mij als consument, omdat...
6: Nou, omdat ze je op een gegeven moment kunnen sturen. Als je zoveel meer weet van iemand dan jij zelf weet, dan word je, zonder dat je het doorhebt, krijg je content naar voren gehaald, andere dingen. Hè, ze weten precies wie gevoelig is voor extreme. Op X weten ze precies wie gevoelig is voor extreem rechts. En die, daardoor krijgen die bewegingen veel meer wind in de rug dan in de normale maatschappij mogelijk zou zijn.
4: En is het naïef van mij om te denken dat als ik dan zo'n advertenties bij zie komen, die klik ik weg, dat ik niet beïnvloed word? Jij zegt dat is.
6: Ja, je hebt geen idee hoe je bent. Luister dan die TEDx-talk en dan nog andere. Ik heb ook Google weet meer van jou dan je van de Universiteit van Nederland, weet je wel. Ga die maar kijken.
4: Van jou.
6: En dan leg ik helemaal uit hoe dat werkt en waarom dat geen goed idee is.
4: Hopeloos naïef.
6: Hopeloos naïef, ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Je luistert naar BNR's Big Five van sociale media onder vuur. Eerder deze week, haar naam is al genoemd, Kim van Sparretak was de gast, Europarlementariër namens Pro, over de strijd die zij in Brussel voert tegen de macht van Amerikaanse techgiganten en ook de lobby die zij voelt, die tegendruk. Het feit dat er bijvoorbeeld alle billboards in Brussel worden opgekocht door grote big tech bedrijven om dan hen weer te beïnvloeden. Het was fascinerend en het is terug te luisteren via de bekende podcastkanalen en onze eigen app. Vandaag de gast Lokke Morel, advocaat, hoogleraar Global ICT aan de Tilburg University. We hebben nog, wat is het, 1 minuut of 10? Wat ik jammer vind, want ik zou nog eindeloos met je door willen praten. Maar laten we samen eens kijken naar... Oké, we staan, je zei, we zijn net begonnen. Hè, en aan het inperken van die digitale revolutie, om dat te reguleren, wettelijk gezien. Hoe zie jij nu... Hè? Nee, laat ik het eerst gewoon vragen. Heb je het idee dat de maatschappij, dat we nu een beetje aan de winnende kant zijn?
6: Nou, er gaat nog heel veel water door de... Wat is het?
4: Rijn?
6: De Rijn, ja, ik weet het ook niet meer. Maar voordat we dit vol onder controle hebben... en dan zullen we elke keer weer nieuwe dingen oppoppen... die we vinden dat niet kan. Maar ik vind nog toch... en dan, hoe ik Kim daar inspanningen waardeer... Hè, dat wil ik even... Ja, ik waardeer de aandacht die ze daarvoor vraagt... en dat is allemaal... hartstikke goed, maar de manier waarop zij dingen probeert te reguleren... is voor mij dan niet nuttig. Hè?
4: En dat is door nieuwe wetten te maken?
6: Ja, door nog weer nieuwe wetten te maken. Hè? De Digital Fairness Act, waarin dan expliciet staat... mag niet endless scroll, je mag niet die verslavende trucjes... je mag geen dark patterns. En
4: je zou denken, dat is toch goed dat er een wet voor komt?
6: Ben ook qua inhoud is dat absoluut waar dat ik daar tegen ben. Hè? Het is waar wat er staat dat niet goed is. Alleen de vraag is, heb je daar nog een nieuwe wet voor nodig? En met dat je zegt dat je een nieuwe wet nodig hebt... is de implicatie, we kunnen nu niks doen. Mm-hmm. En dat is gewoon niet waar. We hebben de Digital Services Act. Je ziet de Europese Commissie die daar vol nu met age gating... die kan ook vol op al die, zeg gewoon, unfair practices. Maar we hebben ook al een oneerlijke handelspraktijk... praktijkenwet in heel Europa.
4: We hebben nieuwe wetten nodig, ga die bestaande wetten handhaven?
6: Nee, ik erg me dood aan de ACM. Ik zeg het hier nog een keer, want ik heb het al een paar keer publiek... dat zij hier niet op acteren. Want er staat zelfs in hun richtlijnen Europees... van dat endless scroll of dit soort trucendozen... om kinderen toestemming of ouders toestemmingen af te troggelen. Dat is een oneerlijke handelspraktijk. En daar kan je gewoon wat tegen doen.
4: Dan kan de autoriteit consumentenmarkt tegen optreden. Maar dat gebeurt niet.
6: Nou, dus dat zien ze dan, ik weet niet, het is geen prioriteit. Terwijl dat voor mij 100%, en daar ben ik het met Kim mee eens... het is een 100% prioriteit. Ja. En ik vind dat onvoldoende gedaan wordt. En hetzelfde geldt de AP. Die zou vol...
4: Autoriteit persoonsgegevens, bedoel je?
6: Die zou vol achter die cookie-toestemmingen naar moeten gaan. En de Engelse toezichthouder heeft dat wel gedaan. Ja. Die heeft gezegd, dit vind ik... Hè, accepteren of weigeren. Niet dat je nog 3 lagen naar beneden moet... en niet meer begrijpt waar...
4: Waar geef ik nou toestemming voor?
6: Ja, waar geef ik naartoe? Of anyway, die Engelsen hebben gewoon gezegd... dit is het en je kan nu nog een maand krijgen of 2 maanden... om het aan te passen en anders ga ik achter je aan. Ja. Zo simpel kunnen dingen zijn, maar
4: Dus als we het hebben over regulering, zeg je eigenlijk... we hebben niet meer wetten nodig. We kunnen ook geen zelfregulering van die bedrijven verwachten. We moeten het hebben van bestaande wetgeving die er al is. En die laten we die handhaven.
6: En dan komt er nog eentje extra. En dat is wat ik ook... Kijk, er zijn zoveel trucendozen...
4: Ja.
6: Dat je nooit daar allemaal een regeltje op kan maken.
4: Geen losse regels voor
6: elke trucendoos. Hoe meer regeltjes je maakt, dan wordt het de reflex wordt... als het niet verboden is, dan mag het.
4: Mm-hmm.
6: Terwijl, ik zei tegen mijn kinderen vroeger al... je mag elkaar geen pijn doen. Dat betekent niet schoppen, niet slaan, niet dit, niet dat, niet knijpen. Weet je wel? Ja. Want anders zeggen ze, ik mocht niet knijpen, maar ik mocht wel schoppen. Ja, nog. Ik blijf jurist. Maar dit is wat de reflex, als je dat te precies maakt, is niet oké. En wat we zien... Een manier om dat wel goed te doen, vind ik dat Europa voor het eerst gedaan heeft met die AI Act. Mm-hmm. Hebben ze alle experts van de wereld bij elkaar gezet op LLM's, Large Language Models.
4: Het GPT, OpenAI, Claude, noem maar op en zo.
6: Absoluut. Ja. En die hebben ze een code of practice laten maken. Mm-hmm. En vervolgens, daarna zijn ze met al die bedrijven gaan zitten die zeiden, ja, maar dat kunnen we niet, dat kunnen we wel. Nou, wat kan je dan? Hebben ze dat helemaal uitontwikkeld. En daarna konden ze... Ik noem dit zelfregulering, backed up by Government enforcement.
4: Ja, ik snap
6: Want daarna
4: het.
6: Gaat de AI-office dat enforcen. En dan zie je dat het veel praktischer wordt en dat ze...
4: Ja, ja ik snap dat, het. Dus wat je eigenlijk zegt, is je moet dus eerst gaan jullie zelf maar reguleren. En als je daar niet aan houdt, dan komen wij met de wetgevers. Staan
6: nou,
4: we
6: nee,
4: om je heen.
6: Dan kunnen we die zelfregulering handhaven. Ja. Maar ik zal je één voorbeeld geven. In Engeland hebben ze de Age Appropriate Design Code. Dat hebben ze nou gedaan naar aanleiding van de AVG.
4: Ja.
6: En
4: wat houdt dat dan in?
6: Nou, je moet kinderen beschermen online.
4: Okay, ja.
6: En toen zeiden de TikToks van deze wereld... daar gaan wij niet ondertekenen. En toen moesten ze berichten wat ze dan allemaal gedaan hebben. Nou, je broek zakt af. Nee, van fantastisch. Maar wat ze allemaal kunnen doen.
4: Ja.
6: Filters, AI-filters om bullying te weren. Filters om afbeeldingen van zelfbeschadiging hebben ze ingevoerd. Waarschuwing voor dat... Als ik iets lelijks post, een waarschuwing... Hey, ga je dit wel doen, want het is niet zo leuk. Een setting waarmee je de posts van je bulliers kan onderdrukken... of eerst kan zien voordat je ze toelaat. Nou,
4: kortom, het kan wel.
6: Nou, het grappige is, maar ook wat het laat zien... is hoeveel dingen, aan welke knoppen... zij allemaal moeten draaien om iets age-appropriate te maken.
4: Yeah.
6: Dus als wetgever, als jij denkt dat je dat... kan specificeren, dan mis je gewoon de clue. Begrijp je dat?
4: Ja.
6: Ja, en dan kan jij, net als onze reclamecodecommissie... dat concurrenten ook kunnen zeggen... joh, die feature van hem, die is niet goed.
4: Nee, nee.
6: En dan zegt die codecommissie... ja, dat vind ik ook, weg ermee. Begrijp je? En dat, ja, daar moeten we naartoe. Dus zo'n wet, hoe lovenswaardig ik haar initiatieven vind... qua gedachten... is de manier waarop gaan we de wedstrijd hier niet winnen.
4: Nee, en die win je wel door te handhaven op bestaande wetgeving.
6: Dat, en met hunzelf te gaan zitten en hunzelf reguleren... maar wel een backup met government enforcement... dat het niet vrijblijvend is.
4: Nee.
6: Het is wel zelfregulering, maar niet vrijblijvend.
4: Nee. Ja. We zouden het dus nog over AI hebben kunnen hebben... maar we zijn echt heel hard door de tijd heen gegaan... dus we spreken gewoon af dat je dan andere keer voor langskomt. Want eigenlijk zeg jij volgens mij gewoon... als ik het goed begrijp, dat sociale media, dat krijgen we wel voor elkaar. Dat gaan we wel winnen, dat weten we te reguleren. Het duurt een poos, maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dan komt er iets anders aan, die AI-revolutie.
6: Ja, er hebben nog zoveel problemen. Ja.
4: Succes daarmee.
6: Ja, het is...
4: Want ik dacht, dan hebben we dit opgeruimd.
6: Nee, de zon gaat verschijnen,
4: maar jij zegt, er komt een tornado op ons af, toch?
6: Ja.
4: Nou, doen we de volgende keer dan?
6: Doen we volgende keer.
4: We gaan nu de kettingvraag behandelen.
6: Oh ja.
4: Carolien de Gruyter is de gast volgende week maandag... bij mijn collega Diana Matroos.
6: Ja.
4: Ze is Europa-correspondent, columnist voor NRC. Schrijft een interessante column... zaterdag.
6: Super column.
4: Gaat altijd over wat we in Europa wel kunnen. Eigenlijk, dat is een beetje haar positie. Het gaat over strategische autonomie. En je mag er een kettingvraag stellen.
6: Oké. Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal... alle ballen tegen Big Tech is. En ik wil even zeggen dat social media... is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn... vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn ideeën zou zijn, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt. Dat je over kan stappen.
4: Mm-hmm.
6: Maar ook vooral mijn deel van digitale soevereiniteit... of strategische autonomie is dat je... zelf dingen moet kunnen, omdat je dan ook weer op de nieuwe bandwagon van de nieuwe technologie kan stappen. En op een gegeven moment word je alleen maar een consument van technologie.
4: Mm-hmm.
6: Maar dat is eigenlijk voor mij soms nog belangrijker dan afzetten tegen Big Tech, begrijp je?
4: Ja. En de vraag?
6: De vraag is of ze dat met me eens is en wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
4: Die 30% of dat het 100% moet zijn, zoals ook al wordt bepleit. Het wordt maandag gevraagd aan Carolien de Gruyter door mijn collega Diana Matroos. Lokke Morel, het was een plezier om met je te mogen spreken het afgelopen uur. Advocaat en hoogleraar Global ICT Law aan de Tilburg University. Onze afleveringen zijn terug te luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd als podcast. Doe dat vooral in onze eigen app of je favoriete podcast genaamd. Tot volgende week. Dat is Big Five weer. Fijn weekend.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de ochtendspits. Yes,

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
0: Nigaio Wijnen
1: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan een muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het Chinese bedrijf achter Nexperia wil een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans er vorig jaar ingreep. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd er gespeculeerd over een claim van Nexperia. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind.
5: Iran heeft een reactie op het Amerikaans vredesvoorstel naar Pakistan gestuurd. En Trump zegt dat hij helemaal niet blij is met de reactie. Nou, of Iran zich daar iets van gaat aantrekken of de Iraanse middelvinger opsteekt, gaan we zo bespreken met Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis in onze podcast Ochtendnieuws.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
8: In de Friday Move gaat het over tv.
9: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
8: Politiek.
10: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
8: En ik ben er ook.
9: Dat is toch heerlijk.
8: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
5: Ja, dit is de podcast Ochtendnieuws van maandag 11 mei. En naast me zit Iwan Verrips.
12: Bas, goedemorgen.
5: En die weet ook wat we gaan doen het komende half uur. Ja, ik ook, maar hij mag het vertellen.
12: Ja, ik ga het vertellen. We gaan het zo meteen hebben over, kijk, we weten allemaal, we moeten een noodpakket aanschaffen voor noodsituaties. Mm. Ondernemers weten dat ook, dat ja, verstoringen die misschien wel meerdere dagen kunnen duren, dat grote gevolgen kan hebben voor je bedrijfsvoering. Maar wat blijkt? Zich er echt op voorbereiden? Ja, dat doen we dan weer niet echt, blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel. Waarom niet? Dat hoor je zo meteen. En de vakbonden die spreken zich vandaag opnieuw uit tegen de beoogde bezuinigingen van het kabinet Jetten op de WW, op de VIA en met name de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. En er liggen geloof ik acties op tafel. Nou, wat we gaan horen van de bonden, zo meteen met politiek verslaggever Leendert Beekman.
5: Je hoort het wel, je krijgt dus inzicht in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. Maar de vliegende start van je werkdag begint vandaag echt weer in het Midden-Oosten. Want president Trump accepteert de Iraanse reactie op het Amerikaanse vredesvoorstel. 14 punten op één paginaatje. helemaal niet, want hij noemt de reactie via Truth Social onacceptabel. Uiteraard doet hij dat in Trumpiaanse koeienletters. En volgens staatspersbureau TASNIM eist Iran een onmiddellijk eind aan de oorlog op alle fronten, garanties tegen nieuwe aanvallen en het intrekken van de sancties op de olieverkoop van het land. Ze zijn niet zo heel erg onder de indruk, denken wij. Maar dat gaan we eens even voorleggen aan Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis. Tara, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
5: Ja, want koeienletters of niet. Wat zegt Iran hierover? Gaat ze zich iets aantrekken van de reactie van Trump?
13: Nee, dat denk ik ook niet. Dat ben ik wel met jullie eens. Ik denk dat Iran gewoon zal afwachten op een officiële reactie in de vorm van een nieuw voorstel die ongetwijfeld ergens deze week zal komen.
5: Wat weten we op dit moment over de inhoud van dat voorstel? Ik zei het al, het lijkt een 14-puntenplan te zijn. Het zou op 1A4'tje passen, maar meer weten we echt niet, hè?
13: Ja, dat is van vorige week. Het zal nog steeds eigenlijk over dezelfde inhoud gaan. Want dat is eigenlijk het enige wat we weten, wat de onderwerpen zijn. En dat lijkt allemaal een beetje hetzelfde. Wat je al noemde, een einde aan de oorlog, de sancties opheffen, de Straat van Hormuz. Maar de vraag is natuurlijk wat er precies over elk onderwerp gezegd wordt. En dat weten we eigenlijk niet. Er wordt wel volop gespeculeerd. Vooralsnog lijkt het erop dat Irans voorstel blijft om een gefaseerde deal te hebben. Dus eerst een einde aan de oorlog, dan een oplossing voor Hormuz en daarna pas over de nucleaire zaak praten.
5: Als je dat zo optelt, Tara, kan je dan zeggen dit is een stap dichterbij een vredesovereenkomst?
13: Ja, elke stap is natuurlijk een stap dichterbij, maar dit is niet bepaald een doorbraak. Ze hebben zich eigenlijk alleen aan de bestaande deadline gehouden om weer een voorstel in te leveren. Tussen de regels door lees ik eigenlijk vooral dat beide landen niet terug willen naar een volledige oorlog. En allebei eigenlijk denken dat het rekken van de onderhandeling de ander wel zal doen toegeven. Dus het wordt een beetje een kat-en-muisspel om te wachten. Vorige week was er alleen nog een Amerikaans inlichtingrapport uitgelekt dat Iran het nog wel een paar maanden uit kan zingen qua olie. Dus vooralsnog lijkt het dat het langdurige proces in Irans voordeel werkt.
5: Ja.
13: En dan heb ik natuurlijk nadrukkelijk alleen over het Iraanse regime, niet de Iraanse bevolking. Want die voelt wel degelijk de gevolgen. De valuta is gekelderd, alle prijzen zijn omhoog, er is veel werkloosheid en natuurlijk heel veel onzekerheid en angst.
5: Angst. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou waren er ook weer over en weer aanvallen, ook al is er een staakt het vuur of een soort bestand, hè, wat Qatar, Kuwait, Verenigde Arabische Emiraten melden, nieuwe drone-aanvallen. In Libanon waren er veel aanvallen vanuit Israël. Kan je nog steeds spreken van een, ja, ook al is het broos, maar van een bestand?
13: Ja, ik spreek zelf niet echt meer over een staakt het vuren, maar meer over een minder vuren. Wat betreft Iran en de VS lijkt de VS ook nog steeds te zeggen dat alle aanvallen over en weer eigenlijk onder de drempel vallen van een breken van een staakt het vuren. En daaruit maak ik dus ook op dat het eigenlijk de VS bijvoorbeeld ook niet terug wil naar een grootschalige oorlog, want dan zouden ze die aanvallen wel aangrijpen om dat te doen. En hier in Libanon zien we eigenlijk dat Israël eigenlijk steeds verder gaat in het overschrijden van het staakt het vuren, met steeds meer aanvallen per dag en steeds verder Libanon in. En ook Hezbollah slaat nog elke dag terug met een aantal aanvallen, met name in Zuid-Libanon en Noord-Israël.
5: Wat denk je, wat gaat er de komende dagen gebeuren? En wordt een deal tussen Iran en Amerika ook een deal waarbij Libanon betrokken wordt? En wat kunnen we verwachten van de Pakistanse onderhandelaars?
13: Ja, dat betrekken van Libanon bij deze deal, dat wordt vanuit Iran wel gestimuleerd, maar vanuit de Amerikanen niet. En er zijn natuurlijk eind van deze week onderhandelingen weer tussen Israël en Libanon, althans de ambassadeurs, dus indirect. Of wel direct, maar op ambassadeursniveau, sorry, in de VS. Dus dat blijkt tot nu toe een aparte tafel. Ik denk eigenlijk dat we de komende dagen weer een nieuw voorstel vanuit de VS kunnen verwachten richting Iran via Pakistan. En Trump heeft natuurlijk eind van de week een ontmoeting met de Chinese president. Daar zal ongetwijfeld dit alles ook besproken worden. Ja. Trump wilde graag deze deal rond hebben voor zijn bezoek. Dat lijkt niet gelukt. Tenzij de VS deze week heel veel water bij de wijn wil doen. Maar dat zal ook nog niet gebeuren.
5: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
12: Ja, wat helpt om de toename aan obesitas iets te remmen? Meer sporten, een suikertax, de gezonde schoolkantine? Ja, allemaal. En misschien ook wel minder werken.
5: Oké, tot ziens.
12: Nou, als dat niet als muziek in de oren klinkt, inderdaad, hoe dat precies zit, hoor je over een klein kwartiertje.
3: Ochtendnieuws.
5: Eerst naar Politiek Den Haag, hè, want we gaan het weer hebben over alle werkgerelateerde zaken.
12: Ja, het meireces is voorbij, althans bijna, formeel vandaag nog in de Tweede Kamer. Maar de vakbonden die laten van zich horen, FNV, CNV en VCP, die voeren de druk op het kabinet verder op en presenteren hun vervolgstappen in hun conflict met het minderheidskabinet. Want dat conflict is er, dat weten we. Aanleiding de plannen van het kabinet voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. En ook verzetten die bonden zich tegen bezuinigingen op de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering en de via Bij arbeidsongeschiktheid. Nou, politiek verslaggever Leenert Beekman, die is ook terug van Nooit Helemaal Weg geweest. Ja. In ieder geval niet uit onze hoofden. Leenert, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Bas Leeuwen.
12: Wat staat er op het programma? Wat gaan die bonden doen vandaag?
14: Nou, de bonden zelf doen er nog enigszins geheimzinnig over. Want ze hebben om 11 uur hebben ze een persmoment in perscentrum Nieuwsport in de Tweede Kamer. Maar het is natuurlijk niet zo heel lastig om te bedenken wat zij gaan doen. En ik heb ook bronnen die dat wel bevestigd hebben. Want ze gaan geen deal aankondigen. Kortom, er komt geen akkoord van Wassenaar 2.0. Want de eisen over de AOW, die zijn nog ongewijzigd vanuit de bonden. Ook zoals je al zei, grote... onvrede over wat er allemaal gaat gebeuren omtrent de WIA en de WW. Mm-hmm. Nou, en zolang het kabinet de plannen niet van tafel haalt, gaan de bonden niet in gesprek, zeggen ze. Nou, en wat gaan ze vandaag dan aankondigen? Acties. En die acties die moeten plaats gaan vinden voor de zomer. Want in augustus gaat het kabinet over de augustusbesluitvorming praten. En dat betekent eigenlijk dat ze de begroting in de stijgers gaan zetten. En het belastingplan, dat moet allemaal in de miljoenennota gepresenteerd worden op Prinsjesdag. En dan wordt er over geld gesproken. En dan komt dit allemaal weer ten tafel. En voordat dat gebeurt, gaan er dus acties komen. Ja.
12: En er is de afgelopen tijd dus ook helemaal niet gesproken tussen kabinet en bonden. Want je hoort ook wel, we hebben een breed sociaal akkoord nodig. Nou, dat zit er dus helemaal niet aan te komen.
14: Nee, dat zit er zeker niet aan te komen. En als je dan ook kijkt wat er vanuit de bonden gecommuniceerd wordt, dat is heel simpel. Het kabinet wil graag in gesprek blijven. De bonden blijven benadrukken, zolang er afspraken gebroken worden, eenzijdig, die wij ooit met elkaar hebben, hebben afgesproken. Denk aan het pensioenakkoord. En jullie willen ook in de toekomst, om steun te krijgen voor alle plannen die vanuit het kabinet komen, toch om defensie te betalen, want dat moeten we niet vergeten. Ja. En jullie willen met ons aan tafel gaan zitten, moeten jullie eerst een betrouwbare partner moeten jullie tonen. En die plannen, zeker de verhoging van de AOW-leeftijd, dat plan, dat moet eerst van tafel, want anders ben je geen betrouwbare partner en gaan we gewoon niet met elkaar in gesprek. Nee. En dat roepen ze al maanden. En dat blijft ook zo.
12: Ja, maar het kabinet heeft daar toch wel iets aan ingeleverd. Ik geloof die AOW-plannen die zijn nou ja, een beetje in de ijskast, of in ieder geval in de koelkast.
14: Ja.
12: De minister heeft ook al op tv gezegd, nou, dat hebben we misschien niet helemaal handig aangepakt, niet zien aankomen op die manier. Dus er is toch wel iets gebeurd, een beweging richting die bonden?
14: Ja, en voor de bonden, het in de koelkast zetten is simpelweg niet goed genoeg. Ze zeggen, het moet echt van tafel af, want het is een schending van hoe wij met elkaar omgaan in de polder. Nou, de minister heeft gezegd, het staat in de koelkast, precies zoals je zei, we hebben een inschattingsfout gemaakt. Maar wat de minister bijvoorbeeld ook zegt, de bezuiniging op de WIA en de WW, maar op het hele sociale domein, het wordt in de toekomst onbetaalbaar. Dus we zullen toch met z'n allen daarnaar moeten kijken. Ja. En dan legt hij de bal ook weer bij de bonden neer. Van, nou, als u dan de plannen niet vindt, wat wilt u dan wel? En daarvan wordt dan gezegd, ja, maar dat is ons probleem niet, beste minister. Want u doet net alsof dit een bezuiniging is, omdat het sociaal domein anders niet betaalbaar is. Maar zoals ik net ook al zei, we weten uiteindelijk allemaal dat die miljarden die nodig zijn, waarom wordt er nou bezuinigd? Nou, op het sociaal domein gaat het al om 6,5 miljard. Dat heeft toch met die defensieuitgaven te maken. Dus u kunt het wel presenteren alsof het allemaal noodzakelijk is omdat het onbetaalbaar wordt. Maar wij geloven daar simpelweg niet in, omdat we namelijk zien dat het geld richting defensie gaat.
12: Ja, en het kabinet heeft die bonden natuurlijk wel nodig. Zeker een minderheidskabinet, ja. Dan moet je overal shoppen, ook daar.
14: Ja, want er is simpelweg heel veel geld nodig. Ja. En als je die bonden niet aan je kant hebt, ja, dan houdt het wel een beetje op. En de vraag is of deze zomer het financieel kader zoals dat afgesproken is binnen het minderheidskabinet, of dat zo kan blijven zoals dat is, of dat het opengebroken moet gaan worden. En als er met de bonden op dit moment niet te praten valt, dan gaat het echt in augustus een heel lastig verhaal worden. Zeker als je er ook bij bedenkt dat er naar koopkracht gekeken gaat worden. We weten natuurlijk dat de inflatie toeneemt, en zolang dat conflict in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, nog niet geëindigd is en die straat van Hormuz dicht blijft, ja, dan zal het ook rondom koopkracht heel lastig gaan worden. Dus ze zullen elkaar nodig hebben, zoals dat eigenlijk in de polder de afgelopen decennia altijd het geval is geweest.
5: Ja, zeker. Nou, dan weten we al, dit kabinet, zei iemand al, is een minderheidskabinet, moet overal coalities gaan vormen, moet shoppen en dealen. Maar dit is wel een heel heikel punt. Krijg je de bonden niet aan tafel, krijg je hier een overeenstemming over. Wat is dan de houdbaarheid van het kabinet, zeker als er acties komen straks?
14: Ja, het is al de houdbaarheid van het kabinet, Bas. Want je gaat natuurlijk niet alleen met de bonden praten. Je kan ook nog kijken of je in de Kamer steun kan krijgen. Maar kijk, welke partijen heb je dan nodig? Dan moet je toch ook naar links gaan kijken, naar PRO en naar de SP. En vanuit die partijen is het signaal eigenlijk precies hetzelfde zoals ze vanuit de bonden komen. Dit is echt de vraag, Bas. Het wordt aankomende zomer, in augustus, gaat het toch onrustig worden in Den Haag. Als er niks geregeld wordt. Want de miljarden, we weten het van de minister van Financiën, de miljarden die nodig zijn voor defensie, de miljarden die misschien wel nodig zijn om de koopkracht wat op te plussen, die gaat hij niet in de staatsschuld laten lopen. Dus dan zou je ergens dekking vandaan moeten gaan halen. Nou, de vraag is hoe dat dan gedaan gaat worden. Gaat dat echt puur en sec alleen gebeuren op het sociaal domein en op de zorg? Of gaan ze toch wat meer, want dat gebeurt wel een beetje, aan de lastenkant, dus aan de inkomstenkant, de knoppen draaien? En zullen ze misschien nog wat belastingen gaan verhogen? Ja. Of fiscale maatregelen gaan versoberen? Maar dat gaat deze zomer wel de vraag worden.
12: Nu wil je toch spreken. Ik zei het al, ik geloof nog één dagje reces in de Kamer formeel. Wat staat er op de agenda?
14: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, Iwan. Je zegt nu nog één dagje reces na twee weken. Daarna gaan we twee dagen aan de slag. Twee kamerdagen, twee volle kamerdagen. Want dan is het hemelvaart. En dan gaat het kamer weer eventjes dicht. Donderdag, vrijdag ook geen ministerraad. Doen ze ook al op woensdag. Dus twee dagen gaan we weer aan de slag. En dan gaan we weer uitrusten van het harde werken.
12: Nou, dan gaan we jou twee dagen spreken, denk ik zomaar. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman.
5: Dat vroeger een grappenreeks. De spuitbus met zweetlucht voor Amsterdamers. We gaan even kijken naar de beurs. Maxime van Meel staat aan het begin van deze beursweek en die praat je bij.
15: We beginnen de week met een aandeelhoudersvergadering bij chipmachinemaker ASM International. Al kan ik met vrij grote zekerheid zeggen dat dat vooral een feest zal zijn, want het aandeel won alleen dit jaar al 56%. Het is overigens niet de enige plek waar beleggers bij elkaar komen, want ook bij CVC Capital is dat het geval en bij UMG. En vooral bij die laatste, Universal Music Group, kan het zeker wel spannend worden, want ze zijn de prooi van investeerder Bill Ackman, die het wil overnemen en naar de VS wil brengen. UMG besloot zijn belang in Spotify te verkopen om hun eigen aandeel in waarde te laten stijgen en zo een overname af te wenden, maar dat viel allesbehalve goed bij de aandeelhouders. Verder is er nog ABN AMRO dat met kwartaalcijfers komt. En het is ook nog opletten op Donald Trump. Die gaat na heel wat uitstel eindelijk naar China en kan daar de relatieschade die zijn handelsoorlog heeft veroorzaakt misschien ook eindelijk dan een beetje lijmen.
12: BNR Beurs, ook vanavond weer een nieuwe aflevering. 6:30, direct naar de avondspits hier op BNR. Live luisteren en terugluisteren doe je allemaal in de BNR-app.
5: Ja, cybersecurity risico's, stroomuitval, even geen water hebben. Het zijn allemaal verstoringen die grote gevolgen kunnen hebben voor je bedrijf. Nou, toch bereiden weinig ondernemers zich echt voor op dat soort scenario's. Blijkt uit nieuw onderzoek van de KVK. Kamer van Koophandel deed dat onder 750 ondernemers. En bij ons is Christian Hazelaar en die is ondernemersadviseur van de KVK. Meneer Hazelaar, goedemorgen.
16: Goedemorgen.
5: 70% maakt zich geen zorgen. Een derde bereikt zich voor. Hoe kan dat nou? Waarom doet het grootste deel niks?
16: Nou goed, ik denk dat ze zich wel zorgen maken. Laten we dat voorop stellen. Ja. Alleen dat dan de nut en noodzaak is om zeg maar direct actie te ondernemen. Ja, daarbij zien we en horen we vanuit ook het onderzoek dat nog wat minder prioriteit heeft voor de ondernemer.
5: Maar en waarom is dat? Want je zou zeggen, inderdaad, als je weet dat jij straks elektra nodig hebt om je zaak te draaien en die is er niet, dan moet je misschien gaan.
17: True Lease met Genke.
18: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nou, wat wij vooral zien is dat bij het MKB-bedrijf... Dat die partijen zich vaak wat beter al voorbereiden... en zich ook daadwerkelijk ook bijvoorbeeld in een noodplan voorzien.
3: Ja.
2: De kleinere zelfstandigen, de ZZP'ers zoals we dat mooi noemen... ja, die zien we gewoon nog wat minder in actie komen.
3: Ja, dat is toch wel een beetje. En is dat ook sectoraal nog verschillend? Kan je zeggen, nou, de bakkers doen het anders dan de metselaars? Even over energiebehoeften, dat is een ander ding, hè?
2: Ja, zeker. Kijk, wat we natuurlijk zeker zien is dat er per branche wordt anders geacteerd. Ja. Nou, zeg maar, bij de horeca zien we dat mensen daar al best wel bewust mee bezig zijn. Detailhandel wordt daar ook hard op gewerkt en naar gekeken.
3: Ja.
2: Nou goed, hè, dus ook dat zijn vaak wel weer wat grotere ondernemingen qua omvang en ook qua belangen. Dus nou ja, in ieder geval, we zien het zeker per sector wel verschillend zijn, ja.
3: Ja, en een beetje op elkaar helpen. Ik kan me voorstellen op een industrieterrein, dat je zit met z'n allen... een paar ZZP'ers ertussen, die zeggen... jongens, kom op, schouders eronder, we helpen elkaar een beetje... één generator voor allen...
2: Ja, nou, dat is een hele goede suggestie. Kijk, we hebben ook ook een pagina ingericht op onze website. Ook voor, joh, ja, wat moet je nou doen? Hè? Wat zijn nou veel voorkomende risico's als ondernemer die je voorbij kan zien komen? En een daarvan is bijvoorbeeld een actie die je kan, is het opstellen van een noodplan. En daar kan inderdaad een onderdeel van zijn. Steek de kop eens bij elkaar. Maar dat kan ook in het bedrijf zelf. Van, joh, wie pakt welke rol en wie kan welk deel verzorgen? Om elkaar inderdaad zeker te helpen in deze situaties.
3: Zeker. En bij vragen en zorgen en niks gedaan, even naar de Kamer van Koophandel. Website.
2: Absoluut, we zitten dagelijks voor de mensen en de ondernemers klaar. Dus neem contact op en we helpen jullie graag.
3: Kijk aan, Christian Hazelaar, dank. Ondernemersadviseur van de Kamer van Koophandel. Gaan we naar de krant, Iwan.
4: Beginnen we in het Financiële Dagblad. Wingtech gaat compensatie van Nederland eisen in de Nexperia-zaak, schrijft de krant op de voorpagina. Het Chinese bedrijf eist compensatie voor de schade die het zegt te hebben geleden door de ingreep van Den Haag bij de dochteronderneming Nexperia in oktober vorig jaar. De stap betekent een volgende escalatie in dat toch al hoog oplopende conflict rondom Nexperia. En de relatie tussen Den Haag en Beijing die is flink bekoeld sindsdien.
3: En eventjes naar de schaduwvloot dan, zo zegt de Telegraaf. Die is best aanzienlijk, op die krant. Minister Vincent Karamans zegt dat tegen de krant dat de reden is om in te grijpen bij de Russische schaduwvloot in de Noordzee. Die schaduwvloot financiert de Russische oorlog voor een groot deel. Het kabinet wil die schepen die onder valse vlag door de Nederlandse economische zone varen harder aanpakken.
4: In de Volkskrant, de Letse minister van Defensie, Andris Proets, is opgestapt. Hij stond onder druk omdat twee Oekraïense drones afgelopen donderdag insloegen op Lets grondgebied, zonder dat de luchtverdediging ingreep. De drones waren onderweg naar Rusland, kwamen onopzettelijk terecht in Letland, maar meneer Proets die moet daarvoor dus zijn baan opgeven.
3: En dan nog eventjes naar de Financiële Telegraaf. Oneerlijke premie door AI, schrijft die krant. Bij het bepalen van premies leunen schadeverzekeraars sterk op een algoritme. En dat leidt tot prijsverschillen die ze vaak zelf niet eens kunnen uitleggen, behalve AI, zegt jurist en wetenschapper Marvin van Beckham. En die promoveert vandaag op dit onderwerp aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
4: En dan Arthur Brand slaat weer toe tot slot in de Telegraaf. Roofkunst aan de muur bij Familia SS'er. Zo staat op de voorpagina van de krant. Een schilderij dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werd gestolen, hangt nog altijd bij erfgenamen van een Nederlandse SS-commandant, blijkt het onderzoek van de krant van de Telegraaf en kunstdetective Arthur Brand. Dat kunstwerk was ooit onderdeel van de beroemde collectie van goudstickers. Jacques Goudsticker, de Joodse kunsthandelaar. Maar hangt nu dus toch bij de nazaten blijkbaar van die SS'er.
3: Ja, van meneer Seyfert.
4: Niet zo handig. En dan, langer werken lijkt samen te hangen met overgewicht. En, zo zeggen onderzoekers, een kortere werkweek zou kunnen helpen om obesitas in onze samenleving terug te brengen.
3: Waarom denk je dat ik eens in de twee weken een dagje vrij ben?
4: Ja, nou, misschien moeten we dat allemaal wel gaan doen als we de volksgezondheid een beetje willen helpen. Het blijkt allemaal uit een groot internationaal onderzoek, gepresenteerd op een obesitascongres in Istanbul. Onderzoekers van de University of Queensland vergeleken gegevens uit 33 OESO-landen over een periode van ruim 30 jaar en zeggen dan, als we 1 uur minder gaan werken, dan neemt het obesitascijfer met 0,16% af. Maar als je dat even doorvertaalt, bijvoorbeeld als we dan een dag minder gaan werken, 20% minder werken, dan zou dat op termijn kunnen leiden tot 3% minder obesitas. Hoe komt dat nou? Nou, die onderzoekers die zeggen, ja, daar spelen meerdere factoren mee. Mensen die lange dagen maken, die

0: Die hebben minder tijd om te sporten, minder tijd om gezond te koken. Die grijpen sneller naar kant-en-klaarmaaltijden. En langdurige werkstress verhoogt ook cortisol. Het stresshormoon dat in verband wordt gebracht met vetopslag. En ze hebben dus allerlei cijfers uit landen vergeleken. Bijvoorbeeld landen als Amerika, Mexico, Colombia. Daar werken ze en lang en hebben ze hoge obesitascijfers. En in Noord-Europese landen, in Nederland, ook in Scandinavië trouwens, liggen zowel de werktijden als de obesitascijfers lager. En dus komt weer die discussie die je zo eens in de zoveel tijd oppopt over de vierdaagse werkweek. Britse media bijvoorbeeld die schrijven dat de voorstanders daarin een kans zien om de volksgezondheid te verbeteren. Ja, ga minder werken en wordt minder dik met elkaar.
1: Ik zou kijken, willen kijken bij AFAS of die dat inderdaad hebben, of die minder dikke mensen hebben.
0: Ja, Van der Veld, die nogal rigide stuurt op dat soort zaken inderdaad. Ja, ik zei het al, 20% minder werken zou het dus kunnen leiden tot 3% minder obesitas. In Engeland bijvoorbeeld zou het neerkomen op 400.000 minder volwassenen met obesitas. Nou, oké, dat zet misschien wel zo aan de dijk. Is dit dan onomstreden, dit onderzoek? Nee. Critici wijzen erop dat het onderzoek geen direct oorzakelijk verband bewijst. Hè. Wel correlatie, maar geen causaliteit. En ze zeggen dat een laag inkomen ook samenhangt met meer overgewicht. Dus als je minder gaat werken, ja, dan gaat je inkomen omlaag. Mm-hmm. En dat helpt misschien ook weer niet mee. Dus, oké. Maar toch, met dit nieuws in mijn achterhoofd, ik dit gebroken weekje met hemelvaart halverwege, hè? Een dagje minder werken en automatisch afvallen. Wie wil dat niet?
1: De ideale combinatie zou natuurlijk zijn, als je deze correlatie kunt bewijzen, dat we een hoger salaris krijgen voor minder werk.
0: Dat zou helemaal top zijn.
1: Dat gaat helpen.
0: Exact. Nou, ik hoop dat de bedrijfsleiding meeluistert.
1: Air France KLM heet binnenkort niet meer Air France KLM, maar hoe dan wel, gaan we zo bespreken in de ochtendspits met luchtvaartdeskundige Joris Melkert.
2: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
3: Want hij maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
4: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
5: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
2: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
4: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
2: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
4: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
6: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Realiseer uw ambities. Zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
9: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
10: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
11: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
9: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
12: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
10: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
9: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
13: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
14: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
15: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
14: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
15: Nu in je podcast-app.
16: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
17: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoC van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
18: Het MKB schrijft ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen. BNR Verkeer.
19: Ik ben Erwin de Hart van de AWB. Er staan wat dagelijkse files al op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 12 kilometer. Een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247. En de A12 Duitse grens Arnhem 7 kilometer langzaamaan. Tussen Afrit Beek en Duiven. Er zijn op dit moment geen flitsers.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Amerikaanse passagier van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Een andere Amerikaan heeft lichte klachten. De twee zitten op een vliegtuig terug naar huis met nog 15 andere Amerikaanse cruisepassagiers. Bij aankomst wordt iedereen nog een keer getest. Amerika zei eerder dat mensen niet in quarantaine hoeven. NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor mensen met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt de pas in het hele land ingevoerd. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan een muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het Chinese bedrijf achter Nexperia wil een compensatie van Nederland, schrijft het FD. Het bedrijf zou bijna 7 miljard euro verlies hebben geleden toen minister Karremans er vorig jaar ingreep. In een arbitragezaak moet worden bepaald of dat ingrijpen terecht was. Begin dit jaar werd er gespeculeerd over een claim van Nexperia. Een eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag om 2:30 uitgespeeld. Dat gebeurt zonder publiek en in Heerenveen. Het mocht niet in Breda vanwege de veiligheid. Gisteren werd de wedstrijd gestaakt nadat er vuurwerk op het veld werd gegooid. Er waren nog 8 minuten te spelen en het stond 2-0 voor NAC. Dan het weer van Weer Online. Het dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Tegen het eind van de ochtend buien. Temperatuur daalt dan naar 10 graden. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind.
1: Ja, dan de Air France KLM. Heet binnenkort helemaal niet meer Air France KLM. Hoe dat zit... En hoe dan wel? Gaan we zo bespreken met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft in de Ochtendspits.
22: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
23: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energeia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
24: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
25: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
26: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
27: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en daarmee werd het 3 minuten over 6:30 moet ik zeggen. Daar zat die 7 ook weer. Ja, het is maandag 11 mei 2026. Ik zeg een hele fijne goedemorgen ook tegen collega Iwan.
0: Bas, goedemorgen.
1: Voor een kort weekje. Ja. Raar weekje eigenlijk met een gebroken dag met hemelvaartsdag ertussen.
0: Ja, ik dacht ik neem vrijdag vrij. Handig.
1: Oh, handig.
0: Dus dan ben ik
1: je bent om mij te lijken.
0: 1 dag vrijkopen, 4 dagen vrij.
1: En daar gaat je overgewicht. Wat gaan we verder doen in de komende half uur?
0: We gaan praten over reizen. Want wat blijkt, Nederlanders die blijven ondanks allerlei geopolitieke spanningen. En de vraag, is er nog kerosine en dat soort zaken. We blijven gewoon op vakantie gaan. En ook met het vliegtoestel bespreken we zo meteen. En we hadden vorige week dat verhaal, weet je nog wel, over de sector verpakt en dergelijke. Die gaat proberen om ons met een loterij blikjes terug te leveren. Dan maak je kans op een prijs, een lot. Mm-hmm. Nou, zo meteen spreken we een deskundige die zeggen, leuk idee, gaat niet werken. Over een kwartiertje.
1: Maar we blijven even weer van die, wat zijn er ook weer, vliegtoestellen?
0: Ja.
1: De naam Air France KLM gaat mogelijk verdwijnen namelijk. Want bronnen melden, aan de Telegraaf trouwens, dat topman Ben Smith van het luchtvaartconcern overweegt dat te doen, een andere naam te geven, nadat hij dus het Scandinavische SAS, Scandinavian Air Systems, ging overnemen. En in die nieuwe naam zou nog geen Air France of KLM meer passen. Het zou ook niet Air France zelfs of KLM zijn, of SAC of CAS, weet ik veel. Maak er maar wat van. We gaan praten met Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Joris, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat stelt hij voor, Smith, precies?
2: Nou, daar hebben we nog niks van gehoord eigenlijk. Ja, er circuleren wat namen als Blue Group of zo. Omdat zowel KLM als Air France een blauwe kleur in hun logo hebben zitten. Maar voor de rest laat hij nog niks los.
1: Ja, je zou ook kunnen zeggen, weet je, we halen één streep erdoor. We noemen alles Air France of alles KLM of alles SAS.
2: Dat zou kunnen. Nou, sowieso gaan de onderlinge luchtvaartmaatschappijen niet verdwijnen. Dat zijn gewoon sterke merken. Ja. En daar wil je natuurlijk gebruik van blijven maken. Mm-hmm. Een ander voorbeeld van zo'n consortium is de samenwerking tussen Iberia, de Spaanse maatschappij, en British Airways uit Engeland. Die bestaan allebei gewoon als los merk, maar die heten samen International Airlines Group, IAG.
1: Nou is Air France KLM een icoon in de luchtvaart, maar met name op de beursvloer, want verder interesseert het niemand iets, vlieg je of met Air France of KLM. Is er zo'n nieuwe naam dan wel nodig, wat Ben Smith nu overweegt?
2: Nou, nodig is het niet echt. Nee. Aan de andere kant, als je nog weer een maatschappij erbij voegt, zou op eind van het jaar de toestemming te krijgen om een meerderheidsbelang in SAS over te nemen. Ja. Ze zijn ook een van de kandidaten voor de Portugese maatschappij, TAP. Dus ja, een logische gedachte om dan gewoon eens even opnieuw na te denken over de naam van de groep.
1: Ja, nee, precies. Dat is als met TAP erbij heb je KAST. Dat is helemaal mooi. KAST. Maar je kan ook iets anders doen. Zullen we eens filosoferen? Dat ik hoorde de French European Airlines Group ging alles rond, geloof ik.
2: Ja, dat was toen ze begonnen met die samenwerking. Ja. Is die rond te gaan, maar dat is hem nooit geworden. Maar toen heeft men toch echt gekozen om aan Air France KLM Group vast te houden.
1: Ja, en Blue Group, ja, daar valt de SAS dan weer buiten, want het is rood met wit.
2: Ja,
1: want
2: een beetje licht beige kleur hebben die. En dan als de Portugezen erbij komen, dat is weer groen met wat rood erin en zo. Ja. Dus ik vrees dat dit hem niet gaat worden. Nee.
0: Maar staat die naam Air France KLM in de luchtvaartwereld niet gewoon goed bekend? Waarom moet je dat dan weggooien? We hebben ook Transavia, dat zit ook niet in die naam. Nee. Ja, laat het lekker zo.
2: Nou ja, misschien gaat dat wel gebeuren. Aan de andere kant, ja, blijkbaar heeft de topman een drang om iets aan te veranderen. Nou ja, dat mag hij dan blijkbaar doen. Ja,
1: maar niet iedereen is er in de top van het bedrijf blij mee, begrijp ik, uit de Telegraaf, hè?
2: Nou ja, als je dat bericht mag geloven. Kijk, er zijn natuurlijk best zorgen over van wat is nou de identiteit van al die afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen. Ja. Air France is natuurlijk gewoon op dit moment de grotere partner ten opzichte van KLM. En als er dan nog meer maatschappijen bijkomen, ga je dan iets aan invloed verliezen? En wat voor effecten heeft dat dan? Wordt er meer macht naar Parijs getrokken? Wat heeft KLM dan nog te zeggen? Ja. Dat zijn de best zorgen die leven.
1: Ja, maar inderdaad wat je zegt, KLM is wel een heel sterk merk in de markt. Ook liefst kleiner dan Air France.
2: Ja, zeker in Nederland is het een heel sterk merk. En KLM is natuurlijk enorm goed verbonden met de rest van de wereld. Ja. Hij heeft ontzettend veel rechtstreeks verbindingen vanuit Amsterdam. En dat is best wel uniek.
1: Oude maatschappij ook. Dan even het hele andere. Kerosine, opvallende stap van de Europese Commissie. Want die staat het gebruik nu van Amerikaanse kerosine toe. Is dat anders dan normaal? Want hoe hard hebben we nu Amerikaanse kerosine nodig?
2: Nou, je ziet dat het op dit moment vanwege de oorlog in Iran lokale tekorten aan kerosine aan het ontstaan zijn. Dus het is goed dat je nadenkt over een andere aanvoer. En Amerika is een van de maatschappijen, of een van de landen die behoorlijk wat kerosine maakt. Mm-hmm. En die dat dus blijkbaar tegen een voldoende aantrekkelijke prijs in de verkoop doet. Ja. Er zit alleen wel één verschil tussen. Kerosine is er in verschillende soorten.
1: Ja.
2: In Europa gebruiken we iets wat dan heet Jet A1. Dus JET, Jet A1.
1: Ja.
2: In Amerika gebruiken ze Jet A, dus Jet A. Mm-hmm. En daar zit een klein verschil tussen.
1: Ja.
2: En dat heeft mee te maken met hoe koud het mag zijn als je aan het vliegen bent. Jet A1 kan iets meer kou hebben dan Jet A.
1: Hey.
2: En dat is met name van belang in de winter. Nou, voorlopig is dit noordelijk halfrond geen winter. Maar ook met name hoe lang je op grote hoogte vliegt.
1: Ja.
2: Als je naar grote hoogte gaat, wordt het gewoon bitter koud.
1: Ja.
2: En je wil niet dat je kerosine bevriest.
1: Nee.
2: Op een gegeven moment, in plaats van vloeibare kerosine, heb je vaste kerosine. Dan doe je motoren het niet meer.
1: Nee, precies, dat is een beetje lastig. Dus over de Pool vliegen bijvoorbeeld, hè, dat is allemaal niet zo heel handig met Jet A.
2: Ja, over de Pool in de winter, dan heb je overigens ook nog wel Jet B, als het echt koud wordt.
1: Ja.
2: Maar goed, de vraag is nu, kun je dan zonder problemen Jet A uit Amerika in flits stoppen? Nou, vliegtuigen die kunnen daar aan zich gewoon tegen. Je moet wel even goed in de gaten houden dat je
1: niet
2: te langdurig...
1: En niet te hoog.
2: Op grote hoogte. Ja. Nog is het geen probleem.
1: Nog even, Joris, want die Europese Commissie die dit toestaat, is natuurlijk wel een beetje lastig. Hè? Als je anderzijds zegt, van we gaan ons wapenen tegen die Amerikaanse afhankelijkheid en over importheffingen praten, noem maar op. En nu zeggen we, nou, kom alsjeblieft wel even door met de kerosine. Het lijkt me niet zo'n goed verhaal voor de onafhankelijkheid.
2: Nee, dat is natuurlijk ook het probleem. En ook hier is er weer iemand die hier ongelooflijk rijk van zit te worden. En dat is dan Amerika, die in dit geval de agressor is geweest.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige, verbonden aan de TU Delft.
20: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, we praten maar even door over reizen. Want inderdaad, kerosine duurder, vliegtickets duurder, brandstof voor je auto duurder. Ja, ga je dan nog op vakantie? Ga je nog dat soort reisjes maken? Nou, wat blijkt? Ja, dat doen we wel eigenlijk. Reizen, ook met het vliegtuig, blijft ondanks de oorlog in Iran nog steeds zeer populair bij Nederlanders. Bijna 90% zegt dat die oorlog geen invloed heeft op de vakantieplannen. Blijkt uit nieuwe cijfers van Nielsen IQ in opdracht van de ANVR. De directeur daar is Frank Radstaak. En nu is nu bij ons meneer Radstaken. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we blijven dus gewoon reizen. We willen nog steeds op vakantie gaan. Wat zegt dat u? Dat vakantie dus niet een soort luxe is, maar dat we dat gewoon als noodzaak hebben om even af te kicken van het werk en bij te komen?
3: Ja, ik was even bang dat je ging zeggen als noodzakelijk kwaad zagen, maar dat is natuurlijk zeker niet. Nee, wat we zien, en dat weten we al langer, en dat is niet alleen nu sinds de oorlog, is dat voor Nederlanders is hun vakantie gewoon een belangrijk onderdeel van het jaar.
0: Ja.
3: En op het moment dat er iets gebeurt, dan gaan ze kijken op welke manier ze gewoon wel op vakantie kunnen. Want die vakantie die willen ze graag laten doorgaan.
0: Ja.
3: Dus we zien niet zozeer de vraag, en dat blijkt ook uit het onderzoek dat we met Niels hebben gedaan. Het is niet zozeer gaat het om de vraag of ze op vakantie gaan. De enige vraag die ze stellen is, waar kunnen we dan het beste naartoe gaan gezien de huidige omstandigheden in de wereld.
0: Ja.
3: Sommige mensen passen hun vakantiekeuze en hun vakantieplek wel aan. Maar de vraag of we op vakantie gaan, beantwoordt inderdaad bijna iedereen gewoon met ja.
0: Ja, en hoeveel mensen passen inderdaad hun reis aan, of hun reiswensen aan? Is dat een groot deel?
3: Ja, dat ongeveer 60% zegt dat ze geen rekening hoeven te houden met bijvoorbeeld gestegen kosten. 40% houdt daar wel rekening mee. En wat wij vooral zien is dat zich uit in keuze om iets minder ver op vakantie te gaan. We hebben onderzoek gedaan naar de vraag of mensen die eerder misschien het idee hadden om naar Azië te gaan, of die nog steeds wilden gaan als onderdeel van dit onderzoek. En daaruit blijkt dat veel mensen dan zeggen, dat wilden we wel, maar we kiezen er nu voor om dichterbij te blijven en gaan in Europa op vakantie.
0: Ja, dus
3: en andere mensen die toch al in Europa op vakantie wilden, die blijven nog wat dichterbij. En sommige mensen blijven daarom in Nederland.
0: Ja.
3: Maar verder, het merendeel van de mensen gaat gewoon naar het buitenland op vakantie.
0: Ja, lekker weg in eigen land. En ja, dan blijkt dus ook die kerosineprijzen, dat soort horrorverhalen. KLM die tickets verhoogt met 10, 1500 euro. Het maakt gewoon niet zo heel veel uit. We gaan toch wel.
3: Ja, dat klopt. Maar dat heeft ook wel vooral mee te maken dat Nederlanders wat dat betreft een heel nuchter volkje zijn. We hebben het veel over kerosinetekorten. Jullie hadden het er net ook over met de vorige gast. Maar in de praktijk hebben we daar geen last van. Dus mensen zien in de praktijk ook niet dat het gebeurt. En er wordt gesproken over brandstoftoeslagen, maar in de praktijk, zeker bij mensen die een pakketreis hebben geboekt, die krijgen dat in de praktijk gewoon helemaal niet mee, omdat die kosten niet worden doorberekend aan de klant. Dus dat maakt dat er wel veel over gesproken wordt, maar de mensen in de praktijk het eigenlijk helemaal niet merken. Ja, en dat heeft dus ook geen invloed op hun reisbereidheid.
1: Ja, even naar die reisbereidheid nog. Wat we zeggen, net constateren, Frank, we gaan allemaal een beetje dichterbij, hè, ook voor die verre reizen. Hoe zit het met het Midden-Oosten? Veel overstappers had je in Dubai en Abu Dhabi. Nou, dat is overstappen is er even niet bij. Maar er zijn ook veel mensen die hebben een huisje in Dubai, of een appartement of iets dergelijks. Ja, die gaan ook niet zo makkelijk naar het Midden-Oosten. Of zie je daar niks aan teruglopen?
3: Nee, nou, de mensen die op bezoek gaan naar friends and family in het Midden-Oosten, of daar inderdaad gewoon wonen, die zullen gewoon gaan. Vooral ook omdat er natuurlijk al best lang weer volop gevlogen wordt door de Midden-Oosten carriers die kant op. Het grote probleem zit hem erin, eigenlijk voor de reisbedrijven die mensen hebben geboekt, niet zozeer naar het Midden-Oosten in de zomer. Er gaan niet zo heel veel mensen op vakantie naartoe in deze periode. Nee. Maar wel die via het Midden-Oosten met een overstap naar Azië, Oceanië en delen van Afrika gaan.
1: Ja.
3: Ja, zolang dat reisadvies niet wordt aangepast, zit je echt met het probleem dat die reizen niet zomaar kunnen worden uitgevoerd. En dat is met name het probleem. Zowel voor de reizigers die steeds meer zeggen, ja, maar we willen eigenlijk wel gaan, als voor de reisbedrijven die zeggen van ja, dat reisadvies is niet voor niks negatief. Dus daar moeten we wat mee. Dus wat dat betreft ook wel de blik naar de overheid om te kijken of niet bijvoorbeeld net zoals in Duitsland en in andere landen dat reisadvies zo langzamerhand zou kunnen worden aangepast.
0: Tot slot de verhalen over kerosinetekorten van de afgelopen weken en maanden. Airlines die vluchten schrappen, dat soort zaken. Wat is jullie beeld nu? Zijn die problemen nog steeds heel groot of valt dat misschien eigenlijk best mee?
3: Nou, in de praktijk valt het tot nu toe redelijk mee. Lokaal, met name binnenlandse vluchten op verre bestemmingen, die zijn wel geannuleerd. En dat heeft ook wel wat invloed op sommige uitvoering van pakketreizen. Maar in algemene zin, als er reizen zijn geannuleerd door reisbedrijven, is dat vooral een beperkt aantal percentage. En dan met name op bestemmingen waar er meerdere keren per dag of meerdere keren per week naartoe gevlogen wordt. Dus ja, het betekent soms dat je niet 's ochtends vliegt, maar 's middags. Het betekent soms dat je niet op vrijdag op vakantie gaat, maar op donderdag. Maar in algemene zin heeft dat voor nu niet zo heel erg veel invloed op de uitvoering van de pakketreizen, van de vakanties van de mensen. Maar hoe langer het duurt, hoe meer mensen hier natuurlijk door geraakt gaan worden. Dus niet alleen vanwege het vorige onderwerp, maar ook vanwege nu. Het zou mooi zijn als het snel opgelost zou zijn daar in de regio.
0: Dank, Frank Radstaken, de directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.
1: En we gaan naar Erwin Hart van de AWB. Want Erwin, ja, iedereen weer terug van de meivakantie. Ja. En waardoor het moet er lekker aan het werk. Hoe staat het erbij op de weg?
4: Ja, eindelijk weer aan het werk. Ja. En dat doen we met de auto op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp 19 kilometer file. Vertraging is een kwartier. Dus dat valt alles mee. Op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Afrit Averhoorn en Purmerend 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar-Amstelveen is opvallend druk. Tussen Knoopend Beverwijk en Knoopend Rotterpolderplein 9 kilometer. Meter file geeft 20 minuten vertraging. Sinderhandstad meer vertraging over het algemeen dan daarbuiten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. 10 minuten vertraging bij Ravenstein. Nog geen meldingen van flitsers.
5: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
7: De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht.
9: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
0: De groei van wind op land is bijna tot stilstand gekomen. Volgens cijfers van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kwamen er vorig jaar netto nog slechts 9 windturbines bij. In totaal groeide het vermogen met 96 megawatt en dat is de kleinste toename sinds 2017. Als we alles optellen, hebben wij nu ruim 2500 windturbines op land, samen goed voor meer dan 7000 megawatt aan vermogen. En de RVO verwacht dat dat vermogen dit jaar zelfs wat kan gaan dalen. Dus geen eens meer een afvlakkende stijging, maar echt daling. En dat komt doordat oudere, kleinere windmolens worden weggehaald, terwijl allerlei nieuwe projecten vertraging oplopen. Nou, volgens de RVO spelen er meerdere problemen. 1. Er is nog altijd onzekerheid over nieuwe landelijke milieuregels voor windparken op land. Oude regels die sneuvelden eerder bij de rechter. En provincies en gemeenten die wachten nu op duidelijkheid vanuit Den Haag. En 2, daar is die weer, het overvolle stroomnet remt de groei. Nieuwe windparken die moeten soms jaren wachten op een aansluiting en ook lopen allerlei projecten vast in een juridisch moeras. De verschillen tussen provincies zijn groot. In bijvoorbeeld Gelderland, Groningen, Zeeland, Utrecht en Noord-Brabant kwamen er nog wel turbines bij. En Flevoland blijft de provincie met de grootste productiecapaciteit. En de sector zelf die reageert, uiteraard zou ik bijna zeggen, bezorgd. Net Zero, de brancheorganisatie, zegt bij de NOS dat de lage groei laat zien wat er gebeurt als duidelijke regels ontbreken. Regels rondom geluidsnormen, rondom slagschaduw, rondom afstand tussen huizen en windmolens. Mensen hebben daar ook zorgen om. Tegelijkertijd wordt windenergie op land ook financieel minder aantrekkelijk. Want door het grote aanbod van duurzame stroom zijn de elektriciteitsprijzen vaak laag of soms zelfs negatief. Ja, daar kan je niet voor produceren natuurlijk. Volgens de RVO liggen er nog wel plannen klaar voor nieuwe windparken, met name in Utrecht en Overijssel. Maar veel van die projecten zitten in een vroege fase. En de vraag is hoeveel daarvan daadwerkelijk doorgaan. Dus mogelijk dit jaar een afname in het vermogen dat die windmolens op land produceren.
1: Ja, gaan we nog even naar fossiele energie en de winsten die daar te maken zijn. Het Saoedisch staatsoliebedrijf Saudi Aramco, grootste ter wereld, profiteert flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Want in het eerste kwartaal werd er namelijk een winst geboekt van ruim 28 miljard euro. Ja, winst, hè? Een stijging van 25% over dezelfde periode van het vorige jaar. En over heel 2025 daalde de jaarwinst eerder nog met 12% ten opzichte van 2024. Nou, we weten het, door de oorlog in Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz is die olieprijs omhoog geschoten. Voor het uitbreken van de oorlog lag de olieprijs, een vaatje Brent crude, nog zo rond de $75 per vat. Ja, en anderhalf week geleden steeg die prijs weer door naar een ongekende hoogte. Want toen was er wat dat betreft een hoop spanning in het Midden-Oosten. Zo rond de $120. Inmiddels wel wat lager. We staan op 105,78 nu. Maar toch, door de oorlog produceert Saudi Aramco wel minder vatenolie. Is ook een afspraak die ze maakten in het OPEC-verhaal in Q4. Waren dat 11,1 miljoen vaten per dag. Nu staat de teller op 7 miljoen. En toch, ja, ze profiteren net als andere olie- en gasbedrijven van de oorlog in het Midden-Oosten door die hogere prijzen. Shell maakte bijvoorbeeld vorige week bekend dat het bedrijf €1 miljard extra winst maakte in het eerste kwartaal van dit jaar.
20: Bas van Werven en Ivan Verhees, BNR.
1: Ja, en dan een sympathieke actie, volgens mij, van de club die gaat over het ophalen, het verplicht ophalen van flesjes en blikken. En die firma heet Verpakt, dat is een vereniging van verpakkingsbedrijven. Die moet aan de bak, want die moet 90% van alle blikken en flessen die in omloop worden gebracht ook weer op zien te halen. Daar hebben ze de consument voor nodig. En die consument, die doet het niet. Die belevert niet in, die gooit weg. Maar wat gaat er nu van start als je vandaag jouw lege blikje of flesje inlevert bij een statiegeldautomaat die via tikkie uitbetaald, doe je automatisch mee aan een winactie. En bij de eerste winactie, die dus vandaag begint, krijgen de deelnemers 1 ticket waarmee ze kans maken op een geldprijs.
0: Een soort loterij dus.
1: Ja, Nou dat moet het helemaal gaan worden. We gaan naar consumentenpsycholoog Patrick Wessels. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Nou, het geld in ruil voor het inleveren van een leeg blikje of een flesje, de manier om blikjes in te zamelen?
8: Ja, het klinkt goed, hè? Klinkt sympathiek, inderdaad. Het is allemaal waar. Ja. Ik denk alleen niet dat het gaat werken. Want ja, een loterij kan een heel goed idee zijn. Maar het gaat eigenlijk op 2 punten helemaal mis. Mm-hmm. En dat is in de kern waarom een loterij mensen aanspreekt. Dat is namelijk niet vanwege het idee dat je een lot koopt en dat je dan misschien kans maakt en de kans uitrekent of zo. Dat speelt helemaal niet.
1: Nee.
8: Het gaat erom dat er een hoofdprijs te winnen is waarvan je denkt, als ik die win, hoef ik ofwel nooit meer wat te doen of me geen zorgen te maken. Een heerlijk leven.
1: Ja.
8: Nou, de prijs die we kunnen winnen is in dit geval €400. Dat is veel meer dan wat je krijgt voor een blikje inleveren uiteraard. Maar het is niet zo dat we dan niks meer hoeven te doen.
1: Het is niet meer een miljoen. Dus zo. Nee, precies.
8: Die hoofdprijs die ontbreekt, dat is jammer. Dan heb je een ander concept, dat is meteen prijs. Op het moment dat je een papieren kaartje, daar kras je wat op. Ja. Dan heb je meteen prijs. Dat soort concepten kennen we. Dat is ook heel lekker, want dan krijg je gewoon meteen wat terug voor heel weinig moeite. Dat is ook niet helemaal het geval, want je moet nog wel even een week wachten op die trekking die dan gaat zijn. Dus eigenlijk klopt dat ook niet helemaal.
1: Nee.
8: Dus op beide manieren hebben ze het eigenlijk net niet helemaal lekker gedaan. Nee. Waardoor dat concept van loterij denk ik niet gaat werken.
1: Nee, precies. Het is een beetje te knijterig, een beetje te Hollands. En wat moet je voor geldprijs hier aan koppelen, wie dat wel mensen bewegen om dit te doen? Gaat dat, dat 400 euro is te laag, maar waar moet je dan aan denken?
8: Ik zou toch minimaal 1000 euro verwachten. Of een grote vakantiereis ergens naartoe. Of iets heel bijzonders waarvan je denkt, nou, dat kan ik normaal gesproken niet voor elkaar krijgen.
1: Mm-hmm.
8: Maar nu vind ik het wel een keer leuk om mee te doen.
1: Ja.
8: En dat lijkt me helemaal niet zo realistisch. Hè. Ik snap hen ook wel dat dat niet lukt. Maar dan werkt het concept van een loterij niet. En daar komt nog bij dat we moeten inleveren bij een automaat die via Tikkie uitbetaalt.
1: Ja.
8: Nou, dan moet je eerst nog maar uitzoeken waar dat is.
1: Ja.
8: Ik zal je vast verklappen, in veel supermarkten is dat niet het geval.
1: Nee, precies.
8: Terwijl dat nou juist de punten zijn waar veel mensen heen gaan. Dus
1: juist.
8: Er is ook nog eens onzekerheid. Waar moet ik dan naartoe.
1: Ja, dat wilde ik ook al zeggen, meneer Wessels. Dat is ook verkeerd opgetuigd. Want dat moet je doen. Bij die supermarkt moet je het kunnen doen. Waar je je bonnetjes inlevert van je fles. Ik heb er zoveel ingeleverd. En dat je daar dan, nou, dat je daar dan een kraslot krijgt, dat is nog wel sympathiek. Dan kan ik meteen daar een prijsje krassen.
8: Precies, en daar valt ook de grootste winst te halen, denk ik, hè, voor het inleveren van die blikjes en die flesjes. Het moet gemakkelijk zijn. Dat is uiteindelijk hetgene waarmee dit opgelost wordt. De frictie is gewoon te groot. We hebben eerst moeten leren waar we dat dan moeten doen. De automaten werken niet altijd fantastisch. Nou, nu moeten we dat weer op andere plekken gaan doen. Ja. Dat helpt allemaal niet mee. Je moet duidelijk willen zijn, denk ik.
0: Dus het is niet zozeer dat de consument niet wil. Dat hij denkt, hey, die blikjes staan bij mij in de schuur, dan moet ik ze weer in een tas doen. Dat is allemaal lek en vies en troepen in mijn auto en allemaal rotzooi. Die consument wil dat op zich wel.
8: Ja, kijk, de consument met willen, dat is op zich een hele leuke andere discussie. Want dat zit veel meer onbewust in ons brein en we bouwen routines op. En op het moment dat een bepaalde ervaring goed gaat en we leveren het in en het gaat netjes en we krijgen ons geld, dan denkt het brein, dit wil ik nog wel een keer doen. Alleen gaat het niet goed, wat ook vaak gebeurt in de supermarkten, dan denkt het brein, daar ga ik niet aan beginnen, dat ga ik niet meer doen. Maar stel nou, er zijn bulkautomaten, die zijn best beschikbaar. Daar kun je met de auto op een andere manier makkelijk naartoe. Grote tas met blikjes mee, die gooi je er in één keer in. En dan krijg je via Tikkie het bedrag uitbetaald. Op zich een topsysteem. Ja. Volgens mij zouden we daar veel meer op moeten inzetten. Want dat neemt wel die frictie weg, geeft die goede ervaring. En mensen gaan dat blijven doen.
1: Ja, dus en dan kan je een ton winnen.
0: Dus die ene negatieve
8: ervaring. Ja, dat moet toch heerlijk zijn.
1: Ja, nou. Precies.
0: En die ene negatieve ervaring zorgt er dus voor dat wij dan denken, nou, laat maar zitten. Wat zou u verder adviseren, ook aan de inzamelkant? Hoe kunnen we mensen dan wel verleiden om die blikjes terug te brengen?
8: Nou, kijk, uiteindelijk moet vooral een drempel opwerpen, misschien überhaupt wel om die blikjes te kopen. Dus als je dat statiegeld iets wat verhoogt, dan wordt het allemaal een beetje duurder. En dan gaan we er misschien wel minder van kopen. Hoef je er ook minder in te leveren. Daarnaast, als je dan toch een loterij zou willen doen, ofwel die prijs groot maken. Of aangeven hoeveel mensen winnen. Er 1 op de 10 wint, of 1 op de 5 wint een prijs. Dat zijn nog wel manieren waarop je iets voor elkaar krijgt. Maar nu eigenlijk, het is een sympathiek idee. Het is een leuk concept. Maar op alle punten klopt het net niet helemaal. En dan gaat het niet werken.
1: Slecht uitgewerkt. Dank, Patrick Wessels. Consumentenpsycholoog. Nou, dan nog even naar deze. Want in de tuinen van het Champs-Élysées in Parijs staat het Pavillon Le Doyen. Een neoclassiek gebouw met een crèmekleurige en bosgroene gevel. Tegenwoordig eigendom van de Franse hoofdstad. Dus zeg maar van de staat. Nou, sinds 1792 is dat een van de beroemdste restaurants van Frankrijk. Daar aten Monet, Degas, Zola. Maar ook gaat de legende dat Napoleon Bonaparte en Josephine de Beauharnais elkaar daar voor het eerst ontmoeten, terwijl ze een vorkje prikten. Nou, die zaak, daar is natuurlijk de Franse hoofdstad heel erg op gebrand. Daar moet altijd een goede chefkok in staan. Nou, de vorige chefkok, Christian Lesquer, die ontving al 3 Michelinsterren. En daarna, in 2014, toen hij opstapte, werd de zaak overgenomen door Yannick Aleno. En die moet dan weer opnieuw beginnen, hè? Dan zegt Michelin, nieuwe chef, sterren weg. Ja. Binnen 7 maanden 3 sterren te pakken. Oh. Maar hij heeft in datzelfde pand nog 2 restaurants geopend. L'Abysse Paris, 2 sterren. En een Pavillon Paris, en dat heeft 1 ster. Bij elkaar dus in 1 pand 6 sterren.
0: Zo.
1: Ja, dan denk je, nou, dat
0: dan
1: is best
0: wel.
1: Nou, meneer Aleno kan wel een beetje koken, want hij heeft nog 12 andere sterren bij elkaar gesprokkeld. In Monaco, Dubai, het VK, Japan, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea en Qatar. Maar ondanks zijn sterren en een nieuw ontbijtmenu met de Michelinster, jazeker, dat is wat anders dan een McMuffin in zijn restaurant Pavilion in Londen, blijft hij relatief onbekend buiten zijn geboorteland Frankrijk. Eten bij de goede man kost wel wat. Gasten betalen meer dan €330 voor een minuutje geserveerd in het Pavillon Le Doyen. Maar de kans maak je dan dat je op een stoel zat waar ook ooit Emile Zola of Monet zat, of Degas.
0: Ja, dan moeten we toch maar kijken, hè?
1: €330.
0: Schaal van hebben.
1: Ja. Wingtech, het moederbedrijf van Nexperia uit Nijmegen, eist $8 miljard van ons land wegens het ingrijpen bij het bedrijf. Waarom ze daar nu ineens mee komen, gaan we zo bespreken in de Ochtendspits.
10: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
12: Tom, Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over hoe het belastingstelsel ongelijkheid zou kunnen vergroten. En een gesprek met Rianne Meijerman, kersvers topvrouw van Hypersolid. Dat tech- en designbureau wil uitgroeien tot een internationale speler van formaat. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
15: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
17: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
18: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
17: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
19: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer. CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
28: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt en zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is er vanmiddag om 3 uur op BNR.
29: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
30: In de BNR-app.
0: Trump wijst Iraans vredesvoorstel af. Het kat-en-muisspel gaat door. Groei windenergie op land zakt naar het laagste niveau sinds 2017. En inmiddels bevestigt Trump woensdag op staatsbezoek naar China op uitnodiging van president Xi. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, hoe staat het erbij op de wegen?
4: Nou, het wordt weer drukker op de weg. De files in de Randstad zijn terug van weg geweest. Maar ook elders. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, 7 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. A9 Alkmaar richting Amstelveen, 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen knooppunt Beverwijk en Rotterpolderplein. 20 minuten vertraging en de rechterrijstrook is dicht. Op de A15 is een ongeluk gebeurd. Van Gorkum naar Nijmegen tussen Elst en Bemmel staat 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er is maar één rijstrook open. Dus dat is wel opmerkelijk. Dan is er een flitsermelding. De A20-hoek van Holland-Gouda bij hectometerpaal 31,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
1: Kijken we naar de beurzen. Wall Street uiteraard nog dicht in Azië. De Nikkei staat, nou, onveranderd eigenlijk. Hang Seng Index 0,3 lager. En de Kospi in Zuid-Korea 4,8% winst. Olieprijs loopt op. Amerikaanse olie werd 4% duurder. En dus kost nu $99 per vat. Een vaatje Brent Crude gaat 3% omhoog. En kost nu $105,72. Allemaal te maken met de uitspraak van de Amerikaanse president Trump op Truth Social. Waarin hij zegt, het Iraans vredesvoorstel is totally unacceptable. Volgens Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis proberen zowel Iran als Amerika elkaar zo lang mogelijk aan de praat te houden, in de hoop dat een van de twee uiteindelijk toegeeft.
2: Tussen de regels door lees ik eigenlijk vooral dat beide landen niet terug willen naar een volledige oorlog. En allebei eigenlijk denken dat het rekken van de onderhandeling de ander wel zal doen toegeven. Dus het wordt een beetje een kat-en-muisspel om te wachten.
1: Sinds de staat van Hormuz eind februari werd afgesloten door Iran in reactie op Amerikaanse en Israëlische aanvallen, zijn de olieprijzen, zoals we weten, fors gestegen. We hebben eerder niveaus gezien tegen de $120 per vat, maar nu dus weer op 105. Nou, daar voelen we elke dag de gevolgen van in onze portemonnee. Alle heffing- en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En dan naar WingTech, dat moederbedrijf van Nexperia uit Nijmegen. Hij eist 8 miljard van ons land vanwege het ingrijpen wat wij deden afgelopen najaar bij Nexperia. Waarom ze daar nu mee komen, hoor je zo meteen in de ochtendspits.
3: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
5: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Be Frank, pensioenalert.
23: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
24: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
25: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
26: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen. 7 over 7 is tot maandag 11 mei 2026. En Iwan, we hebben een vrij vol programma volgens mij. We gaan het hebben over Rusland onder meer en over van alles. En psychedelica, we gaan ook nog een beetje aan de drugs, begrijp ik.
0: Ja, ook dat nog, oh, dat blijkbaar. Want dat kan je een positief effect hebben op je stemming, breinactiviteit en welzijn. Dus nou, of we massaal de paddenstoelen moeten opzoeken, dat horen we zo meteen. Ik denk tot je dat gesprek gehoord hebt, in ieder geval nog niet.
1: Nee.
0: Inderdaad, Rusland, want we hadden afgelopen zaterdag dag van de overwinning in Rusland. Ja. Een militaire parade zonder hardware, maar met heel veel mensen. En in de tussentijd heeft Poetin ook gezegd van ja, gedaan. We moeten misschien toch maar eens gaan praten met de EU over vrede. En hij heeft ook al een onderhandelaar op het oog. Wie dat zou moeten zijn, hoor je zometeen. Een stem uit het verleden. Mm-hmm. En we doen nog even een round-upje, hantavirus, alles wat we nu weten. Dat zometeen.
1: Ja. Maar eerst naar dit, van het moederbedrijf van Xperia, Wingtech, een Chinees bedrijf, gaat een internationale arbitrageprocedure aanspannen tegen ons land vanwege de interventie bij de chipmaker vorig jaar. Want we weten het nog, het ministerie van Economische Zaken greep toen in. Wingtech zegt nu, het ingrijpen in het bedrijf heeft ons 8 miljard dollar schade opgeleverd. En daar willen we voor gecompenseerd worden. Vandaar een internationale arbitrageprocedure. Lezen we in het FD vandaag. En de redacteur chipsector bij het FD en auteur van het stuk is onze collega Bert van Dijk. Bert, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
1: Nou, die Wingtech, die jongens, die zijn op 8 miljard uitgekomen, hè, als te compenseren schade. Hoe komen ze bij die berekening? Ja.
7: Nou, dat geven ze zelf eigenlijk niet aan, maar algemeen wordt aangenomen dat de volledige waarde eigenlijk is van Nexperia. En dat ze door het ingrijpen van minister Karremans daar geen beschikking meer over hebben. Dus dat het verlies is.
1: Ja.
7: Dat is waarschijnlijk hoe ze dat beredeneren. Ja.
1: Ja, nou, zou je ook kunnen zeggen, het gaat niet zo goed, hè, met Wingtech. Ze hebben een verlies laten zien over het vorige jaar. Is dat direct te relateren aan het niet hebben van Nexperia?
7: Ja, dat zeker. Maar het spelen eigenlijk twee dingen. Het gaat omdat het dispuut er is, omdat er een conflict is tussen ook intern, tussen de Europese tak van Xperia en de Chinese tak. Ja. Ja, loopt dat bedrijf niet meer zoals het hoort te lopen. Er gaan geen leveringen meer heen en weer. Dus er wordt gewoon financieel heel veel schade geleden. Maar ze hebben ook aangegeven dat ze een soort boekhoudprobleem hebben, omdat ze die controle zijn kwijtgeraakt over het Europese deel. En dat dus ook niet meer consolideren in de cijfers, omdat ze dat niet kunnen doen of niet willen doen. En dat is dus een papieren een boekverlies. En dat gaat dan om echt vele miljarden yuans. Maar dat is niet een cash-probleem, zeg maar. Maar ze hebben natuurlijk wel financiële schade ook door het conflict, zeker.
1: Zeker. Bert, maar waarom komen ze nu met deze stap en niet veel eerder?
7: Dat heeft een beetje een technische reden volgens mij. Want ze hebben 2 weken nadat Karremans ingreep, hebben ze een soort notice of dispute verstuurd. En dan als je op dat moment heb je 6 maanden eigenlijk de tijd om eruit te komen met elkaar. En dat is niet gebeurd. En dan dat is een soort wettelijke termijn van 6 maanden. En die zijn inmiddels verstreken. En dus zeggen ze, we gaan nu die procedures binnenkort starten. Ze zijn overigens nog niet gestart, dus ze zeggen, we gaan dat binnenkort doen.
1: Oké, een internationale arbitrageprocedure, dat is buiten het rechtelijk systeem. Dat gaat dus in arbitrage met arbiters en internationaal. Hoe werkt zo'n zaak precies? Waar wordt naar gekeken?
7: Ja, het is anders inderdaad dan een openbare rechtszaak. Dus een van de belangrijkste verschillen is dat het niet openbaar is vaak. Dus we gaan daar heel weinig van meekrijgen. Het zijn arbiters die door beide partijen zelf worden aangewezen of kunnen worden aangewezen. Dus ze krijgen allebei de kans om arbiters aan te wijzen. En dat zijn vaak meer gespecialiseerde rechters eigenlijk die naar de zaak gaan kijken. Maar de uitspraak uiteindelijk is wel, net als bij een normale rechter, gewoon bindend. Ja. Dus het is vaak heel veel duurder om het te starten. Maar het is specialistischer, dus het zijn mensen met kennis van zaken.
1: Ja.
7: En het kan vaak wat sneller. Maar dat wil niet zeggen dat het nog steeds in een paar maanden is opgelost. Maar het kan wat sneller dan bij een normale rechtszaak.
1: Ja. Heeft het kans van slagen, dit appel van Wingtech?
7: Dat gaat volledig afhangen van het feit of Wingtech kan aantonen dat de schade die ze hebben geleden, dus die 8 miljard ongeveer, dat een direct gevolg is van het ingrijpen van Karremans.
1: Precies, ja.
7: Ja, en dat is best een lastig verhaal natuurlijk, want Karremans greep in en een dag later kwam de ondernemingskamer met een aantal maatregelen die eigenlijk de kern zijn van waarom Wingtech niet meer de beschikking heeft over Nexperia. Ja. Dus ze zullen moeten aantonen dat het echt door het ingrijpen van Karremans komt. En dat is, zeggen juristen, wordt een lastig verhaal.
1: Ja, en de volgende stap inderdaad, nu dus die zaak gaat mogelijk gestart worden. Je zegt dat het kan wellicht wat sneller. Maar daarmee is nog niet klaar dat Nexperia weer onder de hoede komt van Wingtech, hè?
7: Nee, zeker niet. Nee. Dat lijkt ook heel erg een lastig verhaal geworden. Precies. Omdat de verhoudingen intern zijn zo verziekt. Er wordt gewoon nog steeds niet intern gecommuniceerd tussen die twee partijen. Ze zijn allebei bezig om hun eigen keten op te zetten los van elkaar. Dus dat het uiteindelijk weer één bedrijf lijkt of kan worden, lijkt echt, zeggen alle experts, eigenlijk lijkt uitgesloten.
1: Ja.
7: Dus, en dat is wel een, ook nog wel best wel een ingewikkeld verhaal. Want uiteindelijk is het economisch eigendom nog steeds van Wingtech.
1: Van Wing.
7: Dus,
1: ja, precies.
7: Ja, dus het is heel moeilijk om. Je kunt, als je het gaat splitsen, dan nog uiteindelijk heb je hen wel nodig om het te gaan doen, wellicht. Of je moet het juridisch zo inkleden. Maar dan wordt het bijna echt een onteigening. En dat is misschien juridisch nog weer ingewikkelder. Mm. Dus ja, dit spel is nog zeker niet gespeeld.
1: Nee, zeker. Dank. Blijf het volgen. Dankjewel, Bert van Dijk, redacteur chipsector bij het FD. En het stuk van zijn hand staat vandaag in de krant.
8: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Nou, we ontkomen er niet aan.
0: Nee, ook dit weekend overal te volgen met livestreams en dergelijke. De MV Hondius en het Hantavirus dat daar uitgebroken is. We weten inmiddels 3 mensen overleden aan dat virus. En ja, die mensen die worden als een soort melaatse behandeld en inmiddels weggevlogen allerlei kanten op vanaf Tenerife. Laatste nieuws is dat ook een Amerikaan die geëvacueerd is van dat cruiseschip en onderweg is naar Amerika, dat die mild positief heeft getest op het Hantavirus. Ik weet niet precies wat dat inhoudt. Je zou denken, je bent positief of negatief, maar dit is een beetje zwanger, meldt het ministerie van Volksgezondheid. Of die persoon ook ziekteverschijnselen heeft, dat is niet helemaal duidelijk. En een andere passagier die van het schip werd gehaald vertoont lichte symptomen van het Hantavirus. Veel onduidelijk dus. De Nederlanders die aan boord zaten, die moeten nu 6 weken in thuisquarantaine. Die passagiers van het schip die zijn gisteravond geland op Eindhoven Airport in een gecharterd toestel. Aan boord van het toestel zaten 8 Nederlanders en ook 18 passagiers uit andere landen, waaronder Duitsland, België, Portugal en Oekraïne. Hele operatie dus om al die mensen daar weer te krijgen. En bij die operatie kwam coördinatie van meerdere landen kijken, zegt onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.
9: Als we even inzoomen op de logistiek van deze operatie. Spanje is dus land van aankomst geweest. Nederland heeft een leidende rol als coördinator, omdat het schip onder Nederlandse vlag vaart. Nederland heeft ook snel de regie gepakt, omdat wij deze complexe gezondheidscrisis medisch kunnen ondervangen. Dan heb je landen die vliegtuigen hebben gestuurd om hun burgers te repatriëren. Naast Nederland ook België, Duitsland, Frankrijk en Ierland. En de EU heeft ook 2 extra vliegtuigen gestuurd voor de overige EU-ingezetenen. En de rol van de EU zelf is om te helpen bij de coördinatie tussen de lidstaten. Daar is een Europees mechanisme voor om te voorkomen dat landen langs elkaar heen werken bij zo'n complexe medische evacuatie. En de commissie zegt met allerlei instanties, van WHO tot G7, te overleggen om ook te helpen bij het stroomlijnen van quarantainerichtlijnen en protocollen. Dus Nederland is in de lead met de EU op de achterbank ter ondersteuning.
0: Ja, en op zich ook logisch, want het is ook een Nederlands schip. Nou, gisteren vertrok er ook al een vlucht vanaf Tenerife met 14 Spanjaarden, 1 met Fransen, 1 met Canadezen. En in Spanje leidt het aanmeren van de Hondius, nou, dat wisten we al, tot een spanning, maar ook echt tot een groot politiek conflict, vertelt Spanje-correspondent Jorn Lucas.
10: Tot op het laatste moment heeft de premier van de Canarische eilanden, Fernando Clavijo, geprobeerd te voorkomen dat de MV Hondius zou aanmeren in een haven van Tenerife.
11: Pero ese buque no va a fondear con el visto bueno ni la autorización del gobierno de Canarias en este puerto.
10: Aan boord zouden zich namelijk besmette knaagdieren kunnen bevinden die mogelijk zelfs naar de kust zouden kunnen zwemmen, was zijn vrees. Zijn houding heeft tot verontwaardiging en kritiek geleid bij de centrale regering. Maar desondanks kijkt de Spaanse minister van Volksgezondheid, Monica García, met trots terug op de operatie.
13: Más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, bueno, pues yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
10: Vandaag komt die operatie op Tenerife tot een eind, als er nog eens 24 opvarenden geëvacueerd zullen worden. Wanneer die MV Hondius naar Nederland vertrekt, is nog niet duidelijk.
0: Ja, bijzonder beeld was het wel. Mocht wel naar Tenerife, maar mocht dan weer niet aanmeren. Dus met bootjes vanaf iets op zee. Nou ja, dat hele verhaal. Vandaag nog wordt er een nieuw vliegtuig gestuurd door Nederland om een deel van de bemanning ook van het schip te evacueren. En dan komt hopelijk die hoofdpijnreis tot een einde, ook voor die mensen.
1: Ja. Die zwemmende knaagdieren, daar kan ik me niet verveeld bij voorstellen, gelukkig. We gaan naar Erwin Hart van de AWB, ongeluk bij Bemmel.
4: Ja, Bemmel.
1: Arnhem, hè?
4: Ja, zeker. Nijmegen. Ja, op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Het einde van de A15 wordt het ook wel genoemd. 2 rijstroken, of 1 rijstrook in elke richting nog maar daar. Tussen Elst en Bemmel staat het stil door een ongeluk met 2 auto's. 3 kilometer file. Er is afwisselend 1 rijstrook open voor beide richtingen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoopend Beverwijk en Rotterpolderplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Alles bij elkaar 200 kilometer. Dat is meer dan de afgelopen week op het hoogtepunt stond. Dus de vakantie is echt voorbij. 1 flitser op de A6 Lelystad-Muiden bij hectometerpaal 43,9.
8: BNR Nieuwsradio.
14: De Ochtendspits.
1: Ja, het is 17 over 7. Zowel Rusland als Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het staakt het vuren. Dat gold voor 3 dagen vanwege de Russische dag van de overwinning, met vandaag als laatste dag. En Trump die zou dat uit het vuur hebben gesleept. Maar beide landen beschuldigen elkaar nu weer van drone-aanvallen. Tegelijkertijd heeft Poetin aangegeven met de EU te willen praten over vrede. En hij heeft iemand in gedachten die dat gesprek zou moeten voeren. Dat is namelijk de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Ja, dat laat ik even indalen. Bij ons Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen. Hallo.
15: Door.
1: Joost, kun je me horen? Ja, heel goed. Eerst die wapenstilstand, hè, door Trump min of meer afgedwongen en meteen ook weer geschonden. Wat is er gebeurd precies, weten we dat?
15: Nou, in ieder geval zijn er gisteren, volgens de Oekraïners, is Kharkov opnieuw beschoten met drones. Er zijn wat gewonden bijgevallen. De Russen zeggen op hun beurt dat de Oekraïners Russisch grondgebied hebben bestookt. Ja, of het waar is, dat weten we niet. We weten in ieder geval wel dat de gevechten op de grond gewoon doorgingen. Dus ja, er lijkt inderdaad wat minder geschoten te worden vanuit de lucht, maar de grondtroepen die doen, die gaan gewoon verder. Dus in die zin is er echt geen sprake van staakt het vuren.
1: Nee, alleen die parade afgelopen zaterdag op bevrijdingsdag in Rusland, die kon wel doorgaan. Daar is ook niks bij gebeurd. Hè. Alleen zagen we daar een soort totaal uitgeklede parade. Maar nu dus, we schieten weer op elkaar. Vanavond verloopt dat staakt het vuren. Wat heeft Zelensky gezegd inmiddels?
16: Trulies met Genke.
17: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: De Europese Unie en dan met name onder leiding van de Duitse ex-bondskanselier Gerhard Schröder over mogen eind aan de oorlog. Wat heeft hij nou precies gezegd? Of maak ik hier een te positief verhaal van?
3: Ja, je kunt het een beetje voor velerlei uitleg vatbaar houden. Mm-hmm. Zoals vaak met Poetin natuurlijk. Hij heeft inderdaad in een gesprek met journalisten aan het eind van die dag van de overwinning heeft hij gezegd dat de oorlog in zijn beleving dichterbij komt. Of het einde van de oorlog daarvan. Mm-hmm. Dat kan twee dingen betekenen. Hij kan zeggen, we zien het gewoon niet meer zitten. Dit gaat gewoon niet meer lukken. Er zijn binnen het Kremlin ook inderdaad plannen om de oorlog te beëindigen, omdat ze daar ook wel zien dat het allemaal niet crescendo verloopt natuurlijk en dat het zo niet door kan gaan. Maar het kan ook zijn dat Poetin heeft bedoeld, luister, we gaan dit gewoon winnen. Hè? En Oekraïne en Europa, die zullen het onderspit delven. En dat moment komt sneller bij. Dat zou hij ook bedoeld kunnen hebben.
2: Maar waar past dan het verhaal Gerhard Schröder in dit plaatje?
3: Nou ja, Gerhard Schröder is natuurlijk altijd een goede vriend van Poetin geweest. Ja. Dat stamt al vanaf zijn van de nadagen van zijn bondskanselierschap in Duitsland. Die twee hebben ook altijd nauwe betrekkingen gehouden. Sterker nog, Schröder is sinds het de invasie in Oekraïne in 2022 echt een soort paria geworden in Duitsland, is hem ook allerlei rechten ontnomen. Hij staat nog altijd op goede voet met Poetin. Hij heeft ook in de raad van bestuur van Gazprom gezeten. Dat betekent dus dat Poetin nog wel vertrouwen in hem heeft. En als er dan toch gepraat moet worden met Europa, dan zou Schröder volgens hem de aangewezen persoon zijn daarvoor. Omdat met hem kan hij door een deur.
2: Maar waarom, dat is de grote vraag natuurlijk, Joost, waarom wil Poetin ineens toch praten met de EU?
3: Dat is wel opvallend. Ja. En dat zou ook een sprankje hoop kunnen geven dat Poetin dit inderdaad echt wil, dat het einde van de oorlog wil. Omdat zijn de woordvoerster van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, die heeft meer dan eens gezegd van Europa speelt geen rol. Europa zit niet aan tafel. En deed er ook heel badinerend over. En dat Poetin dit nu zegt, terwijl hij eigenlijk eerder alleen maar met Donald Trump wilde praten over Oekraïne, zegt hij nu ook, we moeten er zelf uitkomen met Oekraïne, Rusland en Oekraïne. Plus dat hij dus nu misschien ook met Europa wil praten, zou een streepje licht kunnen betekenen voor wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.
2: Nou, laten we het hopen. Dankjewel. Rusland-correspondent Joost Bosman.
4: Bas van Werven en Ivan Verhees.
5: Ja, en dan is het tijd voor een goede trip en geen bad trip. Want dat psychedelica zoals paddo's en truffels een invloed kunnen hebben op je directe gemoedstoestand, nou, dat kan menig toerist in Amsterdam beamen. Maar het onderzoek blijkt ook steeds meer dat het gebruik van dit soort middelen met de werkzame stof psilocybine ook voor een langere tijd een positief effect kan hebben op je stemming, op je breinactiviteit, op je welzijn. Een positief effect dus. Onderzoekers van de University of California en Imperial College London onderzochten bij 28 gezonde mensen, kleine groep dat wel, de effecten van dat psilocybine en concludeerden dat die mensen zich na een maand tijd, na het gebruik van het middel, zich aantoonbaar beter voelden. Wat moeten we daarvan maken? Moeten we spontaan naar de
2: paddo's?
5: Ik weet het niet. Michiel van Elk is bij ons. Hij is hoofddocent aan de Universiteit Leiden en onderzoeker naar de psychedelica. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Ja, een middel dat weken later dus nog voor een goed gevoel zorgt en ervoor zorgt dat onze hersenactiviteit wat losser komt. Klinkt geweldig. Is het geweldig?
6: Nou, er valt nog wel een flink stuk op af te dingen, op die bevindingen, denk ik. Het is wel zo dat het onderzoek eerdere bevindingen repliceert. Dus mensen voelen zich beter. En dat eerdere onderzoek was vooral bij mensen die het al eerder gebruikt hadden. Mm-hmm. En dit onderzoek is bij mensen die het nog nooit eerder gebruikt hadden. Maar als je dan kijkt hoe mensen zich voelen, dan zie je dat ze zich inderdaad beter voelen, maar dat maar een verschil is van 5 punten op een schaal van 100 punten. Dus een heel klein verschil. En dat houdt ongeveer een maand aan. Mm-hmm.

0: Maar het bevestigt wel wat we al wisten uit eerder onderzoek, namelijk dat die psilocybine ervaringen inderdaad kunnen leiden tot meer welbevinden, een betere psychische gezondheid. En eerder onderzoek liet dat vooral zien bij mensen die dus al ervaring hadden en bij mensen die depressief waren. En dit onderzoek laat zien, ook mensen die dat voor de eerste keer gebruiken, laten ook positieve effecten zien over de linie genomen.
1: Oké, en is het dan dus een soort langdurige trip in de positieve zin?
0: Dat weten we eigenlijk niet. Oh. Dit onderzoek heeft niet verder gekeken dan 1 maand na afloop van de psilocybine-ervaring. Mm-hmm. Eerdere onderzoeken laten zien dat die effecten iets langer aanhouden. Dus dat je ook 2 tot 3 maanden na afloop je wat beter voelt. En dat wordt dan vaak toegeschreven aan de intensiteit van de ervaring. Dus psilocybine is het stofje in paddo's en truffels, mm-hmm, wat zorgt voor de trip. En bij hogere doseringen, die ook in dit onderzoek gebruikt werden, hebben mensen vaak een ervaring die lijkt op een mystieke ervaring, waarbij de grenzen van het zelf verdwijnen, mensen zich verbonden voelen met de omgeving en met de natuur. En dat leidt tot nieuw inzicht, nieuw perspectief op het leven. En die positieve effecten die houden dus enige tijd aan.
1: Ja, dan kennen we natuurlijk ook wel de voorbeelden van mensen die daar helemaal niet lekker op gaan. Dus het is denk ik niet aan te raden om nu naar de shop op de hoek te rennen en daar die paddo's te halen.
0: Absoluut, en dat is een andere belangrijke kanttekening. Want dit onderzoek laat vooral positieve effecten zien op groepsniveau. Maar als je kijkt naar individuen, dan zie je ook dat sommige mensen er juist slechter uitkomen. En dat zien we ook in ons eigen onderzoek en ook in eerder onderzoek. Dat sommige mensen door die psilocybine juist emotioneel instabieler worden, wat onzekerder, een bad trip kunnen hebben, soms zelfs suïcidaal kunnen worden. En 1/3 van de mensen die truffels of paddo's heeft gebruikt, blijft tot 1 jaar na afloop last houden van negatieve bijwerkingen. Zoals hallucinaties, gevoelens van uittreding uit het lichaam. Dus het is niet zonder risico's, inderdaad.
1: Nee, zeker niet. Tot slot, die deelnemers die zeiden, we krijgen meer psychologisch inzicht, we voelen ons beter, ze testen beter op mentale flexibiliteit. Ook op hersenscans zag je een en ander veranderen in de positieve zin. Wat moeten we nou met deze kennis? Want er liggen wel kansen dus op een of andere manier.
0: Ja, het draagt bij aan een groeiende hoeveelheid onderzoek die laat zien dat psychedelica dus gebruikt kunnen worden voor de behandeling van allerlei mentale aandoeningen. En het onderzoek richt zich momenteel vooral op depressie, verslaving, maar er wordt ook gekeken naar posttraumatische stressstoornis. Dat onderzoek is nog in een vroeg stadium, dus de therapie is nog niet beschikbaar legaal. Het wordt alleen toegepast in het klinische onderzoek op ziekenhuizen en op universiteiten. Maar als dat onderzoek positief uitpakt en inderdaad blijkt dat deze middelen effectief zijn, dan kan het zijn dat op termijn deze middelen gebruikt gaan worden in de reguliere gezondheidszorg en de psychiatrie. Maar er is nog een lange weg te gaan voor we daar zijn.
1: Dank. Michiel van Elk, hoofddocent aan de Universiteit Leiden, onderzoeker naar psychedelica.
2: Sommigen beweren dat we te maken hebben met de ernstigste crisis, energiecrisis ooit, maar voorlopig lijkt de economie niet heel erg zwaar te raken. China heeft vorige maand zelfs 14% meer geëxporteerd dan over dezelfde periode van het vorig jaar. Zometeen onze eigen huiseconom, want ook hij is terug. Han de Jong.
3: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf. In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Van Bentum en Keulen Advocaten.
13: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
14: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK. Vertrouwd vooruit.
15: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder probleem. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
16: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
17: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
18: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
16: Koffie met karakter, service met aandacht. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
21: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven. BNR.
22: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. 50 files, het is een drukkere ochtendspits dan de afgelopen tijd het geval was. Opvallend is ook de terugkeer van dagelijks files in de Randstad. Op de A2, dat is dan niet de Randstad, maar wel een dagelijkse file tussen Nederweert en Leende. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Zoeterwoude-Dorp. 18 kilometer langzaam rijden. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Elst en Bemmel. 3 kilometer file. Door een ongeluk is afwisselend maar één rijstrook in beide richtingen open. En een flitser A20-hoek van Holland-Gouda bij hectometerpaal 30,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef van een half jaar van NS en er komen 1000 passen beschikbaar. Moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt NS. Wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. Bij dodelijke ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer, heeft ProRail uitgezocht. En dat zou wel eens kunnen komen doordat ze zijn afgeleid door een telefoon. Maar ook onderschatten mensen de snelheid van een aanstormende trein en denken ze nog wel even door de slagbomen heen te kunnen piepen. Een explosief heeft dit weekend schade aangericht aan een pand in Den Bosch. De gemeente wil daar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Vrijdag werd bekend dat het besluit daarover wordt uitgesteld. Tegen de komst van de opvang zijn al verschillende protesten geweest. Vanavond is er een online informatieavond. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En Frenkie de Jong is met Barcelona kampioen van Spanje geworden. In eigen stadion werd met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid gewonnen. In de Spaanse competitie staan nog een paar wedstrijden op het programma, maar Barça is niet meer in te halen. Het is voor Frenkie de Jong de derde keer dat hij met Barcelona de landstitel wint. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen er buien aan en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
2: Ja, sommige mensen zeggen dat we te maken hebben met de ernstigste energiecrisis ooit. Maar voorlopig lijkt de economie het eigenlijk niet zo heel erg zwaar te hebben. En China heeft vorige maand maar liefst 14% meer geëxporteerd dan een jaar geleden precies. We gaan er zo over praten met huiseconoom Han de Jong.
25: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
0: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
5: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
23: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: 6:30, goedemorgen, 11 mei 2026. Het is maandag en we hebben een vol programma. Onder meer straks een tech-update.
6: Zeker.
2: Met Rosanne Peters.
6: Zeker, die zien we al zitten, dus die is aan het werk.
2: Nou,
6: is
2: hij er staan.
6: Om dat te maken. En we gaan ook nog praten over de vakbonden. Want die komen vandaag met vanaf een uurtje of 11, geloof ik, met wat ze gaan doen om het kabinet verder aan te pakken. Want ze zullen niet praten met het kabinet. En ze gaan de druk een beetje opvoeren.
2: Maar we gaan eerst dit. Want veel economen vrezen dat we op weg zijn naar stagflatie. En de gevreesde combinatie van stagnatie van de economie, of zelfs economische krimp, en inflatie. Door het afsluiten van de Straat van Hormuz dreigt volgens sommigen de ernstigste energiecrisis ooit. Alleen als je kijkt naar de harde cijfers, de economie lijkt zich er volgens nog niet veel van aan te trekken. Het Amerikaanse banenrapport over april was beter dan verwacht. China heeft net bekendgemaakt een nieuw record hebben bereikt voor wat betreft de export in april. En we gaan naar onze eigen huiseconoom. Han de Jong, Han, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent.
26: Goedemorgen, Bas. Ja.
2: Dat olie een stukje duurder is geworden, dat merken we aan de pomp. Hè. Dat roept allemaal, hebben we als over gehad, die autoloze zondagen die we hadden. De crisis in de jaren 70. Waarschuwing dat dit de ernstigste ooit is, is niet bevestigd. Maar is dit een kwestie van tijd of is die waarschuwing schromelijk overdreven wat jou betreft?
26: Nou ja, wat mij betreft is het toch wel overdreven. Kijk, dat afsluiten van de Straat van Hormuz, daardoor blijft natuurlijk de wereld opeens verstoken van een niet gering deel van de normale olie- en gasvoorziening. Ja. En ik wil dat helemaal niet bagatelliseren. Maar er is toch wel een aantal redenen, denk ik, om die opmerking van de ernstigste crisis ooit toch wel een beetje te nuanceren. Ten eerste is het natuurlijk zo dat een deel van de olie via pijpleidingen om de Straat van Hormuz heen gaat. Ten tweede, wat je ook ziet in Azië, waar natuurlijk het grootste gedeelte van het olie en gas vanuit die regio naartoe gaat, daar zie je dat men gedeeltelijk kan overschakelen op kolen. Dus dat vangt het op. En ten derde, ja, de olieprijs is natuurlijk gestegen. Dat is buitengewoon vervelend. Maar ja, we zijn gestegen naar zo'n $100 op het ogenblik. Ja, zo uitzonderlijk is dat ook weer niet. In 2022 was de olieprijs hoger. En de gasprijs, zeker in Europa, die was vele malen hoger dan nu. Ja. Dus ik vind die kwalificatie van de ernstigste energiecrisis ooit. Dat is wel wat overdreven. Het is natuurlijk ook niet zo dat er niks aan de hand is.
2: Nee, precies. Maar het is niet zo erg als. Nee, paniek hoeft niet. Maar toch nee. Even nog. Ik heb nog even een klein beetje olie op het vuur. Ook al is de olie nogal duur. Persbureau Bloomberg meldde dat de olievoorraden die we als buffer hebben in het hele systeem, dat die snel opraken. En als die uitgeput zijn, dan moet je gaan suppleren met die hele dure olie. Wat gaat dat geven? Want uiteindelijk, dat leidt tot meer vraag. En dan zou je kunnen zeggen, volgens het oude economische vraag- en aanbodspel, dan gaat de prijs omhoog van olie.
26: Ja, dat is natuurlijk een goed punt. Hè. Dat was een interessant artikel wat Bloomberg had. Ja. Wat ze eigenlijk zeggen is dat we op het ogenblik interen op voorraden die we als buffer in het systeem hebben. Mm-hmm. En dan als het in als die buffers in hetzelfde tempo, als daarop wordt ingeteerd in hetzelfde tempo als nu, dan raken we in september bij wat ze op Bloomberg noemen de operational stress level. Mm-hmm. Nou, wat is dat? Ja, dat zijn de minimale buffers die nodig zijn om het systeem werkend te houden, ja, en olieraffinaderijen open te houden. En als je daar doorheen zakt, dan moet je gaan afschalen en dan gaan olieraffinaderijen dicht. En dan gaat het weer heel veel moeite kosten om dat weer
2: op te starten.
26: Te laten opstarten. Ja. En dan komen we misschien toch via hogere prijzen uiteindelijk toch wel bij de ernstigste energiecrisis ooit uit. Maar goed, voorlopig hebben we nog even tijd.
2: Ja, gelukkig wel. Dan het andere. Ik zei al even dat de Amerikaanse arbeidsmarktcijfer, hè, dat blijft gewoon sterk. Die markt blijft eigenlijk vrij sterk liggen. Hoe kan dat nou?
26: Ja, misschien is dat een kwestie van tijd. Aan de andere kant moet je ook zeggen natuurlijk, de Amerikanen die zijn zelfvoorzienend in olie en gas. De prijs aan de pomp die is daar natuurlijk ook gestegen. En dat tast natuurlijk de koopkracht aan. En dat geeft, ja, in principe geeft dat de economie een duw naar beneden. Maar aan de andere kant, in vergelijking tot ons, wij zijn niet zelfvoorzienend in olie en gas. Dat betekent dat die hogere prijzen bij ons, ja, daardoor worden we met z'n allen eigenlijk een stukje armer. Mm-hmm. Maar in de Verenigde Staten is natuurlijk geen sprake van nationale verarming. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke rol speelt waarom die Amerikaanse economie beter blijft liggen dan misschien gevreesd.
2: Ja, en als je kijkt naar de industrie, hè, mondiaal, lijkt die zich ook weinig aan te trekken van de gestegen olieprijs. We zagen het al even aan de sterke groei van de Chinese export. 14% erbij, jaar op jaar, opvallend. Vertrouwensindicatoren die verbeteren ook. Hoe kan dat? Is dat en het is misschien ook een beetje, denk ik dan, ja, nu gaat het nog wel even. Maar inderdaad, als je het nou langer aanhoudt, wat dan?
26: Ja, nou, ik denk dat er twee dingen spelen. Het eerste is dat, ik lees in commentaren over die sterke Chinese export, mm-hmm, dat importeurs uit andere landen, dat die bang zijn dat er aanleverstoringen zullen gaan plaatsvinden. Ja, en om die voor te zijn, ja, bestellen ze dan meer. Dus dat is een mogelijke verklaring. Ja. Iets anders is dat er de laatste maanden, eigenlijk de laatste twee kwartalen of zo, is er echt een ware explosie gaande van investeringen in alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft. Dat horen we veel. Je ziet dat in de cijfers eigenlijk nog het duidelijkst in Taiwan. Die economie die leunt heel zwaar op de productie en de export van geheugenchips. Nou, daar zie je dat de export de laatste maanden met meer dan 50% jaar op jaar groeit. En die Taiwanese economie, in het eerste kwartaal was die meer dan 13% groter dan een jaar eerder. Dus wat je ook wel kunt stellen is dat kunstmatige intelligentie en de investeringen daarin, dat geeft voorlopig heel sterk tegenwicht tegen die gestegen olieprijs.
2: Ja, dat nog eventjes. Is dat nou een verhaal, een scenario wat redding gaat geven of niet?
26: Nou ja, voor de wereldeconomie als geheel natuurlijk wel. Mm-hmm. Als je dan naar individuele landen gaat kijken, dan moet je natuurlijk ook wel bezig zijn met kunstmatige intelligentie. En dan hebben we in Nederland natuurlijk geluk, of misschien is het meer dan geluk, maar in ieder geval, wij hebben natuurlijk een aantal bedrijven die in die sector heel belangrijk zijn. En die profiteren er allemaal van. Als je Europa vergelijkt met de Verenigde Staten, dan valt toch wel op dat Europa wat betreft de investeringen in kunstmatige intelligentie nog wel een stukje achterblijft bij de Verenigde Staten.
2: Ja, duidelijk. Dankjewel. Huiseconoom Han de Jong.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
6: En dan, de exploitant van het Mövenpick Hotels in Nederland heeft een enorme huurschuld bij de eigenaar van de hotelpanden. En dat is de Duitse institutionele belegger DK. Hé, daar zijn ze weer. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Het FD schrijft dat. Mövenpick heeft 6 hotels in ons land. En voor de vestiging in Amsterdam en Den Haag blijkt de uitbater 4 miljoen euro aan huurachterstand te hebben opgebouwd. En inderdaad, niet het eerste probleemgeval voor DK. Want eerder dit jaar werd nog bekend dat de investeringsmaatschappij nog 20 miljoen euro te goed zou hebben van de exploitant van het W Hotel in Amsterdam. Mm-hmm. Dat is ook tot een rechtszaak gekomen, geloof ik. En voor dat hotel heeft DK inmiddels een nieuwe exploitant interessant gevonden. Dat is namelijk reisbedrijf Corendon. Die blijft dat W-merk, een merk trouwens van Marriott, blijft dat daar uitbaten. Maar DK heeft dus veel partijen die nog geld aan ze verschuldigd zijn. Hotels die hebben natuurlijk een tijd, een zware periode achter de rug gehad door de coronapandemie. Sommige zijn ervan nog steeds niet hersteld. En daarnaast zeggen exploitanten dat ze last hebben van hoge huren en gestegen loonkosten, terwijl ook de prijs van energie fors gestegen is, oftewel een perfect storm, zorgt dus voor forse achterstanden bij in dit geval DK, de Duitse institutionele belegger en eigenaar van die panden.
2: En ook stilstand, maar dan op de wegen. Erwin de Hart van de AWB is bij ons. Een ongeluk bij Bemmel, bij Nijmegen. Hè?
7: Ja, Bemmel, het einde of het begin waar de A15 ontspringt. Ja. Maar dan van Gorkum naar Nijmegen staat een file tussen Elst en Bemmel. 10 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open. Dat is eigenlijk de enige file, gelukkig door een ongeluk. Jammer voor daar natuurlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een dagelijkse drukte tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file. De A8 Zaanstad Amsterdam doet weer mee. Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid, 6 kilometer file. En een kwartier vertraging, dan een flitser. A4, Den Haag, Amsterdam, hectometerpaal 39,0.
23: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
6: De vakbonden FNV, CNV en VCP die voeren de druk op het kabinet. Presenteren vandaag hun vervolgstappen in het conflict met het kabinet Jetten. Aanleiding zijn de plannen voor de snellere verhoging van de AOW-leeftijd. En daarnaast verzetten ze zich tegen de bezuiniging op de WW en de WIA-uitkeringen. Vooralsnog houden de bonden een beetje de kaart tegen de borst. Hè, over wat zij precies gaan doen, gaan ze later deze ochtend vertellen. Maar ja, dan moet wel duidelijk worden wat ze van plan zijn, zegt politiek verslaggever Leendert Beekman.
8: De bonden zelf doen er nog enigszins geheimzinnig over, want ze hebben om 11 uur hebben ze een persmoment in perscentrum Nieuwsport in de Tweede Kamer. Maar het is natuurlijk niet zo heel lastig om te bedenken wat zij gaan doen. En ik heb ook bronnen die dat wel bevestigd hebben. Want ze gaan geen deal aankondigen. Kortom, er komt geen akkoord van Wassenaar 2.0. Want de eisen over de AOW, die zijn nog ongewijzigd vanuit de bonden. Ook zoals je al zei, grote... onvrede over wat er allemaal gaat gebeuren omtrent de WIA en de WW. Mm-hmm. Nou, en zolang het kabinet de plannen niet van tafel haalt, gaan de bonden niet in gesprek, zeggen ze. Nou, en wat gaan ze vandaag dan aankondigen? Acties. Mm-hmm. En die acties die moeten plaats gaan vinden voor de zomer. Want in augustus gaat het kabinet over de augustusbesluitvorming praten. En dat betekent eigenlijk dat ze de begroting in de stijgers gaan zetten. En het belastingplan, dat moet allemaal in de miljoenennota gepresenteerd worden op Prinsjesdag. En dan wordt er over geld gesproken. En dan komt dit allemaal weer ten tafel. En voordat dat gebeurt, gaan er dus acties komen. Ja.
6: En er is de afgelopen tijd dus ook helemaal niet gesproken tussen kabinet en bonden. Want je hoort ook wel, we hebben een breed sociaal akkoord nodig. Dat zit er dus helemaal niet aan te komen.
8: Nee, dat zit er zeker niet aan te komen. En als je dan ook kijkt wat er vanuit de bonden gecommuniceerd wordt, dat is heel simpel. Het kabinet wil graag in gesprek blijven. De bonden blijven benadrukken, zolang er afspraken gebroken worden, eenzijdig, die wij ooit met elkaar hebben afgesproken. Denk aan het pensioenakkoord. En jullie willen ook in de toekomst, om steun te krijgen voor alle plannen die vanuit het kabinet komen, toch om defensie te betalen, want dat moeten we niet vergeten. Ja. En jullie willen met ons aan tafel gaan zitten, dan moeten jullie eerst een betrouwbare partner moeten jullie tonen. En die plannen, zeker de verhoging van de AOW-leeftijd, dat plan, dat moet eerst van tafel. Want anders ben je geen betrouwbare partner en gaan we gewoon niet met elkaar in gesprek. En dat roepen ze al maanden. En dat blijft ook zo.
6: Ja, maar het kabinet heeft er toch wel iets aan ingeleverd. Ik geloof die AOW-plannen die zijn een beetje in de ijskast, of in ieder geval in de koelkast.
8: Ja.
6: De minister heeft ook al op tv gezegd van, dat hebben we misschien niet helemaal handig aangepakt, niet zien aankomen op die manier. Dus er is toch wel iets gebeurd, een beweging richting die bonden?
8: Ja, en voor de bonden, het in de koelkast zetten is simpelweg niet goed genoeg. Ze zeggen, het moet echt van tafel af, want het is een schending van hoe wij met elkaar omgaan in de polder. Nou, de minister heeft gezegd, het staat in de koelkast, precies wat je zei, we hebben een inschattingsfout gemaakt. Maar wat de minister bijvoorbeeld ook zegt, de bezuiniging op de WIA en de WW, maar op het hele sociale domein, het wordt in de toekomst onbetaalbaar. Dus we zullen toch met z'n allen daarnaar moeten kijken. Ja. En dan legt hij de bal ook weer bij bij de bonden neer. Van, nou, als u dan de plannen niet vindt, wat wilt u dan wel? En daarvan wordt dan gezegd, ja, maar dat is ons probleem niet, beste minister. Want u doet net alsof dit een bezuiniging is, omdat het sociaal domein anders niet betaalbaar is. Maar zoals ik net ook al zei, we weten uiteindelijk allemaal dat die miljarden die nodig zijn, waarom wordt er nou bezuinigd? Nou, op het sociaal domein gaat het al om 6,5 miljard. Ja. Dat heeft toch met die defensieuitgaven te maken. Dus u kunt het wel presenteren alsof het allemaal noodzakelijk is, omdat het onbetaalbaar wordt. Maar wij geloven daar simpelweg niet in, omdat we namelijk zien dat het geld richting defensie gaat.
6: Ja, en het kabinet heeft die bonden natuurlijk wel nodig. Zeker een minderheidskabinet, ja. Dan moet je overal shoppen, ook daar.
8: Ja, want er is simpelweg geld nodig. Ja. En als je dat, als je die bonden niet aan je kant hebt, ja, dan houdt het wel een beetje op. En de vraag is of deze zomer het financieel kader zoals dat afgesproken is binnen het minderheidskabinet, of dat zo kan blijven zoals dat is, of dat het opengebroken moet gaan worden. En als er met de bonden op dit moment niet te praten valt, dan gaat het echt in augustus een heel lastig verhaal worden. Zeker als je er ook bij bedenkt dat er naar koopkracht gekeken gaat worden. We weten natuurlijk dat de inflatie toeneemt, en zolang dat conflict in het Midden-Oosten, de oorlog in Oekraïne, nog niet geëindigd is en die straat van Hormuz dicht blijft, ja, dan zal het ook rondom koopkracht heel lastig gaan worden. Dus ze zullen elkaar nodig hebben, zoals dat eigenlijk in de polder de afgelopen decennia altijd het geval is geweest.
2: Ja, zeker. Nou, dan weten we al, dit kabinet, zei iemand al, is een minderheidskabinet, moet overal coalities gaan vormen, moet shoppen en dealen. Maar dit is wel een heel heikel punt. Krijg je de bonden niet aan tafel, krijg je hier een overeenstemming over. Wat is dan de houdbaarheid van het kabinet, zeker als er acties komen straks?
8: Ja, het is al de houdbaarheid van het kabinet, Bas. Want je gaat natuurlijk niet alleen met de bonden praten. Je kan ook nog kijken of je in de Kamer steun kan krijgen. Maar kijk, welke partijen heb je dan nodig? Dan moet je toch ook naar links gaan kijken, naar PRO en naar de SP. En vanuit die partijen is het signaal eigenlijk precies hetzelfde zoals ze vanuit de bonden komen. Ja, dit is echt de vraag, Bas. Het wordt aankomende zomer, in augustus, gaat het toch onrustig worden in Den Haag. Als er niks geregeld wordt. Want de miljarden, we weten het van de minister van Financiën, de miljarden die nodig zijn voor defensie, de miljarden die misschien wel nodig zijn om de koopkracht wat op te plussen, die gaat hij niet in de staatsschuld laten lopen. Dus dan zou je ergens dekking vandaan moeten gaan halen. Nou, de vraag is hoe dat dan gedaan gaat worden. Gaat dat echt puur en sec alleen gebeuren op het sociaal domein en op de zorg? Of gaan ze toch wat meer, want dat gebeurt wel een beetje, aan de lastenkant, dus aan de inkomstenkant, de knoppen draaien? En zullen ze misschien nog wat belastingen gaan verhogen? Ja. Of fiscale maatregelen gaan versoberen? Maar dat gaat deze zomer wel de vraag worden.
6: En dat zei politiek verslaggever Leenert Beekman.
23: Tech Update.
2: En dat brengt ons om 8:08 inderdaad bij onze studiogast van vanmorgen voor de Tech Update, Rosanne Peters. Rosanne, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
2: De grote techbedrijven halen alles uit de kast om aan de geheugenchips te komen. En dat merkt ook de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix.
9: Ja, dat klopt. Als een van de grootste geheugenchipproducenten wordt inderdaad het Zuid-Koreaanse bedrijf door grote partijen benaderd. En dus zouden sommige techbedrijven voorstellen doen om bijvoorbeeld te betalen voor nieuwe, dure ASML-chipmachines in ruil voor langdurige contracten.
2: Ja, natuurlijk, ja.
9: Ja, ook wordt bijvoorbeeld voorgesteld te investeren in nieuwe productielijnen. Dus vrij bijzondere
2: stand. Je betaalt je fabriek als je voor ons produceert.
9: Precies, ja. Eigenlijk gewoon zorgen dat jij in ieder geval niet een van die bedrijven bent die tekort heeft aan geheugenchips. Om welke grote bedrijven het hier precies gaat, dat noemt persbureau Reuters er nog niet bij. Nee.
2: Maar wat gaan ze ermee doen, SK Hynix? Gaan ze hierop in?
9: Nou ja, dat weten we niet precies. Ze lijken nog best wel terughoudend te reageren. Ze zeggen wel, nou, wij willen best wel het een en ander overwegen, maar we weten niet precies wat. Het is ook niet zo dat zij per se baat hebben bij lange contracten met vastgestelde prijzen, want dit is natuurlijk een markt die sterk wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En zo is er in veel gevallen een paar maanden later misschien wel een concurrent die meer wil betalen. En dan zit je aan die contracten vast. En ja, als de vraag weer zou afnemen, wil je als fabrikant ook niet met te veel capaciteit zitten. Als zegt dat, ja, lijkt dat nu met geheugenchips natuurlijk niet zo snel te gaan gebeuren. AI, datacenters, de vraag is op dit moment zo hoog dat dat voorlopig ook wel zo zal blijven. Okay, ja. Maar dat maakt het misschien ook iets minder raar dat techbedrijven dus dit probleem eigenlijk op een wat meer ongebruikelijke manier proberen op te lossen.
2: Ja.
9: Want er is gewoon veel te weinig aanbod. De prijs gaat gewoon heel hard omhoog. En ten opzichte van vorig jaar hebben we het echt wel over stijgingen van 300-400%. Ja, dus ja, dan moet je wat, hè?
2: Je mond wat. Over je mond wat?
10: Don't show up.
2: Ja.
9: Jouw favoriete
2: artiest. Mijn favoriete artiest, Dua Lipa. Ja, zeker. Wat is er aan de hand dan?
9: Nou, zij is boos op Samsung, dus zij heeft een rechtszaak aangespannen. Mm-hmm. Ja, want het bedrijf heeft eigenlijk haar foto gebruikt zonder dat zij dat wilde of wist. Want
2: en waarmee dan?
9: Als ze verkopen tv's, die komt dan altijd in een grote kartonnen doos. En daar staat dan ook een plaatje van een tv op. En op die tv is Dua Lipa te zien.
2: Nee!
9: Ja, hartstikke zonder leuk natuurlijk. Dat maar dat wist zij niet. Ach, daar heeft ze ook helemaal geen toestemming voor gegeven. En toen zij erachter kwam, eiste ze ook dat Samsung haar foto van die verpakkingen haalde. Dat ze dit ook niet wilde. Maar goed, in die aanklacht staat dat Samsung hier afwijzend en onverschillig op reageerde. Dat ze die foto ook helemaal niet direct hebben weggehaald. Mm-hmm. En aangezien Dua Lipa zelf auteursrecht heeft, ligt er dus nu een zaak bij de rechtbank in Californië. Ja. Ze eist $15 miljoen een schadevergoeding. En dat is op zich ook niet gek, want ze heeft nooit een cent gekregen. En dan denk je misschien, ja, wat maakt dat uit? Nou, Samsung profiteert ook echt van de schijn dat Dua Lipa die tv's van Samsung aanbeveelt. Ja, wat helemaal niet het geval is. Mensen schrijven bijvoorbeeld ook op X van als Dua Lipa op die doos staat, dan ben ik wel geneigd om zo'n tv te gaan kopen. Ja, sommige mensen die zijn er dus beïnvloedbaar. Nou, Bas, jij bent ook fan, maar misschien dat jij niet zo ver gaat.
2: Nee, ik koop niet een Samsung televisie van Dua Lipa omdat ze op de doos staat.
9: Nee, nou goed, dus het komt ook niet helemaal uit de lucht vallen dat ze dus die rechtszaak aanspant, want zij mag hier natuurlijk gewoon geld voor krijgen. Ja. En dit had Samsung natuurlijk nooit mogen doen zonder toestemming.
2: Precies.
9: Ze is ook zeer selectief in het doen van productaanbevelingen. Dus even kijken wat de rechter ervan vindt. Maar het lijkt toch wel dat haar zaak wel vrij stevig staat.
2: Maar ze is wel precies ambassadeur van Nespresso bijvoorbeeld, hè, weet ik. Ja. Ze werkt wel eens voor Porsche en hoe allemaal merk, maar ze is heel selectief in wie ze kiest.
9: Nou, precies. Dus
2: en dan sta je ineens de doos van een televisie.
9: En je hebt natuurlijk sowieso de zeik erin als ze het niet aan je vragen.
2: Dat wou ik zeggen, ja. En als je dan zegt, joh, zou je het niet even vragen en ze doen niks, dan krijg je last met... Don't show up. Ja.
9: Hopelijk is het straks 15 miljard, miljoen rijker.
2: Miljoen rijker.
9: Geen miljoen.
2: Nou, dat wordt ze sowieso wel, denk ik. 15 miljoen rijker. Hoef ze alleen maar dit voor te doen. Te zingen. Dat gaat vanzelf. Helemaal goed. Dankjewel. Rosanne Peters.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Nou, Iran heeft een reactie op het Amerikaanse vredesvoorstel naar Pakistan gestuurd. En daarop kwam Trump met een reactie en die zegt: het is totally unacceptable. Of Iran zich daar iets van gaat aantrekken, gaan we zo bespreken met Midden-Oosten-correspondent Tarek Enkhuis.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
12: kozijnen. Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
14: True Lease met Grenke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
27: En, hoe ging je leestoets?
28: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
27: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
27: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
27: In 14 weken begrijpend leren lezen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
30: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
31: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast... Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl. www.nl.
0: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
31: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
1: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
3: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar fiverr.ai en doe de AI-scan.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Vijfhart, dat klopt voor jou.
16: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
23: Nu in de BNR-app.
6: Vakbonden bereiden acties voor in strijd om AOW-plannen en bezuinigingen. Ondernemers slecht voorbereid op cyberaanvallen en stroomuitval, waarschuwt de Kamer van Koophandel. En groei windenergie op land zakt naar het laagste niveau sinds 2017. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
2: Ja, dan gaan we naar Erwin de Hart van de AWB. Erwin, hoe staat het bij met het ongeluk bij Bemmel?
7: Bij Bemmel, ja, dat ongeluk is best wel ver in de afhandeling. Dus dat gaat goed. Ik denk dat het over een kwartiertje weer vrij is op de A15, Gorinchem richting Nijmegen. Vooralsnog 3 kilometer file. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat een file van 11 kilometer. Dagelijkse drukte tussen Rosmalen-West en Waardenburg. A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam staat het stil door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht en het geeft een half uur vertraging in 3 kilometer file vanaf Zaanstad als in Delft. Op de A50 Oss richting Eindhoven, een ongeluk met 2 auto's bij knooppunt Eckersweijer. 10 kilometer file is het gevolg. Vanaf Sint-Oederode een half uur vertraging. En een flitser wordt gemeld vanaf de A15 Gorinchem-Rotterdam. Hectometerpaal 66,1.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. President Trump gaat inderdaad op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's en Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen, onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
2: Ja, nou, Nikkei 14e lager. De Hang Seng staat ook 14e lager. En de Kospi in Zuid-Korea doet het weer eens geweldig goed. 4,9% erbij. Maar ja, iedereen heeft toch een beetje last van die hoge olieprijzen. Brent crude wordt weer wat duurder. Zagen we 3% stijgen. En op dit moment kost een vaatje Brent in the future 105,82. Ja, zolang die Straat van Hormuz niet volledig begaanbaar is, wordt het een beetje een lastig verhaal. En we hoorden ook nog vannacht dat Trump heeft gezegd dat het Iraans tegenvoorstel over een eventuele vrede daar totaal onacceptabel is. Nou, ondanks het feit dat de olieprijs hoog is, moeten we dan vrezen voor een ongekende energiecrisis? Nou, zegt Han de Jong, voorlopig geen reden tot paniek, dames en heren.
5: Ik vind die kwalificatie van de ernstigste energiecrisis ooit, dat is wel wat overdreven. Het is natuurlijk ook niet zo dat er niks aan de hand is. Maar paniekeren? Nee.
2: En dan, de inflatie in China is in april onverwacht gestegen, meldt het Chinees statistiekbureau. De stijging van de consumentenprijzen in de op één na grootste economie van de wereld, die werd vooral veroorzaakt door die hoge olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Inflatie kwam vorige maand uit op 1,2% ten opzichte van een jaar eerder. Economen hadden voor april gerekend op een kleine daling van de inflatie naar 0,9%, maar dat is dus niet bewaarheid geworden. Alle heffing- en beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Ja, ik zei het al even, Iran heeft een reactie op het Amerikaans vredesvoorstel naar Pakistan gestuurd. En Trump is helemaal niet blij daarmee. Totally unacceptable, zei hij. Maar gaan de Iraniërs zich daar iets van aantrekken? Hoe gaan we nu verder in dit onderhandelingsproces? Gaan we zo bespreken met onze Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis in de ochtendspits op BNR.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
10: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
11: Van Bentum en Keulen Advocaten.
19: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
20: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
21: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het MicroSoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar, ook voor MKB-bedrijven.
22: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
25: Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, we zijn over de helft van deze ontspint. Ja, het kwam er niet helemaal lekker uit.
6: Die beginnen we even opnieuw.
2: Ja, ja, doen we even opnieuw, ja. Goedemorgen, dames en heren. Het is 7 minuten, bijna 8 minuten over 8. Op maandag 11 mei 2026, zo beter. Ja. Want,
6: we knippen dat andere eruit.
2: Dat knippen eruit, hè? Ja, precies. Dat is fijn dat het niet live is. Wat gaan we allemaal doen de komende half uur?
6: We gaan het zo meteen hebben over Keir Starmer. Want ja, zijn positie staat al langere tijd onder druk. De vraag was een beetje, moet hij weg of moet hij niet weg? Nou, dat is nog steeds niet helemaal zeker. Nee. Zometeen praten we met Lia van Beckhoven.
2: Misschien wel Gerrit Schreuder bemiddelen.
6: Ja, dat zou best kunnen.
2: Arbeidspartij.
6: Ja, wie weet. Okay. En we hebben nog een interessant verhaal rondom statiegeld. Hadden we het vorige week al over dat er nu een statiegeldloterij komt. Als jij je statiegeldflesjes inlevert, dan kan je een prijsje winnen.
2: Ja.
6: En gaat dat werken? Het antwoord is nee. En waarom niet? Dat hoor je over een minuut of 10.
2: Ja, en van statiegeld naar natiegeld is niet zo'n hele grote stap. Gaan we het ook nog over hebben straks. Maar eerst naar Iran, want president Trump accepteert de Iraanse reactie op het Amerikaans vredesvoorstel niet. Sterker nog, hij noemt de reactie via Truth Social totally unacceptable. Met koeienletters uiteraard. Volgens staatspersbureau TAS NIM eist Iran een onmiddellijk eind aan de oorlog op alle fronten. Garanties tegen nieuwe aanval en het intrekken van de sancties op de olieverkoop van Iran. Nou, Tara Kenkhuis, ons correspondent in het Midden-Oosten, zegt ja, de reactie van Trump die maakt eigenlijk weinig indruk in Teheran.
0: Ik denk dat Iran gewoon zal afwachten op een officiële reactie in de vorm van een nieuw voorstel die ongetwijfeld ergens deze week zal komen.
2: Wat weten we op dit moment over de inhoud van dat voorstel? Ik zei het al, het lijkt een 14-puntenplan te zijn. Het zou op 1A4'tje passen, maar meer weten we echt niet, hè?
0: Ja, dat is van vorige week. Het zal nog steeds eigenlijk over dezelfde inhoud gaan. Want dat is eigenlijk het enige wat we weten, wat de onderwerpen zijn. En dat lijkt allemaal een beetje hetzelfde. Wat je al noemde, een einde aan de oorlog, de sancties opheffen, de Straat van Hormuz. Maar de vraag is natuurlijk wat er precies over elk onderwerp gezegd wordt. En dat weten we eigenlijk niet. Er wordt wel volop gespeculeerd. Vooralsnog lijkt het erop dat Irans voorstel blijft om een gefaseerde deal te hebben. Dus eerst een einde aan de oorlog, dan een oplossing voor Hormuz en daarna pas over de nucleaire zaak praten.
2: Als je dat zo optelt, Tara, kan je dan zeggen dit is een stap dichterbij een vredesovereenkomst?
0: Ja, elke stap is natuurlijk een stap dichterbij, maar dit is niet bepaald een doorbraak. Ze hebben zich eigenlijk alleen aan de bestaande deadline gehouden om weer een voorstel in te leveren. Tussen de regels door lees ik eigenlijk vooral dat beide landen niet terug willen naar een volledige oorlog. En allebei eigenlijk denken dat het rekken van de onderhandeling de ander wel zal doen toegeven. Dus het wordt een beetje een kat-en-muisspel om te wachten. Vorige week was er alleen nog een Amerikaans inlichtingrapport uitgelekt dat Iran het nog wel een paar maanden uitkansingen qua olie. Dus vooralsnog lijkt het dat het langdurige proces in Irans voordeel werkt. Ja. En dan heb ik natuurlijk nadrukkelijk alleen over het Iraanse regime, niet de Iraanse bevolking. Want die voelt wel degelijk de gevolgen. De valuta is gekelderd, alle prijzen zijn omhoog, er is veel werkloosheid en natuurlijk heel veel onzekerheid en angst. En angst.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou waren er ook weer over en weer aanvallen, ook al is er een staakt het vuur of een soort bestand, hè, wat Qatar, Kuwait, Verenigde Arabische Emiraten melden, nieuwe drone-aanvallen. In Libanon waren er veel aanvallen vanuit Israël. Kan je nog steeds spreken van een, ja, ook al is het broos, maar van een bestand?
0: Ja, ik spreek zelf niet echt meer over een staakt het vuren, maar meer over een minder vuren. Wat betreft Iran en de VS lijkt de VS ook nog steeds te zeggen dat alle aanvallen over en weer eigenlijk onder de drempel vallen van een breken van een staakt het vuren. En daaruit maak ik dus ook op dat het eigenlijk de VS bijvoorbeeld ook niet terug wil naar een grootschalige oorlog, want dan zouden ze die aanvallen wel aangrijpen om dat te doen. En hier in Libanon zien we eigenlijk dat Israël eigenlijk steeds verder gaat in het overschrijden van het staakt het vuren, met steeds meer aanvallen per dag en steeds verder Libanon in. En ook Hezbollah slaat nog elke dag terug met een aantal aanvallen, met name in Zuid-Libanon en Noord-Israël.
2: Wat denk je, wat gaat er de komende dagen gebeuren? En wordt een deal tussen Iran en Amerika ook een deal waarbij Libanon betrokken wordt? En wat kunnen we verwachten van de Pakistanse onderhandelaars?
0: Ja, dat betrekken van Libanon bij deze deal, dat wordt vanuit Iran wel gestimuleerd, maar vanuit de Amerikanen niet. En er zijn natuurlijk eind van deze week onderhandelingen weer tussen Israël en Libanon, althans de ambassadeurs, dus indirect. Of wel direct, maar op ambassadeursniveau, sorry, in de VS. Dus dat blijkt tot nu toe een aparte tafel. Ik denk eigenlijk dat we de komende dagen weer een nieuw voorstel vanuit de VS kunnen verwachten richting Iran via Pakistan. En Trump heeft natuurlijk eind van de week een ontmoeting met de Chinese president. Daar zal ongetwijfeld dit alles ook besproken worden. Ja. Trump wilde graag deze deal rond hebben voor zijn bezoek. Dat lijkt niet gelukt. Tenzij de VS deze week heel veel water bij de wijn wil doen, maar dat zal ook nog niet gebeuren.
2: Midden-Oosten consulent Tara Kenkhuis.
6: En de Israëlische premier Benjamin Netanyahu die hoopt op termijn zonder Amerikaanse militaire steun te kunnen in zijn land, zei hij in een interview bij CBS News in 60 Minutes. Daar zei Netanyahu dat Israël jaarlijks zo'n $3.8 miljard aan Amerikaanse militaire steun krijgt en dat dat zijns inziens absoluut het juiste moment is om daar eens verandering in te brengen.
12: Absolutely. And I've said this to President Trump, I've said it to our own people. Their jaws dropped, but I said, look.
13: Well, what do you mean? What are you saying?
12: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have.
6: Nou, dat zal Trump natuurlijk ook fijn vinden. Ja. Op welke termijn dat moet gaan gebeuren, het afbouwen van die financiële lifeline, dat kon Netanyahu niet helemaal zeggen. Wat hem betreft moet daar nu mee begonnen worden en zou het dan binnen een decennium geregeld moeten zijn. Uit peilingen blijkt volgens persbureau Reuters dat de steun onder Amerikanen voor Israël afneemt. Steeds minder Amerikanen hebben er vertrouwen in dat Netanyahu de juiste beslissingen neemt. En in het interview zei hij ook dat de oorlog met Iran niet voorbij is. Hij zei dat daarvoor eerst al het uranium uit het land verdwenen moet zijn. En op de vraag hoe de Iraanse voorraad verrijkt uranium moet verdwijnen, zei hij, nou, je gaat erheen en je haalt het eruit.
2: Een soort Maduro.
6: Dat is een beetje wat Trump ook al een keer gezegd heeft. Die zouden dan special forces heen sturen en naartoe sturen en die zouden dat ook gaan halen. Een zeer risicovolle operatie. Maar volgens Netanyahu is dat eigenlijk ook heel simpel dus.
2: 14 over 8, we gaan even buurt erbij. Erwin de Hart van de ABB. Erwin, een ongeluk nu op de A50, de buurt van Eindhoven.
7: Ja, en veel vertraging in de lange file daarachter op de A50 vanuit Oss naar Eindhoven. Tussen Eerde en Knopend Eckerswijs staat het stil over 15 kilometer. En daar worden twee auto's weggesleept. De linkerrijstrook is nog steeds dicht en de vertraging is 3 kwartier. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Dagelijkse drukte, 20 minuten vertraging tussen Nederweert en Knopend Leenrijden. En een ongeluk ook in het Gelders op de A50 Oss Arnhem. Tussen Knopend Ewijk en Renkum een 9 kilometer file. Een flitser dan, de A15 Rotterdam Europoort. Bij hectometerpaal 46,2.
23: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
1: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
3: De cijfers waren beter dan analisten hadden verwacht.
4: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
23: BNR.
2: Ja, en dan is het oude nummer Should I Stay or Should I Go helemaal van toepassing op de Britse premier Keir Starmer.
6: Zeker, want die staat onder druk om te vertrekken. Blijft hij of blijft hij niet? Dat is de vraag die de Britten bezighoudt na die desastreuze nederlaag van Labour bij lokale verkiezingen van afgelopen week, waar ze 1500 raadzetels verloren.
2: Oh, ja.
6: Meerdere fractieleden willen van Starmer af. Later vandaag geeft hij een persconferentie, een speech. Maar de vraag is een beetje, kan hij zijn politieke leven redden met een speech? Daar gaan we over praten met correspondent Lia van Beckhoven. Lia, goedemorgen.
14: Goedemorgen, Jan.
6: Ja, is Starmer van plan om te vertrekken?
14: Nou, nee, niet als het aan hemzelf ligt. Als het aan hem ligt, dan blijft hij. En niet alleen vandaag of morgen, maar de komende 10 jaar. Want, zei hij in een interview voor een Brits zondagsblad, hij wil de volgende landsverkiezingen winnen en de verkiezingen daarna. En dat hij dat zei, en dat hij dat misschien ook wel zelf gelooft, dat toont aan hoe ver hij verwijderd is van de politieke realiteit. Tenminste, dat zeggen nu sommige mensen in de fractie. En alleen daarom al is het hoog tijd, zeggen ze daar, dat hij vertrekt.
6: Ja, en wie beslist er nou uiteindelijk over zijn toekomst? Want er zijn meerdere routes, geloof ik, die denkbaar zijn.
14: Ja, er zijn meerdere routes. Ja, het is heel lastig om Labour-leiders die tevens premier zijn, om die af te zetten. Mm-hmm. Er zijn inderdaad een aantal routes, er zijn een aantal regels. De kernregel is dat als 20% van de fractie van de baas af wil, dan kunnen ze dat proces van afzetten beginnen. Maar het probleem is, wie begint dat proces? Ja. Kijk, degene die zoiets opstart en die zelf misschien wel premier wil worden, die komt doorgaans niet als winnaar uit de bus. Bovendien, eerlijk gezegd, het gaat eigenlijk niet om dat proces. Waar het om gaat is om de druk die op de leider wordt uitgeoefend om op te stappen. Ik bedoel, Boris Johnson, die als premier ook niet wilde vertrekken, bij hem waren het zijn ministers die allemaal tegelijkertijd weggingen. Mm-hmm. Ja, kijk, dan kun je als premier niet alleen blijven zitten. Dan kun je niet aanblijven. Maar zover is het nog lang niet bij Labour. En zover hoeft het ook niet te komen.
2: Ja, ja, nou, toch één ding. Als je ziet hoe de Labour Party een ongelooflijke klop krijgt, en de Reform Party van Nigel Farage, is er ook belang, neem ik aan, bij Labour-leden om Starmer toch wel in het zadel te houden, zodat Labour zijn macht zo'n beetje nog weet te behouden, toch?
14: Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Kijk, er zijn mensen die hem willen opvolgen, meerdere kandidaten zelfs. Maar, en nogmaals, dat is het probleem, niemand wil zich nu al naar voren schuiven. Ja. He, omdat de kans dan groot is dat je, naarmate dat proces verder loopt, dat je dan opzij geschoven wordt ten gunste van een andere kandidaat die dan met de eer gaat strijken. Tenzij er een kandidaat zou zijn waar de hele fractie, nou ja, de hele fractie, een grote deel, de meerderheid liefst van de fractie achter zou staan. En die is er niet. Er is wel een kandidaat die bij de partij, de fractie, de leden en bij de kiezers populair is. De enige Labour-politicus trouwens die populair is bij de kiezers. Maar die man is toevallig burgemeester van de regio Manchester. En dat telt niet. Dan kun je niet meedoen. Je moet Kamerlid zijn om mee te kunnen doen met dit hele proces. En dat is die man niet.
6: Nee, dat is die Andy Burnham, hè, die je laatst nog gesproken hebt voor onder andere deze uitzending. Ja. Vandaag dus die speech van Starmer. We weten geloof ik al een beetje wat hij wil gaan zeggen daarin. Hè?
14: We weten wat hij wil gaan zeggen. Het is een erop of eronder speech. Hè. Het is echt D-Day. Ik bedoel, hij hoopt hiermee zijn premierschap te redden. Hij gaat zeggen hoe Labour kan herstellen van het verlies. Wat hij vindt dat er moet gebeuren. Hij zal niet voor het eerst met een reset komen. En met een programma over hoe anders moet. En als dat in onverwacht goede aarde valt. Hij wil bijvoorbeeld dat Groot-Brittannië een kernrol gaat spelen in Europa. Okay. Maar als dat in goede aarde valt, die speech, dan kan hij tijd trekken.
6: Ja.
14: Maar voelt het als meer van hetzelfde, dan gaan meer kandidaten zich warm lopen om dat hele afzettingsproces op gang te brengen. Of waarschijnlijker, dan gaan ze inderdaad Starmer onder druk zetten. En dan gaan ze zeggen, we willen nu, we begrijpen wat je wil, maar dat gaat niet werken, dat gaat niet lukken. Noem een tijd. We willen dat je een tijd geeft, dan hou je toch een beetje de eer aan jezelf, voor je vertrek.
5: Truly's met Genke.
10: Altijd scherp, werkt on.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Bij de eerste winactie die vandaag begint krijgen deelnemers 1 ticket. Daarmee maken ze kans op een geldprijs. Geld in ruil voor het inleveren van lege blikjes en flesjes. Ja, dat is volgens consumentenpsycholoog Patrick Wessels nou niet echt een optimaal idee.
3: Een loterij kan een heel goed idee zijn, maar het gaat eigenlijk op 2 punten helemaal mis. Mm-hmm. En dat is in de kern waarom een loterij mensen aanspreekt. Dat is namelijk niet vanwege het idee dat je een lot koopt en dat je dan misschien kans maakt en de kans uitrekent of zo. Dat speelt helemaal niet. Nee. Het gaat erom dat er een hoofdprijs te winnen is waarvan je denkt, als ik die win, hoef ik ofwel nooit meer wat te doen of me geen zorgen te maken. Een heerlijk leven.
2: Ja.
3: Nou, de prijs die we kunnen winnen is in dit geval 400 euro. Dat is veel meer dan wat je krijgt voor een blikje inleveren uiteraard. Maar het is niet zo dat we dan niks meer hoeven te doen.
2: Het is niet meer een miljoen. Zo. Nee, precies.
3: Die hoofdprijs die ontbreekt, dat is jammer. Dan heb je een ander concept, dat is meteen prijs. Op het moment dat je een papieren kaartje, daar kras je wat op. Ja. Dan heb je meteen prijs. Dat soort concepten kennen we. Dat is ook heel lekker, want dan krijg je gewoon meteen wat terug voor heel weinig moeite. Dat is ook niet helemaal het geval, want je moet nog wel even een week wachten op die trekking die dan gaat zijn. Dus eigenlijk klopt dat ook niet helemaal.
2: Nee.
3: Dus op beide manieren hebben ze het eigenlijk net niet helemaal lekker gedaan, waardoor dat concept van loterij denk ik niet gaat werken.
2: Nee, precies. Het is een beetje te knijterig, een beetje te Hollands. En wat moet je voor geldprijs hier aan koppelen, wil je dat wel mensen bewegen om dit te doen? Gaat dat, dat 400 euro is te laag, maar waar moet je dan aan denken?
3: Ik zou toch minimaal 1000 euro's verwachten, of een grote vakantiereis ergens naartoe, of iets heel bijzonders waarvan je denkt, nou, dat kan ik normaal gesproken niet voor elkaar krijgen.
2: Mm-hmm.
3: Maar nu vind ik het wel een keer leuk om mee te doen.
2: Ja.
3: En dat lijkt me helemaal niet zo realistisch. Hè. Ik snap hen ook wel dat dat niet lukt, maar dan werkt het concept van een loterij niet. En daar komt nog bij dat we moeten inleveren bij een automaat die via Tikkie uitbetaalt.
2: Ja.
3: Nou, dan moet je eerst nog maar uitzoeken waar dat is.
2: Ja.
3: Ik zal je vast verklappen, in veel supermarkten is dat niet het geval.
2: Nee, precies.
3: Juist de punten zijn waar veel mensen heen gaan. Dus er is onzekerheid. Waar moet ik dan naartoe?
2: Ja, dat wilde ik ook al zeggen, meneer Wessels. Dat is ook verkeerd opgetuigd. Want dat moet je doen. Bij die supermarkt moet je het kunnen doen. Waar je je bonnetjes inlevert van je fles. Ik heb er zoveel ingeleverd. En dat je daar dan, dat je daar dan een kraslot krijgt, dat is nog wel sympathiek. Dan kan ik meteen een prijsje krassen.
3: Precies, en daar valt ook de grootste winst te halen, denk ik, voor het inleveren van die blikjes en die flesjes. Het moet gemakkelijk zijn. Dat is uiteindelijk hetgene waarmee dit opgelost wordt. De frictie is gewoon te groot. We hebben eerst moeten leren waar we dat dan moeten doen. De automaten werken niet altijd fantastisch. Nou, nu moeten we dat weer op andere plekken gaan doen.
2: Ja.
3: Dat helpt allemaal niet mee. Je moet duidelijk willen zijn, denk ik.
4: Dus het is niet zozeer dat de consument niet wil. Dat hij denkt, hé, die blikjes staan bij mij in de schuur, dan moet ik ze weer in een tas doen. Dat is allemaal lek en vies en troepen in mijn auto en allemaal rotzooi. Die consument wil dat op zich wel.
3: Ja, kijk, de consument met willen, dat is op zich een hele leuke andere discussie, want dat zit veel meer onbewust in ons brein en we bouwen routines op. En op het moment dat een bepaalde ervaring goed gaat en we leveren het in en het gaat netjes en we krijgen ons geld, dan denkt het brein, dit wil ik nog wel een keer doen. Alleen gaat het niet goed, wat ook vaak gebeurt in de supermarkten, dan denkt het brein, daar ga ik niet aan beginnen, dat ga ik niet meer doen. Maar stel nou, er zijn bulkautomaten, die zijn best beschikbaar. Daar kun je met de auto op een andere manier makkelijk naartoe. Grote tas met blikjes mee, die gooi je er in één keer in. En dan krijg je via Tikkie het bedrag uitbetaald. Op zich een topsysteem.
2: Ja.
3: Volgens mij zouden we daar veel meer op moeten inzetten, want
2: precies,
3: dat neemt wel die frictie weg, geeft die goede ervaring en mensen gaan het blijven doen.
2: Ja, dus en dan kan je een ton winnen.
4: Dus die ene negatieve
3: ervaring. Ja, dat moet toch heerlijk zijn.
2: Ja,
3: precies.
4: En die ene negatieve ervaring zorgt er dus voor dat wij dan denken, nou, laat maar zitten. Wat zou u verder adviseren, ook aan de inzamelkant? Hoe kunnen we mensen dan wel verleiden om die blikjes terug te brengen?
3: Nou, kijk, uiteindelijk moet vooral een drempel opwerpen, misschien überhaupt wel om die blikjes te kopen. Dus als je dat statiegeld iets wat verhoogt, dan wordt het allemaal een beetje duurder en dan gaan we er misschien wel minder van kopen. Hoef je er ook minder in te leveren.
2: Mm-hmm.
3: Daarnaast, als je dan toch een loterij zou willen doen, ofwel die prijs groot maken, of aangeven hoeveel mensen winnen. Er 1 op de 10 wint of 1 op de 5 wint een prijs. Dat zijn nog wel manieren waarop je iets voor elkaar krijgt.
2: Mm-hmm.
3: Maar nu eigenlijk, het is een sympathiek idee, het is een leuk concept, maar op alle punten klopt het net niet helemaal en dan gaat het niet werken.
4: Nou, ook weer afgeschoten. Dank, Patrick Wessels, consumentenpsycholoog.
2: Ja, en dan afgelopen zomer hadden we natuurlijk het verhaal van een schilderij dat opdook. En dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog geroofd van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. Nou, dat zagen we toen terug op foto's van de makelaardij, weet je nog wel, in Buenos Aires, waar je keurig een pand zag met een bankstel, met daarboven een gepikt schilderij uit de collectie Goudsticker. Nou, ditmaal is het schilderij Portret van een jong meisje van de bekende Nederlandse schilder Toon Kelder, opgespoord door kunstdetective Arthur Brandt. En ook hier hangt het schilderij weer.

0: bij erfgenamen van een natie. Maar ditmaal van de Nederlandse SS-generaal Hendrik Seyfert. Ja, het hangt ergens in Nederland. Via omwegen kwam het gestolen schilderij uiteindelijk bij Seyfert terecht. Die trouwens in 1943 zelf in Den Haag door leden van het verzet werd doodgeschoten.
1: Dus er is nieuw werk opgedoken eigenlijk.
0: Het is eigenlijk nieuw werk, okay. Ja. Een familielid van Seyfert zegt zich te schamen. Pleit voor teruggave aan de rechtmatige erfgenamen. De huidige rest, dus ook een nazat van Seyfert, bevestigt het bezit van het schilderij. Maar zegt niet te hebben geweten dat het hier om roofkunst gaat. En raadt zich op mogelijke teruggave. Juridisch kan je daar vrij weinig tegen beginnen, zegt Brandt ook. Maar het is meer op het fatsoen inspelend van deze familie. Om te zeggen, jongens, moet dat niet terug naar de goudstikkerfamilie. En hopelijk gaat dat ook gebeuren. Als we het fatsoen dan nog mogen hebben. Zou fijn zijn. Wingtech, moederbedrijf van Nexperia uit Nijmegen, eist $8 miljard van ons land wegens het ingrijpen vorig jaar door de minister van Economische Zaken bij Nexperia. En waarom ze daar nu mee komen, gaan we zo bespreken.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken? Dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
4: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Van Bentum en Keulen, advocaten.
8: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
9: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
6: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
11: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
15: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
16: Thomas van Zijl.
17: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen. Onder andere het economenpanel over hoe het belastingstelsel ongelijkheid zou kunnen vergroten. En een gesprek met Rianne Meijerman, kersvers topvrouw van Hypersolid. Dat tech- en designbureau wil uitgroeien tot een internationale speler van formaat. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
19: BNR Verkeer.
12: Ik ben Herve de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat nu 4 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is bijna een half uur. Ook de verbindingsweg van de A13 naar de A20 is dicht. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een kwartier vertraging ruim tussen het Houden en Zwolle centrum. 9 kilometer file. Een half uur vertraging steeds op de A50 Oss-Eindhoven tussen Eerde en Knoopend Eckersweijer door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Flitsmeister ziet een flitser langs de A2 Eindhoven-Den Bosch bij hectometerpaal 127,7.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
20: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het komt meer en meer voor dat jongeren om het leven komen door een ongeluk bij een spoorwegovergang. In bijna 1 op de 3 gevallen was het slachtoffer de afgelopen jaren tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld zijn belangrijke oorzaken. En er komt ook nog afleiding door de telefoon bij. Om mensen met weinig geld makkelijker de trein te laten nemen, komt NS met een gratis treinpas. Er is eerst een proef in Amersfoort. Is dat een succes, dan wordt het idee naar meer gemeenten uitgerold. Volgens NS is reizen vrijheid en voelen mensen met een laag inkomen zich vaak geremd om ergens naartoe te gaan. In Den Bosch onderzoekt de politie een explosie bij een gebouw waar vluchtelingen moeten komen. Een raam is beschadigd en er liggen resten van vuurwerk op straat. In het oude politiekantoor moeten tientallen minderjarige asielzoekers komen. Na eerdere protesten heeft Den Bosch een definitieve beslissing over de opvang uitgesteld. President Trump gaat inderdaad op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. En de belangrijkste Britse tv-prijzen zijn weer uitgereikt. De BAFTA's. En Adolescence is de grote winnaar. De Netflix-serie won 4 prijzen. Onder andere voor de 16-jarige acteur die de belangrijkste bijrol had. Ook hoofdrolspeler en bedenker Stephen Graham won. Bijzonder aan Adolescence is dat elke aflevering in 1 take is opgenomen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Maar dan komen de buien aan en wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
0: Ja, het bedrijf Wingtech, moederbedrijf van Nexperia Nijmegen, eist $8 miljard van ons land vanwege het ingrijpen bij Nexperia vorig jaar door de minister. Wat ze daarmee willen en waarom ze er nu mee komen, gaan we zo uitgebreid bespreken in de ochtendspit.
21: Hoe innoveer ik mijn team met AI?
22: Doe de gratis AI-scan bij de grootste AI-opleider van Nederland. Ga naar Vijvert.ai en je weet het binnen een paar minuten. Vijvert.ai, dat klopt voor jou.
23: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
22: Vijfhart, dat klopt voor jou.
24: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
25: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
24: Kozijnen. Recruitastudent. Het talent van morgen, vandaag in huis.
26: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
27: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
26: Ook Beukenhorst koffie op het werk? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
1: Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: En daarmee is het 8:55 geworden op maandag 11 mei 2026. Iwan, wat gaan we doen het komende half uur?
2: Zometeen praten we over voorbereiden op noodsituaties. Dat moeten wij als particulieren allemaal, wordt ons aangeraden door de overheid. Als onderneming is dat misschien ook best verstandig om je bedrijfscontinuïteit te waarborgen, mocht er iets misgaan. Veel ondernemers weten dat wel, maar doen toch niet zo heel veel. Zien ze bij de Kamer van Koophandel. En hoe dat kan, bespreken we zometeen. We blikken vooruit op de aankomende beursdag met Corné van Zijl van Cardano. En Nout Broekhoff is bij ons. En opletten voor koopjesjagers, want hij weet waar je binnen Nederland het goedkoopst tankt. En dat gaat hij ons vertellen over een minuut of 15.
0: Maar we gaan eerst naar het moederbedrijf van Nexperia, WinTech, Chinees bedrijf. Onder leiding van meneer Wang gaat een internationale arbitrageprocedure aanspannen tegen ons land vanwege de interventie bij de chipmaker vorig jaar door toenmalig minister van Economische Zaken Karremans, schrijft het FD. Dat WinTech stelt dat het ingrijpen door de minister het bedrijf meer dan 8 miljard dollar kostte, schade, en wil daarvoor gecompenseerd worden. Volgens Bert van Dijk, onze collega van het FD, redacteur chips sector bij de krant, en auteur van een stuk in de krant trouwens vandaag, heeft WinTech niet aangegeven hoe ze nou precies aan het bedrag komen van 8 miljard.
3: Algemeen wordt aangenomen dat de volledige waarde eigenlijk is van Nexperia, en dat ze door het ingrijpen van minister Karremans daar geen beschikking meer over hebben. Dus dat het verlies is.
0: Ja.
3: Dat is uiteindelijk hoe ze dat beredeneren. Ja.
0: Ja, nou zou je ook kunnen zeggen, het gaat niet zo goed met WinTech. Ze hebben een verlies laten zien over het vorige jaar. Is dat direct te relateren aan het niet hebben van Nexperia?
3: Dat zeker. Maar het spelen eigenlijk twee dingen. Het gaat omdat het dispuut er is, omdat er een conflict is tussen ook intern, tussen de Europese tak van Nexperia en de Chinese tak. Ja. Loopt dat bedrijf niet meer zoals het hoort te lopen. Er gaan geen leveringen meer heen en weer. Dus er wordt gewoon financieel heel veel schade geleden. Maar ze hebben ook aangegeven dat ze een soort boekhoudprobleem hebben, omdat ze die controle zijn kwijtgeraakt over het Europese deel, en dat dus ook niet meer consolideren in de cijfers, omdat ze dat niet kunnen doen of niet willen doen. En dat is dus een papieren een boekverlies. En dat gaat dan om echt vele miljarden yuans. Maar dat is niet een cash-probleem, zeg maar. Maar ze hebben natuurlijk wel financiële schade ook door het conflict, zeker.
0: Zeker. Bert, maar waarom komen ze nu met deze stap? En niet veel eerder.
3: Dat heeft een beetje een technische reden volgens mij. Want ze hebben 2 weken nadat Karremans ingreep, hebben ze een soort notice of dispute verstuurd. En dan als je op dat moment heb je 6 maanden eigenlijk de tijd om eruit te komen met elkaar. En dat is niet gebeurd. En dan dat is een soort wettelijke termijn van 6 maanden. En die zijn inmiddels verstreken. En dus zeggen ze, we gaan nu die procedures binnenkort starten. Ze zijn overigens nog niet gestart, dus ze zeggen, we gaan dat binnenkort doen.
0: Oké, een internationale arbitrageprocedure, dat is buiten het rechtelijk systeem. Dat gaat dus in arbitrage met arbiters en internationaal. Hoe werkt zo'n zaak precies? Waar wordt naar gekeken?
3: Ja, het is anders inderdaad dan een openbare rechtszaak. Dus een van de belangrijkste verschillen is dat het niet openbaar is vaak. Dus we gaan daar heel weinig van meekrijgen. Het zijn arbiters die door beide partijen zelf worden aangewezen of kunnen worden aangewezen. Dus ze krijgen allebei de kans om arbiters aan te wijzen. En dat zijn vaak meer gespecialiseerde rechters eigenlijk die naar de zaak gaan kijken. Maar de uitspraak uiteindelijk is wel, net als bij een normale rechter, gewoon bindend. Ja. Dus het is vaak heel veel duurder om het te starten. Maar het is specialistischer, dus het zijn mensen met kennis van zaken.
0: Ja.
3: En het kan vaak wat sneller. Maar dat wil niet zeggen dat het nog steeds in een paar maanden is opgelost. Maar het kan wat sneller dan bij een normale rechtszaak.
0: Ja, heeft het kans van slagen, dit appel van WinTech?
3: Dat gaat volledig afhangen van het feit of WinTech kan aantonen dat de schade die ze hebben geleden, dus die 8 miljard ongeveer, dat een direct gevolg is van het ingrijpen van Karremans.
0: Precies, ja.
3: Ja, en dat is best een lastig verhaal natuurlijk. Want Karremans greep in en een dag later kwam de ondernemingskamer met een aantal maatregelen die eigenlijk de kern zijn van waarom WinTech niet meer de beschikking heeft over Nexperia. Ja. Dus ze zullen moeten aantonen dat het echt door het ingrijpen van Karremans komt. En dat is, zeggen juristen, wordt een lastig verhaal.
0: Ja, en de volgende stap inderdaad. Nu dus, die zaak gaat mogelijk gestart worden. Je zegt dat het kan wellicht wat sneller. Maar daarmee is nog niet klaar dat Nexperia weer onder de hoede komt van WinTech, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee. Dat lijkt ook heel erg een lastig verhaal geworden. Precies. Omdat de verhoudingen intern zijn zo verziekt. Er wordt gewoon nog steeds niet intern gecommuniceerd tussen die twee partijen. Ze zijn allebei bezig om hun eigen keten op te zetten los van elkaar. Dus ja, dat het uiteindelijk weer één bedrijf lijkt of kan worden, lijkt echt, zeggen alle experts, eigenlijk lijkt uitgesloten.
0: Ja.
3: En dat is best wel een ingewikkeld verhaal. Want uiteindelijk is het economische eigendom nog steeds van WinTech.
0: Van Wing.
3: Dus,
0: ja, precies.
3: Dus het is heel moeilijk om. Je kunt, als je het gaat splitsen, dan nog uiteindelijk heb je hen wel nodig om het te gaan doen, wellicht. Of je moet het juridisch zo inkleden. Maar dan wordt het bijna echt een onteigening. En dat is misschien juridisch nog weer ingewikkelder. Mm. Dus. Ja, dit spel is nog zeker niet gespeeld.
0: Nee, zei Bert van Dijk, onze collega van het FD. Hij is redacteur chipsector in het stuk over WinTech en Xperia. Deze arbitragezaak lees je vandaag in de krant.
19: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: Ja, een stroomuitval is vervelend als het een uurtje duurt. En zeker als het langer duurt. Het kan ook heel lang duren. Bijvoorbeeld 72 uur. Kan grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van je onderneming. En toch, wat blijkt, maar weinig ondernemers die bereiden zich ook daadwerkelijk voor op zo'n scenario. Op zo'n noodscenario zou je kunnen zeggen. Blijkt uit nieuw onderzoek van de Kamer van Koophandel onder 750 ondernemers. Bij de KVK is Christian Hazelaar ondernemersadviseur. En hij zegt, het is vooral de stap om echt in actie te komen. Dat is voor veel ondernemers een brug te ver.
4: Ik denk dat ze zich wel zorgen maken. Laten we dat voorop stellen. Alleen dat dan de nut en noodzaak is om zeg maar direct actie te ondernemen. Ja, daarbij zien we en horen we vanuit ook het onderzoek dat nog wat minder prioriteit heeft voor de ondernemer.
0: Maar en waarom is dat? Want je zou zeggen, inderdaad, als je weet dat jij straks elektra nodig hebt om je zaak te draaien en die is er niet, dan moet je misschien gaan nadenken over een generator. Dan kan je zeggen, ja, we weten het wel, we maken ons zorgen, maar zet die zorgen dan om in actie, zou je zeggen. Hè?
4: Ja, dat klopt inderdaad. En daar proberen we natuurlijk vanuit KVK ook daar door dit soort onderzoeken ook naar voren te brengen, ook men op te attenderen. Want ik denk dat daar vooral ook de crux ligt, dat men het zeker wel weet. Alleen ja, het gaat mijn deur wel voorbij, is vaak nog wel een antwoord dat we horen. Hè, van het zal wel niet zo'n vaart lopen. Maar goed, in de huidige marktomstandigheden en de situatie in de wereld, gebeurt het natuurlijk, is het aan vandaag de dag zomaar een risico wat voorbij kan komen.
0: Nou heeft u 750 ondernemers gesproken. Ik neem aan een heel breed palet van groot, klein, rijk, arm, noem maar op. En ook sectorsgewijs verschillend. Zijn er verschillen per sector aan te wijzen? Kan je inderdaad zeggen, nou, die clubs doen het wel goed of die clubs doen het niet goed?
4: Nou, wat wij vooral zien is dat bij het MKB-bedrijf dat die partijen zich vaak wat beter al voorbereiden en zich ook daadwerkelijk ook bijvoorbeeld in een noodplan voorzien.
0: Ja.
4: De kleinere zelfstandigen, de ZZP'ers zoals we dat mooi noemen, die zien we gewoon nog wat minder in actie komen.
0: Ja. Dat is toch wel een beetje. En is dat ook sectoraal nog verschillend? Kan je zeggen, nou, de bakkers doen het anders dan de metselaars? Even over energiebehoeften, dat is een ander ding, hè?
4: Ja, zeker. Kijk, wat we natuurlijk zeker zien is dat er per branche wordt anders geacteerd. Ja. Bij de horeca zien we dat mensen daar al best wel bewust mee bezig zijn. Detailhandel wordt daar ook hard op gewerkt en naar gekeken.
0: Ja.
4: Dus ook dat zijn vaak wel weer wat grotere ondernemingen qua omvang en ook qua belangen. In ieder geval, we zien het zeker per sector wel verschillend zijn, ja.
0: Ja, en een beetje op elkaar helpen. Ik kan me voorstellen op een industrieterrein dat je zit met z'n allen, een paar ZZP'ers ertussen, die zeggen, jongens, kom op, schouders eronder, we helpen elkaar een beetje, één generator voor allen.
4: Ja, nou, dat is een hele goede suggestie. Kijk, we hebben ook ook een pagina ingericht op onze website, ook voor, wat moet je nou doen, hè? Wat zijn nou veel voorkomende risico's als ondernemer die je voorbij kan zien komen? En een daarvan is bijvoorbeeld een actie die je kan, is het opstellen van een noodplan. En daar kan inderdaad een onderdeel van zijn. Steek de kop eens bij elkaar. Maar dat kan ook in het bedrijf zelf. Van, wie pakt welke rol en wie kan welk deel verzorgen om elkaar inderdaad zeker te helpen in deze situaties.
0: Zeker. En bij vragen en zorgen en niks gedaan, even naar de Kamer van Koophandel website.
4: Absoluut. We zitten dagelijks voor de mensen en ondernemers klaar. Dus neem contact op en we helpen jullie graag.
2: Nou, klein stukje gratis reclame voor de Kamer van Koophandel. Christian Hazelaar is daar ondernemersadviseur.
0: En dan gaat Donald Trump deze week op bezoek, inderdaad zoals verwacht, bij zijn Chinese collega Xi Jinping. Bevestigt het Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken. En dat gaat plaatsvinden van woensdag tot en met vrijdag. Officieel staatsbezoek van Trump. Tijdens de ontmoeting zal Trump het nog meer hebben over de handelsoorlog en de situatie in het Midden-Oosten. En volgens CBS News staat er nog een ander onderwerp op de agenda. En dat is Taiwan. China beschouwt het eiland nog steeds als een afvallige provincie. Inwoners van Taiwan zien zichzelf als een losstaande democratie. De afgelopen maanden hebben de Chinezen steeds agressiever gedrag vertoond richting Taiwan, met onder meer grootschalige militaire oefeningen in de Zuid- en Oost-Chinese Zee. Nou zouden Trump en Xi elkaar eerder ontmoeten, namelijk eind maart. Maar ja, dat werd destijds uitgesteld omdat de Amerikaanse president het even te druk was met een oorlog die hij was begonnen met Iran. Deze week ontmoeten ze elkaar in de Chinese hoofdstad Beijing. Het is bijna 10 jaar na het laatste bezoek van de Amerikaanse president in China. Het laatste was ook door Trump in 2017. Ze spraken elkaar voor het laatst samen in Zuid-Korea in de marge van de APEC-top. Gaan we dan 9:15 precies naar Ebbe de Hart van de ABB. Ongeluk in Rotterdam of in de buurt van...
5: In de buurt van, ja, dat is de A20. Het is gemeente Rotterdam, bij Rotterdam-Delfshaven, 6 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht als gevolg van die aanrijding. Tussen de Brechtseplein en Delfshaven heb je 25 minuten vertraging. Kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Op de A50 Os richting Eindhoven, tussen Eerde en Zonnebreugel, 3 kilometer file nog. De weg is weer vrij. A325 Nijmegen richting Velperbroek, tussen Knoopend Ressen en Huissen, 20 minuten vertraging in 8 kilometer file. En helemaal in het zuiden bij Maastricht. Op de N2 vanuit Eindhoven staat 3 kilometer file. Tussen Kruisdonk en Centrum Zuid een kwartier vertraging. Dan de flitser, die staat langs de A16 Belgische grens Breda. Hectometerpaal 70,9.
6: Blik op de beurs.
0: Ja, nog een kwartiertje opent de beurs zijn deuren. En dan kijken we vooruit met een van onze analisten. En dat is Corné van Zijl, analist bij Cardano. Bijna elke maandag is hij bij ons. Corné, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
0: Hoe gaat het met de AI's, de future?
7: Nou, dat ziet er groen uit. Over het algemeen zie je wat somberheid in de rest van Europa. Maar de AIX gaat naar verwachting 4 puntjes opnieuw hoger openen. Dus dat ziet er goed uit.
0: Nou, op zich niet gek. Welke aandelen gaan we in de gaten houden? Wat doet het dan beter?
7: Ja, waarschijnlijk, zoals bijna gebruikelijk zou ik willen zeggen, alle semiconductor-aandelen, de ASML'en, ASMI's en BASIS van deze wereld. Want je ziet ook bijvoorbeeld dat in Azië het daardoor ongelooflijk goed gaat. De Kospi-index, die natuurlijk helemaal vergeven is van semiconductor-aandelen, is 4% hoger vanochtend vroeg. Dus dat soort beeld zou je ook bij ons op de beurs terugzien.
0: Ja, nou mooi. Welke dingen gaan we verder nog in de gaten houden deze week? De laatste week van Paul, hè, deze week.
7: Ja, dat is toch wel een dingetje. Nou moet Kevin Warsh vandaag nog door het Senaat heen. Dus die heeft daar nog een zogenaamde hearing. En daarna is de weg helemaal open, zodat hij echt de nieuwe Fed-president gaat worden. Ja. En Powell zal vrijdag dan stoppen, maar natuurlijk niet helemaal. Hij blijft in de Fed zolang de rechtszaken tegen hem lopen. Ja. Dus dat zal nog voorlopig wel eventjes een dingetje blijven.
0: Ja, kijken beleggers ook nog even naar het bezoek van Trump en Xi?
7: Nou, dat denk ik wel. In de zin dat het waarschijnlijk een beetje rustig zal zijn met allerlei wilde uitspraken. Hij wil niet te veel verstoren. Het moet natuurlijk een succes worden. En ik denk dat hij zich een beetje in gaat houden deze week daardoor. En dat is ook wel eens een keertje prettig.
0: Nou, dat zou inderdaad wel heel ongebruikelijk zijn.
7: Dat zeker. Want je ziet dat door zijn uitspraken van afgelopen weekend de olieprijs weer $4-5 hoger is. En ja, iedere dag dat het natuurlijk dicht blijft, is een dagje dichter bij de echte ellende. Ja. En ja, we kijken ernaar. Maar we doen eigenlijk, er is nog heel weinig angst. We zijn nog voorlopig alleen maar enthousiast over al die IT-hype die er op dit moment is. Maar de olie, daar kijken we niet zo naar. Maar er zal wel eens een dag komen dat het wel zo is.
0: Ja, nou, we gaan zien. Dankjewel, Corné van Zijl, analist bij Cardano.
6: Auto-update.
0: Nou, de Broekhoff van de Nationale Autoshow. Goedemorgen.
8: Hoi.
0: Nou, en je gaat nu nieuws brengen waarvan iedereen, jongens, spit de oren. Want nu ga je het horen. Rij je nog met zo'n stinkende, vieze, vervuilende, maar oh zo leuke verbrandingsmotor in je auto.
8: Ja.
0: Ja, dan weten we waar je binnen Nederland het goedkoopste tankt.
9: Stel de navigatie in op.
8: Ja. Ja, nou, binnen Nederland is dit. Hè. Ja? Je kunt het beste over de grens tanken, maar goed, dat daar gelaten. Onderzoek van Multitankart, ja, ik bouw het op. Hè. Gemiddelde prijzen dit jaar, 3260 tankstations zijn meegenomen daarin in Nederland. De goedkoopste benzinepomp staat in Hengelo, Overijssel. Tink. €1,96 per liter.
9: En wanneer was die prijs?
8: Dit is dus een gemiddelde over de eerste 5 maanden van, van dit jaar. De duurste benzinepomp, daar moet je dus wegblijven. Shell langs de A73 bij Haps, dat is in Noord-Brabant.
2: 8,12 euro.
8: Nee, ongeveer 2,60 per liter. Ja, en dat verschil is dus meer dan 60 cent binnen Nederland. Ja. En dan zou je dus ook nog over de grens kunnen. En dan is het verschil nog groter. Dus ja, dan loopt het per tankbeurt op naar bijna 23 euro. En als je dat wekelijks bespaart,
0: ja.
8: 1000 euro per jaar. Nou, ja. Kijk eens aan. De goedkoopste diesel die haal je bij tankstation Gebroeders Magnus in Kapellebrug.
0: Kom ik ook niet vaak.
8: In Zeeland, 1,78 per liter. Dat is wel echt heel laag voor diesel in Nederland momenteel. De duurste diesel, Total Schiphol. Ja, dan moeten natuurlijk heel veel huurauto's worden ingeleverd.
0: En taxis, hè?
8: En taxis.
0: Oh, ja.
8: 2,51 euro per liter.
0: Gemiddeld.
8: Gemiddeld, ja. Gemiddeld.
0: Ja, en het is de laatste tijd nog natuurlijk een beetje omhoog gegaan, hè?
8: Ja, dit gaat.
0: Ja, ik zag gisteren al 2,80 bij de pomp langs de snelweg en zo voor diesel.
8: Ongelooflijk.
0: Ja, is niet leuk.
8: Nee.
0: Toch? Ja, dan gaan we naar Tesla. Je hebt even foto's gestuurd van ons. Ze hebben de laatste Model S en X geproduceerd.
8: Ja, het einde van een tijdperk, hè?
0: Ja, de X vind ik niet zo erg.
8: Nee, maar de ik ook niet.
0: S, ja, je weet, ik ben niet zo heel erg van Tesla.
8: Nee.
0: Wat ik wel knap vind, is dat Tesla het jaren volgehouden heeft om die Model S elke keer te laten evolueren. Tot de dag van vandaag.
8: Ja, nou, ze zijn er 14 jaar geleden mee begonnen, in 2012.
0: Ja.
8: Het was toen echt wel de elektrische auto die je wilde hebben. Ik weet nog, toen hij op de markt kwam en hij kwam naar Nederland. We hebben hem ook als een van de eerste toen getest. Ja, dat was het heeft heel veel autofabrikanten wakker geschud. Dus het is wel echt het einde van een tijdperk. Die Model X, die volgde een paar jaar later. Een beetje die gekke Falcon Wings deuren, weet je nog? Ja, dat was een beetje een gekke auto. Maar ja, de modellen verkochten de laatste jaren gewoonweg niet goed genoeg meer. Ingehaald ook door de Model 3 en de Y. Die hebben de verkoop eigenlijk overgenomen bij Tesla. Er is nog wel een exclusieve laatste serie. Model X, S en X van de band gerold, zoals jij ziet op de foto. Want dat hebben ze dit weekend gedeeld op X. Frappant is wel dat het event waar deze auto's afgeleverd zouden worden niet doorgaat. Tesla doet dat eigenlijk zonder reden nu, zegt Electrek. Dus het zijn auto's van $150.000 nog wat. En die zouden afgeleverd worden aan de klanten. Maar dat is last minute afgezegd. Waarom weten we niet? Dus die mensen zitten nu eigenlijk met hun handen in de haar. Wanneer krijg ik die auto dan een keer afgeleverd? De laatste Model S is een zwarte.
0: Ja. Maar met gouden letters.
8: Ja, met alle handtekeningen van de fabrieksmedewerkers erop. Zoals het hoort bij een laatste auto.
0: Ja.
8: Tesla bouwt die fabriek in Fremont, waar dus de S en de X gebouwd werden. Om en na de zomer gaan daar de Optimus. De menselijke robots geproduceerd worden. Ah, dat wordt natuurlijk een doorslaand succes.
0: Nou en of. Voor mij heeft Trump al een leertje, Optimus 2.
8: Ja?
0: Ja, in het Melania-pak. Porsche grijpt nog harder in en schrapt meerdere dochterondernemingen.
8: Een nieuwe reorganisatie bij Porsche, waarbij meer dan 500 mensen hun baan verliezen. 3 dochterondernemingen worden stopgezegd. Cellforce is een van die bedrijven waarbij batterijtechnologie ontwikkeld werd. Porsche e-bike performance ontwikkelde elektrische aandrijfsystemen voor e-bikes. En dan zul je zeggen, schoenmaker blijft er ook bij je leesten.
0: Ja.
8: En er verdwijnt ook een softwarebedrijf vanwege veranderende marktvraag. Ja, Porsche wil sterker inzetten op de kernactiviteiten.
0: Ja, het is allemaal mooie marketing-prietpraat. Het gaat gewoon hartstikke slecht met het merk.
8: Juist, het schrappen van die dochterondernemingen is onderdeel van een grotere herstructurering. Omdat Porsche kampt met tegenvallende verkoop en een flink lagere winst. Eerder werd ook al belang in Bugatti afgebouwd en het Kroatische Rimac. Er worden geen bonussen uitgedeeld dit jaar. Dus de bezem gaat er wel heel flink doorheen onder leiding van die nieuwe CEO, Michael Leiters.
0: Ja. En dan, BMW levert geen Roadster meer.
8: Nee.
0: Dat wil niet zeggen dat ze geen cabriolets meer leveren.
8: Nee, ze leveren nog 1 cabriolet. Ja. Dat is de 4-serie. Maar voor de rest is het helemaal klaar.
0: Ja, maar niemand wil weer een klapauto hebben. Ja, dat kon je over 10 jaar wel.
8: Ja, precies, dat is inderdaad zo'n trend. Ja, BMW Z4 is nu officieel uit productie gegaan. Ja. De laatste exemplaren rolden van de band bij Magna Steyr in Oostenrijk. Schrijft BMWblog.com. De huidige generatie ging al 8 jaar mee, werd steeds minder verkocht. Het was al duidelijk dat het model zou gaan verdwijnen, want het was een final edition. Dus ja, dan weet je, het gaat een keer eindigen. Nou, dat is nu dus gebeurd en dat zorgt wel voor extra vraag naar de Roadster. Dus ja, zover bekend komt er geen opvolger. En dat betekent dus dat BMW, wat jij net ook zegt, nog maar één cabriolet levert.
0: Ja.
8: En dat is de 4-serie. Het is wel duidelijk, alle leuke auto's verdwijnen momenteel.
0: Nou, omdat iedereen een SUV wil hebben.
8: SUV en ja, inderdaad, het verkoopt niet goed genoeg meer.
0: Nee, en dan in dat Frans bakkergrijs.
8: Ja, ja, ja.
0: Ja, een soort kliko, maar dan met vier wielen. Ja, nee, waar je in wil zitten.
8: Ja, sommige mensen worden er heel blij van, Bas.
0: Ja, sommige mensen.
8: Ja.
0: Het zijn mensen die houden niet van auto's.
8: Nee.
0: Wij wel, gelukkig nou.
8: Gelukkig wel. Jammer dat ze dit niet meer maken. Ze hebben 30 jaar lang auto's gemaakt. Het is einde verhaal en alle leuke dingen verdwijnen.
0: Maar
8: helaas.
0: Komen vanzelf weer terug, dat is mijn ervaring.
8: Ik hoop het.
0: Dat zei de oude man tegen de jonge man.
8: Ja, vaak wordt het dan wel elektrisch, helaas.
0: Dankjewel, Noordhoekhof.
9: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Air France KLM.

0: onthoud die naam goed, want binnenkort heten ze niet meer. En Frans KLM wellicht. Hoe dat zit, zometeen luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft in de Ochtendspit.
1: Je kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app op bnr.nl/bb en via DAB+. Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
2: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
1: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
3: Be Frank, pensioenalert.
4: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. Be Frank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar befrank.nl.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Hub in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Northwave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
11: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
10: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
12: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
13: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
14: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
15: Nu in de BNR-app.
16: CBS ziet het ondernemersvertrouwen instorten. De somberste stand sinds 2022. Poetin wil ineens toch praten met Europa over vrede. Dat kan een klein sprankje hoop zijn. En vakbonden bereiden acties voor in strijd om AOW-plannen en bezuinigingen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.

0: hart van de ANWB. Erwin, hoe staat het erbij nu op de wegen?
1: Het aantal files neemt verder af. En dat is goed. De vertraging in de dagelijkse drukte verdwijnt. Langzaamaan op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Is dat niet het geval tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Delfshaven. 7 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen en een auto. 2 rijstroken zijn voorlopig dicht. Er wordt nu geborgen. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam. Want de vertraging is wel 40 minuten op de A20. Dan de A27 Almere-Gorkum. Tussen Hilversum en Knoopend Rijn zweert 8 kilometer. File nog. En het is druk op de A79 door een onbekende oorzaak bij Bunde. Bij Maastricht 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Een flitser wordt gemeld vanaf de A2 Eindhoven-Den Bosch bij hectometerpaal 127,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. Ondernemers zijn veel pessimistischer over de economie geworden, heeft het CBS uitgezocht. Vertrouwen is in jaren niet zo hard gedaald sinds 2022. Dat was tijdens de coronalockdown. Vooral ondernemers in de bouw zijn negatiever. Net als die in de landbouw, bosbouw en visserij. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser. Ook door een stevige noordwestenwind.
4: Kijken we even naar de AIX. Die opent 0,1% hoger. Zagen we een beetje aan de future. 1018,7 punten nu. Wat zijn de sterkste stijgers en dalers? Besi 0,9% hoger. Relic staat 0,8% hoger. SPM Offshore 0,8%. ASML 0,8%. Shell 0,6%. Nou, in dat rijtje komen we ook nog ASMI tegen trouwens. Dus hebben we al het techfonds gehad. Andere kant, verlies DSM Firmenich 3,7. Unilever 0,7. Exxon 0,7. En Magnum ook 0,7%. Nou, dan horen we net dus inderdaad van het CBS dat het ondernemersvertrouwen sinds 2022 niet zo ontzettend laag geweest is. Dat is niet zo mooi. Inflatie in China is onverwacht gestegen. Zo meldt het Chinese statistiekbureau ook. Nou, wat dat betreft. En de olieprijzen lopen weer op. Volgens handelaar van Morgan Stanley zit de oliemarkt zich in op een race tegen de klok. Zolang de straat van Hormuz niet volledig begaanbaar is. Maar toch, ondanks het feit dat die olieprijs relatief hoog is, is er volgens huiseconom Han de Jong nog lang gereden tot paniek.
5: Ik vind die kwalificatie van de ernstigste energiecrisis ooit, dat is wel wat overdreven. Het is natuurlijk ook niet zo dat er niks aan de hand is. Maar panikeren, nee.
4: Dat is nooit ergens goed voor, nee. Zien we op dit moment de prijs van Brent ietsje naar beneden, 104,48 dollar. Alle heffingen en beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En over een kwartiertje gaan we iets verder inzoomen op de markt. Air France KLM heet binnenkort niet meer Air France KLM, tenminste als het aan de CEO ligt van het bedrijf. Hoe dat zit, gaan we zo bespreken met luchtvaartdeskundige Joris Melkert in de ochtendspit.
6: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
10: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting results.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: 9:06. Welkom bij het laatste uur van deze Ochtendspits. Het is maandag 11 mei 2026. En Iwan, wat gaan we nog doen in dit komende half uurtje?
13: We hebben nog wel wat audiofragmenten. Bijvoorbeeld over vakanties. Nederlanders die blijven, ondanks de geopolitieke spanningen, oplopende kerosineprijzen en dergelijke, ja, toch gewoon op vakantie gaan. Want we willen gewoon vliegen. Nou, daar gaan we zo meteen meer over horen. En over het gebruik van psychedelica. Nee, niet gelijk nu naar dat schimmige zaakje op de hoek rollen.
4: Jammer.
13: Maar op termijn kan dat toch wel misschien iets goeds voor ons gaan doen. Als we een beetje paddo's door het kraanwater mengen. Hoor je zo meteen.
4: Ik ben heel benieuwd wat je nu suggereert. Ja. Maar we gaan eerst naar dit. De naam Air France KLM gaat mogelijk verdwijnen. Bronnen melden aan de Telegraaf dat topman Ben Smith van het luchtvaartconcern overweegt om die naam te wijzigen op de een of andere manier. Vanwege de overname van het Scandinavische S-wijs, het Scandinavian Air System, ergens eind dit jaar. In die nieuwe naam zou geen Air France of KLM komen. Wat het dan wordt, geen idee. Hoewel de topman formeel nog niks heeft gezegd, circuleert er wel wat namen, zegt Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft.
14: Er circuleren wat namen als Blue Group of zo, want zowel KLM als Air France een blauwe kleur in hun logo hebben zitten, maar voor de rest laat hij nog niks los.
4: Ja, je zou ook kunnen zeggen, weet je, we halen één streep erdoor, we noemen alles Air France of alles KLM of alles SAS.
14: Dat zou kunnen. Nou, sowieso gaan de onderlinge luchtvaartmaatschappijen niet verdwijnen. Dat zijn gewoon sterke merken. Ja. En daar wil je natuurlijk gebruik van blijven maken. Uh-huh. Een ander voorbeeld van zo'n consortium is de samenwerking tussen Iberia, de Spaanse maatschappij, en British Airways uit Engeland. Die bestaan allebei gewoon als los merk, maar die heten samen International Airlines Group, IAG.
4: Nou is Air France KLM een icoon in de luchtvaart, maar met name op de beursvloer, want verder interesseert het niemand iets, vlieg je of met Air France of KLM. Is er zo'n nieuwe naam dan wel nodig, wat Ben Smith nu overweegt?
14: Nou, nodig is het niet echt. Nee. Aan de andere kant, als je nog weer een maatschappij erbij voegt, zou op eind van het jaar de toestemming te krijgen om een meerderheidsbelang in SAS te over te nemen. Ja. Ze zijn ook een van de kandidaten voor de Portugese maatschappij, voor TAP. Ja. Dus ja, een logische gedachte om dan gewoon eens even opnieuw na te denken over de naam van de groep.
4: Ja, nee, precies. Dat is als met TAP erbij heb je KAST. Dat is helemaal mooi. KAST. Maar je kan ook iets anders doen. Zullen we eens filosoferen? Dat ik hoorde de French European Airlines Group ging alles rond, geloof ik.
14: Ja, dat was toen ze begonnen met die samenwerking. Ja. Is die rond te gaan, maar dat is hem nooit geworden. Nee. Toen heeft men toch echt gekozen om aan Air France KLM Group vast te houden.
4: Ja, en Blue Group, ja, daar valt de SAS dan weer buiten, want het is rood met wit.
14: Ja, een beetje licht beige kleur hebben die. En dan als de Portugezen erbij komen, dat is weer groen met wat rood erin en zo. Ja. Dus ik vrees dat dit hem niet gaat worden. Nee.
13: Maar staat die naam Air France KLM in de luchtvaartwereld niet gewoon goed bekend? Waarom moet je dat dan weggooien? We hebben ook Transavia, dat zit ook niet in die naam. Nee. Ja, laat het lekker zo.
14: Nou ja, misschien gaat dat wel gebeuren. Aan de andere kant, ja, blijkbaar heeft de topman een drang om iets aan te veranderen. Nou ja, dat mag hij dan blijkbaar doen. Ja,
4: maar niet iedereen is er in de top van het bedrijf blij mee, begrijp ik, uit de Telegraaf. Hè?
14: Nou ja, als je dat bericht mag geloven. Kijk, er zijn natuurlijk best zorgen over van wat is nou de identiteit van al die afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen. Ja. Air France is natuurlijk gewoon op dit moment de grotere partner ten opzichte van KLM. En als er dan nog meer maatschappijen bijkomen, ga je dan iets aan invloed verliezen? En wat voor effecten heeft dat dan? Wordt er meer macht naar Parijs getrokken? Wat heeft KLM dan nog te zeggen? Ja. Dat zijn de best zorgen die leven.
4: Ja, ja, maar inderdaad wat je zegt, KLM is wel een heel sterk merk in de markt. Ook liefst kleiner dan Air France.
14: Ja, zeker in Nederland is het een heel sterk merk. En KLM is natuurlijk enorm goed verbonden met de rest van de wereld. Ja. Hij heeft ontzettend veel rechtstreekse verbindingen vanuit Amsterdam. En dat is best wel uniek.
4: Oude maatschappij ook. Dan even het hele andere. Kerosine, opvallende stap van de Europese Commissie. Want die staat het gebruik nu van Amerikaanse kerosine toe. Is dat anders dan normaal? Want hoe hard hebben we nu Amerikaanse kerosine nodig?
14: Nou, je ziet dat het op dit moment vanwege de oorlog in Iran lokale tekorten aan kerosine aan het ontstaan zijn. Dus het is goed dat je nadenkt over een andere aanvoer. En Amerika is een van de landen die behoorlijk wat kerosine maakt. Mm-hmm. En die dat dus blijkbaar tegen een voldoende aantrekkelijke prijs in de verkoop doet. Ja. Er zit alleen wel één verschil tussen. Kerosine is er in verschillende soorten. Ja. In Europa gebruiken we iets wat dan heet Jet A1. Dus JET, Jet A1. Ja. In Amerika gebruiken ze Jet A, dus Jet A. Mm-hmm. En daar zit een klein verschil tussen. Ja. En dat heeft mee te maken met hoe koud het mag zijn als je aan het vliegen bent. Jet A1 kan iets meer kou hebben dan Jet A. Hey. En dat is met name van belang in de winter. Nou, voorlopig is dit noordelijk halfrond geen winter. Maar ook met name hoe lang je op grote hoogte vliegt. Ja. Als je naar grote hoogte gaat, wordt het gewoon bitter koud. Ja. En je wil niet dat je kerosine bevriest. Nee. Op een gegeven moment, in plaats van vloeibare kerosine, vaste kerosine hebt. Dan doe je motoren het niet meer.
4: Nee, precies, dat is een beetje lastig. Dus over de Pool vliegen bijvoorbeeld, hè, dat is allemaal niet zo heel handig met Jet A.
14: Ja, over de Pool in de winter, dan heb je overigens ook nog wel Jet B, als het echt koud wordt. Ja. Maar goed, de vraag is nu, kun je dan zonder problemen Jet A uit Amerika in flitsvoppen naar vliegtuigen, die kunnen daar aan zich gewoon tegen. Je moet wel even goed in de gaten houden dat je te langdurig.
4: En niet te hoog.
14: Op grote hoogte. Ja. Nog, is er geen probleem.
4: Nog even, Joris, want die Europese Commissie die dit toestaat, is natuurlijk wel een beetje lastig. Hè? Als je anderzijds zegt van we gaan ons wapenen tegen die Amerikaanse afhankelijkheid en over importheffingen praten, noem maar op. En nu zeggen we nou, kom alsjeblieft wel even door met de kerosine. Het lijkt me niet zo'n goed verhaal voor de onafhankelijkheid.
14: Nee, dat is natuurlijk ook het probleem. En ook hier is er weer iemand die hier ongelooflijk rijk van zit te worden. En dat is dan Amerika, die in dit geval de agressor is geweest.
4: Zij, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige verbonden aan de TU Delft. En daar is het.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspit.
4: Tijd voor een jingle inderdaad en 12 minuten over 9.
13: Ja, en of het nou SAS is, of TAP, of Air France, of KLM, we willen gewoon op vakantie. We blijven vliegen. Vakanties zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten nog steeds zeer populair bij Nederlanders. 90% zegt dat de oorlog geen invloed heeft op vakantieplannen. Blijkt uit nieuwe cijfers van Nielsen IQ in opdracht van de AVR. Dat is de club van de reisorganisaties. Ja, vakantie vinden we nog steeds heel fijn. Een belangrijk onderdeel van het jaar, zegt directeur Frank Radstaken van de AVR.
15: Op een moment dat er iets gebeurt, dan gaan ze kijken op welke manier ze gewoon wel op vakantie kunnen. Want die vakantie, die willen ze graag laten doorgaan. Ja. Dus we zien niet zozeer de vraag, en dat blijkt ook uit het onderzoek dat we met Niels hebben gedaan. Het is niet zozeer, gaat het om de vraag of ze op vakantie gaan. De enige vraag die ze stellen is, ja, waar kunnen we dan het beste naartoe gaan gezien de huidige omstandigheden in de wereld. Ja. Dus sommige mensen passen hun vakantiekeuze en hun vakantieplek wel aan. Maar de vraag of we op vakantie gaan, beantwoordt inderdaad bijna iedereen gewoon met ja.
13: Ja, en hoeveel mensen passen inderdaad hun reis aan, of hun reiswensen aan? Is dat een groot deel?
15: Ja, dat ongeveer 60% zegt dat ze geen rekening hoeven te houden met bijvoorbeeld gestegen kosten. 40% houdt daar wel rekening mee. En wat wij vooral zien is dat dat zich uit in keuze om iets minder ver op vakantie te gaan. We hebben onderzoek gedaan naar de vraag of mensen die eerder misschien het idee hadden om naar Azië te gaan, of die nog steeds wilden gaan als onderdeel van dit onderzoek. En daaruit blijkt dat veel mensen dan zeggen, ja, weet je, dat wilden we wel, maar we kiezen er nu voor om dichterbij te blijven en gaan in Europa op vakantie.
13: Ja, slim,
15: wat. En andere mensen die toch al in Europa op vakantie wilden, die blijven nog wat dichterbij. En sommige mensen blijven daarom in Nederland.
13: Ja.
15: Maar verder, het merendeel van de mensen gaat gewoon naar het buitenland op vakantie.
13: Ja, lekker weg in eigen land. En ja, dan blijkt dus ook die kerosineprijzen, dat soort horrorverhalen. KLM die tickets verhoogt met 10, 50, 100 euro. Het maakt gewoon niet zo heel veel uit. We gaan toch wel.
15: Ja, dat klopt. Maar dat heeft ook wel vooral mee te maken dat Nederlanders wat dat betreft een heel nuchter volkje zijn. We hebben het veel over kerosinetekorten. Jullie hadden het er net ook over met de vorige gast. Maar in de praktijk hebben we daar geen last van. Dus mensen zien in de praktijk ook niet dat het gebeurt. En er wordt gesproken over brandstoftoeslagen, maar in de praktijk, zeker bij mensen die een pakketreis hebben geboekt, ja, die krijgen dat in de praktijk gewoon helemaal niet mee, omdat die kosten niet worden doorberekend aan de klant. Dus dat maakt dat er wel veel over gesproken wordt, maar de mensen in de praktijk het eigenlijk helemaal niet merken. Ja, en dat heeft dus ook geen invloed op hun reisbereidheid.
4: Ja. Even naar die reisbereidheid nog. Dat we zeggen, net constateren, Frank, we gaan allemaal een beetje dichterbij, hè, ook voor die verre reizen. Hoe zit het met het Midden-Oosten? Veel overstappers had je in Dubai en Abu Dhabi. Nou, dat is overstappen, ja, is er even niet bij. Maar er zijn ook veel mensen, ja, die hebben een huisje in Dubai, of een appartement of iets dergelijks. Ja, die gaan ook niet zo makkelijk naar het Midden-Oosten. Of zie je daar niks aan teruglopen?
15: Nee, nou, de mensen die op bezoek gaan naar friends and family in het Midden-Oosten, of daar inderdaad gewoon wonen, die zullen gewoon gaan. Vooral ook omdat er natuurlijk al best lang weer volop gevlogen wordt door de Midden-Oosten carriers die kant op. Het grote probleem zit hem erin, eigenlijk voor de reisbedrijven die mensen hebben geboekt, niet zozeer naar het Midden-Oosten in de zomer. Er gaan niet zo heel veel mensen op vakantie naartoe in deze periode. Nee. Maar wel die via het Midden-Oosten met een overstap naar Azië, Oceanië en delen van Afrika gaan.
4: Ja.
15: Ja, zolang dat reisadvies niet wordt aangepast, zit je echt met het probleem dat die reizen niet zomaar kunnen worden uitgevoerd. Ja. En dat is met name het probleem. Zowel voor de reizigers die steeds meer zeggen, ja, maar wij willen eigenlijk wel gaan, als voor de reisbedrijven die zeggen van ja, dat reisadvies is niet voor niks negatief. Dus daar moeten we wat mee. Dus wat dat betreft ook wel de blik naar de overheid om te kijken of niet bijvoorbeeld net zoals in Duitsland en in andere landen dat reisadvies zo langzamerhand zou kunnen worden aangepast.
13: Tot slot de verhalen over kerosinetekorten van de afgelopen weken en maanden. Airlines die vluchten schrappen, dat soort zaken. Wat is jullie beeld nu? Zijn die problemen nog steeds heel groot of ja, valt dat misschien eigenlijk best mee?
15: Nou, in de praktijk valt het tot nu toe redelijk mee. Lokaal, met name binnenlandse vluchten op verre bestemmingen, die zijn wel geannuleerd. En dat heeft ook wel wat invloed op sommige uitvoering van pakketreizen. Maar in algemene zin, als er reizen zijn geannuleerd door reisbedrijven, is dat vooral een beperkt aantal percentage. En dan met name op bestemmingen waar er meerdere keren per dag of meerdere keren per week naartoe gevlogen wordt. Dus ja, het betekent soms dat je niet 's ochtends vliegt, maar 's middags. Het betekent soms dat je niet op vrijdag op vakantie gaat, maar op donderdag. Maar in algemene zin heeft dat voor nu niet zo heel erg veel invloed op de uitvoering van de pakketreizen, van de vakanties van de mensen. Maar hoe langer het duurt, hoe meer mensen hier natuurlijk door geraakt gaan worden. Dus niet alleen vanwege het vorige onderwerp, maar ook vanwege nu. Het zou mooi zijn als het snel opgelost zou zijn daar in de regio.
13: Dat zei Frank Radstaken, de directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Beter bekend als ANWR.
4: En dan gaan we naar de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Ja. Beter bekend onder de naam ANWB. Want daar zit Erwin de Hart. En die weet alles over een kapotte auto bij Amsterdam. Nou, als het daar bij één blijft, valt het misschien nog wel mee. Maar
16: het is wel te overzien, denk ik. 12 minuten vertraging op de A10 van waar BNR staat eigenlijk. Bij Watergraafsmeer, de afrit. En dan richting Den Haag, richting Knopend de Nieuwmeer. 7 kilometer file. Allemaal door een auto met pech. Nou, dat zal uiteindelijk ook wel weer opgelost worden. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat 5 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Knopen de Kleinpolderplein. Daar is de vertraging 20 minuten en de weg is ook nog eens vrij. Dus het kan alleen maar beter worden daar. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn 113,1. Dat is het getal van dat hectometerpaaltje alwaar geflitst wordt, mits iemand te hard rijdt.
2: Blik op de beurs.
4: Ja, onder die voorwaarden. De beurs opende een kwartier geleden. We gaan even kijken hoe het erbij staat. Op dit moment de AX 0,2% hoger op 1019 punten rond. En dan houden we met name, tenminste dat zei Corné van Zijl van Zalando. Zeg ik dat nog goed? Nee, Cardano.
13: Van Zalando?
4: Dat zou wel mooi zijn. Ik weet, misschien zit hij daar ook wel een beetje op. Nee, maar Corné is dus van Cardano. En die zei voorbeurs over de techers dit.
17: Je ziet ook bijvoorbeeld dat in Azië het ongelooflijk goed gaat. De Kospi-index, die natuurlijk helemaal vergeven is van semiconductor aandelen, is 4% hoger vanochtend vroeg. Dus dat soort beeld zou je ook bij ons op de beurs terugzien.
4: Ja, dat zien we ook inderdaad. ASMI staat 1% op dit moment omhoog. ASML 0,8% en BESI 0,5%. 5% in het verder, ja. Dus redelijk positief Damrak. Relics helemaal bovenaan, 1,1% winst. En daartussen zwerft ergens nog ABN AMRO met 0,9% winst. Verliezers hebben we ook. DSM Firmenich 4% lager. Adyen weer eens 2% eraf. CVC Capital 0,9% en Magnum 0,8% lager.
13: EU-buitenlandchef Kaya Kallas die vindt het niet bepaald een goed idee dat de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder gaat onderhandelen tussen de EU en Rusland en ook misschien wel Oekraïne over vrede tussen die twee landen. We weten, Vladimir Poetin, de Russische president, die opperde dat plan dit weekend. Maar Kallas zegt het is al duidelijk waarom Poetin voor Schröder kiest. Want door Schröder te kiezen zou Poetin aan beide kanten van de tafel zitten. Eigenlijk zichzelf daar dus zetten. Schröder, we kennen hem als oud-bondskanselier, maar heeft ook nauwe banden met zowel de politieke en zakelijke top in Rusland, zegt onze correspondent Joost Bosman.
18: Schröder is sinds de invasie in Oekraïne in 2022 echt een soort...
19: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappijen.

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Nou, dan gaan we nu even alle Koos Koetsen van deze wereld aanspreken. Dat psychedelica zoals paddo's en truffels invloed kunnen hebben op je directe gemoedstoestand. Nou, dat weet je als je hier wel eens over straat loopt in Amsterdam. Maar uit onderzoek blijkt steeds meer dat het gebruik van dat soort middelen met psilocybine, want dat is de werkzame stof erin, ook voor langere tijd een positief effect kan hebben op je stemming, je breinactiviteit en je algehele welzijn. Onderzoekers van de University of California en de Imperial College in London onderzochten bij 28 gezonde mensen effecten van die psilocybine en concludeert dat een maand na het gebruik van het middel de deelnemers zich aantoonbaar beter voelden. Dat is prettig, maar, zegt Michiel van Elk, hoofddocent aan de Universiteit Leiden, onderzoeker naar psychedelica, dat is nog geen startschijn om dat soort drugs dan maar als ja, bijvoorbeeld medicatie tegen depressies te gaan gebruiken.
5: Er valt nog wel een flink stuk op af te dingen, op die bevindingen, denk ik. Het is wel zo dat het onderzoek eerdere bevindingen repliceert, dus mensen voelen zich beter. En dat eerdere onderzoek was vooral bij mensen die het al eerder gebruikt hadden. En dit onderzoek is bij mensen die het nog nooit eerder gebruikt hadden. Maar als je dan kijkt hoe mensen zich voelen, dan zie je dat ze zich inderdaad beter voelen, maar dat dat maar een verschil is van 5 punten op een schaal van 100 punten. Dus een heel klein verschil. En dat houdt ongeveer een maand aan. Maar het bevestigt wel wat we al wisten uit eerder onderzoek, namelijk dat die psilocybine ervaringen inderdaad kunnen leiden tot meer welbevinden, een betere psychische gezondheid. En eerder onderzoek liet dat vooral zien bij mensen die dus al ervaring hadden en bij mensen die depressief waren. En dit onderzoek laat zien, ook mensen die dat voor de eerste keer gebruiken, laten ook positieve effecten zien over de linie genomen.
6: Oké, en is het dan dus een soort langdurige trip in de positieve zin?
5: Dat weten we eigenlijk niet. Oh. Dit onderzoek heeft niet verder gekeken dan 1 maand na afloop van de psilocybine-ervaring. Eerdere onderzoeken laten zien dat die effecten iets langer aanhouden. Dus dat je ook 2 tot 3 maanden na afloop je wat beter voelt. En dat wordt dan vaak toegeschreven aan de intensiteit van de ervaring. Dus psilocybine is het stofje in paddo's en truffels, wat zorgt voor de trip. En bij hogere doseringen, die ook in dit onderzoek gebruikt werden, hebben mensen vaak een ervaring die lijkt op een mystieke ervaring, waarbij de grenzen van het zelf verdwijnen, mensen zich verbonden voelen met de omgeving en met de natuur. En dat leidt tot nieuw inzicht, nieuw perspectief op het leven. En die positieve effecten die houden dus enige tijd aan.
6: Ja, dan kennen we natuurlijk ook wel de voorbeelden van mensen die daar helemaal niet lekker op gaan. Dus het is denk ik niet aan te raden om nu naar de shop op de hoek te rennen en daar die paddo's te halen.
5: Absoluut, en dat is een andere belangrijke kanttekening. Want dit onderzoek laat vooral positieve effecten zien op groepsniveau. Maar als je kijkt naar individuen, dan zie je ook dat sommige mensen er juist slechter uitkomen. En dat zien we ook in ons eigen onderzoek en ook in eerder onderzoek. Dat sommige mensen door die psilocybine juist emotioneel instabieler worden, wat onzekerder, een bad trip kunnen hebben, soms zelfs suïcidaal kunnen worden. En 1/3 van de mensen die truffels of paddo's heeft gebruikt, blijft tot 1 jaar na afloop last houden van negatieve bijwerkingen. Zoals hallucinaties, gevoelens van uittreding uit het lichaam. Dus het is niet zonder risico's, inderdaad.
6: Ja, zeker niet. Tot slot, die deelnemers die zeiden, we krijgen meer psychologisch inzicht, we voelen ons beter, ze testen beter op mentale flexibiliteit. Ook op hersenscans zag je een en ander veranderen in de positieve zin. Wat moeten we nou met deze kennis? Want er liggen wel kansen dus op een of andere manier.
5: Ja, het draagt bij aan een groeiende hoeveelheid onderzoek die laat zien dat psychedelica dus gebruikt kunnen worden voor de behandeling van allerlei mentale aandoeningen. En het onderzoek richt zich momenteel vooral op depressie, verslaving, maar er wordt ook gekeken naar posttraumatische stressstoornis. Dat onderzoek is nog in een vroeg stadium, dus de therapie is nog niet beschikbaar legaal. Het wordt alleen toegepast in het klinische onderzoek op ziekenhuizen en op universiteiten. Maar als dat onderzoek positief uitpakt en inderdaad blijkt dat deze middelen effectief zijn, dan kan het zijn dat op termijn deze middelen gebruikt gaan worden in de reguliere gezondheidszorg en de psychiatrie. Maar er is nog een lange weg te gaan voor we daar zijn.
4: Ik voel me echt heel
6: Gaat een stuk beter nu.
4: Ja, flex. Michiel van Elk, hoofddocent aan de Universiteit Leiden en onderzoeker naar psychedelica. Sommigen beweren dat we te maken hebben met de ernstigste energiecrisis ooit. En als je nou naar de hard facts kijkt, dan lijkt het de economie nog niet zwaar te raken. Maar is dat dan een voorbarige waarschuwing? Zijn we elkaar aan het bang maken? Ja, we zijn elkaar aan het bang maken, zegt BNR's huiseconoom Al de Jong. En die gaat ook zo meteen uitleggen waarom hij dat vindt.

0: Zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want die maakt ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Dit is een praatje over Watts, Hybrid Menswear. Op de radio, vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan, azuurblauw. Midden op de baan, een man. Haar goed, alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw, luchtig, tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch, maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts outfit. Past ook in de business class. Après-midi. Op het terras bij een sterrenchef. Urso, langoustine, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
4: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
5: Ook auto-import met financial lease. Eenvoudig en snel, dasimport.nl.
6: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
7: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
9: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
10: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. De transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het regent in Zuid-Limburg. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat 9 kilometer file tussen afrit Maastricht Airport en Maastricht Zuid. Een kapotte auto op de A10, knooppunt Amstel Koenplein, 3 kilometer file bij Slotenvaart. A20 Gouden Hoek van Holland, de weg is vrij. Bij Rotterdam-Krooswijk nog 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En een flitser langs de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 8,2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. Campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. Vanaf vandaag mag je op je fatbike niet meer het Amsterdamse Vondelpark in. De komende 2 weken krijg je nog een waarschuwing, daarna een boete. Bij succes gaat Amsterdam op meerdere drukke plekken in de stad de fatbike verbieden. Eerder verbood Enschede al fatbikes in het centrum. Andere gemeenten denken erover na. In Rotterdam is vanmorgen een man op straat neergestoken en daarvoor is een vrouw opgepakt. De man is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij kon nog wel een woning binnenkomen. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. Ondernemers zijn veel pessimistischer over de economie geworden, heeft de CBS uitgezocht. Vertrouwen is in jaren niet zo hard gedaald sinds 2022. Dat was tijdens de coronalockdown. Vooral ondernemers in de bouw zijn negatiever. Net als die in de landbouw, bosbouw en visserij. En wie in Amersfoort woont en niet veel verdient, kan meedoen aan een proef van de NS om een half jaar gratis met de trein te reizen. Er zijn 1000 passen beschikbaar. Mensen krijgen vrijheid als ze kunnen reizen, zegt de NS. Slaagt de proef, die in juli begint, dan gaat die naar meer gemeenten. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met een mix van wolken en zon. Het wordt 11 tot lokaal 13 graden. Later buien en dan wordt het nog frisser, ook door een stevige noordwestenwind.
15: Ja, en dan beweren sommigen ook nog dat we te maken hebben met de ernstigste energiecrisis ooit, maar voorlopig. Als je nou kijkt naar de feiten, lijkt de economie het niet zo heel zwaar te hebben. Is dat dan een beetje een voorbarige waarschuwing? Maken we elkaar een beetje onnodig bang? Ja, inderdaad, dat doen we. Dat zegt BNR's huiseconoom Han de Jong zo meteen.
16: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
17: Yes!
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
17: Yes!
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Thomas van Zijl.
22: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over hoe het belastingstelsel ongelijkheid zou kunnen vergroten. En een gesprek met Rianne Meijerman, kersvers topvrouw van Hypersolid. Dat tech- en designbureau wil uitgroeien tot een internationale speler van formaat. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
15: Goedemorgen. Ja, het is 9:54. Het laatste half uurtje van deze ochtendspits tikt ermee doorloos weg. Het is maandag 11 mei 2026. Iwan, buiten begint het weer al te verslechteren. Dat is lekker zo voor de evaluatie buiten.
25: Valt wel mee, toch?
15: Ja, het is minder mooi dan het was. Het is een beetje bewolkt. Ja, okay. Ja, het wordt koud. Gaatje voor 10. Draai aan. Wat gaan we doen het komende half uur?
25: Stel, we hebben dezelfde auto en die willen we en we wonen in hetzelfde dorp. En die willen we allebei gaan verzekeren.
15: Ja?
25: Maar jij hebt een ander huisnummer dan ik. Dat is best een grote kans.
15: Ja, ja.
25: Dan betaal je met een beetje mazzel ook een heel ander bedrag voor de premie.
15: Hè?
25: Op basis van je huisnummer. Ja, schadeverzekeraars zetten steeds vaker AI in om het bedrag van de premie te bepalen. En dat kan leiden tot allerlei prijsverschillen die ook die verzekeraars zelf niet meer kunnen verklaren.
15: Maar AI wel.
25: Is dat dan een beetje doorgeslagen AI of niet? Gaan we zo meteen bespreken met de man die dat onderzocht voor zijn promotieonderzoek.
15: Maar eerst gaan we naar dit. Wat veel economen waarschuwen dat we op weg zijn naar stagflatie. Dat is een hele toxische combinatie van inflatie en stagnatie, of zelfs economische krimp. Dat is niet goed voor je economie. Door het afsluiten van de Straat van Hormuz dreigt volgens sommigen de ernstigste energiecrisis ooit. Maar als je nou kijkt naar de harde feiten, de economie die lijkt zich er niet veel van aan te trekken. Het Amerikaanse banenrapport vorige week vrijdag over april was beter dan verwacht. China heeft in april een nieuw record bereikt voor wat betreft export. Dus ja, gaat het nou zo slecht? Nee, zegt ook huiseconoom Han de Jong. Die waarschuwing is heel erg overdreven.
26: Dat afsluiten van de Straat van Hormuz, daardoor blijft natuurlijk de wereld opeens verstoken van een niet gering deel van de normale olie- en gasvoorziening.
15: Ja.
26: En ik wil dat helemaal niet bagatelliseren. Maar er is toch wel een aantal redenen, denk ik, om die opmerking van de ernstigste crisis ooit toch wel een beetje te nuanceren. Ten eerste is het natuurlijk zo dat een deel van de olie via pijpleidingen om de Straat van Hormuz heen gaat. Ten tweede, wat je ook ziet in Azië, waar natuurlijk het grootste gedeelte van het olie en gas vanuit die regio naartoe gaat, daar zie je dat men gedeeltelijk kan overschakelen op kolen. Dus dat vangt het op. En ten derde, ja, de olieprijs is natuurlijk gestegen. Dat is buitengewoon vervelend. We zijn gestegen naar rond zo'n $100 op het ogenblik. Ja, zo uitzonderlijk is dat natuurlijk niet. Ook weer niet. In 2022 was de olieprijs hoger. En de gasprijs, zeker in Europa, die was vele malen hoger dan nu. Ja. Dus, ik vind die kwalificatie van de ernstigste energiecrisis ooit. Dat is wel wat overdreven. Het is natuurlijk ook niet zo dat er niks aan de hand is.
15: Nee, precies. Maar het is niet zo erg als... Nee, paniek hoeft niet. Maar even een klein beetje olie op het vuur. Ook al is de olie nogal duur. Persbureau Bloomberg meldde dat de olievoorraden die we als buffer hebben in het hele systeem, dat die snel opraken. En als die uitgeput zijn, dan moet je gaan suppleren met die hele dure olie. Wat gaat dat geven? Want uiteindelijk, dat leidt tot meer vraag. En dan zou je kunnen zeggen, volgens het oude economische vraag- en aanbodspel, dan gaat de prijs omhoog van olie.
26: Ja, dat is natuurlijk een goed punt. Hè. Dat was een interessant artikel wat Bloomberg had. Ja. Wat ze eigenlijk zeggen is dat we op het ogenblik interen op voorraden die we als buffer in het systeem hebben. Mm-hmm. En dan als die buffers in hetzelfde tempo, als daarop wordt ingeteerd in hetzelfde tempo als nu, dan raken we in september bij wat ze op Bloomberg noemen de operational stress level. Mm-hmm. Nou, wat is dat? Ja, dat zijn de minimale buffers die nodig zijn om het systeem werkend te houden, ja, en olieraffinaderijen open te houden. En als je daar doorheen zakt, dan moet je gaan afschalen en dan gaan olieraffinaderijen dicht. En dan gaat het weer heel veel moeite kosten om dat weer
15: op te starten.
26: Te laten opstarten. Ja, ja. Ja, en dan komen we misschien toch via hogere prijzen uiteindelijk toch wel bij de ernstigste energiecrisis ooit uit. Maar goed, voorlopig hebben we nog even tijd.
15: Ja, gelukkig wel. Dan het andere. Ik zei al even dat de Amerikaanse arbeidsmarktcijfer, hè, dat blijft gewoon sterk. Die markt blijft eigenlijk vrij sterk liggen. Hoe kan dat nou?
26: Ja, misschien is dat een kwestie van tijd. Aan de andere kant moet je ook zeggen natuurlijk, kijk, de Amerikanen die zijn zelfvoorzienend in olie en gas. De prijs aan de pomp die is daar natuurlijk ook gestegen. En dat tast natuurlijk de koopkracht aan. En dat geeft, ja, in principe geeft dat de economie een duw naar beneden. Maar aan de andere kant, in vergelijking tot ons, wij zijn niet zelfvoorzienend in olie en gas. Dat betekent dat die hogere prijzen bij ons, ja, daardoor worden we met z'n allen eigenlijk een stukje armer. Mm-hmm. Maar in de Verenigde Staten is natuurlijk geen sprake van nationale verarming. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke rol speelt waarom die Amerikaanse economie beter blijft liggen dan misschien gevreesd.
15: Ja, en als je kijkt naar de industrie, hè, mondiaal, lijkt die zich ook weinig aan te trekken van de gestegen olieprijs. We zagen het al even aan de sterke groei van de Chinese export. 14% erbij, jaar op jaar, opvallend. Vertrouwensindicatoren die verbeteren ook. Hoe kan dat? Is dat en dit is misschien ook een beetje, denk ik dan, ja, nu gaat het nog wel even. Maar inderdaad, als je het nou langer aanhoudt, wat dan?
26: Nou, ik denk dat er twee dingen spelen. Het eerste is dat, ik lees in commentaren over die sterke Chinese export, mm-hmm, dat importeurs uit andere landen, dat die bang zijn dat er aanleverstoringen zullen gaan plaatsvinden. Ja, en om die voor te zijn, ja, bestellen ze dan meer. Dus dat is een mogelijke verklaring. Ja. Iets anders is dat er de laatste maanden, eigenlijk de laatste twee kwartalen of zo, is er echt een ware explosie gaande van investeringen in alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft. Dat horen we veel. Je ziet dat in de cijfers eigenlijk nog het duidelijkst in Taiwan. Die economie die leunt heel zwaar op de productie en de export van geheugenchips. Nou, daar zie je dat de export de laatste maanden met meer dan 50% jaar op jaar groeit. En die Taiwanese economie, in het eerste kwartaal was die meer dan 13% groter dan een jaar eerder. Dus wat je ook wel kunt stellen is dat kunstmatige intelligentie en de investeringen daarin, dat geeft voorlopig heel sterk tegenwicht tegen die gestegen olieprijs.
15: Ja, dat nog eventjes. Is dat nou een verhaal, een scenario wat redding gaat geven of niet?
26: Nou ja, voor de wereldeconomie als geheel natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar als je dan naar individuele landen gaat kijken, dan moet je natuurlijk ook wel bezig zijn met kunstmatige intelligentie. En dan hebben we in Nederland natuurlijk geluk, of misschien is het meer dan geluk, maar in ieder geval, wij hebben natuurlijk een aantal bedrijven die in die sector heel belangrijk zijn. En die profiteren er allemaal van. Als je Europa vergelijkt met de Verenigde Staten, dan valt toch wel op dat Europa wat betreft de investeringen in kunstmatige intelligentie nog wel een stukje achterblijft bij de Verenigde Staten.
15: Zij Han de Jong, onze huiseconoom.
13: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
15: Ja, opmerkelijk verhaal dan, hè?
25: Ja, schadeverzekeraars die leunen bij het bepalen van de premie flink op kunstmatige intelligentie. En dat kan leiden tot prijsverschillen in die premies, waarvan eigenlijk niemand meer kan verklaren hoe die nou eigenlijk tot stand is gekomen. Ja. Dat blijkt uit onderzoek onder andere van Marvin van Beckham. Hij is jurist, wetenschapper, deed dus onderzoek naar het gebruik van AI door verzekeraars en concludeert dat de kans op oneerlijke verschillen in premies daardoor toeneemt. En hoopt van later vandaag op dit onderwerp te promoveren aan de Radboud Universiteit. Meneer van Beckham, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
25: Ja, dat moet u toch even toelichten. AI wordt al heel lang gebruikt, hè? Misschien wel langer dan wij zelfs denken door die schadeverzekeraars. En dat lijkt en blijkt een soort black box te zijn waarbij niemand meer weet wat die betaalt en waarom.
0: Ja, kijk, verzekeraars die verzamelen al heel lang datasets. En ze gebruiken daar ook AI op. Mm-hmm. Vroeger ging dat eigenlijk altijd wel goed, omdat de datasets beperkt waren en ook de rekenkracht. Nu verzekeraars meer data hebben en ook meer rekenkracht om die data te analyseren, kunnen ze ook steeds sterkere correlaties vinden, of gekkere correlaties in datasets. Mm-hmm. Dat gebruiken ze om de kans van schade te bepalen. Mm-hmm. Maar in de praktijk kom je dan op gekke voorbeelden uit.
25: Ja, en één zo'n gek voorbeeld hebt u zelf uitgewerkt. Dat heeft te maken met huisnummers. Ja. Ik zei het net al eventjes. Bas hier die woont op een lager huisnummer dan ik. Best wel fors lager. En daarom betaal ik waarschijnlijk een hogere premie dan Bas zou betalen. Als wij in dezelfde straat zouden wonen, bij wijze van spreken.
0: Ja, de Consumentenbond kwam daar eigenlijk in 2022 al achter. Inmiddels 4 jaar geleden. Tussen huisnummers bleek de premie te verschillen. En het maakte dus een verschil of je op een huisnummer met een letter woonde ten opzichte van een huisnummer zonder letter. Mm. Dus huisnummer 11A betaalde een andere premie dan huisnummer 11. En dat is voor verzekeraars eigenlijk niet goed uit te leggen. En voor consumenten is het ook helemaal niet te begrijpen.
15: En dat is omdat het algoritme dit vertelt. Vroeger had je het actuariaat, wat gewoon op basis van data uiteraard wel bepaalde hoe die premieverschillen waren. Maar wat ik u ook hoor zeggen, eigenlijk zijn dit onverklaarbare dingen waar die schadeverzekeraars wel mee werken.
0: Ja, kijk, verzekeraars gebruikten vroeger bijvoorbeeld, dat gebruiken ze eigenlijk nog steeds, mm-hmm. de postcode om je premie te bepalen.
15: Precies.
0: Zeker voor je autoverzekering. Dat doen ze omdat ze inkomen willen meten. Dus het actuariaat vroeger gebruikte op die manier een correlatie die tenminste nog uit te leggen is aan mensen.
15: Dat bedoel ik.
0: Voor huisnummers is dat niet meer uit te leggen. Nee, misschien dat je wel op een huis woonde waar altijd veilige autorijders gewoond hebben. Mm-hmm,
15: dat kan. Maar als je nu dus een ander huisnummer, een hoog huisnummer hebt, dan is dat voordeel wat je vroeger had misschien ineens weg. Dat kan dus.
0: Ja.
25: Maar nu, wat moeten we nu met deze kennis? Want het lijkt me ook voor die schadeverzekeraars, ik weet niet hoe ze gesproken hebben, maar het lijkt me best vervelend dat je eigenlijk niet weet wat je eigen machine aan het doen is. Jij hebt een correlatie geconstateerd, maar je weet ook niet precies waarom. Wat moeten we met deze kennis? Misschien dat maar een beetje AI terugschalen, afschalen?
0: AI terug in de doos krijgen, dat is blijkbaar heel moeilijk in alle sectoren. Maar wat verzekeraars wel doen, is allemaal ethische raamwerken maken. Ja. Dat doen ze met het Verbond van Verzekeraars. Zeker de grotere verzekeraars die doen dat, omdat ze nog steeds bang zijn voor een nieuwe woekerpolisaffaire.
15: Ja. Maar toch, wat u zegt is, er zitten nog steeds oneerlijke prijsverschillen in het hele systeem. En het is dus goed als ze daarover met een soort ethische commissie maar eens gaan nadenken. Dat is terug naar het actuariaat eigenlijk, hè, meneer van Beckham?
0: Ja.
15: En zo waren we terug weer af. Vanmiddag promoveren om 2:30. Gaat het lukken?
0: Ja, ik denk het wel. Zeker weten.
15: En dan spraken wij vanmorgen al dokter Marvin van Beckham, promovendus aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hebben we de hart van AWB? Staat er nog iets vast?
1: Ja, niet bij Nijmegen, wel op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Knoop het Ketelplein en Den Haag-Zuid 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de linker rijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. Verder nauwelijks file nog op de A32 Heerenveen-Meppel. Bij Knoop het Langhorst 5 minuten vertraging in 2 kilometer file. Ik moet even vooruitkijken, want straks is tegen 4:00 vanmiddag. Dan zit het werk er voor veel mensen alweer op en dan wordt de thuisreis aanvaard. En dat gaat natuurlijk ook weinig vertraging opleveren, maar toch wel wat. Want je bent niet alleen gewoon. En de meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant. Vanavond gaat ook dicht door werkzaamheden. De A12 Arnhem richting de Duitse grens bij Westervoort. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder. En de A76 Belgische grens, Duitse grens tussen Maasmechelen en Knoopend Kunderberg. Er zijn op dit moment nog flitsers. Eentje bijvoorbeeld de A4 Amsterdam Den Haag bij hectometerpaal 8,2.
2: Luister vandaag, begrijp morgen.
3: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
4: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
5: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
15: Zometeen is het tijd voor BNR's Big Five. Over 13 minuten is namelijk 10 uur. Dan begint er een hele nieuwe week. Met 4 uitzendingen deze week. Want uiteraard, Hemelvaartsdag, zijn we ook eventjes bezig met hele andere dingen. Mm-hmm. Diana Matroos, goedemorgen.
17: Goedemorgen, heren.
15: Wat is het thema deze week?
17: We dachten, laten we het weer eens over strategische autonomie hebben. Mm. Een van de belangrijkste woorden natuurlijk van vorig jaar en dit jaar, waar we het steeds meer over moeten gaan hebben. In relatie daartoe ook, zijn we dan nu wel wakker genoeg als het om dat onderwerp gaat? Nou, we zullen ook wel een beetje gaan ondervinden, nog niet, hè? Het duurt altijd lang om echt
15: de vraag
17: echt
15: stellen
17: te
15: is hem eigenlijk veilig. Beantwoorden.
17: Ja, dus dat is het thema in ieder geval deze week. Maar je wil vast ook weten, je hebt de gast eigenlijk al gezien.
15: Ja,
17: hè?
15: Ik zag al een gast. City, ja. Caroline de Gruyter.
17: Caroline de Gruyter, zeker. En zij schrijft al jaren over Europa en over politiek. Zij is onder andere columnist en Europa-correspondent voor NRC, maar ook voor heel veel internationale bladen, ook bij een internationale denktank aangesloten. En zij zegt eigenlijk al heel lang dat ze ziet dat we echt voor die strategische autonomie, dus ook een frustratie, ze moet het zelf zomaar woorden geven, maar zij staat al heel lang aan die poort te rammelen.
15: Precies. Jij bent haar schouder vandaag even.
17: Ja. Dus
15: maar op zich kan... Dat liever niet.
17: Maar goed, we gaan vooral ook met haar kijken in de tijd, maar ook verder vooruit. Mm-hmm. En wat ons dan te doen staat.
15: Wat moeten we doen? En goed luisteren.
17: We kunnen over vrede praten, is nu het nieuws. Dus hoe serieus neemt zij dan?
15: Dan moet je Gerhard Schreuder voor meenemen.
17: Ja, okay. Precies. Dat gaan we het ook af hebben.
15: Dan weer niet. Dankjewel, Diana Matroos. Zo meteen met BNR's Big Five en Caroline de Gruyter.
21: Tech Update.
15: En daartoe in de studio Rosanne Peters. Rosanne, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
15: Ja, grote techbedrijven halen alles uit de kast om aan geheugenchips te komen. En dat merkt nu ook de Zuid-Koreaanse chipmaker. Niet de kleinste, het is de nummer 2 geloof ik.
27: Ja.
15: SK Hynix.
27: Ja, klopt. En zij zijn inderdaad dus een grote geheugenchipproducent. En veel techbedrijven schijnen dus voorstellen te doen om bijvoorbeeld nieuwe dure ASML-chipmachines voor hen te kopen.
15: Precies.
27: Of te investeren in nieuwe productielijnen. Allemaal in ruil voor langdurige contracten. En dat is best wel vrij bijzondere stand van zaken. Maar om welke grote techbedrijven het hier dan precies gaat, dat noemt persbureau Reuters er niet bij.
15: Hoe reageert SK Hynix er zelf eigenlijk op deze bericht?
27: Ja, tot nu toe eigenlijk nog best wel terughoudend. Ja. Ze zeggen van we overwegen wel het een en ander, maar we weten dan niet precies wat. Ja. Het is ook niet zo dat zij per se baat hebben bij lange contracten met vastgestelde prijzen. Dit is natuurlijk best wel een markt die wordt beïnvloed door vraag en aanbod. En als er in veel gevallen een concurrent een paar maanden later iets meer wel wil betalen dan de ander, dan zit je aan die contracten vast en dat wil je natuurlijk niet. Je wil natuurlijk ook niet straks met te veel capaciteit zitten als de vraag ineens weer naar beneden gaat. Nou is dat niet de verwachting als het gaat om geheugenchips. Zeker met AI en datacenters zijn er zoveel nodig. En er is eigenlijk zo weinig aanbod dat die vraag voorlopig wel hoog blijft. Zal blijven.
15: Precies.
27: Dat maakt het natuurlijk ook wel iets minder raar dat techbedrijven toch wel een beetje aparte manieren dit probleem proberen op te lossen.
15: We kennen het uit de bierhandel. Hè? Bierbrouwers die kroegen, binnenkanten van kroegen neerzetten. Van de tafeltjes, stoeltjes tot aan de bierviltjes en de tapinstallatie. Noem op. Heel gebruikelijk in die markt, maar niet zozeer in de chipmarkt.
27: Ja, misschien straks wel hier ook heel gebruikelijk. Ja. Maar voor nu vinden we dat nog wel apart.
15: Mooi.
27: Maar het is natuurlijk niet gek als je kijkt naar die prijsstijgingen. Hè, van de vorig jaar 300-400% prijsstijgingen dit jaar. Dan moet je wel wat, hè Bas.
15: Je moet wat. En dan gaan we naar... Don't show up. En dan denk je, wie is dat ook weer? Ja, dat is het Engels-Albanese kanon Dua Lipa.
27: Jouw lievelings.
15: Mijn lievelingsartiest, ja.
27: En zij heeft nu ruzie met Samsung. Dus ze heeft een rechtszaak aangespannen, want Samsung heeft een grote foto van haar gezicht gebruikt op de kartonnen dozen van hun televisies.
15: Op de verpakking.
27: Om te hopen dat meer mensen die televisies kopen. Maar daar had ze helemaal geen toestemming voor gegeven. Mm-hmm. Dat wist ze eerst ook helemaal niet. Nou ja, toen ze erachter kwam, eiste ze dat Samsung natuurlijk gelijk die foto's van die verpakkingen zouden halen. Maar daar hadden ze eigenlijk geen boodschap aan. In die aanklacht staat ook dat Samsung eigenlijk een beetje afwijzend en onverschillig reageerde. Ook niet gelijk die foto direct weghaalde. En Dua Lipa heeft zelf auteursrecht. Dus ligt er nu een zaak bij de rechtbank in Californië. Mm-hmm. Ze eist $15 miljoen schadevergoeding.
15: Zo, voor je foto op een doos.
27: En dat is toch best wel wat. Maar ze heeft er ook geen cent voor gekregen. Nee. Dus in die zin heeft zij gewoon zoiets van, geef mij nou maar het geld waar ik recht op heb. En dan denk je misschien, wat maakt het eigenlijk uit? Mm-hmm. Het maakt best wel veel uit. Want er zijn ook mensen die op X reageren. Die zeggen, ik zou die tv gewoon kopen. Puur omdat Dua Lipa erop staat. Zo geobsedeerd ben ik. Mm. Of iemand anders die zegt, als je iets wil verkopen, moet je gewoon een foto van Dua Lipa erop zetten. En dan verkoop je het wel. Dus mensen geloven er ook wel in. En je denkt misschien, wat maakt het uit? Maar... het maakt
15: dat ken ik dus wel. En dan heeft ze echt een punt dat ze inderdaad zegt van het misbruiken van mijn foto zonder dat er iets aan ten grondslag ligt, dat mag niet.
27: Nee, klaar. En natuurlijk, dat mag natuurlijk ook gewoon niet. En ze is ook best wel selectief in het doen van haar productaanbevelingen, want ze staat wel achter bepaalde merken.
15: Ja,
27: Samsung, daar heeft ze nooit, nooit voor getekend.
15: Ze deed wel wat voor Apple, weet ik. En ze deed wel wat voor, ze is ambassadeur van Nespresso.
27: Ja, die koffie zal ze lekker vinden, maar misschien is ze helemaal niet graag achter de Samsung TV.
15: Nee.
27: Dus nu is het kijken wat de rechter ervan vindt. Maar het lijkt wel dat ze stevig iets heeft om op te staan in dit geval. Want ze heeft er gewoon geen toestemming voor gegeven.
15: Dankjewel, Rosanne Peters.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
15: Ja, dan heb je nog echt heel goed werk. Begin van een werkweek met maar 4 dagen. Maar toch, mensen net begonnen. Jongens, het is 9:57. Nog maar 4 dagen.
25: Ja.
15: En een beetje minder.
25: En dat is waanzinnig goed nieuws voor het overgewicht in ons land.
15: Ja, want, vertel maar.
25: Want, inderdaad, wat blijkt? Langer werken lijkt samen te hangen met overgewicht.
15: Ja.
25: En dus zou dat volgens onderzoekers betekenen dat korter werken, een kortere werkweek, zou kunnen helpen om obesitas terug te dringen in bijvoorbeeld Nederland.
15: Dus elke week hemelvaartsdag.
25: Bijvoorbeeld, blijkt uit een groot internationaal onderzoek dat is gepresenteerd op een obesitascongres in Istanbul. Daar hebben onderzoekers gegevens uit 33 OESO-landen vergeleken over een periode van 30 jaar. En zij zeggen dan, als het aantal gewerkte uren met 1% daalt, dan neemt het obesitascijfer met ongeveer 0,15% af. Dus als je een dag minder zou gaan werken, 20% minder werken, dan zou dat kunnen leiden tot wellicht 3% minder obesitas. Hoe kan dat nou? Hoe zorgt het nou dat meer werken meer obesitas veroorzaakt? Nou, meerdere factoren spelen mee. Want mensen die lange dagen maken, die hebben dan minder tijd, of misschien ook wel minder zin, om nog 's avonds te gaan sporten.
15: Ja, ja.
25: Of gezond te koken.
15: Ja, ja.
25: En denken bij de Albert Heijn, ik doe wel even zo'n kant-en-klare hap. En bovendien, langdurig werken, dat verhoogt ook cortisol, het stresshormoon, dat ook in verband wordt gebracht met vetopslag. De verschillen tussen landen die zijn opvallend te noemen. Denk aan Amerika, Mexico, Colombia. Daar hebben ze en lange werkweken en hoge obesitascijfers. En als je dan aan Noord-Europese landen denkt, Nederland, maar ook Scandinavische landen, dan hebben we lagere, mindere werktijden, maar ook minder obesitas. En dus zorgt die studie, met name in het VK, opnieuw voor de discussie over de vierdaagse werkweek. Daar is die weer. Britse media schrijven dat voorstanders er een kans in zien om de volksgezondheid te verbeteren. Ze hebben nog een argument verzonnen, waarom dat dus een goed idee zou zijn. Ik zei het al, 20% minder werken zou kunnen leiden tot 3% minder obesitas. En dat zou in Engeland dan neerkomen op 400.000 minder volwassenen met obesitas. Maar het is natuurlijk een beetje een schriftelijke exercitie dit. Critici zeggen, er is wel correlatie, maar geen causaliteit aangetoond. En bovendien, een laag inkomen hangt ook weer samen met meer overgewicht. Als je minder gaat werken, dan gaat je inkomen natuurlijk ook omlaag. Ja, ja. Dus misschien dat dat dan weer elkaar opheft.
15: Mm-hmm.
25: Toch, met dit nieuws in het achterhoofd, koester ik inderdaad wat je zei, het gebroken weekje met een dagje minder. Want je hoeft dus niet naar de sportschool, je gaat gewoon lekker een dag thuis zitten en dan val je toch af omdat je minder werkt. Heerlijk einde van deze uitzending.
15: En als je dus zegt dat ook het inkomen, lager inkomen leidt tot overwicht, dan moet je dus eigen claimen dat je 4 dagen gaat werken voor een dubbel salaris.
25: Laat het de vakbonden maar niet horen, Bas.
15: Ik ga zo meteen naar boven.
25: Ja, ik ga FNV bellen.
15: Ja, heel goed. En wij sluiten deze ontspits voor vandaag af. Zometeen BNR's Big Five van de Strategische Autonomie. En Diana Matroos die spreekt met Carolien de Gruyter, correspondent en columnist van NRC, die vooral over Europese politieke ontwikkelingen schrijft. Zometeen een heerlijk uurtje luisteren. En we zijn er morgen weer met een dubbel salaris. We beginnen gewoon later, denk ik.
25: Nee, toch maar 6 uur.
15: Nee, hoor, 6 uur.
25: Tot morgen.
15: Oké.
7: Je kent ons van het nieuws.
8: Van duiding.
7: Feiten en context.
8: En soms is er
7: naast het nieuws
8: ruimte voor goede muziek.
7: Zoals deze. Klinkt werken beter.
8: BNR Business Beats.
7: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
8: Luister in de BNR-app.
7: Op bnr.nl/bb.
8: En via BNR Plus.
9: True Lease met Grenke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
12: Kwaliteit begint bij volledige controle. Bij Beukenhorst branden we al sinds 1784 onze koffiebonen zelf. Vanuit onze branderij rechtstreeks naar jouw kop koffie. Ontdek het verschil op beukenhorst.nl. Beukenhorst. Koffie met karakter, service met aandacht.
14: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt. En zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is er vanmiddag om 3 uur op BNR.
18: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Ook Beukenhorst koffie op kantoor? Ontdek het verschil op beukenhorst.nl.
28: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
29: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
28: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
30: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
31: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
32: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Nu in de BNR-app.
25: Vakbonden bereiden acties voor in strijd om AOW-plannen en bezuinigingen. CBS ziet het ondernemersvertrouwen instorten. Het staat nu op de somberste stand sinds 2022. En Keir Starmer die vecht voor zijn politieke leven na een rampzalig pak rammel bij recente verkiezingen. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app.
15: En dan gaan we naar AWB's. Erwin de Hart, hoe gaat het op de weg, Erwin?
0: Gaat overwegend goed op de weg. Er is wel een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Dat betekent 4 kilometer file voor het verkeer tussen de wijk en Staphorst en 10 minuten vertraging. 20 minuten vertraging door datzelfde ongeluk op de A32 Heerenveen richting Meppel. Tussen Meppel-Noord en Knoopend Langhorst 3 kilometer file. En door een ongeluk is de Westerschelde-tunnel in Zeeland dicht richting Zeeuws-Vlaanderen in de N62. Er was al een rijstrook dicht voor mijn werkzaamheden. Het andere rijstrook is nu een ongeluk gebeurd. Dus omrijden via Antwerpen, via de A58 en de A4, A12 en de NR2. Dan de flitser A2 Eindhoven-Den Bosch, hectometerpaal 127,7. A4 Amsterdam-Den Haag, 8,2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hantavirus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker één zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker twee zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. De campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan.
27: Europa stond altijd voor vrede, handel en compromissen. Die strategie is uitgewerkt, want nu moeten we juist onze eigen belangen fel verdedigen. En de vraag is, doen we dat goed? Zijn we wakker genoeg? Daarover ga ik zo meteen uitgebreid spreken met Europa-correspondent Carlien de Gruyter in BNR's Big Five van de strategische autonomie.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
13: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
16: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
19: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
5: De Big Five. Diana Matroos.
27: De wereldorde verandert. We zien het natuurlijk allemaal gebeuren. En dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Kort gezegd, minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. Maar wat betekent het nou echt? Hoe krijgen we dit goed van de grond? En heel belangrijk, zijn we intussen wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5, zoals jullie van ons gewend zijn. Want we hebben natuurlijk hemelvaart deze week. Dus 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En ik begin deze week met journalist Caroline de Gruyter, die al vanaf 1999 schrijft over Europa en politiek. Van harte welkom bij de Big Five.
6: Dankjewel.
27: Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent, want ik had zoiets, ik wil niet die week eigenlijk zonder jou maken, want jij brengt zoveel kennis mee wat betreft dit onderwerp. Je bent columnist en Europa-correspondent voor NRC. Je publiceert ook in de Standaard, Foreign Policy en de New York Times. Daarbij ben je ook nog eens lid van een denktank, European Council on Foreign Relations. En je bent auteur van meerdere boeken. Het meest recent is jouw boek Zondagskinderen. Ik denk dat dat ook wel vaak gaat vallen, want dat zegt ook iets over onze naïviteit als het over de strategische autonomie gaat. Dus dat gaat allemaal aan bod komen. Het eerste wat ik eigenlijk aan je wil vragen, want los van jouw werk als journalist heb je door je werk ook op heel veel verschillende plekken gewoond. Dus ook heel veel daar gezien. Gazastrook, Jeruzalem, Genève, Wenen, Oslo. Heb ik hem dan helemaal compleet? Ja, nu natuurlijk
6: ja,
27: Brussel.
6: Ja, wel Brussel. Ja. Brussel 3 keer.
27: Ja. Brussel 3 keer, ja.
6: Ja, tussendoor.
27: Dan heb je dus ontzettend veel gezien. Heb je ooit zo'n complexe tijd meegemaakt als waar we nu in leven?
6: Nee, denk ik niet. Het zijn, zoals de Chinezen zeggen, interessante tijden. Ja. Nou ja, kijk. De overgang van de Koude Oorlog naar de val van de muur en zo was natuurlijk ook een complexe tijd.
27: Ja.
6: In die zin dat we toen ook niet precies wisten wat er daarna zou komen.
27: Ja. Alles is er nu
6: dat
27: complexer?
6: Dat was een upbeat periode. Hè. Toen dachten we, oké, nu zijn de conflicten voorbij, die kunnen we nu allemaal gaan oplossen. En toen ging ik naar de Gazastrook. Hè. En wij dachten toen, we kunnen nu eindelijk al die conflicten tot een goed eind brengen. En wij kunnen als Europa, omdat wij zelf al heel lang erin geslaagd zijn om geen oorlog met elkaar te voeren en alleen maar ruzie te maken over handel en dat soort dingen, zijn we erin geslaagd om vrede te hebben en voorspoed. Dus we gaan hen nu ook helpen om dat te doen. Dus het was een upbeat periode. En nu zitten we natuurlijk in het omgekeerde.
27: Ja.
6: Namelijk dat heel veel mensen ongelooflijk bang zijn en angstig dat alles slechter gaat worden. Niet beter, maar slechter. Conflicten komen toch ook weer dichterbij Europa. Hoe gaan we daarmee om? Dus het is een periode waarin mensen best angstig zijn en denken dat dingen niet beter worden.
27: Ben je zelf angstig over deze tijd?
6: Nee, ik ben niet zo angstig, eerlijk gezegd.
27: Nee.
6: Altijd. Mensen noemen mij wel eens een optimist, maar ik ben helemaal geen optimist. Maar ik ben wel iemand die zegt, oké, ik zie waarom het allemaal van de rails kan lopen. Ik zie dat heel goed. Maar ik zie ook een heleboel redenen waarom dat, als we dat en dat en dat doen, dan is dat helemaal niet nodig. Dan hoeft dat niet.
27: Oké.
6: Dus ik ben meer ik probeer toch. We hebben decennia lang hebben we ons totaal onkwetsbaar gevoeld. Te onkwetsbaar, denk ik. En daar betalen we dus nu de prijs voor.
27: Ja.
6: En nu denk ik dat we soms een beetje doorslaan naar de andere kant.
27: Op welke manier?
6: Dat we ons veel te kwetsbaar voelen. Hè? We denken dat Europa niks kan. Dat we onder de voet worden gelopen door iedereen. En dat we uit elkaar gespeeld worden. Maar keer op keer zie je toch in Europa, we hebben een heleboel crisis al meegemaakt natuurlijk de afgelopen 20 jaar. Mm-hmm. Hè, sinds de bankencrisis. Nou, toen zou ook alles van de rails lopen en in een afgrond vallen. En zo. En iedere keer al die crisis, dus eurocrisis, migratiecrisis, Brexit, hè, dat zou de EU ook noodlottig worden. We zouden allemaal weer in kleine landjes uiteenvallen. We zouden weer beginnen met oorlog voeren en zo. Dat is allemaal
27: niet gebeurd.
6: Dus wij kunnen, ik wil niet zeggen dat we allemaal de beste oplossing hebben gevonden, want dat bestaat niet in de EU, hè, want iedereen moet wat krijgen. Dat is de truc, de compromissen. Die zijn nooit perfect. En verdienen nooit een schoonheidsprijs. Maar we hebben al die conflicten min of meer opgelost. Ja. Zijn uit die crisis gekomen. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen waarom het meer... nu niet weer
27: nee,
6: gebeurt.
27: Oké, en ik hou altijd van lichtpuntjes en positiviteit. Maar die andere crisis waren toch wat meer interne Europese aangelegenheden misschien. Nou ja, de pandemie was
6: maar
27: natuurlijk...
6: Maar dat is dit ook.
27: Ja.
6: Dat is dit ook. Kijk, Europa... Onze grote uitdaging is natuurlijk nu dat de grootmachten in de wereld... dat die bezig zijn om ons onderuit te trekken. De Russen doen dat, de Chinezen doen dat en de Amerikanen doen het net zo hard. Dat is heel moeilijk, want ze staan dus ineens alleen. En vroeger, 150 jaar geleden, waren Europese landen bepaalden wat er in de wereld gebeurde. Tegenwoordig is het andersom. De rest van de wereld... bepaalt wat er in Europa gebeurt.
27: Ja.
6: En wij slaan dus eigenlijk individueel... ook grote landen als Duitsland niet, of Frankrijk... geen deuk in een pakje boter. Mm-hmm. En dus wat ik zie in Brussel, is dat al die leiders... Die spreken allemaal voor een nationaal publiek... die lopen allemaal te schelden op Brussel altijd... van die lui, die beslissen dat over ons. Maar die hebben heel erg goed begrepen... dat zij in hun eentje... niks kunnen. Zeker niet tegenover die giganten met hun hard power.
27: Dus daar zit ook een vorm van positiviteit voor jou. Dat we denken dat we dit kunnen.
6: Ik zie dat zij in Brussel... de fase komt nu dat ze het ook hardop moeten zeggen... tegen hun eigen electoraten. En dat begint in sommige landen ook. Ik zie... het verhaal is altijd geweest... je geeft soevereiniteit aan Brussel als je wat samen doet. Je raakt wat kwijt, dat doet pijn. Maar ze snappen dus steeds meer dat door... doordat je bij de club hoort, hoe hard je er ook op scheldt... daar krijg je soevereiniteit van terug. Want het helpt jou jouw nazistaat overeind te houden. Ik heb altijd het voorbeeld van Facebook. Als Facebook de nationale databeschermingsregels overtreedt... en de Nederlandse premier belt de baas van Facebook, meneer Zuckerberg... dan zal die denken, nou ja, vader, je trekt wel een keer bij, hè? Ik ga mijn regels niet aanpassen en ik betaal helemaal geen boete. Als de eurocommissaris het doet, die zegt... u heeft de Europese databeschermingsregels overtreden... dan betaalt die man een boete en binnen 2 weken heeft hij zijn gedrag aangepast. Waarom? Omdat hij die Europese markt op moet, die zo ongelooflijk groot is. En die eurocommissaris die spreekt namens... nou, niet eens 27 landen, maar nog meer. Want de Nooren doen mee, de IJslanders doen mee, Oekraïne doet al mee. Dus dat is 30 plus landen. Ja, zij kunnen zich dat niet permitteren.
27: Nee.
6: Dus
27: daar zie je de goede dingen gebeuren.
6: En dat snappen die regeringsleiders, snappen dat.
27: Ja, en toch heb ik je onlangs gezien, ook bij het afscheid van Ingrid Thijssen. Daar waren wij allebei de boegbeeld van VNO-NCW... die nu intussen weg is als voorzitter. En daar sprak jij ontzettend... jij gaf een van de toespraken. En jij was ontzettend bevlogen, merkte ik, rond het onderwerp strategische autonomie. Maar je wilde ook wakker schudden. Dat merkte ik ook aan jou in de zaal. Hè? Dus ik hoor positiviteit bij jou, maar ook wel... jongens, word echt wakker.
6: Kijk, en ik denk dat we daarvoor... heel veel nationale leiders hebben dus deze grote uitdaging begrepen. Kijk, Europa wordt nooit een hard power. Maar onze grote macht is de markt. En is het feit dat wij een soort... toch een waardegemeenschap zijn. We hebben natuurlijk de kantjes ook wel een beetje eraf gelopen... met Gaza en zo, door niks te zeggen. Veel te lang. Gaza is verloren. Maar we beginnen nu toch langzamerhand te zien... Wij moeten samen blijven en samenwerken. Ook militair nu... als wij overeind willen blijven.
27: Ook niet te afhankelijk te zijn van al die andere landen... wat er al die jaren zijn geweest.
6: Ja, want die landen gooien ons voor de bus. Ja. Zelfs de Amerikanen. Ja. Als Trump al zegt... NATO is a paper tiger... Ja, dan weten we wel hoe laat het is. En dan hopen we maar dat Poetin het niet gaat testen. Maar als ik Poetin was, dan zou ik denken, nou is het de moment.
27: Ja.
6: En ik zeg niet dat hij het gaat doen... Hè? Maar hij heeft natuurlijk al heel vaak duidelijk aangekondigd... dat die andere landen ging binnenvallen. En dan doet hij het ook steeds. Poetin is een oude imperialist. Mm-hmm. En daar, ja, ja, dat verbloemt hij ook helemaal niet. Maar wij zijn in Europa geen imperialisten. Wij gaan geen grond veroveren. Want dan krijgen we trouwens alle 27 neuzen toch niet dezelfde kant voor op. Maar wat we wel kunnen, is verdedigen wat we hebben. En dat wordt denk ik steeds duidelijker. En het moet ook steeds duidelijker
27: ja,
6: worden.
27: Maar we zijn dus wakker aan het worden. Maar zijn we wakker genoeg als jij daarnaar kijkt?
6: Wij zijn wakker aan het worden. Mensen worden denk ik wel bang. Je ziet ook dat wat Europeanen van Europa verwachten. 20 jaar geleden wilden ze welvaart en rechten en diversiteit. Nu willen ze veiligheid. Ze willen een nest. Mm-hmm. Dus dat geeft aan, ze zien dat de wind aan het draaien is. De volgende stap die we nu moeten zetten natuurlijk is ook dat regeringsleiders die toch liever mensen niet wakker willen schudden, mensen niet bang willen maken, dat die gewoon toch gaan praten over, maar hoe moeten we dat dan doen met z'n allen? Militair, economisch en op gebied van data.
8: De Big Five. Diana Matroos.
27: Mijn gast vandaag is Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC en nog zoveel meer. We maken deze week over strategische autonomie. En in ieder geval is het een buzzword. Iedereen praat erover. Op congressen komt het ook allemaal voorbij in de media. Wat versta jij eronder?
6: Dat Europa zijn eigen bonen gaat doppen. Dat wil niet zeggen dat we... Kijk, Europa is heel lang volkomen open geweest. Die happy period van de globalisering met open kanalen waarin iedereen kon investeren in elk ander land van de wereld enzovoort enzoverder. We hebben daar wel bij gevaren. Maar die openheid is nu onze zwakte. Want onze tegenstrevers, of vijanden, whatever you want to call them, die komen dus door die open kanalen naar binnen en vallen onze infrastructuur aan, vallen onze bedrijven aan, gooien fake news over onze hoofden heen, enzovoort. Dus wij moeten nu alles gaan beveiligen.
27: Mm-hmm.
6: En dat moeten we dus doen met één belang voor ogen, namelijk het eigen Europese belang. En dat is wat ik daaronder versta.
27: Ja, ja. En dan heb je ook het boek Zondagskinderen geschreven. En dat is misschien mooi om eens te kijken hoe er toen over strategische autonomie werd gedacht. En ook de naïviteit die je bij jezelf toen hebt gezien, die ook nu in deze tijd er nog is. Werd er toen eigenlijk over strategische autonomie gesproken, zo'n 20 jaar geleden?
6: Nee, absoluut niet.
27: Nee.
6: Absoluut niet. Kijk, wij komen natuurlijk... Europa is... Milan Kundera heeft ooit gezegd: Europa is een maximum aan diversiteit op een minimum aan grondgebied. En er zijn hier zoveel oorlogen gevoerd dat zelfs militaire historici de tel niet hebben kunnen bijhouden. Altijd wel ergens en vaak meerdere tegelijkertijd. Nou, dat werd natuurlijk allemaal professioneler en groter. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. We gaan nu even met 7 mijls luizen. We hebben elkaar echt op industriële schaal uitgemoord. En na de Tweede Wereldoorlog zijn we met de Europese integratie begonnen. En je kan van de EU vinden wat je wil. Met al zijn halfzachte oplossingen en zijn compromissen van compromissen. Allemaal tot je dienst. Maar de reden dat we dat hebben gedaan... Nooit meer oorlog. Hè? We gaan nu handel drijven en geen oorlog meer met elkaar voeren. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig succes geworden. Zo'n succes dat wij allemaal zijn gaan denken in de loop der jaren. Wij kunnen dit.
27: Ja.
6: Wij staan hier boven.
27: Ja.
6: En jij en ik en een heleboel andere mensen, meerdere generaties, zijn natuurlijk grootgebracht in die mindset. Zo van, kijk, wij hebben dit gedaan en we zijn daar goed in. En we ruzien dag en nacht natuurlijk. Lees de kranten er maar op na. Maar alleen maar met geld en met belangen, maar niet meer met munitie.
27: Ja.
6: En dus wij denken dat we dit kunnen. En we zijn zeker na de val van de muur, hebben we gedacht, oké, nou, de grote vijand is weggevallen, de Sovjet-Unie. Dus nu hoeven we ook niet meer te investeren in defensie.
27: Ja.
6: Dus weg met die legers, of ja, is een beetje minimaal. Een beetje
27: staan, we hebben zo weinig geïnvesteerd.
6: Die helpen met natuurrampen.
27: Ja. Ja.
6: En nu ineens komt, en we zijn natuurlijk één vraag vergeten te stellen. Namelijk, oké, als wij elkaar niet meer aanvallen, tot je dienst. Maar wat gebeurt er als iemand van buiten denkt, hey, die verzwakte Europese landjes, dat is eigenlijk wel een lekker hapje. En dit is dus precies wat er nu gebeurt.
27: Ja.
6: Poetin wil over ons heen lopen. Trump wil over ons heen lopen. De Xi willen op een andere manier, misschien niet militair, maar wel zeer economisch over ons heen. Die willen ons allemaal een poot uitdraaien.
27: Ja. En we hebben dat eigenlijk al die tijd niet gezien. We dachten, we zijn vriendjes, we drijven handel.
6: Ja, we zijn
27: laten zien vrede, onze waarden hier, luister maar naar ons.
6: We zijn naïef geweest, kortom. Ja. We hebben ons veel te veilig gewaand. En ik denk dat het moment dat wij... ik heb een tijd in Wenen gewoond. En dus toen Poetin de Krim annexeerde en de Donbass binnenviel. En
27: 2014,
6: zo. 2014 was dat. De grens met Oekraïne is dichter bij Wenen dan de grens met Zwitserland. Dat zijn altijd van die prachtige beelden die je nooit meer uit je kop krijgt. En dus er zaten heel veel mensen uit Midden- en Oost-Europa daar in Wenen. En ik dacht, jeetje, ik hoor Poetin... Echt al jaren. Hij begon met Tsjetsjenië in de jaren 90. Georgië heeft die happen uitgenomen. 2008, Belarus is volkomen vazalstaat geworden. Oekraïne weigert dat. Dus dat probeert hij nu ook onder de voet te lopen. Kijk uit, want Poetin zegt dus ook dat de Baltische landen eigenlijk bij het Russische Rijk horen dat hij weer aan het optuigen is. Weet je, we better take this seriously. En ik ben daarvoor gaan waarschuwen toen ik in Wenen zat. Ja. Jongens, kijk uit. En wat is ons antwoord daarop?
27: Dus praten we dus dik 10 jaar geleden. Dat jij daarover bent gaan waarschuwen.
6: Praten we ruim 10 jaar geleden. Ja. En toen werd ik nog echt wel uitgemaakt voor warmonger. Oorlogshitser, ophitser. Waarom provoceer jij die Russen en zo. Ja. Ja, dat hoor ik niet meer zo.
27: Nee, frustreerde je dat in die tijd? Want je bent natuurlijk.
9: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Niet uit de NAVO gaat, ja.
3: En of die wel of niet uit de NAVO gaat, worden we, ja, hopen we dus nu ineens allemaal dat Poetin dat niet gaat testen. Dus ineens begrijpen wij dat als die oorlog, als Oekraïne die oorlog verliest, dan komt die oorlog wel heel erg dicht bij ons.
2: Mm-hmm.
3: Nou, liever niet.
2: Ja.
3: En daarmee.
2: Denk jij dat die oorlog nou echt gaat komen? Is dat gewoon een kwestie van, hè, want we horen ook NAVO-chef Rutte zeggen, ja, ergens tussen nu en 5 jaar.
3: Ja.
2: Kijk, waarvan je ook kan zeggen, hij heeft ook een belang om ons naar dat draagvlak te krijgen voor die NAVO-norm. Dus dan helpt dat als je daar een beetje dat aanzet. Wat denk jij?
3: Wat Poetin gaat doen, weet ik niet.
2: Nee.
3: En wat die grote invasie in Oekraïne ons geleerd heeft, is dat je niet rationeel kunt voorspellen. Ik hoor nu mensen zeggen, ja, Poetin staat veel te zwak. Die heeft al zoveel mannen verloren. De verliezen ook economisch zijn gigantisch. Die man leeft in bunkers. Die wordt alsmaar banger voor zijn eigen volk. Bla, bla, bla. Dus dat doet hij toch niet.
2: Nee.
3: Dat kan hij niet op dit moment.
2: Nou, sterker nog, hij zegt dat hij nu over vrede wil praten. En hij wil de oud-bondskanselier Schröder naar voren schuiven.
3: Poetin is een oude vos. Maar wat ik bedoel eigenlijk,
2: ja,
3: is dat wij niet alleen maar op basis van rationele argumenten kunnen voorspellen of Poetin wel of niet ten strijde trekt. Tegen wie dan ook en tegen ons.
2: Mm-hmm.
3: Want als je al die rationele argumenten destijds had losgelaten op Rusland, op Poetin, vlak voor de grote invasie van Oekraïne in 2022, dan hadden wij voorspelden allemaal dat hij het niet zou doen. Zelfs de Europese veiligheidsdiensten. Die
2: ja, hier ook alle experts op zenden hebben gezegd, het gaat niet gebeuren.
3: Exact.
2: Die hebben allemaal moeten zeggen, ja, sorry.
3: Exact. En ja, wat doet hij? Die man doet het toch. Met andere woorden, dat zijn niet alleen maar rationele argumenten die Poetin gebruikt. Die man is sentimenteel, hij is emotioneel, hij wil de gekrenkte trots van zijn land.
2: Mm-hmm.
3: Wil die wreken.
2: En Trump heeft dezelfde emoties, maar dan op andere punten.
3: Dat
2: dus
3: is
2: dat is de cocktail
3: Poetin
2: waar we nu in zitten.
3: Ja, wij hebben te maken met mensen die niet alleen maar uit rationele motieven handelen. En dat doet eigenlijk ook niemand. Alleen, wij zijn zo niet meer gewend om met oorlog om te gaan. En daar gaat mijn boek natuurlijk ook over. Dat we oorlog niet meer bestuderen. We hebben ook die oorlog in Oekraïne niet bestudeerd. Wij weten eigenlijk, beginnen wij nu pas een beetje te ontdekken dat dat een soort loopgravenoorlog is. Nou, als we dat nou een tijd geleden hadden geweten bij de invasie, dan hadden we natuurlijk hele andere dingen gedaan om Oekraïne te helpen. Want hoe eindigt een loopgravenoorlog? Niet doordat de een de ander het wint van de ander, maar omdat er eentje inzakt. En dus dat is een heel ander soort van dynamiek. En dan hadden wij kunnen helpen zorgen dat Oekraïne niet zou inzakken.
2: Ja.
3: En dan hadden ze waarschijnlijk er veel beter voor gestaan.
2: En dus moeten we ook gaan leren om oorlog te herkennen. Is ook mooi om straks met jou te praten over de tijd in Joegoslavië. Toen merkte je zelf eigenlijk dat je oorlog niet herkende, terwijl je er gewoon in zat. Laten we daar zo meteen over doorpraten. Mijn gast is Carolien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En dan gaan we ook kijken wat we nou aan die strategische autonomie concreet moeten doen. Blijf dus luisteren.
4: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
5: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
4: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
5: Nu in je podcast-app.
0: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed.

0: Met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meer Davoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meer Davoort.
1: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
3: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
2: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
4: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
2: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg. Voor meer mensen.
6: BNR Verkeer.
7: Ik ben Herbert Hout van de ANWB. Er staat een file bij de Duitse grens door de controles op de A12 vanuit Arnhem. 5 minuten vertraging en er wordt geflitst langs de A4 Den Haag Amsterdam. Hectometerpaal 20,7.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een Franse vrouw die op het cruiseschip Hondius zat, is besmet met het Hantavirus. Ze is positief getest en het gaat steeds slechter met haar, zeggen de autoriteiten. Eerder werd al bekend dat een Amerikaanse cruisepassagier positief testte. Mild positief, zeggen de autoriteiten, zonder verder iets uit te leggen. Bij een flinke botsing in het havengebied in Vlissingen is zeker 1 zwaar gewonde gevallen. Volgens Omroep Zeeland botsten een tractor, een auto en een personenbusje op elkaar. En door de klap brak er brand uit. Op foto's zijn zeker 2 zwart geblakerde voertuigen te zien. Politie in Dordrecht maakt jacht op een jongen die vorige week een man van 80 zou hebben mishandeld, waar zijn kleinkinderen bij stonden. De man kreeg geen voorrang van de jongen die op een fatbike reed. Toen hij daarop reageerde, duwde de jongen hem omver. Ook sloeg hij iemand in het gezicht die het voor de man opnam. ProRail komt met een campagne om jongeren bewust te maken van de gevaren van spoorwegovergangen. 1 op de 3 slachtoffers van dodelijke ongelukken daar is tussen de 10 en 29. De campagne The Unsent Message slaat op het laatste appje dat je wilde versturen voor een ongeluk. Telefoons zijn een belangrijke oorzaak dat jongeren niet opletten. En campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Meer strategische autonomie vraagt meer Europese samenwerking en boven het nationaal belang uitstijgen. Burgers snappen dat misschien beter dan hun politiek leiders. Daarover ga ik zo meteen praten met Carolien de Gruyter, Europa-correspondent voor NRC, in BNR's Big Five van de strategische autonomie.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
10: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS 2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Welkom bij het tweede halfuur van de Big Five. Eigenlijk is het een Big Four deze week, want in verband met hemelvaart hebben we niet vijf, maar vier kopstukken waarmee ik spreek. En deze week gaat het over strategische autonomie. Later deze week zal ik nog praten met Pieter Hazekamp. Hij is directeur van het CPB. En aan strategische autonomie hangt ook een prijskaartje. Wat kost het ons om los te komen van die andere landen, hè, Verenigde Staten, Rusland, China, en wat levert het ons uiteindelijk op? Vandaag spreek ik met Caroline de Gruyter over dit onderwerp. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En zit ook bij tal van denktanks, is ze aangesloten en doet nog zoveel meer dan alleen voor NRC schrijven. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Wat onze politiek leiders nou moeten doen. Brussel, jouw standplaats. Wat moeten zij echt doen om die strategische autonomie van de grond te krijgen? En eigenlijk het herkennen van de tijd waar we nu in zitten. En ook het herkennen van oorlog. En laten we daarmee beginnen. Hè, want we hebben die strategische autonomie ook nodig, doordat die oorlog steeds meer dreigt. We moeten van onze afhankelijkheden moeten we af. En we moeten onszelf weer veel kunnen verdedigen ook. En daar zit ook een gevoel aan vast. Dat je ook snapt in welke tijd we leven. Uh-huh. En daarmee wil ik toch ook even naar jouw boek Zondagskinderen. Want dan maak je het vergelijk met jouw eigen naïviteit of voortschrijdend inzicht later, als het gaat om de oorlog in Joegoslavië. Je was daar toen en je zat midden in die oorlog, maar eigenlijk snapte je toen ook niet echt wat dat was.
14: Nee, totaal niet. Dus dat was, dan hebben we het over begin jaren 90. Joegoslavië viel uiteen. En ik werd daar als jongste bediende, beginnend journalist, werd ik daar naartoe gestuurd. En dat was op zich al een teken van they don't care op mijn redactie.
9: Want waarom gingen mannen daar naartoe,
14: ja,
9: denk
14: want
9: ik
14: de
9: toch?
14: De grote golfoorlog, de eerste golfoorlog, was een paar maanden eerder geweest. En daar gingen dus alle doorgewinterde kopstukken, die gingen daar naartoe. En ja, die oorlog in Joegoslavië, hè, dat was nog een soort van laatste stuiptrekking van de oude wereldorde of zoiets. Wij betrokken dat dus niet op onszelf. Hè. En het was het vakantietijd, dus de grote journalisten, die gingen, de sterren, die gingen allemaal met hun familie naar de Côte d'Azur of ik weet niet waarheen. En ik ging naar Joegoslavië.
9: Dus Caroline, ga jij maar.
14: Ja. Ja, en het was ook een beetje Caroline in de dierentuin. Je komt vanuit het aangeharkte Amsterdam. Waarin, hè, we hadden het er al over, en je toch opgroeit met het idee van we hebben dit, we fixed it, we hebben dit gedaan. En wij kunnen dit. Kom je dus in een oorlogssituatie die je totaal niet begrijpt. Ik ben ook bijna op, beschrijf ik ook in mijn boek. Ik heb mijn oude aantekeningen allemaal weer gevonden. Dat was heel leuk natuurlijk. En dan zie je uit wat voor een wereldje komt. Bijna op een landmijn gereden, omdat ik gewoon niet wist hoe een landmijn eruit zag. Dat.
9: Je werd eigenlijk gered door de taxichauffeur?
14: Ja, want die wist het wel natuurlijk. Ja. die was niet gek, gelukkig.
9: Ja.
14: Anders zou ik hier nu niet gezeten hebben, denk ik.
9: Ja.
14: Maar het was een beetje Caroline in de dierentuin. Van god, moet je die mensen nou toch eens kijken. En niet uit arrogantie, maar gewoon uit naïviteit. Omdat je dus denkt, nou, wij zijn ook zo geweest. En dat was ook zo natuurlijk. Maar wij drijven nu handel met elkaar. Trade, not war.
9: Ja.
14: En als die Joegoslaven nou even zijn uitgevochten, hè, als er maar een staakt het vuren is, dan zullen die ook wel ook wel denken van, waar zijn we in vredesnaam mee bezig? En dan stopt het en dan kan er hier ook vrede komen. Zo keken wij naar de wereld in Europa.
9: En je vertelt over die landmijn, maar er is dan ook nog een andere situatie. Dat er een tank en daar zit dan een overleden iemand in. En zelfs daar stap je redelijk makkelijk overheen.
14: Ja, in mijn aantekenboekje zie je dan de beschrijving van zo'n toilettasje als die tank geëxplodeerd is. Een toilettasje in een plas bloed. En wat er dan in dat toilettasje zit. Heel echt totaal. Ik kwam totaal uit een andere wereld.
9: Ja.
14: En ik betrok het ook, en dat is het belangrijke natuurlijk. Ik dacht, deze mensen zijn gek. En wij hebben deze animale driften eigenlijk. De neiging om elkaar te haten, conflicten zoeken, oorlog voeren, geweld gebruiken. Wij hebben dat, we've been there, we hebben dat overwonnen.
9: Mm-hmm.
14: Daarna ben ik naar, een paar jaar later ben ik naar de Gazastrook verhuisd. Toen daar net vrede was uitgebroken, de Oslo-akkoorden. En weer met die houding van, we hebben dit gedaan en we gaan nu hen helpen om hetzelfde te doen. En dan zie je dus dat er vlak, dat veel Israëli's en Palestijnen zelf iets hadden van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Hè? En waarom doen we dit? Ja, je kan niet altijd oorlog voeren. Ook zo'n soort. En daar eigenlijk ben ik toch gaan denken, hoe sterk die Oslo-akkoorden ook zijn. Hè? En de Amerikanen stonden erachter. Het was allemaal in het Witte Huis beklonken. En hoe graag de politici dat misschien ook willen. En de meesten wilden dat ook wel. Het vernis van de beschaving is heel dun.
9: Ja. Dus daar kwam bij jou meer besef.
14: Hoe meer je buiten Europa reisde, mm-hmm. hoe meer je toch dacht van, wat een fijn reservaatje hebben wij toch eigenlijk in Europa.
9: Ja, ja.
14: Ik weet niet meer of ik die woorden in mijn boek ook beschrijf, maar gebruik. Maar dat je toch denkt van, ja, misschien zijn wij wel degene die de uitzondering zijn in de wereld. En dat, dus dat is voortschrijdend.
9: En dat maakt het dus ook zo moeilijk dat wij steeds meer nu naar een situatie van oorlog gaan. Je hebt in Foreign Policy heb je ook gezegd, wij lijden aan PTSS.
14: Ja.
9: Wat, nou,
14: Kijk, de Europese eenwording, de Europese integratie, we gaan handel drijven en niet meer oorlog voeren, heeft ons alle landen in Europa in staat gesteld om al onze oorlogstrauma's onder het kleed te vegen. In Nederland, er is geen land in Europa behalve Duitsland en Oostenrijk waar zoveel Joden zijn weggevoerd. Nou, ongelooflijk trauma is dat natuurlijk. Hebben we lekker onder het kleed kunnen vegen. We zaten allemaal in het verzet. Dat hoorden wij tot voor kort en soms nog wel. Duitsland heeft zijn oorlogstrauma's, maar de Fransen ook. De meeste mensen die in Frankrijk zijn weggevoerd naar de kampen, die werden door Franse politieagenten op transport gesteld. En niet door de Duitsers. Hè. Dus we hebben allemaal onze trauma's, allemaal onze. En doordat we geen oorlog meer voerden, hebben we die bladzij gewoon kunnen omslaan. We hebben niet aan die trauma's echt hoeven werken.
9: En wat voor effect heeft dat dan nu?
14: En dat heeft een. Ja, we willen niet terug naar die tijd.
9: Ja.
14: Want hoe meer je dus nu weer over geweld moet gaan nadenken en over de rol van oorlog in onze samenleving, dat doet pijn. Er zit onverwerkt leed, daar zit schande, daar zitten.
9: En doordat we het dus zo moeilijk vinden om daarover na te denken, het liever niet willen horen, hoewel je ook wel zegt, we worden steeds meer wakker en we zijn steeds meer bezig om onze defensie op orde te krijgen, op eigen benen te staan. En dat moet ook doorgaan op andere punten, komen we straks nog op. Toch zit er ergens nog een soort, we willen het niet. We willen er toch niet echt aan.
14: Ik beschrijf in mijn boek op een gegeven moment de bankencrisis in Slovenië. 2014, 6 jaar na onze bankencrisis. Dus ik daarheen, want ik dacht, waarom duurt het 6 jaar nog? Zo'n laatste hikje in Slovenië, waarom nu pas? Dus ik spreek af met iemand die ik daar ken en die wil off the record wel praten. En we spreken af voor de lunch. Die man komt binnen met zo'n envelop en die keert die envelop om op de tafel. En er zitten dus allemaal foto's van massagraven uit de Tweede Wereldoorlog. En ik zei tegen hem, wacht, we gingen het toch hebben over de bankencrisis. Zegt hij, ja, maar die massagraven, de partizanen tegen de nazi's, dat is toch uiteindelijk, dat is de reden dat wij nu die bankencrisis hebben. En die man heeft er 2,5 uur over gedaan om dat uit te leggen, wat het verband was tussen die twee.
9: Aan jou?
14: Ah ja. En zo zie hoe de hele politiek. Nou, ik ga nu niet in detail, maar
9: nee, maar
14: dat
9: kan
14: duurt
9: je wel
14: te lang
9: vertellen wat het punt was waar je dacht, ik snap dit nu. Wat
14: ze hebben elkaar het leven zo ongelooflijk zuur gemaakt, mensen over de kling gejaagd, dat Joegoslavië dat heeft als een zwaar tapijt over al die trauma's gelegen.
9: Mm-hmm.
14: En niemand wil dat tapijt oplichten, want ze zijn allemaal bang dat die oude, de partizanen tegen de nazi's, extreem links tegen extreem rechts, dat weer terugkomt.
9: Ja.
14: En al die families zijn die verhalen, hebben ze natuurlijk door de jaren heen, als de deuren dicht waren en de luiken dicht, hebben ze die verhalen verteld.
9: Ja.
14: Iedereen weet precies wie zijn familie wat was in die periode. Iedereen is bang dat dat weer terugkomt.
9: Ja. Terwijl je dus juist wel onder ogen moet zien, want dan kan je ook het gevaar herkennen. Ja. En daar, dus hoe zouden we er meer mee om moeten gaan? Zouden we meer moed moeten tonen? Zouden onze leiders meer moed moeten tonen?
14: Ik denk dat we hebben heel lang leiders gehad die de happy globalization vereisten, namelijk de managers, de Mark Rutte's. He? Gewoon het schip, mensen niet met veel visie, het schip een beetje op koers houden. Wat we nu nodig hebben, is niet leiders in de zin van Poetin of Trump. He? Geen autocraten, alsjeblieft niet. Wat we nodig hebben, is mensen die wat verder kijken. Mm-hmm. He? Dan de wisselkoersen van vandaag. Mensen die, die het grotere verhaal vertellen. Poetin en Trump, maar ook Xi, gebruiken leugens, oude mythes, religie. He, die maken daar een scherpe cocktail van, half gelogen. Mm-hmm. Om miljoenen mensen op de been te krijgen, te mobiliseren. En de oorlog te laten uitvoeren.
9: Nou ja, en ook ons te beïnvloeden met allerlei fake news. He, want dat
14: en
9: komt
14: ons te beïnvloeden.
9: Ook,
14: ja. Waarom vertellen wij in Europa dat grotere verhaal niet? Dat grotere verhaal is er nu. Als wij niet de handen ineens slaan in Europa, op economisch gebied doorpakken, onze markt sterker maken, als wij niet wat meer resilient worden, wat meer weerbaar worden, als het gaat om, hè, we moeten alles beveiligen, we moeten onze bedrijven beveiligen, we moeten onze politiek, onze democratie beveiligen. We moeten onze economie beveiligen. Alles moeten wij beveiligen. Als we dat niet doen, en als we dus niet leiders hebben die dat ook uitleggen, en dat het alleen maar zin heeft als we dat samen doen, dan gaan wij Europa, ons fijne Europa, met zijn waarden en zijn democratie en zijn compromissen, gaan wij niet overeind houden.
9: Nee.
14: En dat verhaal, maar we kunnen dat heel goed. En dat verhaal moeten onze politici nu gaan vertellen.
9: Zometeen praat ik verder met journalist Caroline de Gruyter. En dan gaan we kijken wat ze dan toch al ziet bewegen in Brussel. Want ik merkte ook aan jou dat je ook van de lichtpuntjes en positiviteit bent. Maar eerst eventjes natuurlijk horen wat er zometeen in Zaken doen zit.
7: Maar ik ga het kort houden, want jullie hebben grote vraagstukken te bespreken. Rianne Meijerman is mijn gast. Zij is de fonkelnieuwe topvrouw van Hypersolid. En dat is een design- en techbureau. Klinkt een beetje vaag. We gaan dat zometeen voor je ophelderen in BNR Zaken doen. Ze hebben grote klanten in Europa, in Amerika overigens ook. Dus het kan blijkbaar wel allebei die continenten bedienen. En dan gaat het over tech, dan gaat het over AI natuurlijk. Ja, ja. En het economenpanel meldt zich, Martin Visser, Rens van Tilburg, over onder andere dat nieuwe rapport van het CPB, waaruit blijkt dat ons belastingstelsel ongelijkheid in de hand zou werken. Publicaties van de Nederlandse Bank over arbeidsproductiviteit. Nee, maar het wordt zeer economisch allemaal. We gaan ervan genieten. Zometeen om 11 uur in BNR Zaken doen.
9: Dankjewel, Thomas.
15: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Later deze week zal ik nog spreken met Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam over het belang van de Rotterdamse haven als het gaat om de strategische autonomie van Nederland en Europa. En nou, belangrijk natuurlijk, maar wat moeten we daar allemaal voor doen? Vandaag spreek ik over het onderwerp strategische autonomie met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending, waarin gasten elkaar vragen stellen. In de vorige aflevering was Lokke Moreel te gast. Zij is tech-advocaat en hoogleraar internationaal ICT-recht aan de Tilburg University. Het was een andere week die mijn collega Art Rooijakkers presenteerde over sociale media en nou ja, hoe gevaarlijk dat is en waar dat allemaal staat. En Lokke wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
16: Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal alle ballen tegen big tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn idee zou zijn, joh, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt, dat je over kan stappen. Mm-hmm. Nou, de vraag is of ze dat met me eens is. En wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
14: Oké, ik denk, Ik denk dat dit niet in percentages te vangen is. Ik denk ook helemaal niet dat alles Europees zou moeten zijn. Wat ik wel denk, is, en dat moet het focus in mijn ogen ook zijn, dat bedrijven die van buiten komen, maar ook bedrijven van binnen, moeten zich aan de Europese regels houden. Die regels die zijn democratisch besloten. Hè, en daar liggen onze waarden in vervat. En ik zou graag willen dat we er zeker van kunnen zijn dat bedrijven van binnen, maar ook bedrijven dus van buiten, zich aan die regels houden. Dus het gaat niet om 30-70 of 40-60 of 20-80%. Het gaat erom dat we op de een of andere manier een veilige doos moeten creëren waar onze social media in kunnen zitten. Hè, een soort safe house, zou je zeggen. Waar je als consument van sociale media weet van oké, de social media die zich aan die waarden houden.
9: Ik snap je.
14: Die gaan in die doos zitten. En als ik dus in social media uit die doos haal, dan weet ik dat het oké is. Dat ik niet gepakt
9: word. Met de afhankelijkheden die we nu zien. En ook een Amerika die ook, even plat gezegd, scheid heeft aan de regels.
14: Compleet.
9: Gaat dat natuurlijk dan niet werken.
14: En het is nog erger, want de grote techbedrijven uit Amerika, die worden politiek, worden als lange arm van dit Amerikaanse regime gebruikt om de Europese marktregels kapot te maken. En daarmee ook dus de Europese interne markt kapot te maken. Mm-hmm. En dat gaat niet alleen op het gebied van tech, maar ook op het gebied van pharma bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie, die willen af van alle regels.
9: Ja.
14: Die willen gewoon vrij spel op onze interne markt.
9: Ja.
14: Met hun totaal gedereguleerde wereld als uitgangspunt.
9: Ja, dat willen wij niet. Dat willen wij niet. En dan zeg je, het zou fijn zijn als ze zich aan onze regels, dat zou ik willen, het hoeft niet
14: maar
9: per
14: niet
9: se.
14: Maar niet zou fijn zijn, ze moeten dat gewoon.
9: Ze moeten dat.
14: Anders
9: maar
14: hoe krijgen
9: we dat voor elkaar? Hoe krijgen we dat voor elkaar dan? Want moeten we niet toch dan zeggen, bepaalde dingen moet je zorgen dat die gewoon in Europese handen
14: blijven? Luister, wij hebben hele duidelijke regels in Europa. Gelukkig worden die goed afgedwongen. Hè? Mm-hmm. Waarom krijgt Microsoft of Google om de zoveel maanden een miljardenboete aan zijn broek? Omdat ze onze regels overtreden. Hè? Ze proberen het steeds weer. En dus daar balen ze van. Maar die regels worden dus afgedwongen. En als zij hun gedrag niet veranderen, dan mogen ze de interne markt niet meer op. Dus veranderen ze hun gedrag. En dit is denk ik wat belangrijk is. Dat we A, die regels zelf bepalen, maar B, dat die regels ook worden afgedwongen. En als wij de interne markt, 27 landen, maar een heleboel andere landen, Oekraïne doet al bijna mee, Noorwegen doet mee, IJsland doet mee, Zwitserland voor een groot deel. Die zijn ook niet gek. Want op die manier kun jij dus de regels, met z'n allen, de regels afdwingen. En die giganten uit Amerika, maar ook uit China, die komen gewoon die markt niet meer op. Ja. En dat is een van de grootste markten ter wereld. Ja. Dus op die manier is onze interne markt.
9: Ja. Maar je kan zeggen, die komen dan de markt niet op. Maar je kan niet bij alles zeggen, die komen de markt niet op. Maar als we er zo afhankelijk van zijn, want dan kom je weer bij de strategische autonomie uit. Ja, dan kan je ook niet zonder dat natuurlijk. Je kan niet zomaar zeggen tegen onze burgers, dan komen al die bedrijven maar niet meer. En dan laten we het voorbeeld nemen, misschien de kettingvraag.
14: Maar waarom houden die bedrijven als Microsoft en Google, de Big Seven, de Magnificent Seven noemen ze ze wel eens, zichzelf in Amerika aan de Europese databeschermingsregels? Waarom?
9: Ja.
14: Omdat het de strengste regels ter wereld zijn van de grootste markt. Een van de grootste markten ter wereld. En omdat ze worden afgedwongen. Dus als wij die regels afdwingen, bedrijven, dit soort grote bedrijven, hebben een ongelofelijke hekel aan al die nationale jurisdicties, al die regelsystemen. Mm-hmm. Want ieder land is het weer anders. In Maleisië is het anders dan in Ecuador enzovoort. En Europa. Maar als je je aan het strengste systeem van de hele wereld houdt, dan zit je over de hele wereld goed. En dat doen dus die bedrijven.
9: Ja, dus we moeten daar komen we eigenlijk weer bij het begin van ons gesprek. Dat je eigenlijk zegt, we hebben veel meer kracht in ons.
14: Ja.
9: Waar we meer gebruik van moeten maken. Daar zit het hem nu in.
14: Ja. Daar zit het hem nu in.
9: Ja.
14: En het is niet het enige, maar het is heel belangrijk. Want een bedrijf in Australië of een bedrijf in Angola dat de Europese markt op wil, moet zich aan al die regels houden. Ja. Dat gaat om bloemisten, dat gaat om kinderspeelgoedbedrijven, whatever. Maar daar zitten dus die interne marktregels, hè, waar die we allemaal zo haten natuurlijk. Ja, regels. Ja, ja. Wie haat geen regels?
9: Dat is juist onze kracht.
14: Dat is juist onze kracht.
9: Ja.
14: Want daar liggen onze democratische waarden in besloten. Geen smerige plastics waar kinderen dood van kunnen gaan. Geen kinderarbeid. Weet je, al die dingen die liggen vervat in die regels.
9: Ja.
14: En daar stemmen nationale parlementen over. Daar stemt het Europees parlement over. Daar zitten democratisch gekozen mensen.
9: Maar nou weer dus naar die geopolitieke druk waar we in moeten opereren. Hè? Als je kijkt hoe Trump ons continu... elke keer raken we toch weer in paniek. Op een bepaalde manier, waarvan trouwens een van de oud-veiligheidsadviseurs van Trump, Bolton, zegt: jullie moeten niet zo in paniek raken elke keer. Maar dat is.
14: Hij heeft gelijk.
9: Hij heeft gelijk, ja. Ja, maar dat is wel elke keer wat we zien. We zien nu Poetin die zegt, ik wil praten over vrede. En ik schuif oud-bondskanselier Schreuder naar voren, waar jij een beetje bij moest gniffelen. Dat neem je niet serieus. Terwijl tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, misschien neemt Poetin ons wel serieus, zodat hij Europa nu aanspreekt. Of zie je dat ook niet?
14: Nee, dat denk ik niet. Schreuder is natuurlijk, heeft partij gekozen. Meneer Schreuder is compleet pro-Russisch.
9: Ja.
14: Dat is een goede vriend van Poetin.
9: Ja.
14: Dus zulke bemiddelaar. Daar hebben we natuurlijk heel erg weinig aan, want hij wil dat Poetin dit wint.
9: Dus hoe moeten we dan met dit soort leiders, waar we nu toch mee zitten, in een wereld dat we weten dat we meer op eigen benen moeten staan, hoe moeten we met die leiders omgaan? Met een,
14: ik denk dat we, kijk, je kunt altijd met Poetin praten, maar je gaat natuurlijk niet je eigen waarden en het internationale recht. Poetin heeft gewoon het internationaal recht geschonden. Hij heeft een soeverein land, is hij gewoon met militair geweld binnengevallen. En hij bombardeert het dus nu al jarenlang helemaal plat. Burgerdoelen. Het humanitair internationaal recht wordt geschonden. Moeten wij daarover marchanderen met Poetin? Zou ik toch denken van niet. Ik denk dat we daar als Europa daar niet aan vasthoudt, dan is het internationaal recht weg.
9: Mm-hmm. Mm-hmm.
14: En het is ook niks nieuws dat het internationaal
9: recht... Ik heb net een Big Five gemaakt over het internationaal recht.
14: Oké, nou, dat wordt al jarenlang geschonden door de groten. Maar
9: nu dus ook door Trump. Hè?
14: Ja.
9: Dat is natuurlijk niet wat we gewend waren van de Amerikanen. Tenminste, niet in hoedanigheid die we nu zien, toch?
14: Jawel.
9: Met Trump 2.
14: De Amerika... Nee, Trump 2 gaat harder.
9: Ja.
14: Net als Netanyahu 3 of 4, hoeveel zijn we al?
9: Ja.
14: Die man was al premier toen ik daar woonde in de jaren 90. Vroeger deden de Israëli's het heel voorzichtig. Hè? Palestijns huis voor Palestijns huis. Nu gooien ze gewoon heel Gaza plat ineens. Dus het gaat harder, dat is waar. Maar die schendingen zijn er altijd geweest. De Amerikanen in Irak, de Amerikanen in Afghanistan.
9: Ja.
14: Dat waren allemaal schendingen. Maar toen kwamen ze nog voor de VN-tribunalen. Ik woonde in Genève en ik heb al die Rumsfelds voorbij zien trekken.
9: Allemaal...
14: En die gingen dan uitleggen van, nou ja, maar volgens ons is dit toch niet echt waterboarden wat we hebben gedaan.
9: Ja,
14: wij natuurlijk allemaal wisten.
9: Zeker.
14: Sorry,
9: zeker.
14: Maar dit is een
9: maar
14: een,
9: dit weten dat het nog harder
14: geval.
9: Gaat. Wat is in gaat, één zin wat we moeten
14: Het gaat nu
9: doen.
14: Harder. Wij moeten als Europa voor het internationaal recht gaan liggen en gewoon laten zien dat je zo op de wereld niet met elkaar om kan gaan. Klaar. En dat is wat we moeten doen.
9: Helder. Nog een korte kettingvraag voor mijn gast morgen. Dat is Pieter van den Oort. Hij is de voormalig Chief Privacy Officer bij Logius, de overheidsdienst die eigenaar is van DigiD. Ik ga met hem uitgebreid praten over wat we riskeren nu DigiD hoogstwaarschijnlijk in Amerikaanse handen valt. Hij is de klokkenluider. Hij wil overigens geen klokkenluider genoemd worden. Dus daar ga ik het morgen ook met hem over hebben. Maar wat zou jij hem, Pieter, willen vragen?
14: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het moment waarop hij dit begon in te zien. Wat was voor hem het omslagpunt? Wanneer was dat? Of wat was dat?
9: Prachtige vraag, die ga ik hem zeker stellen. En ik wil jou heel erg, Carlien de Gruyter, journalist, bedanken voor al jouw boeiende inzichten het afgelopen uur. En natuurlijk zijn alle andere afleveringen ook zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles netjes onder elkaar. En blijf live op deze zender, zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Met een lekkere economische uitzending, zoals hij net zei. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
17: Je kent ons van het nieuws.
18: Van duiding.
17: Feiten en context.
18: En soms is er
17: naast het nieuws
18: ruimte voor goede muziek.
17: Zoals deze.
18: Zo klinkt werken beter.
19: BNR Business Beat.
18: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
19: Luister in de BNR-app.
18: Op bnr.nl/bb.
19: En via BNR Plus.
20: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
21: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
22: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder probleem. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
23: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
24: Wow!
23: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
26: Creon Kozijnen.
27: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
28: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
29: In de Friday Move gaat het over tv.
30: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
29: Politiek.
31: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
29: En ik ben er ook.
30: Dat is toch heerlijk.
29: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
32: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
33: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
34: Nu in de BNR-app.
35: De Russische president Vladimir Poetin heeft in december een geheime uitreiking voor Noord-Koreaanse generaals gehouden. Keir Starmer vecht voor zijn politieke leven na een rampzalig pak rammel bij de verkiezingen. En het CBS ziet het ondernemersvertrouwen instorten. Bureau meet de somberste stand sinds 2022. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, naar Erwin de Hart. Hoe is het op de weg?
36: Gaat heel goed op de weg, alleen niet op de N62 Borselen richting Terneuzen. Richting Zeeuws-Vlaanderen is de Westerschelde-tunnel namelijk dicht door opruimwerkzaamheden na een flink ongeluk. En dat duurt waarschijnlijk nog een kwartier. En als je nu al wil naar Zeeuws-Vlaanderen met de auto, dan ga je via Antwerpen helemaal. De flitser dan, A1 Hengelo-Apeldoorn, hectometerpaal 94,9. A4 Amsterdam-Den Haag 8,2. En de A7 Afsluitdijk-Heerenveen, hectometerpaal 133,1.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. Campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. En er zijn 2 nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
35: De olieprijs kruipt verder omhoog en de Zuid-Koreaanse Kospi lijkt voorlopig niet af te remmen. Dat en meer zometeen in BNR Zaken doen.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. What's hybrid menswear? Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
4: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
7: In de BNR-app.
6: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
35: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Te beginnen op het Damrak.
6: Beursnerd.
35: Want Boudewijn Boonman, onze beursnerd van vandaag, goedemorgen. Hoe is de AEX de week begonnen?
9: Goedemorgen Thomas. Ja, de AEX die is in de min begonnen, 0,04% om precies te zijn. Eigenlijk vrij vlak dus. 1017 punten. Nou, toch ook weer netjes. Als we dan even kijken naar de grootste stijgers. IMCD zie ik ertussen staan, 1,6%. Egon zie ik ertussen staan, 1,3%. Allemaal in de plus. En dan kijken we richting de dalers. En dan zie ik DSM Firmenich, 2,9% in de min. En ook Adyen zien we ertussen staan, 1,9%. En ook BESI met 0,7%.
35: Opvallende zaken zijn natuurlijk weer afkomstig uit het Witte Huis.
9: Ja, we beginnen er eigenlijk altijd tegenwoordig mee, Thomas. Midden-Oosten. En dan komen we natuurlijk weer uit bij de Amerikaanse president. Donald Trump heeft het Iraanse antwoord op zijn vredesplan verworpen. Hij zegt zo, dat vonden we niet goed genoeg. Hij noemt de reactie van Iran volstrekt onacceptabel. En dat zagen we dan ook wel weer licht terug in de olieprijs. Die staat momenteel zo'n 3,5% hoger. Nu rond de $104 voor een vat Brent oil. Het is dus afwachten of er Amerikaanse maatregelen kan komen, waardoor die prijs misschien weer wat omhoog zal gaan. Nou, op het Damrak zie je in ieder geval weinig reactie op dat nieuws. En dat heeft dan natuurlijk ook alweer alles te maken met het positieve sentiment rondom AI. En als we het dan toch over dat positieve sentiment hebben, dan moeten we even kijken naar Zuid-Korea, naar de Zuid-Koreaanse Kospi om precies te zijn. Nou, de afgelopen 5 dagen zagen we daar een plus van 15%. We komen daar toch weer tot een recordstand de afgelopen dagen. En als we dan kijken naar de afgelopen maand, zien we dik 34% erbij. En als je even intikt een half jaar, dan zie je toch 90% erbij. Dus als je daar in heb belegd, is dat toch wel lekker een half jaar gereden. Dat zijn toch wel getallen waar we vrolijk van worden. De Kospi heeft dat voornamelijk te danken aan de stijgende vraag naar AI hardware. Nou, in maart ging het even een tikkeltje naar beneden, zo'n 90%. Nou, dan zul je denken, oh nee, wat is er allemaal aan de hand? Nou, dat was tot door de situatie in het Midden-Oosten. Maar ja, beleggers zagen al die AI hardware en de vraag daarnaar. En die trokken zich daar eigenlijk vrij weinig van aan. En de opwaartse trend ging daarna gewoon vrolijk door.
1: Dan nog naar wat personalia bij vastgoedbelegger, winkelbelegger Wereldhaven.
9: Ja, de CFO van die winkelbelegger. We hebben het over Marcel Eggenkamp. In december vorig jaar is hij aangedragen. Nou, aankomende woensdag zouden aandeelhouders op de jaarvergadering officieel gaan stemmen over zijn benoeming. Nou, zover is het dus niet gekomen. Ik heb even gekeken naar het persbericht. En daar zegt de algemeen directeur Matthijs Storm dat er gewoon, ja, er was geen klik. Nou, en dan houdt het toch wel vrij snel op. Er was geen sprake van een slechte prestatie of een ruzie over strategie. Maar ja, er was gewoon geen klik. Dus ja, bij Wereldhaven kunnen ze nu op zoek naar een nieuwe CFO.
1: Dan nog even naar het begin van ons gesprek. Jij noemde DSM Firmenich tussen de dalers, 3% in de min. Waarom?
9: Ja, ze hebben daar flinke groei door. Maar beleggers geloven daar toch nog niet zo in. Ook tijdens de jaarvergadering kwam dat weer naar voren. Dus ja, het blijft dus echt of ze die beloofde omzetgroei echt kunnen gaan realiseren. Dan heb ik het over omzetgroei en ook daar. Hè, dan praat ik altijd graag over margeverbetering. Of ze dat allemaal kunnen waarmaken. Dus daarom zie je dat beleggers nog niet echt staan te springen. Ze willen eerst toch wel echt bewijs zien of al die ambitieuze groeidoelstellingen haalbaar zijn. En ja, dus dat is even afwachten wat daar bij DSM Firmenich gebeurt.
1: Boudewijn Boonman, onze beursnerd van vandaag. Dankjewel. En voor meer nieuws en inzichten over de financiële markten kun je je abonneren op de podcast Beursnerd. Daar vind je alle afleveringen.
10: Het MKB praat mee.
1: H2Fuel en Hydroflex zijn afgelopen week gefuseerd tot een nieuw bedrijf, H2Flex. En deze onderneming ontwikkelt een poeder waarmee waterstof veilig kan worden opgeslagen, getransporteerd en vervolgens omgezet zou kunnen worden in energie. En dat zou dan weer een serieuze rol kunnen gaan spelen in het verhelpen van de netcongestie. Sander Kasteel is commercieel directeur van het nieuwe bedrijf. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Poeh, dat is wel een introductie om even van bij te komen. Allereerst, wat maken jullie nu precies?
11: Nou, ik moet eerlijk zeggen, je hebt het heel goed omschreven. Wat wij maken is een poeder, H2Easy. En H2Easy is een waterstofdragend poeder. Wat het mogelijk maakt om eigenlijk alle problematiek omtrent het opslaan van waterstof in gasvorm of vloeibaar op te lossen. En daarmee dus ook de waterstofketen efficiënt te maken.
1: Dat is dus nog wel een bijzonder poeder. Wat zijn de karakteristieken van dat poedertje? Want dat zal toch wel jullie wapen zijn, het geheim van de smid, maar misschien kun je er iets over zeggen.
11: Ja, nee, uiteraard. Dan moet ik eigenlijk eerst even terug naar waterstof op zichzelf. Waterstof is een energieprovider, om het zo maar te zeggen, die zeer efficiënt is. 1 kilo waterstof levert 3 keer de hoeveelheid energie ten opzichte van 1 kilo aardgas. Het probleem is alleen dat de waterstofmoleculen erg klein zijn en dat je dus volumetrisch enorm veel waterstof nodig hebt om tot 1 kilo te komen. Nou, dat kun je doen door het te comprimeren tot extreem hoge drukken. Denk dan aan 350 tot 700 bar. Maar koelen tot min 253 graden en daarmee het vloeibaar maken is ook een optie. En op die manieren kun je heel veel waterstof meenemen. Echter, dat is energieintensief. En daar zitten ook wat risico's aan qua veiligheid, et cetera. Nou, met H2Easy lossen we dat op, omdat H2Easy in poedervorm is, drukloos is, op kamertemperatuur. En dus eigenlijk gewoon net als elk ander poeder opgeslagen en getransporteerd kan worden, zolang het maar droog blijft. Dat lost dus aardig wat problemen op.
1: En waarom zou je het willen transporteren? Misschien heb ik een belangrijk onderdeel gemist, maar we kunnen hier in Nederland toch ook baat hebben bij waterstof?
11: Ja, nee, zeker. Het mooie is dat we proberen te vergroenen met elkaar. En de energietransitie is natuurlijk een ingewikkeld vraagstuk. Daarvoor plaatsen we heel veel windmolens, heel veel zonneparken. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar dat doen we over heel de wereld. Echter, om die energie vanuit een windmolenpark in een huis te krijgen of bij een fabriek te krijgen, heb je wel iets nodig. Een kabel bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou, daar hebben we er niet genoeg van. Hè. Dan kom je bij de netcongestie terecht. En een andere optie is dat je er dus bijvoorbeeld waterstof van maakt en vervolgens dat waterstof van A naar B brengt. En B is dan bij de eindgebruiker waar de energie nodig is, om het daar weer terug om te zetten in elektriciteit.
1: Maar het gaat hier niet om transporten enkel en alleen binnen Nederland, toch? Ik kom op jullie website en in jullie berichtgeving het Midden-Oosten tegen, India tegen. Dus het is een wereldwijd opererend systeem op deze manier.
11: Ja, absoluut. Absoluut. Europa heeft zichzelf ten doel gesteld om richting 2030 10 miljoen ton waterstof te willen importeren. Dat is natuurlijk een ontzettend grote hoeveelheid, maar dat is wat we in Europa alleen al nodig gaan hebben om aan de energievraag te voldoen. Dan moet je kijken naar landen zoals India, inderdaad het Midden-Oosten, waar tegen betaalbare prijzen waterstof geproduceerd kan worden, omdat daar de stroomprijs nou eenmaal wat lager ligt dan in onze eigen regio. En vanuit daar kun je dan het waterstof transporteren naar Europa om aan die energievraag te voldoen. Wat maakt H2Easy nou zo bruikbaar voor die export van waterstof uit het Midden-Oosten bijvoorbeeld naar Europa? Nou, er is geen speciaal transportmiddel nodig. Dus het is, zoals ik al zei, poeder wat gewoon in een schip vervoerd kan worden, in een container, uiteindelijk in een vrachtwagen. Kijk je naar de andere vormen van waterstof, dan moet je daar speciale transportmiddelen voor ontwikkelen. Dus bijvoorbeeld grote drukvaten, schepen die kunnen koelen. Dus dat zijn grote investeringen en die schepen kunnen niks anders vervoeren.
1: En op welke manier gaat dit ook het probleem van deze tijd, netcongestie, hoewel er zijn meer problemen die om voorrang vechten, maar op welke manier gaat het ook dat probleem proberen te tackelen? Want als je dat voor elkaar krijgt, dan kan ik me voorstellen dat de telefoon roodgloeiend staat.
11: Ja, nou inderdaad. Hij staat nog niet roodgloeiend, maar ik heb hem wel bij de hand, dus ik ben er klaar voor dat hij roodgloeiend staat. Denk even aan, we hebben in 2024 en 2025 enkele terawatts, dus dat is gigantisch veel, aan energie weggegooid in de zogenaamde daluren. En dat is dan energie die wordt opgewekt door windmolens en door zonneparken hier in de regio. Als we dat hadden omgezet in waterstof en vervolgens in poeder, dan hadden we die energie van A naar B kunnen brengen, bijvoorbeeld naar een woonwijk of naar een cluster 6 bedrijf. En cluster 6 bedrijven zijn steenfabrieken, glasfabrieken, et cetera. Om die van energie te voorzien, maar ook een datacenter bijvoorbeeld. Nou, enorm belangrijk, maar ook kwetsbaar, omdat er niet voldoende stroom aanwezig is.
1: Sander Castel, commercieel directeur met telefoon in de hand van H2Flex. Dank voor dit gesprek. Ben je MKB-ondernemer? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
12: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem onder andere via de app van BNR.
13: Ongevraagd advies.
1: De Nederlandse arbeidsmarkt is al jaren uit balans en daar is er weer flex te flex, vast te vast. De Tweede Kamer stemt morgen over een wetsvoorstel om flexwerkers meer rechten te geven en de minister de macht te geven om in te grijpen als dat nodig mocht zijn. Vakbonden juichen die stap toe, de werkgevers zien nog wat beren op de weg. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de Tweede Kamer, komt van Audrey Keukens van Publion, bekend Public Affairs Bureau. Audrey, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Dit is een al veel langer lopende discussie. Het heeft ook iets te maken met een moeizaam tot stand gekomen cao in die uitzendbranche. Wat speelt er nu precies?
14: Nou, dit is weer een wet om het flexwerk of de flexwerkers, in dit geval de uitzendkrachten, meer rechten te geven. Er is natuurlijk een tijdje geleden al op de ZZP ingegrepen. En dat is de wet DBA. Aangenomen om de ZZP'ers meer rechten te geven. En nu zijn de uitzendkrachten aan de beurt. Dus een ontwikkeling die het doorzet tussen de sociale partners.
1: Ja, en dan is één verschil van inzicht. Dat anders bleek de afgelopen maanden, misschien zelfs al langer, kunnen we hier nu spreken over gelijk belonen of gelijkwaardig belonen. Waar zit dat verschil dan in?
14: Ja, dat is een goede vraag. Het wordt nu in ieder geval in de Kamer zo uitgelegd dat het echt exact gelijk moet zijn. En dat wel lastig, want als je kijkt naar de groep uitzendkrachten, het zijn er net iets meer dan 1 miljoen afgelopen jaar, dan is de helft daarvan is arbeidsmigrant. Die worden natuurlijk beloond in salaris, maar vaak ook bijvoorbeeld in huisvesting. Hè? Die huisvesting moet natuurlijk aan eisen voldoen, er moet fatsoenlijk voor gezorgd worden. Maar dat is natuurlijk een gecombineerde waardering, om het zo maar te zeggen. Anders dan Nederlanders die een eigen huis huren of kopen hebben. Ja. In ieder geval die gewoon een vaste werkplek hebben. Daarnaast is ongeveer van de uitzendkrachten is 25% is jonger dan 25 jaar. Dat zijn veel scholieren en studenten. Ja, daar gelden ook andere, die hebben andere eisen aan hun baan dan iemand die 10 jaar dezelfde baan gaat doen als uitzendkracht. Want die zijn er ook.
1: Dus het is lastig om helemaal te kunnen zeggen gelijk werk moet gelijk beloond worden als het over zo'n divers publiek gaat. Toch zeggen die uitzendbedrijven logischerwijs, we hebben die flexibiliteit nodig. Dat komt misschien vanuit de mensen die wij bedienen, onze klanten. Maar misschien ook wel vanuit degene die via zo'n uitzendconstructie werkt. De vakbonden zeggen ja, amahoula, flexibiliteit. Dat is vooral een excuus om mensen goedkoop in te kunnen zetten. Is die kant van het verhaal ook waar?
14: Beide kanten zijn waar. En de flexibiliteit, die hebben niet alleen de uitzendbureaus nodig, maar de scholieren en studenten ook. Het is nu examentijd. Nu willen ze even wat minder werken, die examenkandidaten. En over een paar weken, als die examens klaar zijn, willen ze juist heel veel werken. Dus het verbod op nulurencontracten, denk ik, is voor die groep in ieder geval heel onhandig. Want die willen juist werken op het moment dat ze tijd hebben, dat ze geen school hebben, dat ze geen tentamens hebben. En die willen juist niet werken op het moment dat dat wel zo is. Dus dat nul-urencontract is bijvoorbeeld een van de ingrediënten die nu verboden wordt voor uitzendkrachten. Waarvan ik denk, ja, dat gaat wel heel ver. En eigenlijk moeten we naar het geheel kijken. Want dit is één onderdeel in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Maar er zijn ook andere onderdelen. Er zijn veel flexwerkers in Nederland in relatie tot andere landen.
1: Ja, veel flexwerkers. En dat is de reden dat er nu al jarenlang wordt geprobeerd om dat een beetje bij te sturen.
14: Ja, maar dat heeft ook te maken, er zijn veel flexwerkers, vooral ook in het MKB, omdat de plichten voor werkgevers zo hoog zijn, hè, de verplichtingen. Bijvoorbeeld de 2 jaar doorbetaling bij ziekte, een vast contract, daar kom je met heel veel moeite vanaf, zeg ik, heel moeilijk om binden als werkgever. Dat is goed, hè, dat er goed voor medewerkers wordt gezorgd, maar dat zorgt wel dat bijvoorbeeld vooral het klein MKB veel flexwerkers in dienst neemt, omdat ze die 2 jaar doorbetalen bij ziekte helemaal niet kunnen. Dan vallen ze om als iemand ziek wordt. Als de enige medewerker ziek wordt, vallen ze om. En daarvoor hebben ze juist die flexibele schil nodig. En als er nu alleen aan de kant van die flexibele schil steeds wordt bijgestuurd, wat nu deze wet ook weer behelst, maar aan de kant van de verplichtingen voor werkgevers niet, dan raakt de arbeidsmarkt uit balans.
1: Ja, deze wet ziet er ook op toe dat een minister, mocht het toch nog uit de hand lopen, mochten er dingen gebeuren die eigenlijk niet kunnen, zelf zou kunnen ingrijpen als ware het een toezichthouder. Wat vind je van die constructie?
14: Dat zet de toezichthouder dus deels buitenspel. Het gaat dan dat hij een algemene maatregel van bestuur voor een bepaalde sector kan instellen. Maar dat lijkt me echt aan de toezichthouder. Het lijkt me niet dat de minister op die stoel moet zitten, willen zitten ook.
1: We gaan naar jouw ongevraagde advies. Ik denk dat we al een bepaalde richting hebben gehoord. Wat is dat ongevraagde advies?
14: Nou, de Tweede Kamer, die moet er morgen over stemmen. Kijk vooral naar het grote plaatje. Want dit is één van de ingrediënten in de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Maar je kan niet aan één ingrediënt sleutelen zonder naar het geheel te kijken. Dus kijk naar de verhoudingen in totaal. En zorg dat die wel in balans blijven. Want anders wordt de arbeidsmarkt groot verstoord.
1: Audrey Keukens van Publion, dank voor jouw ongevraagde advies aan de Tweede Kamer. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast Ongevraagd Advies. Tech. Iedere maandag gaat het in dit programma op dit tijdstip over tech. Vandaag met een van onze vaste experts, Deborah Nas, tech-expert, hoogleraar verbonden aan de TU in Delft. Deborah, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
1: Met ook op deze plek dan aandacht voor een fenomeen dat natuurlijk de afgelopen dagen, weken, maanden, jaren al veel vaker is besproken. Namelijk die enorme investering in big tech. En dan met name, daar spitst het zich nu op toe, ja, die investering in bijvoorbeeld datacenters. Dat is jou toch ook weer behoorlijk opgevallen?
13: Ja, enorm. En de concrete aanleiding is dat de afgelopen week die big tech bedrijven hun kwartaalcijfers presenteerden. En daaruit werd duidelijk dat ze hun investeringen voor dit jaar enorm opgeschroefd hebben. Dus Meta, Amazon, Microsoft en Alphabet samen investeren dit jaar 615 miljard euro in datacenters, chips, stroomvoorziening om dat allemaal draaiende te houden. Dus dat is enorm. En er komt nog eens bovenop allerlei financiering die ze buiten de balans houden. Dus het totale bedrag is nog veel hoger.
35: Dus dat leidt tot een zekere kwetsbaarheid dan. Als zelfs die grote bedrijven nu een beetje boven hun macht gaan boksen, dan kan dat niet helemaal zonder risico.
13: Nee. En om dat bedrag een beetje in context te plaatsen, hè, de Nederlandse rijksbegroting voor dit jaar ligt op de 450 miljard. Dus die vier bedrijven die investeren ruim 35% meer alleen aan AI-infrastructuur. Nou, dat is enorm. En ja, die techbedrijven hadden traditioneel heel weinig fysieke assets. En nu worden ze een soort moderne nutsbedrijven met een balans en een stroom.

0: Anthropic bijvoorbeeld, dat is het bedrijf achter Claude. De deal om alle beschikbare rekenkracht van SpaceX in Memphis op te kopen. Dat is het AI-bedrijf van Elon Musk. Ja. Kort daarvoor hadden ze nog ruzie en Elon Musk maakte ze belachelijk op X. En ja, dat gaat over 300 megawatt aan rekenkracht. Dat is genoeg om een middelgrote Nederlandse stad te voorzien van stroom. En ze hebben dat gewoon keihard nodig, omdat ze zo hard groeien. En als je hun groei van het afgelopen kwartaal doorprojecteert op dit jaar, ja, dan groeien ze een factor 80.
1: Nou, ik geloof wel dat aandeelhouders bij Meta een paar weken terug lieten weten dat ze die investeringen wat gortig vonden. Hè? Dus je moet het wel nog goed kunnen verkopen.
0: Ja. Kijk, die bedrijven die hebben nu ook allemaal ontslagrondes aangekondigd. Dat doen ze ook omdat ze aan het verschuiven zijn van kosten in mensen naar kosten in rekenkracht. En ze moeten ook richting hun aandeelhouders toch een beetje die balans gezond houden. Maar het is best bijzonder wat er nu toch aan de hand is. Hè. Microsoft heeft een vrijwillig vroegpensioen aangeboden aan 7% van hun Amerikaanse medewerkers. Cloudflare vorige week die heeft aangekondigd 20% van de banen te schrappen. Even kijken, Meta die gaat 6000 vacatures niet meer invullen en ontslaat daarnaast ongeveer 10% van het huidige personeel. En ja, jij noemde net zelf ook al Meta. Bij Meta zit er altijd een controversieel randje aan. Hè?
1: Ja, dan gaan volgens mij mensen nu zelf werken aan hun eigen overbodigheid, dacht ik, hè? Op een bepaalde manier.
0: Ja, dat klopt. Ze hebben een programma uitgerold waarbij alle toetsaanslagen, muisbewegingen en periodiek screenshots worden gemaakt op die werklaptops. Om bij te houden hoe werken mensen. Ja, en als je op een gegeven moment weet hoe medewerkers werken, dan kun je een AI-agent trainen die die taken overneemt. Officieel maken ze die koppeling natuurlijk nu niet, hè, tussen dat programma en die ontslagrondes. Maar ja, het roept op zijn minst vragen op. Ja. Wat ze wel zeggen, in iets andere woorden, maar wat ze wel zeggen is dat ze loonkosten inruilen voor rekenkracht. En dat is toch echt wel een nieuwe boekhoudkundige realiteit die consequenties heeft die ver buiten Silicon Valley rijk.
1: Ja, toch ben ik wel benieuwd naar hoe jij daarover denkt. Want bij elke grote technologische verandering, elke doorbraak technologie wordt er gezegd, nou, wij mensen hebben binnenkort het nakijken, want er wordt heel veel overgenomen. En zo af en toe moeten we dan toch ook tot de conclusie komen dat dat misschien toch iets te dystopisch was allemaal. Is het deze keer anders?
0: Ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen, omdat we het in de cijfers van vandaag nog niet zien. Hè, dat het AI echt dat werk overneemt, behalve in die groep van developers. Daar is echt softwareontwikkelaars, daar is echt wel iets bijzonders aan de hand. Als ik kijk naar wat er in de praktijk gebeurt bij bedrijven. En als we die scenario's rondom die AI-agents doortrekken en het scenario dat hoogopgeleid werk dan overgenomen wordt, ja, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we voor het eerst in de historie een langdurige stijging van het bruto nationaal product gaan zien in combinatie met een stijgende werkeloosheid. Dus mijn gut feeling zegt ook wel, hier is toch echt wel iets bijzonders aan de hand.
1: En als je het zou betrekken op enkel Nederland, welke positie kunnen wij spelen?
0: Ja, helaas hebben wij toch relatief weinig computerkracht in die datacenters in Nederland. Daar blijven we sterk achter. En je hebt wel echt die computerkracht nodig om een rol te kunnen spelen in die AI-wereld. Tegelijkertijd is het wel zo dat Nederland industrieel wel sterk is. Hè. ASML heeft net hun omzetverwachting verhoogd, gedreven door die AI-bouwgolf. En daar hangt dan weer een heel ecosysteem van honderden toeleveranciers aan. En dat is dan weer goed voor de Nederlandse economie. Dus ja, in dat opzicht profiteren we er wel van. Maar in zijn algemeenheid is er in Nederland zoveel weerstand tegen het bouwen van datacenters. En zelfs als we het wel zouden willen, dan lukt het ons simpelweg niet om die op het energienet aan te sluiten. En als ik dan kijk wat er nu besloten wordt in de politiek, hè, ons kabinet heeft een mond vol van digitale soevereiniteit en autonomie. Maar ik zie geen enkele concrete stappen om dit op AI-vlak mogelijk te maken.
1: Deborah Nos. Dat waren famous last words. Misschien dat het de volgende keer dat we elkaar spreken net iets beter is. Tech-expert, hoogleraar bij de TU in Delft. Dank voor dit gesprek. In het economenpanel zometeen alles over de macht of de onmacht van de OPEC en arbeidsproductiviteit. Want het is gewoon een economenpanel, dus dan hoort het erbij. Straks meer.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
4: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
5: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
6: Ook in die zittingszaal hebben we denk ik van mens tot mens contact gehad.
3: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.

0: en zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
1: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
0: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
2: AI.
3: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
4: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
5: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
7: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
8: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
9: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt en zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is er vanmiddag om 3:00 op BNR.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: BNR Verkeer.
15: Ik ben Erwin Hout van de ANWB. De Westerschelde-tunnel was dicht richting Zeeuws-Vlaanderen, richting het zuiden in de N62 door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is weer vrij. Er staat nog 6 kilometer file tussen Tolplein en Hoek. 6 kilometer, een half uur vertraging. Maar de weg is dus weer vrij. Flitser wordt gemeld vanaf de A15 Gorkum-Rotterdam bij hectometerpaal 66,2.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
17: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal jongeren tussen de 12 en 17 dat met justitie te maken krijgt is vorig jaar opnieuw toegenomen, meldt het OM. Ze plegen ook steeds zwaardere misdrijven. Het is niet alleen een overval, maar ook doodslag. Jongeren worden ook vaker geronseld door criminele netwerken voor allerlei acties. Het OM noemt dat zorgelijk. Politie en justitie steken geen werk meer in de zaak van Tanja Groen, de studente die 33 jaar geleden spoorloos verdween. Alles is onderzocht, zegt justitie. En ondanks een miljoen euro tipgeld zit er geen schot meer in de zaak. Tanja verdween na een studentenfeest in Maastricht. Ook haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. Het geld dat we meer betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. Campers zijn minder populair. Volgens het AD worden ze minder verkocht en mensen willen er zelfs vanaf. Dat komt door de wegenbelasting die sinds 1 januari is verdubbeld. Afhankelijk van de grootte van de camper kan het je 1000 tot 1500 euro per jaar extra kosten. Vooral 65-plussers met een klein pensioen kunnen dat niet meer betalen. En er zijn 2 nieuwe besmettingen met het Hanta-virus gemeld. Een Franse passagier van het Nederlandse cruiseschip is positief getest. Ze kreeg onderweg naar huis in het vliegtuig klachten en haar gezondheid gaat achteruit. Eerder bleek dat een Amerikaanse passagier ook het virus heeft, maar geen klachten heeft. Dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken de komende uren buien over het land met koudere lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 10 graden. Door een stevige wind voelt het nog kouder aan. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Volgens het Centraal Planbureau draagt het Nederlandse belastingstelsel bij aan een groeiende economische ongelijkheid. Straks het economenpanel en BNR Zaken doen.
18: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Recruit the student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
20: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
21: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
20: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
22: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
23: Economenpanel. De olieproductie van OPEC is gedaald naar het laagste niveau in 36 jaar tijd. Wat zijn de gevolgen? En het CPB waarschuwt dat het Nederlandse belastingstelsel de economische ongelijkheid verder kan vergroten. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Martin Visser is hier, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. En oud en vertrouwd, maar met een nieuwe baan, Rens van Tilburg. Sinds 1 mei hoofdeconoom energie- en materialentransitie bij TNO. Welkom.
24: Ja, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
23: En allereerst een felicitatie aan het adres van Rens.
25: Dankjewel.
23: Mooie nieuwe baan. Wat ga je precies doen?
25: Nou ja, we kennen allemaal TNO natuurlijk vooral van de technologische kant. En dus de meeste van de 4000 medewerkers daar, die zijn ook allemaal echt met die techniek bezig. Maar er zit ook een aardig handjevol economen. Die groep ga ik versterken. Dus juist die brug slaan tussen zeg maar die technologische kennis en het economendebat, wat ja, toch daar soms wat los van staat. Dus ik denk dat daar een hele hoop winst te behalen.
23: En wanneer is het gelukt, de energie- en materialentransitie? Ik bedoel, Rens, ja, er rust behoorlijk wat op je schouders.
25: Ja, we hebben hele duidelijke doelen gesteld. Hè? Voor 2050, tussendoelen voor 2030.
23: Ja, dus wordt er af en toe bijgehouden door wat planbureaus.
25: Precies, hè? Dus we weten wat ons te doen staat. Nee, en ik denk een hele belangrijke, de plek waar ik bij TNO ga zitten, die heeft heel scherp in beeld van waar zitten nou eigenlijk de Nederlanders die financieel in de problemen komen door die energietransitie. En ik denk dus dat door daar scherper op in te spelen, te zorgen dat ja, uiteindelijk niemand door het ijs zakt van die energietransitie, dat je ook veel meer draagvlak gaat krijgen. Ja, en daarmee hopelijk dan die doelen toch kunnen bereiken.
23: Dan nog even naar de fossiele wereld van dit moment. Want jij had ook iets gelezen waar het Internationaal Energieagentschap mee naar buiten is gekomen, namelijk.
25: Ja, die hebben wat op een rijtje gezet. Vanwege, dus waar we het straks ook over gaan hebben, de problemen in de straat van Hormuz. Het gas wat daar niet weg kan. En wat zij hebben gevonden is dat eigenlijk als je kijkt, de hele gasproductie die daar niet weg kan, wat ongeveer 20% is van de jaarlijkse gebruik van gas op de wereld. Is ongeveer de helft van wat we jaarlijks aan gas gewoon de lucht in laten gaan. Dus bij het naar boven halen van olie komt ook vaak heel veel gas naar boven. En dat wordt niet opgevangen, maar dat wordt gewoon losgelaten. De lekken precies. Ook van methaangas. Dat is dus 2 keer zoveel als wat we nu niet naar buiten kunnen krijgen door die straat van Hormuz. Dat kan dus gewoon opgevangen worden. Dat is ook iets waar eigenlijk al jaren voor gepleit wordt. Hè, want het is natuurlijk ook vanuit milieu-oogpunt niet handig. En waar zij natuurlijk een beetje op aansturen, is dat dit moment misschien wel eens het goede moment zou kunnen zijn om daar wel in te gaan investeren. Er moeten natuurlijk ook allemaal pijpleidingen voor aangelegd worden. Maar ze zeggen dat ongeveer een derde van wat we nu niet uit die straat van Hormuz krijgen, dat zou je vrij snel kunnen opvangen. Dus dat zou toch weer een aardige pleister op de wonden zijn.
23: Dan gaan we naar de vakbonden. Daar is de handschoen al een tijdje uit, Martin. Maar inmiddels hoort er ook een agenda bij. Ja. Op maandag. Dus vandaag aangekondigd in Nieuwsport konden ze nog net de Telegraaf van dit weekend meepikken met een groot stuk van de ene Martin Visser. Ja. Want wat hebben die vakbonden zojuist bekendgemaakt?
0: Nou, die geven het kabinet nog een week of twee om de bezuinigingen op het sociale zekerheid van tafel te halen. En anders gaan er acties volgen. Het is wel een belangrijk moment, omdat eerder al op 1 mei liet de FNV al weten via hun spoorbestuurder dat er OV-acties aankomen. Maar nu is echt het moment dat de drie vakbonden gezamenlijk, dus FNV, CNV, VCP aankondigen dat zij gezamenlijke acties gaan voorbereiden. Waarschijnlijk natuurlijk vooral in sectoren waar ze goed georganiseerd zijn. Dat is niet overal, maar OV is er wel eentje van.
23: Begrijp je dat het zo gespeeld wordt?
0: Nou, dat begrijp ik wel. Want dit is natuurlijk een goed moment om je te profileren. FNV en CNV hebben allebei een nieuwe voorzitter. Dus dat helpt. En het kabinet wil heel graag draagvlak voor het beleid. En nodigt ook de vakbonden uit aan een onderhandelingstafel. En dit is hun voorwaarde. We gaan alleen maar praten als niet alleen de AOW, maar ook de bezuiniging op de WW en de WIA van tafel gaan. Dan is natuurlijk wel de vraag, waar praat je dan nog over? Dus ik denk dat we ook met elkaar moeten bedenken. Daar ging mijn weekendverhaal een beetje over. Maar ja, dan moet je ook wel een thema bedenken. Waar kabinet, werkgevers en vakbonden ook iets mee te schaffen hebben, waar ze iets mee kunnen.
23: En als jij dan je creativiteit aan het werk zet, wat zou zo'n gedeeld thema kunnen zijn?
0: Nou ja, dat zou het verdienvermogen van Nederland kunnen zijn. Je komt al snel op iets wat abstracter is dan keihard 6,5 miljard bezuinigen op WW en WIA. Dat is natuurlijk heel financieel gericht. Ik denk dat als je met elkaar gaat praten, ontkom je er niet aan om die primaire bezuinigingsdoelstellingen even te parkeren. Want dan valt er ook van een vakbond niet veel te winnen. Die kunnen hooguit het een beetje verzachten, de pijn. Maar je moet komen met een groter thema. Dat kan zijn dus de toekomst van de Nederlandse economie of van de arbeidsmarkt. Ja, of alleen maar bijvoorbeeld de WIA.
23: Er is een rapport over verschenen van Peter Wenning. En er was geen enkel vakbondslid voor uitgenodigd.
0: Die zaten nog niet in die klankbordgroep. Maar bijvoorbeeld de WIA kan natuurlijk ook. Je kan ook wel dicht bij het kabinet doel blijven. Want met de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling, is natuurlijk echt wel iets aan de hand. Dat loopt helemaal vast. Geeft de UWV ook toe. En we zijn onderweg naar 1 miljoen arbeidsongeschikten. En dat doet weer een belletje rinkelen aan lang vervlogen tijden. En dat is iets wat zowel aan de werkgeverskant als aan de vakbondskant en kabinetskant echt belangen zijn om te kijken wat moeten we in de toekomst doen met die WIA. Dus dat kan een goed onderwerp zijn.
23: Wat moeten we in de toekomst doen met ons belastingstelsel? Op dit moment, concludeert het Centraal Planbureau, kan dat economische ongelijkheid in de hand werken. De hoogste bomen vangen de minste wind, luidt de titel van dat rapport. Vermogenden kunnen namelijk gemakkelijk belasting uitstellen, profiteren van fiscale voordelen. Tegelijkertijd groeit ook de kloof op de woningmarkt, waar starters steeds moeilijker kunnen aanhaken. En, zegt het CPB, is er ook een groot rol weggelegd voor vermogen dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Heb je veel nieuwe dingen gelezen, Rens?
25: Nou, het rapport bevat eigenlijk niet veel nieuws. Het is een grotendeels samenstelling van eerdere rapporten. Maar ik denk dat het wel een belangrijke optelsom is die ze laten zien. En wat volgens mij nieuw is dat de cijfers over het inkomen van de directeur groot aandeelhouders, dat nu over een langere periode geschat is. Dat was eerst een puntschatting, 2016, en nu is dat een langere periode. De uitkomst blijkt eigenlijk, dat maakt dus niet uit. Hè. Als je naar die langere periode kijkt, het is wel belangrijk om te weten, want de gedachte was van als je alleen naar dat ene jaar kijkt, dan was dat misschien wel een uitzonderlijk jaar. Nou, nu weten we, dat was niet uitzonderlijk. Dus dat verschil in inkomen tussen de directeur, groot aandeelhouders en de mensen die gewoon in loondienst zijn, ja, dat is gewoon wel echt groot en groeiende.
23: Jij hebt dit met een kritische bril op bekeken, Martin. Waarom?
0: Nou ja, omdat ik wel zag dat her en der allerlei commentatoren hier een gelijk en bevestigd zagen, alsof er een grote ongelijkheid gaande is. Helemaal aangejaagd door het belastingstelsel. En voor je het wist ging het over vermogen in box 3, ging het over de hypotheekrente aftrekken, ging het over ons belastingstelsel dat niet meer progressief zou zijn. Nou, het helder is als je goed doorleest en even door de wat ronkende conclusies van het CPB heen kijkt, is dat ons in grote lijn ons belastingstelsel nog steeds heel progressief is. De hogere inkomens betalen aanzienlijk meer belasting. belasting dan de lagere inkomens. Dus dat is allemaal keurig op orde. Alleen wat hierna gekeken wordt is heel specifiek. Nou, wat is het? De top 0,1% van de Nederlandse inkomens. En dat zit vooral bij BV's. En dan is de veronderstelling dat alle bedrijfswinsten die dan in die BV vloeien en allemaal geparkeerd worden in die box 2, dat daar veel minder belasting over wordt betaald, omdat die belasting kan worden uitgesteld. Dus dat is een heel specifiek probleem.
23: Maar dat vind jij ook te veel een veronderstelling? Of zou je niet met een andere reden dat toch in je BV parkeren om er zo min mogelijk belasting over te betalen?
0: Nou ja, kijk, en dan wordt het uitgevonden. Zeker, en dan wordt het natuurlijk wel ingewikkeld, want ik had ook even contact met een van de auteurs en die zegt, we zien ook wel een toename van het aantal BV's. En het kan dus ook zijn dat een regeling die met een goede reden ooit is opgetuigd, namelijk dat je in dit geval voor die bedrijven natuurlijk ook wil dat die vermogens ook beschikbaar blijven als kapitaal voor investeringen. En het kan natuurlijk best wel zijn dat er steeds meer mensen zo'n BV niet voor de bedoelde voor de juiste bedoelingen gaan gebruiken. En dat het tegen zich werkt. Maar je moet wel een onderscheid dan gaan maken tussen mensen die het oneigenlijk gebruiken en niet oneigenlijk gebruiken. Want de veronderstelling is, ze hebben de belasting uitgesteld, maar die belasting gaat ooit natuurlijk wel betaald worden. Dus dat was een ding. En wat me wel heel erg opviel, er worden wat algemene conclusies getrokken over dat ons belastingstelsel dan ongelijkheid in de hand werkt. Maar voor het gemak werden alle toeslagen buiten haken geplaatst, waardoor je niet al te algemene uitspraken kan doen over de mate waarin wij als overheid, als Nederland, nog heel erg nivellerend zijn. Maar dat zijn we namelijk wel. Alleen in toenemende mate via de toeslagen en veel minder via de belastingen.
25: Rent? Ja. Nou ja, kijk, er staat een mooi kadertje over de toeslagen ook in. Hè. Dus dat wordt wel benoemd. Ik denk wat interessant is, dat is ook wat Martin benoemt, is dat eigenlijk het probleem voor een belangrijk deel bij een heel kleine groep zit. Hè. Dus Martin noemt die 0,1%, wordt eigenlijk 0,01%, daar is het probleem nog groter.
0: Maar 1400 huishoudens zijn dat.
25: Maar ook bij de 1%, hè, dan zie je nog steeds dat er een groot verschil is tussen die 1% en de 99% daarachter. Maar goed, die 1%, dat zijn natuurlijk dat zijn aardig wat Nederlanders. En daar zit gewoon wel ontzettend veel geld. Hè. Dus ik denk voor Nederland is wel een van de grote vragen. Hoe gaan we uiteindelijk die mensen wel ook gewoon mee laten betalen? Want je ziet dus wel dat het belastingtarief van die 1% een stuk lager is dan van die andere 99%. Hè, dus op dat vlak is Nederland gewoon niet progressief qua belastingheffing.
23: Maar Martin zegt hier wel hoog op de bal, uiteindelijk is ons belastingstelsel nivellerend en valt het met die ongelijkheid in Nederland nog reuze mee.
25: Ja, maar het is dus heel ingewikkeld om want als het rapport één ding laat zien, dan is het dat het er enorm van afhangt wat je met wat aan het vergelijken bent. Hè, dus welke inkomensgroepen, op welke regelingen. Maar ik denk dus dat het CPB wel de vinger goed op in ieder geval een paar zere plekken heeft gelegd. En eentje daarvan is het feit dat die 1% een veel lager belastingtarief heeft dan die andere 99%.
0: Met uitgestelde belastingen. De tarieven zijn hoog. Ook in box 2 zijn de tarieven natuurlijk verhoogd.
25: Maar wat CPB dus ook zegt, hè, is van het is uitgestelde belasting. Maar wat we zien gebeuren, is dat ook bij het overlijden dat vermogen in het bedrijf blijft. Hè, dus dat de kinderen het vervolgens, die krijgen het bedrijf en gaan gewoon ook weer van het bedrijf lenen. Hè, dus daar wordt geen belasting over betaald. De facto is het dan gewoon niet betaalde belasting. Want zij kunnen dat ook weer met hun kinderen gaan doen. Dus we zitten in Nederland, natuurlijk staan aan de vooravond van een enorme vermogensoverdracht van de babyboomers naar hun kinderen. En al die regelingen, juist rondom bedrijfsoverdracht, die bieden heel veel mogelijkheden om gewoon geen erfenisbelasting te betalen. Dus wat je dan eigenlijk ziet, is dat verschil tussen rijk en die 1% en de 99%, ja, wel wordt voortgezet en inderdaad dan groter wordt. Dus ik denk dat is echt wel een serieus probleem.
23: En dan zegt het CPB ook nog, als de welvaart in toenemende mate ook geconcentreerd wordt in een kleiner clubje, dan tast dat uiteindelijk de welvaart in brede zin aan.
0: Ja, nee, dus ik vind de conclusies groter dan dat het onderzoek rechtvaardigt. Ik snap best wel dat als jij ziet dat er bij een hele kleine groep dit aan de gang is.
25: Maar 1% is niet een hele kleine groep, hè?
0: Nee, maar de 0,1, die 0,01 is wel heel erg. Het begint natuurlijk wat mij betreft mee dat dit allemaal succesvolle ondernemers zijn die geld verdiend hebben, flink geld hebben verdiend, vervolgens in een bedrijf vennootschapsbelasting hebben betaald en vervolgens dat in box 2 uitgestelde belasting hebben. Dat is waar. En vervolgens worden die vermogens doorgeërfd aan hun kinderen, maar dat is wel gewoon keurig welverdiend geld. Ik vind het lastig om nou meteen van die grote conclusies aan te verbinden, wat CPB dus ook doet.
23: CPB zegt, je wie gaat steeds meer bepalen precies hoe je uiteindelijk je leven kunt leiden.
0: Daar ben ik niet van overtuigd nog.
25: Ik begrijp je even niet. Want ik volg je als je zegt, van het zijn succesvolle ondernemers, hebben het geld zelf verdiend. Maar op het moment dat het overgaat naar hun kinderen,
0: ja,
25: En daar wordt dan geen erfenisbelasting betaald. Of een veel lager percentage dan jij en ik zullen gaan krijgen bij een erfenis. Dan is dat toch niet in lijn met het hele idee wat we hebben achter belastingheffing. Waarbij we zeggen we willen het progressief belasten. Dat betekent dat hoe meer geld je gaat nalaten aan je kinderen. Ja, dan komt er ook een wat hoger tarief over. En dan zien we dat juist zeg maar de hoogste vermogens dat niet doen.
1: En zeker
0: een
1: reactie?
0: Nee, ja, en dan doe ik het met je eens. Als je daardoor erfbelasting kan ontduiken of beter voorkomen.
25: En dat is wat CPB zegt, hè, dat
0: precies,
25: het gebeurt.
0: Maar dan moet je natuurlijk heel specifiek daarna gaan kijken. Maar wat ik natuurlijk zie, is dat door de vrij ronkende conclusies allerlei commentatoren mee aan de haal gaan. En ook vinden dat de erfbelasting in zijn algemeenheid omhoog moet. En daar maak ik bezwaar tegen dat hoge vermogens en het overerven van hoge vermogens in zichzelf al een probleem zou zijn.
1: Sommige mensen vonden dat overigens ook al voordat deze publicatie vinden dit gewoon een mooi argument.
0: Die hadden het allemaal niet nodig. Dat snap ik allemaal wel.
25: Ik zeg, dit is een hele ingewikkelde discussie waar je dingen uit elkaar moet houden. Hè, dus de 1%, dat zit hem zeg maar in die bedrijfsoverdracht heel sterk. Ik denk die meer algemene conclusies die je net ook ziet, maar die kun je denk ik ook uit het Centraal Planbureau rapport afleiden. Alleen dan gaat het over het andere probleem, namelijk het verschil tussen de huurders en de woningeigenaren. Ja. Hè, en daar zie je dat er in Nederland wel echt ook een tweedeling is ontstaan, waarbij mensen die dus een woning hebben gekocht, die hebben al het stijgende vermogen van de stijgende huizenprijzen meegekregen.
0: Ja. En huurders niet.
25: En huurders niet.
0: En dat is al zo oud als de weg naar Rome. Dat is toch logisch? Als je huurt, dan bepaal je geen vermogen op. Dat is toch zo logisch als wat?
1: We gaan naar andere vrij vaak besproken thema's, maar ze krijgen toch telkens een nieuw jasje. Nu weer van de Nederlandse Bank. Bart de Visser en Rens van Tilburg zijn de leden van het economenpanel. De Nederlandse economie moet de komende jaren vooral groeien via een hogere arbeidsproductiviteit.
25: Innovatie.
1: Jawel. Ach, nou ja, je werkt bij TNO.
25: Ligt voor in de mond.
1: Er wordt gezegd, Rens, door de Nederlandse Bank, dat kapitaal en arbeid eigenlijk niet altijd op de juiste plek zitten om de Nederlandse economie echt vooruit te helpen om die arbeidsproductiviteit aan te jagen. Misallocatie wordt dat genoemd door de Nederlandse Bank. Hoe groot is dat probleem?
25: Dat is een groot probleem. En dat is aanzienlijk groter geworden sinds de coronacrisis. Dus je ziet eigenlijk, er is een heel mooi staartje zit er in dat rapport, waar je ziet dat die misallocatie, en dat wordt dan eigenlijk gemeten door te kijken van wat zijn nou de meest productieve bedrijven in het land en wat zijn de minst productieve bedrijven en hoe snel groeien die. En als het goed is, dan gaan die productieve bedrijven die gaan juist snel groeien en die minst productieve die moeten uiteindelijk verdwijnen.
1: Creatieve destructie.
25: Creatieve destructie.
1: Ook weer voorbij.
25: Ja. En je ziet dat op het moment dat, zoals met de coronapandemie, de overheid die stapt in met allerlei regelingen, ja, dan stopt die creatieve destructie eigenlijk. En vindt die verplaatsing van de factoren arbeid en kapitaal niet of veel minder plaats.
1: Er was toen tijdens corona, want er werd regelmatig naar verwezen door de Nederlandse Bank, best wel veel voor te zeggen om ook wel bedrijven in leven te houden.
0: De Nederlandse Bank is daar ook wel redelijk mild over. In tegenstelling tot het Centraal Planbureau, die heel expliciet heeft gezegd dat we te lang zijn doorgegaan met die coronasteun. Ja, ik vond het destijds zeker wat voor te zeggen. Je hebt de dynamiek in de economie eigenlijk kalt gesteld. Maar ja, omdat je toen lockdowns had als een overheid bepaalde bedrijvigheid gewoon feitelijk onmogelijk maakt, vind ik ook heel logisch dat er een schadeloosstelling tegenover staat. En je zou denken dat als dat effect heeft gehad voor de dynamiek van het bedrijfsleven, dat nadien met enige vertraging op een gegeven moment dat het wel weer op gang komt. En als dat niet zo is, dan is er wezenlijk iets anders aan de hand dan alleen maar zeggen die corona gelden waren destijds wat al te...
1: Wordt ook niet meer zo gezegd, maar dan is er dus blijkbaar nog iets anders aan de hand. Nou ja, gelukkig heb ik jullie uitgenodigd. Ja, wat is er aan de hand?
0: Nou ja, Nederlandse Bank die wijst onder andere naar dat de dienstverlening in Nederland een grote factor is. En een dienstverlening heeft een lagere productiviteitsstijging dan andere delen van het bedrijfsleven. Opmars van ZZP'ers wordt ook genoemd. Dus heel veel eenpitters en niet bedrijven met personeel. Maar goed, daar wordt de DNB al op zijn wenken bediend. Want van de zelfstandige aftrek is inmiddels ongeveer niets meer over.
1: Energiesteunpakket, hè?
0: Alleen je ziet wel het kabinet nog steeds worstelen van hoe ga je werknemers en ZZP'ers nou toch gelijk behandelen. Nu maken we nou dat goede onderscheid. En wat volgens mij in Nederland ook speelt, is het hele vraagstuk van de financiering. Hoe komt het nu dat succesvolle start-ups in Nederland vervolgens ervoor kiezen om elders dan groter te gaan groeien? Daar gaat dat stuk wel ietsje minder over. Maar dat is iets waar Peter Wennink op gewezen heeft, wat ik ook Europa breed ook wel speelt. Hoe zorg je dat er in Europa en in Nederland voldoende geld beschikbaar is, risicodragend kapitaal, ook voor dit soort bedrijven?
23: Overigens bleek uit de recente cijfers van het TBS, ik dacht, ik heb hier iets over gelezen, niet zo lang geleden, dat de arbeidsproductiviteit vorig jaar met 2,4% is gestegen. Dat is de grootste stijging in 20 jaar tijd. We kunnen het! Het is bijna opgelost!
25: Ja. Ja, ik ben daar toen niet ingedoken. Ik weet niet, Martin, of dat voor jou wel geldt.
23: Het TBS zocht nog naar verklaringen.
25: Precies,
23: dat moet niet helemaal duiden.
0: En nu ligt de site plat. Ja,
25: de mogelijkheid dat het meer met een soort van statistiek te maken had.
0: Ja, die maar uitschieten zegt nog niet zoveel natuurlijk.
25: Nee. Dus, maar ik denk wat ik een interessante vind in die discussie over productiviteit. Hè, want het wordt natuurlijk vaak ingestoken van hoe kunnen we productiever worden? Wat kunnen we voor slimme dingen verzinnen? Ik denk dat er ook heel veel winst te halen valt door toch als Nederland wat makkelijker afscheid te nemen van dingen die gewoon niet zo productief zijn. Martin heeft natuurlijk gelijk dat tijdens de corona, toen is er even heel groots ingegrepen. Ik heb wel het gevoel dat sindsdien de overheid überhaupt meer genegen is om eigenlijk alles en iedereen overeind te houden. Dus je merkt ook dat als er ergens iets gebeurt, en dat is nooit anders geweest, dan staan natuurlijk ook de ondernemers en hun belangenorganisaties voorop. En die zeggen, er moet nu een regeling komen, we moeten nu gecompenseerd worden. Maar dat de politiek daar ook wel heel makkelijk aan toegeeft.
23: Nou, dat energiesteunpakket, dat is eigenlijk nog best wel, vinden veel mensen in ieder geval, afgewogen. Dat is niet meteen gepresenteerd. Zeker. Er werd nog wel enig geduld betracht.
25: Nee, dus als je een lichtpuntje wilt over de Haagse politiek, dan is dat laatste energiepakket is er absoluut eentje. Hè? Ja, en je ziet ook dat op heel veel andere plekken in Europa de overheid daar niet zo zijn rug recht heeft gehouden. Okay.
0: Nou, mijn zorg zit nog maar een ander ding. Dat sluit elkaar overigens helemaal niet uit, hoor. Is DNB constateert dat de concentratie niet is toegenomen. Ik vraag me dat wel ten zeerste af. We hebben inderdaad een overheid die heel vaak in de compensatiestand staat. Maar volgens mij is er ook in Nederland sprake van een afnemende marktwerking. Autoriteit Consumentenmarkt is daar ook wel mee bezig om dat per sector in kaart te brengen. Ik ben er niet van het DNB stuk overtuigd. Voor mij zijn er heel veel sectoren waarin de grote 3, 4, 5 spelers een groeiende marktaandelen hebben.
23: Zij zeggen dus expliciet van niet, hè? Die marktconcentratie is niet of nauwelijks toegenomen.
0: Nou, ik hoop dat de ACM daar nog dieper in duikt. Die doen het ook op heel veel sectoren, want de ACM heeft eerder al wel de noodklok geluid. Dat gaat gewoon niet goed met de mededinging in Nederland. En dat heeft ook met het politieke klimaat te maken. Dat vindt men op dit moment even wat minder belangrijk dan we in het verleden hebben gevonden.
23: In de blessuretijd, Rens, hoe goed gaat het met de OPEC op dit moment?
25: De OPEC? Met de OPEC gaat het absoluut niet goed.
0: Goed nieuws toch, of niet?
25: dat is dus de vraag of het goed nieuws is. Hè. Dus, wat je ziet is dat de Verenigde Arabische Emiraten er nu uit zijn gestapt. Hè, dus daar gaat het gewoon echt niet goed met ze. Ze hebben natuurlijk ook de productiebeperking daar in het Midden-Oosten. En de vraag is of dat goed nieuws is voor de duurzaamheidstransitie.
23: Maar bereikt het dan ook de markt? Want ze gaan volgens mij van dat laagste niveau in 36 jaar tijd nu wel, laatste besluit, iets meer oppompen. Maar ja, dan ben je er verder natuurlijk nog niet.
25: Nee, maar kijk, de Verenigde Arabische Emiraten, die willen op het moment dat het weer kan, willen ze duidelijk veel meer gaan produceren dan ze tot nu toe gedaan hebben. En of dit goed nieuws is voor de duurzaamheid, is dus maar zeer de vraag. En een oud leerstuk in de milieueconomie is de groene paradox. Bedacht door de Duitse econoom Hans-Werner Sinn in 2008. En wat hij daar eigenlijk voorspelde was van op het moment dat je milieubeleid gaat krijgen, wat echt zeg maar tanden krijgt, dan zal de reactie zijn van de olieproducerende landen om veel meer te gaan produceren. Om nog eventjes mee te kunnen pakken wat ze kunnen meepakken. En wat dat betreft is denk ik het uit de OPEC stappen van de Emiraten wel een hele interessante. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat duurzame energie eigenlijk op de meeste plekken in de wereld goedkoper is geworden dan fossiele energie. En dat is natuurlijk wel een soort van, dus wat we eigenlijk anders dan wat Sinn in 2008 voorspelde, die dacht van de overheid gaat met klimaatbeleid komen. Dat is niet echt gebeurd. Hè? Niet in de mate die nodig was. Maar de technologie is wel doorgegaan. Hè? En die heeft ervoor gezorgd dat die duurzame energie eigenlijk goedkoper is geworden. Ja, en dat is natuurlijk wel een moment dat je dan als olieproducerend land denkt van oké, dan hebben we nu echt nog maar een paar jaar te gaan. Dan gooien we ook alles op de markt.
23: Ken je deze paradox?
0: Ja, ik kan hem wel volgen. Hans-Werner Sinn ken ik van heel andere onderwerpen overigens. Maar dus ik had even een flashback naar allemaal.
25: Zeker, hij is later rond de eurocrisis, als een hele kritische Duitser bij ons bekend geworden.
0: Een hele kritische Duitser. Ja. Nee, ja, maar ik snap deze redenering. Tegelijkertijd denk ik, het is uiteindelijk in het belang van ons als consument, als kartels uit elkaar vallen. Ja. Zo simpel is het.
23: Waarom vinden we kartels overal een probleem en zeggen we dat ook?
0: Nou, hier snap ik hem wel. Want als je veronderstelt dat een kartel dan de olieprijs kunstmatig hoog gaat, houdt, betekent dus dat het andere, het alternatief, het duurzame alternatief, een beter verdienmodel heeft. Dus dat begrijp ik. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat wij zelf de drijvende kracht moeten zijn achter die verduurzaming. Dat gebeurt ook al volop. Dat zie je. De klap van nu is anders dan van 2022. Er zijn al enorme stappen gezet. Het kan misschien allemaal sneller. Gaat al gezegd worden. Maar ik denk dat als een kartel een beetje afbrokkelt, dat het alleen maar goed nieuws is.
23: Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Ja, ik zou willen dat het economenpanel nooit afbrokkelt, maar mijn stopwatch brokkelt af. Dus Rens van Tilburg bedank ik ook. Hoofdeconoom Energie en Materialentransitie bij TNO. Tot snel weer. Jo. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. En daarvoor meldt zich Edi Mujagic. Blijf luisteren.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
4: Je kent ons van het nieuws.
5: Van duiding.
4: Feiten en context. En soms is er
5: naast het nieuws
4: ruimte voor goede muziek.
5: Zoals deze.
4: Zo klinkt werken beter.
5: BNR Business Beat.
4: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
5: Luister in de BNR-app.
4: Op bnr.nl/bb.
5: En via BNR Plus.
6: TrueLease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
24: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
26: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
27: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
28: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag, even na 11, naar MKB Praat Mee.
29: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
30: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
31: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
32: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
33: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
34: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
35: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij. Zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
34: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
36: Nu in de BNR-app.
23: De vakbonden dreigen met landelijke stakingen en werkonderbreking als het kabinet de AOW-plannen en de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet van tafel veegt. Om 1 uur een toelichting van onze Haagse verslaggever. Ondanks wereldwijde geopolitieke spanningen stijgen de ticketprijzen en dreigende kerosinetekorten laten Nederlanders hun vakantieplannen niet varen. En Hongarije zal de EU niet meer chanteren door het inzetten van veto's tegen nieuw beleid. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR.
1: Dan naar de ANWB, naar Robert Vries. Hoeveel file staat er nog?
2: Nou, er staat eigenlijk maar één file. En die staat waar je hem verwacht, op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland aan de grens. Klein kwartiertje vertraging. Verder snelheidscontroles gemeld op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Kootwijk 75.3. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij Eurmond controle bij 234.2. En ook controle op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij de Schiphol-tunnel bij 8.3.
36: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen, en daarom sluit de politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van €1 miljoen voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. Het geld dat we betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Wat komt er allemaal kijken bij het samenvoeren van teams, het uitstralen van eenheid na een fusie van 4 verschillende bedrijven? Straks een uitgebreid gesprek met Rianne Meijerman, kerstvers topvrouw van tech- en designbureau Hypersolid. En Edin Mujagic probeert de stemming er een beetje in te houden, maar valt niet mee met al die laatste cijfers. Straks meer in BNR Zaken doen.
9: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
11: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
12: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
13: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
9: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
14: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
15: Yes!
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
16: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
19: In de BNR-app
18: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
18: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een wat langer gesprek met Rianne Meijerman, topvrouw van Hypersolid. Maar nu eerst.
36: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws. Vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
1: Jij wilde de week nog zo positief beginnen en toen stuitte jij op de laatste cijfers van het CBS en daar ging je goede humeur. Wat is er aan de hand?
0: Het lijkt op de dag van vandaag, want het begon met heel veel zon en ik zie nu alleen maar regen en donkere wolken. En dat is ook het gevoel wat ik had toen ik naar de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek ging. En daar lees je vandaag dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit sinds 2022 zo hard is gedaald. We bevinden ons daarmee op het laagste niveau in jaren. En dat is nog eigenlijk niet het slechte nieuws, Thomas. Ik vind het nog zorgwekkender dat die daling van het vertrouwen, die vinden we niet in een deel van onze economie, maar als je naar alle bedrijfstakken gaat kijken, dan zie je overal niet alleen daling van het vertrouwen, maar dat de stand van het vertrouwen is overal ook nog eens negatief. Dus die somberheid is als het ware ingeslopen tot in alle poriën van de Nederlandse economie. En dat is echt zorgwekkend.
1: Wat schort eraan? Waarom hebben ondernemers er over het algemeen dus minder vertrouwen in?
0: Nou, uiteraard heeft het te maken met grote onzekerheid door van alles wat er gaande is in de wereld. Zoals altijd eigenlijk, is hun grootste probleem het tekort aan arbeidskrachten. Hoewel dat probleem kleiner wordt. 1 op de 5 gaf aan dat een van de grote problemen is onvoldoende vraag. Ja, en dat in combinatie met wat ik net al zei, dat die somberheid in alle poriën van de Nederlandse economie is doorgedrongen blijkbaar. Ja, dat is echt zorgwekkend. Want dat betekent gewoon dat onze economie niet lekker loopt. Als 1 op de 5 ondernemers zegt, ja, wij maken wel spullen, wij bieden onze diensten aan, maar de vraag is gewoon onvoldoende. En dat heeft weer te maken met de net zo sombere stemming bij de consument natuurlijk, want daar hebben we het afgelopen tijd ook heel vaak over gehad. Die verkeert ook in onzekerheid. Die heeft last van almaar hoge inflatie. Nog even terug naar die ondernemers trouwens. Die zeggen onder andere dat zij verwachten dat de prijzen de komende tijd zullen stijgen. Ja, aangezien zij gaan over de prijzen die zij vragen, kun je nu al redelijkerwijs vaststellen dat er nog meer druk op inflatie in Nederland komt, wat dan weer geen goed nieuws is voor de stemming onder huishoudens.
1: En Edin, even, hoe direct is het lijntje tussen een minder ondernemersvertrouwen, aanzienlijk minder, sterkste daling sinds 2022, en het feit dat die ondernemers dan ook minder gaan investeren, minder mensen aannemen, want dat consumentenvertrouwen dat je net aanhaalde, dat is al tijden negatief. Ook in een periode dat er bijvoorbeeld sprake was van een serieuze koopkrachtstijging. Dus blijkbaar zijn die mensen geen olifant nog vooruit te trekken. Geldt dat nou voor ondernemers ook?
0: Nou kijk, als we naar huishoudens kijken, die hebben natuurlijk ook heel veel en heel veel rondes van financiële steun gehad. Bovendien, afgelopen jaren zijn lonen behoorlijk gestegen. Dus dat is echt een ander verhaal dan het bedrijfsleven, dat soort meevallers niet heeft gehad. Het bedrijfsleven zag vooral hogere heffingen, meer regelgeving, et cetera. Maar even terug naar jouw vraag. Ik loop al 25 jaar lang rond in het professionele leven bij private bedrijven. En wat ik daar altijd heb meegemaakt is dat als je in een situatie zoals deze zit, als er aanleiding is om iets te gaan doen, dan komen mensen bij elkaar die daarover gaan en die gaan zich de vraag stellen, dit zijn dingen die wij van plan waren om te doen, of het nou het kopen van nieuwe computers is of wat dan ook, gewoon investeringsplannen. En die gaan dan kijken naar, ja, is dit wel noodzakelijk nu? En ik heb nog nooit een overleg meegemaakt daarover waarbij de uitkomst is geweest, ja, eigenlijk kan gewoon alles doorgaan. Dus die link is vrij direct. Je gaat niet meteen zien dat bedrijven ineens veel minder gaan investeren, maar in de marge wordt het gewoon minder en minder gedaan. En dat gaat dan weer een eigen leven leiden, want als we het over investeren hebben, dan gaat dat meestal gepaard ook met aannemen van nieuwe mensen. Ja, en dat stokt ook wel een beetje als men somber is. En men is gewoon somber, helaas.
1: Wat is het medicijn van Mujagic?
0: Nou, kijk, als ik in het algemeen naar de afgelopen jaren kijk, en dan heb ik het niet alleen over Nederland, maar eigenlijk alle EU-landen, we hebben natuurlijk heel veel economische schokken meegemaakt. Energie crisis 1, energiecrisis 2, van alles en nog wat. En de overheden hebben over het algemeen op al die schokken telkens weer gereageerd door meer geld er tegenaan te gooien. Nou, je kunt nu vaststellen, als je terugkijkt, wat heeft het opgeleverd? Nou, het heeft een weinig fraaie combinatie opgeleverd van hogere schulden dan voorheen, lagere economische groei, hogere belastingen en heffingen voor alles en iedereen eigenlijk, en aanhoudend hoge inflatie. En dan zou ik zeggen, als we dat al jarenlang hebben geprobeerd en dit zijn de resultaten, dan is het misschien wel tijd om een ander experiment te doen en precies het tegenovergestelde daarvan te gaan doen, namelijk een kleinere overheid, zodat je belastingen kunt verlagen, zodat de winstbelasting en de inkomstenbelasting omlaag kunnen. En gaan we dan eens even kijken hoe het met die sombere zit. En ik zou me kunnen voorstellen dat zowel bij huishoudens als in het bedrijfsleven, dat men daardoor optimistischer wordt en dat de economie dan in plaats van wind van voren krijgt, wind in de rug gaat krijgen.
23: En die moet ik iets. Dankjewel en tot woensdag.
36: Blik op de wereld.
23: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van mijn collega BNR Buitenland-redacteur Luc de Klerk. Luc, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Thomas.
23: Ik denk dat ze in Brussel ook wel wat wind in de rug kunnen gebruiken. Want daar praten ze over maatregelen tegen Israël. Dat staat al een tijdje op de agenda. Nu dus weer.
3: Ja.
23: Zit er schot in?
3: Nou, een beetje wel, want er is een nieuwe dynamiek eigenlijk ontstaan met dank aan de overwinning van Peter Magyar in Hongarije. Ja, want Viktor Orbán was eigenlijk een van Israëls beste vrienden in Europa. En Magyar is dit weekend beëdigd als nieuwe premier. De nieuwe buitenlandminister van Hongarije, die is er nog niet in Brussel vandaag. Maar ze heeft al wel gezegd dat ze het veto van Hongarije niet meer zal gebruiken als instrument om te chanteren.
23: Zeg maar even hoe ze heet. Ja, voor de lol. Ze is geen familie.
3: Ze heet Orbán, maar ze is geen familie, inderdaad. En Hongarije wordt dus vandaag nog vertegenwoordigd door de ambassadeur die nog door Viktor Orbán is aangesteld. Vraag is of die de nieuwe instructies wel al heeft en zich daar dan ook aan houdt. Maar desalniettemin, de diplomaten zeggen tegen verschillende Europese media dat ze verwachten dat er vandaag een politiek akkoord wordt bereikt rondom maatregelen tegen Israël. En dat gaat dan niet om het opschorten van het associatieverdrag of alleen het handelsdeel daarvan. Daar wordt ook al lang over gesproken, maar daar is steeds geen steun voor. Maar dit gaat om sancties tegen gewelddadige kolonisten op de westelijke Jordaanoever. Zelfs Duitsers zijn het erover eens dat dat een goed idee is om te doen. Alleen de Hongaren hielden dat nog tegen. En in het originele voorstel zaten ook nog sancties tegen twee Israëlische ministers. Maar dat is geschrapt om dus in totaal wel genoeg steun te verzamelen voor die sancties tegen de gewelddadige kolonisten.
23: Gaat dit dan in de toekomst betekenen dat de EU sneller, steviger maatregelen gaat treffen tegen Israël?
3: Nou, beetje bij beetje verschuift er wat dat betreft wel iets in Europa. Maar ja, ik zei het net al, dat associatieverdrag, daar is al zo vaak over gesproken. Artikel 2 daarvan, dat beide partijen zich aan de mensenrechten moeten houden. Nou, de EU heeft al geconcludeerd dat Israël dat heeft geschonden. Maar ja, om dan dat akkoord weer echt op te zeggen, dat blijft een politiek besluit en dat blijft lastig. En Nederland zou dat eigenlijk wel willen. En minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken werd daar door collega's van het ANP vanochtend ook weer gevraagd of hij gaat inzetten op het opschorten van het handelsgedeelte van dat associatieverdrag.
4: Ja, mijn inzet is steeds geweest om de druk op Israël op te voeren. En dit is daar een onderdeel van. Maar wel op het moment dat je daar ook een meerderheid voor hebt. Nou, vorige keer is gebleken dat daar nu geen meerderheid voor is. Ik heb in de afgelopen weken niet het idee gekregen dat dat aan het verschuiven is. Dus op dit moment is dat in deze vergadering niet aan.
3: Nee, dat wordt hem dus nog niet. Er ligt nog wel een Frans-Zweeds voorstel op tafel dat haalbaarder lijkt. Zij willen graag heffingen opleggen aan goederen die afkomstig zijn uit Israëlische nederzettingen op de Westoever. Is geen unanimiteit voor nodig, want importheffingen is iets waar de commissie in principe over gaat met goedkeuring van een ruime meerderheid van de lidstaten. En dat plan is dan gebaseerd op het idee dat die nederzettingen formeel niet Israëlisch grondgebied zijn en dat goederen die daar vandaan komen dus ook niet onder het associatieverdrag vallen.
23: Dan wordt er ook nog gesproken over Oekraïne en ook over een opmerkelijk voorstel dat Vladimir Poetin deed. Hij wilde namelijk een bemiddelende rol voor de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Reactie?
3: Ja, vooral de reacties Njet en Nein. Buitenlandschef Kaya Kallas was vanochtend vrij helder.
5: First, if we give the right to Russia to appoint a negotiator on our behalf, that would not be very wise. And second, I think Gerhard Schröder has been the high-level lobbyist for Russian state-owned companies. So it's clear why Putin wants him to be the person, so that actually, you know, he would be sitting on both sides of the table.
23: Hoe kun je dit nu voorstellen met de gedachte misschien dat er een serieuze gedachte aan gewijd zal worden?
3: Ja, nee, dus niet echt in Europa. Ook de Duitse staatsminister voor Europese Zaken, die zei vanochtend, ja, met die Schröder, die heeft in het verleden nou niet bepaald laten zien dat hij in staat is om een neutrale mediator te zijn. Hij is erg beïnvloed door Poetin en ja, kan dus die rol niet spelen. Ja, Schröder was dus bondskanselier van 1998 tot 2005. En in die tijd versterkte hij ook de banden tussen Berlijn en Moskou. Ja, dat deed Angela Merkel op zich na hem ook nog. Maar de band tussen Schröder en Poetin die bleef altijd wel nauwer. En hij was in 2014 nog op de verjaardag van Poetin. Nauw betrokken bij Russische staatsbedrijven. Zat hij in het bestuur van de pijpleiding Nord Stream 2. En in 2022 wilde hij graag toetreden tot de Raad van Toezicht van energiebedrijf Gazprom. Nou ja, met dat cv is deze reactie vanuit Europa dus wel logisch. Minister Berendsen wilde vanochtend niet echt commentaar geven op de naam Schröder. Maar hij zei wel dat het goed is als Europa in ieder geval aan tafel zit bij onderhandelingen. En ja, dat idee komt nu ook wel meer op gang. Omdat er wordt gezegd, ja, we hebben te veel door Amerika laten doen de laatste tijd. En daarbij zal dan vanuit Europa vooral een rol zijn weggelegd voor de zogenoemde E3. Dus Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. En ik kan me zo voorstellen dat de Europese Commissie daar ook nog wel op enige manier bij betrokken is. Of dat in ieder geval zelf graag ook wel wil.
23: Nog even kort, want ook hier hebben we natuurlijk te maken met een veranderende opstelling misschien van Hongarije.
3: Ja.
23: Dus meer druk op Rusland vanuit de EU?
3: Ja, nou, de Hongaarse minister heeft vanochtend wel gezegd, Rusland blijft een partner, maar zonder afhankelijkheid. In Brussel zien lidstaten toch wel de mogelijkheid om dan verder voorbereiding te treffen voor alweer het 21ste sanctiepakket. Dat je ook dingen kunt doen die Hongarije eerst blokkeerde. Punten die volgens Politico waarschijnlijk aan bod komen zijn bijvoorbeeld aanpakken van Russische banken verder, defensiebedrijven of bedrijven die gestolen Oekraïns graan doorverkopen. En ook een plan om een verbod in te stellen op maritieme diensten voor Russische schepen zal waarschijnlijk nieuw leven ingeblazen worden. Daar lagen eerst Malta en Griekenland al dwars. En los van die sancties is het ook interessant om de discussie over de Russische bevroren tegoeden weer in de gaten te houden. Want volgens Politico heeft de Nederlandse minister van Financiën, Eelco Heijnen, geopperd om daar maar weer eens naar te kijken. Nou, dat ligt gevoelig bij België, dat is bekend. Vorige keer is dat niet gedaan, maar toen kwam er uiteindelijk die lening voor Oekraïne. Nou, we hebben bij BNR nog het ministerie van Financiën om een reactie gevraagd, maar die zeggen geen commentaar. Berendsen werd er vanochtend ook nog even naar gevraagd. En hij zegt ook, ja, we zullen iets moeten verzinnen om meer geld vrij te krijgen voor Oekraïne. Maar hij gaat daar ook niet nu vandaag al volop inzetten.
23: BNR buitenlandredacteur Luc de Klerk, dankjewel.
36: De Zakenlunch.
23: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Rianne Meijerman van tech- en designbureau Hypersolid. En Jos Versteeg van Insung & Gillissen neemt nog even een slok water voor zijn blik op de beurs. Jos, goedemiddag.
6: Dag Thomas.
23: Met veel chips.
6: Ja, weer
23: chipaflevering.
6: Als je een beetje naar de beurs gekeken hebt, dan moet je zijn opgevallen dat die chipfondsen enorm zijn gestegen. Binnen de S&P 500 zijn de semiconductorbedrijven met 4000 miljard in waarde gestegen.
23: Ja, joh.
6: En ja, dat is eigenlijk allemaal gebeurd vanaf eind februari. Want toen werd eigenlijk duidelijk dat die enorme investeringen van die hyperclouds, hyperscalers zoals we ze noemen, Microsoft, Meta, dat die echt doorzetten en dat zij enorme bestellingen hebben geplaatst bij die semiconductorfabrikanten. Nou, en wat blijkt nou? Dat onder andere bijvoorbeeld de opkomst van AI agents, dat geleid heeft tot een enorme extra vraag naar CPU's, centrale processors. Je hebt van Nvidia die GPU's, de grafische processors. Nou, dan weet iedereen dat er een enorme vraag naar is. En je kunt in zo'n model heb je niet alleen grafische processors nodig, maar je hebt ook CPU's nodig. En aanvankelijk was het zo dat je voor die eenvoudige modellen 1 CPU nodig had en 8 GPU's. Maar nu geleidelijk met die agents, die dus ook andere taken moeten doen dan puur dat matrix rekenen wat GPU's doen, dat die verhouding wel eens loopt tot 1-1. Dus er komt naast dat er zoveel vraag is naar AI-chips ook nog eens een keer extra vraag naar CPU's.
23: Ik trek me terug uit deze tafel, Rianne. Ja. Goedemiddag, want dit is ook een beetje jouw vak natuurlijk.
7: Ja,
23: jullie zetten die AI-agents steeds vaker in. Dus jij zag deze eruptie denk ik wel aankomen dan.
7: Ja, dat klopt. En wij zetten de agent steeds vaker in. Ik denk wel dat wat we ook zien is agents inzetten om de agents in te zetten werkt niet. Dus juist afvragen voor welke processen doe je dat wel.
23: Zitten we al in dat stadium dat mensen denken, weet je wat, die AI-agents, ik heb daar wat over gehoord, ik ga het maar eens proberen zonder dat ze goed hebben nagedacht wat die agents dan gaan doen?
7: Dat zien we zeker.
23: Dus als je dat zou wegsnijden, dan heb je een minder grote vraag.
7: Nou, ik denk dat we nog vooraan in die curve zitten. Dat we eerst nog heel veel proberen. Dat de vraag uiteindelijk zeker toe gaat nemen. Maar dat we dat gecontroleerd, schaalbaar en veilig moeten doen.
23: Ja, is er nog een gedachte die jij moet wijden aan het idee dat het misschien wel heel erg veel is wat die investeringsbehoefte van deze grote bedrijven allemaal is de komende jaren, Jos?
6: Nee, ik heb er eigenlijk zelf heel weinig twijfel over. Als je die hyperscalers, die conference calls luistert, dan zeggen zij inderdaad dat het gigantische investeringen zijn. Maar over het algemeen zijn het niet investeringen zoals we bijvoorbeeld 20 jaar geleden hadden van, ja, het internet groeit zo, we gaan een paar vast kabels leggen, want die vraag die komt er wel. Wat ik hoor is dat er die vraag er al is. Dus het is voornamelijk capaciteit die meteen afgenomen wordt. Je hoort van ieder bedrijf dat er te weinig capaciteit is. Dus vooralsnog ben ik nog niet echt bang voor overcapaciteit.
23: Het wemelt ook van de deals tussen die grote bedrijven, de nieuwe en de oude spelers. Dit zijn dan bedrijven die al een tijdje meegaan. Apple en Intel hebben elkaar gevonden. Op welke manier?
6: Nou, dat is een hele belangrijke deal. Op welke manier, daar kan ik je helaas nog geen antwoord op geven, want zoals altijd is Apple daar heel erg vaag over.
23: Ik nodig niet de eerste de beste uit hier.
6: Intel heeft een heleboel hele vage deals gesloten. Ze hebben onder andere ook met Elon Musk gaan ze ook helpen chips ontwikkelen. Nvidia gaan ze helpen met CPU's ontwikkelen. Maar waar iedereen nu juist op zit te wachten, en ik denk dat er op een gegeven moment wel een keer aankomt, is dat Intel heeft ontwikkelen, Nvidia gaan ze helpen met CPU's ontwikkelen. Maar waar iedereen nu juist op zit te wachten,

0: zelfs meer hoog. Beter dan TSMC, zeggen ze. Maar ja, ze hebben dat nog niet echt helemaal onder controle. Het gaat bij chips maken niet alleen om hele hoogwaardige chips kunnen maken, maar je moet ze ook zonder fouten kunnen maken. En daar zit nog wel een probleem bij Intel. Maar ja, kijk, toen Amerika een belang nam in Intel, was wel, kon je eigenlijk al wel weten dat er door vanuit de Amerikaanse overheid een enorme druk gaat komen om Intel opdrachten te gaan geven.
1: Blijft jouw bedrijf draaien in een noodsituatie? Willekeurige vraag, Rianne. Wat is jouw antwoord?
2: Nou, wat een leuke vraag. Wij bereiden ons zo goed mogelijk voor dat wij ook in noodsituaties kunnen blijven draaien. Dat is ook een dienstverlening die wij aan onze klanten leveren. Daar blijven wij zelf dus ook heel, heel scherp op.
1: Is dat zo vanzelfsprekend? Want het ministerie van Economische Zaken is begonnen met een campagne omdat hun conclusie luidt: de weerbaarheid van bedrijven is veel te laag. Er wordt veel te weinig over nagedacht. Maar bij jullie is dat basishygiëne.
2: Het erover nadenken is altijd basishygiëne. Wat ik inderdaad hoorde is dat uit een onderzoek was gebleken dat slechts 1 op de 5 bedrijven in Nederland voorzorgsmaatregelen neemt. Ze haalden de kwestie aan van bijvoorbeeld aanvallen op het elektriciteitsnetwerk. Hè, dat is een van de mogelijke aanvallen. Wij hebben daar protocollen voor, maar die scherpen we ook continu aan. We kijken ook naar de afhankelijkheid bijvoorbeeld van bepaalde softwarepakketten die onze bedrijfsprocessen ondersteunen.
1: Want die afhankelijkheid is er nog, maar die probeer je af te bouwen.
2: Ja, die afhankelijkheid die is er zeker. En je probeert daar inderdaad de afbouw voor te zijn, voordat een aanval zich voordoet. Dus je hebt daar scenario's, de wat-als-scenario's op de plank liggen.
1: Wat we al zeker weten is dat het deze week gaat komen. Hoewel zeker weten, dat moet ik misschien terugnemen. Je weet niks zeker. Maar
0: ja, precies.
1: Van een ontmoeting tussen Xi Jinping en Trump. En dat zet ook die relatie tussen Amerika en China weer eens in de schijnwerpers. Er zijn verschillende redenen om het daarover te hebben. Jos, waar wil jij beginnen?
0: Ja, ik zag in de Financial Times dat de Amerikaanse Kamer van Koophandel met een rapport naar buiten was gekomen dat we nog maar beperkte tijd hebben om iets te doen aan die dominantie van Chinese industriële bedrijven. En ze spreken dan tegenwoordig van de China Shock 2.0. Kan je dat zo zeggen?
1: 2.0,
0: nee. Ja, 2.0 klinkt ook zo raar. Maar goed, je ziet dat China aanvankelijk heel groot werd in hele eenvoudige producten. Daar is enorme concurrentie gekomen. Die hebben dat eigenlijk voor een heel groot gedeelte overgenomen. Nou, geleidelijk aan zijn ze heel succesvol gaan opschalen en hoger in de waarde gegaan met elektrische auto's en robots. En nu zie je zelfs dat ze ook al behoorlijk dominant beginnen te worden in dienstverlening. Nou, niet bepaald bijvoorbeeld voor cloud-technologie. Denk ik dat ze in Europa en Amerika niet zo heel veel kans maken, maar in opkomende markten.
1: Dan kan je logisch vooruitlopen, maar sommige dingen willen we hier denk ik niet.
0: Nee, hier niet, maar in opkomende landen, dat zijn toch nog opkomende markten, Afrika, Zuid-Amerika, zijn ze toch wel groot en machtig. En daarmee kunnen ze toch een hele eigen netwerk op gaan bouwen. En zeker in de auto-industrie, ja, daar zien we toch wel enorme problemen. Kijk, wordt nog eens een keer erger, omdat Amerika die enorme tariefmuren heeft opgeworpen.
1: Nou, volgens mij de opstelling van Trump richting China op dit moment weer wat aan verandering onderhevig is.
0: Dat wel, maar ik denk toch nodig. Ik denk niet dat die tariefmuren erg veel lager zullen worden. Dat blijft gewoon heel, heel erg moeilijk. En je ziet dat China binnenlands het moeilijk heeft en zich voornamelijk gaat richten op export. Nou ja, als het niet naar Amerika kan, dan zal het vooral naar Europa gaan.
1: Je ziet,
0: zeker bij de elektrische auto's in Europa, al een forse concurrentie.
1: Maar wat denk je dan dat ze met elkaar te bespreken hebben later deze week? Trump en Xi Jinping. Want ik denk dat de financiële markten er ook op gaan reageren.
0: Ja, er zijn een aantal dingen. Ik denk dat Iran toch wel hoog op de agenda staat ook. Dat is toch wel heel erg belangrijk geworden voor uiteindelijk de lange termijn energievoorziening voor China. Voorlopig kan China daar redelijk goed zonder. Ze hebben enorme voorraden energie, olie en zo aangelegd. Dus daar ligt niet snel een probleem. Maar je ziet toch wel dat op termijn ze toch wel graag willen dat die straat van Hormuz open gaat. En verder, kijk, China is altijd vrij rustig geweest in terugvechten op het gebied van die tarieven. Maar de laatste keer hebben ze toch wel een vrij harde slag geslagen met hoe noem je dat, die buitengewone metalen. Of die
1: kritieke metalen.
0: Kritieke metalen. Ja. En dus ik denk dat Trump toch ook wel geleerd heeft dat hij daar niet al te hoog op in kan zitten. Want anders krijgt hij dat weer keihard terug.
1: Jos Versteeg van Insinger Gillissen. Gewoon 2.0, 3.0 maken we er volgende week van.
0: Heel goed, ja.
1: Dank voor jouw blik op de beurs. De AEX staat ondertussen een beetje in de min, maar mag geen naam hebben. 0.2%, dus nog altijd boven de 1000 punten. 1015 namelijk. Straks Rianne Meijerman van Hypersolid, tech- en designbureau, bedrijf. Geen consultant, dat mag ik absoluut niet zeggen. Dus wat het dan wel is, je hoort het

0: Zometeen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
3: Want die maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
4: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
2: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
4: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
2: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
4: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
5: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
6: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
5: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon
13: Kozijnen. BNR Verkeer.
14: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Dat komt omdat er een ongeluk is gebeurd op de aansluitende A50 op knooppunt Waterberg. Richting Apeldoorn is de A50 dicht bij knooppunt Waterberg. Op de A58 Tilburg-Eindhoven, een ongeluk bij Oorschot. Daar is alleen de linkerrijstrook dicht vanaf Moergestel. 4 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo, Duitse grens, bij Hengelo Noord. Bij 162.3. Ook controle op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht bij Kelpen-Oler bij 203.2. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag houden ze je snelheid in de gaten bij knooppunt De Hoek bij hectometerpaal 3.8.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Drie grote vakbonden zijn er klaar mee. Het kabinet krijgt nog 2 weken om bezuinigingen in de sociale zekerheid te schrappen. Anders komen er acties. En die stakingen gaan veel mensen raken, dreigen onder meer FNV en CNV. De bonden zijn tegen het verhogen van de pensioenleeftijd en de bezuinigingen op WW en WIA. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurt dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. Er zit geen schot meer in de zaak van de vermiste Tanja Groen en daarom sluiten politie en OM de zaak. Zelfs het uitloven van een miljoen euro voor de gouden tip heeft niet voor een doorbraak gezorgd. Tanja Groen verdween 33 jaar geleden toen ze van een studentenfeest naar huis fietste, 10 kilometer verderop. Het geld dat we betalen voor benzine en diesel verdwijnt niet in de zakken van de pomphouders. Volgens de autoriteit Consument en Markt profiteren vooral de olieproducenten en raffinaderijen van de hogere olieprijzen, die het gevolg zijn van de oorlog in Iran. De raffinaderijen maken nu vooral veel winst op diesel en kerosine. En Amerikaanse militairen die uit Duitsland vertrekken zijn welkom in Litouwen en Letland. We hebben goede banden met de VS en Donald Trump vindt ons goede bondgenoten, zeggen beide landen. Litouwen en Letland zien ook strategisch een groot voordeel. Amerikaanse troepen zitten dan dichter bij de Russische grens. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Tech en design bureau Hypersolid zit in Gdansk in Amerika, maar ook op het Mediapark in Hilversum. Wat zoeken ze daar toch eigenlijk? Straks meer in BNR Zaken doen.
16: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Van onmiskenbare fouten tot briljante inzichten. In CMO Talk vraag ik, Klaas Wijma, aan topmarketeers wat ze echt geleerd hebben van hun missers en doorbraken. Luister om de week op zaterdag om 11:30 op BNR of op elk moment dat je maar wil in je vertrouwde podcast-app.
20: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door Happy Horizon. Crafting Results.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In een tijd waarin de techsector wordt opgeschud door AI is het voor bedrijven in deze branche noodzakelijk hun strategie eens onder de loep te nemen. Voor het tech- en designbureau Hypersolid, dat in 2024 ontstond uit een fusie van 4 bedrijven, resulteerde dat pas geleden in een wisseling van de wacht aan de top. Rianne Meijerman is de kersvers topvrouw sinds april van Hypersolid. Welkom.
21: Dank je.
0: Hoe is het? Want jij was al CFO.
21: Nee, dat is beter dat ik dat ook niet doe.
0: Oh, pardon. Ja, wat was je wel? Je zat al wel hoog in de boom, laat ik het zo zeggen.
21: Nee, er zat nog een C'tje tussen. Oh. Dus ik was commercieel eindverantwoordelijk. Okay. Voordat ik 4 weken geleden CEO benoemd ben.
0: Je telt het nog wel dag voor dag voor dag. Het voelt
21: nog
0: vers.
21: Absoluut, ja, het voelt nog vers. Ja,
0: en wat verandert er dan als je van commercieel directeur nu al heel eindverantwoordelijk bent?
21: Sowieso de scope. Kijk, praktisch gezien verandert de scope. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons best een natuurlijk verloop was. De founder van een van de bedrijven waar Hypersolid uit ontstaan is, Trippel Schalk-Stalman, hij was de voorgaande CEO. En wij werkten al zo nauw samen dat de benoeming en ook de activiteitenset een heel natuurlijk verloop is geweest.
0: Maar toch dacht Schalk-Stalman blijkbaar, wij komen in een nieuwe fase. Daar hoort voor mij een andere rol bij, want anders had hij dat stokje niet overgegeven.
21: Ja, dat klopt. Schalk wilde zich heel bewust, zeker nu met alles wat er gebeurt op technologisch gebied, agentic AI, hij wilde zich heel bewust gaan richten op de techvisie, de toekomst, maar ook de versnelling van de adoptie van deze nieuwe technologie voor onze klanten en voor zijn eigen bedrijf. Dat kan hij beter doen als executive chairman, waar hij zich dan volledig kan focussen op dat stuk. En ik neem de taak over om de internationale uitbreiding van het bedrijf te gaan vormgeven, maar ook de verandering die dat voor onszelf als bedrijf, voor onze mensen meeneemt.
0: Bepaalde zaken die je noemt, namelijk technologische veranderingen, de visie van het bedrijf, de toekomst van het bedrijf. Dat zijn toch ook zaken waar je als topvrouw mee bezig zou moeten houden? Dat kun je toch niet zomaar bij een executive chairman beleggen?
21: Dat klopt. De lijnen zijn heel erg kort. Dus daar benutten we ook elkaars krachten. En ja, ik denk het mooie zit ook in de naam. Hyper and the Solid. Alleen maar tech en hele snelle vooruitgang. Zonder dat je daar een bedrijf ook goed in meeneemt op schaal. Dat is waar wij samen heel erg goed in zijn.
0: Maar ga jij een beetje het saaie gedeelte voor je rekening nemen? Maar ga jij het saaie gedeelte voor je rekening nemen? Zorgen voor dat mij het ook nog een bedrijf wordt?
21: Voor mij is dat het meest interessante gedeelte. Omdat dan de business impact echt gaat plaatsvinden. Dus ik krijg hier heel veel energie van. Ik vind dat absoluut niet saai. En ik merk dat dat voor veel van onze klanten ook het topic van de dag is.
0: Ja. Nou, mijn topic van deze dag is te achterhalen wat jullie nu precies doen.
21: Ja, dat
0: kun je
21: snap
0: daar
21: ik.
0: Iets over zeggen?
21: Zeker, daar kan ik heel veel over vertellen. Wat wij doen, wij bouwen techplatformen waar veel business en interactie overheen loopt. Dus dan moet je voorstellen, het kunnen e-commerce platformen zijn, maar ook media en tech en streaming platformen of employee engagement en loyaliteitsplatformen.
0: Ja, nou, je kunt er meer over vertellen. Dus wat betekent dat dan? Stel, er komt een grote klant bij jullie aan, want het zijn niet zomaar de eerste, de beste bedrijven. Wat doen jullie dan voor ze?
21: Nou, ik denk heel belangrijk, we gaan eerst in gesprek. Niet zozeer wat wil je dat we bouwen, maar wat wil je gewoon bereiken? Welk doel moet dit dienen? Vaak komen ze met een technische vraag bij ons. En op basis daarvan kijken we, oké, als dit je businessdoelstelling is, wat moet er dan gebeuren aan de technologiekant, de datakant? Maar vaak als je het hebt over techplatformen, dan is het belangrijk dat er adoptie en gebruik plaatsvindt. Dus we kijken ook heel erg naar de creatie. Kant en de experience.
0: Maar als jullie klanten voor een deel bestaan uit techplatforms of streamingdiensten, noem maar wat, dan hebben die toch zelf, neem ik aan, ook wel de nodige technische kennis in huis. Waarom zouden ze het bij jullie beleggen en niet zelf doen? Wat kunnen jullie extra?
21: Wat wij extra kunnen is dat wij heel snel zijn in de adoptie en het schaalbaar maken van de innovatie. We hebben vanuit onze historie bouwen wij ook eigen ventures. Dus dat betekent dat de vertaalslag van technologie, innovatie naar de daadwerkelijke business impact, die doorleven wij zelf ook. Daarom noemen wij ook, we zijn geen consultant. We zijn iemand die we bouwen. En naast dat het feit dat we het ook bouwen, onderhouden we het
0: maar
21: ook.
0: Als
21: en dat
0: iemand maakt ons voor jullie toch wat consultancy-diensten wil afnemen, bijvoorbeeld advies wil inwinnen, dan zeggen jullie nee, wij zijn geen consultant. Of kan dat ook?
21: Dan zeggen we, wij kunnen dat. Maar op het moment dat jullie alleen maar consultancy willen en niets met de resultaten daarvan gaan doen of gaan implementeren, daar worden wij minder enthousiast van. Dus.
0: Okay, maar dan gaat de deur nog steeds open. Of leg je de horen op de haak?
21: Dan gaat onze deur open.
0: Oké, dus jullie zijn eigenlijk vrij flexibel. Als mensen zeggen, wij willen toch vooral wat advies voordat we ergens aan beginnen. En we hoeven niet per se met jullie een contract tot de dood ons scheidt. Omdat jullie ook nog bepaalde zaken willen onderhouden of implementeren. Is dat ook goed?
21: Ja, we hebben behoorlijk veel vertrouwen in het feit dat ons advies dan ook daadwerkelijk wel gaat leiden tot de implementatie.
0: Wat is dat het idee? Dat je dus betrokken blijft en niet zegt, het staat er nu, wij verdwijnen weer.
21: Dat is zeker waar we het voor doen. Dat blijkt ook uit de langdurige klantrelaties die we nu op dit moment ook al hebben. Als wij wat bouwen, dan weten we ook hoe alle integraties in elkaar zitten, waar de risico's zitten. Dus wij onderhouden dat ook 24/7 support. Dus die langdurige relaties, daar worden onze mensen ook blij van.
0: Maar jullie hebben zelf, je gaf het al aan, eigen ventures, merken in het verleden. Soms leidde dat ook tot grote successen. Het is natuurlijk riskant. Je weet nooit helemaal of het een succes wordt, maar is dat dan niet uiteindelijk, mocht het een succes blijken te zijn, veel lucratiever? Want dan bouw je iets op. Team Gullit is een voorbeeld. Zo zijn er nog een paar. En als dat echt potten breekt, dan kun je dat weer verkopen.
21: Dat klopt. En dat doen we ook. Team Gullit is bijvoorbeeld onlangs verkocht aan Team Liquid.
0: Daarom dacht zeker. Ik noem dat even. Maar is het niet veel lucratiever om dan vooral daarop in te zetten?
21: Nou, wat lucratief is, is de kruisbestuiving tussen Hypersolid als bedrijf en de ventures die vaak starten aan de rand van het bedrijf. Dus waar vindt die kruisbestuiving dan plaats? Adoptie van nieuwe technologieën kan ook uitdagend zijn, kan spannend zijn, brengt verandering met zich mee. Wij vinden het prettig om dat ook snel zelf te kunnen toetsen in de praktijk. Dus de ventures zijn voor ons ook eigenlijk de playground waar we nieuwe technologieën gaan toepassen. daar zelf van leren, zodat we heel goed advies ook kunnen uitbrengen aan onze klanten als we het daar op nog grotere schaal vaak implementeren. Ja. Dus er is veel kruisbestuiving.
0: Dus die ventures die kunnen, zolang het maar intern blijft, ook af en toe mislukken. Daar kun je tegen een bepaalde grens oplopen en dan probeer je die intern te verhelpen, zodat je extern die fout niet maakt.
21: Exact.
0: En noem eens, want dat hebben we volgens mij nog niet voorbij horen komen, nou een voorbeeld van iets waar jullie de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest voor een grote klant, je mag zelfs een naam noemen, om het geheel nog wat concreter te maken.
21: Ja, nog wat concreter. Nou, ik denk wat belangrijk is, zeker ook om je goed voor te bereiden op agentic AI, is om eerst te kijken naar hoe zit je datahuishouding in elkaar. Dus een van de klanten waar we een smart data platform voor hebben gebouwd, is Heineken, waar we gekeken hebben, oké, hoe kan je de informatie van de verkoper, wat vaak via resellers gaat, uiteindelijk naar de eindklant, hoe kun je dat op een makkelijke manier ontsluiten, zodat je daar verschillende supply chain besluiten op los kan laten. Een ander.
0: En als je die oplossing dan hebt gebouwd, want dit klinkt wel als iets dat er dan op een gegeven moment is, en dan kan Heineken met die gegevens verder aan de slag. Wat is dan de blijvende rol voor HyperSolid in dit verband?
21: De blijvende rol is dat wij continu betrokken blijven bij de doorontwikkeling, maar ook het onderhoud van dit soort platformen. En er gebeurt natuurlijk continu iets, waardoor er updates nodig zijn, security. Wij blijven continu betrokken om te zorgen dat het up-to-date blijft.
0: Hoe bijzonder is dit? Want jullie hebben internationale ambities. Ik kwam Gdansk tegen in Polen. Ik kwam een vestiging in Amerika tegen. Ja, blijkbaar kunnen jullie iets en proberen jullie dat internationaal uit te rollen, dat niet zomaar overal op straat ligt. Terwijl ik dacht, ja, dit is een thema. Jullie begeven je op een terrein dat de afgelopen jaren behoorlijk ontdekt is. Zo uniek zal het niet zijn. Waarom is het dat blijkbaar wel?
21: Nou, dat zou je eigenlijk aan onze klanten moeten vragen, inderdaad. Maar Google heeft ons ook uitgekozen als het bedrijf om de hele in-office experience en de schermen die daar hangen, om daar het design voor te doen. Ja, wat maakt ons bijzonder en waarom kiezen zij ons? Dat is met name, denk ik, om de mensen. En het persoonlijke aspect, de benadering en hoe allround onze mensen zijn. Allemaal geboren uit tech. Dus of je in design werkt of een andere discipline. Iedereen denkt tech first. Dat sluit erg aan op dit moment. Maar we zitten ook allemaal heel ondernemend in de wedstrijd. En dat is echt het DNA van de founders, van ook de individuele bedrijven waar HyperSolid uit
0: ontstaan
21: is. Ik had
0: het idee dat jullie in alles proberen uit te stralen, dat jullie niet een bedrijf zijn met een mega kantoor en veel mensen die daar werken, maar dat het allemaal heel fluïde is. Maar als er een reden is om voor jullie te kiezen, dan zijn dat wel de mensen.
21: Het zijn dan zeker de mensen.
0: En hoe werkt dat bijvoorbeeld als je zegt, wij gaan nu proberen Amerika te veroveren? Dan kan ik me voorstellen dat er America First nog altijd wel een bedrijf is waar Amerikaanse klanten dan in eerste instantie naar kijken, omdat ze denken, wat hier van ons eigen continent komt, dat verdient enige voorrang. Maar is dat helemaal niet aan de orde?
21: Dat zou aan de orde kunnen zijn. Op dit moment groeien wij goed in Amerika. Dus wij zien nu niet dat dat een barrière is voor onze groei in Amerika.
0: Bij jullie is het gewoon één grote vriendelijke wereld waarin Europa en Amerika zaken doen en er helemaal niet wordt nagedacht over waar gegevens staan, of dat je toch probeert je eigen bedrijven net een tikkeltje voor te trekken. Want dat is natuurlijk waar het in dit programma bijna elke dag over gaat. Bij jullie werkt iedereen vrolijk.
21: Nou, het thema is niet zozeer Amerika en Europa. Het thema is wel flexibiliteit en afhankelijkheid bij ons en onze klanten. Dus onze techfilosofie, als wij platformen bouwen, dan zorgen wij ervoor dat we nooit een te grote afhankelijkheid inbouwen. Of dat nou is van een Amerikaanse cloud provider, of wat doen we bijvoorbeeld on-prem in onze datacenters in Europa. Dus flexibiliteit is heel erg een topic, los van het continent of de nationaliteit. Dat is altijd een onderwerp geweest en dat is wel een veel actueler onderwerp op dit moment.
0: Maar je gaf eerder aan in het programma dat jullie inderdaad bezig zijn om die afhankelijkheden te proberen af te bouwen. En tegelijkertijd zijn er voor bepaalde voorzieningen nu eenmaal niet heel veel spelers. Het gaat vaak over de cloud, het gaat over grote techbedrijven, en dat zijn er 3, 4, 5 als je misschien alles uit de kast trekt. Hoe kun je dan toch zorgen dat je die afhankelijkheid niet zo dominant laat worden?
21: Ja, dat klopt. Er is zeker een afhankelijkheid. En je kunt kijken naar welke werkprocessen beleg je waar. Wat we wel merken is dat veel klanten binnen Europa wel actief het gesprek nu ook opstarten over wat zijn de Europese cloud-oplossingen. Kunnen we bepaalde werkprocessen wat meer naar Europa brengen? En de eerste discussie die er vaak plaatsvindt, en die is nu heel relevant, wat zijn nou echt je bedrijfskritische processen? Want daar is een bedrijf dan het meest kwetsbaar. Dus we zien zeker dat dat een enorm groot punt aan
0: het worden is. En hoe oordeel jij dan over die Europese alternatieven? Want wat soeverein is, dat kun je ook aan een heel legertje experts voorleggen en dan zullen ze allemaal een ander antwoord geven. Heb jij dan het antwoord?
21: Nou, ik gelukkig niet, maar heel veel van de mensen die bij HypeSolid werken, die hebben wel een antwoord wat past bij de klant. Ik denk dat het echt een op maat advies is. En daarom kijken we ook echt wat is de situatie bij de klant. En die expertise, die hebben wij wel in huis. Wij monitoren en bekijken ook continu wat de Europese oplossingen zijn. Werken daar ook mee om kennis op te doen.
0: En wat is precies jullie huis? Want ik gaf al aan, HypeSolid is ontstaan uit vier bedrijven, een fusie, die, als je puur en alleen Google zou gebruiken en gaat opzoeken of die bedrijven er nog zijn, nog wel onder eigen vlag opereren, maar dat is uiterlijke schijn.
21: Ja, die opereren sinds kort, want we hebben de rebranding gedaan, niet onder eigen vlag. We zijn nu één bedrijf, HypeSolid. Aan de buitenkant, dat waren we eigenlijk van binnen al veel langer. We zitten ook in Amsterdam op één kantoor. Daar zit het voormalige Wonderland Côte d'Azur al bij elkaar. Dus we zijn één HypeSolid.
0: Jullie moeten niet alleen die websites uit de lucht halen en dan ben je klaar.
21: Dan zijn wij zeker klaar. En de reden waarom we dat nog niet gedaan hebben is omdat het bedrijf al behoorlijk lang bestaat. Het zou zonde zijn om mensen die bijvoorbeeld de naam Triple nog kennen, die niet door te verwijzen naar HypeSolid. Dus als je gaat googlen, vind je zeker ook nog even een Triple website.
0: En waarom zou je niet, als dat toch een household name is, daaraan vasthouden en zeggen, jullie maken onderdeel uit, die vorm kom je ook wel tegen, van één en dezelfde familie, namelijk HypeSolid?
21: We hebben besloten om echt naar één merk te gaan als HypeSolid. Omdat het gewoon heel duidelijk is. En ook beter wat we intern al doen. We werken echt multifunctioneel op die klant. Dus de scheidslijn tussen de capabilities bestaat niet meer. En het houden van de individuele merken zou dat bekrachtigen. Terwijl we dat juist niet zijn en niet willen.
0: Want waarom moest die fusie, die bundeling er komen als het ook nog bedrijven zijn die ieder voor zich ook meer dan levensvatbaar zijn?
21: Omdat wij juist de som beter vinden dan de losse disciplines en de servicelijnen. En zeker nu als je kijkt naar waar het naartoe gaat met de Agentic AI. De tech kan niet meer zonder het design, kan ook niet zonder data. Dus die versmelting is voor ons een hele logische. Dus ook het hebben van één merk.
0: Nou, want je zou ook kunnen zeggen, maar goed, ik begrijp dat jullie een andere keuze hebben gemaakt. Je kunt als bedrijven onderdeel van dezelfde familie voor andere expertise naar elkaar verwijzen. En dan komt die klant dezelfde bedrijven tegen.
21: Ja, vinden we allemaal heel ingewikkeld. Waarom moeilijk doen als simpel kan?
0: Ja, en dat is dus al, die klus is al geklaard. Dus jij bent de nieuwe topvrouw. Je hoeft je niet meer bezig te houden met organisatorische romslomp.
21: Er is altijd organisatorische romslomp.
0: Wat leuk, nou, dan gaan we daar wat uitgebreider op in.
21: Maar niet rondom de rebranding.
0: Wat, is dan nu het papierwerk, de organisatorische romslomp, waarvan jij denkt, als ik daar morgen mee kan afrekenen, dan doe ik het vandaag?
21: Nou, weet je wat leuk is? Dat ik dat lijstje nu gewoon kan aanleveren.
0: Gaan andere mensen het doen?
21: Dan gaan kijken of we daar agents voor in kunnen gaan zetten. Ja, echt, daar maak ik geen grap over. Ja, we zijn heel kritisch aan het kijken naar, als wij klanten adviseren om te transformeren, dan moeten wij daar uiteindelijk zelf natuurlijk ook op voorop lopen. Dus ja, weet je, ik las laatst ook 60%. Van het werk op een dag is bezighouden met het werk. Nou, dat speelt overal. We zijn serieuze gesprekken aan het voeren. Bijvoorbeeld ook finance-afdelingen, support-afdelingen. Hoe gaan wij dingen anders doen met elkaar? Dus het bevrijd worden van wat jij misschien kwalificeert als rompslomp is een hele opportunity om daar goed naar te kijken.
0: Het is toch ook wel rompslomp, anders zou je er niet vanaf willen.
21: Nou, ik vind dat mijn tijd daar niet het meest nuttige is als ik het daar te veel aan besteed. Nee. Dus ik probeer echt na te denken over de toekomst van het bedrijf.
0: Rianne Meijerman is hier van HypeSolid. Ik kwam ook bij jullie tegen, AI komt eraan. Of je daar nu schuchter tegenaan kijkt of dat je al denkt, wij hebben het zo ongeveer. Wij werken ook met de brave en de bold, de bedrijven die wat verder durven te kijken. waar zie je nu nog wat skepsis? Want die zal er wel zijn. Of kom je dan alleen maar bij klanten die zeggen AI, ik omarm dat?
21: Nee, er is best veel skepsis ook nog. En vooral veel vragen. Wat ik veel merk is, er is een hele hype geweest van tool-adoptie. Dus ik werk met Claude of ik werk met Codex. Dat zie je ook bij klanten. En dat bereikt nu wel een punt dat mensen zich eigenlijk afvragen, Oké, nou doe ik hetzelfde werk en dat doe ik sneller en dat doe ik efficiënter. Maar ik loop vast nu, want ik begin of tijd over te houden. Maar dus de existentiële vragen komen nu over wat ben ik eigenlijk voor bedrijf en waar wil ik dan nog echt, wat wil ik onder controle houden? En als productie op dit moment eigenlijk niet meer de bottleneck is, omdat dat zo schaalbaar is, dan is je kennis en je toegevoegde waarde wordt meer je advantage als bedrijf. Dus ik merk dat we nu van tooling gaan naar waar staan we nu voor als bedrijf. En dat vraagt best wel wat denkcapaciteit.
0: Maar die vraag over wie ben ik, wat doe ik, waartoe ben ik op aarde, die moeten mensen toch vooral zelf met hun eigen bedrijf beantwoorden, of zouden ze dat aan jullie moeten vragen?
21: Dat is altijd prettig als je daar een externe bij hebt. En ik denk dat wij die rol goed kunnen vervullen. Omdat we weten wat de tech kan. We snappen dat uitvoering ineens heel schaalbaar is. Dus het klankborden met een partij zoals Hypersolid is vaak heel waardevol. Omdat wij snel ook de dingen kunnen bouwen. En wij merken dat wanneer je innovatie toegepast in werking ziet, dat het vaak hele mooie processen bij de klant zelf te werk stelt.
0: En hoe gaat dat in je eigen huis als je zegt, de mensen kiezen voor ons omdat ze weten dat bij ons de beste mensen werken, en tegelijkertijd zeg je, wij gaan zelf ook eens kijken wat we met bijvoorbeeld AI-agents voor elkaar kunnen krijgen. Waar zie je dan de verhouding bij Hypersolid tussen mens en machine?
21: Ja, je ziet, wij gaan door dezelfde curve. Dus de laten we zeggen, de tool-adoptie bij de development teams is al heel erg hoog op dit moment. Eigenlijk zeggen we ook, alle code die niet meer gegenereerd wordt met behulp van AI is legacy code. Dus die tool-adoptie gaat heel goed. Wij zitten nu op het punt dat we echt kijken van alle andere processen voor onszelf, hoe kunnen we dat nog verder optimaliseren met elkaar door echt anders te gaan denken. Ik had een leuk gesprek met onze finance afdeling laatst over waarom wil je maandrapportages hebben? Je wil weten hoe je je bedrijf aanstuurt, maar het efficiënter maken van een maandrapportage in PowerPoint, dat is niet een doel op zich. En daar samen met die afdeling zijn we nu aan het kijken hoe we een toekomstige finance functie eigenlijk gaan neerzetten en inrichten.
0: En waar denk je dat zo ongeveer op uit gaat komen? Als jij zegt die maandelijkse rapportages, daar houden we onszelf ook maar mee bezig. En dat vooral optimaliseren, dat kan toch slimmer? Je wil inderdaad wel niet sturen in de mist.
21: Dat klopt. Ik heb daar hele mooie toekomstdromen over. Hoe ik uiteindelijk gewoon hoe ik een agent heb die mij gewoon, als ik op de fiets zit, met mijn oortjes in vertelt waar ik mij de komende weken en dagen op moet gaan richten. Zodat ik vooral met de mensen en de gesprekken bezig kan zijn zonder dat ik naar een scherm hoef te kijken en het uit de rapporten halen.
0: Wanneer word jij sceptisch? Want ik vroeg jou net, is er nog enige skepsis bij klanten onder andere? Er zijn veel vragen, maar jij verheugt je op allerlei AI-agents die jou omringen en die van alles uit handen gaan nemen. Waar denk jij, oké, hier ligt voor mij een grens, dit blijft toch een zaak van mens tot mens, of dit doe ik liever zelf? Heb jij die?
21: Ja, die heb ik zeker wel. Ja, ik de relatie tussen mensen, ook mensen doen zaken met mensen. Dus ik denk dat de relatie met je klant, maar ook de finesse die je uit gesprekken haalt, dat lijkt mij nu heel moeilijk om dat te vervangen door een agent. Ook omdat dat een gedeelte is, ook voor mezelf, van mijn werkvreugde, waarom ik het werk gewoon heel erg leuk vind.
0: Ja, ik zag jou zo stralen interactie bij die finance AI agent dat ik het even moest vragen.
21: Ja, ik ook. Ja, maar die samenwerking is ook weer heel erg leuk natuurlijk. Want Een ander aspect wat ook wel belangrijk is, is ik sta heel dicht bij het vuur. Dat realiseer ik me ook terdege. Hoe zorgen we dat de samenleving en iedereen toch wel een gelijke kans houdt om mee te groeien in deze technologische ontwikkeling, is wel een onderwerp wat mij bezighoudt. En binnen een techbedrijf zit je er heel dichtbij. Ik vind dat ook het feit dat ik omringd ben door mensen die allemaal voorop lopen op dit gebied, vind ik nu ook wel een voorrecht. En het houdt me wel bezig, hoe kunnen we zorgen dat het voor de samenleving open staat en open blijft staan. Dat houdt mij bezig. Daar heb ik het antwoord niet op als dat je vervolgvraag wordt.
0: Ik wilde nog allerlei vervolgvragen stellen. Ik houd er maar op een volgende uitnodiging om deze grote vragen van grote antwoorden te voorzien. Rianne Meijerman van HyperSolid, dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Mark Wezendonk. Hij is van Creative Technology over alle geluid, techniek, licht. Dat komt kijken bij bijvoorbeeld de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Straks de vakbonden dreigen met stakingen vanwege de AOW-verhoging, onder andere. Straks meer vanuit Den Haag. Een toelichting van onze politiek verslaggever in BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Je kent ons van het nieuws.
22: Van duiding.
3: Feiten en context. En soms is er
22: naast het nieuws
3: ruimte voor goede muziek.
22: Zoals deze.
23: Jamaica Funk, that's what it is.
3: Zo klinkt werken beter.
22: BNR Business Beat.
3: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
22: Luister in de BNR-app.
3: Op bnr.nl/bb.
22: En via DAB+.
24: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
24: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
26: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
27: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
28: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder probleem. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
29: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
30: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
31: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
30: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
32: In de BNR-app.
0: Er is een explosieve stijging van het aantal doorrijders bij tankstations vanwege de torenhoge brandstofprijzen. Ondanks de wereldwijde geopolitieke spanningen, de stijgende ticketprijzen en dreigende kerosinetekorten laten Nederlanders hun vakantieplannen niet varen. En Hongarije zal de EU niet langer chanteren door het inzetten van veto's tegen nieuw beleid. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB, daar zit Robert Vriezen. Robert, hoeveel file staat er nog?
4: Er staat 50 kilometer file bij elkaar. En veel vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier nu bij de grens door de controles. En op de A50 is een ongeluk gebeurd daar in de buurt. Vanuit Arnhem naar Apeldoorn bij Afrit Schaarsberg is de weg dicht voor bergingswerkzaamheden. Omrijden dus, dat gaat via Barneveld. Over de A12 een stukje terug en dan de A30 naar het noorden. Door die problemen daar ook file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 20 minuten op onthoud. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk met 3 auto's bij Oorschot. Zijn de boel al aan het bergen, maar ondertussen staat er 10 kilometer file met 20 minuten vertraging, doordat de linkerrijstrook dicht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Lochem bij 113.1. En er staan, ze staan ook te flitsen als je te hard rijdt op de A16 Belgische grens Breda. Dat is bij de grens bij hectometerpaal 70.9.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius die nu in thuisquarantaine zitten te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuiniging op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurde dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Vakbonden FNV, CNV en VCP dreigen met landelijke stakingen als het kabinet geen streep trekt door belangrijke bezuinigingen op de sociale zekerheid. En het Chinese Wingtech eist ruim 8 miljard dollar van de Nederlandse staat. Straks meer in BNR Zaken doen.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app
13: heb je ook altijd en overal breaking news.
14: Download de BNR-app en blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
1: Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. Vakbonden FNV, CNV en VCP leggen het kabinet Jetten een harde deadline op. Als de AOW-plannen en de bezuiniging op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken van tafel zijn, volgen er landelijke acties en werkonderbrekingen. Het is een bom in de polder, een ongekende aanval op het sociale vangnet, woorden van de vakbonden. Contact met politiek verslaggever Michiel Jurjens. Goedemiddag, Michiel.
2: Goedemiddag, Thomas.
0: Vakbonden en een ultimatum, dat kennen we ergens van, denk ik.
2: Ja, maar ja, toch op deze manier het dreigen met acties, het actievoeren zelf, ja, dat zien we natuurlijk wel vaker. Maar dan meestal in de context van cao-onderhandelingen die vastgelopen zijn en om daar doorbraken in te forceren. Zo'n ultimatum richting het kabinet of grote acties tegen kabinetsplannen. Nog nooit gebeurd natuurlijk, maar wel vrij ongebruikelijk. En je zei het net zelf al, het kabinet krijgt 2 weken. Dus tot maandag 25 mei en... De bonden zeggen als er geen beweging is tegen die tijd, dan volgen er vanaf 30 mei landelijke acties die heel Nederland gaat merken, al dus de bonden.
0: Het interessante is dat dit kabinet natuurlijk begonnen is met een uitgestoken hand, zegt men zelf, richting het maatschappelijke middenveld. Jetten heeft ook vaker gezegd dat hij met die polder in gesprek wil. Waarom lukt dat niet?
2: Ja, zeker. En zelfs tijdens de kabinetsformatie, dat herinner je misschien nog wel, zijn er meerdere momenten geweest dat vertegenwoordigers van de bonden, maar ook de Sociaal-Economische Raad in zijn algemeen, dat die langs mochten komen. Die hebben ook aan tafel gezeten om te praten met de onderhandelende partijen. En er werd ook steeds gezegd, dit kabinet wil doorbraken realiseren. En die doorbraken moeten dan samen gerealiseerd worden, samen met de polder. Nou was er begin maart, toen het kabinet net was aangetreden, wel een kennismaking. Gesprek. Toen zeiden de bonden ook al, nadat dat gesprek ook al heel snel weer voorbij was, wij gaan niet praten zolang die bezuinigingsplannen voor de sociale zekerheid op tafel liggen. En ik vroeg net, toen dit ultimatum werd afgekondigd aan de voorzitter van de FNV, aan Hans Spekman, of er sindsdien überhaupt contact is geweest.
3: Er is niet onderhandeld. We hebben natuurlijk informeel, bellen we wel eens met elkaar om aan te kondigen, want ik hou er niet van om mensen te verrassen in het leven. Dat is nou eenmaal wie ik ben. Dat past ook niet bij mij als ik dat zou doen. Dus de contact wel, maar niet in onderhandeling. Nee, dat is ook niet te doen.
2: Als er niet bewogen wordt, dan zullen er collectieve acties volgen. Zullen die mogelijk volgen of die gaan volgen als er niet bewogen wordt?
3: Nee, als er niet bewogen wordt, dan komen er collectieve acties. Dat staat gewoon vast. Dus alle sectoren zijn bij ons nu in de voorbereiding. Welke actie wordt gedaan door welke sector? En er is een hoge actiebereidheid, omdat heel veel mensen zich zorg maken. Het raakt ze.
2: Het klinkt alsof u er rekening mee houdt dat die acties er echt wel gaan komen.
3: Zeker.
2: Binnenkort.
3: Zeker, maar ik zou ook heel slecht
2: zijn. Maar dus ook dat er niet bewogen gaat worden?
3: Nee, maar ik zou heel slecht zijn als ik me niet voorbereid op ook een nee.
0: Wat staat er dan in dat regeerakkoord, wordt een lange lijst, Michiel, dat die bonden zo dwars zit?
2: Ik zal proberen zo kort mogelijk antwoord te geven. Het is eigenlijk tweeledig. Dus we hebben aan de ene kant bezuinigingen op de WW. Dus het vangnet als je je baan verliest. Dan kun je nu nog maximaal 2 jaar een WW-uitkering krijgen. In de plannen van het kabinet gaat die periode terug naar 1 jaar. Wel met een uitkering die dan wat hoger is. Maar dat wordt dus 1 jaar in plaats van 2. Daarnaast hebben we de bezuinigingen die gepland zijn op de WIA. Dus voor mensen die arbeidsongeschikt raken. En aan de andere kant hebben we de AOW-leeftijd. In het coalitieakkoord staat het voornemen om die leeftijd vanaf 2033 1-op-1 te laten meestijgen met de levensverwachting. De boosheid daar die zit vooral ook in wat er in 2019 in het pensioenakkoord is afgesproken. Toen was er de afspraak om die AOW-leeftijd voor ieder jaar dat de levensverwachting omhoog gaat 8 maanden te laten stijgen. En die afspraak die wordt eenzijdig door het kabinet geschonden, zeggen de bonden, en dat zeggen ook oppositiepartijen in de Tweede Kamer. En ja, naast de inhoudelijke bezwaren daartegen gaat het dus ook vooral steeds om dat pensioenakkoord, die afspraken die geschonden worden. Dus vandaar dat daar zoveel boosheid over is.
0: Hoe verdeeld zijn de coalitiepartijen onderling over deze plannen? Weet jij daar iets van?
2: We hebben het dus over D66, VVD en CDA. Nou, die zullen voor en ook achter de schermen trouwens blijven zeggen dat zij achter hun coalitieakkoord staan. Daar liggen ook financiële afspraken onder. Maar het is wel interessant om dan even een klein stukje terug te gaan naar hoe dat coalitieakkoord tot stand is gekomen. Het waren eerst D66 en CDA die eind vorig jaar was dat met hun plannen kwamen. Hun positieve agenda op het moment dat de formatie vastzat. In die plannen ging het onder andere ook nog over een stapsgewijze afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Om op die manier aan miljarden te gaan komen. Onder andere om de grotere uitgaven aan defensie te gaan betalen. Nou, later kwam de VVD erbij. Dat heeft uiteindelijk het minderheidskabinet opgeleverd. Maar ook die stappen, daar wilde Hans Spekman ons graag nog even aan herinneren.
3: Dus je ziet dat de drie onderhandelende partijen, die houden heel erg vast aan de financiële plaat die ze bij het begin hebben gemaakt, met de financiële afspraken die daarbij horen. En als daar geen beweging op komt, ja, dan zit het natuurlijk nu dat sommige partijen daar heel tevreden waren met die financiële plaat. Maar dat wijkt natuurlijk af van de voorstellen die er eerder waren van een partij als D66 en CDA in de fase daarvoor in de kabinetsonderhandelingen. Ja, en dat breekt ze nu op.
2: Ja, en op die manier probeert Spekman dus samen met de andere bonden de druk te verhogen.
0: Spekman dus, die samen met die andere voorzitters vandaag liet weten dat hij, als het kabinet niet in beweging komt, tot actie overgaat. Onze politiek verslaggever Michiel Jurjens, dankjewel.
1: Thomas van Zijl.
0: Chinese Wingtech eist ruim 8 miljard dollar van de Nederlandse staat. Moederbedrijf van chipmaker Nexperia kondigt een internationale arbitrageprocedure aan vanwege het ingrijpen door toenmalig minister Karremans en de ondernemingskamer vorig jaar oktober. Contact met Onno Hennis, hij is advocaat ondernemingsrecht bij AMS. Advocaten, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: We hebben het over 8 miljard dollar. Dat is uitgerekend niet zomaar op de achterkant van een bierviltje, maar misschien scheelt het niet veel. Is dat een realistisch bedrag om daar maar eens mee te beginnen?
6: Nou, dat kan ik niet helemaal beoordelen, maar ik heb begrepen dat dat de waardering is van heel Nexperia vlak voor het ingrijpen van minister Karremans en de ondernemingskamer. En dat de hele waarde van Nexperia op dit moment weg zou zijn, dat valt te twijfelen. Dus ik denk dat dat een beetje een grove schadebegroting is, laat ik het zo zeggen.
0: Want u liet eerder in de krant weten, het FD, dat het ingewikkeld is om de causaliteit aan te tonen. Er is ingegrepen door de minister, de ondernemingskamer heeft zich uitgesproken, maar je kunt niet één op één zeggen dat de schade waar Wingtech het over heeft te herleiden is tot dat moment?
6: Precies, eigenlijk moet worden bekeken naar wat de gevolgen zijn geweest van het bevel. Nou, dat bevel heeft is gegeven. Een dag later heeft de ondernemingskamer ingegrepen en is het bestuur geschorst, is een onafhankelijk bestuurder aangewezen. En dat betekent eigenlijk dat vanaf dat moment alles wat Nexperia, of althans de twee Nederlandse vennootschappen van Nexperia hebben gedaan, dat dat niet het gevolg is van het bevel van de minister, maar eigenlijk door het ingrijpen van de ondernemingskamer. En dan kan je dus ook afvragen of gestelde schade, waar mij in ieder geval niet duidelijk is waar die uit bestaat, dan het gevolg is van dat bevel of van dat ingrijpen.
0: Ja, is het ook lastig om die schade überhaupt hard te maken op het moment dat je accountant weigert de jaarcijfers goed te keuren? Want dat is bij Wingtech ook nog eens aan de orde. Er is een miljardenverlies geleden, maar de accountant laat nu op dit moment nog niet voldoende weten die jaarcijfers goed te kunnen beoordelen.
6: Ja. Ja, nee, dat schadedebat is zeker met ontbrekende door een accountant goedgekeurde jaarrekeningen of cijfers is natuurlijk heel ingewikkeld, ja.
0: En waarom kiest Wingtech nu deze route? Want het gaat hier over een internationale arbitrageprocedure. We hebben in Nederland ook rechters. Is het logisch dat het op deze manier gebeurt?
6: Ja, de grondslag voor die arbitrageprocedure zijn eigenlijk twee bilaterale investeringsverdragen, zogenaamde BITs. Dat zijn verdragen tussen staten waarin investeerders van de andere staat worden beschermd door met name onteigening door de hoofdstaat. En in die investeringsverdragen daar staan arbitrage overeenkomsten in. Dus daarom is het via arbitrage en niet via de overheidsrechter.
0: Maar als ik u zo beluister, dan denk ik dat het voor Wingtech nog geen uitgemaakte zaak is dat ze dit ook daadwerkelijk naar zich toe weten te trekken. Want er is een accountant die niet mee wil werken. Die casualiteit is ingewikkeld aan te tonen. Dus er moet wel heel wat gebeuren mocht Wingtech hier met die 8 miljard naar huis gaan?
6: Nou, dat is echt veel te vroeg en heel moeilijk om te zeggen natuurlijk, zonder dat je precies weet welke grondslagen worden ingeroepen en welke bewijzen ervoor worden aangeleverd. Als je een hele ongenuanceerde schot voor de boeg wil nemen, dan acht ik die kans inderdaad. Laat ik zeggen, er zijn er veel hobbels te nemen voor voor Wingtex. Ja.
0: En deze procedure die wordt nu aangekondigd. Is dit nu ook nog een moment, als je het juridisch bekijkt, dat de staat nog een soort tegenreactie zou kunnen geven? Of moet je dit maar over je heen laten komen?
6: Nou, de staat is gedaagd in die procedure, dus die zal zich zeker gaan verweren. En naar mijn verwachting alles doen om te zorgen dat die vordering wordt afgewezen. Maar verdere acties op een diplomatiek niveau bedoelt u?
0: Dat je het nog zou kunnen proberen af te wenden, dat het niet tot zo'n echte arbitrageprocedure hoeft te komen en dat je in beweging komt?
6: Ja. Nou, er geldt een zes maanden cooling-off period. Die is gestart op 15 november 2025. Toen Wingtech de notice for arbitration heeft verstuurd. Nou, die is dus daarmee ook 15 april verstreken.
0: Ja.
6: En ik heb begrepen dat er dus dat niet heeft geleid tot een schikking. Ik weet ook niet in hoeverre er serieus onderhandeld is. Maar dat is altijd mogelijk. Partijen kunnen natuurlijk altijd een schikking bereiken, ook hangende procedure. Dus op zich, zodra die arbitrageprocedure is gestart, kan er ook nog gesproken worden en kunnen partijen onderling uitkomen.
0: Onno Ennis, advocaat ondernemingsrecht, verbonden aan AMS Advocaten. Dank voor de toelichting.
15: Dagboek van een ondernemer.
0: Als ondernemer sta je elke dag voor keuzes die invloed hebben op je bedrijf. En als je dan heel impulsief een knoop doorhakt, of juist na lang wikken en wegen een beslissing neemt, is het de vraag of het wel zo goed uitpakt. In de rubriek Dagboek van een ondernemer praat ik met Boudewijn Boonman. Hij is ondernemer, ook redacteur van dit programma, over wat hij meemaakt met zijn bedrijf, het zoet en het zuur, ook de laatste tijd. Boudewijn, Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: Je zit in de babyartikelen. Je bent ook nog oprichter van het babymerk Little Rhino. En de vorige keer dat we elkaar spraken, ging het wat uitgebreider over een groot merk dat de samenwerking met jullie winkel stopte. Ja. En jij liet ook weten dat je het daar niet meteen bij zou laten zitten. Je hebt ze nog geschreven. Is daar iets uitgekomen?
16: Nou, ik heb op een gegeven moment die mail toen verzonden inderdaad. En nou, ik heb daar tot op heden, het is ongeveer 4 weken geleden, tot op heden nog geen inhoudelijke reactie op teruggekregen. Ze hebben mij wel een mailtje verzonden van, we hebben het ontvangen en we komen hier nog op terug. Maar we zijn ondertussen een maand verder en ik heb tot op heden nog geen inhoudelijk schrijven mogen ontvangen. Nee.
0: En het gaat hier over het beëindigen van een langlopende samenwerking. Belangrijke samenwerking ook, hè, want het was echt een A-merk. En jij dacht, zij stoppen de samenwerking met ons, maar ook met andere kleine retailers, want ze willen de macht vooral naar zichzelf en naar hun grotere partners toetrekken. Heb jij nog een beetje onderzoek gedaan? Is dat ook daadwerkelijk wat er speelt?
16: Ja, op een gegeven moment ben ik toch maar wat telefoonnummers weer op gaan zoeken van mede-ondernemers in het land. En dan ook met baby speciaalzaken specifiek. Nou, ben ik tot 3 ondernemers gekomen. Ik heb ze samen met mijn moeder toen, of die ook in het familiebedrijf zit, natuurlijk opgebeld. En die zeiden van, we hebben eigenlijk helemaal geen bericht gehad. En toch, overal wat ik aan het lezen was, dacht ik van, ze zullen toch wel een strategiewijziging hebben. Dit komt ook wel overeen met hoe andere bedrijven het misschien doen, dat ze meer de macht naar zichzelf toe willen trekken en dan andere ondernemers, retailers eruit gooien. Maar het is niet gebleken dat die ondernemers met ongeveer dezelfde omzetten, met dezelfde afzet, dat die eruit zijn gegooid. Het zijn wel allemaal bedrijven die echt in het land zitten, dus richting de Randstad daaromheen. Wij zitten natuurlijk in Zeeland. Dus maar die bedrijven die mogen tot op heden gewoon blijven verkopen.
0: Wat denk je dan dat de reden is dat jullie er blijkbaar worden uitgepikt? Ja, want daar zul je wel gedachten aan hebben gewijd.
16: Ja, je kan zo. Op een gegeven moment kreeg ik nog het rapport Elke Regio Telt. Kwam bij mij naar voren en ging er ook eens in lezen. Denk van jeetje, Zeeland, Groningen, zou het daar dan aan liggen?
0: Dat de strekking van dat rapport was juist dat die regio wat meer in het zonnetje gezet zou moeten worden. In eerste plaats uiteraard door de overheid.
16: Ja, maar toch blijkbaar denken niet alle bedrijven daar misschien zo over. Ja, ik weet het gewoon simpelweg niet. Misschien kan het eraan hebben gelegen dat ze kijken naar de omzet en denken van, misschien in die regio gaat dat de komende jaren wat minder. Maar dit merk is ook gewoon straks sterk ondervertegenwoordigd in onze regio. Alleen maar bij een grote concurrent Prenatal kan straks dit merk binnen Zeeland nog gekocht worden. Of kan het kan een consument het gaan bekijken. Maar voor de rest helemaal nergens. Nee,
0: maar je zult toch wel op een rijtje hebben gezet wat jullie dan onderscheidt van die winkels die blijkbaar wel dit merk kunnen verkopen. Verkopen jullie op een andere manier? Jij bent de pleitbezorger van gezonde marges. Zit daar dan het verschil in?
16: Ja, misschien heb ik nog eens ergens de fout gemaakt. Op een gegeven moment, een jaar terug, kregen wij een soort contract opgestuurd dat je als premium retailer moest je het ondertekenen. En dan zou je kon je het op bepaalde kortingsacties van die fabrikant kreeg je toegang tot. Nou, wij hebben dat toen niet ondertekend. Dus ik zat nog ergens aan te denken, had ik misschien een jaar geleden zo'n contract wel moeten ondertekenen, waardoor ik nu misschien er niet uit gekikt zou worden. Nou, toen hebben we ervoor gekozen om dat niet te doen. Denk achteraf, ja, is dat onwetendheid geweest? Waarom heb ik dat gedaan? Hebben andere retailers dat wel gedaan? Ik had misschien ook kunnen aanschrijven van, goh, hier spreekt de nieuwe generatie. Dat ze ook nog zoiets kunnen, hè? Dat je zegt van, nou, de oude generatie, nou, dat is nu geweest. We willen het nu op een andere manier gaan insteken. Geef ons de kans. Dus ik ben nu waarschijnlijk wel van plan om het op die manier te gaan inrichten van, goh, dit zijn de plannen voor de komende jaren.
0: Dus jij gaat toch nog een keer contact zoeken, want op een zeker moment moet je jezelf misschien niet voor de gek houden en ook niet al te veel in de hoek laten drukken, maar...
16: Ja, het voelt bijna een beetje als slijmen. En daar hou ik totaal niet van. Maar ja, je hebt dit soort merken heb je gewoon voor je aanzien van je winkel. Ik heb ze nodig. Dat is gewoon heel simpel. En vooral met de investeringen die de afgelopen 6-7 maanden die we aan het doen zijn in die webshop. Dan denk ik van ja, wil ik er nou echt nog een landelijke webshop van maken? Of moet ik het nou echt gewoon alleen maar lokaal houden? Vooral als ik het maanden die we aan het doen zijn in die webshop. Dan denk ik van ja, wil je,

0: zul je, denk ik, nou, vaak in de afgelopen misschien 3-4 weken... af en toe moet je op een gegeven moment misschien wel een keuze gaan maken. Waar ben ik harder nodig? Ben ik harder nodig in het familiebedrijf? Of ben ik hier harder nodig? En dat vind ik een hele lastige
1: keuze. Ik denk dat als je het aan jouw familie zou vragen, dat ze misschien de nieuwe generatie dan ook voor 5-6 dagen in de week wel aan zich zouden willen binden.
0: Als ik nu ga kijken wat mijn... als ik de 3 dagen bijvoorbeeld in de week daar in de winkel werk, en ik zou dat nu bijvoorbeeld verhogen naar 5 dagen in de week, ik weet zeker dat ik er dan veel meer uit zou kunnen halen. En ik denk ook dat de familie dat ook ziet. Na de 3 dagen komt dit er al uit. Moet je nagaan met 5 dagen. Maar ja, ik kan niet, want je moet ook fysiek in de winkel zijn. En we weten allemaal de afstand tussen Zeeland en Amsterdam. Nou, het is toch dikke 2,5 uur.
1: Dat weten we allemaal, maar niet iedereen wordt er wekelijks mee geconfronteerd. Nee,
0: en dat zie je bij mij toch wel. Dus dat zal een lastige keuze worden voor de komende weken, misschien wel dagen zelfs, om daar een keuze in te gaan maken waar ik het hardst nodig ben, of op deze koers verder door te gaan.
1: Maar er staat echt een hoop op het spel dus.
0: Voor mij
1: is jouw verblijf bij BNR.
0: Dat staat dan zeker op het spel. Maar tot nu toe hoop ik hier ook gewoon nog zeker achter de microfoon te staan.
1: Boudewijn Boonman, ondernemer in babyartikelen, met groot hart voor de zaak. De zaak van de familie en de zaak BNR. Tot over 2 weken dan.
0: Zeker.
1: Nina van den Dungen en Niels Heidhuis presenteren vandaag vanaf 4 uur de avondspits. En je lampje staat aan, maar het is niet meer rood, maar wit, Niels.
2: Waarom is dat?
3: Maar jongens, sokken is niet werk.
1: Is dit nog radio?
3: Dit is geen radio, ik wil een rood lampje. Maar goed, dit is achter mijn scherm, maar even leuk om te weten. Ja. We krijgen meestal een rood lampje. Rood lampje brekend on-air. En nu heb ik een wit lampje.
1: Maar dit lampje ging on-air kapot.
3: Ja?
1: En met... heel veel hangen en wurgen en bloedspoed is er toen uiteindelijk toch nog een lampje
2: ingegaan.
1: Nou,
2: dit,
3: omdat dat voor 4 is opgelost.
1: Maar de techniek heeft het gehoord.
3: Anders kan ik
1: een moeilijke man
2: ook. Ik wel staan om 4 uur nieuws. Dan heb jij daar geen last van.
1: Goed, dat was het nieuws van BNR Fonds. Zeer interessant.
2: Verder nog iets? 4 uur. Nee, verder. Dit was het. 4 uur. De avondspits wordt hartstikke interessant.
1: Met veel vakbonden natuurlijk die boos zijn.
3: Ja, die actie willen gaan voeren. Daar hebben we wel een hoop vragen bij. Het kabinet heeft tenslotte de AOW-plannen al een beetje stilzwijgend in de ijskast gezet.
1: Gaat hem niet meer worden.
3: Maar het leed is al geleden, want er lag natuurlijk een pensioenakkoord en bonden en een beetje op de achtergrond de werkgevers ook vinden het toch wel onfatsoenlijk dat daar ineens eenzijdig aan werd getornd. Goed, wat kunnen we verwachten? Is dat allemaal redelijk?
2: Dan krijgen wij de voorzitter van het CNV, dacht ik.
3: Dat die is die weet dat nog niet, maar die hoort nu via BNR.
2: Ja. Die gaat dat horen.
1: Die is alle verloven ingetrokken. Hij moet naar BNR. Wat nog meer, Nina?
2: Nou, laten we even iets grappigs noemen dan. Handdoekjesgate hebben we natuurlijk wel meegekregen. Die Duitser die rechtszaak aanspande omdat hij steeds te laat was met een bedje eigenlijk regelen.
1: Over onfatsoenlijk gesproken, wat er op het strand allemaal gebeurt.
2: En aan het zwembad dus bij die hotels. Hij heeft dat gewonnen natuurlijk, die rechtszaak. Ja. Dus hij moest geld terugkrijgen van zijn reispakket aanbieder. Dus nu zitten al die hotels eigenlijk ook met bloedspoed te regelen van hoe gaan wij dit fixen? Want we moeten natuurlijk niet nog meer geld hierop verliezen. Nou hebben ze volgens mij een soort scheepshoorn, 3 keer per dag. Die zorgt dat eigenlijk iedereen moet dan op zijn handdoekje gaan liggen.
1: Sowieso een waardering voor het
2: dan wordt je handdoekje weggetrokken.
1: Scheepshoorn in Hoorn, we gaan er heel veel meer over horen. De tijd voor nu zit erop. We hebben hem goed besteed, vind ik zelf.
2: Vind ik ook. Tot vanmiddag.
1: Niels Heidhuis en Nina van den Dungen in de avondspits vanaf 4 uur. René de Wit is morgen mijn gast. Hij is de interim topman van Defenture over waarom het maar niet lukt om meer Nederlandse orders binnen te halen, ondanks het flink gestegen budget van Defensie. Na de nieuwsupdate Boekenstein en de Wijk. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën. Uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
5: Nieuwe auto importeren en uw huidige inruilen? Eenvoudig en snel. Dasimport.nl.
7: Boven de energiemarkt pakken donkere wolken zich samen. De salderingsregeling verdwijnt. En zonnepaneel-eigenaren krabben zich achter de oren. Was die investering eigenlijk wel zo slim? Ralf Heijnen legt uit waarom we juist nu moeten doorpakken met panelen en batterijen. Geen paniek, maar perspectief. De Green Quest is er vanmiddag om 3 uur op BNR.

0: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Onlineveilingmeester.nl. Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
6: BNR Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 30 kilometer file in het land. De nasleep van een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. In de vorm van 6 kilometer file bij knooppunt Waterberg. Kwartiertje vertraging daardoor. 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij Alfred Oosterbeek staat de kop van 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Velperbroek duurde 20 minuten langer over. En ook de A58 is weer vrijgegeven vanuit Breda naar Eindhoven. Na een ongeluk bij Moergestel. Nog 5 kilometer file en een kwartier oponthoud daar. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1. Hengelo-Duitse grens bij Oldenzaal bij 162,7. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Nederweert. Controle bij 203,0. En ook controle op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag bij hectometerpaal 161,5.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
8: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6:00 naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. De GGD vindt het niet nodig om de 8 Nederlanders van de Hondius die nu in thuisquarantaine zitten, te checken. Ze moeten 6 weken binnenblijven en mogen alleen naar buiten om een luchtje te scheppen. De GGD belt wel 2 keer per dag om te vragen hoe het met ze gaat, maar langsgaan om te controleren doen ze dus niet. Als het kabinet doorgaat met de bezuinigingen op uitkeringen, dan dreigen de grote bonden met landelijke acties. Ook het verhogen van de pensioenleeftijd moet van tafel. Het kabinet krijgt daar 2 weken de tijd voor. De bonden komen met het ultimatum, omdat er al maanden niks gebeurt en de bonden nu schot in de zaak willen hebben. Het aantal automobilisten dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken is flink gestegen. Vooral in april gebeurde dat enorm veel. Bijna 50% meer dan een jaar eerder. Heeft alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. En het boekje dat iedereen vorig jaar kreeg als voorbereiding op een noodsituatie is er nu ook in andere vormen. In braille, met een grote letter en ook voorgelezen. Dat is gelukt door onder meer de oogvereniging. Het is belangrijk dat mensen met een visuele beperking zich ook zelfstandig kunnen voorbereiden, zegt de directeur. Dan het weer van Weer Online. We trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
10: Yes!
12: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
13: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
14: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
12: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
15: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
13: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
12: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast apps.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo.
10: Beleggen doe je bij Saxo.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
17: I can be the most presidential person ever. We had the biggest audience in the history of inaugural speeches. They showed the people applauding and screaming. I've had a wonderful life and wonderful success. People loved it. They loved it. They gave me a standing ovation for a long period of time. When you look at this tremendous sea of love, I call it a sea of love. I hate to do it, but I will do it. I would give myself an A+.
18: Wat als de machtigste man van de wereld leidt aan een psychiatrische stoornis? Dat zou natuurlijk niet zo best zijn. Maar wat moet je daar dan mee? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde met Jules Tielens, psychiater en collega-podcastmaker van Jules Kleed Uit, de praktisch toepasbare podcast over psychiatrie. Welkom.
19: Dank je.
18: Leuke podcast, Jules. Ik zet de link in de show notes. Maar hoe zit het met dat praktisch toepasbare? Wat kunnen mensen met jouw kennis... In het dagelijks leven?
19: Nou, eigenlijk is het ooit... Ik heb mijn hele leven lang lesgegeven. En naast mijn werk, dat vond ik altijd leuk. Overigens, dat is ook een gevolg van narcisme. Een prestatiedrang. Daar heb ik zelf ook een beetje last van. Maar je kan het ook kanaliseren en er iets leuks van maken. En dan die podiumzucht omzetten in iets leuks. Op een gegeven moment dacht ik, hey, podcast lijkt me leuk om te doen. En dat is vooral voor... Ik bedoel het eerst voor de collega's, maar wel in begrijpelijke taal. En eigenlijk zijn er ook heel veel mensen die er mee te maken... of die het leuk vinden, vinden het ook leuk om te beluisteren.
18: Ja, ik vind het grappig dat je het ook meteen op jezelf toepast. Want ik vroeg me ook eigenlijk al jaren af, zeg maar, op basis van gedragskenmerken... wat voor pathologie je precies zou toedichten aan Rob en Arend-Jan.
19: Ja, ik vrees ook narcistisch. Alleen nog net, ja, kijk, eigenlijk is het zo. Je hebt de mensheid mag je verdelen heel ruw in twee soorten. Dat zijn de gehechten en de onthechten. En de gehechten die hebben eigenlijk een jeugd gehad die allemaal vrij lief en vriendelijk was. En dat zijn mensen die heel braaf zijn, graag naar de camping gaan in het weekend en Voice of Holland kijken. En dan heb je de onthechten, die zijn meer ontevreden geraakt in hun jeugd bij gebrek aan liefde, erkenning, allemaal dat soort waardering. En die gaan dat dan zelf regelen.
18: Ja.
19: En er is eigenlijk niet zoveel mis mee. Alleen, dat gaan we misschien straks wel bespreken, dat kan ook helemaal doorslaan.
18: Nou ja, precies. Maar je hebt natuurlijk meer en minder ernstige gevallen. Ja. Rob en Arend-Jan, nou ja, hè, dus misschien ergens in het midden van een
19: geen
18: van
19: factuur, zeg ik dan.
18: Ja. Zou je kunnen voorstellen. Ja. Maar jij werkt ook met echte meer serieuze gevallen.
19: Ja. In mijn hele leven lang, ik heb 12 jaar ben ik straatpsychiater geweest. Dus dan kom ik wel wat ingewikkeldheden tegen. En ik heb altijd een voorliefde gehad voor de complexe mens, de lastige mens. Dus ik heb veel in de overlastprojecten, vaak in gevangenis geweest, politie. Justitie. Dat vind ik leuk. En nu werk ik op dit moment bij Forlight, dus een forensische polykliniek voor mensen met woedeproblematiek. En dat is een heel groot gedeelte.
18: En kom je dan in die forensische kringen ook Trumpjes tegen? Op straat?
19: Nou, ja, kijk, je kan als narcisme uit de band vliegt, dan heb je ook twee keuzes. Je probeert het nog binnen het ons bestek te houden, of je gaat de criminele kant op. Karakterologisch lijken die mensen erg op elkaar. Laten we zeggen, de CEO's en de geslaagde criminelen hebben karakterloos een hoop overeenstemming. Maar het is maar welke afslag je neemt. En welk hoeveel talent je hebt, of je slim bent, en allemaal dat soort dingen. Maar daar zit veel overeenkomst in. Dus eigenlijk is het is niet of je een narcist bent, maar hoeveel. En hoeveel het uit verband gaat. Hè? En met wat narcisme. Alle leuke, bijzondere, spannende dingen in de wereld zijn bijna allemaal door onthechte mensen gedaan. Want die hebben die drive om zichzelf te laten zien, om te presteren. Als je van thuis niet meekrijgt, je bent leuker, gezellig, ga je het zelf regelen.
20: Ja. Wat jammer dat ik een gelukkige jeugd heb gehad.
19: Ja, daarom moeten we nog even wat dieper dan uitzoeken. Kijk, psychiaters krijgen het altijd rond. Hè? Ja. Wij krijgen het altijd rond, 3 keer links is ook rechts. Ja.
18: Ja. En het narcisme valt dus, nou ja, daar denk je natuurlijk in elk geval aan bij Trump. Zit er nog meer in zijn rugzakje, als je dat als psychiater zo bekijkt? Andere labels?
19: Dit is een beetje de basis. En daarvan kun je zeggen, kijk... een derde van de bevolking heeft narcistische trekken. Dus het is allemaal nog niet zo erg. Alleen bij Trump zit er ook in zijn jeugd heeft er heel veel agressie ook in gezeten. Dat is niet zo leuk geweest. En hij is ook echt gekleineerd.
0: Ja, hij had een rotvader.
19: Een enorme rotvader. Ja. En daarna is hij naar een hele strenge school gestuurd. En ook weer afgezeken. Dus die jongen is behoorlijk vaak eenzaam geweest. En van daaruit is te verklaren die enorme woede die we nu zien. De man is voortdurend woedend. En wraakzuchtig. En in het begin, kijk, eigenlijk is hij ook een beetje met een maffiaman te vergelijken. Dat is ook wel gebeurd. Hoe hij met die bouw omging en in New York. Hij zat ook eigenlijk bij de maffia. En hij werkt ook volgens die manieren. Hè? Dus dat gaat erover, je bent vriend of bent geen vijand. En als je vijand bent, I'll kill you, weet je wel. Dus
20: hij zegt ook heel vaak, he likes me very much. Ja. Hij vindt het dus belangrijk dat iemand hem mag. En dat past helemaal bij die rottige jeugd van jou.
19: Mm-hmm. Het is alleen maar op zoek naar erkenning en waardering. Alleen de methodiek wordt steeds driester. Het is heel interessant, die maffiamensen, denk je dat ze allemaal geweetloze Neandertalers? Nee, als je in het oppervlakkige contact. Holleder, ook zo een. Die kwam hier om de hoek bij de bakker Hartog. Mijn vriendin werkte daar. Hele sympathieke, charmante man. Wat een leuke man. Narcistische mensen, antisociale mensen, zitten dan een beetje dezelfde groep. Kunnen in het eerste contact uiterst charmant zijn. Dat is juist het verneukratieve. En daarom zijn ze ook zo goede oplichters. En intern zitten ze ook ingewikkeld in elkaar. Want eigenlijk willen ze wel die liefde hebben, maar dat kan eigenlijk ook. Het is zo beladen met woede. En dus ze maken ook voortdurend weer de boel kapot, zeg maar.
0: Ja, ja.
19: Dus die antisociale mensen kunnen ook heel pathetisch zijn. Hè? Ja. Kindjes, mijn moeder. Ja. Ja, de moeder staat al op tatoeage, moeder.
0: Ja, ja, ja. Ja. Rob, jij bent van afstand bij ons, maar ik wil jou toch ook even wat erkenning en waardering geven door te vragen hoe jij hier tegenaan kijkt.
21: Nou, ik kan dit allemaal wel volgen. Ik ben het ook wel eens met Arend-Jan. Ik heb ook een hele plezierige jeugd gehad. Dus daar kan het ook niet aan liggen.
19: Ja. Het is ook niet zo dat ieder gedreven mens onthecht is. Hè. Zo simpel is het ook allemaal niet.
21: Ja, nee, maar gedrevenheid is natuurlijk inderdaad al wat anders dan onthechting. Hè. Dus dat kan natuurlijk. Je kan ook inhoudelijk gedreven zijn. En die inhoudelijke gedrevenheid zie ik bij Trump in ieder geval niet.
19: Nee.
21: Want ik vind het dus... Ja. Nou ja, dat is dus wel echt opmerkelijk. Niet, nee, dat is dus echt opmerkelijk. Hij vindt zichzelf natuurlijk de grote kampioen van de dwangdiplomatie. Yeah. Maar als iemand niet begrijpt hoe je dwangdiplomatie moet doen, dan is hij het wel. Want nou ja, en dan komt de maffiabaas weer naar boven. Dan is het eigenlijk eerst schieten dan praten. Of ik zet je compleet onder druk, ik zet je een pistool op je voorhoofd. En jij moet gewoon doen wat ik zeg. Dat heeft dus weinig met onderhandelen te maken. En dat kan misschien wel in de vastgoedsector in New York. Daar ben ik ook nooit onderdeel van geweest. Maar dat werkt in sociale betrekkingen, absoluut niet. Wat mij dan zo frappeert, is dat zo'n man dus niet in staat is om te begrijpen dat de wereld waarin hij nu verkeert een totaal andere wereld is dan waar hij uitkomt. En hij zou het al wel beter moeten weten, want hij heeft er al een termijn op zitten. Toen hij een aantal jaar geleden voor de eerste keer president is geworden. Hoe valt dat nou te verklaren dat iemand die dus niet in. Ja, die gewoon niet in staat is om te begrijpen in welke omgeving die opereert. Ik heb dat nog nooit eerder gezien met een leider.
19: Nou, ik denk ook dat we nu ook al in een fase zijn waarin we. En wat het is niet alleen Trump, hè, je hebt de Poetins. Al die sterke mannen die op zijn gekomen, dat was 20 jaar geleden. Nou, veel minder aanwezig. Wij zijn heel lang gewend geweest om in reële realiteit, in logisch, empathisch met elkaar om te gaan. Dat is toch een beetje het idee van diplomatie. Hè. We moeten toch rekening houden met elkaar. We moeten er samen uitkomen. Dit is van een andere orde. En naar mijn idee is dit ook een breukvlak met het verschijnsel democratie. Net zoals het opkomst van Hitler in de Weimar Republiek ook een breukvlak was van realiteit. Hè? Volgens mij zei Hitler toen die aanval was, ik wil een aanspraak aan die vernoemd of zoiets, hè, aan de Engelsen, van wees nou eens redelijk, terwijl hij helemaal niet redelijk is. Ja. En dit is het punt, de Trumpen, de Poetins denken niet redelijk. Die denken niet in ons stramien van redelijkheid. Ik geef je wat, jij geeft me wat. Die denken alleen maar, jij bent ofwel prooi. Dat is de positie. En ik, I am the hunter, I'll kill you. En nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus echt maffia-achtige Dus het is een andere state of mind. En het zorgelijk is eigenlijk dat deze state of mind zoveel ruimte krijgt in Amerika, maar ook in andere landen.
0: Nou, het zegt dus ook iets, zeg je, over de maatschappij, dat dit soort mensen in deze tijd naar boven komt.
19: Denk ik wel. En ik denk dat eigenlijk klinkt een beetje rot, maar wij hebben bijna dit soort dictators verdiend met hoe wij politiek en met elkaar hebben bedreven. Want die is steeds teleurstellender voor de mensen. Hè? Als je, ik zit vandaag nog te kijken naar die branden op de heide, dan fikt dat de hele heide af. Allemaal op het legergebied, dan komt de generaal, die komt vertellen, en die weet niet meer, we hebben de protocollen gevolgd. En dan denk je, je moet een draai om je oren krijgen. Hoe durf je te zeggen? Maar dit is natuurlijk één dingetje, maar of het nou de toeslagenaffaire is, Groningen, we kunnen allerlei betrekkelijk eenvoudige dingen niet meer oplossen. Omdat we ook niet meer stelling durven te nemen. En dat is natuurlijk politiek van al decennia, dat we steeds minder stelling nemen, en daar wordt de mensen worden daar onrustig van.
0: John, hoe kijk jij hier naar het oud-politicus?
20: Even nog terug naar Trump, en dan kom ik daar later op die andere. Ik zit Trump echt heel erg te volgen, al heel lang. Omdat ik gewoon gefascineerd ben.
19: Ja.
20: En ook door het onbeschaamde vilijn ook. Weet je nog, bij Trump 1 tijdens de verkiezingen, toen ging die een gehandicapte man nadoen. Nou, als je één ding je niet doet en je vader je ook een draai in je oren geeft, is dat wij gaan geen grappen maken over gehandicapte jongens, Arend-Jan. Ja. Nou, dat deed hij uitgebreid. En dan ging hij dus een beetje zo lopen.
19: Ja, kan je dit nog.
20: En ook van, als hij een zwakke plek ergens voelt, dan wil hij ook die vent gewoon helemaal aan stukken scheuren.
19: Ja, wraak is hem. Ik heb een biografie van hem gelezen. En wraak is ook in zijn vastgoedtijd, als er was een gegeven moment een secretaresse en die deed niet wat hij wilde, weet ik wat, die heeft hij kapot gemaakt. Ook na ontslag, ook nog. En dit wraak gebeuren. Dat onverschaamd jezelf ophemelen. Ja. Dat is toch ook werk van een orde. En interessant is, het is ook nog boeiend ook. Of het is intrigerend.
20: Ja, het is intrigerend, ja.
19: Ik kijk er toch ook elke keer naar en denk, wauw, wat zeg je nou weer?
20: Kwaad zelfs. Ja. Evil zelfs.
19: Nou, het is natuurlijk ook, mensen vinden het best fijn, die identificeren zich met power. Hè?
20: En leedvermaak vinden mensen ook erg leuk.
19: Ja, ja.
20: Mensen deugen niet.
19: Ja. Nou, dat deugen van Bregman, daar klopt niks van dat boek. Dat is een echt onzinboek.
20: Ja,
19: hallo, er zitten weer een hele geschiedenis over de mensen. Denk, komt iemand die zegt,
20: mensen
19: deugen.
20: Hoef je ons niet te vertellen.
19: Ja.
0: Heel even, ja. Tussendoor. Even.
7: Sorry. Het dingeltje.
0: Halverwege.
7: Boekestein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En met psychiater Jules Tielens duiken wij in het geestelijk leven van de president van Amerika. En, Arend-Jan, dit had je ons nog beloofd, wat ons kennelijk in zo iemand aantrekt. En heeft dat misschien ook iets te maken met een beetje de slappe hap die de andere leiders vormen met elkaar?
20: Het is heel grappig dat je die vraag nu stelt. En, ik zat vanmorgen te luisteren naar Ray Dalio in de podcast van Ross Douthat. Dat is die conservatieve columnist.
19: Mm-hmm.
20: En ik moet zeggen dat Ray Dalio is nou niet de domste man van de wereld. Hè? En die kwam ook met, ja, in Amerika moet natuurlijk, de schuld moet naar beneden. En ook het tekort moet naar beneden. Mm-hmm. En hij legde ook uit dat Amerika die geeft dus 40% meer uit dan er binnenkomt. Hè? En hij zei van, dat gaat niet goed, dat moet ergens dat stoppen. En als je dan met politici gaat praten, dan zeggen ze, ja, wij laten ons leiden door de electoral ballot. Dus als jij wil je privileges niet kwijt, hè, en jij wil je belastingverlaging niet kwijt, dus we doen niks. Hè?
19: Ja.
20: Dus hier zie je dus ook de zwakte van democratie kan alleen werken als er charismatische leiders zijn die eerlijk zijn. En die een beetje, als we een parlement hadden met alleen maar bonte balletjes, dan kwamen we verder dan als we met die landen het moeten doen alleen.
19: Ja.
20: Snap je?
19: Nee, ik ben het helemaal met je eens. En eigenlijk, naar mijn idee, want dit democratieverhaal, dat zit eigenlijk al 10 jaar een beetje dwars. Van, ik denk dat we een beetje aan het einde van die democratie zijn gekomen. Omdat democratie leunt op redelijkheid. We gaan samen het doen. En jij is stap, jij mag ook het meedenken. En redelijkheid gaat goed zolang de druk niet te hoog wordt. Maar als de druk te hoog wordt, immigratie, klimaat, weet ik veel wat, maar ook het te lang überhaupt hebben van vrede, ja, dat is in de geschiedenis vaak meegemaakt, het Romeinse Rijk, noem het allemaal maar op. Na een tijd dan ontstaat er een soort verwording, ook verslapping.
20: Decadentie, verwikking.
19: Decadentie. Tegenwoordig is ook alles emo, daar word ik echt helemaal niet goed van. Zet de tv aan, of het gaat over zielige mensen. En ik denk, waar is nou zo'n programma van hoe het wel leuk is? Hoe je stoer kan zijn, of sterk, of deugdzaam, of weet ik veel wat. En dus dit is denk ik ook net als eb en vloed iets wat gewoon gaat gebeuren. Ik zie dat ook niet zo gauw, maar dat is wel zorgelijk, ja. Ja.
21: Maar mogen we dan nog even terugkomen op de heer Trump? Ja. Want dat was natuurlijk ook wel de aanleiding van het programma. Ja. Ik deel je mening, dat is natuurlijk te zien, hè, narcisme, impulsiviteit. Maar is dit nou echt een psychiatrisch geval, Trump?
19: Ja, en extreem.
21: In welk opzicht?
19: Nou, omdat hij ik vind hem... En ik ben al 65 jaar en altijd klaag je natuurlijk over wat er allemaal niet goed kan gaan. Maar dit vind ik echt eng, wat er nu gebeurt. Ook in de bredere zin met al die sterke mannen. Die zijn totaal niet meer bezig met het gemeenschapsdenken. En de menselijke geest kent twee krachten. Dat is het gemeenschapsdenken en het egocentrisch denken. En die moeten allebei erin zijn. De Grieken hadden altijd zwarte en witte paard, noemden ze dat dan. En die moeten in balans zijn en die zijn er ook allebei. Dus niet wegdenken. En dit is alleen maar zwart paard. Dat gaat niet aan. Daar komt op een gegeven moment oproer in. Er worden kampen gemaakt. Dit is het voer voor burgeroorlogen en onvredenheid. En het oppakken van de eigen wapenen. Hè. Dus dat volksmilitie gebeuren. Ja, dan krijg je dat. Zeker in Amerika, waar ze natuurlijk nogal cowboyachtig denken in bepaalde delen.
20: En waar er meer wapens zijn.
19: En waar de wapens zijn.
21: Maar om je te onderbreken, betekent dit nou eigenlijk automatisch... Dat Trump dat wel best zou vinden, dat je daar ook op zou aansturen? Of is dat nou iets wat de slachter vergaat? Dat er dan bijvoorbeeld een burgeroorlog komt... dat mensen met elkaar op de vuist gaan in het land. Of interesseert het hem niet?
19: Het interesseert hem niet. Hem interesseert uitsluitend me, myself and I. En dat is het grote probleem. Als je een leider toestaat die echt onvervroren... alleen maar me, myself and I. Ik bedoel, de zelfverrijking... We kijken het.
20: Het is ongelooflijk.
19: En we laten het gewoon gebeuren. Ja. Dat zullen jullie beter weten hoeveel biljoenen die hij achterover gedrukt heeft. Vriendjes. Het is de king, hè? Dus je zet je kinderen aan als adviseur. Je paar vastgoedvrienden zijn de buitenlandse ministers, geloof ik. Nou, maar het punt is, het interesseert hem niet. En in de geschiedenis is het bijna altijd eindigt dit in een grote crash. Net zoals...
21: Ja, nee, dat is helder.
19: En zo werkt het ook. En in woedende rage eindigen dit soort dingen in puinhopen.
21: Ik moest even denken aan dat boek... The Dangerous Case of Donald Trump. Ik weet niet of je dat kent uit... wat was het, 2007. Die hebben 27 psychiaters, psychologen en allerlei andere deskundigen... die hebben gezegd van... deze man is een gevaar. Hier mankeert wat aan. Ongeveer volgens de lijnen die jij dus nu net hebt uitgelegd. En het interessante is... 2017, toen hebben ze gezegd van... deze man moet niet nog een keer president worden... Want wij voorspellen dat hij dan Amerika bij een oorlog zal gaan betrekken... en de democratie zal ondermijnen. Dat is dus ook gebeurd. Dat is...
19: Ja.
21: Maar tegelijkertijd, naar aanleiding van het boek... is ook een enorm debat ontstaan of je als psychiater of andere deskundige... wel uitspraken zou kunnen doen over iemand die... je niet kent.
19: Ja.
21: Dus we hebben de zogenaamde Goldwater Rule in Amerika. Ik weet niet of je die kent. Mm-hmm. Dus de Amerikaanse senator Goldwater... die was republikeins kandidaat in 1964. die werd door zijn tegenstander uitgemaakt als een psychopaat.
19: Oh ja.
21: Op één lijn gezet met leiders als Castro en Stalin en Hitler.
19: Ja.
21: En toen is hij naar de rechter gestapt. En het Fact Magazine, zo heette dat blad... die een groot aantal van die deskundigen had geraadpleegd... ja, die heeft dat gewoon verloren en die moest... En die moest daarvoor betalen, $75.000. Ja. Daar kon je tegenwoordig nog niet eens een auto voor. Maar in die tijd was dat veel geld. Hoe kun je dan uitspraken doen, harde uitspraken doen over zo'n president, terwijl je hem niet kent?
19: Ja, dit heb ik ook al eerder meegemaakt. Sterker nog, ooit had je Andreas Breivik, weet je nog wel, die man die.
21: Ja.
19: Toen werd ik ook gevraagd door tv-programma, wil je daar toelichting op doen? En dat heb ik uiteindelijk ook niet gedaan, omdat het is inderdaad niet gepast. Voor Trump wil ik een uitzondering maken. Ja. Nou, waarom? Omdat, kijk, het is ook niet... strikt genomen mag ik het woord narcistisch bij Trump niet in de mond nemen. Maar ja, dit is nou ook niet dat ik nou met iets met een geheim kom of wat. Hè, want ik denk, wauw, dat iedereen denkt, wat valt van zijn stoel. En ik vind het andere om er wel over te spreken zo relevant dat ik het gewoon wel doe. Dus ik wacht graag op de claim van meneer Trump, dit doktertje.
0: En wij gaan natuurlijk bij jou te raden om ons te helpen hoe om te gaan met zo'n man. En dat is natuurlijk ook nog een aspect waar we het over moeten hebben. Als dus, stel dat dit ongeveer is waar hij zit op het spectrum, als ik dat zo zeg, narcisme en et cetera. Ja. Wat betekent dat dan voor ons, voor Europese leiders, in hoe we met die man moeten omgaan? Want daarin zijn ook verschillende strategieën geprobeerd die allemaal niet lijken te werken.
19: Ja. Nou, ik vind ook, en dat mis ik nog wel eens bij zowel politici, maar ik werk ook veel met rechters. Hè. Die hebben natuurlijk, in strafrecht heb je voortdurend te maken met naarlingen, antisociale, et cetera. Daar heb ik ook wel eens cursussen voor gegeven. En dan valt mij op het gebrekkige kennis van de psychiatrie van dit soort fenomenen. Terwijl ik denk, dit is je brood. En dat vind ik niet goed, want je moet je mindset veranderen. Omdat wij zijn gemaakt om redelijk te denken. Zeker rechters, jullie ook allemaal redelijk denken. Maar je moet even anders gaan denken of andere inzichten mee kunnen nemen. Wil je kunnen snappen wat je hierin moet doen. En dus dat en daar wil ik wel een lans voor breken. Van dat we meer de psychologie. Want kijk. Psychologie klinkt, heel veel mensen vinden psycholoog een beetje een slappe hap allemaal. Hebben ze ook wel gelijk in. Maar psychologie, dat zijn wij. En dit is hele enge psychologie. En gevaarlijk, ook destabiliserend, kapotmakend. Je ziet overal woede, kampen. Nou, daar word ik helemaal niet blij van. Dus ik denk wel dat we dit soort mechanismen moeten duiden. Ja, en bij Trump is het zo evident, daar heb ik dan geen moeite mee. Maar het is bijvoorbeeld niet gepast om bijvoorbeeld wat een collega van mij heeft gedaan om de moordenaar van Pim Fortuyn dan te gaan diagnosticeren. Dat vind ik wel wat anders. Maar dit is zo evident en het is zo belangrijk dat we in dat denken stappen van hoe zit dat? Want het is niet alleen Trump, dat is ook Orbán.
20: We hadden het net even over de empirische evidentie van psychiatrie. Dat is niet zonder problemen. Hè?
19: Ja.
20: Maar ik denk dat psychologen die proberen het type persoonlijkheden in kaart te brengen. En daar mensen ook op te scoren. En ik denk dus dat de narcistische persoonlijkheid is volgens mij toch wel behoorlijk vast omlijnd gegeven. Dus eigenlijk is dat wel heel wetenschappelijk. Het bestaat.
19: Ja, en weet je wat het is? Jij noemt dus een beetje stroming van de afgelopen 25 jaar, het evidence-based medicine. Ik vind het een vrij teleurstellend project, want men heeft... Kijk, vroeger waren wij natuurlijk als psychiaters waren wij een beetje de koekenbakkers van de medici. Allemaal vaag en Freudiaans en kon alle kanten op. En dat klopt ook wel.
1: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
2: Je kent ons van het nieuws. Van duiding. Feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter.
22: BNR Business Beat.
2: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
22: Luister in de BNR-app.
2: Op bnr.nl/bb.
22: En via DAB+. Business
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
25: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
26: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte.
3: dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
25: Recruit a student. Het talent van morgen, vandaag in huis.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
11: Dat is major, dat is echt een happening dit. Dat is echt een game-changing hoor.
8: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
26: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
8: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
27: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
28: BNR Verkeer.
29: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 40 kilometer file in het land. Bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken van de A1 dicht vanuit Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. Kwartiertje vertraging daar. Een 10 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Er ligt daar iets op de weg bij Zoeterwoude-Rijndijk. 6 kilometer file, rechter rijstrook is dicht. En langzaam rijden op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch over 7 kilometer tussen Raamsdonksveer en Afrit Dussen. Een kwartier vertraging daardoor. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A6 Emmeloord-Jouren bij Emmeloord bij hectometerpaal 287.2 op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort controle bij 134.0. En let op je snelheid op de N325, want die wordt gecontroleerd vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Lent bij hectometerpaal 12.0.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:00.
31: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. Op de website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. We begonnen allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Vanmiddag vertrekt de 2e repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6:00 naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. En tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem, omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
32: Bijna 100 jaar geleden dichten we de Zuiderzee. En in de decennia die volgden kreeg Nederland er heel wat vierkante kilometers bij. In de Tweede Kamer gaan u stemmen op om opnieuw voor inpoldering te kiezen. Historicus Eva Vriend is hier en we praten met haar over de maakbaarheid van Nederland. Blijf luisteren, vast goed gezocht. Is er zo meteen na de break.
33: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
34: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
33: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
0: Van showvol tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
1: De uitdagingen in de zorg zijn bekend. Denk aan vergrijzing en een krappe arbeidsmarkt. Moet je dan nog harder werken? Nee, juist slimmer. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Marleen Bron, directeur digitalisering en data bij zorgorganisatie Beweging 3.0. Marleen, hoe doen jullie dat, slimmer werken?
7: Bij slimmer werken zoek je oplossingen die medewerkers ondersteunen en die de cliënt centraal houden. Technologie is daarbij een middel, niet het doel. Alles begint natuurlijk wel met een solide digitaal fundament en KPN helpt ons daarbij, zodat onze medewerkers overal kunnen werken. Op locatie, thuis en onderweg.
1: Meer weten hoe Beweging 3.0 slimmer werkt in de zorg? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
9: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Wil je weten wat er speelt?
12: En of waarom?
13: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
14: Download de BNR-app.
15: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht.
17: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
18: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt ze ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
19: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
18: Fijn. Lekker.
19: Ja, hoe is het met jou?
18: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
19: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
18: Oh, fijn.
19: Ja,
18: en jij? Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
19: En je hebt gescoord.
18: Dat is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR, groep bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
19: Ja.
18: Ja, volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven, terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
19: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
18: Ongelooflijk.
19: 452. Kun je dat iets? Dat is toch. Maar dat is dus heel veel geld van met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè? Dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, dan kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
18: Ja.
19: En onder die naam dan een hotel exploiteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro over 2 hotels. Groot probleem. Betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is het nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, en dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
18: Wauw, hoe kan dat?
19: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook, dan in de branche zitten mensen ook. Ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens in de branche
18: te zitten. Maar is er bij Deka niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
19: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur. Ja. Achterstand.
18: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale en leaseback hebben gedaan.
19: Ja. Dus dan zou je denken, ja,
18: alleen dat geld moet zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
19: Zit ergens anders in een andere entiteit.
18: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
19: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En die zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar slash huurder, hè, ja, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
18: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
19: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het zeepje is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
18: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
19: Zeker.
18: Er is niet een exploitatieprobleem.
19: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
18: moet gewoon elke maand huur betalen.
19: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
18: niet. Dan zit ik er echt al lang niet meer.
19: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
18: Ja.
19: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen? Ja, dat is toch vrij bizar.
18: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf. Stel ontdekte pas een jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter, wat is er gebeurd?
19: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter,
18: nice,
19: althans.
18: Mooi.
19: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
18: Koop je overigens? Gaat in Amsterdam niet lukken, nee, maar dat tezijde.
19: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk want er is een stel die biedt meer.
18: Ja.
19: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch dus ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
18: Toehappen
19: hebben ze gedaan. En zijn een jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van, joh, niet om het een of het ander. Maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
18: Dat lijkt wel bijna een typfout.
19: Ja,
18: 5 en een 8 andersom.
19: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was niet het verweer van de makelaar. Dus het
18: scheelt ook vierkante meters.
19: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizarre is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
18: Ja.
19: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
18: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
19: Maar hoeveel minder?
18: Ja, 13 vierkante meter of zo.
19: Ja, dat is natuurlijk serieus geld. 10%.
18: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
19: Ja, niet alleen de makelaar, ook de verkoper.
18: Je mag maar 1 keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
19: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheekmarkt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
18: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
2: Vastgoed gezocht.
18: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee. Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
3: Dankjewel.
18: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
3: Ik ben onder de indruk.
18: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk 2 moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD en D66. Wat is zijn pleidooi?
3: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee in Nederland, met een ruimtegebrek.
18: Ja.
3: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En ja, Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
18: Nee, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
3: Zeker, dus hij kreeg de D66 vrij snel mee. Ja. Wat dat betreft.
18: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen. 125.000 woningen, om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
3: Ja, ja, dus het zijn eigenlijk twee moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Hè? Ja. Dus dat gaat meer over bedrijven.
18: Goeree over het verkeer.
3: Ja. Ja. Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
18: Nou ja, jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
3: Ja. Toch? Zeker, ja.
18: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging, gewoon in de actie zetten?
3: Ja, ja, het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewet doorkreeg.
18: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
3: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè? 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markerwaard volgen. Hè? Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
18: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
3: Ja, dus,
18: tenzij het hard waait, dan mag je niet met je caravan.
3: Nee, dat klopt, ja. dus eigenlijk dan zou je denken, dit is een volgende logische stap. Ze zijn in de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers 2 uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
18: En wat is de kern van dat verzet?
3: Nou, eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten, zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten.
18: Ja.
3: Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
18: Dus toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
3: Ja, precies. Dus daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan zo, hè, tussen Volendam, Monnikendam, nou ja, die hoek, die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja, hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
19: Ja, precies. Dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen
3: goed punt.
19: Ja, het is geen recht.
18: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek.
3: Precies,
18: terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
3: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op te houden.
18: Ja, dat wilde ik vragen. Ja. Want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Die moest echt op ballotage komen om daar te mogen boeren.
3: Zeker.
18: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen.
3: Ja. En uit Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
18: En het was dus een. Ja, want jij komt er zelf vandaan. Hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
3: Ja.
18: En dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we dat inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, nou, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
3: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
18: Ja.
3: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
18: Dat is alleen maar de renovatie.
3: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
18: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
3: Ja.
18: Ja, om die polder te maken.
3: Ja. Ja.
18: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
3: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, ijstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
19: samenzwering, ik voel een samenzwering.
18: Ja, zit er een projectontwikkelaar achter?
3: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan.
18: Nice.
3: Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur. Hè? Dus,
18: vanaf het Markermeer?
3: Ja, dat is. Ja, kijk,
18: het ligt toch dichterbij dan Almere?
3: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds. Hè?
19: Maar even los van de... kijk, in Nederland is het dichtstbevolkte land van de EU op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder naar de toekomst moet kijken. Langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
3: Zeker.
19: Als er niet meer is.
3: Ja.
19: Ja, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
18: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
3: Ja. Maar ik zou denken, je kan, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
18: Ja, dat wilde ik vragen. Want er is een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000. Het is een Natura 2000 gebied.
3: Het heeft
18: dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer, als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
3: Ja.
18: Dus kan het zomaar?
3: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
19: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
3: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, is bij Lelystad nog volop ruimte.
19: Dus ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
3: Vind ik ook.
18: Dat was een burgemeester
19: van Lelystad.
18: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Ze zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
19: Ja, jee. Ja. Het is altijd de vrouw die goed in het eten gooien.
3: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad die wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan als we nog verder gaan.
18: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
3: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
18: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren, om eventueel daar woningen te maken.
3: Ja.
19: Maar puur gekeken naar data is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte, want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
3: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, dat weten jullie beter dan ik. In de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
18: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
4: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemt de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de

0: inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
1: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
0: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
2: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
3: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit de...
4: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt?
3: Zeker. Ja? Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, een nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
5: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die, ja, die vooruitgangsdrift hè, mm-hmm. van die mannen voornamelijk, die dachten, ja, wij kunnen dit. En, ja.
3: Is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
5: Ja, dat zou ik wel denken. Want hè, we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ja, ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
3: Letterlijk.
5: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af. Hè. We hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling. Maar dat neemt niet weg dat er heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
3: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
8: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
9: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
10: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
7: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
9: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
7: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
9: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
11: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
12: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
13: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
17: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
18: In de Friday Move gaat het over tv.
19: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
18: Politiek.
4: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
18: En ik ben er ook.
19: Dat is toch heerlijk.
18: Luister naar de leukste...

0: De middagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
2: BNR Verkeer.
3: Ik ben Robert Vriezer van de ANWB. Er staat file op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Lochem bij 113.1. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Bad Hoeverdorp controle bij 7.2. En op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens wordt gecontroleerd bij Westervoort. Dat is bij hectometerpaal 134.0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De bonden dreigen met acties en als antwoord daarop komt minister Veilbrief met een voorstel om ze weer aan tafel te krijgen. Hij wil met ze praten over de bezuiniging op uitkeringen. Van de bonden moeten die binnen 2 weken verdwijnen. Veilbrief zegt dat hij graag wil praten, maar dat er wel ingegrepen moet worden in de uitkeringen. DigiD heeft last van een storing en daarom kan niet iedereen inloggen. Gebruikers van de app krijgen een melding dat die tijdelijk niet te gebruiken is. De website krijg je een foutmelding. Volgens DigiD wordt er hard gewerkt om de boel weer aan de gang te krijgen en is het geen DDoS-aanval. Vorig jaar zomer werd in een supermarkt in Vlissingen iemand doodgeschoten en het OM wil nu dat de schutter 14 jaar de cel ingaat. We begonnen allemaal met een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en een andere vrouw. Toen anderen zich daarmee gingen bemoeien, trok de verdachte een pistool en schoot 2 keer. Vanmiddag vertrekt de tweede repatriëringsvlucht vanaf Tenerife naar Eindhoven. Er vliegen zo'n 20 bemanningsleden mee van verschillende nationaliteiten. 2 gaan er in Nederland in thuisquarantaine. Het lege schip, de Hondius, vertrekt vanavond om 6 uur naar Rotterdam. Daar wordt het helemaal schoongemaakt. En tientallen actievoerders lopen vanmiddag in een rouwstoet in Haarlem, omdat de provincie Noord-Holland 100.000 ganzen wil doden. Dat moet om de natuur te beschermen, maar ook voor de veiligheid bij Schiphol, zeggen ze. Een actiegroep is het daar niet mee eens. Ze vinden het ecocide, omdat de biodiversiteit verdwijnt. Dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land met koude lucht. Daardoor is het vanmiddag nog maar 8 tot 11 graden. En door een harde wind voelt het nog frisser aan. Vanavond en vannacht in het noorden kans op zware windstoten. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
8: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
7: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
8: Nu in je podcast-app.
9: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen.
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
13: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitgeleide van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
14: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
13: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
15: Ja, Hallo, goedemiddag.
13: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
6: Zeker, om even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
15: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
13: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
2: The Gradometer.
13: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
15: De mediaoptredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.
13: Link in de show notes.
15: Bij Bernd Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn mediaoptredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Je kondigde het net al eventjes aan. Heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
16: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als aan de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel.
13: Ja.
16: Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze, oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
13: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor
15: daar
13: ik
15: kom je
13: van Leeuwen?
15: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie.
6: Ja.
15: Wat is dat, vraag je dan af? Nou,
13: dat is
15: een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En voortrekker in op dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. Dat is wat er deze week werd aangekondigd.
13: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Leeuwen?
15: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
17: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnen boord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
13: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, strategie, daar hebben we al heel veel van in Europa.
15: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie, dit willen we allemaal, ja. Maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken, ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen. Want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland, die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken. Want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
13: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
15: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat uit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke oordeel op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
2: Make Europe great again.
18: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
19: We informed the very beautiful country of Germany that because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal, so we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
20: Dear Mr. President, come take a walk with me.
21: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen.
20: Let's

0: Ja, dat was Pink.
1: Aha, ik dacht wat.
0: Dear Mr. President, en dat ging volgens mij over George W. Bush. Maar misschien dat ze een actuelere versie zou kunnen maken. Trumps handelsoorlog met Europa is in ieder geval weer springlevend. Nadat Friedrich Merz uitsprak dat Amerika zich liet vernederen in Iran, kwam Trump met 25% aan heffingen op auto's, waarmee hij vooral natuurlijk de Duitse auto-industrie raakt. En hij heeft er nu ook een deadline opgeplakt. 4 juli, de 4th of July, moeten we eruit zijn met hem. Want dan kan hij daarmee mooie sier maken. En Europa moet nu met een reactie komen. Daar werken we aan. Maar waar werken we precies aan? Dus dat gaan we onder de loep nemen. Stefan, we weten dat Trump van heffingen houdt. Bij de H van heffingen. Dus moeten we in dit geval vooral naar Merz kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting Trump. Toch?
2: Nee, hoor, helemaal niet. Merz heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
0: Maar je moet er toch wel op reageren?
2: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
0: Misschien is het geel. Misschien is het zwart.
2: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
0: Nee, maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel.
2: Ja.
0: Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B. Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
2: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
0: Nou, we dragen wel de gevolgen,
1: ja.
0: Of we er nou op reageren of niet. Althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
1: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
0: Dit was
1: deze
0: de korte versie van de uitzending.
1: Korte versie. Maar daar komen we zo op naar de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Brzeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit 1 miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
2: Precies,
1: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
2: En dat niet alleen. Hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag. 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2, 3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
0: Maar
2: die
0: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
2: Ja.
0: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
2: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet, is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen, als antwoord moeten ze komen met een heel stabiel, visionair plan. Of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
0: Ja, we gaan heel even terug met jouw goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt, als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening. Ja. Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
1: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die inderdaad, die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee in, om de invoerheffing op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de invoerheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
0: In onze ogen heel snel.
1: In onze ogen misschien wel snel. Ja, snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic, die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
0: Ja, het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën, dat je overal
1: hebben die lijsten gezien,
0: notitie
1: toch?
0: Voor hebt.
1: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op. Ja,
0: dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
2: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Daar ging de Europese Commissie leidzaam naartoe. Dat is natuurlijk allemaal strategisch heel dom, ook qua beeld. Totaal niet gelijkwaardig. Ik denk dat er een punt is gekomen waarop de Europese Commissie moet zeggen, maar dat gaan ze toch niet doen, want daar zijn ze veel te slap voor. De Verenigde Staten en de Amerikaanse president zijn onbetrouwbare bondgenoten geworden. Daar kunnen we geen zaken meer mee doen. Kom maar terug als je aan je woord houdt. Toedeloe, we zijn de grootste markt ter wereld. Jullie hebben allerlei producten nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ga lekker golfen en laat ons met rust.
0: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week veel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest. Door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien? Gehoord?
1: Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
0: Nee. En waarom niet, denk je?
1: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen hier aan brengen.
0: Op onze zender trouwens.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Koeders voor Wopke.
1: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aan branden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus ja, waarom zou je dan voor je beurt praten? Volgens von der Leyen zijn wij als Europa eruit op 19 mei.
0: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
1: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
0: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese Parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
2: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar ja, het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan, is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. Ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van... ja, op 4th of July, bam, vuurwerk en fuck
0: nou, die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel ten opzichte van die Turnberry deal... dat golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
1: Ja.
0: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document... Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump... oké, nu is het klaar met al die repeterende platen... die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog 1 keer je tarief verhoogt... dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
1: Nou, er zijn inderdaad wel termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is... als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten... als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen en die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
0: Niet gelijk een bazooka, toch?
1: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje. Een
2: waterpistooltje.
1: Een waterpistooltje. Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer... het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens... in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger zijn, willen zijn... wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefans koers kiezen.
0: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie... en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
3: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden... dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren. Op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
0: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
2: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. De Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
0: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
4: BNR's megahit.
0: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw megahit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
5: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
0: Yes, sir. Ja. Waarom heb je deze meegenomen? Iedereen, David Attenborough?
2: Ja, iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie, maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt en die heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is, hoe mooi die wereld is, maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk, want ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
0: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
2: Ja, we kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires, maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat, omdat hij al zo lang filmt op heel veel plekken in de wereld komt, heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht en hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Maar voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument, eigenlijk deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus happy birthday, Mr. Attenborough.
0: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL, de wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again, dank jullie wel, Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: kent ons van het nieuws. Van duiding, feiten en context. En soms is er naast het nieuws ruimte voor goede muziek. Zoals deze. Zo klinkt werken beter. BNR Business Beat. Muziek die werkt terwijl jij werkt. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb. En via DAB+.
1: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
4: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
5: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder probleem. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
4: Nextview Consulting. De Salesforce-partner voor corporates en private equity.
0: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
0: Straks om 4 uur in de avondspits.
10: Het kabinet komt met een nieuw voorstel voor de sociale zekerheid nadat de vakbonden vandaag een ultimatum stelden. Israël wil onafhankelijk worden van financiële steun van Amerika. Wat betekent dat voor de strategische band tussen de twee? En de Britse premier Starmer wil gewoon aanblijven. Hoe lang houdt hij dat vol? Dat en meer zometeen vanaf 4 uur in de BNR-avondspits met Nina van den Dungen en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de app.
0: BNR Verkeer.
11: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 40 kilometer file in het land op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar stond een kapotte vrachtauto bij Hoogmaden. Nog 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Werkzaamheden aan de IJsselbrug veroorzaken ook wat vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland voor knooppunt Velperbroek. 4 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file en 10 minuten oponthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland. Bij Hengelo bij 163.0. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel. Controle bij 127.6. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland wordt gecontroleerd bij Rotterdam-Krooswijk bij hectometerpaal 31.4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar. Er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. De Britse premier Starmer weigert op te stappen na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen vorige week. Hij zei in een speech dat hij de zorgen van de kiezer begrijpt en beloofde dat hij de economie een boost zal geven. Starmer waarschuwde voor Nigel Farage van Reform. Het is een oplichter en opportunist, zei Starmer. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. Restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks. NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Liggen al je zonnepanelen binnenkort voor spek en bonen op je dak? Echt niet. Straks vertelt expert Rolf Heijnen waarom zonne-energie ook zonder salderen loont. We duiken in de wereld van de thuisbatterij en de slimme contracten. Blijf luisteren, want we gaan van energie zorgen naar een zonnige toekomst. Je hoort het zo in de Green Quest.
13: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Cyberaanvallen raken steeds meer organisaties, ook het MKB. Met de komst van de NIS 2-wetgeving wordt een vastgesteld niveau van cyberveiligheid verplicht. Het Microsoc van CaptureTech biedt 24/7 monitoring, heldere rapportages en directe bescherming. Toegankelijk en betaalbaar. Ook voor MKB-bedrijven.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de deal tussen Apple en Intel en een gesprek met René de Wit, interim topman van The Venture. Dat bedrijf wil verder groeien, maar lukt dat wel nu orders vanuit de Nederlandse overheid op zich laten wachten? Dat en meer hoor je morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
18: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
19: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
20: In de BNR-app.
19: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
20: Download de BNR-app.
19: En blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
21: Harm Edens.
8: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was enorm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stamp lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd. Dus laten we kijken hoe ver die komt. Laten we hem helpen waar we kunnen. En laten we Tata en ook heel veel andere zware industrie zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin. Dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PHK's, grafietregens, lood, kwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
22: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
8: Heel goed.
22: Want het gaat over SFDR-wetgeving en dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
8: Want even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
22: Ja, dat gebeurt.
8: We zijn heel groen, maar dat is maar de vraag.
22: Ja, Inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
1: Ja.
22: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen, ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
1: Ja, dus twee kanten werkt het op.
22: Inderdaad, want Eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
1: Mm-hmm.
22: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol erheen komen.
1: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
20: The Green Quest.
1: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
3: Dankjewel.
1: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Sunergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
3: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
1: Je hebt ook een heel zonnegebruind hoofd, dus dat helpt ook. Ja. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
3: Nou, eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren.
1: Mm-hmm.
3: Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
1: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over, maar het is nog steeds de moeite waard.
3: Ja.
1: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn als het alleen maar om geld voor in de gaten, laat dan ook maar zitten.
3: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
1: Ja.
3: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
1: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben we verschillende meningen ook over. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft. Ja. Zullen we er even doorheen lopen?
3: Ja.
1: Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
3: Eén is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk dat dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
1: Dat daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
3: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
1: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
3: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf.
1: Mm-hmm.
3: Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
1: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
3: Ja.
1: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
3: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
1: Toch, die was een leuke aanjager.
3: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
1: Ja.
3: Nou, en dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
1: Ja, maar dat laatste, wij herkennen snel een goede deal als hij langskomt.
3: Precies.
1: Dan springen we er bovenop, ja.
3: Ja. Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
1: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
22: Nou, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
1: Hmm.
22: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
1: Ja.
22: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
1: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, Rolf, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoten ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
3: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
1: Mm-hmm.
3: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met 3 dagen... backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
1: Dat hoeft niet.
3: Schokkend weinig.
1: Ja.
3: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
1: Ja, bijna wel, hè?
3: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, uh-huh. Maar dat is wel een groot ding.
1: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering, wij moeten wel voorop lopen. Maar
3: helemaal.
1: Dat is iets meer een verweg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
3: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou,
1: ja.
3: Geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
1: die
3: nu is het
1: vrij
3: hopen.
1: Helder nu, hè? Ja.
3: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
1: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
3: Ja.
1: Wat bedoel je daarmee?
3: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we 3 grote energiepartijen en nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus voor 4000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
1: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet.
3: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh, daar heeft 1 iemand een zonnepaneel en dan kan je dan met je hele buurtje telefoon opladen voor 2 cent.
3: Precies, ja.
1: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om er naar te kijken.
22: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief, namelijk hoe eerlijk is dit voor mensen mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat. Ja. Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
3: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede discussie kan iedereen meedoen, is heel terecht.
22: Ja.
3: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep, hè, dat kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt, maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor die prijs daalt.
8: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
3: Ja, er zijn allerlei initiatieven, postcode roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld te hebben. Dus die participatie vind ik tot op heden nog teleurstellend.
22: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben, is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen.
3: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders toch graag zelf geregeld willen hebben.
8: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
3: Ja.
8: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
22: Ja.
8: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heeft geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
3: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
8: Het is boosheid, maar het is niet heel realistisch.
3: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
8: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
3: Ja,
8: even het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
3: Ja.
8: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
3: Ja.
8: Gewoon ja?
3: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
8: Wat gaan we eraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
3: Ja.
8: We hebben degelijk een Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
3: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest. Marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
8: Ja.
3: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En
8: we durven alles gratis weg. Hè? Ja.
3: Ja, dat. En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
8: Maar dat punt is toch heel dichtbij? Dat we gaan zeggen.
3: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
8: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
3: Ja.
4: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Arm

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden, 67 of zo, Hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heijnen heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Trip, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij, want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2026, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt.
0: Wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 cent voor een kilowattuur. Reken maar door, oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Ergens zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten, dan komen de variabelen. Variabele nettarieven komen eraan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Dan kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fase aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Nou, zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja, maar dit wordt gemiddeld al te technisch voor een radioprogramma. Dus ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, ja. Wat ik meer bedoelde, zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling, die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie, in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben het met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien. GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is. Die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar dan heb je zo'n ding wel terug. Kijk hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is.

0: die jouw auto gaat laden en ontladen. Hè? Hoe zit het dan met garanties,
1: voor het verdienmodel ook. Ja,
0: ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
2: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
0: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
2: Ik word soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
0: Exact, nou, dat doen batterijen ook, dus daar moeten we naartoe.
2: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
0: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
2: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
0: Ja. Ja.
2: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van dat hobbeltje. Ja. Ralf Heijnen, auteur van Hier komt de zon, fijn dat je hier wilde zijn.
0: Dankjewel.
2: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nicky, jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
3: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
2: Ja.
3: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type product. Dan kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind is dat de methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
2: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd, de productwijzer van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
4: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
5: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
6: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
6: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
8: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
9: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
10: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch, dat het vuurwerk.
8: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
11: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
9: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
8: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
12: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
13: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
14: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
13: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
15: Beste DGA,
1: Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolger.

0: binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Straks om 4 uur in de avondspits.
2: Het kabinet komt met een nieuw voorstel voor de sociale zekerheid nadat de vakbonden vandaag een ultimatum stelden. Israël wil onafhankelijk worden van financiële steun van Amerika. Wat betekent dat voor de strategische band tussen de twee? En de Britse premier Starmer wil gewoon aanblijven. Hoe lang houdt hij dat vol? Dat en meer zometeen vanaf 4 uur in de BNR-avondspits met Nina van den Dungen en mij, Niels Heidhuis, op de radio en in de stream van de app.
1: BNR Verkeer.
3: Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. 60 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je op de A12 Utrecht-Duitse grens, bij knooppunt Velperbroek een kwartiertje. En op de A16 Rotterdam-Breda rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum, met ook daar ruim een kwartier op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn-Amsterdam bij Barneveld bij 48.3. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel bij 127.5. En ook controle op de A6 vanuit Emmeloord naar Jouren bij Lemmer bij 287.2.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een man die vorig jaar in de supermarkt in Vlissingen iemand doodschoot bij een ruzie, zou zijn daad niet hebben gepland. Daarom gaat het volgens justitie niet om moord, maar om doodslag en is 14 jaar cel geëist. De schutter zelf zegt dat hij uit paniek zijn pistool trok en schoot, maar dat gelooft justitie niet. Een vliegtuig van de KLM heeft op Malaga uren moeten wachten voordat het naar Schiphol kon door een dreigende situatie. Iemand aan boord had een wifi-hotspot op zijn telefoon of computer met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Het vliegtuig werd vervolgens binnenstebuiten gekeerd, maar er is niks gevonden. DigiD doet het weer. Het was een tijdje lastig om in te loggen op de app en website, maar die problemen zijn nu allemaal verholpen. DigiD wil niet zeggen wat er aan de hand was, behalve dat het geen DDoS-aanval was. DigiD is nodig om zaken te kunnen doen met de overheid, zoals je belastingen. De Britse premier Starmer weigert op te stappen na het enorme verlies van Labour bij lokale verkiezingen vorige week. Hij zei in een speech dat hij de zorgen van de kiezer begrijpt en beloofde dat hij de economie een boost zal geven. Starmer waarschuwde voor Nigel Farage van Reform. Het is een oplichter en opportunist, zei Starmer. En het al gedegradeerde NAC Breda heeft 200 kilometer gereisd voor 8 minuten wedstrijd tegen Heerenveen. Die werd gisteren gestaakt omdat NAC-fans vuurwerk hadden gegooid. 11 mensen zijn opgepakt. Restant van de wedstrijd is nu uitgespeeld, maar vanwege de veiligheid niet in Breda. Aan de stand veranderde niks, NAC won met 2-0. Het weer van Weer Online. Soms een bui en het is 10 tot 13 graden. Ook waait er een frisse noordwestenwind. Vanavond gaat het nog harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar wel droog en een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Straks een taboe onderwerp in BNR Beter. 2/3 van de mannen krijgt hem niet altijd omhoog. En dat kan een vroeg signaal zijn van andere gezondheidsproblemen. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben in BNR Beter. Blijf luisteren.
6: Dus u wilt meer vrijheid? En u wilt meer ruimte? Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avas Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met Avas.
8: De energietransitie in Nederland zit muurvast. Hoe moeten bedrijven nu verder met verduurzaming? Het kan door slimmer te werken. Hallo, ik ben Patricia en ik sta hier met Roderick Soesman, algemeen directeur bij installatiebedrijf Comfort Partners. Roderick, klopt het dat je met een connected warmtepomp en duurzamer en slimmer uit bent?
9: Ja, dat klopt. Een connected warmtepomp geeft real-time data door. Daarmee kunnen we niet alleen storingen voorkomen, bewoners kunnen ook energieadvies op maat krijgen, zodat ze hun warmtepomp zo optimaal mogelijk leren gebruiken. Hier is alleen wel een stabiel netwerk voor nodig en daar helpt KPN ons mee.
8: Meer weten hoe Comfort Partners slimmer werkt met de connected warmtepomp? Je leest het op partner.fd.nl/KPN.
10: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
11: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
12: Nina van den Dungen.
5: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts, seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows. En dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
13: Dankjewel.
5: Kobi, om met jou te beginnen. Ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
13: Nou, het is afhankelijk van hoe het wordt gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem, hoeft niet altijd.
5: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
13: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
5: Ja.
13: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60% of 70%.
5: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
13: Ja. Ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
5: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, ja. 50%. Is het een leeftijdsprobleem?
13: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
5: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
13: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
5: Mm-hmm.
13: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
5: Mm-hmm.
13: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70% en 90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
5: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
13: Zeker.
5: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè? Die erectieproblemen.
14: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is van wat wij zien niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
5: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
14: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek of een andere arts die erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
5: Gewoon Viagra dat je dan online bestelt via een niet officieel kanaal.
14: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus omdat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
5: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen... ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen, van bij wijze van spreken grappend, ja, nou, bij mij lukt het niet helemaal meer.
13: Er is een enorm cultuurverschil.
5: Ja?
13: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie. Ook onder elkaar zijn ook competitief.
5: Ja.
13: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
5: Ja.
13: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn.
5: Mm-hmm.
13: Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
5: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
13: Je moet goed naar kijken.
5: Mm-hmm.
13: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
12: Ja.
13: En dat kan lichamelijk en dat kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
12: Ja.
13: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
12: De penis is de antenne van het hart?
13: Ja.
12: Wat een bijzondere uitdrukking.
13: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of geestelijk.
12: Want ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd. Met
13: maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij het mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
12: En seks is ook emotie?
13: En seks is ook emotie. Seks is een beleving.
12: Mm.
13: Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie. Ben je angstig? Ben je depressief? Heb je enorm stress? En dan is ligt
12: dat werkt door ook in de
13: op
12: seks.
13: Het lichaam.
12: Ja.
13: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
12: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van, ja. Van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
13: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay.
12: Dus het is echt 1 op 1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
13: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem.
12: Mm-hmm.
13: Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat wij niet merken. Verbogen suikerziekte, die net aan het begin is.
12: Dat is ook een symptoom.
13: Ja, zeker.
12: Bij suikerziekte.
13: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen.
12: Mm-hmm.
13: En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
12: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
13: Precies.
12: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
13: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
12: allemaal fake news. Ja.
13: En dat levert een probleem mee.
12: Ja.
13: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
12: Ja.
13: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet de informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
12: Ja, precies. Gewoon en een quick fix.
13: Quick fix.
12: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
14: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
12: Mm.
14: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden. En die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
12: Ja.
14: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben, dat we mensen daarop kunnen wijzen.
12: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
14: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die illegale, die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Er was een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren.
12: Mm.
14: Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
12: Ja, maar even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
14: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe voor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek, met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
12: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
14: Ja.
12: En daar kan je als man terecht...
14: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in de persoon moet...
12: Dat weet ik niet. Is het een videocall of wat moet je doen?
14: Nee, het gaat via chat. Dus in
12: ja,
14: die zin is
12: dat is slim. Ja, en kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
14: Nee, het kan niet anoniem, want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN, verifieer je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts. Mm-hmm. En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. En wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobi, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen daar ook op. Van hey, weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
12: Ja, ja.
14: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
12: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Althans, niet jouw huisarts, maar dan, je bent wel bij een arts.
14: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die...
12: onderzoeken niet doen.
14: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, hey, weet dat dit kan spelen.
12: Oké, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
14: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is, dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
12: Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
14: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht. Dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl, om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren, is wel een lastig...
12: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
14: Ja, maar
12: dus hoe doe je dat dan?
14: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus nou,
12: dan kijk ik Kobi even aan.
13: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
12: Ja.
13: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Mm-hmm. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Mm-hmm. Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet... zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde...
12: Want, niet hygiënisch.
13: Niet
12: aan onze richtlijnen. Oké.
13: Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
12: Ja.
13: En ik wil weten dat het is gewoon... het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
12: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
13: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het dan. Biedt het aan om iets mee te doen.
12: Ja.
13: Je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
12: Nee.
13: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
12: Ja.
13: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
12: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in de spreekkamer.
13: Precies.
12: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
14: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
12: veel dus niet naar de huisarts.
14: Ja. Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's en kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen. Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
12: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie. Dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
14: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf. Ja. Dat is ons uitgangspunt. Daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
12: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
14: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
12: In hoe lange tijd?
14: 2 jaar zijn we nu bezig.
12: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Want mensen gaan als eerste vaak googlen.
14: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
12: daar belangrijk. Moet je zichtbaar zijn dan.
14: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
12: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
14: Maar dat blijkt dus uit onderzoek, hè? Dus dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
12: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
13: En kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
12: Ja, precies.
13: Om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Mm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld, de SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
12: De derde, ja. Ja, dat is fors.
13: Is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Dan kunnen we aan de hand van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
12: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
14: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan. Zeker bij jonge mensen is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor je bent zo 4-5 keer in gesprek.
12: Het is aan de andere kant, die wil het oplossen.
14: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4-5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
12: Mijn seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
14: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, ik kan het wel.
12: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop, is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè, veilige medicatie. Maar het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
14: In die zin is denk ik ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
12: maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
14: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus arts die bij ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. of alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
12: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
14: Nee, maar
12: eigenlijk
14: kun
12: je het als enige dat medicijn voorschrijven.
14: Ja, en advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
12: Ja, precies.
14: Even een brochure mee over die wat nou belangrijk is. Praten met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisarts in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden.
12: Ja.
14: Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, ja, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
12: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee. Maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
13: Het moment is dat je ervaart een probleem. Oké. Okay. Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
12: Dus dat is al reden genoeg.
13: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
12: Kennis is macht, hè?
13: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
12: Ja?
13: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
12: Nou, ik leerde dit al op 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
13: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way.
12: Mm-hmm.
13: Dus dat moet ook genoeg aandacht.
12: Precies.
13: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Wel zien in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
12: Precies.
13: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
12: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Je kent ons van het nieuws.
17: Van duiding.
16: Feiten en context. En soms is er
17: naast het nieuws
16: ruimte voor goede muziek.
17: Zoals deze.
16: Zo klinkt werken beter.
17: BNR Business Beat.
16: Muziek die werkt terwijl jij werkt.
17: Luister in de BNR-app.
16: Op bnr.nl/bb.
17: En via DAB+.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
19: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
0: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
21: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
22: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
23: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
22: Nigaio Wijnen
23: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
22: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
24: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
1: Nu in de BNR-app.
2: Het kabinet wil weer aan tafel met de bonden om te praten over de miljardenbezuinigingen op uitkeringen. Premier Starmer wil British Steel nationaliseren. De EU wil de loonkloof dichten met nieuwe wetgeving. Deze verhalen en meer vind je nu in de BNR-app. En we gaan naar Nina van der Dunk. Je hebt een lange dag vandaag, Nina.
12: Ik heb een lange dag, maar ik vind het eigenlijk alleen maar leuk, want nu mag ik nog door met jou.
2: Ja,
12: maar eerst gaan we even naar Robert Vriesen van de ANWB, want Robert, dienen de eerste files zich al aan.
3: Nou, het begint langzaam maar zeker wat drukker te worden. 160 kilometer file aan het begin van deze avondspits. A2 Eindhoven-Maastricht, kapotte vrachtauto bij Born. Daardoor 9 kilometer file. Vanaf knooppunt het Vonderen, een kwartier vertraging. A15 Europoort-Gorkum, bij Alblasserdam een ongeluk. Dat is bij de Noordtunnel. Er zijn er twee rijstroken dicht. Daardoor 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Kwartiertje vertraging door het slechte wegdek op de A28... vanuit Amersfoort naar Zwolle bij Zwolle Centrum. Daar is de linker rijstrook dicht. En de werkzaamheden aan de IJsselbrug veroorzaakt een flinke vertraging op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek 6 kilometer file en een half uur tijdsverlies. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Barneveld bij 48.5. Op de A6 Emmeloord-Jouren bij Emmeloord bij 287.2. En controle op de A50 vanuit Os naar Eindhoven bij knooppunt Eckersreit bij hectometerpaal 95.9.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66... en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum... en de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt... Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen... gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. De EU kan eindelijk met straffen komen tegen Israëlische kolonisten die Palestijnen met geweld uit hun huizen drijven. De kolonisten zijn niet meer welkom in Europa en kunnen moeilijker bij hun geld. De straffen liepen vertraging op door Viktor Orbán, die pas geleden werd weggestemd als premier van Hongarije. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen, die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harde waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
25: AX staat 0,2% in de min, 1015 punten. Er is wel een stijger, een hele grote stijger. Egon 2% in de plus, nou, houdt niet over. En Exor is de grootste daler, 2,6% gaat eraf. Dow Jones is zojuist geopend op 0,2% hoger.
12: En zometeen in de avondspits. Het kabinet wil weer aan tafel met de vakbonden. Nu de bonden dreigen met staking. Als de bezuinigingen op de uitkeringen niet worden teruggedraaid. En het lukt Nederlandse bedrijven niet om transparanter te zijn over de lonen. Terwijl dat binnenkort dus wel moet van Europa. Dat en meer hoor je de komende 2,5 uur hier op BNR. Tot zo.
6: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs. Maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
7: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes!
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de deal tussen Apple en Intel en een gesprek met René de Wit, interim topman van The Venture. Dat bedrijf wil verder groeien, maar lukt dat wel nu orders vanuit de Nederlandse overheid op zich laten wachten? Dat en meer hoor je morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
26: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
8: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
9: Yes!
27: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nina van den Dungen en Niels Heidhuis.
25: Fijn dat je luistert. Dit is het nieuws om mee thuis te komen. Werkgeversvereniging AWVN waarschuwt dat ondernemers een nieuwe Europese richtlijn over loontransparantie niet kunnen uitvoeren. Europa kijkt naar Starmer, want de Britse premier staat steeds meer onder druk. En opnieuw een kritisch rapport over de publieke omroep.
12: Wat?
25: Raden, er zitten te veel kapiteins op het schip.
12: Als in te veel managementlagen. Ja, het zijn er ook wel echt heel veel. Ja, hè? Als je het rapport erop naslaat.
25: Ja.
12: Je schrikt gewoon van de hoeveelheid. Gaan we het zo meteen over hebben.
25: Eerst, het kabinet reageert op de dreiging van acties tegen de plannen met AOW, VIA en WW.
12: Ja, wat actie moet er komen, dat vinden althans de vakbonden. En het kabinet komt daarom binnenkort met een voorstel om weer te gaan praten met de vakbonden en de werkgevers. Ze moeten weer aan tafel, dat zegt minister Hans Velbrief van Sociale Zaken in een reactie op dat ultimatum waarmee de vakbonden vanochtend kwamen. De bonden dreigen 30 mei met acties te beginnen die grote delen van Nederland gaan raken als de bezuinigingen in de sociale zekerheid niet van tafel gaan. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Michiel Jurjens. Michiel, goedemiddag. Terug van
29: Goedemiddag Nina en Niels. Ja, fijn hier weer te zijn.
12: Ja, het mocht even duren, dat reces. Was het nou 3 weken of 4 weken?
29: Nee, de 2,5 weken.
12: Sorry.
25: Kun je nagaan hoezeer we je gemist hebben?
12: Ja, we hebben je echt gemist. Dat klopt.
29: Ik jullie ook.
12: Gelukkig.
29: Ja.
12: Oké, dat voorstel van Velbrief. Want we hebben dus vanochtend de ultimatum gezien van de bonden. Velbrief die zegt, ik kom met iets. Waar komt hij mee?
29: Ja, dat is meteen het vervelende. Dat wil hij nog niet zeggen. Hij gaat met iets komen. Hij gaat ook zijn best doen om dat binnen die 2 weken... want dat is de deadline die door de bonden gesteld is, om binnen 2 weken ergens mee te komen. Maar ja, je hoort hier dus in, hij koopt tijd, Velbrief. Maar hij kan niet heel veel tijd kopen. De bonden voeren de druk echt flink op vandaag. Zij zeggen die bezuinigingen op de WW en ook op de WIA, die moeten van tafel. En hetzelfde geldt voor de verhoging, de geplande verhoging vanaf 2033 van de AOW-leeftijd. En als dat niet gebeurt, dan moet Nederland zich dus opmaken voor acties. Dit is wat de voorzitter van de FNV, Hans Spekman, daarover zei.
30: Alle sectoren zijn bij ons nu in de voorbereiding welke actie wordt gedaan door welke sector. En er is een hoge actiebereidheid, omdat heel veel mensen zich zorgen maken. Het raakt ze.
31: Het klinkt alsof u er rekening mee houdt dat die acties er echt wel gaan komen.
30: Zeker.
31: Binnenkort.
30: Zeker, maar ik zou ook heel slecht
31: zijn.
30: Maar
31: dus ook dat er niet bewogen gaat worden?
30: Nee. Maar ik zou heel slecht zijn als ik me niet voorbereid op ook een nee. Als je alleen maar voorbereidt op een ja, dan doe je eigenlijk niet zoveel. Want als je dan de nee hoort, dan ben je verrast en dan moet je alsnog in de actiestand. Dus wij bereiden gewoon ons voor op ook een nee.
12: Oké, dat zei dus Hans Spekman van de FNV. Dan zeggen zij, het kabinet krijgt 2 weken. Ja, Velbrief zegt, ja, ik kom wel met iets om te zorgen dat iedereen weer aan tafel komt. Gaat hij dat redden in 2 weken?
29: Ja, dat is de grote vraag. En hij zal ook echt met iets concreets moeten komen. Ook omdat voor de bonden de tijd van praten al lang voorbij is. Begin maart, toen het kabinet net was aangetreden, is er een kennismakingsgesprek geweest tussen het kabinet en de bonden. Mm-hmm. Dat was een heel kort gesprek, omdat het kabinet vasthoudt aan die kortere WW-uitkering en ook aan die lagere WIA-uitkering. Ja. Dus op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. En de bonden zeiden toen al, zolang dat op tafel ligt, willen wij helemaal niet praten.
12: Nee, weggelopen toen van tafel?
29: Ja, ja, dat was zo'n scène bij het Katshuis. Ja. Dat ze, daar stonden de vakbondsvoorzitters om te melden, ja, hier komen wij niet uit op dit moment. Nou, dit voorstel, een brief moet er aankomen van Velbrief. Die moet ervoor zorgen dat die bonden toch aan tafel komen. Hij kaatst de bal ook wel een beetje terug door er dan bij te zeggen dat hij verwacht dat ook de bonden verantwoordelijkheid voelen om uiteindelijk verder te komen met elkaar.
12: Ja.
29: Dus hij gaat zijn
12: best
29: doen.
12: Want hij zegt, die uitkeringen die moeten betaalbaar blijven. En dat gaat niet als ik niks mag doen.
29: Nee, nee, precies. Dat is het argument dat het kabinet dan gebruikt. Maar ja, de vraag blijft, ja, wat dan? En is dat voor de bonden genoeg om aan tafel te komen? Laat staan om verder te komen met elkaar.
12: Ja, precies. En de bonden die eisen eigenlijk dat alles blijft zoals het is, toch? En dan kan je ook afvragen, hoe realistisch is dat?
29: Ja, en je zei het zelf al, Nina. Het kabinet zegt, die bezuinigingen die zijn nodig. Daar kunnen we niet omheen om die uitkeringen ook zeker op de lange termijn betaalbaar te houden. Zij wijzen dan ook op de problemen die er in de uitvoering, onder andere bij het UWV, zijn. Dus daar zou iets moeten gebeuren. Wat je wel al ziet de afgelopen weken is wat beweging als het gaat om de AOW. Die geplande snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Mm-hmm. Het kabinet zei de afgelopen weken dan al, probeerde iedereen een beetje rust te stellen door te zeggen, nou, wij zijn nu niet bijvoorbeeld bezig met een wetsvoorstel om die snellere verhoging in beleid vast te gaan leggen. Maar dan nog steeds, het staat wel in de meerjarenbegroting. Dus als je die maatregel terugdraait,
12: ja, dan moet hetzelfde geldt voor de WW.
29: Ja, en hetzelfde geldt voor de WW en de WIA, dan moet het ergens anders vandaan komen.
12: Ja.
29: En dat vereist weer andere nieuwe politieke keuzes. Dus het is heel interessant om te gaan zien hoe dit zich ook weer gaat ontwikkelen. Zeker,
12: zeker
29: de komende 2 weken.
12: Zeker, want vanaf 30 mei zouden er dus acties volgen. Weten we iets over de grootte van die acties, waar daaraan wordt gedacht?
29: Ja, er wordt dus gepraat over collectieve acties. Nog niet per se het Malieveld dat vol zal staan. Dat is dan het beeld dat je meteen voor je ziet. Maar er wordt gespeculeerd op stakingen, werkonderbrekingen. Dus dan moet je denken aan treinen, bussen, metro's, trams die bijvoorbeeld 1 of meerdere dagen niet rijden. Dus
12: ja,
29: het gaat dan wel om acties waar heel veel mensen last van gaan krijgen.
12: Precies.
29: Maar daar wordt dan nog niet precies bij gezegd wat dat dan gaat zijn. Dat houden de bonden ook nog een beetje in.
12: Ja, maar jij en ik gaan dat wel natuurlijk even, en Niels, even proberen uit te dokteren. Want over een uurtje gaan wij ook spreken met de voorzitter van CNV, Hans van Heuvel, in Studio Den Haag, met jou erbij, Michiel, om even toch wat nader in te gaan op die eisen van de bonden en ook op de acties. Dankjewel voor nu, Michiel Jurjens vanuit Den Haag.
25: Het lukt Nederlandse bedrijven niet om transparanter te zijn over de lonen. De Europese Unie komt vanaf 7 juni met nieuwe regels daarvoor. Maar veel bedrijven in ons land halen die data niet. Dat zeggen werkgeversorganisaties tegen ons, tegen BNR. Vooral MKB'ers zijn er niet goed op voorbereid. We praten erover met Eefje Brul, coördinator beleid bij werkgeversorganisatie AWVN. Goedemiddag.
0: Hoi, goedemiddag.
25: Ja, waarom lukt het bedrijven niet om hieraan te voldoen?
0: Nou, we zijn er hard mee bezig, maar de wet moet natuurlijk nog ingaan. Dus nu zijn de bedrijven bezig met alle voorbereidingen. Maar eerst moet de wet rond zijn.
25: Wat is er zo ingewikkeld aan dan?
0: Nou, die wet, het is een Europese richtlijn. Die moet omgezet worden in Nederlandse wetgeving. Mm-hmm. En in de richtlijn is niet alles in detail uitgewerkt. Dat moet je voor sommige onderdelen als land zelf doen. En ja, het gaat natuurlijk over het vergelijken van loon. Nou, daar moet je naar kijken, wat tel je dan wel of niet mee? Is dat alleen het basisloon? Gaat het ook over toeslagen, auto van de zaak?
25: Maar de aanleiding is natuurlijk dat er verschillen zijn tussen beloning voor mannen en vrouwen. Hè? Dat is een van de zaken die men bloot wil leggen. Iemand dan een auto van de zaak heeft. Dat, als daar ook nog verschil tussen zit, zou wel helemaal schandalig zijn.
0: Ja, maar het gaat er dus om, wat moet je precies meetellen?
25: Ja.
0: Maar je moet ook over hebben, het gaat over gelijk loon voor gelijk werk. Nou, wat is dan precies gelijk werk? al dat soort details moeten nog in die wet worden uitgelegd.
25: Ja, maar toch, hè, u weet wel wat er globaal aankomt. Daar zou je natuurlijk wel op voorbereid kunnen zijn. Er wordt al 3 jaar over gepraat.
0: Ja, dat klopt. Ja, nee, maar bedrijven die zijn er ook hard mee bezig. Vanuit de AWVN adviseren we onze bedrijven daar, of onze leden ook over. Mm-hmm. Dus dat komt er zeker aan. Het duurt nog even.
25: Het duurt nog eventjes. Het gaat gelden voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Daar geldt dan een rapportageplicht voor. En dan moet je dus uiteraard geanonimiseerd laten zien. Bij ons verdienen de mannen zoveel en bij ons verdienen de vrouwen zoveel.
0: Ja, en voor gelijk werk. Dat is wel een belangrijk detail.
25: Ja, en daar zit ook het discussiepunt, begrijp ik.
0: Ja,
25: of de interpretatieverschil. Een van de discussiepunten. Ja. Het moet nog door de Tweede Kamer. Die moet dus die details vastleggen.
0: Ja, dat klopt.
25: Enig
0: ja.
25: idee welke kant het op gaat?
0: Nou, ik verwacht wel dat het doorgaat. Het is gewoon wachten tot al die details, dat die precies bekend zijn. Maar wij gaan er wel vanuit dat alles op tijd geregeld is. In ieder geval voor 1 januari, want de deadline van juni die halen we niet.
25: Nee, u gaat dus uit van januari. Dan bent u een half jaar te laat ten opzichte van wat Brussel wilde.
0: Nou, Nederland is te laat. Niet de bedrijven, maar de Nederlandse overheid is daarmee te laat.
25: Ja, maar goed. Nou ja, we gaan dus uit van januari 2027. Wat is er voor nodig dat Nederlandse bedrijven dan wel tijdig klaar zijn?
0: Nou, wij zijn onze leden al druk aan het informeren. Dus alle juiste informatie te geven voor wat er nu bekend is. Zodat zij alles op tijd klaar kunnen hebben. Maar ja, er is dus nog een wetgevingstraject. Daar zit de vertraging in. En dat duurt nog even.
25: Ja, want het ministerie van Sociale Zaken heeft inderdaad aan BNR bevestigd dat die wetgeving in Nederland per januari 2027 in werking zal treden.
0: Precies.
25: En ondanks de administratieve lasten, denkt u dat dat haalbaar is?
0: Ik denk dat dat wel gaat lukken, ja.
25: Dank, Eefje Brul, coördinator beleid bij werkgeversorganisatie AWVN.
5: BNR Nieuwsradio.
12: De Britse premier Keir Starmer belooft zijn best te doen om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. En hij zal niet opstappen, zei hij vandaag in een speech.
9: The election results last week were tough. Very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it, and I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the result. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
12: Al dus Keir Starmer vanochtend. Nou, ook de rest van Europa keek toch wel met veel interesse mee naar deze speech. Stefan de Vries is bij ons aangeschoven, Europa-verslaggever. Stefan, goedemiddag.
13: Hi Nina.
12: Je hebt hem ook gezien, hè?
13: Ja, zeker.
12: Hoe stond hij erbij?
13: Ja, toch wel zeer aangeslagen.
12: Ja?
13: Ja, ik kan het ook voorstellen. Want hij is nog maar krap 2 jaar bezig en eigenlijk is hij alweer klaar.
12: Hij heeft de grootste verkiezingsnederlaag voor Labour ooit neergezet. Dus dat is bijna knap.
13: Nou ja. Ik bewonder je optimisme. Misschien moet je spindokter worden.
12: Goed, nee, maar het is natuurlijk wel. Dit is ook in het belang van Europa wat hier gebeurt in Groot-Brittannië.
13: Ja, natuurlijk.
12: Hoe kijkt Europa hier naar?
13: Ja, toch wel nerveus. Want Starmer was voor Europa natuurlijk, of is voor Europa, veel meer dan alleen de premier van Groot-Brittannië. Het was ook het bewijs dat Groot-Brittannië misschien toch weer in de Europese familie kon komen. En vooral ook na alle heisa rondom Brexit. Er zijn heel veel premiers geweest. Dat het land weer bestuurbaar was. En nu zie je dus opnieuw dezelfde instabiliteit terugkeren, ruzie binnen Labour, speculatie over opvolgers.
12: Blijft hij niet?
13: En tegelijkertijd groeit Nigel Farage, de grote man achter het referendum in alweer 10 jaar geleden, 2016, over Brexit. Die groeit behoorlijk. En ja, je ziet dan toch weer een patroon. Die Britse politiek is net zo instabiel als heel veel landen op het continent. Want als Starmer valt, als die opstaat, ja, dan is er weer onzekerheid in een land dat al 10 jaar eigenlijk op drift is. En waar Europa stabiele en innige banden mee wil ontwikkelen. En ja, Keir Starmer wil dat, maar ja, het is ingewikkeld.
12: Nou, het is, als we dan even een voorbeeld nemen, hè, waarom zouden de Britten nog zo belangrijk zijn voor ons, is natuurlijk Oekraïne.
13: Ja.
12: Als je kijkt naar het belang ook dat Starmer heeft uitgesproken, die trekt volgens mij met Macron die hele kar van de Coalition of the Willing. Wat gebeurt er als een Starmer toch wel heel erg politiek verzwakt raakt?
13: Ja, dat is natuurlijk ook waar Europese diplomaten zich zorgen over maken. De Starmer, je zei het net al, was een van de hardste, of is een van de grootste krachten achter die Coalition of the Willing. De landen die buiten de Verenigde Staten om Oekraïne door dik en dun blijven steunen. Een verzwakte Britse premier heeft natuurlijk minder slagkracht. Zeker ook nu binnen Labour de druk groeit om op te stappen. Ja. En voor Macron is het ook lastig, want Frankrijk had nu juist weer een goed balans gevonden eigenlijk met de Britten. Samen met het VK vormen ze het politieke en militaire zwaartepunt. Dus het is niet alleen voor de steun aan Oekraïne belangrijk, het is ook belangrijk voor de positie van Europa in de verdediging. Er is een toenadering tot de Britten. Britten hebben een groot leger. Kernwapens die zijn van belang voor de strategische autonomie van het hele continent.
25: Ik word ineens een beetje plaatsvervangend nerveus. Is dat toch in Brussel ook zo? Ja, want er is dus haast bij om tot een vredesdeal rondom Oekraïne te komen.
13: Ja, zeker. Nou ja, kijk, Starmer, daar viel goed mee te onderhandelen. De Coalition of the Willing, het is een coalitie. Dus de Britten waren eigenlijk weer aan boord met de Europeanen.
25: En wat gebeurt er als er straks in Frankrijk een rechtsextremist zit en in Engeland ook zoiets gebeurt?
13: Dan hebben we nog heel veel uitzendingen die we kunnen vullen met doemdenken.
25: Blijf luisteren, mensen.
13: dat is natuurlijk een groot probleem. Starmer is ook al... is die instabiel in de nationale politiek. In de internationale context op dit moment heel belangrijk dat daar iemand zit die met een visie kijkt naar de veiligheid van het continent, naar de veiligheid van
12: Europa.
13: Oekraïne.
12: Ja, precies.
13: En als die wegvalt en inderdaad over precies een jaar stapt Macron op, komt niet meer terug en dan...
12: Ziet de wereld er heel anders uit.
13: Heel anders.
12: Oké. Met die bemoedigende woorden wil ik het ook nog even over iets anders hebben. De Europese Commissie zoekt namelijk de hulp van burgers en bedrijven om eigenlijk AI te gaan reguleren. Ze vragen dus om aan mensen om mee te denken. Ja. Hoe kunnen wij zorgen dat AI niet de wereld overneemt op een negatieve manier?
13: Dus menselijke intelligentie gaat nog wel eventjes boven kunstmatige intelligentie.
12: Gelukkig, nu nog.
13: Dit is een consultatie die Brussel afgelopen weekend heeft geopend. Want Brussel probeert een antwoord te vinden op de vraag hoe weet je straks nog wat echt is op internet. Daar hebben we natuurlijk ook last van als journalisten.
12: Zeker.
13: De commissie wilde deepfakes, AI-video's en kunstmatig gegenereerde stemmen. Dus al onze stemmen hier rond deze tafel, die kun je allemaal namaken. En wij straks geen werk meer.
12: Denken mensen niet op ideeën? Zo?
13: Het is vast al gebeurd, denk ik eigenlijk.
12: Denk ik ook.
13: En daar wil de Europese Commissie natuurlijk goede regels voor hebben. Je ziet tegelijkertijd, dat is een beetje paradox, dat Brussel ook de regels al versoepelt. Verplichte watermerken in digitale bestanden, die verdwijnen deels. Korte AI-teksten, die hoeven straks misschien niet eens meer gelabeld te worden. En dat gebeurt onder druk van de lobby van de technologie sector. Want die vinden het allemaal maar ingewikkeld. Maar ook landen als Duitsland en Frankrijk, die zijn bang dat Europa economisch achterop raakt als we nog meer regeltjes hebben en censuur.
12: Even een heel stom voorbeeld. Wij weten het toch allemaal, wordt iedereen krankjoren van die cookie-meldingen. Bij elke site waar je komt, moet je aangeven of je de cookies afwijst of accepteert. Ja. Iedereen wordt daar helemaal gek van. Ik kan me dus in die zin wel iets bij voorstellen als je bij elk kort stukje tekst erbij moet gaan zetten: let op, dit is echt. Of let op, dit is door AI gegenereerd. Ja. Terwijl het nu wel in je hoofd heel logisch klinkt dat we dat moeten gaan doen. Want anders kan je zo meteen echt en nep niet meer onderscheiden.
13: Ja, nou, de cookies waar jij je zo aan ergert, dit is een uitvloeisel van de GDPR om de privacy te beschermen. Daar is heel lang over aan gewerkt. Dat heeft tot gevolg dat Europa de strengste privacywetgeving heeft. En dat, je kan je wel ergeren, maar dat betekent het wel dat als jij iets op iets klikt, de sportschool hiernaast niet jou gaat spammen. Omdat je toevallig een of andere...
12: Dus het dient een doel.
13: Absoluut.
12: Maar inderdaad, het gaat er dus wel om. Het gaat ook ergens om gebruikservaring, gebruiksgemak. En dat willen ze dus nu eigenlijk aan burgers vragen. Hoe kunnen we dit
13: en
12: nou...
13: Bedrijven.
12: En bedrijven. Ja. Hoe kunnen we dit nou goed gaan regelen?
25: Ik heb een idee.
13: Ja, je hebt een idee.
25: Je kunt ook de AI-bedrijven verplichten om de bronnen te vermelden. Bijvoorbeeld. Waar heb je dit vandaan?
13: Dat kan je allemaal melden aan de Europese Commissie tot 3 juni. Tot 3 juni kan dat.
25: Ja,
13: zeker. Je kan het online vinden. Heel makkelijk. Maar je ziet natuurlijk wel al een stevige lobby die uitzonderingen wil. Met name uit de techbedrijven. Want regeltjes, dat is allemaal ingewikkeld. Moeten we niet willen natuurlijk, zeggen ze dan. Maar goed, de echte vraag is eigenlijk filosofisch. En niet zozeer economisch. Willen we de waarheid online beschermen? Of accepteren we dat manipulatie straks gewoon onderdeel wordt van je leven? Dus als jij straks die cookies niet meer hebt, dan word je ook gebombardeerd met allerlei dingen die je niet wil.
12: En die misschien niet eens bestaan.
13: die misschien niet eens bestaan, want ze zijn gemaakt met AI. Of misschien is dit bericht wat we wel voorlezen helemaal niet echt en is deze stem ook gegenereerd.
12: En deze podcast is ook niet echt.
13: Ja, en eigenlijk zitten we allemaal in de Matrix.
12: Dankjewel, Stefan de Vries. Voor meer Europese nieuws luister je naar de enige echte dagelijkse podcast in Europa, over Europa. Make Europe Great Again. Hij is echt, het is allemaal niet door AI gegenereerd. Nieuwe aflevering vind je zo meteen online.
2: Nina van den Dungen, Niels Heidhuis, BNR.
25: Ja, en dan ons favoriete onderwerp, een van de publieke omroep. Wou je er nog even over meepraten, Stefan?
13: Oh ja, hartstikke leuk.
25: Dat komt dan nog wel eens.
13: Jazeker.
25: Want er is een externe evaluatiecommissie geweest en die is nog tot de conclusie gekomen dat de NPO te veel kapiteins op het schip heeft.
13: Ja, dat verbaast me niet.
25: Dat verbaast mij ook niet.
12: Hoe lang heb jij er gewerkt bij de publieke omroep, Niels?
25: 13 jaar of zo.
13: Hoeveel mensen hebben aan het rapport gewerkt? Want ze hadden ook even ons kunnen bellen.
25: Ja, ook nogal wat mensen. Ja. Overigens ook stevige kritiek op aspirant omroepen Ongehoord Nederland en Omroep Zwart. Praten we over met mediajournalist Mark Koster. Dag Mark.
14: Dag, hoi.
25: Ja, voor ons niet helemaal een verrassing. Maar deze commissie komt nu ook tot deze strenge conclusie.
14: Ja. Nee. Het is ongekend, hè? Het is een beetje, ik constateer dat de paus katholiek is. Als ik dit rapport lees.
25: Ja.
14: Het is ongelooflijk, joh. Dat ze er niet meer komen. Hoeveel mensen zouden ons ook kunnen bellen, Niels? En dan hadden we ze gewoon kunnen vertellen. Ze kunnen ook mijn boek lezen, reclame.
25: Ja.
14: Dat staat het allemaal in. Het is ongekend dat dit dan weer zo'n... Er staat er ook weer zo van die poeha-teksten in over te veel kapiteins, onwerkbaar. Maar er staan ook een aantal feiten die nog niet zijn opgepikt vandaag.
25: Oh.
14: Het eerste schokken, er staat er ook weer zo van die poeha-teksten in over te veel kapiteins, onwerkbaar. Maar er staan

0: dat erin staat dat er geen enkele belangstelling is voor onafhankelijkheid. Dus de publieke omroep die er is om onze onafhankelijk nieuws te voorzien, nou, voor mij doet BNR dat tegenwoordig beter dan de publieke omroep. Daar is dus geen belangstelling voor, staat in het rapport. En dat zijn ook wel schokkende feiten die vandaag niet zo worden opgepikt.
1: Waar zijn ze dan mee bezig, als ze niet met onafhankelijkheid bezig zijn?
0: Ze zijn vooral bezig met zichzelf. Het in stand houden, dat staat er ook in, die 13 omroepen. Ja. Die zijn bezig om zichzelf in stand te houden. Maar goed, dat weten we eigenlijk al een jaar of 10.
1: Maar nu wordt verondersteld, de publieke omroep is toch onafhankelijk. Dat nieuws wordt toch onafhankelijk gemaakt bij de NOS?
0: Ja, zeker.
1: De omroepen.
0: Ja, zeker wel. Maar er is dus geen belangstelling voor. De belangstelling bij de omroepen gaat uit naar het eigen belang en het in stand houden van de eigen winkel. En ja, dat kost zoveel energie.
1: Maar dat herken jij dan misschien ook wel, want jij hebt er niet gewerkt, Nina, hè?
2: Nee.
1: Maar de rest dus wel.
0: Jullie mogen leeglopen, jongens.
1: Ja, heel veel publieke omroepen zijn ook geen echte journalistieke organisaties.
0: Nee, absoluut
1: het zijn, ze maken quizzen en shows. En buitenlandreizen.
0: Ja, en de journalistiek die er is, moet dan ook nog een beetje gekleurd zijn, omdat dat dan zeker identiteit verraadt. Ja, dit is allemaal heel, heel pijnlijk. Dus het is een ontzettend pijnlijk rapport. Maar het is wel een rapport van, ja, als je daar 3 minuten rondloopt, weet je wel dat het ongeveer zo werkt.
1: Ja, maar daar wordt nu ook aan gewerkt. Ik zei het net al ten aanzien van die digitalisering, maar ook op het gebied van vele kapiteins. Iemand heeft het, nu lopen de rillingen even over mijn rug als ik het woord omroephuis gebruik. Maar dat hebben ze geïntroduceerd. En daardoor moeten er wel minder directeuren, minder baasjes komen, toch?
0: Zeker, maar dat is ook allemaal toch maar een halve maatregel. Hè? Want dat heet dan 4+1. Het voert voor de luisteraars veel te ver.
1: Ja, het is afschuwelijk.
0: Dat houdt in dat er van 13 4+1 houden dus 5 over. Ja, dat zijn er wat mij betreft nog steeds 4 te veel. En dan krijg je ook monsterverbond, zoals een EO, dat dan samenwerkt met de VPRO. Moet je je voorstellen, dat de VPRO heeft ooit de dominees eruit geknuppeld in de jaren 60. En die komen nu in gestrekte mars weer terug. De oude Arie Kleiweg, ja, dat voelt misschien ook te ver, maar die heeft zich ooit hard gemaakt om die dominees eruit te krijgen. Ja, ja. Sterker nog, die man had ooit een poster op zijn muur hangen en moet 1 nationale omroep worden. Dat is natuurlijk ongelooflijk dat zo'n VPRO hiermee akkoord is gegaan.
1: Dus maar dan is altijd wel de vraag, want dat komt, ik weet niet of dat in de rapport ook naar voren komt, maar er is een enorme focus ook bij de publieke omroepen op bereik en luistercijfers. Wat misschien wel ten koste gaat van de focus op onafhankelijkheid.
0: Nou, dat is een hele goede opmerking. En dat is precies de essentie. Dus ze spelen ook een beetje commerciële omroep. En ze zijn dus onderling ook nog aan het concurreren. Hè? Dus waar ze dan voor kiezen is elke dag Heel Holland Bakt. Of elke dag Boer Zoekt Vrouw. Uit een soort totale paniek om toch die cijfers te halen. Ja, je zou denken, nou, steek dat geld in onafhankelijke journalistiek. Of in ieder geval in dat je geld niet steekt in management. Of onderlinge ruzies. Dus het management, het is verschrikkelijk natuurlijk.
1: Hebben jullie dat? Hilversum? Mediajournalist Mark Koster, bedankt.
2: Er komen bijna geen nieuwe windmolens meer bij op land in Nederland. En dat komt vooral door de vele regels. Dat zegt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Zometeen hoor je hen op BNR.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
4: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: Van liftbatterijen naar een compleet nieuw Europees energiesysteem. Zonder ook maar enige technische kennis.
2: Jan-Willem de Jong gooide meerdere keren het roer compleet om met zijn bedrijf iWell. En nu haalt hij 27 miljoen op en wil hij heel Europa van batterijen voorzien.
1: Maar hoe realistisch is dat? Je hoort het in Op de Zaak.
2: Nu in je podcast-app.
3: Op de Zaak wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. Bedrijfssoftware voor MKB'ers en accountants.
4: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Het MKB schuift ook elke dag aan bij Thomas van Zijl om mee te praten over het dagelijkse nieuws. Wil je ook weten wat de motor van de economie bezighoudt? Luister dan elke dag om 10:50 naar BNR Zaken doen. BNR
6: Verkeer. Ik ben Robert Vriezen van de ANWB. De meeste vertraging voor het verkeer in de Randstad en bij Arnhem. Een paar bijzonderheden tussen de 300 kilometer die er staat. Op de A2 Eindhoven-Maastricht een kapotte vrachtauto. Die staat bij Born de rechterrijstrook te blokkeren. Zodoende een kwartier vertraging. 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem. Daar gebeurde een ongeluk bij Bunnik. Twee rijstroken zijn er dicht. Vanaf de meer een 8 kilometer file. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum bij Alblasserdam. 13 kilometer file met een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de linkerrijstrook van de A28 is dicht vanuit Amersfoort naar Zwolle, omdat het wegdek daar erg slecht is. Bij Zwolle Centrum 20 minuten op onthoud. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel bij 126.6. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Jouwen bij Lemmer, controle bij 287.2. En hou je snelheid in de gaten op de A67, want die controleren ze vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Zaarder-Heiken bij hectometerpaal 67.4.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Den Haag was vorige week een explosie bij het partijkantoor van D66... en het OM is nu met een verdenking gekomen. De verdachte zou de aanslag hebben gepleegd met een terroristisch oogmerk. Hij wil D66 dus bang maken. Er waren op dat moment tientallen mensen binnen, maar niemand raakte gewond. In Apeldoorn is gisteravond opnieuw gedemonstreerd tegen een gepland asielzoekerscentrum. En de politie zegt nu dat daarbij 12 mensen zijn opgepakt. Ze hadden bij een rotonde dingen gesloopt en vuurwerk afgestoken. Een van hen moest een nachtje op het bureau blijven. Hij had een agent beledigd. Een verkeersregelaar die gisteren ruzie kreeg met een stel op de A2 bij knooppunt Everdingen gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij een afzetting wilde hij ze er niet doorlaten. Hij kreeg een klap en werd 10 meter meegesleurd op de motorkap. Stel zei dat ze haast hadden omdat er iets heftigs was gebeurd in de familie. De EU kan eindelijk met straffen komen tegen Israëlische kolonisten die Palestijnen met geweld uit hun huizen drijven. De kolonisten zijn niet meer welkom in Europa en kunnen moeilijker bij hun geld. De straffen liepen vertraging op door Viktor Orbán, die pas geleden werd weggestemd als premier van Hongarije. En in de rechtbank stond vandaag een man die meegeholpen heeft bij de kunstroof in het Drents Museum. Hij was er zelf niet bij in Assen, maar hij had wel een ander kenteken geregeld voor de vluchtauto. Daar heeft hij nu een taakstraf voor gekregen. Bij de roof werd geleende Roemeense kunst gestolen, die intussen weer terug is. Het weer van Weer Online. Vaak bewolkt met soms een bui. Vanavond en vannacht gaat het harde waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Israël moet op termijn af van de financiële militaire steun van Amerika. Dat zegt althans premier Netanyahu. Of dat zomaar kan en wat dat betekent voor de band tussen Israël en de VS, dat hoor je zo meteen.
10: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
11: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven? Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt, kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
10: Recruit the Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
14: Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
14: De Israëlische premier Netanyahu zegt op termijn geen financiële steun meer te willen ontvangen van de Verenigde Staten. Waardoor is die wens ingegeven? En wat betekent minder afhankelijkheid van de VS voor de band tussen de landen, die toch altijd heel hartelijk was? Daarover zometeen Patrick Bolder en onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. In de tech-update de gevolgen van de hack van het onderwijsplatform Canvas. Die gaat langer duren. Maar eerst de windmolens.
9: Ja, want de groei van het aantal windmolens op land in ons land is zo goed als stilgevallen. Blijkt allemaal uit cijfers van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vorig jaar kwamen er nog maar 9 nieuwe windmolens bij. Dat zijn er zelfs minder dan het jaar ervoor, toen het ook al flink minder was geworden. Nou, we gaan erover praten met Mieke van der Weerdonk, adviseur windenergie bij de RVO. Goedemiddag.
15: Goedemiddag.
9: Ja, hoe komt dat dat er steeds minder windmolens op land zijn?
15: Ik hoorde in je introductie zeggen dat komt door de vele regels. En eigenlijk zeggen wij dat een belangrijke reden is dat er juist landelijke regels missen voor windenergie op dit moment. Mm-hmm. De regels voor geluid, slagschaduw, dat soort dingen, die zijn een tijdje terug al buiten werking gesteld en moeten nog steeds hersteld worden. Ja. Dus daar wachten wij enthousiast op.
9: Oké, en hoezo is er dan zoveel onduidelijkheid over?
15: Een tijdje geleden, dus 5 jaar geleden, zijn die regels buiten werking gesteld. Dat was toen de aanleiding van een park in Groningen. Omdat die regels niet op de juiste wijze waren vastgesteld. Mm-hmm. En we wachten nog op een besluit eigenlijk over hoe die regels opnieuw worden vormgegeven en dat ze weer in werking gaan.
9: Okay.
15: En die heb je nodig voor de vergunningverlening. Van
9: ja, precies. En dan hebben we het gewoon simpelweg over milieunormen, dat soort dingen.
15: Ja, precies.
9: Ja, oké. En dan zou je zeggen, er zit een hoop urgentie bij. We hebben nu een nieuw kabinet. Is dat iets waar urgentie inderdaad die u terugziet? Of zegt u, nou, er gebeurt helemaal niks in Den Haag?
15: Nou, ik hoop inderdaad, dat zeg ik zeker niet. Ik hoop dat ze daar inderdaad met het nieuwe kabinet een beslissing over gaan nemen snel.
9: Mm-hmm. Maar goed, kan nog even duren natuurlijk. Ondertussen resulteert dat dus al, dat steeds minder partijen zo'n windmolen neerzetten. Je kan je afvragen, hoe erg is dat?
15: Nou ja, het is natuurlijk niet alleen die milieunormen die daarvoor zorgen. Maar ook de procedure voor windturbineplaatsen duurt gewoon lang. Dat komt vaak bij de Raad van State, dus dat zorgt voor vertraging. Mm-hmm. En het is een lastig besluit inderdaad, hè, om een windturbine te plaatsen.
9: Ja.
15: Dat is ook geen makkelijke opgave.
9: Nee. Maar is het erg dat er dan nu significant minder bijkomen? Missen we er wat aan?
15: Nou, ik denk als je wilt toewerken naar het decentrale systeem, waar wij het over hebben, waar de politiek ook naar verwezen in een Kamerbrief laatst. Mm. Dan is het heel fijn als je een goede balans hebt van windenergie, zonne-energie en andere bronnen.
9: Ja, en met decentraal bedoelt u een lokaal opgewekte stroom, hè, die zo dicht mogelijk bij een eindgebruiker zit. Dus ja. Zo min mogelijk met één centrale. Daar wilt u heen. Precies. En u zegt van, nou, zodra er eigenlijk bijna geen windmolens meer bijkomen, dan ga je er steeds langer over doen totdat je naar zo'n decentraal systeem gaat.
15: Wordt dat erg lastig, zeker.
14: Ja. Maar is dit streven wel zo verstandig als je weet dat grote delen van Nederland zijn al heel druk bezet met woningbouw, industrie, landbouw. Als je daar dan ook nog decentraal de windmolens wil laten draaien, dan vraag je wel heel veel van bepaalde regio's in Nederland. Terwijl als je zegt, we zetten de windmolens neer op minder bevolkte plekken, dan is het misschien makkelijker om ze op plaats te krijgen, of werkt het niet zo?
15: Nou, met onze monitor laten wij zien, hè, wat er nu gebeurt. Dat is onze taak met deze monitor. Vervolgens die afweging te maken van, nou, wat moet waar landen, dat is aan de gemeente, provincie, het Rijk. Mm-hmm. Maar we laten zien dat het stagneert.
14: Ja.
9: En wat betekent dat voor eigenlijk de beleidsmakers? Want je zou zeggen, u zegt, we moeten wachten op wat er uit Den Haag komt. Kan je als regio of kan je als provincie of als gemeente ook zelf gewoon wat doen en toch doorzetten?
15: Zeker, zeker. Je kon ook in de tussentijd die milieuafweging op lokaal niveau maken zelf. Dat hebben ook een aantal regio's zeker gedaan. Mm. Maar anderen besluiten misschien te wachten op die landelijke normen.
16: Ja.
15: Dus sommigen zijn daarvoor gegaan, anderen niet.
16: Nee, precies. Oké, dus u zegt, daar is echt wel wat te doen. Daar moet een slag gemaakt worden in Den Haag. Is het voor bedrijven nog wel echt aantrekkelijk om erin te blijven investeren? Is er veel geld mee te verdienen?
15: Is er veel geld mee te verdienen? Nou, ze worden nog steeds gerealiseerd, hè, dus je ziet dat het lukt. Daar krijg je natuurlijk ook steun van de overheid van deels. En ik denk dat als je vooral toewerkt naar dat decentrale systeem, dus zorgt dat vraag en aanbod snel bij elkaar is, eventueel met een batterij, dat je daar nog zeker goed aan kan verdienen. Ja.
16: Dank. Mieke van der Veerdonk, adviseur windenergie bij de RVO.
14: Robert Vriezen van de ANWB, goedemiddag.
6: Goedemiddag Niels.
14: Jij kijkt naar een ongeluk op de A1.
6: Ja, inderdaad. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn is het misgegaan bij Barneveld. Staat nu 8 kilometer file vanaf knooppunt Hoevelaken. Doe je er ongeveer 40 minuten langer over. Dat komt onder andere doordat de linkerrijstrook dicht is. Verder een kapotte vrachtauto op de A2, Eindhoven Maastricht. Die staat bij Born de rechterrijstrook te blokkeren. Kwartiertje vertraging daar. 3 kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Bunnik. Er staat 12 kilometer file. Linkerrijstrook is dicht. En op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum bij Alblasserdam. Na een ongeluk 12 kilometer file. Vanaf Rotterdam-Zuidplein rijdt het al langzaam met een uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstol bij 126.6. En ook controle op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.4.
7: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
17: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
18: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
19: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
14: Op termijn moet Israël af van financiële Amerikaanse militaire steun. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu in een interview met CBS News.
20: I want to draw down to zero the American financial support, the financial component of the military cooperation that we have. Because we receive $3.8 billion a year. And I think that it's time that we weaned ourselves from the remaining military support.
14: Ja, hij wil dus af van de financiële component binnen de militaire steun en daar zo snel mogelijk mee beginnen. Wat betekent dat voor de jarenlange strategische band tussen de twee bondgenoten? Dat bespreken we met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Patrick Bolder, defensiespecialist van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Welkom beiden. Bernard, als je het hebt over de financiële component van militaire steun, waar praten we dan eigenlijk over?
21: Dan praat je, ik denk dat de totale defensieuitgaven rond de 50 miljard liggen in Israël. Dus 3,8 miljard is wel substantieel, maar ook weer niet zo heel veel. Maar er zit een beetje geschiedenis achter. Dat bedrag dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat maakt onderdeel uit van de Camp David-akkoorden van 1978. Moet je nagaan, al een tijdje geleden. Toen Israël en Egypte vrede sloten onder leiding van Jimmy Carter toen. En in die overeenkomst is opgenomen dat Israël en ik volgens mij ook Egypte jaarlijks een bedrag van ongeveer 3,5 miljard dollar zouden ontvangen aan militaire steun. Maar de voorwaarde, dat was dan wel weer grappig, was dat dat dan weer moest worden besteed in de Verenigde Staten.
14: Ja, precies.
21: Dus het was een soort sigarenuit-eigen-doos of een werkgelegenheidsprogramma, het is hoe je het noemt. En aangezien er allerlei spanningen zijn, komen we misschien direct nog wel even over te spreken, is het denk ik een hele snuggere zet van Bibi Netanyahu om iets te doen waarvan hij weet dat het al jaren boven zijn hoofd hangt, namelijk om dit eigenlijk, oneigenlijke stukje in de samenwerking gewoon te schrappen.
14: Maar waarom zegt hij dit?
21: Nou, kijk, er is, je weet, in die periode dat ze samen ten strijde trokken tegen Iran en eigenlijk ook Libanon, hoewel het blijft onduidelijk hoe dat nou precies zat, maar hoe dan ook, toen waren het de Shang en Eng, hè, broertje, zusje, weet je, het is maar hoe je het noemen wil, maar zo van tweelingbroers. Hmm. Bibi wil door voorlopig nog even in Libanon, terwijl Amerika ontzettend zijn best doet om een vredesregeling te krijgen tussen de Libanese regering en de Israëlische regering, omdat die de gezamenlijke vijand hebben, een gezamenlijke vijand, Hezbollah, willen ze allebei af. En Trump wil die kant uit. En het irriteert hem op dit moment mateloos dat Netanyahu daar niet aan meewerkt of nog niet aan mee wil werken.
14: Nee,
21: dus
14: Netanyahu
21: draait het om en denkt, weet je wat doe? Ik doe een stuntje. Ik zeg tegen de hele wereld, ach ja, nee, wij kunnen best wat minder zonder Amerikaanse steun. Dat is een geweldige vondst, vind ik, maar het is gewoon een trucje.
14: Het is een trucje. Wat zou het in de praktijk betekenen, Patrick Bolder? Want Bernard omschrijft het als wel significant, maar ook weer niet het hele bedrag wat Israël aan defensie besteedt natuurlijk. Hoe afhankelijk is Israël van die Amerikaanse militaire steun?
0: Dat is niet zo heel veel. Maar ja, dat trucje is wel heel slim, als ik daar even op door mag gaan. Want hij verbindt er nog geen voorwaarden aan. Maar een van die voorwaarden die hij niet uitgesproken heeft, maar zeker op de achtergrond zal meespelen, is dat Iran natuurlijk langdurig uitgeschakeld is. Dat zal een randvoorwaarde zijn om echt van die steun af te komen. En ik denk dat dat ook gaat meespelen. Maar goed, hoe afhankelijk het... Ja, Israël die koopt daarmee Amerikaanse militaire producten, wat Bernard al zei. Maar dat hebben ze niet echt heel hard nodig. Israël heeft een geweldig goede defensieindustrie, die heel innovatief is, die allerlei dingen zelf maakt. Ja. Ze exporteren ook veel, ook naar Nederland bijvoorbeeld.
14: Maar dat wil niet zeggen dat ze nog niet dingen moeten importeren natuurlijk. Ze vliegen ook met de F-35, dat is een Amerikaans toestel.
0: De F-35 vliegtuigen, de Apache helikopters, maar die F-35, als enige land ter wereld, mag Israël daar onder de motorkap kijken, als het ware, in de software gaan zitten roeren om die aan te passen naar de eigen behoeften. Oh. Enige land ter wereld. Dus ze hebben ook wel een bijzondere positie wat dat betreft.
14: Ja.
0: Maar ze hebben ook al zelf de Kfir-2 straaljager gebouwd op basis van bouwtekeningen van Dassault Mirage. Dat zouden ze ook met de F-35 kunnen doen. Kijk, de F-35 wordt ook voor een deel in Europa gebouwd, in Italië. Waarom zou die ook niet in Israël kunnen worden gebouwd?
14: Maar toch,
0: dus ja, die afhankelijkheid is niet zo heel groot, hoor.
14: Maar als je die afhankelijkheid nog verder afbouwt, dat heeft ook wel implicaties voor de verhoudingen tussen de twee landen, toch, Bernard? Want als je niet meer afhankelijk bent van elkaar, dan kan je ook een grotere mond opzetten of je eigen koers varen in elk geval.
21: De afhankelijkheid is natuurlijk niet alleen maar de hardware, maar dat zijn ook allerlei andere dingen. Er stond gisteren of eergisteren een verhaal in de Wall Street Journal over een geheime militaire basis die Israël heeft in Irak. Dat is niet voor niets gelekt, dat verhaal. Dat is om te laten zien dat in werkelijkheid Israël en Amerika nog een grote vriendschap hebben. Want die basis die was daar ter ondersteuning van de Amerikanen.
14: Ah.
21: Ook weer in het kader van die aanval op Iran. Dat is ergens in februari of zo gebeurd. Je moet kijken naar de schijn en de werkelijkheid. De werkelijkheid is dat die verhouding enorm groot is. Maar niet alleen op het gebied van hardware, ook inlichtingen, allerlei andere belangrijke steun op het gebied van cyber. Maar denk ook aan een ding als die Iron Dome. Dat is een samenwerking tussen Israël en Amerika.
14: Oh,
21: waarbij de radar volgens mij door Israël is ontworpen en de raketten Amerikaans zijn of zoiets. Dat weet Patrick beter dan ik, maar daar komt het op neer. En Trump wil nu een Golden Dome, gebaseerd op die technologie. Dus je ziet, ze zijn aan elkaar gebonden en verbonden. En dat zal ook niet veel anders worden.
16: Nee, oké, maar Patrick, zou dan Trump misschien enigszins beledigd kunnen zijn door deze woorden van Netanyahu? Of zo maakt het niks uit?
0: Trump wil natuurlijk Amerika first. Hij heeft al laten blijken dat hij de financiële afhankelijkheid van de Europese NAVO-landen van wat hij dan noemt de Amerikaanse overweldigende bedrag wat zij aan de NAVO betalen, dat is hem een doorn in het oog. Ik denk dat het Trump ook wel goed uitkomt, dat hij kan laten zien van kijk eens, ik alle buitenlandse steun, ik betaal niks meer in het buitenland. Het gaat allemaal
16: Israël,
0: voor de Amerikanen.
16: Grote vriend Israël.
0: Ja, maar grote vriend Israël doet soms ook wel eens dingen waar Trump het niet echt mee eens is. En aan de andere kant laat hij zich ook weer sturen door Netanyahu. Ja. Het is een wat ingewikkelde relatie. En Amerika is natuurlijk ook... Kijk, dat diplomatieke vlak waar Bernard net over had, dat geldt ook voor die Abraham-akkoorden. Amerika probeert heel erg voor normalisatie tussen de Arabische landen en Israël te zorgen, zodat de dreiging daar afneemt, waardoor Israël in principe ook minder wapens nodig zou hebben als ze een beetje verstandig buitenlands en middellands beleid zouden voeren. En dan heb je ook minder geld nodig voor je defensie natuurlijk. Dus ja, voor allebei zit er wel wat in, hoor.
14: Ja, maar in dit geval zullen ze toch hun defensie op peil willen houden, ook zonder die steun? Met andere woorden, er komen meer eigen investeringen in die defensie, Patrick Bolder, in Israël. Betekent dat eigenlijk een verdere militarisering?
0: Nou, dat hoeft niet per se. Ze hebben natuurlijk al een heleboel spullen. Ze kunnen een heleboel geld verdienen door... Weet je, Turkije tot een paar jaar terug had haar gevechtsvliegtuig geen onderhoud bij de Israëli's. Zo goed zijn ze. Wij kopen de lange afstandsraketten in Israël. Ja, weet je, Israël is in staat tot grootste dingen. Ze kunnen zelfs eigen satellieten zelf lanceren. En dat betekent ook nog eens een keer dat ze de moeite hebben moeten nemen om tegen de draai richting van de aarde te lanceren. Dat is behoorlijk knap, want dat betekent dat je veel sterkere raketten nodig hebt dan bijvoorbeeld de Amerikanen die vanuit het oosten van de Verenigde Staten lanceren met de draaiing van de aarde mee, want dan komen de raketdelen boven de oceaan terecht. Nou, dat kan Israël zich niet veroorloven. Ze zijn echt veel slimmer dan menigeen denkt en daar kunnen ze een hoop geld mee verdienen hoor, met die defensieindustrie.
14: Bernard, hoe zie jij dat? Kan dit implicaties hebben voor de spanningen met de buurlanden? Dus dat Israël eigenlijk zegt, we trekken ons minder aan van de Verenigde Staten, we zijn er ook niet afhankelijk van, we varen onze eigen koers. Dat is een confrontatieve koers.
21: Ik denk dat alle hoofdrolspelers, dat zijn dus ook de leiders in de Golfstaten, in Saoedi-Arabië, ga zo maar door, precies snappen wat hier aan de hand is. Dit is gewoon een psychologische stunt van Netanyahu. En het zou me niets verbazen als ze het hebben voorbereid, als ze het hebben voorgekookt samen. Of hun medewerkers dat samen hebben voorgekookt op de een of andere manier.
14: Ja.
21: Want het was wel heel toevallig dat eerst dat bericht kwam over die Israëlische basis in Irak. Ja. En pal daarop, Netanyahu die zegt, nou, we kunnen op den duur wel wat minder afhankelijk zijn van Amerikaanse steun. Dat kan geen toeval zijn, dat is een scenario. En ik vind het een slim scenario.
14: Buitenland commentator Bernard Hammelburg en Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank.
16: Tech Update. Twee van de bekendste ontwikkelaars van AI-systemen die onderhandelen nu met de Europese Commissie. Dat zijn namelijk OpenAI en Anthropic. Maar ja, wat moeten die eigenlijk in Brussel? Wat hebben ze daar te zoeken? Dat vragen we aan Joe van Buurik van BNR's tech-redactie. Joe, welkom.
1: Hi, Nina en Niels, hallo.
16: Wat staat er op het spel en vooral voor wie?
1: Nou, lucratieve contracten stel ik me zo voor in navolging van de strijd die we heel veel besproken hebben als het gaat om de gunsten van de Amerikaanse overheid. Hè? Wie die mag bedienen, nou, daar zijn nog heel veel andere techbedrijven die AI ontwikkelen ook aan bod. Maar nu gaat het dus om de twee kemphanen als het gaat om de betrekkelijk nieuwe spelers, OpenAI en Anthropic dus, hè, makers van respectievelijk ChatGPT en Claude. Die strijden nu om een contract met de Europese Commissie. Het gaat dus om het gebruik van die AI-modellen door de Commissie. Dat vind ik wel interessant. Maken we tenminste op uit een bericht van Reuters. Volgens de woordvoerder van de Commissie, meneer Thomas Renier, is vooral OpenAI heel erg proactief in het aanbod van wat er allemaal kan.
16: Ja.
1: En zeggen ze bij Anthropic, ik citeer, we hebben 4 of 5 gesprekken gevoerd, maar nog geen afspraken op tafel liggen.
16: Oké, en nou heeft de Europese Commissie de mond vol van niet meer afhankelijk zijn van Amerikaanse tech.
1: Digitale autonomie, zeg
16: maar. En dan ga je met 2 Amerikaanse partijen praten over AI, terwijl we hebben toch ook gewoon Mistral?
1: Ja, gek hè? Maar dat vertelt het nieuwsverhaal van vandaag dan weer niet. Ik kan me voorstellen dat het te maken zou kunnen hebben met de eigen dialoog die met onder meer Mistral wordt gevoerd, maar ook ASML, Airbus, Siemens, allemaal grote Europese techbedrijven die vinden dat de AI-wetgeving te streng is, hè, wat Europa nu voorschrijft. Dat gaat dan overigens meer ook om hun mogelijkheid om buiten Europa te kunnen innoveren en markten veroveren. Maar goed, ja, dan heb je toch een ander gesprek met de Amerikaanse partijen die bovendien ook al veel groter zijn. En vooral OpenAI, die heel graag zakelijke klanten wil winnen. Vast daar allerlei beloftes bij wil doen. Want ja, daar leggen ze nu op toe bij ten opzichte van Anthropic. Die is marktleider met de zakelijke toepassing van AI. En by the way, als we het hebben over de maker van ChatGPT, die hebben ook nog iets anders bedacht, vandaag bekendgemaakt. Namelijk een eigen investeringsbedrijfje. En vooral, ja, noem het een soort faciliteringsclub. Gelijk $4 miljard aan startkapitaal ingeknikkerd. Het heet OpenAI Deployment Company. En mag jij raden wat ze doen?
14: Uit zijn bureau.
1: Nou, ze sturen mensen bij je langs en die gaan zorgen dat jij meer AI kan gebruiken op de werkvloer. Dat sturen ze zelfs van die techneuten mee. Hè?
16: Dus echt gewoon iemand die daar bijvoorbeeld bij ASML op de werkvloer gaat staan en zegt, zo kun je ons gebruiken.
1: Bijvoorbeeld, nou, ASML is buiten de partij die met Mistral werkt. Daar hebben ze inmiddels 1,5 miljard in geïnvesteerd vorig jaar. Maar klassieke manier van werken van elke automatiseerder ooit. We sturen mensen bij je langs en die gaan voor jou
16: misschien
1: de nieuwe technologie.
16: Hier zo meteen wel bij de BNR.
1: Nou ja, we hebben het hier soms ook over digitale autonomie. Hoewel wij mailen nog gewoon met Microsoft.
14: En er loopt al zoveel intelligentie rond hier.
1: Ja, daar hebben wij geen AI voor nodig. Daar
16: menselijke
1: hebben we,
16: AI.
1: Hebben we MI inderdaad. Maar goed, OpenAI heeft daarvoor trouwens een bedrijfje overgenomen, zegt het verhaal. Dat heette Tomorrow. Maar dat Tomorrow werd 3 jaar geleden opgezet door OpenAI zelf. Heeft dan wel als klanten speelgoedmaker Mattel en Red Bull. En die zijn nu dus klanten van OpenAI Deployment Company, zal ik maar zeggen. OpenAI.
16: Of, Barbies, met AI.
1: Ja, die zijn al aangekondigd vorig jaar. Hè, dat Mattel speelgoed met ChatGPT geïntegreerd gaat maken. Wordt
16: heel
1: helemaal niks.
16: Heel eng.
1: Maar goed, Anthropic haalt trouwens soortgelijke trucs uit als het gaat om mensen bij je langsturen. Zelf de laken pakken.
16: Oké. Dan nog even naar de grote hack van het onderwijsplatform Canvas. Nederlandse universiteiten hebben daar nog steeds last van.
1: Ja, en dat gaat zeker nog deze hele week duren, dat de studenten en docenten daar geen gebruik van kunnen maken. Uitgerekend nu de meivakantie er toch echt wel voor iedereen op zit. Hè. Al hebben we nogal hemelvaart deze week. Dat
16: ja,
1: we wel.
16: Pinksteren volgende week
1: ja,
16: weer.
1: Ja, meimaand, aprilmaand gebeurt er helemaal niks. Maar goed, toch grote doorlopende gevolgen geven universiteiten zelf aan tegenover onze BNR-collega Sanne Dolsma. Die heeft even een rondje gemaakt. Eind deze week zal pas besloten worden wanneer Canvas weer in gebruik genomen wordt. Volgende week maandag, 18 mei, zegt de Universiteit Twente, zal dat dan dus op z'n vroegst weer gebeuren. Allemaal het gevolg van dat datalek dat vorige week in het nieuws kwam. Hè, onder meer via onze collega Niels Koloos. Hackersgroepering Shiny Hunters heeft immers 3,6 terabyte aan gegevens gestolen, zeggen ze. Lees verder het hele verhaal ook over deze update op bnr.nl en de BNR-app. Kun je daar ook terecht als je zelf student bent en wil weten hoe zit het met mijn scripties en het huiswerk inleveren? Want dat vonden wij als studenten ook altijd belangrijk. Hè? Ja. Wat en wanneer moeten we inleveren? Dan kan ik nu verder slapen in de collegezaal.
14: Ja, tot het laatste moment.
1: Maar dat verschilt dus per universiteit. Twente zeggen ze, ja, alles gaat gewoon via de mail. Je kan het op andere manieren inleveren. In Amsterdam zeggen ze, we zijn coulanter met deadlines. Studeer je bij de Universiteit van Tilburg, daar hebben ze alle deadlines tot na de orde opgeschort.
16: Oh, lekker.
14: Hey, pofkont. Top, nou, hè, Tilburg.
16: Heel fijn. Dankjewel, Joe van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
14: Ook goed nieuws. Studio Den Haag is er weer. Ja. En meteen moet het kabinet aan de bak, want de bonden hebben een ultimatum gesteld vanochtend. Hè, als de bezuinigingen op de sociale zekerheid niet worden geschrapt, dan komen er acties door heel Nederland. Ik heb altijd de neiging om erbij te gaan klappen bij actie. Actie.
16: Ben jij zo'n, oh ja.
14: Weet
16: ja.
14: je wel? Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam. Nou, dat wordt dus sterk overwogen. Maar er komt misschien ook al een handreiking, in elk geval een voorstel van de minister van Sociale Zaken, Hans Veilbrief. Wat wil het CNV hier nou precies mee? Hè? De vakbond CNV, die is zometeen ook de gast. Blijf luisteren.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
22: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
23: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
24: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
25: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
26: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
27: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
26: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
28: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
29: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
4: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
5: Nu in de BNR-app.
16: De verdachte van de aanslag op het D66-kantoor had een terroristisch oogmerk, zegt het OM. Brussel sanctioneert Israëlische kolonisten en Israël reageert woest. En er is vrees voor een grootschalige wapensmokkel na de Oekraïne-oorlog. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
14: Ja, er was een ongeluk gebeurd op de A1. Hoe is de situatie daar nu? Robert Vriezen van de ANWB.
6: Nou, die A1 is voorlopig, daar zijn ze nog aan het werk, want na een ongeluk zijn ze daar de boel aan het opruimen. De linkerrijstrook is dicht als je vanuit Amsterdam naar Apeldoorn rijdt. Dat is bij Barneveld. 9 kilometer file en een uur vertraging daar. Verder bergingswerkzaamheden op de A12 na een ongeluk vanuit Den Haag naar Arnhem bij Bunnik. 11 kilometer file daar, half uur vertraging dus. En op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum gebeurde aan het begin van de avondspits een ongeluk bij Alblasserdam. Ook daar is de vertraging een uur, want daar zijn opruimwerkzaamheden bezig. 2 rijstroken zijn daar dicht. En in het oosten van het land de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En die veroorzaken nu fikse vertraging op de A325. Vanuit Nijmegen naar Arnhem voor knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file met een uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo-Duitsland. Bij Oldenzaal bij 163.0. Ook op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Controle bij Barneveld bij 48.6. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk. Nog steeds controle bij 31.4.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. Israël wijst de straffen af die de EU heeft opgelegd aan Israëlische kolonisten die op de westelijke Jordaan-oever gewelddadig zijn tegen Palestijnen. Daarbij vallen ook doden. De EU moet zich niet met ons bemoeien, zegt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en staat bekend als supporter van de kolonisten. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
16: Kijken we nog even naar de beurzen. De AEX die staat op dit moment 0,3% lager op 1014 punten. Grootste stijger, SBM Offshore, 2,2% erbij. En Exor is de grootste daler, bijna 3% omlaag. En de Dow Jones op dit moment een kleine plus van 0,1%.
14: Zometeen CNV-voorzitter Hans van de Heuvel. Hij dreigt met nieuwe acties als bezuinigingen op uitkeringen niet worden teruggedraaid. Waarom? Dat hoor je over een paar minuten.
9: Frank, pensioenalert. 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
10: 52 min 40.
11: 12 natuurlijk.
10: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
10: In 12 weken leren rekenen?
11: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
7: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
13: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
15: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
17: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Nina van den Dungen en Niels Heidhuis.
16: Hartstikke fijn dat je luistert naar De Avondspits. 5:05 is het. Zometeen hebben we een gesprek, Niels en ik, over Handdoekjesgate. Niels, hoe vaak heb jij een handdoekje gelegd op een strandbedje?
14: Ik kan me niet herinneren dat ik dat ooit gedaan heb en dan weg ben gegaan.
16: Nee, want dat is inderdaad de reden dat een Duitse meneer een rechtszaak had aangespannen tegen zijn hotel of tegen zijn reisorganisatie. Omdat alle bedjes de hele tijd bezet waren door die stomme handdoekjesleggers.
14: Nou, ik geef hem wel gelijk.
16: Nou, en dat deed de rechter ook. Ja. Hij won die zaak toen. Het hotel moest een schadevergoeding betalen. En dus staan alle hotels nu op scherp. Er worden er allemaal creatieve oplossingen bedacht om het handdoekje leggen te ontmoedigen. Nou, zometeen gaan we vragen wat voor creatieve oplossingen dat zijn. Maar we beginnen met
17: Studio Den Haag.
14: Het kabinet moet de geplande bezuinigingen in de sociale zekerheid binnen 2 weken schrappen. Gebeurt dat niet, dan dreigen vakbonden FNV, CNV en VCP, wie kent ze niet, met collectieve acties.
18: Dit is niet alleen een politiek heet hangijzer, maar dit is vooral een heet hangijzer voor heel veel mensen in hun dagelijks bestaan. Dit gaat over een 20-jarige van dit moment die moet doorwerken tot ruim boven de 72. Dit gaat over zwangere vrouwen die een bevalboete betalen door de maatregelen van dit kabinet.
14: Dat is voorzitter van CNV Hans van den Heuvel en die is nu ook live bij ons, net als politiek verslaggever Michiel Jurgens. Goedemiddag beiden.
19: Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
14: Meneer van den Heuvel, waarom komen de bonden, waarom komt u nu met dit ultimatum? De geplande bezuinigingen waren al een tijdje bekend. En het kabinet heeft ze eigenlijk ook al stilzwijgend in de ijskast gezet.
20: Nou, volgens mij heeft het kabinet gezegd dat ze met name rondom de AOW nog eens goed wil gaan kijken. Maar de woorden van tafel en ze komen er niet meer op, heb ik niet gehoord. Nee. En de 6 miljard staan ook nog vrolijk ingeboekt in de doorkijk financieel. Dus er is voor mij betreft nog niet zo heel veel van tafel. En dat hebben we 4 maanden geleden, om heel precies te zijn, wel al aan het kabinet heel indringend aangegeven dat dat nodig is.
14: Ja, toen ben je weggelopen, ja, overleg.
20: Ja, voordat we wegliepen hadden we nog iets gemeld.
14: Ja,
20: en wat we gemeld hadden was dat er wat van tafel moest. En nou, we hebben in ieder geval daarna naar stilstaand water staan te kijken. Dus daarom dat deze volgende stap nodig is.
14: Ja, Michiel, dat ultimatum van de bonden, wat eisen ze precies? Waar zit de pijn?
21: Ja, nou, we horen het meneer Van den Heuvel zeggen. Die onvrede over plannen om de AOW-leeftijd sneller te gaan verhogen en om te gaan bezuinigen op de WW. Dus het vangnet als je je baan kwijtraakt. En de WIA op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Die plannen die staan in het coalitieakkoord. En die onvrede horen we al sinds de presentatie van dat coalitieakkoord. Dat was eind januari, nog een paar weken voordat het kabinet daadwerkelijk aantrad. Nou, en we horen van de bonden, het kabinet beweegt niet. We horen meneer Van den Heuvel net ook zeggen dat hun standpunt al 4 maanden zo is. En dus krijgt het kabinet nog 2 weken van de bonden. En dit ultimatum, zo wordt dan gezegd, is de juridische basis om, mocht het kabinet nog steeds niet bewegen, om uiteindelijk tot actie over te kunnen gaan. Dus binnen 2 weken moeten die plannen van tafel. Dan kom je uit de laatste week van mei, zo rond de 26e. En als die beweging niet komt, dan moet Nederland zich vanaf 30 mei, dat valt dan op een zaterdag, dag zich opmaken voor acties waar iedereen iets van gaat merken.
14: Maar dat moet ik toch even uitleggen, meneer Van Heuvel. Natuurlijk, AOW heeft u van duidelijk gemaakt. Dat is in elk geval door het kabinet ook, daar is van gezegd. Goed, moeten we over overleggen. En dan komt er overleg en dan bent u weggelopen. Hè? Nadat u een boodschap had gedropt. Waarom verloopt dat overleg op die manier? Of niet? Hè? Er is geen overleg meer.
2: Nou, misschien toch iets preciezer dan wat u zegt. Volgens mij is het zo gegaan dat er een pensioenakkoord is gesloten in 2019... tussen werkgevers, werknemers en de politiek. En dat akkoord wordt eenzijdig op een achternamiddag door het kabinet eigenlijk terzijde geschoven. En dat wordt geamendeerd. Er komen bezuinigingen, de pensioenleeftijd stijgt sneller. En wat ons eerste probleem daarbij is, dat het maken van akkoorden wel erg ingewikkeld is als één partij denkt dat ze die eenzijdig kan doorbreken. Dus dat is ons eerste probleem. En het tweede probleem ziet op de zojuist uitgelegde WW en VIA, waar miljarden op bezuinigd worden. En als het kabinet zegt, wij willen gesprekken voeren over hoe we dingen beter kunnen doen in de WW en VIA, nou geloof me dat we daar graag het gesprek over voeren.
14: Ja, maar het gaat niet alleen om beter natuurlijk. Het gaat ook om de kosten. Dat speelt in de eerste plaats ook bij die AOW. Nederland vergrijst, daar is eigenlijk nog helemaal het hoofd niet aan geboden. De AOW wordt onbetaalbaar. We betalen nu al zo'n beetje een derde van ons loon aan AOW-premie en gefiscaliseerde AOW-premie. Dat kan toch niet eeuwig zo doorgaan? Herkent u wel dat daar problemen zitten?
2: Nee, ben ik niet met u eens over die AOW. Daar hebben we in 2019 een akkoord over gesloten. En als je naar de parameters, de cijfers waar je dat op baseert, in 2019 kijkt en je legt die cijfers naast de situatie van dit moment, dan is de situatie op dit moment significant beter dan de situatie in 2019 was. Dus de urgentie om nu op winst, op stel en sprong en eenzijdig, zonder enig overleg daar iets aan te veranderen, die ontgaat mij helemaal.
14: Zonder dat we in allerlei technische financiële details komen, maar er zijn steeds minder mensen die AOW-premie betalen. Vermogende ouderen betalen er ook niet aan mee. Maar er zijn wel steeds meer mensen die AOW vangen. Dus hoe kan dat zo doorgaan?
2: Nee, maar dat waren natuurlijk cijfers die we in 2019 ook al wisten. Het is niet opeens dat er in 6 jaar tijd een vergrijzing op ons af is gekomen. Dat weten we al vele jaren. Ja. En dat we daar dus ook al vele jaren op anticiperen is ook al bekend. Dan zeg ik er ook maar even bij, wij zijn een van de landen in Europa die al de hoogste pensioenleeftijd kent. Dus we hebben daar verantwoordelijkheid genomen. U bericht daar ook regelmatig over, maar de pensioenfondsen zijn nota bene nog op dit moment, zijn velen nog aan het overschakelen naar het nieuwe stelsel dat een voortvloeisel is van de toen gemaakte akkoordafspraken. Ja. En om dan te zeggen, ja, we weten eigenlijk niet hoe lang die afspraak precies gold, we gaan hem eenzijdig openbreken. Ja, dat is toch een gekke manier van doen.
14: Ja, en de WW, hoe krijgen we meer mensen aan de slag? Een WW die prikkelend is, die korte tijd wat hoger is en daarna moet je gewoon weer een nieuw werk hebben gevonden. Hoe staat u daar dan tegenover?
2: Dat mensen zo snel mogelijk van werk naar werk gaan, daar is iedereen voor, want daar staat ook iedereen achter. De WW en de WIA zijn overigens volksverzekeringen. Hè? Dus het is ook, wordt vaak een beetje gedaan alsof dat een gunst is die we ontvangen. Maar wij sparen daar met elkaar voor. We leggen dat allemaal ook in een pot bij elkaar. En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat die pot elk jaar voller zit dan dat er uitgekeerd wordt voor de WW en voor de WIA. Dus in dat opzicht is die gewoon meer dan kostendekkend. Alleen, ja, het kabinet wil dat geld ook voor andere dingen gaan gebruiken. En ja, daar komt dan een beetje de druk op het budget te staan. Maar het is wel vreemd dat we met elkaar geld bij elkaar leggen voor die twee verzekeringen en dat vervolgens dat geld voor andere doeleinden wordt gebruikt en er vervolgens ook nog op bezuinigd wordt in de uitkering.
14: Heeft u ook de indruk, want u heeft dus één keer met het kabinet gesproken, dat was toen het kerstvers kabinet. Heeft u de indruk dat ze het zelf misschien ook hebben onderschat, deze confrontatie?
2: Ik denk dat ze verschillende dingen echt onderschat hebben, zowel op proces als op inhoud. Ik heb overigens ook de premier horen spreken van een valse start. Dat vond ik een eerlijk moment van reflectie. Alleen wat er daarna komt is, ja, als ik zoiets heb, ik heb dat helaas thuis ook wel eens, dat ik moet toegeven dat het misschien niet helemaal handig was, dan probeer ik er daarna in mijn daden ook nog iets aan toe te voegen. Hè? Ja, dan probeer ik er ook nog iets aan te doen. Volgende keer doe ik dat anders. Ja, nou, ik heb dat nog niet gemerkt bij het kabinet. Nee. Het blijft bij vriendelijke woorden. En daar kom ik thuis niet mee weg, dus het kabinet ook niet in de
16: Dan komt er ook actie bij u thuis.
2: Actie. Nou, dat wordt er wel geboycott, ja, als ik daar niet in meega. Nee, dat merk ik toch wel. Dus,
16: nou, ik ben wel even benieuwd over die actie gesproken. Als we het hebben over dat er bijvoorbeeld iets, niet naar uw zin, een reactie komt van Welbrief, waar u niet blij mee bent, dan wilt u dus vanaf 30 mei acties gaan houden. Waar moeten we aan denken? Want u maakt het best groot in het ultimatum. U zegt, heel Nederland gaat er wat van merken. Gaat u het spoor platleggen? Waar moet ik aan denken?
20: Ja, misschien twee dingen over. Eén is, en dat past ook een heel klein beetje bij ons achtergrond. Kijk, wij vanuit CNV zijn niet erop uit om zoveel mogelijk acties en demonstraties te doen. Sterker nog, we hopen het meestal via overleg op te lossen. Dus ik ben ook nog zover niet. Ik hoop dat het kabinet op dat 2 weken durende ultimatum ook nog iets gaat doen. En ik hoorde minister Velbrief ook nog vanmiddag wat woorden spreken die erop uitkwamen van, nou, ik wil ook wel met een voorstel gaan komen. Dat wacht ik af. Mm-hmm. Maar we hebben wel eerlijk aangekondigd, dat werd net ook gezegd, een ultimatum, dat geeft ook een juridische basis als vakbond, dat je op een gegeven moment zegt, nou, wij zijn heel duidelijk geweest, er is geen beweging gegeven. Mm-hmm. En dan beroepen we ons op dat fundamentele recht om ook te staken of het werk te onderbreken. Nogmaals, als wat ons betreft niet het doel waar we uit willen komen, maar als het nodig is, dan zetten we dat in. En ja, als je dat doet op verschillende sectoren waar we ook goed georganiseerd zijn, gaat ook niet op vooruitlopen waar het allemaal is. Maar dan ga je daar natuurlijk iets van merken als burger. Dat kan bijna niet anders. Ja, maar nogmaals, het is niet iets waar wij heel erg op...
16: Nee, maar iets klinkt heel vriendelijk.
20: Ja, ik ga nu ook nog niet... Ja, nu wil iets onvriendelijks horen, begrijp
16: ik. Nee, zeker niet. Maar ik ben gewoon benieuwd, is het dan een publieksvriendelijke actie? Of wordt het echt iets waar, hè, dat u zegt, we leggen de treinen plat? Dat is niet zo vriendelijk natuurlijk.
20: Nee, dat is niet vriendelijk. En soms is dat nodig om wel het punt te maken. En er zit ook een zekere opbouw. Dus het is ook altijd zo dat we in alle redelijkheid beginnen. Mm-hmm. En kijken van waar kunnen we dat op een zo goed mogelijke, ook publieksvriendelijke wijze kennis kenbaar maken. En nou, heel veel mensen, daar gaat het ook over. Hè? Mensen die het merken, die zijn dezelfde mensen die die AOW, die WW of die WIA ook gaan merken. Maar op een gegeven moment zal dat wat opschalen. Zeker als het wat grootschaliger in sectoren wordt. En uiteindelijk heb je ook nog een groot veld waar je ook nog een keer naartoe kunt hier in Den Haag om daar ook nog eens kenbaar te maken hoe je erin staat. Maar daar zit een opbouw in.
16: Hoe schat u de actiebereidheid in, vroeg ik me af? Want uiteindelijk gaat het over pensioen, het gaat over werkloosheidswet, het gaat over arbeidsongeschiktheid. Daar hoop je, hè, bijvoorbeeld ik als werkende, ik hoop daar niet in te komen. En het is voor mij een heel ver van mijn bedshow. Ik weet niet of ik zin heb om naar het Malieveld te gaan stappen. Hoe denkt u dat de actiebereidheid is?
20: Ja, ik snap wel dat u dat punt doet. En dat valt ook altijd. We proberen dat ook altijd goed uit te leggen. Maar mensen denken inderdaad altijd, mijn buurman wordt werkeloos en de buurvrouw komt in de WIA terecht. Maar ik gelukkig niet. Mm-hmm. Maar in heel veel gevallen loop je er zelf toch helaas een keer tegenaan. Bij de AOW hebben we natuurlijk vroeg of laat allemaal mee te maken. En wat ik wel merk, is dat als je met mensen hierover het gesprek aangaat, en dat doen onze leden ook veelvuldig op de werkvloer, dan merk je dat mensen hier de impact echt wel van zien. En dat ze het ook onrechtvaardig vinden dat de rekening bij de meest zwakken in de samenleving wordt neergelegd. Want als je in de WW, maar zeker in de WIA zit, ja, dat is geen feestje en daar zit je ook niet voor niets. En dat nou net die mensen de rekening moeten betalen, ja, daar is wel veel gevoelens van onrechtvaardigheid bij. Dus ik denk dat er in de vele sectoren ook serieuze actiebereidheid is om kenbaar te maken dat dat zo niet kan.
14: Michiel, we hoorden het al even zeggen. De minister die erover gaat, Velbrief, heeft al een verklaring gegeven. Hij komt met een voorstel. Wat behelst dat precies?
21: Ja, Hans Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van D66. Hij gaat hierover, is verantwoordelijk voor de WW en de WIA. Ja, een voorstel, en dat voorstel moet er snel komen. Dat kan ook niet anders, want dit ultimatum loopt over 2 weken af. En hij zegt dat hij er alles aan gaat doen om ook binnen 2 weken met iets te komen. Maar zonder daar inhoudelijk op vooruit te lopen. Wel zegt hij er dan bij, de WW, de WIA, maar ook de AOW, dat moet daarin allemaal aan bod komen. Maar dat zal wel echt iets concreets moeten zijn. We hebben het net nog maar weer eens gehoord dat de tijd van praten voor de bonden al een tijdje voorbij is. We hebben wel wat beweging gezien, maar het zal wat meneer Van der Heuvel betreft misschien nog niet genoeg zijn. We hebben wat beweging gezien als het om die AOW gaat. Dan wordt er vanuit het kabinet gezegd, wij zijn nu niet met een concreet wetsvoorstel bezig om die verhoging in beleid effectief te gaan maken. Maar hij zal dus met iets moeten komen, Velbrief, die je vandaag toch vooral tijd koopt.
14: En we hebben een minderheidskabinet. Oppositie is in de meerderheid. Hoe wordt daar naar deze stap gekeken?
21: Dat heb ik gevraagd aan de leider van de grootste oppositiepartij, Jesse Klaver van Progressief Nederland.
3: Nou, ik zag een hele sterke, zelfbewuste vakbeweging. En heel terecht dat ze dit ultimatum stellen. En ik hoop dat het kabinet hierna gaat luisteren. Want ze liggen echt op gramkoers met de Kamer. Ze hebben meerderheden nodig voor hun plannen in de Tweede en in de Eerste Kamer. En wij kunnen alleen plannen steunen als er ook steun van is van de vakbonden.
21: Ja, en Klaver heeft een goede onderhandelingspositie. Het is zo dat als het kabinet pro meekrijgt, het in de Tweede Kamer al direct een meerderheid heeft. In de Eerste Kamer ben je er dan bijna op 2 zetels na. Nou, dat maakt Klaver belangrijk. En dat maakt dus ook belangrijk hoe hij naar die eerste reactie van minister Velbrief kijkt.
3: Ik vind dat om te beginnen echt een slappe reactie. Als de vakbonden je eigenlijk de wacht aan zeggen en zeggen, je moet nu die plannen van tafel halen. Dus het tafel soberen van de WW bijvoorbeeld, of het verhogen van de AOW-leeftijd. Dan zeg je, ja, ik kom met de reactie. Ze weten al heel lang dat dit een doorn in het oog is van de vakbonden, maar ook van de oppositie.
21: Ja, en de vraag is dan, wat voor ruimte is er eventueel bij die oppositie? En er is wel wat ruimte. Luister nog 1 keer goed naar Jesse Klaver.
3: Wij willen heel graag praten bijvoorbeeld over arbeidsongeschiktheid. Als er te veel mensen arbeidsongeschikt raken, dat betekent dat heel veel mensen hun niet gezond het einde van hun loopbaan kunnen halen. Dat is een probleem, daar moet je over praten. Maar dat is niet wat het kabinet wil. Die willen bezuinigen op deze mensen door uitkeringen te verlagen. Daar zegt de vakbond tegen, dat gaan we niet doen. En ook wij zeggen tegen het kabinet, dat gaat niet gebeuren.
14: Ja, steun dus vanuit de oppositie voor u, meneer Van der Heuvel van CNV. Toch dreigt er nu een breuk in het front met de werkgevers. Hè. Als sociale partners heeft u afgesproken dat pensioenakkoord. En nu gaat u acties voorbereiden. Werkgevers doen daar niet aan mee. Zorgt u niet voor een scheuring?
20: Volgens mij is de situatie bij de werkgevers zo dat ze zich heel goed realiseren. Vandaag zij, morgen wij. Dus ik denk dat het ook voor werkgevers heel veel waarde is dat afspraken die je maakt, dat die ook door het kabinet worden nagekomen. Daar heb ik ook brede steun, ook vanuit de werkgevers, op gehoord. Mm-hmm. En natuurlijk, ik begrijp, werkgevers zijn meestal niet blij als er gestaakt wordt. Nee. Onrust op de arbeidsmarkt is voor werkgevers geen feestje, en dat begrijp ik ook. Maar ik hoop om mijn beurt dan ook alweer op een beetje begrip vanuit de werkgevers, dat als er op een gegeven moment niets komt en er toch echt een keer home of kuit moet worden gegeven, ja, dat je die route wel moet gaan inslaan. En nogmaals, voor mij geldt liever niet, maar dat heb ik nu niet meer in handen. Het is nu ook echt aan het kabinet om daar met voorstellen te komen.
14: Hans van der Heuvel, voorzitter van vakbond CNV, en ook dank aan verslaggever Michiel Jurjens.
4: De Avondspits.
19: Nina van den Dungen
4: en Niels Heidhuis.
16: Nou, we gaan even iets luchtigers behandelen.
14: Wacht, ik moet eerst even mijn handdoekje neerleggen.
16: Ja, leg je handdoekje maar even neer.
14: Kan ik er straks niet meer bij.
16: Ja, dit is een ding, hè, handdoekjeskate. Dat je dan, als je op vakantie bent, rent in de ochtend, of je ziet mensen rennen vanaf je eigen balkonnetje naar dat zwembad en naar die lichtbedjes, en dan drapeer je daar een handdoekje overheen. En dan ga je gewoon rustig ontbijten. Misschien ga je nog eventjes een leuke tour maken in de buurt. En dan kom je 's middags terug. En dan ligt nog keurig jouw bedje bezet met jouw handdoekje, want die had je gereserveerd. Vorige week, heb je vast wel gehoord, won een Duitse man een rechtszaak hierover. Hij was kwaad, want hij kon steeds geen lichtstoel krijgen. En dat was hem toch echt gewoon beloofd, want je mag helemaal niet reserveren bij dat hotel met een handdoek. Hij kreeg gelijk van de rechter. Hij kreeg €900 terug. Nou, dit is eigenlijk een moment dat alle hotels denken, oeps, we moeten hier wat mee. Want blijkbaar moeten we zo meteen ineens over de brug komen als mensen gaan klagen. Dus ja, sindsdien proberen hotels met allerlei trucs om het handdoekje leggen tegen te gaan. Zoals 2 keer per dag. En ja, serieus, ja? Een soort scheepshoorn.
14: En dan moet,
16: dan moet je dus rennen naar je bedje met je handdoekje, dat je er echt laat zien, ik ben er, ik ga liggen.
14: Oh ja.
16: Een soort stoelendans. Ja, precies. Ja. En dan, ziet de badmeester precies.
14: Ja.
16: Die en die, daar zitten geen mensen, dus die zijn gereserveerd. Trekt hij de handdoek eraf, hup, in de wasmand ermee, en dan is het bedje weer vrij. Het is op zich heel simpel, zou je zeggen. Maar werkt het ook echt zo? Petra Kok van reisorganisatie TUI gaan we het vragen. Goedemiddag.
22: Ja, goedemiddag.
16: Ja, dit is natuurlijk voor u ook wel volgens mij bekend leed, hè, bij heel veel mensen. Misschien heeft u het zelf al een keer meegemaakt. Handdoekje leggen, ruzies?
22: Zeker, zeker. Ik heb ook een keertje bijna ruzie gehad met een hele grote ruzie erover. Maar ja, ik wil dat filmpje wel zien met die toeter die je net liet horen.
14: Kwam die ook nog een keer uw bedje bezetten?
16: Ik wil even nu het verhaal van de grote rus horen.
22: Ja. Nou ja, goed. Als allereerste, ik begrijp natuurlijk wel dat het verhaal aandacht trekt. We hebben allemaal moeten gniffelen om van die filmpjes op social media waarin je die badgasten rennen, runnen op de stukjes met hun handdoeken. Maar gelukkig komt het niet zo vaak voor. Ik heb het gecheckt bij onze klantenservice. Oh. Nou, de afgelopen jaren hebben we ongeveer per jaar zo'n 100 meldingen gehad met opmerkingen. Dus ik kan niet voorzien, klachten zijn met opmerkingen over lichtbedjes en parasols bij het zwembad.
16: Ja, maar dan moet je er dus ook nog over gaan klagen. Want ik zie het ook gebeuren, maar ik ga er niet over klagen. Wat een onzin. Ik vind het gewoon sneuwe types.
22: Die neerleggen of die het weghalen.
16: Dat neerleggen. Degene die neerleggen en dan vertrekken, ja.
22: Ja, dus nou ja, kijk, op 1,7 miljoen vakantiegangers per jaar bij TUI valt dat 100 meldingen vallen we mee. Maar dat is natuurlijk niet prettig. En het is in eerste instantie ook een verantwoordelijkheid van het hotel zelf natuurlijk. Maar wij letten er ook wel op dat de verhouding lichtbedjes goed is in relatie tot het aantal kamers.
16: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk ook een ding. Als je gewoon heel veel gasten hebt en je hebt maar een paar honderd lichtbedjes, dan kom je natuurlijk ook niet ver. Ik ben toch nog wel heel even benieuwd naar het verhaal van de grote Rus.
22: Nou, ik was zakelijk op reis. Ik denk, ik ga een uurtje bij het zwembad liggen. Maar precies op die plekken bij het zwembad was alles vol. Ik denk, nou, deze handdoek, die ziet eruit alsof die al heel lang lag. Ja, zeiden mensen daarnaast. Dat is ook zo. Ik haal hem eraf. Ik denk, ga ik hier even liggen? En toen kwam dus die familie aanlopen. Nou, dat waren vrij uit de kluiten gewassen. Dus ze hebben vast geen aardige dingen naar mij geroepen. Mm-hmm. Maar ik denk, ik doe op het oogst dat ik doof ben. Ik hou mijn zonnebril op, ik kijk niet en ik blijf liggen.
16: Oh,
22: en de omstanders kunnen zich er mee te bemoeien. Maar dus zomaar een handdoek van een bedje halen.
14: Raadt u niet aan.
16: Nee, ik snap het. Nee.
22: Nou, het ligt eraan. Het ligt eraan. Kijk, veel hotels voeren nu ook in dat inderdaad als een bedje een uur onbelegen is, zeg maar. Dan halen ze de handdoek eraf en die kan hem weer ophalen bij de badmeester. En dat vind ik op zich wel een hele mooie oplossing.
16: Ja, ja, precies. Want ik wou zeggen, wij lieten net de hoorn horen. En dat is natuurlijk ook best wel aardig, dat mensen gewoon moeten laten zien.
22: En dat vind ik op zich wel een hele mooie oplossing.
16: Ja, ja, precies. Want ik wou zeggen, wij lieten net de hoorn horen. En dat is natuurlijk ook

0: 4 of 5 bedjes naast elkaar. En ik dacht, ja, weet je, die kinderen zijn ook aan het spelen in het zwembad. Dus dat is, misschien moet je dan ook niet 5 bedjes willen hebben. Nee. Maar ik heb verder omstandigheden.
1: Goed, jullie letten er dus op dat de hotels die jullie incorporeren in het aanbod, dat die voldoende bedden hebben ten opzichte van dat aantal slaapbedden.
0: Wij vragen daar wel naar. Maar kijk, het is niet allemaal bij het zwembad. Je hebt ook bedjes in de tuin, soms op het strand natuurlijk. En mocht je hier wel last van hebben te plaatsen, ja, dan zeg ik altijd, laat niet je vakantieplezier daardoor bederven, maar geef het gewoon gelijk aan bij het hotel. Weet je, misschien hebben ze meer bedjes in de opslag liggen, ik weet het niet. En als je er helemaal niet uitkomt, dan hebben wij ook reisleiding die je ook nog als hulp kan inroepen ter plaatse. Maar meld het wel ter plaatse. Ja. Laat het niet zover komen dat je ongelukkig een vakantie bent terug. Nee, dat is natuurlijk gewoon. Ja, je wilt gewoon een leuke vakantie, dus dat is zonde.
2: Ja, precies. Nou ja, ik moet zeggen, die meneer heeft heel vaak aan de bel getrokken, ook ter plekke, maar er veranderde niks. En hij heeft uiteindelijk €900 teruggekregen. Kan ook wel weer lekker zijn. Kan je weer van op vakantie?
0: Nou ja, had hij niet liever een leuke vakantie gehad met zijn hele gezin?
2: Nou, het is vooral toch heel sneu dat je daar dan je vakantieplezier door laat bederven. Dat in de eerste plaats. Nou, we zijn weer even helemaal op de hoogte. Dankjewel, Petra Kok van reisorganisatie TUI.
1: De speech van de Britse premier Keir Starmer vandaag werd gezien als een make-or-break moment. Nu allemaal naar de bedjes. En dan luisteren naar het gesprek wat we zo meteen over gaan hebben. Want heeft Starmer nou zijn eigen positie gered? Of is het uitstel van executie? Dat hoor je over een paar minuten.
3: Klopt. Wil je echt praktijkgericht aan de slag met AI? Ga dan naar Fiverr.ai en doe de AI-scan.
4: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Vijfhart, dat klopt voor jou.
5: Van Bentum en Keulen advocaten.
6: Van Bentum en Keulen advocaten en notariaat.
7: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
8: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
9: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
14: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op Batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
15: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
16: Kozijnen. Thomas van Zijl.
17: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het beleggerspanel over de deal tussen Apple en Intel en een gesprek met René de Wit, interim topman van The Venture. Dat bedrijf wil verder groeien, maar lukt dat wel nu orders vanuit de Nederlandse overheid op zich laten wachten? Dat en meer hoor je morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
18: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
19: BNR Verkeer. verkeersinformatie van de ANWB. 470 kilometer file in het land. Het is wat drukker dan normaal. Meeste vertraging voor het verkeer bij Rotterdam en bij Arnhem. Maar nu ook een ongeluk bij Amsterdam op de A10 Zuid vanuit het Koen.

0: Plein na knooppunt Amstel bij Amsterdam Buitenveldert. 4 kilometer file daar, kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Aansluitend een kwartier vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer door dat ongeluk. De A15 is weer vrijgegeven vanuit Europoort naar Gorkum bij Alblasserdam. Na een ongeluk was de weg daar deels dicht. 13 kilometer file nog wel met een uur vertraging daar. 40 minuten oponthoud nog op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linker rijstrook dicht doordat het wegdek daar erg slecht is. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Barneveld bij 48.2. En ook controle op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Zuiderheiken bij hectometerpaal 68.6.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die vorige week iets liet ontploffen bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terreur, zegt het OM. Het pand raakte beschadigd, maar de mensen die binnen waren kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Het waren tientallen jongeren die vergaderd hadden en stonden op het punt om weg te gaan. Bij een uit de hand gelopen protest tegen een asielopvang in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Sommigen wonen ergens anders. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer één gepland. Een Amerikaan die onder meer verdacht wordt van een moordpoging op president Trump spreekt alle beschuldigingen tegen. Hij probeerde vorige maand schietend een zaal binnen te dringen waar Trump en zijn regering waren voor het jaarlijkse diner met journalisten. Beveiligers wisten hem te overmeesteren. Hij kan levenslang krijgen. Israël wijst de straffen af die de EU heeft opgelegd aan Israëlische kolonisten die op de westelijke Jordaanoever gewelddadig zijn tegen Palestijnen. Daarbij vallen ook doden. De EU moet zich niet met ons bemoeien, zegt de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken. En staat bekend als supporter van de kolonisten. En er is een documentaire gemaakt over de gijzeling vorig jaar in Ede. Daar hield een gewapende man in een café 4 medewerkers vast. 7 uur later was iedereen bevrijd en werd de man opgepakt. In de docu van Jessica Valerius vertellen medewerkers hoe bang ze waren. Het wordt later deze maand uitgezonden door de NPO. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht gaat het harder waaien, met in het noordwesten zelfs kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog. Dan 1 graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
3: In opkomende markten zijn er 3 bedrijven die meer dan $1 biljoen waard zijn. In Europa geen 1. Hoe kan dat nou en is dat niet zorgelijk? Dat hoor je zo meteen in de beursrubriek.
4: En, hoe ging je leestoets?
5: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
4: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
6: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
7: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
8: In 14 weken begrijpend leren lezen?
5: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
9: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
10: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
12: Ben jij als organisatie voorbereid op een cyberaanval? Niet alleen grote bedrijven, ook het MKB moet voldoen aan strengere NIS2-eisen. Zie het MicroSoc van CaptureTech als de APK voor jouw digitale veiligheid. 24/7 monitoring, duidelijke rapportages en directe bescherming. Snel operationeel en zonder complexe systemen.
1: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
13: Welkom terug bij de Avondspits. We zijn er nog een uurtje tot 6:30. En zometeen horen we hoe deze man vandaag vocht voor zijn politieke leven.
14: Like every prime minister, I've learned a lot in the first 2 years in the job.
13: Nou, de Britse premier Keir Starmer, heeft hij zijn partijleden kunnen overtuigen dat hij de juiste man voor de job is? Dat hoor je zometeen, maar eerst gaan we naar de beurs.
3: Beurzen zijn bijna gesloten. We spreken de opvallendste verschuivingen met Jochem Visser van de BNR Beursredactie. Jochem, de beurzen in Europa. Die reageren eigenlijk vrij rustig, zou ik zo zeggen. Ja, op het feit dat die vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran weer stuk zijn gelopen eigenlijk.
15: Ja, nou ja, ze pakken het wel negatief op. De AEX staat nu ook kwart procentje in de min. Europa breed zie je een beetje dat verhaal. Defensieaandelen doen het al een tijdje niet zo heel erg mooi. Maar ja, het is feit is toch een beetje, je zag tot en met begin april een daling, want dan neemt men dat oorlogsnieuws en dan zit men over stagflatie te praten overal. En vervolgens denkt men, ja, maar er komt wel een einde aan. Hè? En het is geen financiële crisis, dus het eindigt ook weer een keertje. En daar zijn we eigenlijk nog altijd, bij die houding van markten met er komt een keer een einde aan. En by the way, de chipaandelen gaan ook allemaal de lucht in op dit moment. En ik moet wel lachen, want de nieuwe term op de beurzen, die is nu niet taco, oftewel Trump always chickens out, maar die is nacho, ander Mexicaans gerecht. Dat is not a chance, Hormuz opens.
3: Ja.
13: Oh, wat heerlijk.
15: Is wel goed, toch?
13: Heerlijk, die creatieve geest.
15: Ja, ik moet zeggen, het is wel weer leuk dat die markten dat allemaal doen. Maar ze worden zich wel een beetje somber in de VS ervan, want ze rekenen niet meer op renteverlagingen later dit jaar. Daar worden beurzen normaal blij van. Goldman Sachs en ook de Fed futures markten zeggen eigenlijk, tot oktober eigenlijk geen kans. En zelfs dan nog maar miniem. Dus dat is een beetje jammer.
3: Een renteverhoging misschien, hè?
15: Nou ja, ook voor meneer Trump. Want, ik hoor niet...
13: Is dat niet vreemd? Dat er gewoon helemaal geen renteverlagingen meer aankomen nu met die inflatie?
15: Nou ja, dat de verwachting nu is. Hè. Kijk, er kan nog van alles gebeuren. Maar kijk, het is wel gek inderdaad. Want Trump die heeft natuurlijk een nieuwe Fed-voorzitter benoemd. Kevin Warsh. Of tenminste, die komt eraan. Die het net gegrild enzovoort enzovoort. En die man, hoewel altijd een havik tot hij Trump tegenkwam. Men had eigenlijk gehoopt vanuit het Witte Huis dat hij daar wat aan zou kunnen doen. Maar de kans zit er niet echt heel dik in op dit moment wat dat betreft.
3: En wil de rente niet verlagen, bedoel je?
15: Nee, dat denk ik niet. En in ieder geval het zou kerosine op het vuur gooien en dan krijg je weer meer inflatie.
3: Ja, het kan nog mooier, want de Zuid-Koreaanse beurs die brak deze handelsdag een record.
15: Ja.
3: En JP Morgan denkt dat het nog veel harder kan.
15: Ja, dat is bijzonder wel. De KOSPI is dat. Dat is de Zuid-Koreaanse index. Dat was vorig jaar en dit jaar tot nu toe de best presterende beurs op aarde.
13: Oh ja?
15: Jazeker. En dat heeft iets te maken met makers van geheugenchips overigens. SK Hynix, Samsung enzovoort.
13: Ja.
15: JP Morgan zegt vandaag, nadat er net weer een record is behaald van bijna 7900 punten, dit kan wel naar de 10.000 punten. Nou, laten we zeggen, ietsjes minder dan een kwartje erbij. En die scenario's die ze daarbij schetsen zijn eigenlijk allemaal niet zo heel belangrijk, want het moet de corporate governance beter. Moet men beter rapporteren in Zuid-Korea. Waar het echt om gaat is heel simpel. Die index, de KOSPI, bestaat uit twee bedrijven voor de helft. Samsung en SK Hynix. De makers van geheugenchips. En die capaciteit, weet je wel, de AI-race die zorgt ervoor dat er heel veel vraag is naar geheugenchips op aarde. En die capaciteit is er pas, laten we zeggen, 3-4 jaar pas bijgebouwd. Het mooie resultaat hiervan is overigens wel dat je nu dus op aarde in opkomende markten net iets minder ontwikkeld dan wij. Zeggen wij dan. Er zijn nu 3 bedrijven van meer dan $1 biljoen. Dat zijn Saudi Aramco, vandaag ook met knalcijfers gekomen, Samsung en chipfabriek van de wereld, TSMC in Taiwan.
3: Ja. Oh, dat noem je dat nog een opkomende markt?
15: Ja, komen dus de leuke discussies. Want over een paar jaar is Zuid-Korea uit dat rijtje opkomende markten geknald. Ja. En dat willen ze heel graag. Dan moeten ze ietsjes kapitaalstroom een beetje vrijer laten gaan in dat land. Maar dat lukt allemaal wel. Dan worden opkomende marktenbeleggers trouwens heel depri, want dan is Zuid-Korea weer weg. Dan zijn ze ontwikkeld.
3: Ja.
15: Maar ondertussen Saudi Aramco, noem het ontwikkeld, onderontwikkeld. Dat kunnen we niet echt zeggen, inderdaad. En dan Taiwan. Officieel opkomende markt. Maar ja, als je TSMC nu een knal verkoopt, dan is letterlijk elk bedrijf op aarde ziek. Dat is echt. Je kan die hele Magnificent Seven gewoon in de plomp gooien, zodat die geavanceerde chips niet meer gemaakt worden daar. Dus en in Europa hebben wij dan ons duurste bedrijf ASML, toevallig leverancier van TSMC.
13: Heel toevallig.
15: Laten we zeggen $600 miljard waard, als ik het omreken vanuit de euro market cap.
3: Ja, ASML is wel ons TMC'tje.
15: Ja, dat is. En dat vind ik gewoon heel erg grappig, dat je dus $3 biljoen bedrijf hebt in opkomende markten en in ons ontwikkelde Europa nul.
13: Dat is een mooie tegenstelling.
3: Dat is wel. Is dat zorgelijk? Moeten we zorgen over maken dat we niet zulke grote bedrijven hebben?
15: Nou, het is deels een definitiekwestie, want we lachten net al om de definitie van opkomende markt. Dat is één. Ja. En deel, Europa, ga eens wat doen. Dat is een beetje, ik bedoel, iedereen die naar PNR luistert.
3: Ja, het is dat je zulke grote bedrijven hebt die zo gewaardeerd worden, althans. Hè, want het gaat ook nog over waardering natuurlijk.
15: Het zegt wat over de macht die je hebt, over je eigen kapitaalmarkten, over hoe diep die zijn, oftewel ondiep, beter gezegd, in Europa. Het zegt wat over wat voor invloed je hebt in de wereld en hoeveel je ook autonoom kan zijn. Daar gaat het vooral om, want dat kunnen wij kennelijk niet. Kijk maar naar de discussie rond bijvoorbeeld DigiD en Defensie en alle andere dingen.
3: Even nog naar Alphabet kijken en Nvidia. Ook in de opkomende. Nou, het zijn opkomende.
13: Opkomende bedrijven.
15: Het zijn de meest ontwikkelde bedrijven op aarde, inderdaad. Nee, ja, Alphabet, dat haalt bijna Nvidia in. Is tenminste een beetje het refreintje op de beurs vandaag als het gaat om beurswaarde. Nvidia is nu zo'n 5,3 biljoen, dus 5300 miljard dollar waard. Alphabet, nou, 4,8 ongeveer. Dus er zit nog maar een paar honderd miljard dollar tussen.
13: Dat is helemaal niks.
15: Nee, helemaal niks. Schijntje, dat weten we vanuit ASML Nederland, 600 miljard. Maar het verhaal is dus, die halen Alphabet haalt Nvidia in als duurste bedrijf op aarde. Duurt nog wel even, maar ja, het lijkt er wel op dat dat een keertje gaat gebeuren in de komende tijd. Want Alphabet heeft natuurlijk de perfecte portefeuille van de beste business op aarde, namelijk advertenties. Advertentiemonopolie op het internet. 14 miljard zoekopdrachten per dag. Een belang in Anthropic, enzovoort, enzovoort. Zo kan ik heel lang doorgaan.
13: Nvidia zit in de chips.
15: Ja, exact.
3: Monopolies, ik hou ervan.
13: Ik dacht echt, daar ben je dan baas boven baas. Dat gaat Alphabet dus niet redden.
15: Nvidia is dus van de chipaandelen vanaf begin dit jaar het minst gestegen aandeel van allemaal. Omdat nu de inhaalslag bij ARM, Intel, Qualcomm, alle andere wordt gemaakt. Applied Materials die achter Bezi aan zaten.
3: Toch, je houdt hier een heel positief verhaal, Jochem.
15: Ja.
3: Maar noem dan toch maar even de slotstand.
15: Ja, de slotstand staat op de AX staat nu op 1015 punten. Ja. 0,23% in de min.
3: Dat toch wel. Dankjewel.
13: Robert Friese van ANWB. Het is bijna 17:15. Het is drukker dan normaal, hè?
16: Ja, dat klopt, Dina. Een tikkeltje hoor. 440 kilometer bij elkaar. De drukte die concentreert zich vooral bij Rotterdam en bij Arnhem. Maar nu ook file bij Amsterdam. Eindelijk zou je zeggen, want de hele avondspits ging daar goed. Maar ja, nu een ongeluk op de A10 Zuid, de buitenring. Bij Amsterdam Oud-Zuid nu 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want er zijn daar twee rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Aansluitend 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. En op de A73 een kapotte auto vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Die staat bij Boxmeer een rijstrook te blokkeren. Vanaf Kuik 7 kilometer file en een half uur vertraging. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Barneveld bij 48.2. En ook controle op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Krooswijk bij 31.4.
1: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
17: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly.
18: De cijfers waren beter dan de analisten hadden verwacht.
19: Dat Shell daar 2 uur voor nodig heeft om een omzet te draaien van 72 miljoen euro.
13: Dan was het vandaag de moment of truth voor de Britse premier Keir Starmer. Want vanochtend was het moment dat hij zijn partijgenoten ervan moest overtuigen dat hij de juiste man op de juiste plek is. Ondanks de enorme verkiezingsnederlaag van afgelopen week.
20: That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. I think what we witnessed with the last government was the chaos of constantly changing leaders. And it cost this country a huge amount. A Labour government will not inflict that on our country again. We were elected with a mandate to change this country because of what had gone before. And that is what we will do.
13: Aldus Keir Starmer. Zijn toespraak werd in de Britse media ook omschreven als een make-or-break moment. Heeft hij weten te voorkomen dat er binnen zijn partij nog verder aan zijn stoelpoten wordt gezaagd? Dat ga ik vragen aan Lia van Beckhoven, onze correspondent in Londen. Lia, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Nina.
13: En Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in het VK. Hoi, Peter.
22: Hallo, goedemiddag.
13: Lia, om met jou te beginnen. De speech duurde iets meer dan 20 minuten. Daarna nog allemaal vragen natuurlijk. Maar even voor we de inhoud ingaan, was het een goede speech? Heeft hij geleverd?
21: Voor Starmer's doen was het een goede speech, ja.
0: Heeft hij geleverd? Ik weet, nee. Het was niet voldoende om zijn toekomst op de lange termijn te verzekeren. Hij erkende dat de uitslagen van de plaatselijke verkiezingen historisch slecht waren, hebben we net gehoord. Dat het ook aan hem lag. Hij zei verder dat het Verenigd Koninkrijk snellere, radicalere hervormingen nodig heeft. Maar het beste argument van zijn toespraak, zeker denk ik wat de fractie betreft, is toen hij zei, kijk, we kunnen niet van premier blijven wisselen. Ja. Vergeet niet, Keir Starmer is de zesde Britse premier in 10 jaar. Met die voortdurend politieke stoelendans maken we onszelf niet geloofwaardiger. Nog bij de kiezers, want die willen we het niet voortdurend blijven aandoen. Ook niet in het buitenland. Dus zei hij eigenlijk, het is risicovoller van premier te wisselen dan om mij te laten zitten. En ik denk, wat ik dan zo hoor hier, dat een groot deel van de fractie dat eigenlijk ook zo ziet.
2: Ja, Peter, hoe vond jij dat hij erbij stond? En wat denk jij inderdaad? Hij kreeg daar een luid applaus, maar daar zat zijn directe aanhang natuurlijk.
21: Zeker, hij hield de speech vlak voor het bestuur van zijn partij. Hè. Dus dat duidelijk als een steunbetuiging natuurlijk, dat het partijbestuur hem wel steunt. Maar ja, het was op zich was het natuurlijk wel een redelijk goede speech. Maar aan de andere kant, er zat weinig inhoud in. Hij zegde niks toe. Hij had het over radicale veranderingen die je moet komen. Daar ga ik haast mee maken. Maar hij zei niks bijvoorbeeld over immigratie. En dat is een punt natuurlijk waar Nigel Farage, de grote man op dit moment in het Britse politiek, zoveel mee scoort. Ja. En dat deed hij niet. Dus hij had heel weinig toezeggingen, behalve de nationalisatie dan van British Steel.
2: Ja, precies. Daar heeft hij het over gehad. Werd er ergens, Lia, rekening mee gehouden dat hij misschien zijn aftreden bekend zou maken? Of was dat absoluut niet aan de orde?
0: Nee, dat was echt niet aan de orde. Ik geloof niet dat iemand misschien wel in sommige sectoren van de Britse pers, maar iemand met een beetje verstand, nee, die wist dat ging absoluut niet komen.
2: Nee. Aan de andere kant zou u zeggen van ja, er is heel veel kritiek op Starmer. Ook van zijn eigen partijgenoten. Je zou ergens zeggen, ja, misschien is de eer aan jezelf houden na zo'n historisch verlies en met al deze kritiek best logisch.
0: Maar zo ziet hij dat niet. Hij gelooft dat hij echt de beste persoon op de juiste plaats is. Starmer, ik ben daar bijna van overtuigd, maar Starmer gelooft echt niet dat er een geschiktere persoon is die de boel van hem kan overnemen. En bovendien, je hoorde hem ook zeggen, hè, in de clip die je liet horen van die toespraak, hij heeft een mandaat van het volk gekregen toen hij 2 jaar geleden bijna met een enorme meerderheid, in ieder geval in de Kamer, de verkiezingen won, om het land te besturen. Nou, van de 5 jaar die je daarvoor krijgt als Britse premier zijn er nog geen 2 om. Dus wat hem betreft, jammer van het gigantische verlies van de Labour-partij bij de lokale verkiezingen, maar wat hem betreft, bij de landsverkiezingen heeft hij gewonnen en daarom blijft hij zitten.
2: Ja. Peter, wat was de kern van de boodschap die Starmer heeft willen overbrengen?
21: Nou, zoals Lia zegt, hè, laat me nou eens zitten. Er is eigenlijk geen alternatief. Ja, er is 1 alternatief, dat is Andy Burren. Dat is de burgemeester van Manchester. En dat zou dan een kroonprins kunnen zijn. Maar aan de andere kant, die is op dit moment niet eens lid van het Lagerhuis. En dat moet je zijn om premier in Engeland te kunnen worden.
2: Ja.
21: Dus ja, dat zal nog heel wat voet in de aarde brengen. En degene die dit eigenlijk allemaal had afgedwongen, Catherine West, ja, die gaf haar nederlaag eigenlijk wel een beetje toe. Die zei van, ja, ik hoef niet meer onmiddellijk het aftreden van Keir Starmer. Maar hij mag blijven zitten tot september. Dan kunnen we misschien een redelijke overgang, een rustige overgang maken van de ene premier naar de andere premier.
2: Ja,
21: dat betekent dat Andy Burren moet worden klaargestoomd.
2: Ja, want Lia, dat is goed om even uit te leggen. Labour-parlementariër, Catherine West, die heeft het een beetje op zich genomen de afgelopen weekend om het even heel moeilijk te maken voor Starmer. Zij zei, ik ga hem uitdagen in de leiderschapsverkiezing dit weekend. Maar na vandaag is dat ineens van de baan?
0: Ja, het is van de baan. En niet omdat ze de speech van Starmer zo geweldig vond, maar inderdaad om tijd te winnen. Het is allemaal zo onduidelijk en zo warrig. Maar goed, wat ik ervan begrijp, want ze verandert verschillende keren in ieder interview weer van gedachten, maar ze wil zeker tijd rekken om inderdaad die Andy Burnham als opvolger in te dienen van Keir Starmer. Dat gaat inderdaad, zoals Peter zei, niet van de ene dag op de andere. Dus wat ze nu heeft gedaan, is ze heeft een oproep gedaan aan de fractie om de naam te zetten op een lijst die aan Keir Starmer moet vragen in september of voor september op te stappen. En hoe dat allemaal precies gaat, het is nogal ongeorganiseerd. Ik begrijp dat tussen de 46 en de 51 fractieleden hun naam inderdaad op die lijst gezet hebben. Mm-hmm. Dat is van de 400, hè?
2: Ja.
0: Dus dat is iets meer dan 10%.
2: Dat is niet zoveel.
0: Okay. Nee, 100% is bezig met smeden van complotten en paleiscoops en kijken welke kandidaat het beste naar voren geschoven kan worden. En ook om vooral niks te doen, gewoon af te wachten. Mm-hmm. Voorlopig zit Starmer er nog. En er is absoluut geen gevoel dat hij vanavond gaat vallen. Er is echt geen gevoel van urgentie. Nee. We moeten onmiddellijk van die man af.
2: Nee, maar jij zei al wel, voor de lange termijn heeft hij zijn positie absoluut niet veilig gesteld.
0: Zeker.
2: Eigenlijk heeft hij dus tijd gekocht. Als iedereen dan ziet aankomen, nou, deze man gaat niet lang meer zitten. Ja, dat is het toch gewoon, ook voor Labour lijkt me helemaal geen goede zet, dat je dan maar zo doorsukkelt. Ja.
0: Dat is het ook niet. Er is geen goede zet, maar men heeft geen betere. Er is geen kroonprins namelijk. Kijk, alles zou anders zijn als er een doodverfde opvolger was van Keir Starmer. Die is er niet. De Andy Burnham, waar we het voortdurend over hebben, is nog steeds burgemeester van Greater Manchester, van de regio Manchester. Voordat hij een kiezerstrict heeft, en die zetel daar gewonnen heeft, zijn we weer maanden verder. Ervan uitgaande dat hij toestemming krijgt van het bestuur van de partij om zo'n zetel aan te vechten. Toen hij dat een paar maanden geleden vroeg, toen werd dat verzoek getorpedeerd door het partijbestuur onder druk van Keir Starmer. Misschien is dat nu anders, misschien ook niet. Met andere woorden, het is zo ondoorzichtig allemaal en zo onzeker.
2: Ja.
0: Als de Labour-fractie ervan overtuigd was dat iedereen, maakt niet uit wie, beter was dan Keir Starmer, dan zou er een stappenplan zijn. En waarbij, zoals je het ook zag bij Boris Johnson een aantal jaren geleden, waarbij leden van de regering de ene minister naar de andere opstapte.
2: Ja.
0: Begrijp je? En dan heb je als premier geen keuze. Dan moet jij op den duur ook gaan. Zo voelt het niet vanavond.
2: Nee.
0: Echt, Keir Starmer heeft vrijdag overleefd nadat de stemmen geteld waren van die nederlaag bij de verkiezingen donderdag. Hij heeft het weekend overleefd en hij heeft ook vandaag overleefd.
2: Peter, wat is jouw inschatting? Hoe lang kan hij het nog overleven?
22: Ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje van de gebeurtenissen af. Hè. Als weer een nieuw schandaal ontstaat of een nieuwe crisis, ja, dan komt hij verder in problemen. Maar aan de andere kant kunnen natuurlijk ook de andere partijen kunnen in crisis komen. Het is natuurlijk, Nigel Farage heeft natuurlijk op dit moment met zijn Reform Party ontzettend veel gemeenteraadszetels gewonnen. Ja, maar dat zegt natuurlijk niet of dat ook goed gaat.
2: Nee.
22: Heel veel van die gemeenteraadsleden kunnen in opspraak komen. Dan kan ook, en Nigel Farage kan er heel veel dingen kunnen misgaan. Ja, en dan blijkt dat Labour toch weer wat terugkrabbelt in de peilingen. En de andere kant gaat het ook niet goed met de Tories, met de conservatieve partij. Dus ja, in dat opzicht zit je ook wel een beetje in de luwte.
3: Ja, ik zou het kunnen dat men daar inderdaad op gokt. Het waait ook wel weer een beetje over. Tegelijkertijd, die onvrede blijft toch wel. Dus het maakt ook niet zoveel uit wat je doet.
22: Ja, dat is ook wel een beetje zo. En ik moet zeggen, ik volg de Britse politiek al sinds John Major. En ik ken niet anders dan crisissen. Premiers verkeren alles in een crisis.
3: Nee. Ja, in Europa, daar hadden we het eerder over, wordt ook wel met enige nervositeit naar dit soort ontwikkelingen gekeken. Want Starmer is natuurlijk een belangrijke steunpilaar voor de militaire steun naar Oekraïne. En het minder afhankelijk zijn van Amerika voor de veiligheidsparaplu, Lier van Beckhoven. Ja, dat kan de Britten waarschijnlijk weinig schelen, maar voor de Europeanen
0: wel belangrijk. Zeker Oekraïne zal de Britten zeker schelen.
3: Oh.
0: Kan de Britten zeker schelen. En Europa, de EU en Brexit is absoluut ook een onderwerp hier. Vond ik trouwens ook weer interessant onderdeel van de toespraak tussen twee haakjes van Keir Starmer, dat hij zei dat hij het Verenigd Koninkrijk weer dichter naar Europa wil trekken en zelfs een hoofdrol wil gaan spelen in de Europese politiek.
3: Hmm.
0: Hoe dat dan moet, zonder dat je lid bent van de EU, dat werd dan weer niet beantwoord. Ook heel typerend voor Starmer. Maar inderdaad, er kan van alles en nog wat gebeuren. En Groot-Brittannië is niet het enige land waarvan regelmatig gezegd wordt, is het nog wel bestuurbaar, omdat ze zo vaak wisselen van premier.
2: Hmm.
0: Maar ik denk dat het crisisverhaal, het politieke crisisverhaal zich gaat uitspelen op de langere termijn en nogmaals geen kwestie is van de komende dagen of zelfs weken, maar de komende maanden.
2: Ja.
0: Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een premier kan blijven zitten die zo beschadigd is als Starmer en geen overwicht heeft op zijn fractie of op de rest van zijn partij meer. Maar er zal inderdaad een opvolger gekozen moeten worden die, ja, de goedkeuring kan wegdragen en het vertrouwen kan wegdragen van een groot aantal van de kiezers. En zover is het nog niet.
3: Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe dat nationalisatieplan is gevallen. Is dat inderdaad een
2: van British Steel?
3: Ja, van British Steel. Wordt dat verwelkomd?
0: Nou, Ja, dat wordt verwelkomd, maar eerlijk gezegd, daar gaat het niet om wat de Britten betreft. Dat nationalisatieprogramma, dat zat er toch al aan te komen. Dat zou woensdag worden aangekondigd in de toespraak van de koning op Prinsjesdag. Maar wat de Britten betreft, gaat het niet om die industrie. Als je naar Britse kiezers luistert, dan zeggen ze, kijk, waar wij ons druk over maken is de geprivatiseerde waterindustrie. Die rekeningen torenhoog optrekt, terwijl ze blijft met dagelijks ongezuiverd rioolwater te lozen in Britse rivieren, die daarmee vergiftigd worden.
3: Ja. Wat de Britten betreft, nationaliseer die, zou je bijna zeggen.
0: Nationaliseer die. Wat de Britten betreft gaat het om de industrie-energie, die torenhoge winsten maakt. Terwijl de Britten, met dank natuurlijk aan die oorlog op Iran, terwijl de Britten opgezadeld zitten met een van de hoogste energierekeningen ter wereld. Terwijl lonen al bijna 20 jaar stagneren. Doe daar wat aan. Ja. Mooi, dat nationaliseren van die staalindustrie. Maar nogmaals, het is niet de eerste op de prioriteitenlijst hier.
2: Nee, in elk geval dus wel tijd gekocht nu voor Keir Starmer. Dank aan jullie, Lia van Beckhoven vanuit Londen en Peter de Waard, journalist bij de Volkskrant en oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
3: Geplande bezuinigingen op de uitkeringen die gaan niet van tafel na actiedreiging van de vakbonden. Maar er komt volgens minister Veilbrief wel een nieuw voorstel. En dat is de juiste reactie, vindt D66-Kamerlid Stefan Nijenhuis. Wat er zo goed aan is, dat hoor je zo meteen live.
4: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: True Lease met Grenke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
7: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
26: Geopolitieke en technologische ontwikkelingen veranderen hoe organisaties omgaan met digitale veiligheid. Vertrouwen op checklist cybersecurity is niet meer voldoende. Northwave helpt al 20 jaar om uw digitale risico's te verkleinen met toekomstbestendige cybersecurity.
27: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
28: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
29: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
30: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
31: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
32: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
1: Chris?
5: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
32: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
8: In de BNR-app.
3: Het kabinet wil weer aan tafel met de bonden om te praten over de miljardenbezuinigingen op uitkeringen. Universiteiten kampen nog altijd met problemen door de Canvas-hack. Sites blijven nog langer uit de lucht. En het gros van de mannen heeft wel eens erectieproblemen en die voorspellen andere ziektes. Dat wist ik niet, maar dan moet ik ook de BNR-app even lezen.
2: Ja, natuurlijk. En dan moet je ook BNR beter luisteren. Want daar gaat het over, yes. Erectieproblemen.
9: Ik ben hier van...
2: Nou, ik weet niet wie dit was.
9: Nou, dat
2: Robert Vriezen van de ABB. Robert, was jij dit?
3: Ongeluk bij Amsterdam, Robert?
2: Oh, Robert is er
10: ja,
2: niet.
10: Inderdaad, een ongeluk bij Amsterdam. Oh, dat gebeurt op de A10 Zuid, de buitenring. 3 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Bergingswerkzaamheden houden 2 rijstroken dicht. Daardoor ook file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwemeer is je vertraging ongeveer 20 minuten. Dan naar de A15, Europoort Gorkum. Bij Alblasserdam altijd nog 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Maar de weg is daar weer vrij. En de N325, daar rijdt het nog langzaam vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tot aan knooppunt Velperbroek 6 kilometer file, maar wel met 40 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij Bokstel Noord bij 131.7. En controle op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk bij 31.4.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van 4e schip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17... misschien een bloedige aanslag verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS... en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. De premier van India, Modi, komt zaterdag naar Nederland... om over de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne te praten. Dat gebeurt op Paleis Huis ten Bosch, waar hij luncht met de koning... de minister van Buitenlandse Zaken Perensen en mensen uit het bedrijfsleven. Modi gaat zaterdag ook naar premier Jette. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend... maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online... Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De AEX is 0,2% lager geëindigd op 1015 punten. De grootste stijger was IMCD met een plus van 2,3%. Grootste daler DSM Firmenich, 3% lager. En de Dow Jones op dit moment 0,1% in de plus.
3: Vakbonden maken zich dus op voor nieuwe landelijke acties. Stakingen misschien zelfs. Als dit kabinet niet afziet van de bezuinigingen in de sociale zekerheid. Er komt nu een voorstel van de minister van Sociale Zaken. Maar hoe kijkt de grootste partij in de Tweede Kamer hier tegenaan? Dat horen we zo meteen van het D66-Kamerlid.
12: Zie het voor je? Een kale lege vlakte waar mensen volop leven. Wij wel. Bij AM realiseren we de plekken waar je wilt wonen, werken en ontspannen. Want als je dwars door barrières heen kijkt... kan er veel meer met gebiedsontwikkeling dan je denkt. Ontwikkel met ons mee. AM. Ontwikkelaars van impact.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
0: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
9: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
2: Goedenavond, fijn dat je luistert. Hopelijk een beetje het einde van je werkdag, dat je lekker op weg bent naar huis. Misschien een beetje vrije avond of nog heel even de laptop open. In elk geval, wij zijn er nog een half uurtje en we gaan het hebben over wijn uit Londen. Dat is blijkbaar nu helemaal hip.
3: Ik dacht allerliefst uit Londen. Maar...
2: Nee, wijn uit Londen. Oh. Ilja Gort is zo meteen bij ons om erover te praten. En ook leuk, Wordle, ken jij dat? Dat is zo'n soort lingo-achtig concept. Kun je gewoon woorden
3: raden. Ja, dat is te moeilijk voor mij.
2: Wordle, ja. Ik was daar echt Wordle. Wel een tijdje hoekt aan. Dat wordt nu een tv-programma. In Amerika. Een soort Amerikaanse lingo.
3: Goh.
2: Ja, leuk toch? Zo meteen in de tech-update. Maar eerst even naar de stakingen bij de vakbonden.
3: Vakbonden kwamen vandaag met een ultimatum. Als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingen in de sociale zekerheid terugdraait, dan komen er collectieve acties.
15: Er is voor mij betreft nog niet zo heel veel van tafel. En dat hebben we 4 maanden geleden, om heel precies te zijn, wel al aan het kabinet heel indringend aangegeven dat dat nodig is. In ieder geval daarna naar stilstaand water staan te kijken. Dus daarom dat deze volgende stap nodig is.
3: Dat zei CNV-voorzitter Hans van der Heuvel eerder bij ons in de uitzending. En nu praten we door met Stefan Nijenhuis, Tweede Kamerlid namens D66, met onder andere de arbeidsmarkt in de portefeuille. Goedenavond.
16: Goedenavond.
3: Ja, wat is uw reactie op dat ultimatum van de bonden?
16: Ja, nou, het is begrijpelijk. Hè. Ze hadden natuurlijk al eerder acties aangekondigd. Nou, dat volgt altijd na een ultimatum. Dus aan de ene kant niet verrassend. Aan de andere kant natuurlijk wel belangrijk dat we dit aangrijpen om dat gesprek aan te gaan en te kijken of er toch niet een oplossing mogelijk is. Dus daar hoop ik dat het kabinet mee aan de slag gaat.
3: Want u noemt het begrijpelijk. Begrijpt u ook hun bezwaren tegen de plannen die u onder andere heeft opgesteld met D66?
16: Nou, ik kijk daar natuurlijk anders tegenaan. Kijk, ik vind dat je echt hervormingen in de sociale zekerheid moet doorvoeren, omdat je ook ziet dat die uitgaven zo hard groeien en dat we er zo lang niks aan gedaan hebben, dat dat eigenlijk onhoudbaar is. Dus ik kijk daar echt anders tegenaan. Maar
3: dat
16: is
3: bestrijd van de Heuvel. Van de Heuvel zegt, als je nu naar de cijfers kijkt, dan is sowieso op het front van de AOW en de leeftijdsverhoging, daar hadden we al een sociaal akkoord over liggen. Het pensioenakkoord. En als je kijkt naar de financiering van de WW bijvoorbeeld, dan is het eigenlijk ook niet nodig om daar te hervormen.
16: Ja, ik kijk daar toch wel echt anders tegenaan. We hebben als Nederland echt enorme uitdagingen in de komende tijd. Defensie, woningen bouwen, netcongestie, stikstof. Dat zijn enorme opgaven die we volgens mij echt als land kunnen doen. Daar geloof ik in dat het kan. Alleen het is niet makkelijk en het is al helemaal niet goedkoop. En dan vind ik het wel goed om te kijken naar de uitgaven die op dit moment op de begroting het hardst groeien. En dat is toch wel echt de zorg en ook de sociale zekerheid. En daar halen we niet eens de hele uitgavengroei of niet eens de helft daarvan halen we daar vanaf met deze maatregelen. Ik vind dat geen gekke gedachte dat je daarnaar kijkt op het moment dat je ook zoveel extra uitgaven moet doen voor die grote uitdagingen.
3: Ja, maar dat klopt dus wel wat Van der Heuvel zegt. Er wordt nu geld uit de sociale sector wordt dus eigenlijk gebruikt voor die andere uitgaven die u wil doen, waar die premies eigenlijk niet voor zijn.
16: Nou, dat is weer een andere discussie over dat arbeidsongeschiktheidsfonds, volgens mij de sociale fondsen, die eigenlijk al jarenlang ook door vorige kabinetten vaak eigenlijk losstaan van waar ze eigenlijk in de wet voor bedoeld zijn.
3: Daar wou je maar lekker mee
16: doorgaan. Dat is op zich een hele interessante discussie, hoor. Ja, dat is op zich een hele interessante boekhoudkundige discussie. Ik ben zelf econoom en ik heb ook heel veel met financiën gedaan in mijn carrière. Dus ik vind het wel heel leuk om daarover te hebben. Maar ik denk dat de mensen daar niet zo heel veel mee opschieten als we het heel lang over die fondsenstructuren alleen maar gaan hebben.
3: Nou, kennelijk is het een principieel punt voor de bonden.
16: Ja, dat snap ik. Al is dat natuurlijk echt al jaren, zo niet decennia, aan de gang. En wat niet al jaren en decennia aan de gang is, is natuurlijk dat we wel echt nu als Nederland opeens zien dat we echt een fors been bij moeten trekken om echt verantwoordelijk te kunnen zijn voor onze eigen defensie. Maar ook om al die woningen te bouwen waar mensen zo keihard naar aan het wachten zijn.
2: Ja. Dus u zegt, en dan, ja, dan moet je geld nodig.
16: Moet je ook kijken naar de uitgaven.
2: Ja, ja, en dan zeker. Heeft uw eigen minister, Hans Velbrief, minister van Sociale Zaken, die kwam natuurlijk ook met reactie vanmiddag, die zegt van ja, ik kom met een voorstel binnen een paar weken, hopelijk. Nou, dan is de vraag, 2 weken is wel erg snel. Is dat ultimatum niet een beetje te streng wat u betreft?
16: Nou, ik ga niet over de ultimatums die de vakbonden stellen. Zoals ik zei, vanuit hun positie snap ik het. Maar ik hoop wel dat we uiteindelijk... En vind ik het goed dat het kabinet dus met een voorstel nu ook op korte termijn gaat komen. En ik hoop dat dat dan ook het gesprek mogelijk maakt.
2: Ja.
16: Ik snap hun positie heel goed. Ja, zij komen ook op voor hun principes.
2: Mm-hmm.
16: Alleen kijk, als
2: uiteindelijk standpunt.
16: De houding wordt... Nee, en ik heb ook een duidelijk standpunt. Nou, als ik dat alleen maar de hele tijd ga herhalen, of als de minister dat gaat doen, ja, daar schieten we ook met z'n allen niet heel veel mee op. Het belangrijkste is dat we tot elkaar gaan komen nu de komende tijd.
2: Ja, maar bent u bereid om ze wel tegemoet te komen, die vakbonden?
16: Ja, zeker. En ook het feit dat nu de minister al zegt, binnen een paar weken komen we met een voorstel waarmee we hopen dat we ze aan tafel gaan krijgen. En daarin gaan we in op de AOW, op de WW, op de WIA. Eigenlijk al die punten die ze aanhalen. Dat biedt mij wel goede hoop dat het wel mogelijk is. Alleen, ja, het moet uiteindelijk ook wel van beide kanten komen natuurlijk. Kijk, als de vakbonden blijven vasthouden aan... er moet helemaal niks gebeuren op sociale zekerheid. Je moet er vanaf blijven. Ja, kijk, dan wordt het lastig. Want dan komen we... Dan hebben we een groter probleem als Nederland.
3: Maar heeft dit kabinet dan misschien toch een valse start gemaakt door met grote woorden op te schrijven, we gaan hier wat aan doen. Daarmee de sociale partners schofferend. En nu terugkrabbelend.
16: Nee, dat vind ik absoluut niet. Kijk, ik vind dat
3: het was veel handiger geweest om te zeggen, mensen, er moet iets gebeuren aan die sociale zekerheid. Die wordt onbetaalbaar. Vakbonden, werkgevers, laten we om de tafel gaan zitten. Dit wordt het plan voor de komende tijd. Maar nee, die 6 miljard die was al ingeboekt.
16: Ja, ik kijk er toch anders tegenaan. Je moet wel echt met een voorstel komen eerst waar je zelf in gelooft en daar dan het gesprek over aangaan. Anders dan heb je het ook nergens over en dan weet je ook niet waar je nou zelf eigenlijk voor staat.
2: Mm-hmm.
16: Dus ik denk dat het toch wel goed is dat er nu een keer een kabinet is dat duidelijke keuzes maakt. Want we hebben nu al veel te lang gezien dat er kabinetten zijn die om de hete brei heen draaien, juist geen keuze durven maken en daarmee de boel vooruit schuiven. Nou, dat is soms ook een kabinet geweest waar wij als D66 aan hebben deelgenomen. Maar ja, die tijd hebben we nu echt niet meer. We moeten nu echt die keuzes gaan maken. En ja, dat er dan nu sommigen zeggen van ja, maar dit gaat te hard van stapel en dit is allemaal een beetje te veel. Ja, ik snap het. Maar ik vind het juist wel goed dat we nu een keer een kabinet hebben dat duidelijke keuzes durft te maken.
3: Aan de andere kant, de grootste oppositiepartij, Jesse Klaver, zei vanmiddag dit tegen onze verslaggever.
4: Ja, ik zag een hele sterke, zelfbewuste vakbeweging en heel terecht dat ze dit ultimatum stellen. En ik hoop dat het kabinet hierna gaat luisteren, want ze liggen echt op ramkoers met de Kamer. Ze hebben meerderheden nodig voor hun plannen in de Tweede en in de Eerste Kamer. En wij kunnen alleen plannen steunen als er ook steun van is van de vakbonden.
3: Ja, dus dat is dan de volgende horde.
16: Ja, nou ja, heel veel van wat Jesse Klaver zegt, dat klopt ook helemaal. En daar ben ik het ook helemaal mee eens. We hebben ook die steun nodig in Tweede en Eerste Kamer. Daarover moeten we dus ook het gesprek aangaan. Maar ja, ook ik als D66-Kamerlid zal die dingen straks moeten gaan steunen. En dan zal ik het ook gaan beoordelen op... gaat dit ook niet dingen doorschuiven naar volgende generaties en volgende kabinetten? Want je kan alles heel makkelijk oplossen met alles van tafel halen en we doen maar gewoon
3: helemaal niets. U gaat toch uw eigen D66-minister wel steunen, wat er ook komt? Wat zullen we nou hebben?
16: Nou ja, zeker. Ik steun hem zeker in waar hij nu mee bezig is. Namelijk dat hij aan de hand van dit ultimatum nu met een voorstel gaat komen om Nederland echt vooruit te brengen. Dat steun ik zeker, ja.
3: Dank, Tweede Kamerlid voor D66, Stefan Nijenhuis.
2: Dan, Dick Advocaat, die gaat toch als bondscoach van Curaçao naar het EK, meldt het AD. Ja, Fred Rutte die heeft zich dan toch teruggetrokken. Advocaat loodste Curaçao voor het eerst naar een WK, maar hij stapte eind februari ineens op, hè, omdat zijn dochter gezondheidsproblemen had. En toen kwam Fred Rutte om de hoek, die volgde hem op. En ja, nu gaat het wat beter met de dochter van Dick Advocaat. En toen hoorden we in één keer de afgelopen weken van allerlei kanten, spelers, sponsoren, Advocaat moet terug.
3: Mm-hmm.
2: Maar de voetbalbond van Curaçao, die was het daar niet mee eens. Die hield dit tegen, zeiden nee, we hebben nu Fred Rutte, die blijft. En uiteindelijk werd het zo'n rel dat ook hoofdsponsor Corendon stopt na het WK. En volgens de krant is de bond dan nu toch om.
3: Dat is nog de vraag of de hoofdsponsor ook terugkeert.
2: Dat zou wel fijn zijn voor de centen. Maar we weten dus in elk geval dat Dick Advocaat gewoon lekker als bondscoach weer aan de slag gaat.
3: Robert Vriezen is nog niet bij de ANWB, dus wij gaan door naar onze Europese nieuwsrubriek.
6: Make Europe great again.
3: De Europese Commissie wil hulp van burgers en bedrijven om regels te schrijven voor kunstmatige intelligentie. Waarom de Commissie dat wil? Stefan de Vries weet het.
7: Dit is een consultatie die Brussel afgelopen weekend heeft geopend. Want Brussel probeert een antwoord te vinden op de vraag: hoe weet je straks nog wat echt is op internet? Daar hebben we natuurlijk ook last van als journalisten.
2: Zeker.
7: De commissie wilde deepfakes, AI-video's en kunstmatig gegenereerde stemmen. Dus al onze stemmen hier rond deze tafel, die kun je allemaal namaken. En hebben wij straks geen werk meer.
2: Denken mensen niet op ideeën?
7: het is vast al gebeurd, denk ik eigenlijk. En daar wil de Europese Commissie natuurlijk goede regels voor hebben. Je ziet tegelijkertijd, dat is een beetje paradox, dat Brussel ook de regels al versoepelt. Verplichte watermerken in digitale bestanden, die verdwijnen deels. Korte AI-teksten, die hoeven straks misschien niet eens meer gelabeld te worden. En dat gebeurt onder druk van de lobby van de technologie sector, want die vinden het allemaal maar ingewikkeld. Maar ook landen als Duitsland en Frankrijk, die zijn bang dat Europa economisch achterop raakt als we nog meer regeltjes hebben en censuur.
2: Even een heel stom voorbeeld. Ja. Wij willen het toch allemaal, wordt iedereen krankjoren van die cookie-meldingen. Bij elke site waar je komt, moet je aangeven of je de cookies afwijst of accepteert. Ja. Iedereen wordt daar helemaal gek van. Ik kan me dus in die zin wel iets bij voorstellen als je bij elk kort stukje tekst erbij moet gaan zetten: let op, dit is echt. Of let op, dit is door AI gegenereerd. Ja. Terwijl het nu wel in je hoofd heel logisch klinkt dat we dat moeten gaan doen. Want anders kan je zo meteen echt en nep niet meer onderscheiden.
7: Ja, nou, de cookies waar jij je zo aan ergert, dit is een uitvloeisel van de GDPR om de privacy te beschermen. Daar is heel lang over aan gewerkt. Dat heeft tot gevolg dat Europa de strengste privacy-wetgeving heeft. En dat, je kan je wel ergeren, maar dat betekent het wel dat als jij op iets klikt, de sportschool hiernaast niet jou gaat spammen. Omdat je toevallig een of andere.
2: Dus het dient een doel.
7: Absoluut.
2: Maar inderdaad, het gaat er dus wel om. Het gaat ook ergens om gebruikservaring, gebruiksgemak. En dat willen ze dus nu eigenlijk aan burgers vragen. Hoe kunnen we dit
7: en
2: nou.
7: Bedrijven.
2: En bedrijven. Ja. Hoe kunnen we dit nou goed gaan regelen?
3: Ik heb een idee.
7: Ja, je hebt een idee.
3: Nou, je kunt ook de AI-bedrijven verplichten om de bronnen te vermelden. Bijvoorbeeld.
7: Waar heb
3: je dit vandaan?
7: Dat kan je allemaal melden aan de Europese Commissie tot 3 juni. Tot 3 juni kan dat.
3: Voor mij, ja.
7: Ja, zeker. Je kan het online vinden, heel makkelijk. Maar je ziet natuurlijk wel al een stevige lobby die uitzonderingen wil. Met name uit de techbedrijven. Want ja, regeltjes, dat is allemaal ingewikkeld. Moeten we niet willen natuurlijk, zeggen ze dan. Maar goed, de echte vraag is eigenlijk filosofisch. En niet zozeer economisch. Willen we de waarheid online beschermen? Of accepteren we dat manipulatie straks gewoon onderdeel wordt van je leven? Dus als jij straks die cookies niet meer hebt, ja, dan word je ook gebombardeerd met allerlei dingen die je niet wil.
2: En die misschien niet eens bestaan.
7: Die misschien niet eens bestaan, want ze zijn gemaakt met AI. Of misschien is dit bericht wat we wel voorlezen helemaal niet echt. En eigenlijk zitten we allemaal in de Matrix.
3: Ja, dat was Stefan de Vries met het Europese nieuws. Wil je trouwens meer horen van Make Europe Great Again? Ga dan naar die podcast en die kun je onder andere vinden in de BNR-app.
2: Gaan we eens eventjes naar Robert Vriesen bij de ANWB. Robert, hoe druk is het nog?
10: 120 kilometer file nog bij elkaar, Nina. En het lost al ras op. De vertraging wordt minder. Al gaat dat maar langzaam op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. Want daar is de linkerrijstrook dicht doordat het wegdek daar slecht is bij Zwolle Centrum. Daar staan nog 12 kilometer file met een kwartier vertraging. A58 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. Nog 5 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De linkerrijstrook van A59 is nog wel dicht vanuit Os naar Den Bosch bij Rosmalen Oost. 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging heb je ook nog als je over de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem rijdt. Want door de werkzaamheden aan de IJsselbrug staat er voor knooppunt Velperbroek 4 kilometer file. Flitsmeister die meldt snelheidscontroles. En ik ververs mijn scherm eventjes, want dan heb je de actuele. En dat zijn er maar 2. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam bij Hoevelaken controle bij 48.3. En op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Krooswijk nog steeds controle bij 31.4.
6: Tech-update.
3: Meta krijgt een nieuwe rechtszaak aan de broek in eigen land. Dat gaat over misleidende advertenties, Jo van Buurik.
13: Jazeker, Niels Heidhuis en Nina van den Dungen.
2: Hallo.
13: Ja, dat kennen we allemaal wel, hè? Van die frauduleuze posts. Vaak met AI-gemaakte plaatjes erbij. Bijvoorbeeld om jouw geld te laten inleggen in een malafide constructie. Al dan niet nog met een naam en gezicht van een bekende persoon erbij, ja. Zonder diensttoestemming.
3: Jort Kelder heeft er heel erg last van.
13: Precies, die weet alles van. Die heeft zelfs een zaak tegen Google daarover gewonnen. Maar goed, dat soort advertenties dus, daar is een autoriteit in de VS helemaal klaar mee, want die kun je dus ook tegenkomen op Facebook en Instagram bijvoorbeeld. Gaat wel om een relatief kleine autoriteit, namelijk Santa Clara County, dus een district binnen de staat Californië. Maar in die staat, Californië dus, bestaat gewoon wetgeving tegen dit soort frauduleuze advertenties, net zoals we dat in Nederland eigenlijk ook hebben. Daarom heeft Kelder immers ooit gewonnen. Mm-hmm. Maar goed, dus is Meta gesommeerd in de rechtbank in Santa Clara, namens alle inwoners van de hele staat Californië, dus dan hebben we het toch over vele tientallen miljoenen mensen, wordt er een schadevergoeding geëist. En belangrijker, dat dit soort praktijken gestaakt worden door Meta. Want mocht je denken, ja, dat willen ze zelf toch ook niet? Nou, daar is dus nog wel twijfel over. Hmm. Want we hebben vaker gehoord, zulke grote techbedrijven, met name Meta, verdienen daar van alles mee. Tot 7 miljard dollar per jaar.
3: Ja, het is wel grappig dat je het zegt, want toevallig kwam ik laatst een keer zo'n advertentie. En ik denk, nou, dit is weer volledig nep. En op een of andere manier kwam ik toen op een mogelijkheid om dat te melden.
13: Ja, klopt.
3: Dus zei, waarom meldt u dit dan? Ja, omdat er mensen in voorkomen die niet echt zijn. Of een, nou, dan heb ik dat aangegeven. Dus.
13: Ja, nou, het blijft ook een beetje gek, want ik kom het ook tegen. Waarschijnlijk kom je het in je Google Newsfeed tegen. Ja, daar zie ik het namelijk vaak verschijnen. En dan kun je ook van die hele overduidelijk misleidende advertenties tegenkomen.
3: Insta, eigenlijk.
13: Nou, bijvoorbeeld ook. Ja. En het gekke is dan ook, als je dan inderdaad doorklikt van, goh, van wie is deze? Dan zie je daar bijvoorbeeld een Chinese gegevens bij staan. Nou, kun je allemaal melden. En nou, ook daar hebben we in het verleden bij BNR wel eens een verhaal over gemeld dat Google daar meer tegen zou doen. Je blijft ze dus toch tegenkomen.
3: Ja.
13: Het is een beetje dweilen met de kraan open. Maar goed, ook de kern van het verhaal met Meta aan deze zaak in Santa Clara is dus, Meta verdient er gewoon geld mee. Tot 7 miljard dollar per jaar, bleek vorig jaar uit een gelekt intern rapport van Meta zelf, waar Reuters over berichten. Wat gebeurt er dan? Nou, er zijn vaak tussenpersonen die dat soort advertenties verkopen, bureautjes en dergelijke. En die kunnen dat gewoon doen. Dus als jij advertenties bij Meta rechtstreeks inkoopt, dan misschien niet. Dan hebben ze maatregelen. Maar gaat het via inventaris die bij een andere partij is uitbesteed, ja, dan kunnen ze er dus toch tussenkomen. En het is nog erger nieuws, want je kan ze misschien nog steeds te zien krijgen. En dan komt dat omdat je er een keer op geklikt hebt. En dan denkt het algoritme, Niels Heidhuis wil meer van dit soort advertenties zien.
3: Niels Heidhuis wil zich ook tot zijn nek in de bitcoin steken.
13: Ja, nou ja, dat is niet per se frauduleus, zeg maar, dat hangt vanaf hoe je het vraagt, maar het gaat erom als het wel malafide is. Dat kan dan inderdaad ook met bitcoin.
3: Ja,
13: maar
3: allerlei investeringsdingen zijn er toch.
13: Dat zijn inderdaad mensen zoals Kelder, maar ook anderen die dan in verband met bijvoorbeeld crypto-scams werden gebracht, onterecht via malafide advertenties.
3: Ik had er geloof ik een met Sven Kokkelman-achtige situatie. Of ik heb dit gedroomd, hè? Dan was het.
2: Wow, de ben
13: jij zelf
3: nee,
13: nog niet?
3: Maar met de Nederlandse bank, met Klaas Knot en iemand anders die elkaar aanvlogen.
13: Ja, dat soort
3: zo erg
13: afbeelding. Ja, maar jij bent er zelf nog niet voor misbruikt, zeg maar. Jouw beeld is.
3: Nee, want ik heb een face for radio, hè.
13: Ja, dat is waar. Dat
3: mij als verteld door een reclameman.
13: Dan, maar dan gaan we wel heel erg verder.
3: Dat is heel eng. Nee, precies. Maar goed, dus ze worden voor de rechter gesleept en dat wordt een zaak.
13: Ja, nou, ben benieuwd wanneer we daar verder van gaan horen.
3: Hé, en we krijgen een nieuwe spelshow in de Verenigde Staten.
2: Een hele leuke, voor ons hele bekende.
3: Dat is op zich niet bijzonder, maar dit is, zal ons wel bekend voorkomen.
13: Ja, dat gaat in ieder geval onze generatie. En
3: hier is uw gastheer.
2: François Boulanger.
3: Ja,
2: het is mooi. Nu al heel lang, hoe heet hij ook alweer, Jan Versteeg, toch?
3: Ja, het bestaat nog, Lingo.
2: Nee, nu niet meer.
13: Nee,
2: maar
13: inmiddels niet meer inderdaad. Maar goed, allerlei mensen hebben het gepresenteerd. En ja, de grap is, voor ons heet het Lingo. Maar het is eigenlijk geen Lingo, maar toch Wordle is het ook weer wel. Nou, ik kan net zo goed gelijk naar huis gaan, Nina. Nee, ik bouw het lekker op.
2: Oh, sorry.
13: Wat is het superpopulaire woordspelletje op het internet tegenwoordig? Inderdaad, Wordle.
2: Ik heb het heel veel gespeeld.
13: En speel je het nog steeds?
2: Nee, nu niet meer.
13: Nee, maar nu speel je in de BNR-app natuurlijk de woordspelletjes.
2: Ik speel alle puzzels in de BNR-app.
13: Ja, nee,
2: ik heb geen Wordle.
13: Ik probeer het niet te doen, ik speel andere soort games. Maar goed, Wordle dus, verscheen eind 2021, werd die winter razend populair. We hebben het ook vaak over gehad in de tech-updates. Zo populair dat de New York Times er toen al als de kippen bij was om het te kopen van de bedenker, genaamd Joel als Wardle. Want ja, waarom zou je je spel anders Wordle noemen? Mm-hmm. Sindsdien ook te spelen via de site en de app van die krant. Dus ja, Wordle is al jarenlang van de New York Times. Nou, er werd al heel lang gesproken over een tv-spelshow rond Wordle. Nou, sterker nog, 2,5 jaar lang aan gewerkt. We hebben het ook in de geruchtenmolen van mij vorig jaar wel eens in de TechD besproken. Nu dan eindelijk officieel medegedeeld door tv-talkshow-host Jimmy Fallon. Die gaat het niet presenteren.
2: Oh,
13: maar
2: dat
13: wel
2: is jammer. Dat lijkt me wel.
13: Ja, had
2: echt
13: ik leuk gevonden. Ja. Samantha Guthrie gaat het presenteren. Ook een Amerikaanse presentatrice. Mm-hmm. Ja, ik had Fallon ook wel leuk gevonden op die plek inderdaad. Ja. Hij heeft al een, ook wel heel erg commercieel type, maar hij heeft wel humor. Dus ja, ja.
2: Bij ons is het ten graven gedragen, omdat er niemand meer naar keek. Nee. Behalve 80-plussers.
3: Ja, en ze hadden alle vijflettige woorden al gebruikt.
2: Dat kan ook.
13: Nou ja, maar die kun je ook naar 4 of 6. Of ja, wat was nou op vrijdagavond?
2: Ja, 7. Dat ze wel, 7.
13: Nou, weer nagaan.
2: Niet normaal. Goed,
13: dan ga je dus misschien zien dat over een paar jaar, als het in Amerika een beetje loopt, dat we het hier weer gaan doen. En dan noemen we het misschien geen lingo meer. En dan is het weer leuk.
2: Dan blijft ook gewoon Wordle, dan is het helemaal nieuw. En hebben we dat nooit eerder
13: gezien. Ja, daar gaat onze autonomie. Wij waren eerder dan Amerikaan.
3: Ja, bij de publieke omroep notabene.
2: Wij hadden dit format gewoon kunnen verkopen.
13: Moeten boos als zijn.
2: Als een echte John de Mol hadden wij hier miljarden voor moeten vangen.
3: Is dat niet gebeurd dan?
13: Nee, blijkbaar niet.
2: Nee,
13: want het spelconcept is nooit
3: vandaan komt.
13: Het spelconcept is nooit vastgelegd. Helaas, blijkbaar.
3: Nee.
13: Zonde.
3: Nou ja, goed. Hoeft ook niet altijd. Dankjewel, Jo van Buurik.
17: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Is het niet gelukt om Ilja Gort aan de lijn te krijgen?
2: Ja, we hadden beloofd. We zouden het over wijn uit London City gaan hebben.
3: Ja,
2: met
3: weet
2: Ilja
3: je er nog
2: Gort.
3: Iets van? Of,
2: nou ja, het is een mooi artikel in de Financial Times.
3: Oh,
2: dus dat er steeds meer Londense wijn beschikbaar komt. Dat het heel normaal wordt. Het
3: mousseert ook gewoon?
2: Binnen de stadsgrenzen wordt het gemaakt.
3: Knap.
2: Mousserend, een soort champagne. Proost. Ik wil het wel proeven.
3: Wij gaan aan de zuip. En wat gaan de luisteraars
2: doen? We gaan naar de nachos, maar dan niet op tafel. Maar daar gaan we het over hebben in BNR Beurs. Met Jelle Maasbach en Jochem Visser. Nacho. He, taco, Trump always chickens out. Maar nacho is not a chance. Hormuz opent.
3: Ja, mooi.
2: Gaan we naar luisteren. Fijne avond.
18: 52 min 40.
19: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.

0: Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: De beste kandidaat voor uw vacature solliciteert niet, maar is wel geïnteresseerd. Up in Business zorgt ervoor dat u high performers vindt en activeert, nog voordat u ze nodig heeft. En garandeert dat ze passen, presteren en blijven. Ik ben Caroline Pols, founder van Up in Business. Wij maken de kwaliteit van de hire voorspelbaar. Hoe we dat doen? Ik vertel het u graag.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
4: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
5: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
7: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
8: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
9: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste dagelijkse files zijn aan het oplossen nu, in totaal nog zo'n 100 kilometer file. Een paar opvallende, om te beginnen de A28 Amersfoort richting Zwolle, bij Zwolle Centrum, bij de werkzaamheden althans. Daar was al een deel van de weg afgesloten doordat er gaten in het asfalt zitten. Is ook een ongeluk gebeurd nu. Er staat 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A58 Breda richting Tilburg, bij Ulvenhout is de weg vrij na een ongeluk. Vertraging nog 10 minuten. De A59 dan Oost richting Den Bosch, bij Rosmalen een ongeluk. De linkerrijst ook dicht, kost je bijna 20 minuten ook. En tenslotte is het nog altijd erg druk ook op de N325 van Nijmegen naar Velperbroek. Voor de aansluiting met de A12 staat er 4 kilometer file en dat kost je een kwartier.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
13: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem en volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. Op Tenerife vertrekken vandaag 2 vliegtuigen met passagiers en bemanningsleden van 4e schip Hondius. De vluchten zijn georganiseerd door Nederland en Australië en gaan naar Eindhoven. Er is zeker 1 Nederlander aan boord. Het ophalen begon gisteren, toen kwamen 8 Nederlanders terug. De Duitse politie heeft met de arrestatie van een jongen van 17 misschien een bloedige aanslag.

0: verijdeld. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of bar. De verdachte is een bewonderaar van terreurgroep IS en had spullen waarmee je een bom kan maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. De premier van India, Modi, komt zaterdag naar Nederland om over de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne te praten. Dat gebeurt op Paleis Huis ten Bosch, waar hij luncht met de koning, de minister van Buitenlandse Zaken Perensen en mensen uit het bedrijfsleven. Modi gaat zaterdag ook naar premier Jette. En de Keukenhof blijft een hit. Het bloemenpark in Lisse is elke lente maar 2 maanden geopend, maar ook dit keer liepen er weer bijna 1,5 miljoen bezoekers rond. Onder de Keukenhof-toeristen waren veel Duitsers, Amerikanen, Fransen en Britten. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog, dan een graad of 12. En tot zover het ANWB-nieuws.
1: Ja, gooi Taco maar weer de prullenbak in. Dat beursgezegde Trump always chickens out is nu echt klaar. We moeten het gaan hebben over een ander Mexicaans gerecht. Nacho, oftewel not a chance, Hormuz opens. Verder bespreken we nieuwe plannen van de baas van Air France, KLM. Hij wil van de naam af en luchtvaartmaatschappijen door heel Europa kopen. Dat en meer zometeen in BNR Beurs.
2: De gevreesde blauwe envelop. De schrik, paniek en stress blijven hetzelfde. En nu verandert het rekeningnummer van de Belastingdienst. Laat je stress niet toenemen door in de val van fraudeurs te trappen. Zorg dat je naar het juiste rekeningnummer overmaakt door een online check op surepay.eu. Wanneer je surepay.eu gebruikt, weet je het for sure.
3: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Is AI een tool of uw nieuwe collega? Ontdek het tijdens OutSystems One op 2 en 3 juni in de RAI Amsterdam. Leer van topbedrijven als Normal en DHL hoe u bedrijfskritische AI-systemen bouwt en schaalt. Claim nu gratis toegang op outsystems.com/bnr. OutSystems One. De toekomst is agentic.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
10: Hallo, hallo en welkom op deze maandag 11 mei. De dag dat we de taco inwisselen voor de nacho.
11: For weeks we've had the taco trade. But it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
10: Een nacho, dat staat voor not a chance, Hormuz opens.
1: En dat betekent higher for longer, een hogere olieprijs en een hoge inflatie voor langere tijd. Over dat trieste scenario praten we in deze aflevering bij.
10: Hebben we het ook over een defensieaandeel dat het, ondanks al het leed in de wereld, niet goed doet.
1: De Amsterdamse beurs ging 0,2% naar beneden, sloot op 1015 punten. Grootste daler, DSM Firmenich, met een verlies van 3%. Beurs in de VS, die staan juist in de plus. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met niemand minder dan Corné van Zijl, analist bij Cardano. Welkom.
12: Goedenavond.
10: Goedenavond, Corné. We beginnen met een pijnlijke mismatch. De aanstelling van Marcel Eggenkamp als CFO van Wereldhaven. Hij werd in december bekendgemaakt. In januari ging hij aan de slag. En deze week moest hij alleen nog even officieel benoemd worden door de aandeelhouders. Dat leek een formaliteit, alleen Wereldhaven trekt zijn benoeming in. Hij gaat weg. Heel erg pijnlijk voor Eggenkamp en ook voor de sollicitatiecommissie. Want het bedrijf geeft toe dat de twee niet zo goed bij elkaar passen. Na onze gesprekken, zeggen ze, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat dit op de lange termijn niet de juiste match is. Volgens de CEO presteerde Eggekamp niet slecht. Was er ook geen verschil van inzicht over de strategie. Maar de klik was er gewoon niet, zegt hij. Nou, vrij pijnlijk allemaal. Ze gaan nu op zoek naar een vervanger. En ik denk ook dat de sollicitatiecommissie vervangen gaat
1: worden. Dan gaan we door naar de bommen en granaten. Over conflict gesproken. Want Rheinmetall is het meest populaire defensieaandeel van Nederland. Ook al 27% gedaald dit jaar als aandeel. Morgenochtend wordt er vergaderd en boze aandeelhouders die stellen al voor om het dividend van 8 naar bijna 12 euro op te hogen. Want het bedrijf zit in de spagaat. Het orderboek zit ramvol en de Duitse overheid gaat ook echt wel miljarden meer uitgeven. Maar om al die tanks en howitzerkegels te produceren moet je wel enorme investeringen doen. En daarom dook de vrije kaststroom voor de zoveelste keer in het negatief dit eerste kwartaal. En dus staat de meest pure meting van je winst, vrije kaststroom dus, nu nog lager dan die vorig jaar stond in dezelfde periode. Ja, Corné, er worden heel veel redenen genoemd voor de daling van Rheinmetall dit jaar tot nu toe. Energieprijzen, hoog opgelopen koers. Waar komt het nou eigenlijk allemaal door?
13: Nou ja, heel simpel. We begonnen eigenlijk vanuit een hele enthousiaste periode. Ik zat net nog eventjes het appverkeer tussen mij en Jelle even erop na te slaan. Oh, en toen noemde hij augustus vorig jaar al dat het meest populaire aandeel onder Nederlandse particuliere beleggers was. Nou ja, daarvan wat de koers had gedaan. De koers was toen niet van 1700 en nu een flink stukje lager. Nou ja, dat is natuurlijk een slechte startpositie. En het tweede, waarom de koers vandaag bijvoorbeeld zo hard naar beneden ging, omdat Poetin in wat gesprekken liet weten dat hij toch wel een beetje het einde van de oorlog zoekt. En dat is natuurlijk heel erg nieuw. En dat is een extra verklaring waarom het sentiment rond dit soort aandelen toch even wel iets veranderd is. Kijk, het orderboek zit heel erg propvol. Die extreme waardering is ook een beetje genormaliseerd. En je betaalt nu 21,5 keer de winst van 2027. En dat begint bijna redelijk te worden. Dus ja, al met al een combinatie van factoren.
10: Ga ik door voordat Corné nog meer uit onze WhatsApp-geschiedenis gaat onthullen. Ik wil het nog even hebben over de speech die de Britse premier Keir Starmer gaf. Je weet wel, de man die moet vechten voor zijn politieke toekomst nadat zijn Labour Party onlangs flink werd afgestraft bij de lokale verkiezingen.
14: The election results last week were tough. Very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the result. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
10: Ja, je hoort hem zeggen, ik neem verantwoordelijkheid, maar hij stapt niet op. Ondanks dat verlies, 60% van de raadszetels verloren. Ondanks dat meerdere mensen uit zijn eigen partij zeggen, je moet weg. Het worden de komende dagen spannende dagen voor de Britse rente en de pond. Want ja, die kunnen natuurlijk wel op en neer gaan bewegen, voorspellen deskundigen als Starmer alsnog het veld moet ruimen.
1: Ja, we zagen de gilts ook een beetje dalen vandaag en de rente omhoog gaan. Ja. En heb ik nog een koers voor je waar je vanaf kan skiën? Die van Wingtech. Meer dan 50% gedaald in het afgelopen half jaar. Dat is het moederbedrijf van chipmaker Nexperia. Ja, oftewel dat chipbedrijf waar minister Karremans van Economische Zaken even de macht greep met een noodwet, waarna de ondernemingskamer de Chinese topman eruit mieterde en alle aandelen onder curatele liet stellen. Dat is de reden van de koersval van Wingtech, want ja, er valt een hele operatie opeens uit je boekhouding, dus willen ze nu verhaal halen. De Chinezen die starten een internationale arbitrageprocedure waarbij ze spreken van bijna 7 miljard euro aan geleden schade door het ingrijpen van Karremans en de ondernemingskamer. Maar dat wordt een flink lastige zaak, want je gaat dan langs bij het Internationaal Centrum voor Meningsverschillen over Investeringen. Ik moest dit opzoeken. Dat is een arbitragehof gelieerd aan de Wereldbank. En dan wijst elke partij een arbitrator aan en dan mag Wingtech gaan bewijzen welke schade er nou precies is geleden. En dan mogen ze gaan rollenbollen met de overheid, de Nederlandse overheid, wel te verstaan. Kortom, dat blijft nog wel even een latrelatie, die band tussen Den Haag en Beijing.
10: Straks hebben we het over Elon Musk. Die mag ineens mee met president Trump naar China.
1: En een spannend verhaal over een netwerk van advocaten dat maar liefst 12 jaar lang de boel besodemieterde.
10: Maar we beginnen in Iran, of in dit geval met het voorstel van dat land. Iran kwam met een tegenvoorstel om de oorlog te beëindigen een paar dagen nadat de VS een vredesvoorstel had gedaan. Maar daar heeft Trump geen trek in.
15: De Amerikaanse president Trump heeft geen goed woord over voor het vredesvoorstel van Iran. Hij wijst het voorstel keihard af.
10: Ja, Iran had heel wat eisen. De VS moest de zeeblokkade stoppen, garanderen dat er geen verdere aanvallen zouden plaatsvinden. Ook moesten de sancties worden opgeheven en er moest een einde komen aan het Amerikaanse verbod op de verkoop van Iran. Iraanse olie.
1: Ja, geen wonder dat Trump dat alles volkomen onacceptabel noemt, waardoor de chaos dus weer compleet is. De olieprijs stijgt verder, een deal lijkt weer ver weg, waardoor beleggers nu niet meer rekening houden met de taco trade, oftewel Trump always chickens out, maar met de nacho trade, oftewel not a chance, Hormuz opens. Veel investeerders die gaan er nu vanuit dat die olieprijs en inflatie langer hoog blijven. We zien het ook op de obligatiemarkt. Het renteverschil tussen korte en langlopende Amerikaanse staatsobligaties is afgenomen. En dat komt omdat er eigenlijk minder of geen renteverlagingen van de Federal Reserve worden verwacht. De hogere inflatie biedt daar gewoon steeds minder ruimte toe, zeggen de markten, de Fed futures in ieder geval. Maar we horen altijd hetzelfde van beleggers, Corné. We halen de schouders op. We zien wel, oorlog doet niet zoveel. Het einde komt er toch wel een keer aan. Waar sta jij deze week? Wat is jouw scenario?
13: Nou, die scenario's veranderen bijna met de dag, zou je zeggen. Maar iedere keer is het ook weer een herhaling. Sinds 28 februari lijken we al in een eeuwige herhaling van de film Groundhog Day te zijn. Iedere dag begint optimistisch. Dan komt er weer wat berichtgeving uit de Verenigde Staten van Axios. Die zegt, nou ja, de deal is aanstaande. En vervolgens komt Trump er weer met een tweet overheen. Die zegt, nou ja, het is waardeloos, het gaat voorlopig niet door. En zo gaat het maar door en door en door. Maar iedere dag dat die straat dus een keer dicht is, betekent wel dat er grotere problemen komen qua productie. En die voorraad raakt iedere dag een beetje verder leeg. En dat gaat op een gegeven moment wel pijn doen. Hè. We zitten nou nog een kleine 4 weken... totdat we echt bij een bare minimum zijn, zoals ze dat noemen. En daar zijn de discussies tussen alle experts. Sommigen zeggen 6 weken, sommigen zeggen 3 weken. Waar het ook ligt, we komen er wel dichterbij. En dan gaat het op een gegeven moment wel pijn doen. En dan gaan we er wel wat waarde aan hechten.
10: Is het wel een scenario waar jij mee worstelt, bang voor bent, want die nacho, dat gerecht is heel lekker, maar dit is niet zo lekker dat die straat van Hormuz dan voor weken of maanden dicht blijft.
13: Nee, want het grote verschil met Taco is, bij Taco ging dat altijd over zaken waar hij bij zelf zich kon terugtrekken en zegt, nou ja, alles is normaal, hè, met Groenland, met alle discussies met Liberation Day over de tarieven, maar hier niet. Hier is die afhankelijk van wat de andere partij doet. En die zegt van, ja, wij kunnen heel veel pijn lijden. Bekijk het maar eventjes. Wij houden de boel hier ook onder controle. Dus hij kan zich niet zo makkelijk meer terugtrekken. En dat is wel een groot verschil met al die andere zaken.
10: Wat heeft dit voor gevolgen voor het beleid van de Fed? Want zijn man, hij heeft Kevin Warsh aangesteld als opvolger van Jerome Powell. Die moet binnenkort met een rentebeleid komen. Wat heeft het voor gevolgen voor dat beleid?
13: Nou, wat je ziet is dat de renteverwachtingen al echt danig veranderd zijn. Eerst gingen we in begin van het jaar uit van 2 tot 3 kwartjes verlaging. Nou, dat is er al helemaal uitgeprijsd. Ja. En waar je wel rekening mee moet houden, en dat is wat Paul ook wel gezegd heeft, van ja, we kunnen nu wel gaan reageren, maar ja, de effecten zijn pas over 6 tot 8 maanden zichtbaar. En ja, tot over 6 tot 8 maanden zal dat wel een keertje opgelost zijn, mag je hopen. En dan ben je dus nu aan het je rentebeleid aan het aanpassen op iets wat over 6 tot 8 maanden alweer helemaal over is. Waar je wel rekening mee moet houden is ook dat de inflatie is nu heel duidelijk. Dus vanwege de inflatie zou je de rente moeten verhogen. Tenminste, renteverhoging doet natuurlijk niet zoveel met de olieprijs, maar dat terzijde. Maar het gaat wel economische schade opleveren. Dus voor je het weet zet je de rente te verhogen, terwijl eigenlijk zou het over een jaar weer moeten verlagen, omdat dan alle economische schade zichtbaar wordt. Dus het is een inflatie, op korte termijn inflatie verhogend, en op lange termijn, zo over een jaar, is het groei verlagend. En met beide zou je moeten dealen als centrale bank.
1: En dan even ongeacht wat er gebeurt, hè, die oliemarkten even. Want als je oliehandelaar bent, dan speel je een beetje Leonardo DiCaprio in Don't Look Up. Je kondigt de hele tijd het einde van de wereld aan. Dit is het ergste schok in mijn leven, zeggen ze dan allemaal. En niemand luistert naar je, want de beurs haalt zijn schouders op. Die zegt, ik ga weer chipaandelen kopen en we gaan weer verder. Dus even die oliemarkten. Jij zegt 4 weken. Hoeveel schade is er nou al gedaan aan de reserves op aarde en de energiemarkten als geheel? Is daar iets over te zeggen?
13: Ja, daar valt veel over te zeggen, maar dan heb je wel een paar uur nodig, denk ik. Wat denk ik wel. Het belangrijkste is dat een heleboel van die capaciteit, dat duurt natuurlijk ook weer een paar weken voordat het opgestart is. In Saudi-Arabië gaat dat wat makkelijker dan in andere dingen. Maar op een gegeven moment wordt dat gewoon wel een probleem. Je komt 20% van je totale wereldwijde productie tekort. Ja, linksom of rechtsom, dat moet ergens worden opgelost. Nou, een simpele vraag- en aanbodcurve betekent dat, dat als die voorraden op zijn, dat je echt die 20% tekort hebt. En vervolgens gaat dus de prijs verder omhoog en dan gaat het pijn doen. En degene die met de grootste portemonnee kan het betalen, en degene met de kleinste portemonnee, denk aan India en andere emerging markets, ja, daar zullen ze gewoon de vraag moeten aanpassen. En dat heeft een impact op de wereldwijde economische groei.
16: En dat hebben we premier Modi van India ook al een beetje zien zeggen natuurlijk. Ja. Iets wat we vaak vergeten is namelijk ook wel dat 80% van die 20 die jij noemt uit de Straat van Hormuz, dat stroomt niet naar het westen, maar naar het oosten, bijvoorbeeld naar China. En je ziet inflatie in China nu oplopen, boze consumenten, boze automakers. Begint de tijd niet juist heel erg te dringen voor hen?
13: Ja. Op zich wel. Het is wel zo, als je nou naar voorraden gaat kijken, landen die altijd heel erg afhankelijk zijn en zich niet zoveel hoeven aan te trekken van de bevolking, zoals China, die kunnen echt enorme voorraden aanleggen. En dat hebben ze dus ook gedaan, gewoon strategisch. Ze weten dat de wereld boos kan worden en dan moet je op jezelf afgaan. Dus die hebben wel extreem grote voorraden en die kunnen ook echt heel lang ermee vooruit. Maar ook daar, ja, bij hun geldt het van zij zijn alleen maar vooral afhankelijk van wat er uit het Midden-Oosten komt. En inderdaad, wat je zegt, 80%. En dat betekent dus dat wel bij hun die voorraden ook het hardst naar beneden gaan.
16: En wat betekent dat eigenlijk voor de meeting tussen Trump en Xi woensdag? Want eerder stelde Trump die meeting juist uit. Toen zeiden ja, nu er nog geen deal is rond Hormuz, ga ik daar nog even niet heen. Wat gaan die bespreken als het zo doorgaat?
13: Ja, ik denk dat Xi toch wel heel graag wil dat er een oplossing komt. Maar ik denk ook dat ze denken van nou, Iran is wel een hele mooie tegenstander. En als daar weer een oorlog komt, dan staan wij er weer strategisch voor, mochten we eens een keertje Taiwan willen binnenvallen. Want ja, de raketten zijn dan op een gegeven moment op en kunnen ze Taiwan niet meer beschermen. Dus ik denk dat die heel goed nadenken over alle mogelijke scenario's. En ik ben bang dat Trump daar wat minder goed over nadenkt.
10: Ja, we hebben het dus over die scenario's gehad tussen die twee leiders, wat besproken gaat worden over obligatiemarkt, de oliemarkt. Nog even over de beurs. Want wat betekent dit concreet voor die particuliere belegger die nu naar ons zit te luisteren en die denkt, ja, als die Straat van Hormuz nog heel lang dicht blijft, gaat dat gevolgen hebben voor mijn aandelen?
13: Ja, nou ja, het is wel een feit dat we kijken nu allemaal naar de tech-aandelen. En die zijn ook by far het grootste deel van de totale markt. Mm-hmm. Bedrijven die hier last van hebben, chemie, staal, airlines. Ja, dat is allemaal peanuts in totale marktweging. Als je gaat kijken, de S&P 500, de grote zeven technamen, zijn 32% van de hele S&P 500. En 24% van de totale winst. Ja, dat wordt niet echt beïnvloed wat voor oliecrisis er is. Dus ja, ik kan me wel voorstellen dat die belegger een beetje schouderophalend naar deze bewegingen zit te kijken.
17: BNR Beurs.
10: Vliegen we door naar die, zoals Corné het zei, die peanuts, naar Air France KLM. Dat gaat verdwijnen, lezen we in de Telegraaf. Topman Ben Smith wil op overnamepad, wil meer luchtvaartmaatschappijen gaan toevoegen aan het bedrijf en vindt de naam Air France KLM dan niet meer passen. De topman zou het Scandinavische SAS en later ook het Portugese TAP willen toevoegen, waardoor dus het hele bedrijf op de schop gaat. Corné, leek ons een goed moment om even te kijken naar dat nieuwe luchtvaart consortium dat dan ontstaat. Frans, Nederlands, Scandinavisch en Portugees allemaal onder één dak. Is dat een match made in heaven?
13: Nou, dat is denk ik. Heaven slaat meer op hoe hoog die vliegtuigen vliegen, maar niet echt op de industrie. Dat is natuurlijk altijd één groot drama geweest. Het is wel zo, ja, dat deze combinatie zorgt er wel voor dat het allemaal veel efficiënter kan. Ja. En dat is wel heel hard nodig. En ik wil ook wel even wijzen op de situatie die je in de Verenigde Staten hebt gezien. Ook daar hadden we een situatie zoals we hier hadden. Maar daar zijn een heleboel van die grote airlines bij elkaar gegaan. En dat heeft gezorgd voor een totale andere prijsstelling, omdat er minder concurrentie is. En daar, vroeger was Amerika altijd veel goedkoper, interne vluchten, dan Europa. En dat is nu andersom geworden. Omdat hier meer concurrentie is in de Verenigde Staten, door die combinaties, ja, minder concurrentie. En dat betekent dus dat je daar een duurdere vlucht hebt. En dat is wel, ja, bijzonder om te zien. En dat zou ook in Europa kunnen gebeuren.
10: Gaan we uiteindelijk echt een grote Europese speler zien met dus wat gezondere marges dan wat we nu elke keer voorbij zien komen?
13: Dat is een mogelijkheid. En die marges kan je verhogen ook. Als je met 4 maatschappijen bij elkaar bent, dan kan je dat allemaal veel efficiënter inrichten. En dat is denk ik wel het grote voordeel van zo'n grote maatschappij. En dat betekent daadwerkelijk inderdaad dat je op die manier kosten kan besparen.
10: Ik ga je niet vragen of je een nieuwe naam weet, maar denk je dat een nieuwe naam wel voor meer interesse kan zorgen?
13: Nou, we hebben Iberia en British Airways gezien. En dat is de gecombineerde naam IAG. Ik ken weinig mensen die überhaupt de naam kennen of daar warme gevoelens bij hebben. Dus dat zal bij deze namen ook zo zijn. De warme gevoelens krijg je bij KLM als je daar al behoefte aan hebt. En daar blijft het allemaal bij.
17: BNR Beurs.
10: Warme gevoelens krijgen we ook altijd een beetje van die bel, hè, Jochem?
16: Zeker, Wall Street.
10: Ja, we gaan naar de vrienden in New York. Alles in het groen daar. Of, nou ja, dat wil zeggen, de Dow Jones staat op dit moment onveranderd. De S&P 500 wint wel. 0,3%. De Nasdaq krijgt er 0,2% bij. We hadden het net al even over dat bezoek van Trump aan Xi Jinping aan China. Woensdag gaat het gebeuren. Afgelopen vrijdag hadden we het in BNR Beurs nog over de mogelijke CEO's die mee mochten gaan. Jens Huang van Nvidia zat toen nog te slijmen voor een plekje aan boord bij de handelsdelegatie. Maar het komt er binnen. Hij mag niet mee. Jawel, het meest waardevolle beursbedrijf mag niet mee naar China. Toch wel opvallend. Elon Musk van Tesla mag dan wel weer mee. Net als Tim Cook. Snap je dat, Corné?
13: Beide hebben heel veel directe verkopen in China. Ik sta er altijd van te kijken hoeveel iPhones er in China nog worden verkocht. Ik kan me voorstellen dat China denkt van als je nou aan één ding met qua spionage denkt, dan wil je zeker geen iPhone en ook geen Tesla's hebben rijden. En die zijn al verboden vanaf, die mag je niet op overheidsterrein
10: parkeren. Maar dat die Jens Huang niet meeneemt, bedoel ik meer?
13: Dat hij, ja, ik zou niet weten waarom die niet mee mag, inderdaad.
16: Nou, dan moeten we maar eens iets anders waar we warme gevoelens van krijgen. Namelijk de handel met voorkennis. Daar worden we vaak ook van, namelijk als beleggers. Want de Amerikaanse autoriteiten en de toezichthouder SEC vervolgt een netwerk van advocaten die meer dan 12 jaar lang informatie aan elkaar en andere handelaren toespeelden. Dat ging dan over meer dan 30 dikke deals waar zij aan werkten. En betrokkenen kochten dan opties en aandelen voor zo'n fusie of overname gemaakt werd. En zo profiteerde men dus van de koersgevoelige informatie. Bijvoorbeeld die overname van Roomba-maker iRobot door Amazon, maar ook overnames van Johnson & Johnson, olieleus Occidental en wat investeringsbanken. Advocaten van Wachtell Lipton, toch wel de bekendste van het stel die aan fusies en overnames doet, tot en met Goodwin en andere partijen en andere bekende firma's, die waren er allemaal bij betrokken. Vrij pikant, omdat dat echt elite adviseurs zijn op Wall Street. Eén advocaat die verdiende bijvoorbeeld makkelijk $6 miljoen... aan één Russische handelaar die maar bleef betalen voor tips over de deals waar hij aan werkte. En als je de documenten leest, dan kan je zelfs zien dat ze heel graag champagne-emojis aan elkaar doorsturen zodra de buit binnen was. Maar Corné, nou ben ik toch een beetje in de war. Want we hoorden eerder juist, zeker sinds Trump aan is gesteld, dat juist de SEC en ook de CFTC, twee toezichthouders van financiële markten in de VS, dat een beetje papieren tijgers waren geworden. Zeker als het om Trump, crypto, voorspelmarkten enzovoort ging. Maar nou hebben we toch dit soort grote zaken, dus wordt er toch een deuk in een pakje boter geslagen.
13: Ja, nou ja, ik denk dat je het zelf al aangeeft. De reden, het grote verschil is, dit zijn Ivy League lawyers. En die horen niet zozeer tot de Trump insider crypto deals.
16: Ze zijn veel te elitair en te slim, zeg je eigenlijk.
13: Ze zijn veel te elitair, inderdaad. Hoewel ik moet zeggen, als je ziet hoe ze het hebben gedaan, dat de domheid er wel vanaf druipt. Een van de mooiste voorbeelden vond ik dat er een van die advocaten, die had het aan zijn broer doorgespeeld, die zei het weer tegen de kapper en die zei het weer tegen een vriend van die kapper. Als je dat netwerk zo groot maakt, dan zit je erop te wachten tot het ontdekt wordt. Dit is een tip voor degene die de insider tips wil volgen. Met dit soort dingen ga je altijd door de mand vallen. Maar laten we hopen dat dat altijd blijft gebeuren.
10: Wil ik nog even heel snel een voorspelling erin gooien van Dan Ives, een bekende Amerikaanse tech-analyst. Die is laaiend enthousiast over diezelfde tech-aandelen, Amerikaanse om precies te zijn, en daarom denkt hij dat de Nasdaq flink gaat stijgen.
18: Look, we are in the early days still of the AI revolution. I think, look, the haters will hate, and we know that, but we're going to be talking about tech stocks for the coming year, because I think we're going to Nasdaq 30,000 as this all plays out, given where I see now it spreads the second, third, fourth derivatives.
10: Hij staat op dit moment boven de 26.000 punten, maar hij zegt dit jaar gaat de Nasdaq door die 30.000 punten gaan zijn.
16: En dit was hem alweer bijna. Eerst nog even naar morgen.
19: Na al het bijzonder uitbundige cijfergeweld van de laatste paar weken kunnen beleggers weer even rustig ademhalen. Er schittert weer eens een macrobericht tussen alle kwartaalrapportjes, want de Amerikaanse consumentenprijzen over april vallen weer op de mat. Wie afgelopen maand wel eens een tank vol heeft gegooid in de VS snapt wat er gebeurt. De verwachting is dat de inflatie op jaarbasis is gestegen naar 3,7% in april. En die prijsstijging en het onvermogen om rust in de straat van Hormuz te brengen zetten ook de kans op renteverlagingen weer ver naar achter in het jaar. Pas vanaf oktober komt er een klein beetje kans op zo'n verlaging, volgens de Fed Futures Markt. Verder nog wat cijfers. Industrieleveranciers TKH Group en het kleinere Kendrion doen de boeken open. En mocht je nou somber zijn omdat je niet enkel chipbedrijven in je portefeuille hebt zitten en al je vrienden wel, sla dan s'avonds laat nog even de cijfers van The Beachbody Company open. Die rapporteren na beurs in de VS, want je kan ook altijd nog beleggen in fitnessketens in California. En als je dan even naar de koers kijkt, dan zie je wat het betekent om de afgelopen 5 jaar 97% van je belegging te hebben verloren. Het kan, kortom, altijd erger.
10: Dit was de BNR Beurs van maandag 11 mei. De dag dat we leerden dat Jens Huang eruit ligt bij president Trump. De man die altijd bij ons mag aanschuiven. Die altijd met ons mee op beursreis mag. En altijd in ons hartje zit. Corné van Zijl van Cardano. Dankjewel.
13: Mijn avond is weer goed.
16: En jij, lieve luisteraar, jij mag ook altijd in ons bootje stappen. Heel veel dank daarvoor weer. Morgen zijn we er weer. Hopelijk jij ook.
10: Morgen.
20: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Dit is een praatje over Watts Hybrid Menswear. Op de radio. Vrij onhandig. Ja, je ziet niets van de kleding. U zult het zich dus moeten voorstellen. Een tennisbaan. Azuurblauw. Midden op de baan. Een man. Haar goed. Alles goed. Hij draagt Watts. Donkerblauw. Luchtig. Tech fabric. Zonde om in te zweten. Maar hij tennist niet. Hij zit op een designstoel. Vrij onlogisch. Maar stijl gaat boven etiketten. Hij denkt na over zijn volgende set. Kalm. Haast is voor amateurs. En zonder zich om te kleden zit hij ineens voor het gordijn. Dezelfde Watts-outfit past ook in de business class. Après-midi, op het terras bij een sterrenchef. Rousseau, langoustien, leuke juffrouw. Hij reserveert nooit. De maître d' regelt wel iets. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com. Dat is WAHTS.com.
24: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
25: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
26: Van Bentum en Keulen Advocaten.
27: Van Bentum en Keulen Advocaten en Notariaat.
28: Na 85 jaar gaan we verder als VBK. Nieuwe naam, dezelfde mensen, hetzelfde vertrouwen. VBK, vertrouwd vooruit.
25: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
29: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
30: Zijn jouw bezorgers ZZP'ers? Vanaf dit jaar zijn ze flinke boetes waard. Kies daarom voor ZZP bij Bikeshift. Zorgeloos zonder probleem. Wel flexibel, geen boetes. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
31: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
0: Frank, pensioenalert.
2: 68% van de werkgevers is nog niet klaar voor het nieuwe pensioenstelsel. Maar het is gelukkig nog niet te laat. BeFrank helpt je om op tijd aan alle verplichtingen te voldoen. Dus ga vandaag nog naar BeFrank.nl.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
4: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
5: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
6: BNR Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij. Er staan nog een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij Westervoort 4 kilometer en een kleine 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Ter hoogte van Zwolle Centrum is dat gebeurd. Daar was al een rijstrook afgesloten. Inmiddels zijn dat er 2. De vertraging is opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tenslotte valt ook nog op de N223 Delft richting Hoek van Holland. Voor Hoek van Holland 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dik Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. De universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem. En volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
11: Maandag 11 mei. Welkom bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit weekend vielen opnieuw veel doden bij Israëlische aanvallen op Libanon. Overleg tussen Iran en de VS lijkt geen meter opgeschoten. Zaterdag werden in Zuid-Libanon 31 doden gemeld nadat Hezbollah vrijdag de verantwoordelijkheid opeiste voor 2 aanvallen op militaire basis in Noord-Israël. Gisteren vielen in Libanon volgens Al Jazeera opnieuw 24 doden. De Amerikanen schoten dit weekend op 2 Iraanse olietankers in de Golf van Oman. Iran liet een LNG-schip door de straat van Hormuz en vanmiddag nog eentje. Iran heeft een nieuw voorstel gedaan aan de Amerikanen. Dat volgens bronnen gaat dan om opheffing van de blokkade. Dus van zowel Iran als de Amerikanen in ruil voor eind aan de oorlog en opheffing van de sancties. Ook de aanvallen op Libanon zouden moeten stoppen. De nucleaire kwestie zou later aan de orde komen. Trump heeft dat voorstel afgelopen nacht afgedaan als volkomen onacceptabel. Waarop de olieprijs weer is opgelopen naar $103 per vat.
12: Sorry. Nou ja, de grote vraag is natuurlijk zo langzamerhand, wat gebeurt er nou eigenlijk met dat hele vredesvoorstel?
14: Ja.
12: Ik vind het heel erg lastig om dat nog zo langzamerhand te duiden, hoor.
32: Ja. Er staat een artikel van Robert Kaken in Atlantic. En die zegt gewoon van ja, voor Iran zijn de problemen existentieel. Voor Trump is het eigenlijk maar 1 slecht weekend in Mar-a-Lago. Hè? En het is gewoon op alle terreinen verliest hij gewoon grond, hè? Want ja, de Iran gaat helemaal niet het uranium niet meer verrijken. Dat is helemaal geen dorst. En ze houden gewoon Hormuz en ze houden gewoon ook die tolinkomsten daar. Dus ik moet je zeggen dat ik buitengewoon somber ben over de positie van Trump. Maar nou ja, dat ben ik al een hele tijd.
12: Iran die stelt zich gewoon keihard op. Hè? Die zegt van er moet eerst worden gesproken om een geleidelijke opening van de straat van Hormuz. Ze willen eigenlijk de hele discussie over verrijkte uranium willen ze voor zich uitschuiven. Ze hebben al gezegd van een volledige stop daarop gaat niet gebeuren. Ze hebben nu kennelijk in dat laatste voorstel hebben ze gezegd dat het is afgewegen door Trump. We zullen misschien wel enige verdunning willen plaatsen laten vinden van dat verrijkt uranium. En misschien zouden we ook nog wel bereid zijn om een deel het land uit te gaan transporteren. Daarvan heeft Rusland al gezegd, nou, het uranium is hier welkom. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk, hoeveel gaat er dan het land uit? Want ze zeggen, we willen ook nog wat behouden. Ze houden ook recht op verrijking van uranium. Dat mag ook volgens het internationale recht. Dus daar valt niet over te discussiëren, maar dat wil Amerika niet. Dat wil Netanyahu ook niet. Ze zijn ook nog bereid om hoogverrijking, om dat enige tijd in de ijskast te stoppen. Een periode van minder dan 20 jaar. Nou ja, als je gewoon kijkt, dan zijn de eisen van Iran niet echt veranderd gedurende de afgelopen tijd. En ja, volgens mij is het onacceptabel voor de Amerikanen. En ik zie het niet goed hoe je hieruit moet komen. Nee. Toch?
11: De situatie van de Iraanse economie is natuurlijk, die was al dramatisch. Maar met die blokkade wordt het waarschijnlijk ook wel op sommige punten echt acuut. Hier.
32: Maar een autocratie kan gewoon, weet je, een autocratie kan heel veel pijn verdragen. Hè? Want gewoon met repressie ga je dat gewoon iedereen slaan van de straat die daartegen in opstand komt. Ik ben niet heel pessimistisch.
12: Nou ja, goed, hebben we natuurlijk eerder genoemd hoe slecht die gaat. Percentages van 75% inflatie op dit ogenblik. 1 miljoen werklozen zijn erbij gekomen. Het gaat echt totaal dramatisch slecht. Dus dat is op zich is dat ook essentieel voor het regime. Ik heb het gevoel dat het ook in die zin een gok tegen de klok is. Niet eens een race tegen de klok, maar een gok tegen de klok. Namelijk, zou het kunnen zijn dat als je die druk maar hoog genoeg opbouwt vanuit de Verenigde Staten en ook zegt van ik wil het helemaal niet, dat het regime vanzelf implodeert. Doordat die economie zo slecht is. Maar eerlijk gezegd, is dat bonus. Want wil je als Amerika echt, maar dat geldt eigenlijk ook voor Netanyahu. En Netanyahu heeft ook gezegd, we hebben dat verrijkte uranium nodig. Dat moet echt het land uit worden gehaald. En we moeten dat maar gaan halen. Ja, als je dat dus gaat doen. En als dus echt verrijkt uranium de norm is, op basis waarvan je kunt zeggen of je wat bereikt hebt. Ja, dan moet je dus inderdaad weer oorlog gaan voeren.
32: En maar zegt dan doodleuk van Trump heeft me verteld dat hij ook graag dat verrijkte uranium eruit wil halen. Ja. Terwijl dat dus een zeer hachelijke militaire operatie is. Ja. Netanyahu zegt ook doodleuk, ja, we moeten gewoon die oorlog weer beginnen, want het werk is nog lang niet klaar. Terwijl dus Trump er heel anders in staat, omdat de Amerikaanse belangen, die worden enorm geschaad door die hele operatie.
12: Ja, maar Arjan, dat is allemaal wel zo. Maar Trump die heeft zichzelf in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd, omdat hij, ja, maar hij moet met een succes thuiskomen. En het enige succes is, nou ja, of de ineenstorting van het regime. Dat zou kunnen, maar daar zou ik niet direct op gokken. Dat kan nog een hele tijd duren. Ja. Maar het andere punt is, ja, dat is echt gewoon het verrijkt uranium. Dat moet er op een of andere manier, linksom of rechtsom, moeten ze dat in handen zien te krijgen.
11: En waarschijnlijk, Trump een beetje kennende, zou hij liever een vervolg op de oorlog riskeren dan dat iemand kan zeggen dat hij een slechtere deal heeft gesloten dan Obama.
12: Ik denk dat zo is.
32: Maar Trump heeft ook bij een tv-interview gezegd van, nou, we kunnen ook met satellieten heel goed die nucleaire site in de gaten houden. En als daar iemand dan opduikt, dan kunnen we hem al neerschieten. Weet je, dat soort zinnetjes zegt hij ook. Waaruit blijkt dat die militaire operatie natuurlijk ook ongelooflijk riskant is. Dat is het ook.
12: Ja, dat is het ook.
11: Het blijft allemaal heel erg onduidelijk. Laten we even kijken naar de situatie in Gaza. Daar is natuurlijk al helemaal dramatisch en al veel langer. Ja. Wat hadden we daarover gezien nu?
32: Nou, we zien dus dat er een tekort aan water is, waardoor er ook allemaal ziektes ontstaan. Er is een tekort aan medicijnen, tekort aan vitaminesupplementen. Het Rode Kruis was vanmorgen vroeg op de radio. En ze krijgen 200 vrachtwagens per dag, maar ze hebben er honderden meer nodig. En het is ook een beetje duidelijk dat Israël dat bewust afknijpt, ook in de hoop dat er dus mensen vertrekken, hè, daar vandaan. Maar waar moeten ze naartoe? Hè?
11: Mm. Het is, ja, dit was een ander vredesplan van Donald Trump dat een beetje zo gauw er doorheen is gejast. En de details zien we later wel. Misschien dat dat ook een beetje het voorland is voor een Iran-deal.
12: Maar Hugo, we horen ook helemaal niks meer over dat geweldige initiatief van die Vredesraad. Daar horen we ook helemaal niks meer over.
32: Oh ja. Niks meer. Niks meer.
12: Is je dat ook opgevallen, dat je daar, dat niet meer opvalt? Dat was ook zo'n fantastisch initiatief. Ja.
32: En de ontwapening van Hamas is ook vrij stil, hè? Word je daar...
12: Nou ja, dat is gewoon niet gelukt. Dat kun je wel constateren. En overigens, sinds het ingaan van de staakt het vuren, dat was volgens mij oktober, zijn er 750 doden gevallen. Dus, ja. Nou, hoezo staakt het vuren? Ik bedoel, er wordt nog rustig, wordt er, gaan komende mensen om.
11: Ja. Nou ja, misschien is het dan logisch om door te gaan naar die andere oorlog die Trump binnen de kortst mogelijke tijd zou beëindigen, maar nog steeds doorgaat. Oekraïne. Daar een weekend zonder grootschalige Russische aanvallen, nadat een soort van staakt het vuren werd overeengekomen voor de Russische viering van het eind van de Tweede Wereldoorlog. Aan het front zijn wel aanvallen gemeld, maar president Zelensky noemde het desalniettemin bemoedigend en beloofde dat Oekraïne geen lange afstand aanvallen zal uitvoeren zolang Rusland dat ook niet doet. En voor zover ik zie op dit moment is dat nog steeds het geval.
12: Ja, er gebeurt wel het een en ander op de grond, hoor. Ik bedoel, Zelensky zegt er zijn 150 operaties op de grond geweest. De luchtmacht van Oekraïne heeft gezegd, ja, er zijn 27 drones afgevuurd. Maar tegelijkertijd zie je weer dat Zelensky heeft gezegd, er zijn 11.000 drones ingezet. Ik heb geen idee wie je nu eigenlijk moet geloven. Volgens mij helemaal niemand op dit ogenblik. Want Rusland, het ministerie van Defensie, die zegt ook van er zijn 8 grote grondoperaties geweest tijdens de staakt het vuren. Dat gaat zomaar door. En die spreekt dan van ruim 6300 droneaanvallen. Dus er is wel het een en ander gebeurd. Maar kennelijk is dat nog maar een fractie van wat anders gebeurt. Ik denk dat we het zomaar moeten interpreteren. Dus dat is dan een goed nieuws op zich.
11: Zaterdag was de dag van de overwinning, zoals dat heet. Sinds de Sovjet-tijd, hè, dus het eind van de Tweede Wereldoorlog, dat wordt altijd gevierd met een grootse parade, met veel militair materieel. Dit keer niet, uit angst voor Oekraïnse drones. Ook zonder prominente buitenlandse gasten. Hè. Ik denk dat meneer Fico uit Slowakije de meest prominente was, naast maar de chef van Noord-Ossetië of dat soort woorden die dan daar op het podium mochten staan. Er was een kort toespraakje van Poetin. Ja, dit moet normaal altijd de grote show zijn van de kracht van Rusland, hè? Maar dat is volgens mij niet wat er nu uit bleek.
12: Nee, want hij, ten eerste blijkt hier dus uit dat hij dat hele Rode Plein niet kan verdedigen. Want anders hoeft hij niet zo hoog van de doren te blazen in de richting van Oekraïne door te zeggen van jullie mogen absoluut geen aanvallen uitvoeren op het Rode Plein. Dus kennelijk is Rusland zo kwetsbaar geworden dat dat dus kan gebeuren. Ik denk dat dat ook zo is trouwens. Mm. En het andere punt is, ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt, Arjan. Geen grote wapensystemen tonen op het Rode Plein. En dan ook nog een keer zeggen van ja, dat is ook nodig voor Oekraïne om daar te kunnen vechten. Het is natuurlijk altijd een show van allerlei exotisch wapentuig wat ze daar gebruiken. Dus ik denk dat ze dan willen zeggen van al die kernraketten die ze laten zien, die dual capable, dus waarmee je dus zowel kernwapens als niet-kernwapens als conventionele munitie kan afschieten. Dat moet dan angst inboezemen dat al die troep op dit ogenblik in Oekraïne staat. Maar volgens mij is het echte signaal wat eruit blijkt. En dat versterkt het signaal wat jij eerder hebt genoemd, Hugo. Namelijk dat je het spul gewoon daar niet meer durft te tonen. Of dat je zo weinig hebt dat je het ook gewoon niet meer kan tonen. Dat zou ook nog een keer kunnen. Maar in alle opzichten is het voor mij gewoon een bot van zwakte. Arend-Jan?
32: Maar luister, kijk, Poetin is intelligent genoeg dat dit alleen maar negatief kan worden geïnterpreteerd. Hè? Gewoon, hij is een man, hij is een machtsdenker. Hij denkt vanuit een positie van militaire kracht. En daar sta je nu bij dat lullige lege plein. Dat is gewoon niet goed. Bovendien, alleen Fico stond er nog zijn neus te snuiten en de man van Wit-Rusland. Dat was het zo ongeveer. Het is allemaal heel treurig. Hè? Maar waar we over moeten praten, het is allemaal zo moeilijk. Hè? Hij zegt dus een paar uur na die parade, komt met dat zinnetje van, ja, ik geloof toch dat de Oekraïne-oorlog aan het aflopen is.
11: Ja, het was een persbijeenkomst, volgens mij een paar uur na de parade op het Rode Plein. Nou, ja, wat is dat voor uitspraak?
12: Ja, maar daar heeft hij nog gezegd dat de overwinning nabij is. En dat er gevochten moet worden tot die overwinning er daadwerkelijk is. En dat we nu de laatste fase ingaan. Dan kan je moeilijk zeggen, want het loopt nu af. Dus
11: ik begrijp het ook niet. Maar hij zei het wel.
12: Ja, Arjan, hoe interpreteer jij dat?
32: Ja, weet je, dit is zo lastig, hè? Maar het is, aan de ene kant kan je dus zeggen van, oké, de Oekraïne-oorlog loopt af. Misschien gaat hij dan met een serieus onderhandelingsvoorstel komen. Maar dan komt hij even later met Schröder aanzetten. Waarvan hij echt wel weet dat ongeveer het hele Westen dan uit elkaar knalt. Behalve Trump. Hè? Want Schröder was de man van de SPD die prachtige commissariaten haalde bij die grote Russische multinational, zou je bijna kunnen zeggen.
11: Ja, maar dit klonk ook als een handreiking, toch? Eerder wilde die nooit praten met Europa. Nu doet hij een voorstel voor een bemiddelaar.
32: Dus je kunt allemaal scenario's, allemaal interpretaties. Zou die nu ook beseffen, het gaat gewoon helemaal niet goed? En ja, ik ga nu besluiten om te onderhandelen. Dat is één interpretatie. Tweede is dat je gewoon met de Russische tactiek, hè, van dan ga je mensen op de verkeerde been zetten en dan vervolgens ga je onderhandelen en hou je vast aan al je oude standpunt. Zeg het maar. Ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren, Rob.
12: Het is heel lastig. Het is tegenstrijdig. Hij begint dus inderdaad op Trump te lijken. Ja. Maar één ding is zeker. Het gaat gewoon niet goed. En we hebben vorige week ook een aantal malen geconstateerd. Het lijkt alsof er iets broeit in het Kremlin, om het maar zo te zeggen. Dus zijn ratings die gaan naar beneden. Dus zijn populariteit die hobbelt achteruit, net zoals bij Poetin. Hij komt op een slagveld niet veel verder. Dus dan hebben we het over, nou eigenlijk hebben we het op Trump, over Trump ook, als het gaat om Oekraïne. Maar Poetin komt al een hele tijd niet veel verder op het slagveld. En hij gaat er nu zelfs, de afgelopen maand is hij er net op achteruit gegaan. Dus dat is veelzeggend. De retoriek blijft gewoon doorgaan. De propaganda wordt ook steeds groter. Het aantal AI-filmpjes met soldaten die vlaggen planten in gebieden die nog niet bezet zijn, die exploderen op dit ogenblik op het internet. Dus dat is ook heel erg vreemd. Dus hij moet wat. Ik heb het gevoel dat hij op dit ogenblik ook een reactie aan het formuleren is op die hele discussie die loopt bij sommige politici in het Westen om te gaan onderhandelen, om te gaan praten met Poetin. Dat gebeurt. Dat zou wel eens een keer kunnen zijn dat die Schröder om die reden naar voren schuift. Dat hij zegt van, nou, dat is een vent waarmee wel te praten valt. Maar daarvan zegt hij eigenlijk alleen maar, ik wil praten over de Europese veiligheidsorde. En daar heb je inderdaad de Europeanen voor nodig. En tegelijkertijd weten we dat Kushner en Witkoff over niet al te lange tijd komen. En het zou best kunnen zijn dat hij die gok, dat hij de Donbass kan oplossen met Trump. En dat hij vervolgens de Europeanen campagne met een discussie over de Europese veiligheidsorde via Schröder. Ja, ik denk dat beide niet gaan werken op dit ogenblik.
32: Weet je, ik heb begrepen dat er zijn twee groepen binnen in het Kremlin. Mm-hmm. Eén groep zijn de Haviken, die willen gewoon door naar Kiev beuken. En die hebben geen behoefte aan militaire tegenslagen. Die zijn gewoon Haviken. En de andere groep zegt, het gaat militair helemaal niet goed. En we moeten gaan praten en dan maar gewoon een deal sluiten. Hè? Nou ja, een van de interpretaties die je nou kan doen, van kennelijk is die groep die wil gaan praten nu wat sterker geworden? En is de positie van Poetin nu zo dat hij iets zijn oren meer moet laten hangen naar die tweede groep?
12: Dat zou
32: of het waar is, weet ik niet. Maar het is allemaal. Ik probeer maar te gokken, jongens.
0: Nee, we zorgen de burgers een beetje geruststellen. Dat heb je soms ook wel, hè? Dat je dat leiders uitspraken doen die je niet helemaal kan plaatsen. En dan is achteraf de verklaring dat het eigenlijk meer bedoeld was voor binnenlandse consumptie dan iets serieus. Dat kan ook.
12: Nou, we zijn wel terecht 50 jaar terug aan het gaan in de tijd. Hè? Toen hadden we het fenomeen van het Kremlin-watchen. En dat zijn we dus nu op dit ogenblik ook aan het doen. En meestal klopt het niet hoor, wat er toen gewatcht werd. De conclusies die werden getroffen.
0: Nou ja, dan gaan we door naar een bericht waar ik ook wel van opkeek. Jullie zeiden dat die mogelijkheid werd eerder wel opengehouden. Maar je had dus die 5000 soldaten waarvan Trump zei die ga ik terughalen uit Duitsland. Daarvan heeft hij nu in antwoord op vragen van journalisten. Mij was dan ook weer niet duidelijk waar die vraag dan vandaan kwam. Gezegd, nee, die kunnen misschien ook wel naar Polen gaan. En vervolgens hebben Letland en Litouwen gezegd, nou, bij ons zijn ze ook wel welkom. Dat is natuurlijk een heel ander signaal. Of je ze terughaalt naar huis, of dat je ze juist verder naar het oosten schuift, die troepen.
12: Ja, dat mag je wel zeggen. Hij is er ook onduidelijk over geweest toen die aankondiging kwam. Ging het om redeployment. En redeployment betekent dus dat je de troepen verplaatst. Dus je zet ze ergens anders neer. En redeployment kan van alles betekenen. Dat kan dus in dit geval naar Amerika terug. Maar normaal gesproken is redeployment binnen het gebied waar je operaties zou moeten gaan uitvoeren. Ja, dus dit kan. Maar ja, tegelijkertijd weten we dat er al een hele tijd, al meer dan een jaar, wordt gesproken in het Pentagon over troepenreducties uit Europa. Ja. En dan vallen getallen van 20.000 die uit Europa zouden moeten worden teruggetrokken. Dus ook hier geldt weer, dit is, hier valt geen touw aan vast te knopen.
32: Nee. Weet je, en wat Hexet en Trump denken, is natuurlijk heel iets anders dan wat de Amerikaanse generaals denken.
12: Ja.
32: Die zijn eigenlijk veel meer pro-NAVO, veel meer ook van troepenverplaatsing naar Polen. Dat komt meer uit die koker. En kennelijk is beïnvloed, Trump. Maar ja, ik weet het ook
12: niet. Ik weet het niet. Ik weet niet of deze man beïnvloedbaar is. We hebben afgelopen zaterdag gesproken met een psychiater. En ik trok daar toch de conclusie uit dat deze man niet echt optimaal beïnvloedbaar is, om het maar zo te zeggen.
32: De psychiater heeft hem opgegeven, weet je?
0: Ja. Hij had, geloof ik, hij dacht meer aan medicatie. Ja. Als oplossing.
12: Maar dan was dat medicatie waardoor hij helemaal niks meer zou kunnen zeggen.
0: Ja.
12: Dat voegde hij eraan toe.
0: Ik denk dat we hier nog even moeten melden dat volgens Politico de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland dat zich vooral zal richten tegen de Russische schaduwvloot. Tegelijk kwam via de Telegraaf vanochtend dat het kabinet hier werkt aan wetgeving. Een turboproces werd van gesproken. Om het mogelijk te maken om schepen van de schaduwvloot hier op de Noordzee aan te pakken als die varen onder valse vlag. En dat zou, meen ik, ook richting de zomer zouden ze dat klaar willen hebben. Nou ja, ook dit is natuurlijk slecht nieuws voor Poetin. Hè? Er gebeurt wat meer met die schepen van de schaduwvloot. Engeland pakt er wel eens een, Frankrijk, Zweden, meerdere. En als daar serieus werk van wordt gemaakt, dan is dat wel een probleem voor de Russische olieinkomsten.
32: Ja.
12: Jazeker. Nou ja, goed. We horen wel wat eruit komt.
0: We horen wel wat eruit komt. Heel goed. Oké, we komen hierop terug. Voor nu, bedankt. En tot morgen.
12: Tot dan morgen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Hoe word je extreem productief met AI? Dat leer je op het seminar Extreme Time Management van Denkproducties. Alexander Klupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl.
0: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Klupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
2: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporate en private equity.
6: In onzekere tijden zoek jij als belegger rust. Vastgoed kan een mooi rendement opleveren, maar een pand aanhouden is veel werk. Wil jij geen gedoe, maar wel beleggen in vastgoed? Stap dan in een fonds van Annexum. Al 25 jaar de beheerder van vastgoedfondsen in Nederland. Voor beleggen in steen, met rust. Bekijk je kansen op annexum.nl.
7: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon
8: Kozijnen. Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Dick Advocaat gaat toch met Curaçao naar het WK, meldt het AD. Bondscoach Fred Rutte heeft zich teruggetrokken onder druk van spelers en sponsors. Advocaat wist Curaçao naar het WK te loodsen, maar daarna stopte hij ermee vanwege zijn zieke dochter. Het gaat nu beter en daarom stond Advocaat open voor een terugkeer. Op een school in Leiden is een gedenkplek gemaakt voor het 15-jarige meisje dat gisteren meedeed aan de halve marathon en overleed. Haar schoolgenoten hebben bloemen neergelegd en berichtjes achtergelaten. De ouders van het meisje zeggen in een verklaring: ze had goed getraind en wist wat ze deed. In Spanje is een Duits stel veroordeeld dat hun 3 kinderen jarenlang gevangen hield in een ernstig vervuild huis. Ze werden begin vorig jaar bevrijd door een agent en die omschreef het als een horrorhuis. Het stel moet bijna 3 jaar de cel in en zei dat ze hun kinderen wilden beschermen tegen enge ziektes. De universiteiten in ons land kampen nog altijd met problemen door de hack van Amerikaanse onderwijssoftware, meldt BNR. Studenten en docenten kunnen niet in het lessysteem. En volgens de Universiteit Twente gaat de overlast nog de hele week duren. De meeste colleges zouden wel gewoon doorgaan. En een Amerikaanse krant schrijft dat de uitslag van het Songfestival makkelijk te beïnvloeden is als een paar honderd man samenspannen bij televoten. De krant deed onderzoek omdat Israël vorig jaar ook zoiets uitspookte en de publiekstemming won. De organisatie van het Songfestival wilde niet reageren. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later van

0: Vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinancieringen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
3: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 7:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
4: Dag Maarten. Nou, eigenlijk best wel lekker.
3: Fijn. Lekker.
4: Ja, hoe is het met jou?
3: Heerlijk. Lekker weekend gehad?
4: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
3: Oh, fijn.
4: Ja, en jij?
3: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
4: En je hebt gescoord.
3: En gescoord.
4: Ja.
3: Is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR-groep, bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
4: Ja.
3: En volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
4: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
3: Ongelooflijk.
4: 452. Kun je dat iets? Dat is toch. Maar dat is dus heel veel geld van. Met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè, dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, er kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
3: Ja.
4: En onder die naam dan een hotel exporteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro voor 2 hotels. Groot probleem. Betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is dit nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, en dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
3: Wauw, hoe kan dat?
4: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook, dan in de branche zitten mensen ook meteen, ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
3: maar
4: in de branche
3: te zitten. Maar is er bij Deka niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
4: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur. Ja. Achterstand.
3: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
4: Ja. Dus dan zou je denken, ja, ja,
3: alleen dat geld moet zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
4: Zit ergens anders in een andere entiteit.
3: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
4: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En ze zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk, ja, waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar / huurder, hè, ja, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
3: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
4: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het CPI is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
3: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
4: Zeker.
3: Er is niet een exploitatieprobleem.
4: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
3: moet gewoon elke maand huur betalen.
4: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
3: niet. Dan zit ik echt al lang niet meer.
4: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka, geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
3: Ja.
4: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen? Ja, dat is vrij bizar.
3: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf.
4: Een
3: stel ontdekte pas een jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
4: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
3: Nice,
4: althans,
3: mooi.
4: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
3: Koop je overigens. Gaat in Amsterdam niet lukken, maar dat terzijde.
4: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk, want er is een stel die biedt meer.
3: Ja.
4: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
3: Toehappen.
4: Toehappen hebben ze gedaan. En zijn een jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van, niet om het een of het ander. Maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
3: Dus dat lijkt wel bijna een typfout.
4: Ja,
3: 5 en een 8 andersom.
4: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
3: het scheelt ook vierkante meters.
4: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizar is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
3: Ja.
4: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is, want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
3: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, het eerste huis wat ik kocht. Daar stond in de brochure 150 en toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
4: Maar hoeveel minder?
3: Ja, 13 vierkante meter of zo.
4: Ja, dat is toch serieus.
3: Dat is serieus geld.
4: 10%.
3: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
4: Ja, niet alleen de makelaar,
3: als je gaat verkopen. Je mag maar 1 keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
4: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik er vrij bizar.
3: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
5: Vastgoed gezocht.
3: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee, Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
6: Dankjewel.
3: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
6: Ik ben onder de indruk.
3: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk 2 moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD in D66. Wat is zijn pleidooi?
6: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee in Nederland, met een ruimtegebrek.
3: Ja.
6: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
3: Ja, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
6: Zeker, dus hij kreeg de D66 vrij snel mee.
3: Ja.
6: Wat dat betreft.
3: Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen. 125.000 woningen om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
6: Ja, ja dus, en, dus het zijn eigenlijk twee moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Ja. Hè? Dus dat gaat meer over bedrijven.
3: En goeree over, ja, over
6: precies, verkeer. Ja. Ja. Maar dit, het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
3: Nou ja, en... jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
6: Ja. Toch? Zeker, ja.
3: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
6: Ja, ja het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, die of je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewet het doorkreeg.
3: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
6: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè? 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markerwaard volgen. Hè? Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
3: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
6: Ja, dus,
3: tenzij het hard waait, dan mag je niet met je caravan.
6: Nee, dat klopt, ja. en ja, dus, hè, dus eigenlijk dan zou je denken, dit is een volgende logische stap. Ze zijn in de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers 2 uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
3: En wat is de kern van dat verzet?
6: Nou, eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten, zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten. Ja. Met gewoon een dam, ja, die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
3: Dus en toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
6: Ja, precies. Dus ja. Daarin is eb-vloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan zo, hè, tussen Volendam, Monnikendam, nou ja, die hoek. Die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja, hallo, als we hier dan nu een polder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
4: Ja, precies. Dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen
6: goed punt.
4: Ja, het is geen recht.
3: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek. Precies, terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
6: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Provincie, maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op te houden.
3: Ja, dat wilde ik vragen. Ja. Want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op balletage komen om daar te mogen boeren.
6: Zeker.
3: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen.
6: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
3: En het was dus een. Ja, want jij komt er zelf vandaan. Hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
6: Ja.
3: En dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we het inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, nou, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
6: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
3: Ja.
6: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
3: Dat is alleen maar de renovatie.
6: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
3: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
6: Ja.
3: Ja, om die polder te maken.
6: Ja.
3: Ja. Ja, dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven. Ja. Ja. Economische ontwikkeling.
6: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, hè, ijstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
4: samenzwering, ik voel een samenzwering.
3: Ja, zitten er projectontwikkelaars achter?
6: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan. Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur.
3: He, dus, vanaf het Markermeer?
6: Ja, dat is. Ja, kijk,
3: het ligt toch dichterbij dan Almere?
6: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds. Hè?
4: Maar even los van kijk, in Nederland is het dichtstbevolkte land van de EU op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder de toekomst moet kijken, langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
6: Zeker,
4: als het niet meer is.
6: Ja.
4: Ja, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
3: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
6: Ja. Maar ik zou denken, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat Markermeer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
3: Ja, dat wilde ik vragen. Want er is dus een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000. Het is een Natura 2000 gebied.
6: Het heeft
3: dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
6: Ja.
3: Dus kan het zomaar?
6: Nee, ja, dat is dus in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
4: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
6: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, is bij Lelystad nog volop ruimte.
4: Dus en ik vind eigenlijk, ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
6: Vind ik ook.
3: Dat was een burgemeester
4: van Lelystad.
3: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
4: Ja, jee. Ja. Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
6: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad die wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan dat we nog verder.
3: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
6: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
3: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren.
6: Ja.
3: Om eventueel daar woningen te maken.
6: Ja.
4: Maar puur gekeken naar data, is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte. Want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
6: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. In de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
3: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
7: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemt de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de afsluitdijk.
8: Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden.
7: Vanuit Noord-Holland en Friesland werken duizenden arbeiders aan het project. Dag en nacht varen schepen af en aan met zand, klei en stenen. In 1932 gebeurt dan eindelijk het beslissende moment. De laatste opening in de dijk gaat dicht. Vanaf dat moment verandert de Zuiderzee in het IJsselmeer.
8: 28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten.
7: En dan start het inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
9: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
7: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
10: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
3: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit de...
4: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt?
3: Zeker. Ja? Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
6: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die vooruitgangsdrift hè, van die mannen voornamelijk, die dachten ja, wij kunnen dit. En, ja.
3: Is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
6: Ja, dat zou ik wel denken. Want hè, we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
3: Letterlijk.
6: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af, hè. We hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling, maar dat neemt niet weg dat er heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
3: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
0: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
3: Klaar voor de toekomst? De studenten van Recruit a Student staan in de startblokken om voor u aan de slag te gaan. Flexibel inzetbaar, digitaal bedreven en snel ingewerkt. Recruitastudent.nl. Het talent van morgen, vandaag nog in huis.
4: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
5: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
4: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
5: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
4: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
5: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
6: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Recruit a Student. Het talent van morgen. Vandaag in huis.
7: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
8: Hybrid menswear laat zich definiëren als kleding voor mannen waarbij één outfit moeiteloos functioneert in uiteenlopende situaties. Van de tennisbaan tot de business class en de boardroom. Watts Hybrid Menswear. Eén outfit, altijd gepast. Te vinden op watts.com.
9: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren. En daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen. Zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft de wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van 2 kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. Massa-ontslag bij General Motors, de autobouwer achter merken als Chevrolet en Cadillac. Daar worden 600 mensen ontslagen op de IT-afdeling. En het wrange is dat de meesten meteen vervangen worden door mensen met een andere technologische achtergrond. Het is de tweede grote reorganisatie in korte tijd. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
15: De olieproductie van OPEC is gedaald naar het laagste niveau in 36 jaar tijd. Wat zijn de gevolgen? En het CPB waarschuwt dat het Nederlandse belastingstelsel de economische ongelijkheid verder kan vergroten. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Martin Visser is hier, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. En Oud en vertrouwd, maar met een nieuwe baan. Rens van Tilburg, sinds 1 mei hoofdeconoom energie- en materialentransitie bij TNO. Welkom.
16: Ja.
15: En allereerst een felicitatie aan het adres van Rens.
17: Dankjewel.
15: Mooie
17: dankjewel.
15: Nieuwe baan, wat ga je precies doen?
17: Nou ja, we kennen allemaal TNO natuurlijk vooral van de technologische kant. En de meeste van de 4000 medewerkers daar, die zijn ook allemaal echt met die techniek bezig. Maar er zit ook een aardig handjevol economen. Die groep ga ik versterken. Dus juist die brug slaan tussen zeg maar die technologische kennis en het economendebat, wat ja, toch daar soms wat los van staat. Dus ik denk dat daar een hele hoop winst te behalen valt.
15: En wanneer is het gelukt, de energie- en materialentransitie? Ik bedoel, Rens, ja, er rust behoorlijk wat op je schouders.
17: Ja, we hebben hele duidelijke doelen gesteld. Hè, voor 2050, tussendoelen voor 2030.
15: Dus wordt er af en toe ook bijgehouden door wat planbureaus.
17: Precies, hè, dus we weten wat ons te doen staat. Nee, en ik denk een hele belangrijke de plek waar ik bij TNO ga zitten, heeft heel scherp in beeld van waar zitten nou eigenlijk de Nederlanders die financieel in de problemen komen door die energietransitie. En ik denk dus dat door daar scherper op in te spelen, te zorgen dat ja, uiteindelijk niemand door het ijs zakt van die energietransitie, dat je ook veel meer draagvlak gaat krijgen. Ja, en daarmee hopelijk dan die doelen toch kunnen bereiken.
15: Dan nog even naar de fossiele wereld van dit moment. Want jij had ook iets gelezen waar het Internationaal Energieagentschap mee naar buiten is gekomen, namelijk.
17: Ja, die hebben wat op een rijtje gezet. Vanwege, dus waar we het straks ook over gaan hebben, de problemen in de straat van Hormuz. Het gas wat daar niet weg kan. En wat zij hebben gevonden is dat eigenlijk als je kijkt, de hele gasproductie die daar niet weg kan, wat ongeveer 20% is van de jaarlijkse gebruik van gas op de wereld. Is ongeveer de helft van wat we jaarlijks aan gas gewoon de lucht in laten gaan. Dus bij het naar boven halen van olie komt ook vaak heel veel gas naar boven. En dat wordt niet opgevangen, maar dat wordt gewoon losgelaten. De lekken, precies. Ook van methaangas. Dat is dus 2 keer zoveel als wat we nu niet naar buiten kunnen krijgen door die straat van Hormuz. Dat kan dus gewoon opgevangen worden. Dat is ook iets waar eigenlijk al jaren voor gepleit wordt. Hè, want het is natuurlijk ook vanuit milieuoogpunt niet handig. En waar zij natuurlijk een beetje op aansturen, is dat dit moment misschien wel eens het goede moment zou kunnen zijn om daar wel in te gaan investeren. Er moeten natuurlijk ook allemaal pijpleidingen voor aangelegd worden. Maar ze zeggen dat ongeveer een derde van wat we nu niet uit die straat van Hormuz krijgen, dat zou je vrij snel kunnen opvangen. Dus dat zou toch weer een aardige pleister op de wonden zijn.
15: Dan gaan we naar de vakbonden. Daar is de handschoen al een tijdje uit, Martin. Maar inmiddels hoort er ook een agenda bij. Ja. Op maandag. Dus vandaag aangekondigd. In Nieuwsport konden ze nog net de Telegraaf van dit weekend meepikken met een groot stuk van de ene Martin Visser.
16: Ja.
15: Want wat hebben die vakbonden zojuist bekendgemaakt?
16: Nou, die geven het kabinet nog een week of twee om de bezuinigingen op het sociale zekerheid van tafel te halen. En anders gaan er acties volgen. Het is wel een belangrijk moment, omdat eerder al op 1 mei liet de FNV al weten via hun spoorbestuurder dat er OV-acties aankomen. Maar nu is echt het moment dat de 3 vakbonden gezamenlijk, dus FNV, CNV, VCP aankondigen dat zij gezamenlijke acties gaan voorbereiden. Waarschijnlijk natuurlijk vooral in sectoren waar ze goed georganiseerd zijn. Dat is niet overal, maar OV is er wel eentje van.
15: Begrijp je dat het zo gespeeld wordt?
16: Nou, dat begrijp ik wel. Want het is natuurlijk een goed moment om je te profileren. FNV en CNV hebben allebei een nieuwe voorzitter. Dus dat helpt. En het kabinet wil heel graag draagvlak voor het beleid. En nodigt ook de vakbonden uit aan een onderhandelingstafel. En dit is hun voorwaarde. We gaan alleen maar praten als niet alleen de AOW, maar ook de bezuiniging op de WW en de WIA van tafel gaan. Dan is natuurlijk wel de vraag, waar praat je dan nog over? Dus ik denk dat we ook met elkaar moeten bedenken. Daar ging mijn weekendverhaal een beetje over. Ja, dan moet je ook wel een thema bedenken. Waar kabinet, werkgevers en vakbonden ook iets mee te schaft hebben, waar ze iets mee kunnen.
15: En als jij dan je creativiteit aan het werk zet, wat zou zo'n gedeeld thema kunnen zijn?
16: Nou ja, dat kan natuurlijk, dat zou het verdienvermogen van Nederland kunnen zijn. Kijk, je komt al snel op iets wat abstracter is dan keihard 6,5 miljard bezuinigen op WW en WIA. Dat is natuurlijk heel financieel gericht. Ik denk dat als je met elkaar gaat praten, ontkom je er niet aan om die primaire bezuinigingsdoelstellingen even te parkeren. Want dan valt er ook van een vakbond niet veel te winnen. Die kunnen hooguit het een beetje verzachten, de pijn. Maar je moet komen met een groter thema. Dat kan zijn dus de toekomst van de Nederlandse economie of van de arbeidsmarkt. Of ja, alleen maar op de WIA.
15: Er is een rapport over verschenen van Peter Wenning. En er was geen enkel vakbondslid voor uitgenodigd. Geloof ik,
16: nee,
15: om
16: zeker. Die zaten toen niet in die klankbordgroep. Nee. Maar bijvoorbeeld de WIA kan natuurlijk ook. Ik bedoel, je kan ook wel dicht bij het kabinet doel blijven. Want met de WIA, de arbeidsongeschiktheidsregeling, is natuurlijk echt wel iets aan de hand. Dat loopt helemaal vast. Geeft UWV ook toe. En we zijn onderweg naar 1 miljoen arbeidsongeschikten. En dat doet weer een belletje rinkelen aan lang vervlogen tijden. En dat is iets wat zowel aan de werkgeverskant als aan de vakbondskant en kabinetskant echt belangen zijn om te kijken wat moeten we in de toekomst doen met die WIA. Dus dat kan een goed onderwerp zijn.
18: Wat moeten we in de toekomst doen met ons belastingstelsel? Op dit moment, concludeert het Centraal Planbureau, kan dat economische ongelijkheid in de hand werken. De hoogste bomen vangen de minste wind, luidt de titel van dat rapport. Vermogenden kunnen namelijk gemakkelijk belasting uitstellen, profiteren van fiscale voordelen. Tegelijkertijd groeit ook de kloof op de woningmarkt, waar starters steeds moeilijker kunnen aanhaken. En, zegt het CPB, is er ook een groot rol weggelegd van vermogen dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Heb je veel nieuwe dingen gelezen, Rens?
17: Nou, het rapport bevat eigenlijk niet veel nieuws. Hè. Het is een grotendeels samenstelling van eerdere rapporten. Maar ik denk dat het wel een belangrijke optelsom is die ze laten zien. En wat volgens mij nieuw is dat cijfers over het inkomen van de directeur groot aandeelhouders, dat nu over een langere periode geschat is. Dat was eerst een puntschatting, 2016, en nu is het een langere periode. Alleen, ja, de uitkomst blijkt eigenlijk, dat maakt dus niet uit. Hè. Als je naar die langere periode kijkt, het is wel belangrijk om te weten, want de gedachte was van als je alleen naar dat ene jaar kijkt, dan was dat misschien wel een uitzonderlijk jaar. Nou, nu weten we, dat was niet uitzonderlijk. Dus dat verschil in inkomen tussen de directeur groot aandeelhouders en de mensen die gewoon in loondienst zijn, ja, dat is gewoon wel echt groot en groeiende.
18: Jij hebt dit met een kritische bril op bekeken, Martin. Waarom?
16: Nou ja, omdat ik wel zag dat her en der allerlei commentatoren hier een gelijk en bevestigd zagen, alsof er een grote ongelijkheid gaande is, helemaal aangejaagd door het belastingstelsel. En voor je het wist ging het over vermogen in box 3, ging het over de hypotheekrente aftrekken, ging het over ons belastingstelsel dat niet meer progressief zou zijn. Nou, het helder is, als je goed doorleest en even door de wat ronkende conclusies van het CPB heen kijkt, is dat ons in grote lijn ons belastingstelsel nog steeds heel progressief is. De hogere inkomens betalen aanzienlijk meer belasting dan de lagere inkomens. Dus dat is allemaal keurig op orde. Alleen wat hiernaar gekeken wordt is heel specifiek. Nou, wat is het? De top 0,1% van de Nederlandse inkomens. En dat zit vooral bij BV's. En dan is de veronderstelling dat alle bedrijfswinsten die dan in die BV vloeien en allemaal geparkeerd worden in die box 2, dat daar veel minder belasting over wordt betaald, omdat die belasting kan worden uitgesteld. Dus dat is een heel specifiek probleem.
18: Maar dat vind jij ook te veel een veronderstelling? Of zou je niet met een andere reden dat toch in je BV parkeren om er zo min mogelijk belasting over te betalen?
16: Nou ja, kijk, en dan wordt het denk, voor uitgevonden is. Zeker, en dan wordt het natuurlijk wel ingewikkeld. Want ik had ook even contact met een van de auteurs en die zegt, we zien ook wel een toename van het aantal BV's. En het kan dus ook zijn dat een regeling die met een goede reden ooit is opgetuigd, namelijk dat je in dit geval voor die bedrijven natuurlijk ook wil dat die vermogens ook beschikbaar blijven als kapitaal voor investeringen. En het kan natuurlijk best wel zijn dat er steeds meer mensen zo'n BV niet voor de bedoelde voor de juiste bedoelingen gaan gebruiken en dat het tegen zich werkt. Maar je moet wel een onderscheid dan gaan maken tussen mensen die het oneigenlijk gebruiken en niet oneigenlijk gebruiken. Want de veronderstelling is, ze hebben de belasting uitgesteld, maar die belasting gaat ooit wel betaald worden. Dus dat was een ding. En wat me wel heel erg opviel, er worden wat algemene conclusies getrokken over dat ons belastingstelsel dan ongelijkheid in de hand werkt. Maar voor het gemak werden alle toeslagen buiten haken geplaatst, waardoor je niet al te algemene uitspraken kan doen over de mate waarin wij als overheid, als Nederland, nog heel erg nivellerend zijn. Maar dat zijn we namelijk wel. Alleen in toenemende mate via de toeslagen en veel minder via de belastingen.
17: Rens? Ja. Nou ja, kijk, er staat een mooi kadertje over de toeslagen ook in. Hè. Dus dat wordt wel benoemd. Ik denk wat interessant is, dat is ook wat Martin benoemt, is dat eigenlijk het probleem voor een belangrijk deel bij een heel kleine groep zit. Hè. Dus Martin noemde 0,1%, wordt eigenlijk 0,01%, daar is het probleem nog groter.
16: Maar 1400 huishoudens zijn dat.
17: Maar ja, ook bij de 1%, hè, dan zie je nog steeds dat er een groot verschil is tussen die 1% en de 99% daarachter. Maar goed, die 1%, dat zijn natuurlijk dat zijn aardig wat Nederlanders. En daar zit gewoon wel ontzettend veel geld. Hè. Dus ik denk voor Nederland is wel een van de grote vragen. Hoe gaan we uiteindelijk die mensen wel ook gewoon mee laten betalen? Want je ziet dus wel dat het belastingtarief van die 1% een stuk lager is dan van die andere 99%. Hè, dus op dat vlak is Nederland gewoon niet progressief qua belastingheffing.
18: Maar Martin zegt hier wel hoog op de bal, uiteindelijk is ons belastingstelsel nivellerend en valt het met die ongelijkheid in Nederland nog reuze mee.
17: Ja, maar het is dus heel ingewikkeld om... want als het rapport één ding laat zien, dan is het dat het er enorm van afhangt wat je met wat aan het vergelijken bent. He, dus welke inkomensgroepen, op welke regelingen. Maar ik denk dus dat het CPB wel de vinger goed op in ieder geval een paar zere plekken heeft gelegd. En eentje daarvan is het feit dat die 1% een veel lager belastingtarief heeft dan die andere 9%.
16: Even uitgestelde belasting. De tarieven zijn hoog. Ook in box 2 zijn de tarieven natuurlijk verhoogd.
17: Maar wat CPB dus ook zegt, is van het is uitgestelde belasting. Maar wat we zien gebeuren, is dat ook bij het overlijden dat vermogen in het bedrijf blijft. Dus dat de kinderen het vervolgens, die krijgen het bedrijf en gaan gewoon ook weer van het bedrijf lenen. Dus daar wordt geen belasting over betaald. En de facto is het dan gewoon niet betaalde belasting. Want zij kunnen dat ook weer met hun kinderen gaan doen. Dus we zitten in Nederland, natuurlijk staan aan de vooravond van een enorme vermogensoverdracht van de babyboomers naar hun kinderen. En al die regelingen, juist rondom bedrijfsoverdracht, die bieden heel veel mogelijkheden om gewoon geen erfenisbelasting te betalen. Dus wat je dan eigenlijk ziet, is dat verschil tussen rijk en die 1% en de 99%, wel wordt voortgezet en inderdaad dan groter wordt. Dus ik denk dat is echt wel een serieus probleem.
18: En dan zegt het CPB ook nog, als de welvaart in toenemende mate ook geconcentreerd wordt in een kleiner clubje, dan tast dat uiteindelijk de welvaart in brede zin aan.
16: Ja, nee, dus ik vind de conclusies groter dan dat het onderzoek rechtvaardigt. Ik bedoel, ik snap best wel dat als jij ziet dat er bij een hele kleine groep dit aan de gang is.
17: Maar 1% is niet een hele kleine groep, hè?
16: Nee, maar 0,1, 0,01 is wel heel erg groot. Het begint natuurlijk wat mij betreft mee dat dit allemaal succesvolle ondernemers zijn die geld verdiend hebben, flink geld hebben verdiend, vervolgens in een bedrijf vennootschapsbelasting hebben betaald en vervolgens dat in box 2 uitgestelde belasting hebben. Dat is waar. En vervolgens worden die vermogens doorgeërfd aan hun kinderen, maar dat is wel gewoon keurig welverdiend geld. Ik bedoel, ik vind het lastig om daar meteen van die grote conclusies aan te verbinden, wat CPB dus ook doet.
18: CPB zegt, je wie gaat steeds meer bepalen precies hoe je uiteindelijk je leven kunt leiden.
16: Dat vind ik, daar ben ik niet van overtuigd nog.
17: Ik begrijp je even niet, want ik volg je als je zegt van het zijn succesvolle ondernemers, hebben het geld zelf verdiend. Maar op het moment dat het overgaat naar hun kinderen, en daar wordt dan geen erfenisbelasting betaald, of een veel lager percentage dan jij en ik zullen gaan krijgen bij een erfenis. Dan is dat toch niet in lijn met het hele idee wat we hebben achter belastingheffing. Waarbij we zeggen we willen het progressief belasten. Dat betekent dat hoe meer geld je gaat nalaten aan je kinderen, dan komt er ook een wat hoger tarief over. En dan zien we dat juist, zeg maar, de hoogste vermogens dat niet doen.
18: Zeker. Reactie?
16: Nee, en dan doe ik het met je eens. Ik bedoel, als je daardoor erfbelasting kan ontduiken of beter voorkomen.
17: En dat is wat CPB zegt, hè, dat
16: precies,
17: gebeurt.
16: Maar dan moet je natuurlijk heel specifiek daarna gaan kijken. Maar wat ik natuurlijk zie, is dat door de vrij ronkende conclusies allerlei commentatoren mee aan de haal gaan. En ook vinden dat de erfbelasting in zijn algemeenheid omhoog moet. En daar maak ik bezwaar tegen dat hoge vermogens en het overerven van hoge vermogens in zichzelf al een probleem zou zijn.
18: Sommige mensen vonden dat overigens ook al voordat deze publicatie in leven kreeg.
16: Die hebben dit al.
18: Vinden dit gewoon een mooi argument.
16: Die hadden het allemaal niet nodig. Dat snap ik wel.
17: Want ik zeg, dit is een hele ingewikkelde discussie waar je dingen uit elkaar moet houden. Dus de 1%, dat zit hem, zeg maar, in die bedrijfsoverdracht heel sterk. Ik denk die meer algemene conclusies die je net ook ziet, maar die kun je denk ik ook uit het Centraal Planbureau rapport afleiden. Alleen dan gaat het over het andere probleem, namelijk het verschil tussen de huurders en de woningeigenaren. Ja. En daar zie je dat er in Nederland wel echt ook een tweedeling is ontstaan, waarbij mensen die dus een woning hebben gekocht, die hebben al het stijgende vermogen van de stijgende en huizenprijzen meegekregen.
16: Ja.
17: En
16: huurders niet.
17: Ja,
16: maar zoals zo oud is de weg naar Rome. Dat is toch logisch? Als je huurt, dan bepaal je geen vermogen op. Dat is toch zo logisch als wat?
18: We gaan naar andere vrij vaak besproken thema's, maar ze krijgen toch telkens een nieuw jasje. Nu weer van de Nederlandse Bank. Bart de Visser en Rens van Tilburg zijn de leden van het Economenpanel. De Nederlandse economie moet de komende jaren vooral groeien via een hogere arbeidsproductiviteit.
17: Innovatie.
18: Jawel. Ach, nou ja, je werkt bij TNO.
17: Ligt voor in de mond.
18: Er wordt gezegd, Rens, door de Nederlandse Bank, dat kapitaal en arbeid eigenlijk niet altijd op de juiste plek zitten om de Nederlandse economie echt vooruit te helpen om die arbeidsproductiviteit aan te jagen. Misallocatie wordt dat genoemd door de Nederlandse Bank. Hoe groot is dat probleem?
17: Dat is een groot probleem. En dat is aanzienlijk groter geworden sinds de coronacrisis. Dus je ziet eigenlijk, er is een heel mooi staartje zit er in dat rapport. Waar je ziet dat die misallocatie. En dat wordt dan eigenlijk gemeten door te kijken van wat zijn nou de meest productieve bedrijven in het land. En wat zijn de minst productieve bedrijven. En hoe snel groeien die? En als het goed is, dan gaan die productieve bedrijven die gaan juist snel groeien. En die minst productieve, die moeten uiteindelijk verdwijnen.
18: Creatieve destructie. Creatieve destructie. Ook weer voorbij.
17: Ja. En je ziet dat op het moment dat, zoals met de coronapandemie, de overheid die stapt in met allerlei regelingen, dan stopt die creatieve destructie eigenlijk. En vindt die verplaatsing van de factoren arbeid en kapitaal niet of veel minder plaats.
18: Er was toen tijdens corona, want er werd regelmatig naar verwezen door de Nederlandse Bank, best wel veel voor te zeggen om ook wat bedrijven in leven te houden.
16: De Nederlandse Bank is daarbij ook wel redelijk mild over. In tegenstelling tot het Centraal Planbureau, die heel expliciet heeft gezegd dat ze te lang zijn doorgegaan met die coronasteun. Ja, ik vond het destijds zeker wat voor te zeggen. Je hebt de dynamiek in de economie eigenlijk kalt gesteld. Maar ja, omdat je toen lockdowns had als een overheid, bepaalde bedrijvigheid gewoon feitelijk onmogelijk maakt, vind ik ook heel logisch dat er een schadeloosstelling tegenover staat. En je zou denken dat als dat effect heeft gehad voor de dynamiek van het bedrijfsleven, dat nadien met enige vertraging op een gegeven moment dat het wel weer op gang komt. En als dat niet zo is, dan is er wezenlijk iets anders aan de hand dan alleen maar zeggen, die corona-gelden waren destijds wat al te...
18: Wordt ook niet meer zo gezegd, maar dan is er dus blijkbaar nog iets anders aan de hand. Gelukkig heb ik jullie uitgenodigd. Wat is er aan de hand?
16: Nou ja,
18: de
16: Nederlandse Bank die wijst onder andere naar dat de dienstverlening in Nederland een grote factor is. En een dienstverlening heeft een lagere productiviteitsstijging dan andere delen van het bedrijfsleven. Opmars van ZZP'ers wordt ook genoemd. Dus heel veel eenpitters en niet bedrijven met personeel. Maar goed, daar wordt het DNB al op zijn wenken bediend. Want van de zelfstandige aftrek is inmiddels ongeveer niets meer over.
18: Energiesteunpakket, hè?
16: Alleen je ziet wel, het kabinet nog steeds worstelen van hoe ga je werknemers en ZZP'ers nou toch gelijk behandelen. Nu maken we dat goede onderscheid. En wat volgens mij in Nederland ook speelt, is het hele vraagstuk van de financiering. Hoe komt het nu dat succesvolle start-ups in Nederland vervolgens ervoor kiezen om elders dan groter te gaan groeien? Daar gaat het stuk wel ietsje minder over. Maar dat is iets waar Peter Wennink op gewezen heeft, wat ik ook Europa breed ook wel speelt. Hoe zorg je dat er in Europa en in Nederland voldoende geld beschikbaar is, risicodragend kapitaal, ook voor dit soort bedrijven?
18: Overigens bleek uit de recente cijfers van het TBS, ik dacht, ik heb hier iets over gelezen niet zo lang geleden, dat de arbeidsproductiviteit vorig jaar met 2,4% is gestegen. Dat is de grootste stijging in 20 jaar tijd. We vinden het! Het is bijna opgelost!
17: Ja, ik ben daar toen niet ingedoken. Ik weet niet, Martin, of dat voor jou wel geldt.
18: Het TBS zocht nog naar verklaringen.
17: Precies.
16: En nu ligt de site plat.
17: De mogelijkheid dat het meer met een soort van statistiek te maken had.
16: Maar uitschieten zegt nog niet zoveel natuurlijk.
17: Nee. Dus, maar ik denk wat ik een interessante vind in die discussie over productiviteit. Hè, want het wordt natuurlijk vaak ingestoken van hoe kunnen we productiever worden? Wat kunnen we voor slimme dingen verzinnen? Ik denk dat er ook heel veel winst te halen valt door toch als Nederland wat makkelijker afscheid te nemen van dingen die gewoon niet zo productief zijn. Martin heeft natuurlijk gelijk dat tijdens de corona, toen is er even heel groots ingegrepen. Ik heb wel het gevoel dat sindsdien de overheid überhaupt meer genegen is om eigenlijk alles en iedereen overeind te houden. Dus je merkt ook dat als er ergens iets gebeurt, en dat is nooit anders geweest, dan staan natuurlijk ook de ondernemers en hun belangenorganisaties voorop. En die zeggen, er moet nu een regeling komen, we moeten nu gecompenseerd worden. Maar dat de politiek daar ook wel heel makkelijk aan toegeeft.
18: Nou, dat energiesteunpakket, dat is eigenlijk nog best wel, vinden veel mensen in ieder geval, afgewogen. Dat is niet meteen gepresenteerd. Zeker. Er werd toch nog wel enig geduld betracht.
17: Nee, dus als je een lichtpuntje wilt over de Haagse politiek, dan is dat laatste energiepakket is er absoluut eentje. Hè? En je ziet ook dat op heel veel andere plekken in Europa de overheid daar niet zo zijn rug recht heeft gehouden. Okay.
16: Nou, mijn zorg zit er nog maar een ander ding. Dat sluit elkaar overigens helemaal niet uit, hoor. Is DNB constateert dat de concentratie niet is toegenomen. Ik vraag me dat wel ten zeerste af. Bedoel, we hebben inderdaad een overheid die heel vaak in de compensatiestand staat. Maar volgens mij is er ook in Nederland sprake van een afnemende marktwerking. Autoriteit Consumentenmarkt is daar ook wel mee bezig om dat per sector in kaart te brengen. Ik ben er niet van het DNB stuk overtuigd. Voor mij zijn er heel veel sectoren waarin de grote 3, 4, 5 spelers een groeiende markt aan delen hebben.
18: Zij zeggen dus expliciet van niet, hè? Die marktconcentratie is niet of nauwelijks toegenomen.
16: Nou, ik hoop dat ACM daar nog dieper in duikt. Die doen het ook op heel veel sectoren, want ACM heeft eerder al wel de noodklok geluid. Dat gaat gewoon niet goed met de mededinging in Nederland. En dat heeft ook met het politieke klimaat te maken. Dat vindt men op dit moment even wat minder belangrijk dan we in het verleden hebben gevonden.
18: In de blessuretijd, Rens, hoe goed gaat het met de OPEC op dit moment?
17: De OPEC? Met de OPEC gaat het absoluut niet goed.
16: Goed nieuws toch, of niet?
17: Dat is dus de vraag of het goed nieuws is. Hè. Dus, wat je ziet is dat de Verenigde Arabische Emiraten er nu uit zijn gestapt. Hè, dus ja. daar gaat het gewoon echt niet goed met ze. Ze hebben natuurlijk ook de productiebeperking daar in het Midden-Oosten. En de vraag is of dat goed nieuws is voor de duurzaamheidstransitie.
18: Ja, bereikt het dan ook de markt? Want ze gaan volgens mij van dat laagste niveau in 36 jaar tijd nu wel, laatste besluit, iets meer oppompen. Maar ja, dan ben je er verder natuurlijk nog niet.
17: Nee, maar kijk, de Verenigde Arabische Emiraten, die willen op het moment dat het weer kan, willen ze duidelijk veel meer gaan produceren dan ze tot nu toe gedaan hebben. En of dit goed nieuws is voor de duurzaamheid, is dus maar zeer de vraag. En een oud leerstuk in de milieueconomie is de groene paradox. Bedacht door de Duitse econoom Hans Werner Sinn in 2008. En wat hij daar eigenlijk voorspelde was van op het moment dat je milieubeleid gaat krijgen, wat echt zeg maar tanden krijgt, dan zal de reactie zijn van de olieproducerende landen om veel meer te gaan produceren. Om nog eventjes mee te kunnen pakken wat ze kunnen meepakken. En wat dat betreft is denk ik het uit de OPEC stappen van de Emiraten wel een hele interessante. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren gezien dat duurzame energie eigenlijk op de meeste plekken in de wereld goedkoper is geworden dan fossiele energie. En dat is natuurlijk wel een soort van, dus wat we eigenlijk anders dan wat Sinn in 2008 voorspelde. Die dacht van de overheid gaat met klimaatbeleid komen. Dat is niet echt gebeurd. Hè? Niet in de mate die nodig was. Maar de technologie is wel doorgegaan. Hè? En die heeft ervoor gezorgd dat die duurzame energie eigenlijk goedkoper is geworden. Ja, en dat is natuurlijk wel een moment dat je dan als olieproducerend land denkt van oké, dan hebben we nu echt nog maar een paar jaar te gaan. Dan gooien we ook alles op de markt.
18: Ken je deze paradox?
16: Ja, nou, ik kan hem wel volgen. Hans Werner Sinn ken ik van heel andere onderwerpen overigens. Maar dus ik had even een flashback naar allemaal.
17: Zeker, hij is later rond de eurocrisis als een hele kritische Duitser bij ons bekend geworden.
16: Een hele kritische Duitser, ja. Nee, ja, maar ik snap deze redenering. Tegelijkertijd denk ik, ja, het is uiteindelijk in het belang van ons als consument, als kartels uit elkaar vallen. Ja. Zo simpel is het.
18: Waarom vinden we kartels overal een probleem en zeggen we dat ook?
16: Nou ja, maar hier snap ik hem wel. Want als je ervoor onderstelt dat een kartel dan de olieprijs kunstmatig hoog gaat, betekent dus dat het duurzame alternatief een beter verdienmodel heeft. Dus dat begrijp ik. Maar in zijn algemeenheid denk ik dat wij zelf de drijvende kracht moeten zijn achter die verduurzaming. Dat gebeurt ook al volop. Dat zie je. De klap van nu is anders dan van 2022. Er zijn al enorme stappen gezet. Het kan misschien allemaal sneller. Gaat al gezegd worden. Maar ik denk dat als een kartel een beetje afbrokkelt, dat het alleen maar goed nieuws is.
18: Martin Visser, econoom, financieel journalist bij de Telegraaf. Ja, ik zou willen dat het economenpanel nooit afbrokkelt, maar mijn stopwatch brokkelt af. Dus Rens van Tilburg bedank ik ook. Hoofdeconoom Energie en Materialentransitie bij TNO. Tot snel weer. Jo. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Er zijn zaken die je nooit meer loslaten.
1: Want hij maakte ook schilderijen van zijn slachtoffers. En een van zijn schilderijen, dat zou best een slachtoffer kunnen zijn.
2: En niet zozeer door het vonnis, maar door wat erachter zat.
3: Ook in die zittingszaal hebben we, denk ik, van mens tot mens contact gehad.
0: In Napleiten blikken advocaten en officieren terug op zaken die hen altijd zijn bijgebleven.
2: En zonder sensatie, maar met aandacht voor wat er echt speelde.
0: Napleiten, het verhaal achter de uitspraak.
2: Luister in de BNR-app of je podcast-app.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics remain relevant.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
10: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan.
11: Morgen om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In Helmond zijn huizen doorzocht in een onderzoek naar drillrappers. Op internet gaan rapfilmpjes rond van de jongeren. En daarin zijn ze te zien met bivakmutsen op en wapens in hun handen. Zoals pistolen en boksbeugels. De politie heeft de wapens in beslag genomen en er is één iemand opgepakt. Het OM heeft 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Leiden die zijn vriendin zou hebben vermoord met een hondenriem. Hij zou er hebben gewurgd, al beweert hij zelf dat ze zelfmoord had gepleegd. Maar het lijkt alleen maar zo, zegt het OM. De vrouw was moeder van twee kinderen. Goed nieuws voor mensen met een kaartje voor het housefeest dat het weekend op het laatste moment werd afgeblazen in Amsterdam. De 20.000 gedupeerden krijgen compensatie, zegt de organisatie bij AT5. Het festival werd zaterdag onverwacht gecanceld omdat een grote tent op het terrein niet veilig zou zijn. Massa-ontslag bij General Motors, de autobouwer achter merken als Chevrolet en Cadillac. Daar worden 600 mensen ontslagen op de IT-afdeling. En het wrange is dat de meesten meteen vervangen worden door mensen met een andere technologische achtergrond. Het is de tweede grote reorganisatie in korte tijd. En de Bond van Curaçao maakt morgen bekend of Dick Advocaat terugkeert als bondscoach, zoals het AD meldt. Er is dan een persconferentie. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat ermee vanwege zijn zieke dochter. Nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer. Zijn vervanger Fred Rutte is al opgestapt. Het weer van Weer Online. Soms nog een bui, maar er zijn ook opklaringen. Later vanavond gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar op de meeste plekken droog en dan een graad of 12. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.

0: Thomas van Zijl.
1: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. In een tijd waarin de techsector wordt opgeschud door AI is het voor bedrijven in deze branche noodzakelijk hun strategieën onder de loep te nemen. Voor het tech- en designbureau Hypersolid, dat in 2024 ontstond uit een fusie van 4 bedrijven, resulteerde dat pas geleden in een wisseling van de wacht aan de top. Rianne Meijerman is de kersvers topvrouw sinds april van Hypersolid. Welkom.
2: Dank je.
1: Hoe is het? Want jij was al CFO.
2: Nee,
1: dacht ik, of
2: nee
1: jij...
2: dat is beter dat ik dat ook niet doe.
1: Oh,
2: CFO.
1: Pardon. Ja, wat was nee, je wel? Je, was al, je zat al wel hoog in de boom, laat ik het zo zeggen.
2: Nee, er zat nog een C'tje tussen. Oh. Dus ik was commercieel eindverantwoordelijk. Okay. Voordat ik 4 weken geleden CEO tot CEO benoemd ben.
1: Je telt het nog wel dag voor dag voor dag. Het voelt
2: absoluut
1: nog vers.
2: Absoluut. Ja, het voelt nog vers. Ja,
1: en wat verandert er dan als je van commercieel directeur nu al heel eindverantwoordelijk bent?
2: Sowieso de scope. Kijk, praktisch gezien verandert de scope. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het bij ons best een natuurlijk verloop was. De founder van een van de bedrijven waar Hypersolid uit ontstaan is, Trippel Schalk Stalman, was de voorgaande CEO. En wij werkten al zo nauw samen dat de benoeming en ook de activiteitenset een heel natuurlijk verloop is geweest.
1: Maar toch dacht Schalk Stalman blijkbaar, wij komen in een nieuwe fase. Daar hoort voor mij een andere rol bij, want anders had hij dat stokje niet overgegeven.
2: Ja, dat klopt. Schalk wilde zich heel bewust, zeker nu met alles wat er gebeurt op technologisch gebied, agentic AI, hij wilde zich heel bewust gaan richten op de techvisie, de toekomst, maar ook de versnelling van de adoptie van deze nieuwe technologie voor onze klanten en voor zijn eigen bedrijf. Dat kan hij beter doen als executive chairman, waar hij zich dan volledig kan focussen op dat stuk. En ik neem de taak over om de internationale uitbreiding van het bedrijf te gaan vormgeven, maar ook de verandering die dat voor onszelf als bedrijf, voor onze mensen meeneemt.
1: Bepaalde zaken die je noemt, namelijk technologische veranderingen, de visie van het bedrijf, de toekomst van het bedrijf, dat zijn toch ook zaken waar je als topvrouw mee bezig zou moeten houden? Dat kun je toch niet zomaar bij een executive chairman beleggen?
2: Dat klopt, de lijnen zijn heel erg kort. Dus daar benutten we ook elkaars krachten. En ik denk het mooie zit ook in de naam Hyper and the Solid. Alleen maar tech en hele snelle vooruitgang zonder dat je daar een bedrijf ook goed in meeneemt op schaal. Dat is waar wij samen heel erg goed in zijn.
1: Maar dan ga jij een beetje het saaie gedeelte voor je rekening nemen. Maar ga jij het saaie gedeelte voor je rekening nemen? Zorgen
2: voor
1: dat
2: mij
1: het ook nog een bedrijf wordt?
2: Voor mij is dat het meest interessante gedeelte. Omdat dan de business impact echt gaat plaatsvinden. Dus ik krijg hier heel veel energie van. Ik vind dat absoluut niet saai. En ik merk dat dat voor veel van onze klanten ook het topic van de dag is.
1: Ja. Nou, mijn topic van deze dag is te achterhalen wat jullie nu precies doen.
2: Ja, dat
1: kun je
2: snap
1: daar
2: ik
1: iets over zeggen?
2: Zeker, daar kan ik heel veel over vertellen. Wat wij doen, wij bouwen techplatformen waar veel business en interactie overheen loopt. Dus dan moet je voorstellen, het kunnen e-commerce platformen zijn, maar ook media en tech en streaming platformen of employee engagement en loyaliteitsplatformen.
1: Ja, nou, je kunt er meer over vertellen. Dus wat betekent dat dan? Stel, er komt een grote klant bij jullie aan, want het zijn niet zomaar de eerste, de beste bedrijven. Wat doen jullie dan voor ze?
2: Nou, ik denk heel belangrijk, we gaan eerst in gesprek. Niet zozeer wat wil je dat we bouwen, maar wat wil je gewoon bereiken? Welk doel moet dit dienen? Vaak komen ze met een technische vraag bij ons. En op basis daarvan kijken we, oké, als dit je businessdoelstelling is, wat moet er dan gebeuren aan de technologiekant, de datakant? Maar vaak als je het hebt over techplatformen, dan is het belangrijk dat er adoptie en gebruik plaatsvindt. Dus we kijken ook heel erg naar de creatie. Kant en de experience.
1: Maar als jullie klanten voor een deel bestaan uit techplatforms of streamingdiensten, noem maar wat, dan hebben die toch zelf, neem ik aan, ook wel de nodige technische kennis in huis. Waarom zouden ze het bij jullie beleggen en niet zelf doen? Wat kunnen jullie extra?
2: Wat wij extra kunnen is dat wij heel snel zijn in de adoptie en het schaalbaar maken van de innovatie. We hebben vanuit onze historie bouwen wij ook eigen ventures. Dus dat betekent dat de vertaalslag van technologie, innovatie naar de daadwerkelijke business impact, die doorleven wij zelf ook. Daarom noemen wij ook, we zijn geen consultant. We zijn iemand die we bouwen. En naast dat het feit dat we het ook bouwen, onderhouden we het ook.
1: Maar als iemand voor jullie toch wat consultancy-diensten wil afnemen, bijvoorbeeld advies wil inwinnen, dan zeggen jullie nee, wij zijn geen consultant. Of kan dat ook?
2: Dan zeggen we, wij kunnen dat, maar op het moment dat jullie alleen maar consultancy willen en niets met de resultaten daarvan gaan doen of gaan implementeren, daar worden wij minder enthousiast van. Dus.
1: Okay, maar dan gaat de deur nog steeds open? Of leg je de horen op de haak?
2: Dan gaat onze deur open.
1: Oké, dus jullie zijn eigenlijk vrij flexibel. Als mensen zeggen, wij willen toch vooral wat advies voordat we ergens aan beginnen en we hoeven niet per se met jullie een contract tot de dood ons scheidt, omdat jullie ook nog bepaalde zaken willen onderhouden of implementeren, is dat ook goed?
2: Ja, we hebben behoorlijk veel vertrouwen in het feit dat ons advies dan ook daadwerkelijk wel gaat leiden tot de implementatie.
1: Dat
2: hebben
1: we in het verleden veel gezien. Dat je dus betrokken blijft en niet zegt, het staat er nu, wij verdwijnen weer.
2: Dat is zeker waar we het voor doen. Dat blijkt ook uit de langdurige klantrelaties die we nu op dit moment ook al hebben. Als wij wat bouwen, dan weten we ook hoe alle integraties in elkaar zitten, waar de risico's zitten. Dus wij onderhouden dat ook 24/7 support. Dus die langdurige relaties, daar worden onze mensen ook blij van.
1: Maar jullie hebben zelf, je gaf het al aan, eigen ventures, merken in het verleden. Soms leidde dat ook tot grote successen. Het is natuurlijk riskant. Je weet nooit helemaal of het een succes wordt, maar is dat dan niet uiteindelijk, mocht het een succes blijken te zijn, veel lucratiever? Want dan bouw je iets op. Team Gullit is een voorbeeld. Zo zijn er nog een paar. En als dat echt potten breekt, dan kun je dat weer verkopen.
2: Dat klopt. En dat doen we ook. Team Gullit is bijvoorbeeld onlangs verkocht aan Team Liquid.
1: Daarom dacht ik, ik noem dat even. Maar is het niet veel lucratiever om dan vooral daarop in te zetten?
2: Nou, wat lucratief is, is de kruisbestuiving tussen Hypersolid als bedrijf en de ventures die vaak starten aan de rand van het bedrijf. Dus waar vindt die kruisbestuiving dan plaats? Adoptie van nieuwe technologieën kan ook uitdagend zijn, kan spannend zijn, brengt verandering met zich mee. Wij vinden het prettig om dat ook snel zelf te kunnen toetsen in de praktijk. Dus de ventures zijn voor ons ook eigenlijk de playground waar we nieuwe technologieën gaan toepassen, daar zelf van leren, zodat we heel goed advies ook kunnen uitbrengen aan onze klanten als we het daar op nog grotere schaal vaak implementeren. Dus er is veel kruisbestuiving.
1: Dus die ventures die kunnen, zolang het maar intern blijft, ook af en toe mislukken. Daar kun je tegen een bepaalde grens oplopen en dan probeer je die intern te verhelpen, zodat je extern die fout niet maakt.
2: Exact.
1: En noem eens, want dat hebben we volgens mij nog niet voorbij horen komen, nou een voorbeeld van iets waar jullie de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest voor een grote klant, je mag zelfs een naam noemen, om het geheel nog wat concreter te maken.
2: Ja, nog wat concreter. Nou, ik denk wat belangrijk is, zeker ook om je goed voor te bereiden op agentic AI, is om eerst te kijken naar hoe zit je datahuishouding in elkaar. Dus een van de klanten waar we een smart data platform voor hebben gebouwd, is Heineken, waar we gekeken hebben, oké, hoe kan je de informatie van de verkoper, wat vaak via resellers gaat, uiteindelijk naar de eindklant, hoe kun je dat op een makkelijke manier ontsluiten, zodat je daar verschillende supply chain besluiten op los kan laten. Een ander.
1: En als je die oplossing dan hebt gebouwd, want dit klinkt wel als iets dat er dan op een gegeven moment is, en dan kan Heineken met die gegevens verder aan de slag. Wat is dan de blijvende rol voor Hypersolid in dit verband?
2: De blijvende rol is dat wij continu betrokken blijven bij de doorontwikkeling, maar ook het onderhoud van dit soort platformen. En er gebeurt natuurlijk continu iets, waardoor er updates nodig zijn, security. Wij blijven continu betrokken om te zorgen dat het up-to-date blijft.
1: Hoe bijzonder is dit? Want jullie hebben internationale ambities. Ik kwam Gdansk tegen in Polen. Ik kwam een vestiging in Amerika tegen. Ja, blijkbaar kunnen jullie iets en proberen jullie dat internationaal uit te rollen, dat niet zomaar overal op straat ligt. Terwijl ik dacht, ja, dit is een thema. Jullie begeven je op een terrein dat de afgelopen jaren behoorlijk ontdekt is. Zo uniek zal het niet zijn. Waarom is het dat blijkbaar wel?
2: Nou, dat zou je eigenlijk aan onze klanten moeten vragen, inderdaad. Maar Google heeft ons ook uitgekozen als het bedrijf om de hele in-office experience en de schermen die daar hangen, om daar het design voor te doen. Ja, wat maakt ons bijzonder en waarom kiezen zij ons? Dat is met name, denk ik, om de mensen. En het persoonlijke aspect, de benadering en hoe allround onze mensen zijn. Allemaal geboren uit tech, dus alsof je in design werkt, hè, of een andere discipline. Iedereen denkt tech first. Dat sluit erg aan op dit moment. Maar we zitten ook allemaal heel ondernemend in de wedstrijd. En dat is echt het DNA van de founders van ook de individuele bedrijven waar HyperSolid uit
1: bestaat. Ik had het idee dat jullie in alles proberen uit te stralen dat jullie niet een bedrijf zijn met een mega kantoor en veel mensen die daar werken, maar dat het allemaal heel fluïde is. Maar als er een reden is om voor jullie te kiezen, dan zijn dat wel de mensen.
2: Het zijn dan zeker de mensen.
1: En hoe werkt dat bijvoorbeeld als je zegt, wij gaan nu proberen Amerika te veroveren? Dan kan ik me voorstellen dat er America First nog altijd wel een bedrijf is waar Amerikaanse klanten dan in eerste instantie naar kijken, omdat ze denken wat hier ja, van ons eigen continent komt, dat verdient enige voorrang. Maar is dat helemaal niet aan de orde?
2: Dat zou aan de orde kunnen zijn. Op dit moment groeien wij goed in Amerika. Dus wij zien nu niet dat dat een barrière is voor onze groei in Amerika.
1: Bij jullie is het gewoon één grote vriendelijke wereld waarin Europa en Amerika zaken doen en er helemaal niet wordt nagedacht over waar gegevens staan of dat je toch probeert je eigen bedrijven net een tikkeltje voor te trekken. Want dat is natuurlijk waar het in dit programma bijna elke dag over gaat. Bij jullie werkt iedereen vrolijk.
2: Nou, het thema is niet zozeer Amerika en Europa. Het thema is wel flexibiliteit en afhankelijkheid bij ons en onze klanten. Dus onze techfilosofie, als wij platformen bouwen, dan zorgen wij ervoor dat we nooit een te grote afhankelijkheid inbouwen. Of dat nou is van een Amerikaanse cloud provider, of wat doen we bijvoorbeeld on-prem in onze datacenters in Europa. Dus flexibiliteit is heel erg een topic, los van het continent of de nationaliteit. Dat is altijd een onderwerp geweest en dat is wel een veel actueler onderwerp op dit moment.
1: Maar je gaf eerder aan in het programma dat jullie inderdaad bezig zijn om die afhankelijkheden te proberen af te bouwen. En tegelijkertijd zijn er voor bepaalde voorzieningen nu eenmaal niet heel veel spelers. Het gaat vaak over de cloud, het gaat over grote techbedrijven en dat zijn er 3, 4, 5 als je misschien alles uit de kast trekt. Hoe kun je dan toch zorgen dat je die afhankelijkheid niet zo dominant laat worden?
2: Ja, dat klopt. Er is zeker een afhankelijkheid. En je kunt kijken naar welke werkprocessen beleg je waar. Wat we wel merken is dat veel klanten binnen Europa wel actief het gesprek nu ook opstarten over wat zijn de Europese cloud-oplossingen. Kunnen we bepaalde werkprocessen wat meer naar Europa brengen? En de eerste discussie die er vaak plaatsvindt, die is nu heel relevant. Wat zijn nou echt je bedrijfskritische processen? Want daar is een bedrijf dan het meest kwetsbaar. Dus we zien zeker dat dat een enorm groot punt aan
1: en
2: het worden is.
1: En hoe oordeel jij dan over die Europese alternatieven? Want wat soeverein is, dat kun je ook aan een heel legertje experts voorleggen en dan zullen ze allemaal een ander antwoord geven. Heb jij dan het antwoord?
2: Nou, ik gelukkig niet, maar heel veel van de mensen die bij HyperSolid werken, die hebben wel een antwoord wat past bij de klant. Ik denk dat het echt een op maat advies is. En daarom kijken we ook echt wat is de situatie bij de klant. En die expertise, die hebben wij wel in huis. Wij monitoren en bekijken ook continu wat de Europese oplossingen zijn. Werken daar ook mee om kennis op te doen.
1: En wat is precies jullie huis? Want ik gaf al aan, HyperSolid is ontstaan uit 4 bedrijven, een fusie, die, als je puur en alleen Google zou gebruiken en gaat opzoeken of die bedrijven er nog zijn, nog wel onder eigen vlag opereren, maar dat is uiterlijke schijn.
2: Ja, die opereren sinds kort, want we hebben de rebranding gedaan, niet onder eigen vlag. We zijn nu 1 bedrijf, HyperSolid. Aan de buitenkant, dat waren we eigenlijk van binnen al veel langer. We zitten ook in Amsterdam op 1 kantoor. Daar zit het voormalige Wonderland Côte d'Azur al bij elkaar. Dus we zijn 1 HyperSolid.
1: Jullie moeten
2: niet
1: nog die websites uit de lucht halen en dan ben je klaar.
2: Dan zijn wij zeker klaar. En de reden waarom we dat nog niet gedaan hebben is omdat het bedrijf al behoorlijk lang bestaat. Het zou zonde zijn om mensen die bijvoorbeeld de naam Triple nog kennen, niet door te verwijzen naar HyperSolid. Dus als je gaat googlen, vind je zeker ook nog even een Triple website.
1: En waarom zou je niet, als dat toch een household name is, daaraan vasthouden en zeggen, jullie maken onderdeel uit, die vorm kom je ook wel tegen, van 1 en dezelfde familie, namelijk HyperSolid?
2: We hebben besloten om echt naar één merk te gaan, als Hypersolid. Omdat het gewoon heel duidelijk is. En ook beter, wat we intern al doen, we werken echt multifunctioneel op die klant. Dus de scheidslijn tussen de capabilities bestaat niet meer. En het houden van de individuele merken zou dat bekrachtigen. Terwijl we dat juist niet zijn en niet willen.
1: Want waarom moest die fusie, die bundeling er komen, als het ook nog bedrijven zijn die ieder voor zich ook meer dan levensvatbaar zijn?
2: Omdat wij juist de som beter vinden dan de losse disciplines en de servicelijnen. En zeker nu als je kijkt naar waar het naartoe gaat met de Agentic AI. De tech kan niet meer zonder het design, kan ook niet zonder data. Dus dat die versmelting is voor ons een hele logische. Dus ook het hebben van één merk.
1: Want je zou ook kunnen zeggen, maar goed, ik begrijp dat jullie een andere keuze hebben gemaakt. Je kunt als bedrijven onderdeel van dezelfde familie voor andere expertise naar elkaar verwijzen. En dan komt die klant dezelfde bedrijven tegen.
2: Ja, vinden we allemaal heel ingewikkeld. Waarom moeilijk doen als simpel kan?
1: Ja, en dat is dus al, die klus is al geklaard. Dus jij bent de nieuwe topvrouw. Je hoeft je niet meer bezig te houden met organisatorische romslomp.
2: Er is altijd organisatorische romslomp.
1: Wat leuk, nou, dan gaan we daar wat uitgebreider op in.
2: Maar niet rondom de rebranding.
1: Wat, nee. is dan nu het papierwerk, de organisatorische romslomp, waarvan jij denkt, nou, als ik daar morgen mee kan afrekenen, dan doe ik het vandaag?
2: Nou, weet je wat leuk is? Dat ik dat lijstje nu gewoon kan aanleveren.
1: Gaan andere mensen het doen?
2: Dan gaan kijken of we daar agents voor in kunnen gaan zetten. Ja, echt, daar maak ik geen grap over. Ja, we zijn heel kritisch aan het kijken naar, als wij klanten adviseren om te transformeren, dan moeten wij daar uiteindelijk zelf natuurlijk ook op voorop lopen. Dus ja, weet je, ik las laatst ook 60%. Van het werk op een dag is bezighouden met het werk. Nou, dat speelt overal. We zijn serieuze gesprekken aan het voeren, bijvoorbeeld ook finance-afdelingen, support-afdelingen. Hoe gaan wij dingen anders doen met elkaar? Dus het bevrijd worden van wat jij misschien kwalificeert als rompslomp is een hele opportunity om daar goed naar te kijken.
1: Het is toch ook wel rompslomp, anders zou je er niet vanaf willen.
2: Nou, ik vind dat mijn tijd daar niet het meest nuttige is als ik het daar te veel aan besteed. Dus ik probeer echt na te denken over de toekomst van het bedrijf.
1: Rianne Meijerman is hier van Hypersolid. Ik kwam ook bij jullie tegen, AI komt eraan. Of je daar nu schuchter tegenaan kijkt of dat je al denkt, wij hebben het zo ongeveer. Wij werken ook met de Brave and the Bold, de bedrijven die wat verder durven te kijken. Waar zie je nu nog wat skepsis? Want die zal er wel zijn. Of kom je dan alleen maar bij klanten die zeggen, AI, ik omarm dat.
2: Nee, er is best veel skepsis ook nog. En vooral veel vragen. Wat ik veel merk is, er is een hele hype geweest van tool-adoptie. Dus ik werk met Claude, of ik werk met Codex. Dat zie je ook bij klanten. En dat bereikt nu wel een punt dat mensen zich eigenlijk afvragen, Oké, nou doe ik hetzelfde werk, dat doe ik sneller en dat doe ik efficiënter. Maar ik loop vast nu, want ik begin of tijd over te houden. Maar dus de existentiële vragen komen nu over wat ben ik eigenlijk voor bedrijf en waar wil ik dan nog echt, wat wil ik onder controle houden? En als productie op dit moment eigenlijk niet meer de bottleneck is, omdat dat zo schaalbaar is, dan is je kennis en je toegevoegde waarde wordt meer je advantage als bedrijf. Dus ik merk dat we nu van tooling naar gaan naar waar staan we nu voor als bedrijf. En dat vraagt best wel wat denkcapaciteit.
1: Maar die vraag over wie ben ik, wat doe ik, waartoe ben ik op aarde, die moeten mensen toch vooral zelf met hun eigen bedrijf beantwoorden, of zouden ze dat aan jullie moeten vragen?
2: Dat is altijd prettig als je daar een externe bij hebt. En ik denk dat wij die rol goed kunnen vervullen. Omdat we weten wat de tech kan. We snappen dat uitvoering ineens heel schaalbaar is. Dus het klankborden met een partij zoals Hypersolid is vaak heel waardevol. Omdat wij snel ook de dingen kunnen bouwen. En wij merken dat wanneer je innovatie toegepast in werking ziet, dat het vaak hele mooie processen bij de klant zelf te werk stelt.
1: En hoe gaat dat in je eigen huis, als je zegt, de mensen kiezen voor ons omdat ze weten dat bij ons de beste mensen werken, en tegelijkertijd zeg je, wij gaan zelf ook eens kijken wat we met bijvoorbeeld AI-agents voor elkaar kunnen krijgen. Waar zie je dan de verhouding bij Hypersolid tussen mens en machine?
2: Ja, je ziet, wij gaan door dezelfde curve. Dus de laten we zeggen, de tool-adoptie bij de development teams is al heel erg hoog op dit moment. Eigenlijk zeggen we ook, alle code die niet meer gegenereerd wordt met behulp van AI is legacy-code. Dus die tool-adoptie gaat heel goed. Wij zitten nu op het punt dat we echt kijken van, alle andere processen voor onszelf, hoe kunnen we dat nog verder optimaliseren met elkaar, door echt anders te gaan denken. Ik had een leuk gesprek met onze finance-afdeling laatst over, waarom wil je maandrapportages hebben? Je wil weten hoe je je bedrijf aanstuurt, maar het efficiënter maken van een maandrapportage in PowerPoint, dat is niet een doel op zich. En daar samen met die afdeling zijn we nu aan het kijken hoe we een toekomstige finance-functie eigenlijk gaan neerzetten en inrichten.
1: En waar denk je dat dat zo ongeveer op uit gaat komen? Als jij zegt die maandelijkse rapportages, daar houden we onszelf ook maar mee bezig. En dat vooral optimaliseren, dat kan toch slimmer? Je wil inderdaad wel niet sturen in de mist.
2: Dat klopt. Ik heb daar hele mooie toekomstdromen over. Hoe ik uiteindelijk gewoon hoe ik een agent heb die mij gewoon, als ik op de fiets zit, met mijn oortjes in vertelt waar ik mij de komende weken en dagen op moet gaan richten. Zodat ik vooral met de mensen en de gesprekken bezig kan zijn zonder dat ik naar een scherm hoef te kijken en het uit de rapporten halen.
1: Wanneer word jij sceptisch? Want ik vroeg jou net, is er nog enige skepsis bij klanten onder andere. Er zijn veel vragen, maar jij verheugt je op allerlei AI-agents die jou omringen en die van alles uit handen gaan nemen. Waar denk jij, hier ligt voor mij een grens. Dit blijft toch een zaak van mens tot mens, of dit doe ik liever zelf. Heb jij die?
2: Ja, die heb ik zeker wel. Ja, ik de relatie tussen mensen, ook mensen doen zaken met mensen. Dus ik denk dat de relatie met je klant, maar ook de finesse die je uit gesprekken haalt, dat lijkt mij nu heel moeilijk om dat te vervangen door een agent. Ook omdat dat een gedeelte is, ook voor mezelf, van mijn werkvreugde, waarom ik het werk gewoon heel erg leuk vind.
1: Ja, maar ik zag jou zo stralen interactie bij die finance AI agent dat ik het even moest vragen.
2: Ja, ik ook. Ja, maar die samenwerking is ook weer heel erg leuk natuurlijk. Want een ander aspect wat ook wel belangrijk is, is ik sta heel dicht bij het vuur. Dat realiseer ik me ook terdege. Hoe zorgen we dat de samenleving en iedereen toch wel een gelijke kans houdt om mee te groeien in deze technologische ontwikkeling, is wel een onderwerp wat mij bezighoudt. En binnen een techbedrijf zit je er heel dichtbij. Ik vind dat ook het feit dat ik omringd ben door mensen die allemaal voorop lopen op dit gebied, vind ik nu ook wel een voorrecht. En het houdt me wel bezig, hoe kunnen we zorgen dat het voor de samenleving open staat en open blijft staan. Dat houdt mij bezig. Daar heb ik het antwoord niet op als dat je vervolgvraag wordt.
1: Vervolgvragen stellen. Ik houd er maar op een volgende uitnodiging om deze grote vragen van grote antwoorden te voorzien. Rianne Meijerman van HyperSolid, dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik had met Mark Wezendonk. Hij is van Creative Technology over alle geluid, techniek, licht. Dat komt kijken bij bijvoorbeeld de organisatie van het Eurovisie Songfestival. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo, mijn naam is Marianne de Boer, CCO Pensioenen bij ASR. Transitie naar de WTP vraagt veel van werkgevers. Maar ook na de overstap is het nog niet klaar. Ik sprak erover met Beer Nolders, People Director bij Fastnet. Hun grootste uitdaging? Mensen pensioenbewust maken, zodat ze financieel fit hun pensioen halen. Lees er alles over op partner.fd.nl/ASR.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. De Nationale Autoshow.
5: Gaat echt door een rivier, hè? Sorry, harder. Blijft toch kleine kinderen, hè?
4: Meindert en Wouter.
6: Ik geloof er heilig in dat die trend naar EV is niet te stoppen. We kunnen lang met elkaar discussiëren. Nee, dat is gewoon zo.
4: De Nationale Autoshow.
7: De auto als melkkoe gaat hier ook weer op, hè? Die, wat is het, 17, 18 miljard in Nederland? Die moet gewoon binnengehaald worden.
8: Elke vrijdag om 3 uur.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het vierenschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. Massa-ontslag bij General Motors, de autobouwer achter merken als Chevrolet en Cadillac. Daar worden 600 mensen ontslagen op de IT-afdeling en het wrange is dat de meeste meteen vervangen worden door mensen met een andere technologische achtergrond. Het is de tweede grote reorganisatie in korte tijd. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in de talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
13: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
14: In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast.
15: Download de BNR-app en blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
17: Harm Edens.
18: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt er directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was enorm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stap lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd. Dus laten we kijken hoe ver die komt. Laten we hem helpen waar we kunnen. En laten we Tata en ook heel veel andere zware industrie zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin. Dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PHK's, grafietregens, loodkwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
19: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
18: Heel goed.
19: Want het gaat over SFDR-wetgeving. En dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
18: Want en, even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
19: Ja, dat is gebeurt.
18: We zijn heel groen, veel. Maar dat is maar de vraag.
19: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
18: Ja.
19: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen, ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
18: Ja, dus twee kanten werkt het op.
19: Inderdaad, want Eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
18: Mm-hmm.
19: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol erheen komen.
18: Ja, en dan kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
20: The Green Quest.
18: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
21: Dankjewel.
18: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Sunergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
21: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
18: Je hebt ook een heel zongebruind hoofd, dus dat helpt ook. Ja. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
21: Eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren.
18: Mm-hmm.
21: Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
18: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over, maar het is nog steeds de moeite waard.
21: Ja.
18: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn, als het alleen maar om geld verdienen gaat, laat dan ook maar zitten.
21: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
18: Ja.
21: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
18: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben verschillende meningen ook al. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft. Ja. Zullen we er even doorheen lopen?
21: Ja.
18: Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
21: Ja, 1 is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk dat dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
18: Daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
21: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
18: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En Hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
21: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf. Mm-hmm. Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
18: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
21: Ja.
18: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
21: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
18: Toch, die was een leuke aanjager.
21: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
18: Ja.
21: Nou, en dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
18: Ja, maar dat laatste, wij herkennen snel een goede deal als hij langskomt.
21: Precies.
18: Dan springen we er bovenop, ja.
21: Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
18: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
19: Ja, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
18: Hmm.
19: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
18: Ja.
19: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
18: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, Rolf, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoot ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
21: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
18: Mm-hmm.
21: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met 3 dagen... backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
18: Dat hoeft niet.
21: Schokkend weinig.
18: Ja.
21: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
18: Ja, bijna wel, hè?
21: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, maar dat is wel een groot ding.
18: Ik vind het wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering. Wij moeten wel voorop lopen. Maar
21: helemaal.
18: Dat is iets meer een verweg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
21: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou, geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
18: die
21: nu
18: is vrij
21: hopen,
18: helder nu. Hè? Ja.
21: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
18: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
21: Ja.
18: Wat bedoel je daarmee?
21: Ja, dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we 3 grote energiepartijen, nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus voor 4000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
18: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet. Ja. Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh, daar heeft één iemand een zonnepaneel en dan kan je dan met je hele buurt je telefoon opladen voor 2 cent.
21: Precies, ja.
18: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om er naar te kijken.
19: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief, namelijk hoe eerlijk is dit voor mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat.
21: Ja.
19: Maar ook huurders, hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
21: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede discussie, kan iedereen meedoen, is heel terecht.
19: Ja.
21: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep, hè, dan kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen, dat klopt. Maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor die prijs daalt.
18: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
21: Ja, er zijn allerlei initiatieven, postcode roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld te hebben. Dus die participatie vind ik tot op heden nog teleurstellend.
19: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben. Ja. Is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen?
21: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders toch graag zelf geregeld willen hebben.
18: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
21: Ja.
18: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
19: Ja.
18: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heb geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
21: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
18: Boosheid, maar het is niet heel realistisch.
21: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te zetten of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
18: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
21: Ja,
18: even in het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
21: Ja.
18: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
21: Ja.
18: Gewoon ja?
21: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
18: Wat gaan we daaraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
21: Ja.
18: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
21: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest. Marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
18: Ja.
21: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En we durven
18: alles gratis weg. Hè? Ja.
21: Dat. En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
18: Maar dat punt is toch heel dichtbij? Dat we gaan zeggen.
21: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
18: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
21: Ja.
0: BNR Nieuwsradio. The Green Quest.

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, Hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs. Ralf Heijnen heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Tripp, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij. Want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2006, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt.
0: Wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 centen voor een kilowattuur. Reken maar door. Oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten. Dan komen de variabele nettarieven komen er aan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Daar kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Maar hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Nou, zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja, maar dit wordt gemiddeld al te technisch voor een radioprogramma. Hè? Dus ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Een installateur, ja. Wat ik meer bedoelde, zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch, maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit, maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie, in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien, GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is, die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar, dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee en als je ziet wat de degradatie is, is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen, dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geef voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jou auto gaat laden en ontladen. Hoe zit het dan met
0: weer voor het verdienmodel ook? Ja,
1: ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Ik word soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact. Nou, dat doen batterijen ook, dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
1: Ja.
0: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van dat hobbeltje. Ja. Ralf Heijnen, auteur van Hier komt de zon. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Dankjewel.
0: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nicky, jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
2: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatief initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
0: Ja.
2: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type product. Dan kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind, is dat de methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
0: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd, de productwijze van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Producties. Alexander Clupping praat je bij over de laatste trends. Deborah Nas laat zien hoe je bakken tijd bespaart. En Remy Gieling deelt de slimste tools met je. Kijk, dat is Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Extreme Time Management met AI. 3 juni bij Denkproducties. Met Alexander Clupping, Deborah Nas en Remy Gieling. Ga naar denkproducties.nl.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: In de Friday Move gaat het over tv.
4: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
3: Politiek.
5: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
3: En ik ben er ook.
4: Het is toch heerlijk.
3: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het virusschip Hondius is vertrokken uit de haven van Tenerife. Vanavond werden de laatste passagiers van boord gehaald. De 30 bemanningsleden varen met het schip door naar de haven van Rotterdam, waar het over zo'n 5 dagen aankomt. Daarna worden het schip en de achtergebleven koffers ontsmet. Verdrietig nieuws over witsnuitdolfijn Albi, die ruim een week geleden aanspoelde in Egmond aan Zee. Hij is overleden, zegt SOS Dolfijn. De vrijwilligers zijn er kapot van, omdat het juist de goede kant leek op te gaan. De dolfijn gaat nu naar de Universiteit van Leiden. Daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. Tata Steel in IJmuiden heeft weer een boete gekregen voor het uitstoten van schadelijke stoffen. Daar zijn grenzen voor en Tata ging daar ver overheen. De boete bedraagt zeker 3 miljoen euro. Tata was vorige week ook al in het nieuws toen bekend werd dat de directeur van Milieudefensie daar gaat werken. Massa-ontslag bij General Motors, de autobouwer achter merken als Chevrolet en Cadillac. Daar worden 600 mensen ontslagen op de IT-afdeling en het wrange is dat de meeste meteen vervangen worden door mensen met een andere technologische achtergrond. Het is de tweede grote reorganisatie in korte tijd. En het Jeugdjournaal heeft een belangrijke tv-prijs gewonnen. De Ere Zilveren Nipkoff-schijf. Dat werd onthuld in de talkshow Eva. Volgens de jury weet het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uit te leggen dan het journaal voor volwassenen. En dat al 45 jaar lang. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
9: Welkom bij Make Europe Great Again, de wekelijkse XL-versie, een extra lange aflevering van de podcast van Nederland, waarin we dag in dag uit praten over Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week praten we maar weer eens over de handelsoorlog. Want na de uitgeleide van Friedrich Merz was Donald Trump er als de chickens bij om zijn lievelingsmiddel in te zetten.
10: I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary.
9: Ja, en wij hebben dat woordenboek niet in Europa. Wij snappen niet helemaal hoe Trump daar doorheen bladert. Nu heeft hij weer gevonden dat ergens in dat woordenboek staat dat 4 juli de deadline is voor ons om eruit te komen met hem. We gaan het toch proberen te ontleden met Michal van der Toorn en met Stefan de Vries. Allebei net terug uit Azië.
11: Ja, Hallo, goedemiddag.
9: Fijn dat jullie een uitstapje buiten ons continent hebben gemaakt.
12: Zeker, om even te weten hoe cool dit continent eigenlijk is.
11: Nou, soms moet je eventjes inderdaad iets heel anders zien om te waarderen wat je hier hebt.
9: En dat betekent dat we aan het eind van deze uitzending met extra liefde gaan praten over een cultureel pareltje uit Europa. Maar eerst...
7: The Gradometer.
9: In Make Europe Great Again volgen we de ontwikkelingen en de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Wat gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Michal, wat is jou deze week opgevallen?
11: De media-optredens van Geoffrey van Leeuwen, de stafchef van Rutte bij de NAVO. Eerst zat hij bij Jinek, maar natuurlijk veel belangrijker en interessanter bij BNR De Wereld.

0: Link in de show notes.
1: Bij Bernard Hammelburg. En hij heeft tijdens zijn media optredens verteld over hoe de NAVO en hoe hij persoonlijk in zijn werk omgaat met de onvoorspelbaarheid van Amerika als bondgenoot. Europa, en daar gaan we het zo meteen over hebben, je kondigde het net al eventjes aan, heeft wel moeite met de manier waarop Amerika onder leiding van Trump met ons continent omgaat. Maar het verbreken met de banden met elkaar is juist niet wat we moeten doen, zegt hij in ieder geval.
2: Als je gaat roepen, en ik zie dat heel veel in Nederland, ja, laat maar weg met de Amerikanen, we gaan het zelf doen. Dat er in Amerika, dat weet je ook, Bernard, weet u ook, zowel aan de democratische kant als aan de republikeinse kant is er een enorme isolationistische stroming, traditioneel.
0: Ja.
2: Op het moment dat zij horen dat Europa genoeg heeft van Amerikanen, zeggen ze, oké, good luck. En dan is het ook good luck Oekraïne.
0: Nou, pak ik dat woordenboek er weer even bij de T van Transatlanticus. Hoor
1: daar kom
0: ik van Leeuwen?
1: Van Leeuwen tegen. Heel erg. En ze werken natuurlijk ook samen, dus het is geen toeval. Maar Mark Rutte zegt dit ook meermaals, de hele tijd. Als hij zei, bijvoorbeeld een beroemde uitspraak van hem is: als iemand denkt dat Europa zichzelf kan verdedigen zonder de Verenigde Staten, keep on dreaming. Ja, dus het is duidelijk wat zij ervan denken. En wat dat betreft hoorden we deze week van de Europese Defensie-Unie.
3: Ja.
1: Wat is dat, vraag je je dan af? Nou,
0: dat is
1: een netwerk van Europarlementariërs die een manier willen vinden waarop Europa zich daadwerkelijk zelf kan verdedigen zonder te breken met de VS, voegen ze er wel aan toe. En voortrekker in op dit gebied was Renier van Lanschot, Europarlementariër namens Volt. En hij wil samen dus met die andere Europarlementariërs die hij heeft gevonden een sterke Europese tak binnen de NAVO. Hij zegt eigenlijk, of zij zeggen, inderdaad, we zijn op dit moment nog steeds afhankelijk van Amerika met communicatiesystemen, hoofdkwartieren, commandostructuren, alles wat we waarvan we weten, daarvoor hebben we de Amerikanen echt nog nodig. Alleen zij zeggen, we moeten dit ook gewoon zelf gaan doen. We moeten ergens beginnen. Dat is wat er deze week werd aangekondigd.
0: En wat vond Van Lanschot dan van die uitspraken van Van Leeuwen?
1: Ja, daar heb ik hem wel even naar gevraagd vanochtend. Dus laten we even luisteren.
4: De Amerikanen zeggen in hun nationale veiligheidsstrategie dat ze willen dat Europa veel meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de eigen conventionele defensie. Dat betekent dat als wij willen dat de Amerikanen aan boord blijven binnen de NAVO, dat we ook zelfstandiger moeten worden. Dus in het geval dat de Amerikanen niet met ons mee willen doen, dan is het belangrijk dat we zelfstandig kunnen opereren. Maar in het geval dat we de Amerikanen binnenboord willen houden, is het ook belangrijk dat we zelfstandig willen opereren. Het initiatief dat wij met deze groep Europarlementariërs zijn gestart is erop gericht dat we sneller onszelf zelfstandig kunnen verdedigen. En dat is wat ons betreft binnen de NAVO. Dus wij zeggen, creëer een Europa dat zelf kan opereren als het moet, maar erop gericht is om primair gezamenlijk met de Amerikanen op te trekken.
0: Renier van Lanschot van de partij Volt, onderdeel van de Groene fractie in het Europees Parlement. Hoe moet dit nou in de praktijk iets gaan oplossen? Want papier, strategie, daar hebben we al heel veel van in Europa.
1: Dat horen we natuurlijk al de hele tijd. Wat ik hier goed aan vind aan dit initiatief is dat het uitgaat van de kracht van Europa. Want ik denk, je kan wel de hele tijd zeggen, we hebben Amerika nog nodig, maar als je daar iets aan wil veranderen, dan moet je ergens beginnen. Dus dat vind ik er goed aan. Wat ik me wel afvraag is inderdaad, hoe moet het nou echt concreet iets gaan oplossen? Want Europa wil, dit horen we ook vanuit de commissie, dit willen we allemaal, maar hoe gaan we het doen? Daar is nog steeds niet echt een heel duidelijk antwoord op. Wat zij willen gaan doen is meer samenwerken, ook tussen landen en ook misschien het nationalisme een klein beetje wegnemen, want er zijn nog steeds, dat weten we, landen als Frankrijk, Polen, Duitsland die hun eigen industrie heel erg willen beschermen. Misschien dat dit een begin is om die muren een beetje door te breken, want als wij als Europa het zelf willen doen, dan moeten we echt beter samenwerken.
0: Deze week op defensiegebied, autonomie, great, not so great.
1: Wat ik great vond aan de uitspraak van Geoffrey van Leeuwen is dat hij er helemaal van uitgaat dat de Nederlanders en Europeanen op durven te staan en opstaan tegen de Amerikanen. Dus hij gaat uit van het idee dat Europeanen klaar zijn in meer of mindere mate met Amerika. Dat vond ik wel great om te horen. Het is lastig om hier echt een heel duidelijke orde op te plakken, maar ik zou zeggen medium great. Goed gedaan.
5: Make Europe great again.
6: De Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie heeft Brussel laten weten dat de verhoogde importheffing op auto's en vrachtauto's snel wordt doorgevoerd als de handelsdeal niet heel snel wordt geratificeerd.
7: We informed the very beautiful country of Germany that
3: because of the fact that they and other European nations have not adhered to our trade deal. So we've increased the tariffs on all cars coming into the United States by 25% and trucks.
7: Dear Mr. President, come take a walk with me.
8: Die discussie wordt vanzelfsprekend moeilijker gemaakt op het moment dat een president van Amerika ook continu weer het speelveld probeert te veranderen. Let's

0: Presley.
1: Ja, dat was Pink.
2: Aha, ik dacht wel.
1: Dear Mr. President, en dat ging volgens mij over George W. Bush. Maar misschien dat ze een actuelere versie zou kunnen maken. Trumps handelsoorlog met Europa is in ieder geval weer springlevend. Nadat Friedrich Merz uitsprak dat Amerika zich liet vernederen in Iran, kwam Trump met 25% aan heffing op auto's, waarmee hij vooral natuurlijk de Duitse auto-industrie raakt. En hij heeft er nu ook een deadline opgeplakt. 4 juli, de 4th of July, moeten we eruit zijn met hem. Want dan kan hij daarmee mooie sier maken. En Europa moet nu met een reactie komen. Daar werken we aan. Maar waar werken we precies aan? Dus dat gaan we onder de loep nemen. Stefan, we weten dat Trump van heffingen houdt. Bij de H van heffingen. Dus moeten we in dit geval vooral naar Merz kijken en hem aanspreken op zijn ongelooflijk domme uitspraken richting Trump. Toch?
3: Nee hoor, helemaal niet. Merz heeft groot gelijk. En ja, die heffingen uiteindelijk worden die betaald door de Amerikanen. Dus die raken ons niet als burgers. Natuurlijk wel, het bedrijfsleven kan invloed ondervinden van het feit dat het duurder wordt om Europese producten te verkopen in de Verenigde Staten. Maar het punt hier is dat Trump iedere dag iets anders zegt. En ik vind dat we moeten stoppen om te reageren iedere keer als Europa op wat hij nu weer zegt. Vandaag of gisteren is Trump ook weer teruggefloten door het gerechtshof voor heffingen van 10%.
1: Maar je moet er toch wel op reageren?
3: Waarom zou je erop reageren? Het is een totale idioot. En je kan niet reageren op iemand die op maandag wit zegt, dinsdag zwart, woensdag groen.
1: Misschien is het wit, geel. Misschien is het zwart.
3: Ja, vaar je eigen koers. En dat is eigenlijk de rode draad in het hele Europese verhaal van de afgelopen jaren. Die koers wordt niet vastgehouden.
1: Maar hoe kun je nou zeggen, we hebben het over handel.
3: Ja.
1: Dan, dat is toch expliciet iets tussen A en B. Dus als A daar iets mee wil, dan moet B daar toch iets mee?
3: Ja, maar je kan er niets mee, omdat A totaal onbetrouwbaar is en wispelturig. Dus als B dan iets zegt, dan is het alweer achterhaald, want A heeft alweer iets nieuws bedacht. Bovendien, A wordt teruggefloten door C, door zijn eigen gerechtshoven. Door D, door zijn eigen kiezers. Door E, door zijn partijgenoten. Kortom, wij hebben hier eigenlijk niets mee te maken. We moeten de kracht hebben om te zeggen, ja, die heffingen, ja, doe maar, we zien wel wat er van komt.
1: Nou, we dragen wel de gevolgen, ja. Of we er nou op reageren of niet, althans, dat wil ik even van jou weten, Michal.
2: Ik denk dat jullie hier zojuist heel goed hebben geschetst hoe er binnen Brussel is gedebatteerd.
1: Dit was
2: deze
1: de korte versie van de uitzending.
2: Korte versie. Maar daar komen we zo op naar de gevolgen. Ja, daar zijn de meningen eerlijk gezegd een beetje over verdeeld. Wat zijn nou de gevolgen van weer die nieuwe heffingen van Trump? Een Duits onderzoeksbureau zegt 30 miljard euro schade. Sommige mensen zeggen, of Karsten Brzeski zei dat geloof ik gisteren bij ons op zender. Hooguit 1 miljard. Ja, dat loopt uiteen, maar de grootste klacht van het bedrijfsleven die handel moet drijven is dat het gewoon heel onvoorspelbaar is.
3: Precies,
2: dus wat dat betreft heeft Stefan toch een klein beetje gelijk. Dat is het grootste gevolg voor in ieder geval het bedrijfsleven.
3: En dat niet alleen. Hè. Die 4 juli is natuurlijk niet voor niets gekozen. Dat is pure propaganda van Donald Trump. Moet je meewerken aan de propaganda van een vreemde mogendheid? De 4th of July, onafhankelijkheidsdag. 250 jaar dankzij Frankrijk dat de Amerikanen onafhankelijk zijn. Moet je daarin meegaan? Ja, alleen als je zwak bent en een gebrek aan zelfvertrouwen, zoals de meeste Europese leiders, dan wel. Maar in dit geval, hij heeft in 1 week al 2, 3 verschillende dingen gezegd. Volgende week, weet ik zeker, bij Mega XL, op volgende week vrijdag, hebben we weer een heel ander verhaal over.
1: Maar
3: die
1: Trump zit volgende week in China, hè, bij Xi Jinping.
3: Ja.
1: Hoe kijk jij nou naar hoe wij ons in Europa dan moeten positioneren ten opzichte van Amerika op dit dossier? Lachen Rusland en China zich rot over hoe wij dus met elkaar in gesprek gaan hierover en toch met een tegenbod proberen te komen?
3: Ik denk dat we, dat zei Michal net ook al, we moeten uitgaan van onze eigen kracht op alle dossiers. En daar schort het aan. Ik denk niet dat Rusland en China hier om zullen lachen. Want ook zij hebben belang bij een open wereldhandel. Het is niet voor niets dat de Europeanen toenadering zoeken tot Australië, handelsakkoord, Mercosur, Zuid-Amerika, China, India. We zijn al langer op zoek naar nieuwe partners. En die partners die hebben ook al het belang bij dat de handel vrij is met de Europeanen. En ja, de Verenigde Staten is maar een kleine fractie, hè, van de buitenlandse handel van de Europese Unie. Niemand heeft belang bij een handelsoorlog. Niemand ter wereld. Wat Donald Trump hier doet, is vooral zichzelf in de eigen voeten schieten. En de Europeanen, als antwoord moeten ze komen met een heel stabiel, visionair plan, of in ieder geval een kijk op wat betekent buitenlandse handel voor ons. En wat kunnen we doen als die buitenlandse handel wordt bedreigd? Hebben we natuurlijk al, want we hebben de bazooka. Die is niet voor niets bedacht.
1: Ja, we gaan heel even terug met jouw goedkeuren naar de deal, wat er nu ligt. Als je het een deal mag noemen, want het was een handdruk zonder een handtekening. Ja. Nog heel even kort de recap van wat er nu ligt aan afspraken met Amerika onder Trump.
2: Wat hebben we nou eigenlijk? Nou, dus die inderdaad, die handshake in Schotland. Toen stemde de Europese Unie ermee in, of eigenlijk von der Leyen ermee in, om de invoerheffing op de Amerikaanse industriële goederen af te schaffen. Washington heeft beloofd om de invoerheffingen op de meeste goederen te beperken tot 15%. Die 15%, dat is daar afgesproken. Met wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld inmiddels voor de staalsector geldt er nog steeds 50% aan heffingen met een quotum, dat wel. Maar het grootste belangrijke punt wat er nu eigenlijk speelt is dat de Europese Unie nog niet dit alles in praktijk heeft gebracht, doordat er wetgeving aangenomen moet worden, wat in de ogen van Trump heel langzaam staat. Geduld.
1: In onze ogen heel snel.
2: In onze ogen misschien wat snel. Maar goed, dat geduld staat denk ik niet in het woordenboek van Trump. Hij is daar boos over. Hij heeft zijn onvrede daarover meerdere keren geuit. Onze handelscommissaris Sefcovic die heeft nog proberen uit te leggen dat het zo werkt. Dat het even tijd kost. Nou, zonder veel resultaat. Dus dat is een beetje waar we staan.
1: Het kost zoveel tijd, omdat het heel sectoraal natuurlijk is. Handel beslaat zoveel verschillende sectoren, categorieën, dat je overal
2: hebben
1: weer
2: die lijsten gezien,
1: notitie
2: toch?
1: Voor hebt.
2: Dat was hoeveel producten stonden daar wel niet op. Ja,
1: en dat was ooit uitonderhandeld. En dan lag dat op het bureau van Trump en hij veegt dat van tafel. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar Stefan, we hebben Ursula von der Leyen, die dus in Schotland akkoord ging met 15%. Nu niet blij is met de nieuwe eis van Trump. Hoe kijk je naar haar rol en die van de commissie?
3: Ja, ze doen wat ze kunnen, maar ze zijn wel heel, heel snel. We hebben het er al over gehad vorig jaar, toen in augustus. Trump ontving von der Leyen als een koning op zijn golfresort in Schotland. Daar ging de Europese Commissie leidzaam naartoe. Dat is natuurlijk allemaal strategisch heel dom, ook qua beeld. Totaal niet gelijkwaardig. Ik denk dat er een punt is gekomen waarop de Europese Commissie moet zeggen, maar dat gaan ze toch niet doen, want daar zijn ze veel te slap voor. De Verenigde Staten en de Amerikaanse president zijn onbetrouwbare bondgenoten geworden. Daar kunnen we geen zaken meer mee doen. Kom maar terug als je aan je woord houdt. Toedeloe, we zijn de grootste markt ter wereld. Jullie hebben allerlei producten nodig uit Europa. Jullie hebben onze basis nodig. We hebben heel veel leverage om jullie echt het leven zuur te maken. Afspraak is afspraak. En anders, ga lekker golfen en laat ons met rust.
1: Michal, Trump houdt zich dus niet aan zijn eigen deal. Dan zou je zeggen, Europa laat deze week veel van zich horen. Maar niets van dat alles. Het lijkt eigenlijk alsof Trump ons weer te slim of te snel is afgeweest. Door met die deal, met die deadline van 4 juli te komen. Heb jij ferme taal gezien? Gehoord?
2: Nee, ik heb geen ferme taal gezien of gehoord. Jij wel?
1: Nee. En waarom niet, denk je?
2: Ik denk dat de Europese leiders willen liever niet hun handen hier aanbrangen.
1: Wopke Hoekstra was op onze zender trouwens.
2: Ja, dat is waar.
1: Koeders voor Wopke.
2: Klopt, ja. Maar de leiders willen niet echt hun handen hier aan branden. Je hebt gezien wat er met Merz is gebeurd. En die denken, wij wachten even op onze beurt. Dat is wat ik denk. De Europese Commissie die zegt, wij zijn er in mei uit. Want afgelopen week hadden zij samen met de onderhandelaars van het Europese parlement overleg in Brussel. Het één na laatste overleg hebben wij gehoord van Jeroen Leenaars, Europarlementariër voor de EVP. En er komt nog één overleg en dan zijn ze eruit. Dus waarom zou je dan voor je beurt praten? De Europese, volgens von der Leyen zijn wij als Europa eruit op 19 mei.
1: Ja, want dit hebben we een vorige keer ook even kort uitgelegd. Je hebt een Europese Commissie, dus Ursula von der Leyen is in principe gemachtigd om een handdruk met Trump te doen.
2: Als zij dat wil, mag ze dat doen, ja.
1: Maar afgelopen week zagen we dan weer onderhandelingen tussen de Europese Raad, dus de lidstaten, en het Europese parlement. En het gaat dus altijd met die drie organen die dus met elkaar hetzelfde lied moeten kunnen zingen.
3: Ja, zo werkt de Europese Unie. En dat kan je betreuren. Maar het is ook de rijkdom en de kracht van 27 landen. Die proberen op een bepaalde manier toch het beste te regelen voor die 450 miljoen leden van de Europese Unie. Het is wat het is. En dat weten de Amerikanen ook donders goed. Zij hebben iets voorgesteld. Daar, op basis daarvan, is de Europese Unie en de Europese Commissie aan de slag gegaan. Ja, dan moet je maar even geduld hebben. En dan kan je niet zomaar halverwege weer gaan iets zeggen van ja, op 4th of July, bam, vuurwerk. En,
1: die plaat heb ik nu 4 keer gehoord. Michal, we hebben nu wel ten opzichte van die Turnberry deal, dat golfresort in Schotland, hebben we wel een iets andere aanpak in Europa. Namelijk, we werken met safeguards, we werken met voorwaarden.
2: Ja.
1: Met sunset clauses, met allemaal ideeën. En die proberen we uit te werken in een document. Waarbij we dus eigenlijk zeggen tegen Trump: Oké, nu is het klaar met al die repeterende platen die Stefan Leuk imiteert. Ja. Dus als je nog 1 keer je tarief verhoogt, dan gaat voor ons de hele deal niet door. Kun je daar een kleine indruk van geven?
2: Nou, er zijn inderdaad wel termen. Die zal ik eventjes een beetje achterwege laten. Maar het belangrijkste hieraan is: als eigenlijk Europa zegt, als we een deal hebben gesloten, als wij eruit zijn met die wetgeving, dan willen we ook dat er ook echt een deal is en dat die zekerheid er is voor bedrijven. Dus dit zijn safeguards, voorwaarden om ervoor te zorgen dat Trump niet met het zoveelste dreigement kan komen en die deal dus weer op kan blazen. Er zijn verschillende scholen, maar in ieder geval, Europa wil dat wij dan dus iets terug kunnen doen.
1: Niet gelijk een bazooka, toch?
2: Niet gelijk een bazooka, maar een klein noodremmetje.
3: Een waterpistooltje.
2: Dit is eigenlijk heel grof gezegd wat het is. Dus we willen gewoon niet dat we weer het slachtoffer zijn van de grillen van Trump. Tenminste, dat wordt dus geprobeerd. Niet iedereen is het er helemaal mee eens in Europa, hoe dit nou precies moet gaan. Er zijn landen die wat voorzichtiger willen zijn, wat meer uit willen gaan van de voorspelbaarheid. Bijvoorbeeld Duitsland. Er zijn ook landen die wat meer Stefans koers kiezen.
1: Ja, we hebben ook even kort aan Jeroen Leenaars, vicevoorzitter van de EVP-fractie en Europarlementariër namens het CDA, om een reactie gevraagd.
0: Dus op het moment dat allebei de partijen zich aan de afspraken houden, dan gaat de wetgeving ook van kracht. Dus dan hebben we al ons huiswerk gedaan. Maar we vertrouwen ook de Verenigde Staten niet op de blauwe ogen. Dus we gaan ze pas invoeren op het moment dat we ook echt die zekerheid hebben dat ze wederkerig zijn. En ik denk dat dat niet moeilijk is, dat dat niet te veel gevraagd is. En dat we daar ook hopelijk volgende week gewoon een akkoord over kunnen hebben.
1: Ja, we gaan ervan uit dat eind mei de positie van Europa bekend is. En dan hebben we dus tot de 4th of July heeft Mr. Sefcovic, onze eurocommissaris, om eruit te komen met de Amerikanen. Nog even, wat betekent dit nu voor onze Europese wens om onafhankelijker te zijn? Want ik probeerde dat al te schetsen aan het begin, Stefan. Op gebied van handel heb je A en B nou eenmaal nodig. Anders is het geen handel.
3: Nee, nou, daarom is de Europese Unie als een gek allerlei vrijhandelsakkoorden aan het sluiten met andere blokken in de wereld om minder afhankelijk te zijn van de Verenigde Staten. En het is niet een heel groot deel van de buitenlandse handel van de Europese Unie. De grootste handel vindt toch plaats binnen de Europese Unie onderling tussen de lidstaten. Maar ja, die buitenlandse handel kan heel makkelijk een balans verstoren, zoals we hebben gezien met de Iran-oorlog. Een paar raketten op Teheran en we zitten in een economische crisis. Dus die onafhankelijkheid, die wens van onafhankelijkheid, die wordt wel gerealiseerd door veel meer de banden aan te halen met andere blokken in de wereld die wel te vertrouwen zijn en die niet volgende week donderdag ineens weer met iets anders komen of op hun nationale feestdag hebben bedacht dat als de Europeanen niet de vlag uithangen van dat land, dan krijgen ze op hun billen. De Europeanen moeten ervan uitgaan, de Amerikanen zijn niet te vertrouwen. En zolang dat niet het geval is, kunnen we denk ik geen zaken met ze doen.
1: Dankjewel Stefan, weer voor deze troostende woorden. We gaan door.
4: BNR's mega hit.
1: Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor een Europees cultureel pareltje. Dat kan muziek zijn of film of cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Stefan, voor jouw mega hit verlaten we de EU even, maar we blijven wel in Europa.
5: Kenya, famous for its big cats, the supreme hunters. Cheetahs specialize in hunting at speed. Though fast, they're fragile creatures built to sprint after small prey. They don't have the strength or weight of a lion to bring down larger animals. This male is different. He doesn't hunt alone. He's learnt that there is strength in numbers.
1: Yes, sir. Ja. Waarom heb je deze meegenomen? David Attenborough?
3: Ja, iedereen herkent nu natuurlijk direct zijn stem. Hij behoeft bijna geen introductie, maar David Attenborough wordt vandaag 100 jaar oud. Het is de 100ste verjaardag vandaag van Sir David Attenborough. De man die al sinds de jaren 50 de natuur filmt en die heel veel mensen wereldwijd laat zien hoe de wereld eraan toe is, hoe mooi die wereld is, maar ook hoe die wereld leidt aan het ingrijpen van de mens. Die man wordt dus 100 jaar vandaag. Ik vind het ongelooflijk, want ik denk iedereen hier is daar ook wel met hem opgegroeid.
1: Is hij een hit of kan hij een hit worden? Wat zoeken we uit deze rubriek? Hoe werkt dat voor iemand die 100 is?
3: Ja, we kennen hem natuurlijk van zijn natuurdocumentaires, maar hij heeft ook heel veel invloed gehad op het maatschappelijk debat, omdat hij al zo lang filmt op heel veel plekken in de wereld komt, heeft hij met eigen ogen gezien wat voor schade er wordt aangericht en hoe onomkeerbaar het eigenlijk aan het worden is. Maar toch is hij nooit cynisch. Dat vind ik ook bewonderenswaardig. Ik ben wel een beetje ambivalent over hem vanwege Brexit. Hij is dus niet een enorme held wat dat betreft. Ik vind dat het minst bewonderenswaardige aan hem. Want toen Europa en de Britten een existentiële keuze maakten, koos hij eigenlijk om een beetje op de achtergrond te blijven. Hij wilde niet echt duidelijk maken of hij nou voor of tegen Brexit was. Voor iemand die klimaatverandering het grote urgente probleem van onze tijd noemt, had ik ook wel verwacht dat hij een beetje positie zou nemen over de Britten in Europa. Heeft hij niet gedaan. Ik hoop, het is natuurlijk een fantastisch monument eigenlijk, deze Attenborough, een monument voor Europa. En ik hoop dat de Attenborough voor de komende eeuw, want die hebben we echt wel nodig, dat die al geboren is, waar dan ook op de planeet. Dus happy birthday, Mr. Attenborough.
1: En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL, de wekelijkse extra lange editie van onze dagelijkse podcast. Make Europe Great Again, dank jullie wel. Michal van der Toorn en Stefan de Vries. En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met onze dagelijkse update van het laatste nieuws in Europa. Heel graag, tot dan.

0: Bent u ondernemer en wilt u een pand aankopen? Mogelijk financiert alle soorten zakelijk vastgoed. Ga naar mogelijk.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
0: Ook voor herfinanciering van zakelijk vastgoed. Mogelijk.nl.
2: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlanders stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: De wereldorde verandert. We zien het natuurlijk allemaal gebeuren. En dus de macht ook. Voor Europa vraagt dat om meer strategische autonomie. Kort gezegd, minder afhankelijkheid van landen als China, Rusland en de Verenigde Staten. Maar wat betekent het nou echt? Hoe krijgen we dit goed van de grond? En heel belangrijk, zijn we intussen wakker genoeg? Daarover ga ik deze week in gesprek met 4 kopstukken. Niet 5, zoals jullie van ons gewend zijn. Want we hebben natuurlijk hemelvaart deze week. Dus 1 uitzending minder. In BNR's Big Five van de strategische autonomie. En ik begin deze week met journalist Caroline de Gruyter, die al vanaf 1999 schrijft over Europa en politiek. Van harte welkom bij de Big Five.
10: Dankjewel.
9: Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. Want ik had zoiets, ik wil niet die week eigenlijk zonder jou maken. Want jij brengt zoveel kennis mee wat betreft dit onderwerp. Je bent columnist en Europa-correspondent voor NRC. Je publiceert ook in de Standaard, Foreign Policy en de New York Times. Daarbij ben je ook nog eens lid van een denktank, European Council on Foreign Relations. En je bent auteur van meerdere boeken. Het meest recent is jouw boek Zondagskinderen. Ik denk dat dat ook wel vaak gaat vallen, want dat zegt ook iets over onze naïviteit als het over de strategische autonomie gaat. Dus dat gaat allemaal aan bod komen. Het eerste wat ik eigenlijk aan je wil vragen, want los van jouw werk als journalist heb je door je werk ook op heel veel verschillende plekken gewoond. Dus ook heel veel daar gezien. Gazastrook, Jeruzalem, Genève, Wenen, Oslo. Heb ik hem dan helemaal compleet? Ja, nu natuurlijk Brussel.
10: Ja, wel Brussel. Ja. Brussel drie keer.
9: Ja. Brussel drie keer, ja.
10: Ja, tussendoor.
9: Dan heb je dus ontzettend veel gezien. Heb je ooit zo'n complexe tijd meegemaakt als waar we nu in leven?
10: Nee, denk ik niet. Het zijn, zoals de Chinezen zeggen, interessante tijden. Ja. Nou ja, kijk. De overgang van de Koude Oorlog naar de val van de muur en zo was natuurlijk ook een complexe tijd.
9: Ja.
10: In die zin dat we toen ook niet precies wisten wat er daarna zou komen.
9: Ja. Wat is er nu
10: dat
9: complexer?
10: Dat was een upbeat periode. Hè? Toen dachten we, oké, nu zijn de conflicten voorbij, die kunnen we nu allemaal gaan oplossen. En toen ging ik naar de Gazastrook. Hè? En wij dachten toen, we kunnen nu eindelijk al die conflicten tot een goed eind brengen. En wij kunnen als Europa, omdat wij zelf al heel lang erin geslaagd zijn om geen oorlog met elkaar te voeren en alleen maar ruzie te maken over handel en dat soort dingen, zijn we erin geslaagd om vrede te hebben en voorspoed. Dus we gaan hen nu ook helpen om dat te doen. Dus het was een upbeat periode. En nu zitten we natuurlijk in het omgekeerde.
9: Ja.
10: Namelijk dat heel veel mensen ongelooflijk bang zijn. En angstig dat alles slechter gaat worden. Niet beter, maar slechter. Conflicten komen toch ook weer dichterbij Europa. Hoe gaan we daarmee om? Dus het is een periode waarin mensen best angstig zijn. En denken dat dingen niet beter worden.
9: Ben je zelf angstig over deze tijd?
10: Nee, ik ben niet zo angstig, eerlijk gezegd.
9: Nee.
10: Altijd. Mensen noemen mij wel eens een optimist, maar ik ben helemaal geen optimist. Maar ik ben wel iemand die zegt, oké, ik zie waarom het allemaal van de rails kan lopen. Ik zie dat heel goed. Maar ik zie ook een heleboel redenen waarom dat, als we dat en dat en dat doen, dan is dat helemaal niet nodig. Dan hoeft dat niet.
9: Okay.
10: Dus ik ben meer ik probeer toch. We hebben decennia lang hebben we ons totaal onkwetsbaar gevoeld. Te onkwetsbaar, denk ik. En daar betalen we dus nu de prijs voor.
9: Ja.
10: En nu denk ik dat we soms een beetje doorslaan naar de andere kant.
9: Op welke manier?
10: Dat we ons veel te kwetsbaar voelen. Hè? We denken dat Europa niks kan. Dat we onder de voet worden gelopen door iedereen. En dat we uit elkaar gespeeld worden. Maar keer op keer zie je toch in Europa. We hebben een heleboel crisis al meegemaakt natuurlijk de afgelopen 20 jaar. Mm-hmm. Hè, sinds de bankencrisis. Nou, toen zou ook alles van de rails lopen en in een afgrond vallen. En zo. En iedere keer al die crisis. Dus eurocrisis, migratiecrisis, Brexit. Hè, dat zou de EU ook noodlottig worden. We zouden allemaal weer in kleine landjes uiteenvallen. We zouden weer beginnen met oorlog voeren en zo. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus wij kunnen. Ik wil niet zeggen dat we allemaal de beste oplossing hebben gevonden. Want dat bestaat niet in de EU. Hè, want iedereen moet wat krijgen. Dat is de truc, de compromissen. Die zijn nooit perfect. En verdienen nooit een schoonheidsprijs. Maar we hebben al die conflicten min of meer opgelost. We zijn uit die crisis gekomen. Dus er is geen enkele reden om aan te nemen waarom het meer nu niet weer gebeurt.
9: Nee, oké. En ik hou altijd van lichtpuntjes en positiviteit. Maar die andere crisis waren toch wat meer interne Europese aangelegenheden misschien. Nou ja, de pandemie was
10: maar
9: natuurlijk.
10: Maar dat is dit ook.
9: Ja.
10: Dat is dit ook. Kijk, Europa. Onze grote uitdaging is natuurlijk nu dat de grootmachten in de wereld, dat die bezig zijn om ons onderuit te trekken. De Russen doen dat, de Chinezen doen dat en de Amerikanen doen het net zo hard. Dat is heel moeilijk, want we staan dus ineens alleen. En vroeger, 150 jaar geleden, waren Europese landen bepaalden wat er in de wereld gebeurde. Tegenwoordig is het andersom. De rest van de wereld bepaalt wat er in Europa gebeurt.
9: Ja.
10: En wij slaan dus eigenlijk individueel ook grote landen als Duitsland niet, of Frankrijk, geen deuk in een pakje boter. Mm-hmm. En dus wat ik zie in Brussel is dat al die leiders, die spreken allemaal voor een nationaal publiek, die lopen allemaal te schelden op Brussel altijd, van die lui die beslissen dat over ons. Maar die hebben heel erg goed begrepen dat zij in hun eentje niks kunnen. Zeker niet tegenover die giganten met hun hard power.
9: Dus daar zit ook een vorm van positiviteit voor jou, dat we denken dat we dit kunnen.
10: Ik zie dat zij in Brussel, de fase komt nu dat ze het ook hardop moeten zeggen tegen hun eigen electoraten. En dat begint in sommige landen ook. Ik zie, het verhaal is altijd geweest, je geeft soevereiniteit aan Brussel als je wat samen doet. Je raakt wat kwijt, dat doet pijn. Maar ze snappen dus steeds meer dat doordat je bij de club hoort, hoe hard je er ook op scheldt, daar krijg je soevereiniteit van terug. Want het helpt jou jouw natiestaat overeind te houden. Ik heb altijd het voorbeeld van Facebook. Als Facebook de nationale databeschermingsregels overtreedt en de Nederlandse premier belt de baas van Facebook, meneer Zuckerberg, dan zal die denken, vader, je trekt wel een keer bij, hè? Ik ga mijn regels niet aanpassen en ik betaal helemaal geen boete. Als de eurocommissaris het doet, die zegt, u heeft de Europese databeschermingsregels overtreden, dan betaalt die man een boete en binnen 2 weken heeft hij zijn gedrag aangepast. Waarom? Omdat hij die Europese markt op moet, die zo ongelooflijk groot is. En die eurocommissaris die spreekt namens niet eens 27 landen, maar nog meer. Want de Nooren doen mee, de IJslanders doen mee, Oekraïne doet al mee. Dus dat is 30 plus landen. Zij kunnen zich dat niet permitteren.
9: Nee. Dus daar zie je de goede dingen gebeuren.
10: En dat snappen die regeringsleiders, snappen dat.
9: Ja, en toch heb ik je onlangs gezien, ook bij het afscheid van Ingrid Thijssen. Daar waren wij allebei, de boegbeeld van VNO-NCW, die nu intussen weg is als voorzitter. En daar sprak jij ontzettend, jij gaf een van de toespraken. En jij was ontzettend bevlogen, merkte ik, rond het onderwerp strategische autonomie. Maar je wilde ook wakker schudden, dat merkte ik ook aan jou in de zaal. Hè? Dus ik hoor positiviteit bij jou, maar ook wel, jongens, word echt wakker.
10: Kijk, en ik denk dat we daarvoor, heel veel nationale leiders hebben dus deze grote uitdaging begrepen. Kijk, Europa wordt nooit een hard power. Maar onze grote macht is de markt. En is het feit dat wij een soort, toch een waardegemeenschap zijn. We hebben natuurlijk de kantjes ook wel een beetje eraf gelopen met Gaza en zo, door niks te zeggen. Veel te lang. Gaza is verloren. Maar we beginnen nu toch langzamerhand te zien, wij moeten samen blijven en samenwerken, ook militair nu. Als wij overeind willen blijven.
9: Ook niet te afhankelijk te zijn van al die andere landen, wat er al die jaren zijn geweest.
10: Ja, want die landen gooien ons voor de bus. Ja. Zelfs de Amerikanen. Ja. Als Trump al zegt, NATO is a paper tiger. Ja, dan weten we wel hoe laat het is. En dan hopen we maar dat Poetin het niet gaat testen. Maar als ik Poetin was, dan zou ik denken, nou is het de moment. Ja. En ik zeg niet dat hij het gaat doen. Hè? Maar hij heeft natuurlijk al heel vaak duidelijk aangekondigd dat hij andere landen ging binnenvallen. En dan doet hij het ook steeds. Poetin is een oude imperialist. Mm-hmm. Dat verbloemt hij ook helemaal niet. Maar wij zijn in Europa geen imperialisten. Wij gaan geen grond veroveren. Daar krijgen trouwens alle 27 neuzen toch niet dezelfde kant voor op. Maar wat we wel kunnen, is verdedigen wat we hebben. En dat wordt denk ik steeds duidelijker. En het moet ook steeds duidelijker worden.
9: Maar we zijn dus wakker aan het worden. Maar zijn we wakker genoeg als jij daarnaar kijkt?
10: Wij zijn wakker aan het worden. Mensen worden denk ik wel bang. Je ziet ook dat wat Europeanen van Europa verwachten. 20 jaar geleden wilden ze welvaart en rechten en diversiteit. Nu willen ze veiligheid. Ze willen een nest. Mm-hmm. Dus dat geeft aan, ze zien dat de wind aan het draaien is. De volgende stap die we nu moeten zetten natuurlijk is ook dat regeringsleiders die toch liever mensen niet wakker willen schudden, mensen niet bang willen maken, dat die gewoon toch gaan praten over, maar hoe moeten we dat dan doen met z'n allen? Militair, economisch en op gebied van data.
11: De Big Five. Diana Matroos.
9: Mijn gast vandaag is Carlien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC en nog zoveel meer. We maken deze week over strategische autonomie. En in ieder geval is het een buzzword. Iedereen praat erover. Op congressen komt het ook allemaal voorbij in de media. Wat versta jij eronder?
10: Dat Europa zijn eigen bonen gaat doppen. Dat wil niet zeggen dat we. Kijk, Europa is heel lang voorkomen open geweest. Die happy period van de globalisering met open kanalen waarin iedereen kon investeren in elk ander land van de wereld, enzovoort enzoverder. We hebben daar wel bij gevaren. Maar die openheid is nu onze zwakte. Want onze tegenstrevers, hè, of vijanden, whatever you want to call them, die komen dus door die open kanalen naar binnen en vallen onze infrastructuur aan, vallen onze bedrijven aan, gooien fake news over onze hoofden heen, enzovoort. Dus wij moeten nu alles gaan beveiligen.
9: Mm-hmm.
10: En dat moeten we dus doen met één belang voor ogen, namelijk het eigen Europese belang. En dat is wat ik daaronder versta.
9: Ja,
10: ja.
9: En dan heb je ook het boek Zondagskinderen geschreven. En dat is misschien mooi om eens te kijken hoe er toen over strategische autonomie werd gedacht. En ook de naïviteit die je bij jezelf toen hebt gezien, die ook nu in deze tijd er nog is. Werd er toen eigenlijk over strategische autonomie gesproken, zo'n 20 jaar geleden?
10: Nee, absoluut niet.
9: Nee.
10: Absoluut niet. Kijk, wij komen natuurlijk. Europa is. Milan Kundera heeft ooit gezegd: Europa is een maximum aan diversiteit op een minimum aan grondgebied. En wij hebben, er zijn hier zoveel oorlogen gevoerd dat zelfs militaire historici de tel niet hebben kunnen bijhouden. Altijd wel ergens en vaak meerdere tegelijkertijd. Nou, dat werd natuurlijk allemaal professioneler en groter. Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. We gaan nu even met 7 mijls luizen. We hebben elkaar echt op industriële schaal uitgemoord. En na de Tweede Wereldoorlog zijn we met de Europese integratie begonnen. En je kan van de EU vinden wat je wil. Met al zijn halfzachte oplossingen en zijn compromissen van compromissen. Allemaal tot je dienst. Maar de reden dat we dat hebben gedaan. Nooit meer oorlog. Hè? We gaan nu handel drijven en geen oorlog meer met elkaar voeren. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnig succes geworden. Zo'n succes dat wij allemaal zijn gaan denken in de loop der jaren. Wij kunnen dit.
9: Ja.
10: Wij kunnen. Wij staan hierboven.
9: Ja.
10: En jij en ik en een heleboel andere mensen, meerdere generaties, zijn natuurlijk grootgebracht in die mindset. Zo van. Kijk, wij hebben dit gedaan en we zijn daar goed in. En we ruzien dag en nacht natuurlijk. Lees de kranten er maar op na. Maar alleen maar met geld en met belangen, maar niet meer met munitie.
9: Ja.
10: En dus wij denken dat we dit kunnen. En we zijn zeker na de val van de muur, zijn we daar. Hebben we gedacht, oké, nou, de grote vijand is weggevallen, de Sovjet-Unie. Dus nu hoeven we ook niet meer te investeren in defensie.
9: Ja. Hè?
10: Dus weg met die legers, of ja, is een beetje minimaal. Een beetje,
9: dus daarom hebben we zo weinig geïnvesteerd.
10: Die helpen met natuurrampen.
9: Ja. Ja.
10: En nu ineens komt, en we zijn natuurlijk één vraag vergeten te stellen. Namelijk, oké, als wij elkaar niet meer aanvallen, tot je dienst. Maar wat gebeurt er als iemand van buiten denkt, hey, die verzwakte Europese landjes, dat is eigenlijk wel een lekker hapje. En dit is dus precies wat er nu gebeurt.
9: Ja.
10: Poetin wil over ons heen lopen. Trump wil over ons heen lopen. De Xi, hè? Dus
9: ja.
10: willen op een andere manier, misschien niet militair, maar wel zeer economisch over ons heen. Die willen ons allemaal een poot uitdraaien.
9: Ja. Of en we hebben dat eigenlijk al die tijd niet gezien. We dachten, we zijn vriendjes, we drijven handel.
10: Ja,
9: wij laten zien vrede, onze waarden hier, luister maar naar ons.
10: We zijn naïef geweest, kortom. Ja. We hebben ons veel te veilig gewaand. En ik denk dat het moment dat wij. Ik heb een tijd in Wenen gewoond. En dus toen Poetin de Krim annexeerde en de Donbass binnenviel. En
9: 2014,
10: zo.
9: Hè?
10: 2014 was dat. De grens met Oekraïne is dichter bij Wenen dan de grens met Zwitserland. Dat zijn altijd van die prachtige beelden die je nooit meer uit je kop krijgt. En dus er zaten heel veel mensen uit Midden- en Oost-Europa daar in Wenen. En ik dacht, jeetje, ik hoor Poetin. Echt al jaren. Hij begon met Tsjetsjenië in de jaren 90. Georgië heeft die happen uitgenomen.
9: 2008,
10: Belarus is volkomen vazalstaat geworden. Oekraïne weigert dat. Dus dat probeert hij nu ook onder de voet te lopen. Kijk uit, want Poetin zegt dus ook dat de Baltische landen eigenlijk bij het Russische Rijk horen, dat hij weer aan het optuigen is. Weet je, we better take this seriously. En ik ben daarvoor gaan waarschuwen toen ik in Wenen zat.
9: Ja.
10: Jongens, kijk uit. En wat, hè, wat is ons antwoord daarop?
9: Dus dan ben je, praten we dus dik 10 jaar geleden. Dat jij daarover bent gaan waarschuwen.
10: Praten we ruim 10 jaar geleden. Ja. En toen werd ik nog echt wel uitgemaakt voor warmonger. Hè? Oorlogshitser, ophitser. Waarom provoceer jij die Russen en zo? Ja. Ja, dat hoor ik niet meer zo.
9: Nee, frustreerde je dat in die tijd? Want je bent natuurlijk. Eigenlijk best wel lang aan die poort aan het rammelen.
10: Ja. Ja, dat frustreerde mij wel. Ja. Ja. Maar je merkt nu toch, en dat komt niet door mij, en het komt ook niet door Poetin, vrees ik. Het komt door Trump.
9: Ja.
10: Kijk, waarom waren wij niet bang voor Poetin? Is omdat wij dachten, Poetin die durft gewoon niks te doen. Want dan komt hij op NAVO-gebied. En dan de Amerikanen die rammen hem er zo uit. Wij hebben ons veilig gewaand, omdat we dachten dat we de NAVO hadden, dat de Amerikanen aan onze kant stonden.
9: Ja, vind je ons dom omdat we
10: van de wereld.
9: Ja, snap je dat we ons hebben vergist in Trump? Of vind je dat toch ook stom als je ziet hoe zijn eerste termijn al
10: was? Ik vind het vrij stom, omdat zelfs onder Obama al, waren de Amerikanen, en zelfs eerder, hebben de Amerikanen erop gehamerd van Europa, wij doen een pivot to Asia. Wij moeten onze krachten versterken in Zuidoost-Azië. Dus ook Obama heeft al soldaten weggehaald uit Europa. Maar wij dachten, uiteindelijk, doordat de Amerikanen ons toch blijven dekken, dan misschien met minder mensen, zijn we veilig.
9: Ja.
10: Maar het was natuurlijk een ontwikkeling. Trump komt niet uit de lucht vallen. Hè? Die ramt het er alleen veel harder in. Ja. Veel harder in.
9: Ja.
10: Maar doordat Trump dus eigenlijk vaak onder één hoedje speelt, ook met Poetin, zijn heel veel mensen denken nu, wacht eventjes. Hè, wij vonden Poetin natuurlijk heel vervelend voor die Oekraïners, maar we betrokken dat nooit op onszelf. Maar wacht even, als Oekraïne valt en Poetin staat aan de Europese poorten, misschien gaat hij dan inderdaad, zoals hij al heel vaak heeft aangekondigd, toch die Baltische staten binnenvallen, of één van die staten. Mm-hmm. Kijken wat er gebeurt. Even testen, artikel 5. Hè? Een aanval op één is een aanval op alle. En door Poetin, door Trump, die ineens dus de NAVO een papieren tijger noemt, en ook twijfel zaait over de vraag of die wel iets zal ondernemen, mm-hmm, met ons.
9: En of die wel of niet uit de NAVO gaat, ja.
10: En of die wel of niet uit de NAVO gaat, hopen we dus nu ineens allemaal dat Poetin dat niet gaat testen. Dus ineens begrijpen wij dat als Oekraïne die oorlog verliest, dan komt die oorlog wel heel erg dicht bij ons.
9: Mm-hmm.
10: Nou, liever niet.
9: Ja.
10: En daarmee,
9: denk jij dat die oorlog nou echt gaat komen? Is dat gewoon een kwestie van, hè, want we horen ook NAVO-chef Rutte zeggen, ja, ergens tussen nu en 5 jaar.
10: Ja.
9: Kijk, waarvan je ook kan zeggen, hij heeft ook een belang om ons naar dat draagvlak te krijgen voor die NAVO-norm. Dus dan helpt dat als je daar een beetje dat aanzet. Wat denk jij?
10: Wat Poetin gaat doen, weet ik niet.
9: Nee.
10: En wat die grote invasie in Oekraïne ons geleerd heeft, is dat je niet rationeel kunt voorspellen. Ik hoor nu mensen zeggen, ja, Poetin staat veel te zwak. Die heeft al zoveel mannen verloren. De verliezen ook economisch zijn gigantisch. Die man leeft in bunkers. Die wordt alsmaar banger voor zijn eigen volk. Bla, bla, bla. Dus dat doet hij toch niet.
9: Nee.
10: Dat kan hij niet op dit moment.
9: Nou, sterker nog, hij zegt dat hij nu over vrede wil praten. En hij wil de oud-bondskanselier Schröder naar voren schuiven.
10: Poetin is een oude vos. Maar wat ik bedoel eigenlijk,
9: ja,
10: is dat wij niet alleen maar op basis van rationele argumenten kunnen voorspellen of Poetin wel of niet ten strijde trekt tegen wie dan ook en tegen ons.
9: Mm-hmm.
10: Want als je al die rationele argumenten destijds had losgelaten op Rusland, op Poetin, vlak voor de grote invasie van Oekraïne in 2022, dan hadden wij voorspelden allemaal dat hij het niet zou doen. Zelfs de Europese veiligheidsdiensten.
9: Ja, hier ook alle experts op zenden hebben gezegd, het gaat niet gebeuren. Exact. Die hebben allemaal moeten zeggen, ja, sorry.
10: Exact. En wat doet hij? Die man doet het toch. Met andere woorden, dat zijn niet alleen maar rationele argumenten die Poetin gebruikt. Die man is sentimenteel, hij is emotioneel, hij wil de gekrenkte trots van zijn land, wil die wreken.
9: En Trump heeft dezelfde emoties, maar dan op andere punten. Hè? Dat is de cocktail waar we nu in zitten.
10: Ja, wij hebben te maken met mensen die niet alleen maar uit rationele motieven handelen. En dat doet eigenlijk ook niemand. Alleen, wij zijn zo niet meer gewend om met oorlog om te gaan. En daar gaat mijn boek natuurlijk ook over. Dat we oorlog niet meer bestuderen. We hebben ook die oorlog in Oekraïne niet bestudeerd. Wij weten eigenlijk, beginnen wij nu pas een beetje te ontdekken, dat dat een soort loopgravenoorlog is. Nou, als we dat nou een tijd geleden hadden geweten, bij de invasie, dan hadden we natuurlijk hele andere dingen gedaan om Oekraïne te helpen. Want hoe eindigt een loopgravenoorlog? Niet doordat de een de ander het wint van de ander, maar omdat er eentje inzakt. En dus dat is een heel ander soort van dynamiek. En dan hadden wij kunnen helpen zorgen dat Oekraïne niet zou inzakken.
9: Ja.
10: En dan hadden ze waarschijnlijk hadden ze er veel beter voor gestaan.
9: En dus moeten we ook gaan leren om oorlog te herkennen. Is ook mooi om straks met jou te praten over de tijd in Joegoslavië. Toen merkte je zelf eigenlijk dat je oorlog niet herkende, terwijl je er gewoon in zat. Laten we daar zo meteen over doorpraten. Mijn gast is Carolien de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En dan gaan we ook kijken wat we nou aan die strategische autonomie concreet moeten doen. Blijf dus luisteren.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
1: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
2: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
4: Keuzes, kansen en consequenties op het AI Kennisfestival. Met sprekers van onder andere Monks, Brush AI en Google. Het AI Kennisfestival op 8 juni in beeld en geluid Hilversum. Kaarten via bnr.nl/AI. Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
5: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is kans dat 12 medewerkers van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen besmet zijn met het Hantavirus. Ze zijn niet volgens de voorschriften omgegaan met het bloed en de urine van een patiënt die vorige week met het virus werd opgenomen. Daarom moeten de ziekenhuismedewerkers nu 6 weken in quarantaine. Intussen is opnieuw een vlucht met opvarenden van het virusschip Hondius onderweg naar Eindhoven. Het toestel vertrok vanaf Tenerife en er vliegen ruim 20 mensen mee, onder wie een Nederlander. Straks komt er nog een evacuatievlucht onze kant op. Het schip zelf is met alleen nog wat bemanningsleden aan boord onderweg naar Rotterdam. Een mbo-school in Hogeveen heeft ook last van de grote brand vorige week in een datacenter in Almere. Netwerk ligt er midden in de examenperiode uit en daarom moeten de studenten nu uitwijken naar Emmen, meldt RTV Drenthe. Er zijn bussen geregeld, want Emmen ligt niet om de hoek. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlanders stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. En de kans dat het Olympische schaatstoernooi over 4 jaar in Nederland wordt gehouden wordt steeds groter. De Spelen van 2030 zijn in Frankrijk, maar dat is niet van plan om zelf een stadion te bouwen. Daarom wordt er binnenkort op hoog niveau gepraat met Tialf in Heerenveen, meldt persbureau AFP. Het weer van Weer Online. Vanavond nog een bui, maar ook opklaringen. Verder gaat het harder waaien met in het noordwesten kans op zware windstoten. Morgen bewolkt, maar tot de avond droog. Het blijft fris met 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
6: Welkom bij het tweede halfuur van The Big Five. Eigenlijk is het een Big Four deze week, want in verband met hemelvaart hebben we niet 5, maar 4 kopstukken waarmee ik spreek. En deze week gaat het over strategische autonomie. Later deze week zal ik nog praten met Pieter Hazekamp. Hij is directeur van het CPB. En aan strategische autonomie hangt ook een prijskaartje. Wat kost het ons om los te komen van die andere landen, hè, Verenigde Staten, Rusland, China, en wat levert het ons uiteindelijk op? Vandaag spreek ik met Carolien de Gruyter over dit onderwerp. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En zit ook bij Tal van Denktanks is aangesloten en doet nog zoveel meer dan alleen voor NRC schrijven. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat onze politiek leiders nou moeten doen. Brussel, jouw standplaats. Wat moeten zij echt doen om die strategische autonomie van de grond te krijgen? En eigenlijk het herkennen van de tijd waar we nu in zitten. En dan ook het herkennen van oorlog. En laten we daarmee beginnen, hè, want we hebben die strategische autonomie ook nodig, doordat die oorlog steeds meer dreigt. We moeten van onze afhankelijkheden moeten we af, en we moeten onszelf weer veel kunnen verdedigen ook. En daar zit ook een gevoel aan vast, dat je ook snapt in welke tijd we leven. En daarmee wil ik toch ook even naar jouw boek Zondagskinderen, want dan maak je het vergelijk met jouw eigen naïef

0: creativiteit of voortschrijdend inzicht later als het gaat om de oorlog in Joegoslavië. Je was daar toen en je zat midden in die oorlog, maar eigenlijk snapte je toen ook niet echt wat dat was.
1: Nee, totaal niet. Dus dat was, dan hebben we het over begin jaren 90. Joegoslavië viel uiteen. En ik werd daar als jongste bediende, beginnend journalist, werd ik daar naartoe gestuurd. En dat was op zich al een teken van they don't care op mijn redactie.
0: Want waarom gingen mannen daar naartoe,
1: ja,
0: denk ik toch?
1: De grote golfoorlog, de eerste golfoorlog, was een paar maanden eerder geweest. En daar gingen dus alle doorgewinterde kopstukken, die gingen daar naartoe. En ja, die oorlog in Joegoslavië, hè, dat was nog een soort van laatste stuiptrekking van de oude wereldorde of zoiets. Wij betrokken dat dus niet op onszelf. Hè. En het was het vakantietijd, dus de grote journalisten, die gingen, de sterren, die gingen allemaal met hun familie naar de Côte d'Azur of ik weet niet waarheen. En ik ging naar Joegoslavië.
0: Dus Caroline, ga jij maar.
1: Ja, en het was ook een beetje Caroline in de dierentuin. Je komt vanuit het aangeharkte Amsterdam. Waarin, hè, we hadden het er al over, en je toch opgroeit met het idee van we hebben dit, we fixed dit, we hebben dit gedaan. En wij kunnen dit. Kom je dus in een oorlogssituatie die je totaal niet begrijpt. Ik ben ook bijna op, beschrijf ik ook in mijn boek. Ik heb mijn oude aantekeningen allemaal weer gevonden. Dat was heel leuk natuurlijk. En dan zie je uit wat voor een wereld je komt. Bijna op een landmijn gereden, omdat ik gewoon niet wist hoe een landmijn eruit zag. Dat.
0: Je werd eigenlijk gered door de taxichauffeur?
1: Ja, want die wist het wel natuurlijk. Ja. die was niet gek, gelukkig.
0: Ja.
1: Anders zou ik hier nu niet gezeten hebben, denk ik.
0: Ja.
1: Maar het was een beetje Caroline in de dierentuin. Van god, moet je die mensen nou toch eens kijken. En niet uit arrogantie, maar gewoon uit naïviteit. Omdat je dus denkt, nou, wij zijn ook zo geweest. En dat was ook zo natuurlijk. Maar wij drijven nu handel met elkaar. Trade, not war.
0: Ja.
1: En als die Joegoslaven nou even zijn uitgevochten. Hè, als er maar een staakt het vuren is, dan zullen die ook wel. Ook al denken van waar zijn we in vredesnaam mee bezig en dan stopt het en dan kan er hier ook vrede komen. Zo keken wij naar de wereld in Europa.
0: Ja, en je vertelt over die landmijn, maar er is dan ook nog een andere situatie. Dat er een tank en daar zit dan een overleden iemand in. En zelfs daar stap je redelijk makkelijk overheen.
1: Ja, dan in mijn aantekenboekje zie je dan beschrijving van zo'n toilettasje. Als die tank geëxplodeerd is. Een toilettasje in een plas bloed. En wat er dan in dat toilettasje zit. Weet je.
0: Ja.
1: Ja, heel echt totaal. Ik kwam totaal uit een andere wereld.
0: Ja.
1: En ik betrok het ook, en dat is het belangrijke natuurlijk. Ik dacht, deze mensen zijn gek. En wij hebben deze animale driften eigenlijk. De neiging om elkaar te haten, conflicten zoeken, oorlog voeren, geweld gebruiken. Wij hebben dat, we've been there, wij hebben dat overwonnen.
0: Mm-hmm.
1: Daarna ben ik een paar jaar later ben ik naar de Gazastrook verhuisd. Toen daar net vrede was uitgebroken, de Oslo-akkoorden. En weer met die houding van, we hebben dit gedaan en we gaan nu hen helpen om hetzelfde te doen. En dan zie je dus dat er vlak, dat veel Israëli's en Palestijnen zelf iets hadden van, nou ja, het zal mijn tijd wel duren. Hè? En waarom doen we dit? Ja, je kan niet altijd oorlog voeren. Ook zo'n soort. En daar eigenlijk ben ik toch gaan denken, hoe sterk die Oslo-akkoorden ook zijn. Hè? En de Amerikanen stonden erachter. Het was allemaal in het Witte Huis beklonken. En hoe graag de politici dat misschien ook willen. En de meesten wilden dat ook wel. Het vernis van de beschaving is heel dun.
0: Ja, dus daar kwam bij jou meer besef.
1: Hoe meer je buiten Europa reisde,
0: mm-hmm,
1: hoe meer je toch dacht van, wat een fijn reservaatje hebben wij toch eigenlijk in Europa.
0: Ja, ja.
1: Ik weet niet meer of ik die woorden in mijn boek ook beschrijf, maar gebruik. Maar dat je toch denkt van, ja, misschien zijn wij wel degene die de uitzondering zijn in de wereld. En dat is voortschrijdend.
0: En dat maakt het dus ook
1: inzicht.
0: Zo moeilijk dat wij steeds meer nu naar een situatie van oorlog gaan. Je hebt in Foreign Policy heb je ook gezegd, wij lijden aan PTSS.
1: Ja.
0: Wat, nou,
1: Kijk, de Europese eenwording, de Europese integratie, hè, we gaan handel drijven en niet meer oorlog voeren, heeft ons alle landen in Europa in staat gesteld om al onze oorlogstrauma's onder het kleed te vegen. In Nederland, er is geen land in Europa behalve Duitsland en Oostenrijk waar zoveel Joden zijn weggevoerd. Nou, Ongelooflijk trauma is dat natuurlijk. Hebben we lekker onder het kleed kunnen vegen. We zaten allemaal in het verzet. He, dat hoorden wij tot voor kort en soms nog wel. Duitsland heeft zijn oorlogstrauma's, maar de Fransen ook. De meeste mensen die in Frankrijk zijn weggevoerd naar de kampen, die werden door Franse politieagenten op transport gesteld. En niet door de Duitsers. He. Dus we hebben allemaal onze trauma's, allemaal onze... En doordat we geen oorlog meer voerden, hebben we die bladzij gewoon kunnen omslaan. We hebben niet aan die trauma's echt hoeven werken.
0: En wat voor effect heeft dat dan nu?
1: En dat heeft een. Ja, we willen niet terug naar die tijd. Ja. Want hoe meer je dus nu weer over geweld moet gaan nadenken en over de rol van oorlog in onze samenleving. Ja, dat doet pijn. Er zit onverwerkt leed. Daar zit schande.
0: En doordat we het dus zo moeilijk vinden om daarover na te denken, het liever niet willen horen, hoewel je ook wel zegt, we worden steeds meer wakker en we zijn steeds meer bezig om onze defensie op orde te krijgen, op eigen benen te staan. En dat moet ook doorgaan op andere punten, komen we straks nog op. Toch zit er ergens nog een soort, we willen het niet. We willen er toch niet echt aan.
1: Ik beschrijf in mijn boek op een gegeven moment de bankencrisis in Slovenië. 2014, 6 jaar na onze bankencrisis. Dus ik daarheen, want ik dacht, waarom duurt dit 6 jaar nog? Zo'n laatste hikje in Slovenië, waarom nu pas? Dus ik spreek af met iemand die ik daar ken en die wil off the record wel praten. En we spreken af voor de lunch. Die man komt binnen met zo'n envelop en die keert die envelop om op de tafel. En er zitten dus allemaal foto's van massagraven uit de Tweede Wereldoorlog. En ik zei tegen hem, wacht, we gingen het toch hebben over de bankencrisis. Zegt hij, ja, maar die massagraven, de partizanen tegen de nazi's, dat is toch uiteindelijk, dat is de reden dat wij nu die bankencrisis hebben. En die man heeft er 2,5 uur over gedaan om dat uit te leggen, wat het verband was tussen die twee.
0: Aan jou?
1: Ah ja. En zo zie hoe de hele politiek. Nou, ik ga nu niet in detail, maar,
0: nee, maar
1: dat duurt te lang.
0: Kan je wel vertellen wat het punt was waar je dacht, ik snap dit nu?
1: Ze hebben elkaar het leven zo ongelooflijk zuur gemaakt. Mensen over de kling gejaagd. Dat Joegoslavië dat heeft als een zwaar tapijt over al die trauma's gelegen. Mm-hmm. En niemand wil dat tapijt oplichten. Want ze zijn allemaal bang dat die oude, de partizanen tegen de nazi's, extreem links tegen extreem recht, dat weer terugkomt. Ja. En al die families zijn die verhalen, hebben ze natuurlijk door de jaren heen, als de deuren dicht waren en de luiken dicht, hebben ze die verhalen verteld.
0: Ja.
1: Iedereen weet precies wie zijn familie wat was in die periode. Iedereen is bang dat weer terugkomt.
0: Ja. Terwijl je dus juist wel onder ogen moet zien, want dan kan je ook het gevaar herkennen. Ja. En daar, dus hoe zouden we er meer mee om moeten gaan? Zouden we meer moed moeten tonen? Zouden onze leiders meer moed moeten tonen?
1: Ik denk dat we hebben heel lang leiders gehad die de happy globalization vereisten. Namelijk de managers, de Mark Rutte's. He? Gewoon het schip, mensen niet met veel visie, het schip een beetje op koers houden. Wat we nu nodig hebben, is niet leiders in de zin van Poetin of Trump. He? Geen autocraten, alsjeblieft niet. Wat we nodig hebben, is mensen die wat verder kijken. Mm-hmm. He? Dan de wisselkoersen van vandaag. Mensen die het grotere verhaal vertellen. Poetin en Trump, maar ook Xi, gebruiken leugens, oude mythes, religie. He, die maken daar een scherpe cocktail van, half gelogen. Mm-hmm. Om miljoenen mensen op de been te krijgen, te mobiliseren. En de oorlog te laten uitvoeren.
0: Nou ja, en ook ons te beïnvloeden met allerlei fake news. He, want dat
1: en
0: komt
1: ons te beïnvloeden.
0: Ja.
1: Waarom vertellen wij in Europa dat grotere verhaal niet? Dat grotere verhaal is er nu. Als wij niet de handen ineens slaan in Europa, op economisch gebied doorpakken, onze markt sterker maken, als wij niet wat meer resilient worden, wat meer weerbaar worden, als het gaat om, we moeten alles beveiligen. We moeten onze bedrijven beveiligen. We moeten onze politiek, onze democratie beveiligen. We moeten onze economie beveiligen. Alles moeten wij beveiligen. Als we dat niet doen, en als we dus niet leiders hebben die dat ook uitleggen, dat het alleen maar zin heeft als we dat samen doen, Dan gaan we dit, Europa, ons fijne Europa, met zijn waarden en zijn democratie en zijn compromissen, gaan we niet overeind houden.
0: Nee.
1: En dat verhaal, maar we kunnen dat heel goed. En dat verhaal moeten onze politici nu gaan vertellen.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
0: Je luistert nog steeds naar BNR's Big Five van de strategische autonomie. Later deze week zal ik nog spreken met Boudewijn Simons. Hij is de CEO van havenbedrijf Rotterdam over het belang van de Rotterdamse haven als het gaat om de strategische autonomie van Nederland en Europa. Ja, nou, belangrijk natuurlijk, maar wat moeten we daar allemaal voor doen? Vandaag spreek ik over het onderwerp strategische autonomie met Caroline de Gruyter. Zij is Europa-correspondent voor NRC. En we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending, waarin gasten elkaar vragen stellen. In de vorige aflevering was Lokke Moreel te gast. Zij is tech-advocaat en hoogleraar internationaal ICT-recht aan de Tilburg University. Het was een andere week die mijn collega Art Rooijakkers presenteerde over sociale media en hoe gevaarlijk dat is en waar dat allemaal staat. En Lokke wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
3: Nou, ik zie in het parlement nu vooral dat het allemaal alle ballen tegen Big Tech is. En ik wil even zeggen dat social media is wel iets heel anders dan een clouddienst. Hè? En dat zijn ook een heel ander soort bedrijven. Microsoft is heel groot in Europa. Anyway, mijn vraag is, ik vind het te extreem worden. Het is dat alles Europees moet. En mijn ideeën zou zijn, 30% Europees. Dat het streven is, zodat je multivendor choice hebt, dat je over kan stappen. Mm-hmm. Nou, de vraag is of ze dat met me eens is en wat dat percentage dan moet zijn. Ja, dat is mijn vraag.
1: Oké, ik denk dat dit niet in percentages te vangen is. Ik denk ook helemaal niet dat alles Europees zou moeten zijn. Wat ik wel denk, is, en dat moet het focus in mijn ogen ook zijn, dat bedrijven die van buiten komen, maar ook bedrijven van binnen, moeten zich aan de Europese regels houden. Die regels die zijn democratisch besloten. Hè, en daar liggen onze waarden in vervat. En ik zou graag willen dat we er zeker van kunnen zijn dat bedrijven van binnen, maar ook bedrijven dus van buiten, zich aan die regels houden. Dus het gaat niet om 30-70 of 40-60 of 20-80%. Het gaat erom dat we op de een of andere manier een veilige doos moeten creëren waar onze social media in kunnen zitten. Hè, een soort safe house, zou je zeggen, waar je als consument van sociale media weet van oké, de social media die zich aan die waarden houden.
0: Ik snap je.
1: Die gaan in die doos zitten. En als ik dus social media uit die doos haal, dan weet ik dat het oké is. Dat ik niet gepakt word.
0: Met de afhankelijkheden die we nu zien en ook een Amerika die ook, even plat gezegd, scheid heeft aan de regels.
1: Compleet.
0: Gaat dat natuurlijk dan niet werken.
1: En het is nog erger, want de grote techbedrijven uit Amerika, die worden politiek, worden als lange arm van dit Amerikaanse regime gebruikt om de Europese marktregels kapot te maken. En daarmee ook dus de Europese interne markt kapot te maken. Mm-hmm. En dat gaat niet alleen op het gebied van tech, maar ook op het gebied van pharma bijvoorbeeld, de farmaceutische industrie, die willen af van alle regels.
0: Ja.
1: Die willen gewoon vrij spel op onze interne markt.
0: Ja.
1: Met hun totaal gedereguleerde wereld als uitgangspunt.
0: Ja, nou, dat willen wij niet. Dat willen wij niet. En dan zeg je, het zou fijn zijn als ze zich aan onze regels, dat zou ik willen, het hoeft niet
1: maar
0: per
1: niet
0: se.
1: Maar niet zou fijn zijn, ze moeten dat gewoon.
0: Ze moeten dat.
1: Anders
0: maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe krijgen we dat voor elkaar dan? Want moeten we niet toch dan zeggen, bepaalde dingen moet je zorgen dat die gewoon in Europese handen
1: blijven? Luister, wij hebben hele duidelijke regels in Europa. Gelukkig worden die goed afgedwongen. Hè? Mm-hmm. Waarom krijgt Microsoft of Google om de zoveel maanden een miljardenboete aan zijn broek? Omdat ze onze regels overtreden. Hè? Ze proberen het steeds weer. En dus daar balen ze van. Maar die regels worden dus afgedwongen. En als zij hun gedrag niet veranderen, dan mogen ze de interne markt niet meer op. Dus veranderen ze hun gedrag. En dit is denk ik wat belangrijk is. Dat we A, die regels zelf bepalen, maar B, dat die regels ook worden afgedwongen. En als wij de interne markt, 27 landen, maar een heleboel andere landen, Oekraïne doet al bijna mee, Noorwegen doet mee, IJsland doet mee, Zwitserland voor een groot deel. Die zijn ook niet gek. Want op die manier kun jij dus de regels, met z'n allen de regels afdwingen. En die giganten uit Amerika, maar ook uit China, die komen gewoon die markt niet meer op. Ja. En dat is een van de grootste markten ter wereld. Ja. Dus op die manier is onze interne markt.
0: Ja. Maar je kan zeggen, die komen dan de markt niet op. Maar je kan niet bij alles zeggen, die komen de markt niet op. Ik bedoel, ja, je zou het moeten doen. Maar als we er zo afhankelijk van zijn, want dan kom je weer bij de strategische autonomie uit. Ja, dan kan je ook niet zonder dat natuurlijk. Je kan niet zomaar zeggen tegen onze burgers, nou, dan komen al die bedrijven maar niet meer. En dan nou ja, laten we het voorbeeld nemen, misschien de kettingvraag.
1: Maar waarom houden die bedrijven als Microsoft en Google, de Big Seven, de Magnificent Seven noemen ze wel eens, zichzelf in Amerika aan de Europese databeschermingsregels? Waarom?
0: Ja.
1: Omdat het de strengste regels ter wereld zijn van de grootste markt. Een van de grootste markten ter wereld. En omdat ze worden afgedwongen. Dus als wij die regels afdwingen, bedrijven, dit soort grote bedrijven, hebben een ongelofelijke hekel aan al die nationale jurisdicties, al die regelsystemen. Want ieder land is het weer anders. In Maleisië is het anders dan in Ecuador enzovoort. En Europa. Maar als je je aan het strengste systeem van de hele wereld houdt, zit je over de hele wereld goed. En dat doen dus die bedrijven.
0: Ja, dus we moeten daar komen we eigenlijk weer bij het begin van ons gesprek. Dat je eigenlijk zegt, we hebben veel meer kracht in ons.
1: Ja.
0: Waar we meer gebruik van moeten maken. Daar zit het hem nu in.
1: Ja. Daar zit het hem nu in.
0: Ja.
1: En het is niet het enige, maar het is heel belangrijk. Want kijk, een bedrijf in Australië of een bedrijf in Angola dat de Europese markt op wil, moet zich aan al die regels houden.
0: Ja.
1: Dat gaat om bloemisten, dat gaat om kinderspeelgoedbedrijven, whatever. Maar daar zitten dus die interne marktregels, die we allemaal zo haten natuurlijk.
0: Ja,
1: regels,
0: ja.
1: Wie haat geen regels?
0: Dat is juist onze kracht.
1: Dat is juist onze kracht.
0: Ja.
1: Want daar liggen onze democratische waarden in besloten. Geen smerige plastics waar kinderen dood van kunnen gaan. Geen kinderarbeid. Weet je, al die dingen die liggen vervat in die regels.
0: Ja.
1: En daar stemmen nationale parlementen over. Daar stemt het Europees parlement over. Daar zitten democratisch gekozen mensen.
0: Maar nou weer dus naar die geopolitieke druk waar we in moeten opereren. Hè? Als je kijkt hoe Trump ons continu... elke keer raken we toch weer in paniek. Op een bepaalde manier, waarvan trouwens een van de oud-veiligheidsadviseurs van Trump, Bolton, zegt, jullie moeten niet zo in paniek raken elke keer. Maar dat is,
1: hij heeft gelijk.
0: Hij heeft gelijk, ja. Ja. Maar dat is wel elke keer wat we zien. We zien nu Poetin die zegt, ik wil praten over vrede. En ik schuif oud-bondskanselier Schreuder naar voren, waar jij een beetje bij moest gliffelen. Dat neem je niet serieus. Terwijl tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, misschien neemt Poetin ons wel serieus, zodat hij Europa nu aanspreekt. Of zie je dat ook niet?
1: Nee, dat denk ik niet. Schreuder is natuurlijk, heeft partij gekozen. Meneer Schreuder is compleet pro-Russisch.
0: Ja.
1: Dat is een goede vriend van Poetin.
0: Ja.
1: Dus zulke bemiddelaars hebben we natuurlijk heel erg weinig aan. Want hij wil dat Poetin dit wint.
0: En dus hoe moeten we dan met dit soort leiders, waar we nu toch mee zitten, in een wereld dat we weten dat we meer op eigen benen moeten staan, hoe moeten we met die leiders omgaan? Met een,
1: ik denk dat we... Kijk, je kunt altijd met Poetin praten.
0: Ja.
1: Maar je gaat natuurlijk niet je eigen waarden en het internationaal recht. Poetin heeft gewoon het internationaal recht geschonden. Hij heeft een soeverein land, is hij gewoon met militair geweld binnengevallen en hij bombardeert het dus nu al jarenlang helemaal plat. Burgerdoelen. Het humanitair internationaal recht wordt geschonden. Moeten wij daarover marchanderen met Poetin? Zou ik toch denken van niet. Ik denk dat we daar als Europa daar niet aan vasthoudt, dan is het internationaal recht weg.
0: Mm-hmm.
1: Hè? Mm-hmm. En het is ook niks nieuws dat het internationaal
0: recht... Ik heb net een Big Five gemaakt over het internationaal recht.
1: Oké, nou, dat wordt al jarenlang geschonden door de groten. Maar
0: en nu dus ook door
1: steeds.
0: Trump. Hè?
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk niet wat we gewend waren van de Amerikanen. Tenminste, niet in hoedanigheid die we nu zien, toch?
1: Jawel.
0: Met Trump 2.
1: De Amerikanen... Nee, Trump 2 gaat harder.
0: Ja.
1: Net als Netanyahu 3 of 4, hoeveel zijn we al?
0: Ja.
1: Die man was al premier toen ik daar woonde in de jaren 90. Vroeger deden de Israëli's het heel voorzichtig. Palestijns huis voor Palestijns huis. Nu gooi je gewoon heel Gaza plat ineens. Dus het gaat harder, dat is waar. Maar die schendingen zijn er altijd geweest. De Amerikanen in Irak, de Amerikanen in Afghanistan.
0: Ja.
1: Dat waren allemaal schendingen. Maar toen kwamen ze nog voor de VN-tribunalen. Ik woonde in Genève en ik heb al die Rumsfelds voorbij zien trekken.
0: Ook allemaal...
1: En die gingen dan uitleggen van... nou ja, maar volgens ons is dit toch niet echt waterboarden wat we hebben gedaan. Ja, terwijl wij natuurlijk allemaal wisten...
0: Zeker.
1: Maar dit is een
0: maar dit weten dat het nog harder geval. Gaat. Wat is één zin wat we moeten
1: Het gaat nu
0: doen.
1: Harder. Wij moeten als Europa... voor het internationaal recht gaan liggen en gewoon laten zien dat je zo op de wereld niet met elkaar om kan gaan. Klaar. En dat is wat we moeten doen.
0: Helder. Nog een korte kettingvraag voor mijn gast morgen. Dat is Pieter van den Oort. Hij is de voormalig Chief Privacy Officer bij Logius, de overheidsdienst die eigenaar is van DigiD. Ik ga met hem uitgebreid praten over wat we riskeren nu DigiD hoogstwaarschijnlijk in Amerikaanse handen valt. Hij is de klokkenluider. Hij wil overigens geen klokkenluider genoemd worden. Dus daar ga ik het morgen ook met hem over hebben. Maar wat zou jij hem, Pieter, willen vragen?
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het moment waarop hij dit begon in te zien. Wat was voor hem het omslagpunt? Wanneer was dat? Of wat was dat?
0: Prachtige vraag, die ga ik hem zeker stellen. En ik wil jou heel erg, Carlien de Gruyter, journalist, bedanken voor al jouw boeiende inzichten het afgelopen uur. En natuurlijk zijn alle andere afleveringen ook zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app, daar vind je alles netjes onder elkaar. Ik wens je een mooie dag en graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
3: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
4: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
3: En naar wat er o zo fout is gegaan.
5: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
3: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
6: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8:00 zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. De Libris Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en €50.000. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
11: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
12: Veel mannen vinden het knap ingewikkeld om erover te praten. Erectieproblemen. En dat terwijl het behoorlijk vaak voorkomt. Uit onderzoek onder 7.500 mannen blijkt dat 2/3 van de ondervraagden hem niet altijd omhoog krijgt. En wat velen niet weten is dat het een vroeg signaal kan zijn van andere gezondheidsproblemen. Bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ik ga er vandaag over praten met Kobi Rijsman. Hij is arts-seksuoloog en expert op het gebied van mannengezondheid. Welkom. En Sybren Tolsma, tegenover jou, medeoprichter van Fellows, en dat is de eerste digitale mannenkliniek van Nederland. Welkom, Sybren.
13: Dankjewel.
12: Kobi, om met jou te beginnen, ik vond het zelf een enorm hoog percentage. 2/3 van de mannen die aangeeft van ik heb wel eens last van erectieproblemen. Het kan wel us zijn, het kan langere tijd zijn, het kan misschien wel permanent zijn. Vind jij dat ook heel veel?
14: Nou, het is afhankelijk van hoe het wordt gevraagd. In het algemeen, als je kijkt naar echt erectieproblemen, en dat moet langdurig en repetitief zijn, laat maar zo zeggen, eer gedurende 3 maanden, 4 maanden, dat er is een probleem niet, hoeft niet altijd.
12: Ja, dan, maar wel dat het heel vaak terugkomt.
14: Precies. Dan schatten we de epidemiologische onderzoek rond de 50%. Ook afhankelijk van de leeftijd, maar in het algemeen 50%.
12: Ja.
14: De vraag was, komen erectieproblemen wel eens voor? En dan kom je zeker bij de 60-70%.
12: Ja, en dan heb je het over wel eens. Dus dat is wel de vraagstelling. Dat het gewoon niet altijd lukt wanneer je dat eigenlijk wel wil.
14: Ja, ja. Maar 50% is nog steeds hoger getal.
12: Ja, want dat is dus echt mensen die er langduriger last van hebben, ja. 50%. Ligt dat, is het een leeftijdsprobleem?
14: De prevalentie, dus hoe vaak het komt, neemt toe met de leeftijd.
12: Ja, oké, want ik kan me ook voorstellen dat veel mannen denken van ja, ik word nou eenmaal ouder, het zal er wel bij horen.
14: Nou, dat was de gedachte 50 jaar geleden en dat klopt niet. Omdat seksuele problemen in het algemeen hebben impact op kwaliteit van het leven. Heb ik niet gedefinieerd. De World Health Organization hebben het gedefinieerd.
12: Mm-hmm.
14: Het is een van de pijlers van de kwaliteit van het leven. Voor de ene is minder belangrijk dan voor de andere.
12: Mm-hmm.
14: En mensen geven aan in het algemeen in de hele wereld, tussen de 70-90% van de mensen geven aan dat het is belangrijk voor hun kwaliteit van het leven.
12: Dus heel simpel, als het niet lukt, je kan geen seks meer hebben, dan doet dat behoorlijk af aan je levensgeluk.
14: Zeker.
12: Het is natuurlijk echt een enorm taboe onderwerp. En dan kijk ik ook Sybren even aan. Jij hebt geen medische achtergrond, wel even goed om te weten. Maar je bent dus wel een kliniek gestart in mannengezondheid, voor mannengezondheid, waar dit wel echt een pijler is, hè, die erectieproblemen.
13: Zeker, dat klopt. Dus dat is een van de problemen waar we ons op richten. En ik denk dat je het goed zegt, er heerst een taboe op. Alleen dat is, van wat wij zien, niet de enige reden dat mensen geen hulp zoeken. Althans, niet de reguliere zorg daar hulp zoeken.
12: Dat je echt voor naar de huisarts gaat.
13: Dat je naar de huisarts gaat of een andere, komen hier eens uroloog of een uroloog op zoek of een andere arts die erbij kan helpen. En een van de belangrijkste pijlers die wij zien is de overvloed van illegale alternatieven die er beschikbaar zijn in de markt. Het onderzoek blijkt dat 80% van de gebruikte erectiemedicatie illegaal verkregen is.
12: Gewoon Viagra, dat je dan online bestelt via een niet-officieel kanaal.
13: En dat zijn dan geen echte Viagra. Maar dat zijn namaakmedicijnen. En die zijn heel makkelijk toegankelijk. En daar kiezen mensen dan voor. Dus doordat dat zo makkelijk toegankelijk is, wordt de reguliere zorg eigenlijk een beetje ontweken door mensen die met deze problemen lopen.
12: Ja, en dat is dus vaak wel omdat het zo'n taboe onderwerp is. Heel weinig mensen, ook vrouwen, hebben zin om tegenover een huisarts te zitten en te zeggen, ik heb een probleempje daar beneden. Oké, als we het dan hebben over die taboesfeer. Ik ben een vrouw, jullie zijn mannen. Hoe is het bij een avondje in de kroeg. Kun je dan met vrienden of bekenden zeggen van, bij wijze van spreken, grappend, ja, nou, bij mij lukt het niet helemaal meer.
14: Er is een enorm cultuurverschil.
12: Ja?
14: Ja, zeker. Het klinkt ouderwets, heteronormatief, maar mannen zien de hele seksualiteit als prestatie.
12: Ook onder elkaar?
14: Ook onder elkaar, zijn ook competitief.
12: Ja.
14: Dus mannen praten niet zo makkelijk over het probleem. Vrouwen iets beter, die vragen een advies. Maar ook als ze krijgen een advies, de volgende stap om hulp te vragen, is een grote drempel.
12: Ja.
14: En het probleem is met de alternatieve middelen, noem maar op, is niet alleen dat ze krijgen middelen die fake zijn of gevaarlijk zijn.
12: Mm-hmm.
14: Ze krijgen ook niet de juiste advies en niet de juiste dosering. En ze missen een hele belangrijke kans om opsporen van het echte reden van het probleem.
12: Je moet dat onderzoeken bij een arts. Dat is jouw advies.
14: Je moet goed naar kijken.
12: Mm-hmm.
14: Mis niet de kans om de bron van te vinden. En ga maar mee aan de slag, ook met de bronnen. Niet alleen met de symptomatische behandeling. Erectieprobleem is een symptoom. Het is een verschijnsel die wordt veroorzaakt door iets anders.
12: Ja.
14: En het kan lichamelijk en het kan geestelijk. Maakt niks uit, het is allebei belangrijk.
12: Ja.
14: En misschien kom je erop terug, maar ik roep al jaren, de penis is de antenne van het hart.
12: De penis is de antenne van het hart?
14: Ja.
12: Wat een bijzondere uitdrukking.
14: Is niet bijzonder. En je kan het kijken lichamelijk of geestelijk.
12: Want ik wou zeggen, ja, want het hart is iets lichamelijks. Ja, maar werkt ook met de hoofd.
14: Maar we roepen altijd dat onze emoties zijn in het hart. Ligt dicht bij het mijn hart. En noem maar op, ik voel mijn pijn in het hart.
12: En seks is ook emotie?
14: En seks is ook emotie. Seks is een beleving.
12: Mm.
14: Okay? Dus als het gaat niet goed met de relatie, ben je angstig, ben je depressief, heb je enorm stress, en dan ligt het
12: aan dat werkt door ook in de seks.
14: Het lichaam.
12: Ja.
14: Maar erectieprobleem kan een signaal zijn van aankomende hart- en vaatziekte.
12: Ja, want dat is inderdaad, dat hoorde je mij al zeggen in de introductie van deze aflevering. Dat is echt het kan een vroeg signaal zijn van iets serieus, van, ja. Van een onderliggend probleem. Hoe kom je daarachter? Want als je dan naar een huisarts gaat, gaat daar dan meteen allerlei alarmbellen af. Wat gebeurt er dan?
14: Ook de huisarts en ook in de tweede lijn weten we inmiddels dat bij 70% van de mannen die hartinfarct of vasculair problemen hebben gehad, was erectieprobleem gemiddeld tussen de 2 en 5 jaar al aanwezig. Okay.
12: Dus het is echt 1 op 1 te relateren, is wetenschappelijk bewezen.
14: Hetzelfde risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn hetzelfde risicofactoren voor erectieprobleem. Mm-hmm. Overgewicht, niet bewegen, roken, overmatig alcohol. En er zijn de dingen dat we niet merken. Verbogen suikerziekte, die net aan het begin is.
12: Dat is ook een symptoom.
14: Ja, zeker.
12: Bij suikerziekte.
14: Ja, mensen met diabetes hebben 3 keer meer kans dan de algemene populatie om erectieprobleem te krijgen. Mm-hmm. En het gebeurt ook 10 jaar eerder dan de vergelijkbare leeftijdgenoten.
12: Ja, en ik denk dat veel mannen dit niet weten.
14: Precies.
12: Dat er heel veel mannen absoluut niet een link leggen van, goh, ik krijg hem niet meer omhoog en misschien al echt al een tijd niet. En dat dat dus een medische oorzaak kan hebben. Hoe verklaar je dat zoveel mannen dat niet weten?
14: Ga niet zoeken. Terwijl kijken op de social media of de internet ziet er goede dingen, maar ziet ook heel veel, sorry om te zeggen,
12: allemaal fake news. Ja.
14: En dat levert een probleem mee.
12: Ja.
14: Mensen lezen niet soms. We kunnen niet al die informatie die we krijgen lezen tegenwoordig. Het is zoveel.
12: Ja.
14: Er komt een tijdtekort. Dus mensen krijgen niet die informatie. Wij leveren niet voldoende informatie. En dan zoeken ze naar quick fix.
12: Ja, precies. Gewoon een quick fix.
14: Quick fix.
12: Ja, en dan kom je, wat Sybren al zei, een beetje in dat misschien wel illegale circuit met echte medicijnen. Terwijl je misschien wel denkt dat het echt is. Kan wel werken, toch?
13: Het kan wel werken. Verschilt. Je weet niet wat erin zijn, zoals Kobe al goed zei. Dus het kan verschillen. Je hebt geen idee van de inhoud.
12: Mm.
13: In sommige gevallen kan het wel werken, inderdaad. En dat is ook de reden, denk ik, dat mensen daarnaar grijpen. Omdat ze zich niet bewust zijn, zoals je zelf goed zei, van de onderliggende risico's die eraan vastzitten. Het is makkelijk voorhanden. En die gaan er voor de quick fix, zoals Kobe terecht zei.
12: Ja.
13: En daarom denk ik goed dat we dit gesprek hebben, dat we mensen daarop kunnen wijzen.
12: Ja, want we hadden het net over de taboesfeer. Het is ingewikkeld voor mannen en ook voor vrouwen om erover te praten. Het is zeker bij mannen ook iets van, ja, ik schaam me ervoor, ik vind het gênant. Ik ga dat echt niet met een huisarts bespreken. Misschien is het helemaal niet nodig om met een huisarts. Want ja, ik word wat ouder, het zal er wel bij horen. Jij bent daar ook dus op ingesprongen, Sybren, om eigenlijk mensen, mannen, een digitale, veilige alternatief te geven.
13: Exact. Dus wat wij zagen is inderdaad die grote van die illegale markt. Ook heel veel supplementen. Een paar weken geleden was het nog groot het nieuwe supplement, waar ook wel verontreinigde spullen in zaten die makkelijk voorhanden waren. Om daar een gedegen, kwalitatief alternatief tegenover te zetten, dat wel laagdrempelig is. Want je moet het wel een soort van concurreren met die illegale markt, om het zo te zeggen.
12: Ja, maar even de eerste vraag. Is het medisch wat je aanbiedt? Is het medisch goedgekeurd?
13: Het is reguliere zorg eigenlijk. We werken met Nederlandse artsen, BIG geregistreerd. We leveren, als we een behandeling leveren, is dat een CBG, EMA goedgekeurde behandeling. Het is dezelfde behandelingen die Kobe voor zou schrijven. Die is geleverd door Nederlandse apotheek met Nederlandse apothekers en Nederlandse apothekersassistenten.
12: Ja. Maar je doet alles online. Zorg. Dus je hebt een platform online, dat heet dus Fellows.
13: Ja.
12: En daar kan je als man terecht.
13: Een online consult kan je krijgen. Dus je kan in contact komen met een arts. En dat is natuurlijk een stuk laagdrempeliger dan wanneer je dat in iemand misschien in persoon moet.
12: Weet ik niet. Is het een videocall of wat moet je doen?
13: Nee, het gaat via chat. Dus in die zin is
12: dat is slim.
13: En
12: kan het anoniem of moet ik mijn naam dan?
13: Nee, het kan niet anoniem. Want we moeten zeker weten wie we tegenover ons hebben staan. Dus via IDIN. Verder via je identiteit. We weten zeker met wie we contact hebben. En dan heb je via chat is er een consult met een arts.
12: Mm-hmm.
13: En die schrijft wanneer mogelijk een behandeling voor. En wat ook belangrijk is om te melden, want dat zei Kobe, is de antenne van je gezondheid. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dus iedereen die ouder is dan 40 jaar of ouder, die wijzen daar ook op. Van hij weet dat het een vroegtijdig teken kan zijn van aderverkalking.
12: Ja, ja.
13: En ga daarvoor naar je huisarts. Want dat benoemen bij je huisarts is natuurlijk een stuk simpeler en laagdrempeliger.
12: Ja, maar ben je dan niet al bij je huisarts? Hè? Dat is niet jouw huisarts, maar dan, je bent wel bij een arts.
13: Exact, je bent wel bij een arts, dus die wijst je daarop. Alleen omdat het natuurlijk online is, kunnen wij verder die
12: onderzoeken niet doen.
13: Er zijn natuurlijk limitaties aan wat je wel en niet online kan doen. Dus die verwijzen we dan door van, weet dat dit kan spelen.
12: Oké, en dus eigenlijk iedereen die 40 plus is, zou ik dan zeggen, verwijs je al automatisch door?
13: Nee, niet, we wijzen ze erop dat het een mogelijkheid is dat het een teken kan zijn van aderverkalking.
12: Oké, en wat kun je wel doen voor de doelgroep die binnenkomt?
13: Nou, dat is eigenlijk ook wat Kobi zei, leefstijl. Dus ze wijzen van veel mensen, als je wat ouder wordt en het zijn fysieke problemen, psychisch is anders, maar als het een fysiek probleem is, dan is het vaak, heb je vaak te maken met overgewicht. Dat soort zaken die een oorzaak kunnen zijn. En dan kan je dan mensen op wijzen, als je daarmee aan de slag gaat, heeft dat een positief effect op jouw vermogen om een erectie te verkrijgen. Tegelijkertijd zien we ook, en ik denk dat Kobi dat kan beamen, mensen zijn ook op zoek naar een quick fix. Dus mensen echt overtuigen om actief aan de slag te gaan met hun leefstijl, om daar hun algemene gezondheid, maar ook het vermogen om een erectie te krijgen, te verbeteren, is wel een lastig.
12: Nou, het lijkt mij lastig, want je ziet ze niet. Je hebt dan een contact met iemand via de chat. Je kan dus iemand niet onderzoeken. Dus je kan ook niet vaststellen of het een medisch probleem is of dat het psychologisch is bij iemand.
13: Ja, maar
12: dus hoe doe je dat dan?
13: De huisartspraktijk die onderzoekt je ook niet als je erectieproblemen hebt. Dus nou,
12: dan kijk je Kobi even aan.
14: Ja. Nou, dat is niet helemaal zo. Laat maar zo zeggen, ik ben helemaal voorstander van dit soort activiteiten. Omdat we vangen de mensen die zouden via de internet allerlei rare dingen bestellen.
12: Ja.
14: En er is onderzoek gedaan in Nederland, ook door de RIVM. En blijkt dat het bevat heel vaak de bestanddelen van een erectiepil of erectiemiddel. Alleen, het is soms vervuild met zware metalen, met amfetamine, met alle stoffen die je niet wil dat er zijn in dit soort dingen. Ik heb een soort fabriek bezocht in India en dat wil je daar niet zijn. Heel duidelijk. Dat is niet een gereguleerde.
12: Want niet hygiënisch.
14: Niet
12: aan onze richtlijnen. Oké.
14: Jij wil, als ik wil dat de patiënt van mij krijgt 20 milligram of 50 milligram van bepaalde bestanddeel, dan wil ik weten dat in de pil, tegenwoordig er is ook een stickertje op de tong die je kan gebruiken, allerlei methodes, dat de hoeveelheid daarin zit.
12: Ja.
14: En ik wil weten dat het is gewoon, het wordt niet vervuild met allerlei dingen.
12: Nee, dus daar ben je helemaal voor, want dat biedt Cibren ook aan.
14: Maar online kan je niet alles doen. En bij de huisartspraktijk, en daar kom ik terug op de eerste lijn zorg, niet alleen de huisarts, maar de praktijkondersteuners en de medisch specialisten. Op het moment dat je denkt dat iemand heeft een aandoening of gebruikt medicatie die invloed kan hebben op de seksualiteit, vraag het dan. Bied het aan om iets mee te doen.
12: Ja.
14: Je kan iemand aanbieden om te helpen, maar je kan niet verplichten.
12: Nee.
14: Heel vaak zeggen patiënten van, nou, alles is oké, maar dan komen ze terug. En dat maakt het verschil. Het tweede, kan je, als je denkt dat is lichamelijk oorzaak, dan kan je wel bepaalde dingen instellen om meteen te onderzoeken bij de huisarts of bij die specialist.
12: Ja.
14: Okay, dus dan doe je bloeddrukmeting en gewicht, bijkomvang. De bijkomvang is echt rampzalig. Het is onderdeel van het metabool syndroom. En het metabool syndroom is een voorbode voor de suikerziekte en voor de oogcholesterol en de hart- en vaatziekte.
12: Ja. En dat dus, kun je dus allemaal doen in een spreekkamer.
14: Precies.
12: En Cibren, daar zit natuurlijk bij jou dan dat kan niet. Waar houdt het bij jou op? Dus jullie kunnen informatie verschaffen. Je kan mensen zeggen van, nou, ik zou toch even bij de huisarts gaan kijken. Maar je kan uiteindelijk ook gewoon Viagra of andere soorten medicijnen voorschrijven.
13: Ja, exact. Dus het houdt op waar jij zegt. Dus op het moment dat iemand fysiek onderzocht moet worden, dat kunnen we niet doen. We kunnen wel kennis delen, maar het is denk ik ook goed om te vermelden. Met fellows zijn we echt een aanvulling op het zorg. Aanbod, geen vervanging van. Dus de mensen die naar de huisarts gaan of naar een uroloog gaan, die ontvangen goede zorg en die zijn daar goed onder de pannen, om het zo te zeggen. Alleen het grootste gedeelte van Nederland, hè, want 80% van de medicatie wordt
12: veel dus niet naar de huisarts.
13: Die is daar niet, om welke reden ook. Schaamte is er één van, maar we zien ook andere redenen. Mensen zijn zich dus niet bewust van de risico's en kunnen laagdrempelig aan die illegale alternatieven komen. Daar richten wij ons op, om die mensen wel te helpen. En de groep die misschien wel helemaal geen hulp zoekt. En zoals Kobi zei, waarbij dat een significant impact heeft op de kwaliteit van leven. Die willen wij een laagdrempelig, maar gedegen alternatief bieden. En waar nodig ook wijzen op de risico's en doorverwijzen naar de huisarts.
12: Ja, en ik zag dat voor een consult bij jullie, dus je vult eigenlijk een soort aanmeldformulier in. Consult is nog geen €15. Dat moet je dan betalen. En dan daarna is het, als je medicijnen wil, dan betaal je natuurlijk voor die medicijnen. Is dat ook jouw verdienmodel?
13: Ja, dus is daar een soort margesplit zit ertussen. Dus moet ook geld naar de arts natuurlijk en naar de apotheek voor de medicatie. Alleen ons uitgangspunt is, we moeten niet duurder zijn dan die illegale alternatief. Want we moeten de drempel juist verlagen om voor een veilige en gezondere optie te kiezen voor jezelf. Ja. Dat is ons uitgangspunt en daar kiezen we voor. Dus we moeten die prijzen laag houden.
12: En lukt dat? Werkt dat mensen jou inderdaad echt al vinden en denken, nou, ik ga het liever bij jullie bestellen dan illegaal?
13: Ja, dus we hebben inmiddels meer dan 20.000 mannen geholpen. Dus dat is een grote groep.
12: In hoe lange tijd?
13: 2 jaar zijn we nu bezig.
12: Dus je doet gewoon heel goed aan Google Ads of zo. Want mensen gaan als eerste vaak googlen.
13: Er wordt heel veel gezocht op seksualiteit. Volgens mij is het een van de grootste zoekdingen. Dus inderdaad, dat is
12: daar belangrijk. Moet je zichtbaar zijn dan.
13: Exact, dus dat is belangrijk. Gelijkertijd lijkt het veel. Nog steeds zien we dat de grootste groep kiest voor die illegale alternatieven en voor die supplementen met verontreinigde middelen.
12: Dat kan je zien, dat kan je tracken.
13: Ja, dat blijkt dus uit onderzoek, hè? Dus dus rioolwater is wel eens onderzocht van welke
12: mensen. Oh ja, wat er allemaal in zit. Ja, precies. Ik zie Kobi ook knikken.
14: Ja, kijk, deel van de mensen die met de alternatieve circuit gebruiken, zijn niet de mensen die echt erectiedysfunctie hebben een probleem. Of het is de mensen in de party scene.
12: Ja, precies.
14: Om een voorbeeld te noemen, waarbij de MD, ecstasy, noem maar precies. Op, wordt gebruikt. En dit soort middelen werken averechts op seksualiteit in het algemeen. Hm. Ook als het zijn appers en noem maar op. En dan zoeken ze ook alternatieven om de kwaliteit van de erectie of de seksuele functie te verbeteren. Mensen met depressie of angststoornissen krijgen antidepressiva of angstreducerende medicatie. 80% bijwerking op seksuele gebied. Mm-hmm. Met invloed op zin en erectiekwaliteit en lubricatiekwaliteit mm-hmm. en orgasme. Niet iedereen weet ervan. Wordt niet verteld, de SSRI, de antidepressiva, is de derde voorgeschreven medicatie in de westerse wereld.
12: De derde, ja. Ja, dat is fors.
14: Het is fors. Dus er zit een hele cirkel. En is het lichamelijk of is het geestelijk of is het de relatie? Mm-hmm. Dan kunnen we aan het eind van het verhaal al een beetje differentiëren en ook op de juiste manier de patiënten verwijzen.
12: Ja, precies. Sybren, is dat ook iets waar jullie naar vragen? Dus als je dan iemand krijgt bij fellows die zegt, nou, het lukt allemaal niet meer zo, gaat de arts dan inderdaad echt doorvragen, hoe zit het, heb je een relatie, hoe zit dat, zit die relatie goed, et cetera?
13: Ja, zeker bij jonge mensen verwijzen we mensen ook naar een seksuoloog. Alleen daar zie je ook, hè, hoewel we dat doen, zie je ook de bereidheid om naar een seksuoloog te gaan, zeker bij jonge mensen, is niet altijd daar. Dat heeft ermee te maken, ze zijn op zoek naar een quick fix. Dus eigenlijk zien we daar twee dingen waarom mensen daar soms liever niet voor kiezen. Ten eerste is het, vinden mensen het nogal wat, hè? Je hele persoonlijke verhaal daar neerleggen, met iemand in gesprek gaan. Mensen ervaren er echt een drempel om dat te doen. Vaak ook niet voor één gesprek, maar voor je bent zo 4-5 keer in gesprek.
12: Het is aan de andere kant, je wil het oplossen.
13: Je wil het oplossen, exact. Het is ook vrij prijzig. Hè? 4-5 keer in gesprek, je bent zo meer dan €500 kwijt.
12: Mijn seksuoloog, wat dan niet wordt vergoed.
13: Wordt niet wordt vergoed, volgens mij in alle gevallen. Dus dat is een hoop. En aan de andere kant, wat je ook ziet, een erectiepil is één een quick fix. Dus het helpt gelijk. Ook vaak bij psychische problemen kan het een goede oplossing zijn. En ook na een paar keer. Dus het helpt soms ook mensen net dat drempeltje over van, hey, ik kan het wel.
12: Nog één kritische vraag dan richting jou. Het feit dat jij natuurlijk verdient aan het medicijnenverkoop. Is dat niet een heel perverse prikkel? Want uiteindelijk is het dan die quick fix. Het is wel veilig, hè? Veilige medicatie. Maar het lost misschien het onderliggende probleem bij die man niet op.
13: In die zin is denk ik ons verdienmodel niet anders dan een reguliere huisartspraktijk of een
12: Maar die wil uiteindelijk natuurlijk gewoon het probleem oplossen.
13: Ja, wij ook uiteraard. Dus bij onze huisartsen, dus arts die bij ons werken, is er geen financiële prikkel om iets voor te schrijven. Die verdienen niks meer als ze wel voorschrijven of niet voorschrijven. Mm. Alleen maar advies geven. Die prikkel hebben we weggelaten natuurlijk, want dat wil je niet.
12: Ja, maar uiteindelijk kun je wel maar zoveel doen als die arts. Hè? Want je kunt dus niet dat onderzoek doen. Je kan niet zeggen, we gaan even een uitgebreide psychologische sessie houden.
13: Nee, maar
12: eigenlijk kun je het als enige dat medicijn voorschrijven.
13: En advies geven dus. Hè? Dus vertellen, je hebt last van misschien wel van aderverkalking, maar ook op psychische problemen.
12: Ja, precies.
13: Even een brochure mee over wat nou belangrijk is. Praten met je partner over dingen. Hoe ga je om met seksualiteit? En je moet het dus benchmarken, niet versus de huisartsen in de praktijk. Wat ik zei, die krijgen goede zorg, maar we zijn echt een aanvulling. Versus dat grijze circuit waar we tegen optreden. Ja. Dat we dan een goed alternatief zijn, want veilige medicatie. Want een arts doet een controle op medicatiebewaking. Een apotheek checkt je medicatiehistorie. We geven advies over psychische oorzaken, hoe daarmee om te gaan. We verwijzen naar de huisarts, naar de seksuoloog. En als je daar tegen afstreept en ziet dat we dan even duur zijn, dan is er een financiële prikkel. We doen het niet om niet, dat is zo. Maar ik denk wel dat we een goed doel dienen.
12: Helder. Kobi, eindigen met jou. Want mensen die nu luisteren en denken van, goh, misschien moet ik hier toch wat mee, maar ik twijfel, wanneer ga je nou naar een huisarts? Wanneer is dat moment?
14: Het moment is dat je ervaart een probleem. Okay? Het kan beginnen al bij bezorgdheid.
12: Dus op de, dat is al reden genoeg.
14: Is al reden genoeg. Neem de informatie. Als de informatie is niet voldoende, zoek naar betrouwbare informatie. Dat is het moment om even een stap. En dan kan het heel snel opgelost worden. Zoals ik zei, met informatie en communicatie lossen we heel veel dingen op.
12: Kennis is macht, hè?
14: Precies. En als ik mag, zeg ik over vrouwen. Vrouwen en mannen qua seksualiteit werken bijna hetzelfde.
12: Ja?
14: We moeten stoppen denken in dit is voor de man, dit is voor de vrouw. Een vrouw heeft een clitoris. De lengte van de clitoris is tussen de 8 en 11 centimeter en die werkt precies hetzelfde als de penis. Okay? Alleen, ze zien het niet. Een vrouw ziet haar genitalia niet en om dat te kunnen doen, moet een spiegel gebruiken of voelen. En als de boodschap is dat is vies, dat is dit, dat is dat, dan gaan ze niet erkennen.
12: Nou, ik leerde dit al op 11e uit de breakout, hoor, dat tijdschrift.
14: Nou, gelukkig. Maar niet iedereen weet het. En ook vrouwen hebben seksuele problemen. En misschien in de jonge vrouwen de pijn. No way. Mm-hmm. Dus dat moet ook genoeg aandacht.
12: Precies.
14: En ik blijf hameren. Informatie, communicatie. En er zijn oplossingen. En de pillen en de plakketje op de tong. Dat tegenwoordig is vrij nieuw. Wel zien in Nederland. Maar die bestaat al in Europa lang. Zijn uitstekende middel. Met de juiste informaties.
12: Precies.
14: Met de juiste dosering en de juiste instructies.
12: Mooi gezegd. Dank jullie wel dat jullie hierover wilden praten. Kobi Rijsman, arts-seksuoloog, expert op het gebied van mannengezondheid. En Sybren Tolsma, medeoprichter van Fellows. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we langer door. Ook over concrete tips voor wat je nou zelf kunt doen als je hier last van hebt. Je kan lekker verder luisteren via bnr.nl/beter. Of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter. Dank je wel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende week.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
1: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt de kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan?

0: wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
3: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Het cruiseschip Hondius moet zondagavond aankomen in Rotterdam. Rond 8 uur zijn ze vertrokken naar Tenerife en het is 6 dagen varen. Het schip wordt in Rotterdam schoongemaakt om resten van het hantavirus weg te krijgen. 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Andere passagiers gaan thuis in quarantaine. 12 medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen moeten ook 6 weken in quarantaine. Zij kunnen zijn besmet omdat bij 1 patiënt de regels niet goed zijn gevolgd. Andere patiënten in het Radboud hoeven zich geen zorgen te maken. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een Hanta-patiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. De Britse premier Starmer ligt hard onder vuur. Meerdere ministers willen dat hij opstapt. Hij zou morgen in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer heeft al maanden te maken met veel weerstand. En bij verkiezingen afgelopen donderdag in Engeland, Schotland en Wales verloor zijn partij Labour enorm. De Libris Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. En de examens voor middelbare scholieren zijn nog maar net begonnen, maar toch is er al bijna 95.000 keer geklaagd. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best veel na 2 examendagen. Vandaag werd het meest geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
4: Hallo, hallo en welkom op deze maandag 11 mei. De dag dat we de taco inwisselen voor de nacho.
5: For weeks we've had the taco trade. But it's giving way to a scarier trade. The nacho trade. Who would have thought nachos are scarier?
4: Een nacho, dat staat voor not a chance, Hormuz opens.
6: En dat betekent higher for longer, een hogere olieprijs en een hoge inflatie voor langere tijd. Over dat trieste scenario praten we in deze aflevering bij.
4: Hebben we het ook over een defensieaandeel dat het, ondanks al het leed in de wereld, niet goed doet.
6: De Amsterdamse beurs ging 0,2% naar beneden, sloot op 1015 punten. Grootste daler, DSM Firmenich, met een verlies van 3%. Beurs in de VS, die staan juist in de plus. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met niemand minder dan Corné van Zijl, analist bij Cardano. Welkom.
7: Goedenavond.
4: Goedenavond, Corné. We beginnen met een pijnlijke mismatch. De aanstelling van Marcel Eggenkamp als CFO van Wereldhaven. Hij werd in december bekendgemaakt. In januari ging hij aan de slag. En deze week moest hij alleen nog even officieel benoemd worden door de aandeelhouders. Dat leek een formaliteit, alleen Wereldhaven trekt zijn benoeming in. Hij gaat weg. Heel erg pijnlijk voor Eggenkamp en ook voor de sollicitatiecommissie. Want het bedrijf geeft toe dat de twee niet zo goed bij elkaar passen. Na onze gesprekken, zeggen ze, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat dit op de lange termijn niet de juiste match is. Volgens de CEO presteerde Eggenkamp niet slecht. Was er ook geen verschil van inzicht over de strategie. Maar de klik was er gewoon niet, zegt hij. Nou, vrij pijnlijk allemaal. Ze gaan nu op zoek naar een vervanger. En ik denk ook dat de sollicitatiecommissie vervangen gaat.
6: Dan gaan we door naar de bommen en granaten. Over conflict gesproken. Want Rheinmetall is het meest populaire defensieaandeel van Nederland. Ook al 27% gedaald dit jaar als aandeel. Morgenochtend wordt er vergaderd. En boze aandeelhouders die stellen al voor om het dividend van 8 naar bijna 12 euro op te hogen. Want het bedrijf zit in de spagaat. Het orderboek zit ramvol. En de Duitse overheid gaat ook echt wel miljarden meer uitgeven. Maar om al die tanks en howitzerkegels te produceren moet je wel enorme investeringen doen. En daarom dook de vrije kaststroom voor de zoveelste keer in het negatief dit eerste kwartaal. En dus staat de meest pure meting van je winst, vrije kaststroom dus, nu nog lager dan die vorig jaar stond in dezelfde periode. Ja, Corné, er worden heel veel redenen genoemd voor de daling van Rheinmetall dit jaar tot nu toe. Energieprijzen, hoog opgelopen koers. Waar komt het nou eigenlijk allemaal door?
8: Nou ja, heel simpel. We begonnen eigenlijk uit een hele enthousiaste periode. Ik zat net nog eventjes het appverkeer tussen mij en Jelle even erop na te slaan. Oh, en toen noemde hij augustus vorig jaar al dat het meest populaire aandeel onder Nederlandse particuliere beleggers was. Nou ja, daarvan wat de koers had gedaan. De koers was toen niet van 1700 en nu een flink stukje lager.

0: Nou ja, dat is natuurlijk een slechte startpositie. En het tweede, waarom de koers vandaag bijvoorbeeld zo hard naar beneden ging, omdat Poetin in wat gesprekken liet weten dat hij toch wel een beetje het einde van de oorlog zoekt. En dat is natuurlijk heel erg nieuw. En dat is een extra verklaring waarom het sentiment rond dit soort aandelen toch even wel iets veranderd is. Kijk, het orderboek zit heel erg propvol. Die extreme waardering is ook een beetje genormaliseerd. En je betaalt nu 21,5 keer de winst van 2027. En dat begint bijna redelijk te worden. Dus al met al een combinatie van factoren.
1: Ga ik door voordat Corné nog meer uit onze WhatsApp-geschiedenis gaat onthullen. Ik wil het nog even hebben over de speech die de Britse premier Keir Starmer gaf. Je weet wel, de man die moet vechten voor zijn politieke toekomst nadat zijn Labour Party onlangs flink werd afgestraft bij de lokale verkiezingen.
2: The election results last week were tough. Very tough. We lost some brilliant Labour representatives. That hurts. And it should hurt. I get it. I feel it. And I take responsibility. But it's not just about taking responsibility for the result. It's about taking responsibility to explain how, as a political and electoral force, we will be better and do better in the months and years ahead.
1: Ja, je hoort hem zeggen, ik neem verantwoordelijkheid, maar hij stapt niet op. Ondanks dat verlies, 60% van de raadszetels verloren. Ondanks dat meerdere mensen uit zijn eigen partij zeggen, je moet weg. Het worden de komende dagen spannende dagen voor de Britse rente en de pond. Want ja, die kunnen natuurlijk wel op en neer gaan bewegen, voorspellen deskundigen als Starmer alsnog het veld moet ruimen.
3: Ja, dus eigenlijk geldt ook een beetje dalen vandaag en de rente omhoog gaan. Ja. En heb ik nog een koers voor je waar je vanaf kan skiën? Die van Wingtech. Meer dan 50% gedaald in het afgelopen half jaar. Dat is het moederbedrijf van chipmaker Nexperia. Ja, oftewel dat chipbedrijf waar minister Karremans van Economische Zaken even de macht greep met een noodwet, waarna de ondernemingskamer de Chinese topman eruit mieterde en alle aandelen onder curatele liet stellen. Dat is de reden van de koersval van Wingtech, want ja, er valt een hele operatie opeens uit je boekhouding, dus willen ze nu verhaal halen. De Chinezen die starten een internationale arbitrageprocedure waarbij ze spreken van bijna 7 miljard euro aan geleden schade door het ingrijpen van Karremans en de ondernemingskamer. Maar dat wordt een flink lastige zaak, want je gaat dan langs bij het Internationaal Centrum voor Meningsverschillen over Investeringen. Ik moest dit opzoeken. Dat is een arbitragehof gelieerd aan de Wereldbank. En dan wijst elke partij een arbitrator aan en dan mag Wingtech gaan bewijzen welke schade er nou precies is geleden. En dan mogen ze gaan rollenbollen met de overheid, de Nederlandse overheid wel te verstaan. Kortom, dat blijft nog wel even een latrelatie, die band tussen Den Haag en Beijing.
1: Straks hebben we het over Elon Musk. Die mag ineens mee met president Trump naar China.
3: En een spannend verhaal over een netwerk van advocaten dat maar liefst 12 jaar lang de boel besodemieterde.
1: Maar we beginnen in Iran, of in dit geval met het voorstel van dat land. Iran kwam met een tegenvoorstel om de oorlog te beëindigen een paar dagen nadat de VS een vredesvoorstel had gedaan. Maar daar heeft Trump geen trek in.
4: De Amerikaanse president Trump heeft geen goed woord over voor het vredesvoorstel van Iran. Hij wijst het voorstel keihard af.
1: Ja, Iran had heel wat eisen. De VS moest de zeeblokkade stoppen, garanderen dat er geen verdere aanvallen zouden plaatsvinden. Ook moesten de sancties worden opgeheven en er moest een einde komen aan het Amerikaanse verbod op de verkoop van Iraanse olie.
3: Ja, geen wonder dat Trump dat alles volkomen onacceptabel noemt, waardoor de chaos dus weer compleet is. De olieprijs stijgt verder, een deal lijkt weer ver weg, waardoor beleggers nu niet meer rekening houden met de taco trade, oftewel Trump always chickens out, maar met de nacho trade, oftewel not a chance, Hormuz opens. Veel investeerders die gaan er nu vanuit dat die olieprijs en inflatie langer hoog blijven. We zien het ook op de obligatiemarkt. Het renteverschil tussen korte en langlopende Amerikaanse staatsobligaties is afgenomen. En dat komt ja, omdat er eigenlijk minder of geen renteverlagingen van de Federal Reserve worden verwacht. De hogere inflatie biedt daar gewoon steeds minder ruimte toe, zeggen de markten, de Fed Futures in ieder geval. Maar we horen altijd hetzelfde van beleggers, Corné. We halen de schouders op, we zien wel, oorlog doet niet zoveel. Het einde komt er toch wel een keer aan. Waar sta jij deze week? Wat is jouw scenario?
0: Nou, die scenario's veranderen bijna met de dag, zou je zeggen. Maar iedere keer is het ook weer een herhaling. Sinds 28 februari lijken we al in een eeuwige herhaling van de film Groundhog Day te zijn. Iedere dag begint optimistisch. Dan komt er weer wat berichtgeving uit de Verenigde Staten van Axios. Die zegt, nou ja, de deal is aanstaande. En vervolgens komt Trump er weer met een tweet overheen. Die zegt, nou ja, het is waardeloos, het gaat voorlopig niet door. En zo gaat het maar door en door en door. Maar iedere dag dat die straat dus een keer dicht is, betekent wel dat er grotere problemen komen qua productie. En die voorraad raakt iedere dag een beetje verder leeg. En dat gaat op een gegeven moment wel pijn doen. Hè. We zitten nou nog een kleine 4 weken... totdat we echt bij een bare minimum zijn, zoals ze dat noemen. En daar zijn de discussies tussen alle experts. Sommigen zeggen 6 weken, sommigen zeggen 3 weken. Waar het ook ligt, we komen er wel dichterbij. En dan gaat het op een gegeven moment wel pijn doen. En dan gaan we er wel wat waarde aan hechten.
1: Is het wel een scenario waar jij... mee worstelt, bang voor bent, want die nacho, dat gerecht is heel lekker, maar dit is niet zo lekker dat die straat van Hormuz dan voor weken of maanden dicht blijft.
0: Nee, want het grote verschil met Taco is, bij Taco ging dat altijd over zaken waar hij bij zelf zich kon terugtrekken en zegt, nou ja, alles is normaal, hè, met Groenland, met alle discussies met Liberation Day over de tarieven, maar hier niet. Hier is hij afhankelijk van wat de andere partij doet. En die zegt van, ja, wij kunnen heel veel pijn lijden. Bekijk het maar eventjes. Wij houden de boel hier ook onder controle. Dus hij kan zich niet zo makkelijk meer terugtrekken. En dat is wel een groot verschil met al die andere zaken.
1: Wat heeft dit voor gevolgen voor het beleid van de Fed? Want zijn man, hij heeft Kevin Warsh aangesteld als opvolger van Jerome Powell. Die moet binnenkort met een rentebeleid komen. Wat heeft het voor gevolgen voor dat beleid?
0: Nou, wat je ziet is dat de renteverwachtingen al echt danig veranderd zijn. Eerst gingen we begin van het jaar uit van 2 tot 3 kwartjes verlaging. Nou, dat is er al helemaal uitgeprijsd. Ja. En waar je wel rekening mee moet houden, en dat is wat Paul ook wel gezegd heeft, van ja, we kunnen nu wel gaan reageren, maar ja, de effecten zijn pas over 6 tot 8 maanden zichtbaar. En ja... Tot over 6 tot 8 maanden zal dat wel een keertje opgelost zijn, mag je hopen. En dan ben je dus... nu aan het je rentebeleid aan het aanpassen op iets wat over 6 tot 8 maanden alweer helemaal over is. Waar je wel rekening mee moet houden is ook dat de inflatie is nu heel duidelijk. Dus vanwege de inflatie zou je de rente moeten verhogen. Tenminste, renteverhoging doet natuurlijk niet zoveel met de olieprijs, maar dat terzijde. Maar het gaat wel economische schade opleveren. Dus voor je het weet zet je de rente te verhogen, terwijl eigenlijk... zou het over een jaar weer moeten verlagen, omdat dan alle economische schade zichtbaar wordt. Dus het is een inflatie, op korte termijn inflatie verhogend. En op lange termijn, zo over een jaar, is het groeiverlagend. En met beide zou je moeten dealen als centrale bank.
3: En dan even ongeacht wat er gebeurt, hè, die oliemarkten even. Want als je oliehandelaar bent, dan speel je een beetje Leonardo DiCaprio in Don't Look Up. Je kondigt de hele tijd het einde van de wereld aan. Dit is het ergste schok in mijn leven, zeggen ze dan allemaal. En niemand luistert naar je, want de beurs haalt zijn schouders op. Die zegt, ik ga weer chipaandelen kopen en we gaan weer verder. Dus even die oliemarkten. Jij zegt 4 weken. Hoeveel schade is er nou al gedaan aan de reserves op aarde en de energiemarkten als geheel? Is daar iets over te zeggen?
0: Ja, daar valt veel over te zeggen, maar dan heb je wel een paar uur nodig, denk ik. Wat denk ik wel. Het belangrijkste is dat een heleboel van die capaciteit... dat duurt natuurlijk ook weer een paar weken voordat het opgestart is. In Saudi-Arabië gaat dat wat makkelijker dan in andere dingen. Maar op een gegeven moment wordt dat gewoon wel een probleem. Je komt 20% van je totale wereldwijde productie tekort. Linksom of rechtsom, dat moet ergens worden opgelost. Nou, een simpele vraag aan aanbodcurve betekent dat als die voorraden op zijn, dat je echt die 20% tekort hebt. En vervolgens gaat dus de prijs verder omhoog en dan gaat het pijn doen. En degene die met de grootste portemonnee kan het betalen, en degene met de kleinste portemonnee, denk aan India en andere emerging markets, ja, daar zullen ze gewoon de vraag moeten aanpassen. En dat heeft een impact op de wereldwijde economische groei.
3: En dat hebben we premier Modi van India ook al een beetje zien zeggen natuurlijk. Ja. Iets wat we vaak vergeten is namelijk ook wel dat 80% van die 20 die jij noemt uit de straat van Hormuz, dat stroomt niet naar het westen, maar naar het oosten, bijvoorbeeld naar China. En je ziet inflatie in China nu oplopen, boze consumenten, boze automakers. Begint de tijd niet juist heel erg te dringen voor hen?
0: Ja. Op zich wel. Het is wel zo, als je nou naar voorraden gaat kijken, landen die altijd heel erg afhankelijk zijn en zich niet zoveel hoeven aan te trekken van de bevolking, zoals China, die kunnen echt enorme voorraden aanleggen. En dat hebben ze dus ook gedaan, gewoon strategisch. Ze weten dat de wereld boos kan worden en dan moet je op jezelf afgaan. Dus die hebben wel extreem grote voorraden en die kunnen ook echt heel lang ermee vooruit. Maar ook daar, bij hun geldt het van Zij zijn alleen maar vooral afhankelijk van wat er uit het Midden-Oosten komt. Inderdaad, wat je zegt, 80%. En dat betekent dus dat wel bij hun die voorraden ook het hardst naar beneden gaan.
3: En wat betekent dat eigenlijk voor de meeting tussen Trump en Xi woensdag? Want eerder stelde Trump die meeting juist uit. Toen zeiden, ja, nu er nog geen deal is rond Hormuz, ga ik daar nog even niet heen. Wat gaan die bespreken als het zo doorgaat?
0: Ik denk dat Xi toch wel heel graag wil dat er een oplossing komt. Maar ik denk ook dat ze denken van Iran is wel een hele mooie tegenstander. En als daar weer een oorlog komt, dan staan wij er weer strategisch voor. Mochten we eens een keertje Taiwan willen binnenvallen. Want de raketten zijn dan op een gegeven moment op. En kunnen ze Taiwan niet meer beschermen. Dus ik denk dat die heel goed nadenken over alle mogelijke scenario's. En ik ben bang dat Trump daar wat minder goed over nadenkt.
1: Ja, we hebben het dus over die scenario's gehad tussen die twee leiders. Wat besproken gaat worden over obligatiemarkt, de oliemarkt. Nog even over de beurs. Wat betekent dit concreet voor die particuliere belegger die nu naar ons zit te luisteren en die denkt, ja, als die straat van Hormuz nog heel lang dicht blijft, gaat dat gevolgen hebben voor mijn aandelen?
0: Het is wel een feit dat we kijken nu allemaal naar de tech-aandelen. En die zijn ook by far het grootste deel van de totale markt. Mm-hmm. Bedrijven die hier last van hebben, chemie, staal, airlines. Dat is allemaal peanuts in totale marktweging. Als je gaat kijken, de S&P 500, de grote zeven technamen, zijn 32% van de hele S&P 500. En 24% van de totale winst. Ja, dat wordt niet echt beïnvloed wat voor oliecrisis er is. Ik kan me wel voorstellen dat die belegger een beetje schouderophalend naar deze bewegingen zit te kijken.
5: BNR Beurs.
1: Vliegen we door naar die, zoals Corné het zei, die peanuts, naar Air France KLM. Dat gaat verdwijnen, lezen we in de Telegraaf. Topman Ben Smith wil op overnamepad, wil meer luchtvaartmaatschappijen gaan toevoegen aan het bedrijf en vindt de naam Air France KLM dan niet meer passen. De topman zou het Scandinavische SAS en later ook het Portugese TAP willen toevoegen, waardoor dus het hele bedrijf op de schop gaat. Corné, leek ons een goed moment om even te kijken naar dat nieuwe luchtvaart. Consortium dat dan ontstaat. Frans, Nederlands, Scandinavisch en Portugees allemaal onder één dak. Is dat een match made in heaven?
0: Nou, dat is denk ik. Heaven slaat meer op hoe hoog die vliegtuigen vliegen, maar niet echt op de industrie. Dat is natuurlijk altijd één groot drama geweest. Het is wel zo dat deze combinatie zorgt ervoor wel voor dat het allemaal veel efficiënter kan. Ja. En dat is wel heel hard nodig. En ik wil ook wel even wijzen op de situatie die je in de Verenigde Staten hebt gezien. Ook daar hadden we een situatie zoals we hier hadden. Maar daar zijn een heleboel van die grote airlines bij elkaar gegaan. En dat heeft gezorgd voor een totale andere prijsstelling, omdat er minder concurrentie is. En daar, vroeger was Amerika altijd veel goedkoper, interne vluchten, dan Europa. En dat is nu andersom geworden. Omdat hier meer concurrentie is in de Verenigde Staten door die combinaties. Ja. Minder concurrentie. En dat betekent dus dat je daar een duurdere vlucht hebt. En dat is wel bijzonder om te zien. En dat zou ook in Europa kunnen gebeuren.
1: Gaan we uiteindelijk een grote Europese speler zien met dus wat gezondere marges dan wat we nu elke keer voorbij zien komen?
0: Dat is een mogelijkheid. En die marges kan je verhogen ook. Als je met vier maatschappijen bij elkaar bent, dan kan je dat allemaal veel efficiënter inrichten. En dat is denk ik wel het grote voordeel van zo'n grote maatschappij. En dat betekent daadwerkelijk inderdaad dat je op die manier kosten kan besparen.
1: Ik ga je niet vragen of je een nieuwe naam weet, maar denk je dat een nieuwe naam wel voor meer interesse kan zorgen?
0: Nou, we hebben Iberia en British Airways gezien. En dat is de gecombineerde naam IAG. Ik ken weinig mensen die überhaupt de naam kennen of daar warme gevoelens bij hebben. Dus dat zal bij deze namen ook zo zijn. De warme gevoelens krijg je bij KLM als je daar al behoefte aan hebt. En daar blijft het allemaal bij.
5: BNR Beurs.
1: Warme gevoelens krijgen we ook altijd een beetje van die bel, hè, Jochem?
3: Zeker, Wall Street.
1: Ja, we gaan naar de vrienden in New York. Alles in het groen daar. Of dat wil zeggen, de Dow Jones staat op dit moment onveranderd. De S&P 500 wint wel. 0,3%. De Nasdaq krijgt er 0,2% bij. We hadden het net al even over dat bezoek van Trump aan Xi Jinping aan China. Woensdag gaat het gebeuren. Afgelopen vrijdag hadden we het in BNR Beurs nog over de mogelijke CEO's die mee mochten gaan. Jens Huang van Nvidia zat toen nog te slijmen voor een plekje aan boord bij de handelsdelegatie. Maar het komt er binnen. Hij mag niet mee. Jawel, het meest waardevolle beursbedrijf mag niet mee naar China. Toch wel opvallend. Elon Musk van Tesla mag dan wel weer mee. Net als Tim Cook. Snap je dat, Corné?
0: Beide hebben heel veel directe verkopen in China. Ik sta er altijd van te kijken hoeveel iPhones er in China nog worden verkocht. Ik kan me voorstellen dat China denkt van als je nou aan één ding met qua spionage denkt, dan wil je zeker geen iPhone en ook geen Tesla's hebben rijden. En die zijn al verboden vanaf. Die mag je niet op overheid.
1: Maar dat die Jens Huang niet meeneemt, bedoel ik meer?
0: Dat hij, ja, ik zou niet weten waarom die dat. Waarom die niet mee mag, inderdaad.
3: Nou, dan moeten we maar eens iets anders waar we warme gevoelens van krijgen. Namelijk de handel met voorkennis. Daar worden we vaak ook van, namelijk als beleggers. Want de Amerikaanse autoriteiten en de toezichthouder SEC vervolgt een netwerk van advocaten die meer dan 12 jaar lang informatie aan elkaar en andere handelaren toespeelden. Dat ging dan over meer dan 30 dikke deals waar zij aan werkten. En betrokkenen kochten dan opties en aandelen voor zo'n fusie of overname gemaakt werd. En zo profiteerde men dus van de koersgevoelige informatie. Bijvoorbeeld die overname van Roomba-maker iRobot door Amazon, maar ook overnames van Johnson & Johnson, oliereus Occidental en wat investeringsbanken. Advocaten van Wachtell Lipton, toch wel de bekendste van het stel die aan fusies en overnames doet, tot en met Goodwin en andere partijen en andere bekende firma's, die waren er allemaal bij betrokken. Vrij pikant, omdat dat echt elite adviseurs zijn op Wall Street. Eén advocaat die verdiende bijvoorbeeld makkelijk $6 miljoen... aan één Russische handelaar die maar bleef betalen voor tips over de deals waar hij aan werkte. En als je de documenten leest, dan kan je zelfs zien dat ze heel graag champagne-emojis aan elkaar doorsturen zodra de buit binnen was. Maar Corné, nou ben ik toch een beetje in de war. Want we hoorden eerder juist, zeker sinds Trump aan is gesteld, dat juist de SEC en ook de CFTC, twee toezichthouders van financiële markten in de VS, dat een beetje papieren tijgers waren geworden. Zeker als het om Trump, crypto, voorspelmarkten enzovoort ging. Maar nou hebben we toch dit soort grote zaken, dus wordt er toch een deuk in een pakje boter geslagen.
0: Ja, nou ja, ik denk dat je het zelf al aangeeft. De reden, het grote verschil is, dit zijn Ivy League lawyers. En die horen niet zozeer tot de Trump insider crypto deals.
3: Ze zijn veel te elitair en te slim, zeg je eigenlijk.
0: Ze zijn veel te elitair, inderdaad. Hoewel ik moet zeggen, als je ziet hoe ze het hebben gedaan, dat de domheid er wel vanaf druipt. Een van de mooiste voorbeelden vond ik dat er een van die advocaten, die had het aan zijn broer doorgespeeld, die zei het weer tegen de kapper en die zei het weer tegen een vriend van die kapper. Als je dat netwerk zo groot maakt, dan zit je erop te wachten tot het ontdekt wordt. Dit is een tip voor degene die de insider tips wil volgen. Met dit soort dingen ga je altijd door de mand vallen. Maar laten we hopen dat dat altijd blijft gebeuren.
1: Wil ik nog even heel snel een voorspelling erin gooien van Dan Ives, een bekende Amerikaanse tech-analyst. Die is laaiend enthousiast over diezelfde tech-aandelen, Amerikaanse om precies te zijn. En daarom denkt hij dat de Nasdaq flink gaat stijgen.
6: Look, we are in the early days still of the AI revolution. I think, look, the haters will hate and we know that. But we're going to be talking about tech stocks for the coming year. Because I think we're going to Nasdaq 30,000 as this all plays out. Given where I see now, it spreads the second, third, fourth derivatives.
1: Hij staat op dit moment boven de 26.000 punten. Maar hij zegt, dit jaar gaat de Nasdaq door die 30.000 punten gaan zijn.
3: En dit was hem alweer bijna. Eerst nog even naar morgen. Na al het bijzonder uitbundige cijfergeweld van de laatste paar weken kunnen beleggers weer even rustig ademhalen. Er schittert weer eens een macrobericht tussen alle kwartaalrapportjes, want de Amerikaanse consumentenprijzen over april vallen weer op de mat. Wie afgelopen maand wel eens een tank vol heeft gegooid in de VS snapt wat er gebeurt. De verwachting is dat de inflatie op jaarbasis is gestegen naar 3,7% in april. En die prijsstijging en het onvermogen om rust in de straat van Hormuz te brengen zetten ook de kans op renteverlagingen weer ver naar achter in het jaar. Pas vanaf oktober komt er een klein beetje kans op zo'n verlaging, volgens de Fed Futures Markt. Verder nog wat cijfers. Industrieleveranciers TKH Group en het kleinere Kendrion doen de boeken open. En mocht je nou somber zijn, omdat je niet enkel chipbedrijven in je portefeuille hebt zitten en al je vrienden wel, sla dan s'avonds laat nog even de cijfers van The Beachbody Company open. Die rapporteren na beurs in de VS, want je kan ook altijd nog beleggen in fitnessketens in California. En als je dan even naar de koers kijkt, dan zie je wat het betekent om de afgelopen 5 jaar 97% van je belegging te hebben verloren. Het kan, kortom, altijd erger.
1: Dit was de BNR Beurs van maandag 11 mei. De dag dat we leerden dat Jens Huang eruit ligt bij president Trump. De man die altijd bij ons mag aanschuiven. Die altijd met ons mee op beursreis mag. En altijd in ons hartje zit. Corné van Zijl van Cardano. Dankjewel.
0: Mijn avond is weer goed.
3: En jij, lieve luisteraar, jij mag ook altijd in ons bootje stappen. Heel veel dank daarvoor weer. Morgen zijn we er weer. Hopelijk jij ook.
1: Morgen.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen, doe je bij Saxo.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
5: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Agentforce van Salesforce. Zoals AI bedoeld is.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
7: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich eraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
10: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. Het zal je vorige week niet zijn ontgaan. Donald Pols, al jarenlang het gezicht van Milieudefensie, stapt over naar Tata Steel Nederland. Hij wordt daar directeur duurzaamheid en communicatie. Milieudefensie was enorm used en zette Pols direct op straat. Zelf noemt hij de stap logisch. Volgens hem is de tijd van alleen protesteren voorbij en draait het nu om daadwerkelijk verduurzamen van de industrie van binnenuit. De discussie raakt wat mij betreft aan een bredere vraag. Bereik je meer verandering door de druk van buitenaf of door van binnenuit mee te bouwen aan verduurzaming? Los daarvan, Donald Pols heeft heel veel jaren goed werk verricht. Die verdiensten blijven wat mij betreft gewoon staan. En nu meteen keihard oordelen over die bijzondere stap lijkt mij vrij onzinnig. Hij heeft nu alle aandacht op zichzelf gevestigd, dus laten we kijken hoe ver die komt. Laten we hem helpen waar we kunnen en laten we Tata en ook heel veel andere zware industrie zo snel mogelijk binnen planetaire grenzen brengen. Een beetje vergroenen heeft geen zin, dan kan je er net zo goed niet aan beginnen. En dat geldt dus in het geval van Tata niet alleen voor die hoge CO2-uitstoot, maar ook voor giftige staalslakken, fijnstof, PHK's, grafietregens, loodkwik en stikstof. Je kunt een hoop over Donald zeggen, maar dapper is die wel. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Tripp van AF Advisors. Nicky, jij wil het hebben over regels voor transparantie rondom duurzaam beleggen.
11: Ja, zeker. Ja, ik kom uit de financiële sector, dus ik dacht ik neem een nieuwtje mee uit mijn sector.
10: Heel goed.
11: Want het gaat over SFDR-wetgeving. En dat is ook wel de Sustainable Finance Disclosure Regulation. Mm-hmm. En deze wetgeving gaat vooral over transparantie en het tegengaan van greenwashing bij beleggen.
10: Want even voor mij, dat gebeurt veel, hè?
11: Ja, dat is gebeurt.
10: We zijn heel groen, maar dat is maar de vraag.
11: Ja, inderdaad. Mm-hmm. Nou, Europarlementariër en rapporteur op dit dossier, Gerben-Jan Gerbrandy, heeft een rapport geschreven met daarin de voorstellen om de wetgeving aan te passen. Ze moeten fondsen de duurzaamheidsdoelen claimen voor te concreet uitleggen hoe hun engagementstrategie, dus de gesprekken en het stemgedrag richting bedrijven, bijdraagt aan die doelen.
10: Ja.
11: En als je niet aan engagement doet, moet je dat expliciet vermelden en uitleggen waarom je dat dan niet doet. En wat ik ook een goede zaak vind, is het dat in het voorstel staat dat fondsen die niet in de duurzame categorie vallen ook benoemen dat ze niet voldoen aan deze wetgeving en de bescherming tegen greenwashing die het biedt.
10: Ja, dus twee kanten werkt het op.
11: Inderdaad, want Eerst was dat niet zo. Eerst werd alleen de categorie genoemd, dat is artikel 6 voor niet duurzame fondsen. En dit zou dus explicieter maken dat je een niet duurzaam fonds aanbiedt of dat je weet dat je erin belegt.
10: Mm-hmm.
11: En een ander opvallend punt is dat de categorie ESG-basis, die wordt strenger. Want daar moet dan de 20% slechts presterende bedrijven op ESG-standaarden uitgesloten worden. Nou, nu kijken of al deze maatregelen door de Europese bol erheen komen.
10: Ja, en kun je dan eigenlijk meteen bij zeggen, laten we hopen dat het er doorheen komt. De regeltjes moeten het niet nog complexer maken, maar los daarvan, het is hoog tijd dat greenwashing in de financiële sector nu eindelijk echt wordt aangepakt.
6: The Green Quest.
10: De salderingsregeling gaat de prullenbak in en de terugverdienkosten vliegen ons om de oren. Wat is wijsheid voor als er op je dak een hele reis met zonnepanelen ligt? Nou, dat ga ik vragen aan Ralf Heijnen, auteur van het heerlijke boekje Hier komt de zon. En ik vind het fijn dat je er bent, Ralf.
12: Dankjewel.
10: Jij was betrokken bij meerdere bedrijven in deze sector. Sunergy, Solar Solutions International en Solar 365. Dat laatste bedrijf heb je inmiddels verkocht. Je hebt eigenlijk niet zoveel directe commerciële belangen meer, maar je weet er wel heel veel van. En we mogen jou echt een zonne-energie-adept noemen.
12: Ja, zeker, zeker. Enorm liefhebber, gelover, enthousiasteling over het zonnepaneel.
10: Je hebt ook een heel zonnebruind hoofd, dus dat helpt ook. Ja. Laten we meteen maar even met de deur in huis vallen. De Telegraaflezer met 16 panelen op zijn dak, die denkt nu, en ik hoor het ook heel vaak, ik ben geteeld door de overheid. Hebben ze een punt?
12: Nou, eigenlijk niet. Laten we eerlijk zijn, al 15 jaar lang wordt de discussie gevoerd over dat die salderingsregeling onhoudbaar is. Daar is ook verschillende mediaberichten over verschenen. Daar is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de consument zelf. Je kunt je afvragen of de installateur ook een verantwoordelijkheid heeft gehad om de consument daarover tijdig te informeren.
10: Mm-hmm.
12: Dat de consument nu gedwongen wordt om een nieuwe investering te doen, ja, dat doet pijn en dat voelt teleurstellend voor heel veel consumenten. Laten we eerlijk zijn, als je 16 panelen op je dak hebt en die liggen er al meer dan 3 jaar, dan heb je ze al lang terugverdiend.
10: Nou, dat is ook belangrijk, hè? Je krijgt er nu wat minder voor terug, maar daar hebben we het zo wel over. Maar het is nog steeds de moeite waard.
12: Ja.
10: En het moet toch ook een klein beetje idealistisch zijn als het alleen maar om geld voor in de gaten, laat dan ook maar zitten.
12: Ja, zeker. Laten we eerlijk zijn, de bulk van de mensen die zonnepanelen hebben gekocht, die hebben dat vooral om financiële redenen gedaan.
10: Ja.
12: En dat is ook goed, hè, want daardoor hebben we massa kunnen creëren. Een superbelangrijk product voor de energietransitie en de klimaatcrisis. Om die zonnepanelen uit te rollen. Het is een buitengewoon democratisch product. Hè. Bijna iedereen kan mee.
10: Nou, daar hebben we het zo over. Daar hebben we verschillende meningen ook al. Vandaar dat natuurlijk die salderingsregeling is ook eens afgeschaft. Ja. Zullen we er even doorheen lopen?
12: Ja.
10: Die saldering die stopt per 2027. Wat is volgens jou de allergrootste mythe over die afschaffing?
12: Ja, één is dat salderen een subsidie is. Het is geen subsidie, maar het is het verschuiven van. Het levert de overheid meer of minder geld op. Dus een echte directe subsidie is het niet. Ik denk mm-hmm. dat een beetje een mythe is. In de sector leeft dat al. Ik denk dat een hele grote mythe is dat zonnepanelen daardoor niet meer interessant worden.
10: Daar hoopte ik een beetje op dat je dat ging zeggen. Want hoe zit dat precies? Dat is natuurlijk nog wel rendabel.
12: Ja, dat is het zeker. Dat was voor mij ook de aanleiding om dit boek te schrijven. Want ik hoorde echt mensen om me heen zeggen, die verdomde overheid, die zonnepanelen zijn niks meer waard. Ik krijg nu een terugleverboete van de energieleverancier. Ik haal ze van mijn dak.
10: Ja, en je kan zeggen, je verdient het nu minder snel terug, maar nog steeds wel. En hoe werkt het dan precies? Alleen als je al je eigen stroom zoveel mogelijk gebruikt, verdien je ze sneller terug.
12: Dat is het. Dat is de hele kern van zonnepanelen nu. Een gemiddeld huis verbruikt ongeveer 30% van de zonne-energie die je opwekt, gebruikt die direct zelf.
10: Mm-hmm.
12: Je hebt gewoon standaard verbruik, een koelkastje, een vriezertje, die staan allemaal aan. Maar 70% lever je dus terug. Nou, vanaf 1 januari aanstaande krijg je voor die 70% niets meer terug. Nou, dan denk je ineens, oké, dus het is niets meer waard. Dus dan is precies wat je nu zegt, zelfconsumptie, dus zoveel mogelijk wat je opwekt, zelf direct verbruiken of tijdelijk opslaan, is de crux om om je systeem meer rendabel te maken. Mm-hmm. Maar wat nu de belangrijkste drijver is, meer onafhankelijk te worden.
10: Ja, nou, daar gaan we het dan ook allemaal weer even over hebben. We moeten er gewoon beter in worden wanneer we onze eigen stroom gebruiken. Ik zeg wel eens, vroeger als student gingen we 's nachts opstaan omdat de nachtstroom goedkoper was.
12: Ja.
10: Nou, we moeten nu over de dagstroom beter gaan gebruiken. In je boek schrijf je dat Nederland wereldkampioen zonnepanelen is met bijna 40% van de huizen die al meedoen. Even voor de historische lijn, hoe zijn we daar zo goed in geworden? Waarom lopen wij voorop?
12: Ja, ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we in Nederland hier zo goed in zijn. Eén is de salderingsregeling.
10: Toch, die was een leuke aanjager.
12: Tuurlijk. En dat was een soort perfect storm. Hè. We hadden de salderingsregeling plus zonnepanelen. Die werden op een gegeven moment buitengewoon goedkoop. Hè. Die kwamen onder de 10 jaar richting de 7 jaar terugverdientijd.
10: Ja.
12: Nou, dan hebben we in Nederland, we staan erom bekend dat we snel nieuwe technologie adopteren. En dan zitten veel ondernemers die denken, handel.
10: Ja, maar dat laatste, hè. Wij herkennen snel een goede deal als die langskomt.
12: Precies.
10: Dan springen we er bovenop. Ja,
12: ja. Dus toen ging het heel hard. Ja. Dus,
10: Nicky, jij hebt even wereldwijd gekeken. Daar is ook de opmars van zonnepanelen min of meer onstuitbaar geworden, toch?
11: Nou, dat kan je zeker stellen. Ja, het vermogen dat we met zonne-energie opwekken groeit nog steeds razendsnel. Het groeit nog steeds door. In de afgelopen 6 jaar is er zelfs sprake van een ruime verdrievoudiging.
10: Hmm.
11: Want we gingen van 816 gigawatt in 2020 naar bijna 2900 gigawatt in het afgelopen jaar. En het zal je niet verbazen, dat komt wereldwijd ook vooral door China.
10: Ja.
11: Dat land heeft rond de helft van alle wereldwijde geïnstalleerde zonnecapaciteit in handen. En in 2025 lag de Chinese zonnecapaciteit tussen de 950 en ruim 1000 gigawatt. Dus China installeerde vorig jaar bijna 60% van alle nieuwe zonnepanelen wereldwijd. Je zou dus kunnen zeggen, eigenlijk China, dat land, wekt inmiddels bijna net zoveel zonne-energie op als de rest van de wereld bij elkaar.
10: Ja, het zijn echt verbazingwekkende cijfers. Kijk ik even naar jou, of, want dan hoor je veel mensen in het verlengde daar ook weer van zeggen, China die doet het al zo goed en aan de andere kant stoten ze ook zoveel uit in het maken van al die panelen. Waarom zou ik nog wat op mijn dakje leggen in Driebergen? Het is wel goed zo. Maar wat zeg jij tegen die mensen?
12: Ja, als je nu kijkt de volatiliteit van je energieprijzen, dan hoe lekker is het om een kleine energiecentrale op je dak te hebben.
10: Mm-hmm.
12: We zijn natuurlijk vanuit de overheid continu bezig met drie dagen backup hebben voor eten en drinken. Energie wordt eigenlijk buitengewoon weinig genoemd.
10: Dat hoeft niet.
12: Schokkend weinig.
10: Ja.
12: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat we eerder paniek hebben als ons modem het niet doet dan wanneer we een dag niet kunnen eten.
10: Ja, bijna wel, hè?
12: Bijna wel. Ja. Ik chargeer enigszins, uh-huh. Maar dat is wel een groot ding.
10: Ik vind wel mooi dat jij het ook van de economische en toch weer van de prijskant af bekijkt. Want ik zeg dan altijd op dat soort dingen, weet je, wij krijgen als Deltaland zoveel last van alle klimaatverandering. Wij moeten wel voorop lopen. Maar
12: helemaal.
10: Dat is iets meer een verweg perspectief. Maar dat bij elkaar opgeteld is misschien het hele plaatje.
12: Ja, dat is het. Dat is het zeker. Kijk, als je natuurlijk vanuit de overheid kijkt, dan hebben we natuurlijk een zorgplicht. Hè. Dat is een collectief actieprobleem. Ja, of dat nou vervuiling is, maar ook energie en onze afhankelijkheid van andere landen. Nou, ja. Geopolitieke onrust kan op dit moment niet groter. Ja, het komt mooi samen. Het belang van de overheid, het belang van het bedrijfsleven en het belang van de burgers liggen nu heel mooi in lijn met elkaar. En
10: die
12: nu is het
10: vrij
12: hopen.
10: Helder nu. Hè? Ja.
12: Het is heel helder. Alleen het is nu hopen dat we, als de crisis dadelijk weer weg hebt en er is een deal, dat we niet weer terug naar het oude plaatje gaan.
10: Nee, want je hebt nu je boek. En daar staat heel duidelijk in dat de meest democratische energiebron zonne-energie is.
12: Ja.
10: Wat bedoel je daarmee?
12: Dat is natuurlijk heel mooi. We hebben natuurlijk heel lang gemeentelijke energiebedrijven gehad. Grote centrales in handen van de gemeente. Toen zijn we het gecommercialiseren. Hadden we 3 grote energiepartijen, nu een heleboel meer. Ja, je kunt nu dus gewoon een energiecentrale op je eigen dak leggen. Iedereen kan mee profiteren van en mee bouwen aan het energiesysteem. Hè. Dus voor 4000 euro heb je een systeem op je dak. Een paar duizend euro een batterij erbij.
10: Ik vind het wel mooi dat je het zo deregionaal of zo off-grid ziet.
12: Ja.
10: Want dat is natuurlijk ook een kant eraan. Dat, je hebt wel van die sloppenwijken in Bangladesh, daar heeft 1 iemand een zonnepaneel en dan kan je dan met je hele buurt je telefoon opladen voor 2 cent.
12: Precies, ja.
10: Maar zo kan het in de toekomst in Nederland natuurlijk ook zijn dat je, als je af en toe een paar panelen hebt, kan je in ieder geval nog een tijdje mee. Ook al gaat het helemaal mis. Dus dat is wel een mooie manier om er naar te kijken.
11: Ja, want je zegt, dat is, op deze manier kan iedereen meedoen en iedereen meebouwen. Ik mis daar misschien dan toch een bepaald perspectief, namelijk hoe eerlijk is dit voor mensen die bijvoorbeeld niet direct een eigen dak hebben, dus denken in een flat. Ja. Maar ook huurders. Hè, maakt dit dan niet eigenlijk de ongelijkheid binnen ons land, dus tussen huiseigenaren en huurders, groter?
12: Ik ben heel blij dat je die vraag stelt, want de energiearmoede discussie kan iedereen meedoen, is heel terecht.
11: Ja.
12: Maar dat zien we met de adoptie van iedere nieuwe technologie. De eerste flatscreens, de eerste smartphones, de eerste elektrische auto's, die waren relatief duur. Het was een kleine groep, hè, dat kun je nu zeggen, alleen de rijken die kunnen zo'n apparaat kopen. Dat klopt, maar doordat eerst een kleine groep daar veel geld aan uitgeeft, kunnen die fabrikanten in grotere massa gaan produceren, waardoor de prijs daalt.
10: Ja. En voor de toekomst, als je geen dak hebt, moet je het dan via zonneparken doen of op een andere manier regelen? Zie je dat al als je ver kijkt?
12: Ja, er zijn allerlei initiatieven, postcode roos en coöperatieve initiatieven. Ja. Leuk, maar laten we eerlijk zijn, de Nederlandse cultuur is toch vooral op je eigen kaveltje dingen goed geregeld hebben. Dus die participaties vind ik tot op heden nog teleurstellend.
11: Mm-hmm. Het is wel zonde, toch? Het zou mooier zijn als we meer met communities en meer samen iets zouden oppakken. Want ik denk juist dat individualistisch, ook als je het hebt over die veiligheid en als er oorlog uitbreekt, dat je dan je eigen spulletje moet hebben, is het misschien beter dat we dat gezamenlijk regelen.
12: Ja, eens. Ik heb alleen in 20 jaar ondernemen in deze sector wel gemerkt dat de Nederlanders het toch graag zelf geregeld willen hebben.
10: Ja, maar Ralf, dat is oude economie. Dat komt in jouw volgende boek, dat weet je nu nog niet. Maar dat we ook de sociale cohesie in buurten vergroten door gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de energie.
12: Ja.
10: Daar weer op, het is een mooie ketting aan het worden.
11: Ja.
10: Al die mensen die nu blaren, weet je, ik trek die panelen weer van mijn dak, het heeft geen nut meer. Zie jij dat al gebeuren ook echt? Of is dat grootspraak?
12: Laatst stuurde iemand mij een foto door van een busje. Daar stond op zonnepanelenverwijderen.nl of zo. Dus er is toch ergens een of andere handige ondernemer dacht, ik zie hier handel in. Wow. Ik denk dat dit iedereen die een keertje doordenkt of zijn lokale installateur belt of 5 minuten googelt, dat die wel inziet dat het flauwekul is om die dingen te verwijderen.
10: Het is boosheid, maar het is niet heel realistisch.
12: Nee, het is niet realistisch. Het verwijderen van die zonnepanelen, ook als je geen batterij hebt, dan levert het nog steeds op. Het enige wat dan interessant is misschien, is dan die zonnepanelen uitzetten. Daar heb je ook kleine apparaatjes voor om hem uit te of te dimmen wanneer de prijs negatief is.
10: Echt helemaal niet best is, kunnen we dat nog een beetje doen. Daar komt wel een vervolg op.
12: Ja,
10: even het verlengde daarvan. Je zei net, het is lekker democratisch, want we worden minder afhankelijk van fossiel en geopolitieke spanningen.
12: Ja.
10: China produceert op dit moment 80% van alle zonnecellen. Dus onze afhankelijkheid van Poetin en het Midden-Oosten zijn we nu gewoon aan het inruilen voor Xi Jinping.
12: Ja.
10: Gewoon ja?
12: Dat is gewoon het eerlijke antwoord nu. Dat is de realiteit nu.
10: Gaan we daaraan doen? Want ik denk, al die oude troep uit China, al die rommelpanelen, die worden gecrushed als ze klaar zijn, onder snelwegen geduwd.
12: Ja.
10: We hebben degelijke Nederlandse recyclebare mooie panelen nodig. Moeten we daar als overheid ook niet wat eens in gaan investeren?
12: Ja, dat is ook een kantelpunt waar we nu in zitten. We hebben natuurlijk 50, 60, 70 jaar onder het neoliberalisme. Dat is het economische paradigma geweest. In marktinterventies, protectionisme zijn enge, vieze woorden. Laten we eerlijk zijn, er is geen succesvol land succesvol geworden zonder protectionisme. En dat geldt in heel veel sectoren nog steeds.
10: Ja.
12: Amerika snapt dat heel goed. Die dwingen buitenlandse fabrikanten om een fabriek te plaatsen in Amerika. Die doen dat heel goed. De Chinezen die snappen dat heel goed. En in Europa worden we en uitgespeeld. En
10: geven
12: we durven
10: alles gratis weg. Hè? Ja.
12: En we durven geen vuist te maken. En zeggen, oké, dit zijn, weet ik veel, 4, 5, 6 vitale industrieën. En die gaan we gewoon beschermen. Ja. Punt.
10: Maar dat punt is toch heel dichtbij. Dat we gaan zeggen.
12: Ja, je hebt natuurlijk Eurocommissaris Breton die daar jarenlang over heeft geroepen. Maar je ziet toch nog steeds dat individuele Europese landen gewoon losse deals maken met een China, met een Amerika. Waardoor. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk het voor- en het nadeel van een Europese Unie.
10: Je ziet in ieder geval dat de wereld heel erg in beweging is. En ook dat netcongres die ons weer daar ook misschien wel positief in kan helpen.
12: Ja.
6: BNR Nieuwsradio, The Green Quest.

0: Dit is gewoon mooi, hè? De Beatles die zongen het al heel lang geleden. 67 of zo, Hier komt de zon. Het is toevallig ook de titel van het boek dat jij gemaakt hebt. Een boekje, moet ik bijna zeggen, het is heel overzichtelijk. Dat onze gast presenteerde onlangs, Ralf Heine heet hij en hij is hier. En dat is Nicky Trip, als ons groene geweten. Ralf, we moeten het hebben over de thuisbatterij. Want die hoort ontegenzeggelijk bij het hele plaatje. Dat ding dat in 2026 is dat al een slimme investering voor de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, 2026, als je puur rekent met de economie van 2026, nu niet, want die salderingsregeling is er. Vanaf 2027 is het meteen interessant. Mm-hmm. Ik zie met mijn bedrijf Synergy nu al de vraag hard toenemen in de markt. Ja, en
0: wat even voor mij, hè? Hoe ga je dan in deze markt, als de saldering eraf is, de juiste batterij voor jouw huishouden met het juiste contract erbij zoeken? Want het is een jungle.
1: Het is super complex, want laten we eerlijk zijn. Met zonnepanelen is het jarenlang heel eenvoudig geweest. Hè? We rekenen met 21 cent voor een kilowattuur. Reken maar door. Oké, 5, 6, 7, 8 jaar. Zat het heel lang op. Ja. Het is nu complexer, want je zit met volatiele energieprijzen. Je zit met je inkoop. Je saldering is eraf. Wel of geen terugleverkosten. Dan komen de variabele nettarieven komen eraan. Dus laten we eerlijk zijn, het terugrekenen is heel moeilijk. En daar zie je dat ook CE Delft en Berenschot die komen met terugverdientijden van tussen de 2 en 15 jaar.
0: Ja, nou, dat is een ruime schatting.
1: Dan kun je dus precies niets mee. Dus dat betekent dat je naar je individuele situatie moet kijken.
0: Maar hoe doe je dat? Moet je dan toch een expert hebben of moet je dat zelf op een bierveeltje gaan uitrekenen? Want het is een ingewikkeld probleem.
1: Ja, ik denk dat als je een relatief grote installatie hebt, dus laten we zeggen meer dan 8 panelen, een elektrische auto, dan zit je vaak aan een zogenaamde vaste batterij. Het liefst 3 fasen aangesloten en een wat zwaarder vermogen. Want daar is je huisinstallatie naar. Mm-hmm. Zo'n systeem heb je vanaf grofweg 4.000 euro. Dan zit je 4.500 euro, heb je 5, 6 kilowattuur.
0: Ja. Maar dit wordt al te technisch voor een radioprogramma. Hè? Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet het even heel goed naast elkaar zetten en vraag even wat deskundig advies.
1: Geen installateur, Wat ik meer bedoelde, zijn 2 bloedgroepen. Je hebt tegenwoordig de zogenaamde plug-and-play batterijen. Mm-hmm. Als je een relatief klein systeem hebt, heb je daar vaak voldoende aan. Als je een dus wat groter systeem hebt, dan wil je een wat grotere. In beide gevallen wil je echt dat een installateur je adviseert op het gebied van installatie en van veiligheid.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk het beste antwoord nu. Het is meer mogelijk, maar zoek even goed advies. En zeker in deze tijd met al die stroomprijzen die zo omhoog zijn, dat kan ook weer naar beneden natuurlijk. Dus kijk even wat in de long run tussen de 5 en de 10 jaar misschien een goede oplossing voor je is.
2: Ja, precies. Want we hebben het dan over misschien die batterijen en verschillende soorten. Het werd mij inderdaad allemaal erg technisch. Maar wat kan de overheid dan doen om zonnepanelen of dan misschien breder energieonafhankelijkheid te faciliteren? Dus als die salderingsregeling die gaat eruit. Maar moeten dan thuisbatterijen gesubsidieerd worden? Of moet er meer geïnvesteerd worden in innovatie in energieopslag breder? Is dat al genoeg gedaan?
1: Ik ben helemaal wars van subsidies. We hebben met zonnepanelen, ik denk kleine 15 jaar geleden ook gezien, GroenLinks-subsidie, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dat was hartstikke leuk, even superveel aanwas en vervolgens knalde die markt weer neer. Ja. Als je kijkt hoe laag prijzen zijn en wat de gemiddelde terugverdientijd van een batterij is, die range is groot, maar laten we eerlijk zijn, ongeveer 7 jaar, dan heb je zo'n ding wel terugverdiend. Gaat zeker 15 jaar mee en als je ziet wat de degradatie is het veel lager. Dus overheid, zo min mogelijk doen, dubbele energiebelasting eraf van leveren en opslaan, absoluut geen subsidie.
0: En dan geven voor mij de rol van de auto die we kunnen opladen dan weer terug. Wanneer gaat dat nou eindelijk helemaal meedoen in het plaatje? Want ik heb een elektrische auto, maar dat ding kan dat nog helemaal niet.
1: Ja, heel veel merken zijn er technisch toe in staat. Alleen complex. Sommige fabrikanten die willen het niet, want dan krijg je dus een externe partij die jouw auto gaat laden en ontladen. Hoe zit het dan met
0: weer voor het verdienmodel ook?
1: Ja, exact. Ja. Dus technisch kan het. Renault is hier nu vrij ver mee. Hyundai, die komen nu op de markt.
0: Het moet toch gewoon eigenlijk nu?
1: Het kan, het moet. Je ziet met lokale netcongestie. Je ziet al dat publieke laadpalen al geknepen worden in de piekmomenten.
0: Het wordt soms wel eens afgeschakeld. Sorry, u krijgt geen stroom.
1: Exact, nou, dat doen batterijen ook. Dus daar moeten we naartoe.
0: Ralf, hoe kijken we over 10 jaar terug op deze discussie van salderen? Wat zeggen we dan tegen elkaar?
1: Ja, dit was een hobbeltje en dat heeft een enorme innovatie en uitrol. En meer ruimte gegeven voor de uitrol van meer duurzame energie.
0: Ik vind het mooi dat je in de lijn van de eeuwigheid kan zeggen, het was een hobbeltje.
1: Ja.
0: En ik vind het toch heel fijn dat jij een serieus onderdeel was van het hobbeltje. Ja. Ralf Heine, auteur van Hier komt de zon. Fijn dat je hier wilde zijn.
1: Dankjewel.
0: Elke week delen we in dit programma ook een zogenaamde impactpluim uit aan iemand die echt het verschil maakt. Nicky, jij mag kiezen. Wie krijgt hem deze week?
2: Ja, ik geef de impactpluim aan de initiatiefnemers van de nieuwe productwijzer van Just Enough. Die helpen consumenten en bedrijven om eerlijke en duurzame aankoopkeuzes te maken op basis van onafhankelijke criteria, wel belangrijk. Mm-hmm. Dus stel je hebt nieuwe batterijen nodig, hè, voor iets kleins bijvoorbeeld. Niet zo waar we het net over hadden, maar voor je wekker of je klok.
0: Ja.
2: Nou, je gaat naar de productwijzer en je ziet meteen welke merken het beste scoren als het gaat op thema's als duurzaamheid, maar ook arbeidsomstandigheden en hoe transparant het bedrijf dan is. En voor producten, of producenten trouwens, en zeker kleine producenten, ook fijn dat ze inzicht krijgen in wat ze kunnen verduurzamen of wat de duurzame standaard is voor een bepaald type producten. Kunnen ze daar makkelijker aan voldoen. En wat ik ook sterk vind, is dat de methode gebaseerd is op de Britse Ethical Consumer. En die zorgt voor een grondige en onafhankelijke vergelijking. Dat is natuurlijk wat je wil. En wat aardig is, je kan nu ook zelf meedoen. Het platform is een crowdfunding actie gestart, bedoeld om nog veel meer merken en producten toe te voegen. Dus wie weet.
0: Dus dingen worden aanschouwelijker en inzichtelijker. Je ziet het zowel bij grote bedrijven, je zag het net ook weer bij beleggen. Hoe groener het uiteindelijk wordt, hoe beter het is. Hè? Gefeliciteerd, de productwijze van Just Enough. Zij laten zien waar duurzame communicatie ophoudt en waar misleidende marketing begint. En dat is heel belangrijk. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
6: De woningnood is historisch hoog en de ruimte lijkt zo ongeveer op. En dus kijken we in Nederland weer met een schuin oog naar het water. De vraag van deze week: is verdere inpoldering van het Markermeer een reële optie of een historische fout? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag om 2:00 s'avonds om 7:30 als radio-uitzending gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En zoals elke week staat Maarten de Gruiter naast mij. Dag Maarten, hoe is het?
7: Dag Maarten, nou eigenlijk best wel lekker.
6: Fijn, lekker.
7: Ja, hoe is het met jou?
6: Heerlijk, lekker weekend gehad.
7: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb gewandeld in het mooie Ierland.
6: Oh, fijn.
7: Ja, en jij?
6: Ik heb bij hockeyclub Bloemendaal op het veld gestaan.
7: En je hebt gescoord.
6: En gescoord.
7: Ja.
6: Is 2-2 voor de liefhebber. Was het weer. We gaan naar het nieuws. Hotelketen-exploitant HR-groep, bekend onder meer van de Mövenpick Hotels in Amsterdam en Den Haag, heeft een miljoenen achterstand opgebouwd, huurachterstand, bij de vastgoedeigenaar Deka.
7: Ja.
6: Nou, volgens het FD gaat het om huurbetalingen die al langere tijd uitblijven. Terwijl de druk op de hotelmarkt, ja, die neemt eigenlijk toe. Wat is hier aan de hand?
7: Nou, het interessante is eigenlijk, waarom kwam ik met dit bericht? Kijk, Deka is een extreem grote Duitse belegger. Een van de allergrootste wereld. Heeft 452 miljard aan vermogen.
6: Ongelooflijk.
7: 452. Kun je dat iets... Dat is toch. Maar dat is dus heel veel geld van. Met name ook gewoon particulieren uit Duitsland. Ja. Hè, dus de bekende tandarts die daar zijn geld belegt. Nou, dat Deka heeft dus een aantal hotels in Nederland. En nou, er kwam dit bericht van de Mövenpick. En dat is niet Mövenpick, maar dat is dan een exploitant die dan de merknaam Mövenpick huurt.
6: Ja.
7: En onder die naam dan een hotel exporteert. En die heeft dus een huurachterstand van 4 miljoen euro over 2 hotels. Groot probleem.

0: huurt al, betaalt al een hele tijd zijn huur niet meer. Maar het interessante is, waarom is dit nou zo'n interessant bericht eigenlijk? Omdat vrij kort geleden, en dat heeft eigenlijk nog veel meer nieuws, of hoe moet ik dat zeggen, nog veel meer rumoer veroorzaakt. Deka is ook eigenaar van het W Hotel in Amsterdam. En het W Hotel in Amsterdam, daar was een huurachterstand van 3 jaar.
1: Wauw, hoe kan dat?
0: Ja, 23 miljoen. Dus iedereen, het grappige is ook dan in de branche zitten mensen ook meteen, ja, hoe kan dat? Maar ja, hoef je niet eens voor
1: maar
0: in de branche
1: te zitten. Maar is er bij Deka niemand bezig met een paar hotels in Nederland, omdat ze zo groot zijn en ze dus geen druk zetten op het binnenhalen van de huurpenning? Of is er iets anders aan de hand?
0: Nou ja, dat is natuurlijk heel bizar. Kijk, dat hotel is waarom is het W zo'n extreem voorbeeld, vind ik? Dat is gekocht, dat is ontwikkeld door de huidige huurder. En die heeft in een sale and leaseback constructie dat hotel schitterend complex in het centrum van Amsterdam verkocht voor 260 miljoen aan Deka. Huurt het terug voor 10 miljoen. Met andere woorden, Deka heeft 26 keer de huur betaald. Ja, en is eigenlijk na 5 jaar gewoon gestopt met betalen van de huur. En die heeft een 3 jaar huurachterstand opgelopen van dus 23 miljoen euro huur achterstand.
1: Maar dat is heel gek, want ze hebben eigenlijk geld zat omdat ze die sale and leaseback hebben gedaan.
0: Ja. Dus dan zou je denken... Ja, ja,
1: alleen dat geld moet zit natuurlijk ergens in een andere entiteit.
0: Zit ergens anders in een andere entiteit.
1: En er is een exploitatie-BV, die moet die huur betalen.
0: Precies. En eigenlijk, die W liep ook gewoon goed. Maar ze zijn gewoon helemaal gestopt met huur betalen. En die zeggen zelf, ja, maar de huur is te hoog. Ja, dat is natuurlijk vrij bizar. Want die hebben zelf dat huurcontract zo afgesloten. Maar ja, de kern is natuurlijk eigenlijk waarschijnlijk amoreel gedrag van de ontwikkelaar slash huurder, hè, ja, die dit zo heeft gedaan. Heeft een ander hotel in Amsterdam waar ze ook huurachterstand bij Deka hebben. Maar het is natuurlijk ook wel bizar.
1: Gaat dit uiteindelijk invloed hebben gewoon voor de hotelgast? Voor de exploitatie van de hotels?
0: Nee. Kijk, in Amsterdam is die W staat gewoon nog steeds op de gevel. Dus het CPI is ook nog steeds W. En Corendon heeft het hier overgenomen, de exploitatie.
1: De prijzen voor hotelkamers in Amsterdam zijn enorm.
0: Zeker.
1: Er is niet een exploitatieprobleem.
0: Nee, dat is het ook niet. Maar ja, kijk, ze zeggen eigenlijk dat ze een probleem hebben opgelopen tijdens corona en dat nooit meer zijn ingelopen. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Maar ik vind het zo bizar. Kijk, jij huurt met jouw bedrijf ook een kantoor. Ja, en
1: moet gewoon elke maand huur betalen.
0: Ja, en ik denk dat als jij 3 jaar niet betaalt, dat is toch, ja, dat kan helemaal
1: niet. Dan zit ik echt al lang niet meer.
0: Ja, maar de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat zo'n Deka geld belegt gewoon van kleine beleggers. Ja, wat gebeurt daar dan? Wie zit daar dan op dat geld van jou te passen? Dat is toch, daar moeten toch mensen zitten te slapen als je toch meerdere van dit soort beleggingen hebt.
1: Ja.
0: Maar dus ook, hoe kun je 3 jaar de huurachterstand oplopen? Ja, dat is zo vrij bizar.
1: Vreemd verhaal. Dan nog een ander bericht uit jouw lijfblad, de Telegraaf.
0: Een
1: stel ontdekte pas een jaar na de koop van hun woning flink kleiner was dan in de verkoopbrochure stond vermeld. Ze stapten naar de rechter. Wat is er gebeurd?
0: Ja, dus een stel die kopen een woning van 185 vierkante meter.
1: Nice,
0: althans,
1: mooi.
0: Dat dachten ze. En bieden 5 ton en dan krijgen hem niet.
1: Koop je overigens. Gaat in Amsterdam niet lukken, nee, maar dat tezijde.
0: Precies, krijgen hem niet. En uiteindelijk want er is een stel die biedt meer.
1: Ja.
0: Nou, 2 maanden later worden ze opgebeld door de makelaar. Die zegt, het is toch ze kregen de financiering niet rond. Dus u bent de koper, kunt de koper zijn.
1: Toehappen.
0: Toehappen hebben ze gedaan. En zijn een jaar later gebeld door de kopers die zijn afgehaakt. Die hebben gezegd van, joh, niet om het een of het ander. Maar wij zijn afgehaakt omdat het niet 185 was. Maar in onze taxatie die we lieten maken voor de financiering was het 158 vierkante meter.
1: Dat lijkt wel bijna een typfout.
0: Ja,
1: 5 en een 8 andersom.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, dat was niet het verweer van de makelaar. Dus
1: het scheelt ook vierkante meters.
0: Dus ze hebben de makelaar aangeklaagd. Ja, en het bizar is natuurlijk dat die makelaar, die is natuurlijk gewoon op de hoogte gesteld door de koper van, joh, het klopt niet, dus we haken af. Die makelaar zegt overigens dat hij de aankopend makelaar van het stel wat het uiteindelijk heeft gekocht, heeft ingelicht. Maar ja, daarvan zegt de rechter, ja, daar hebben we niet zoveel aan, want als de kopers het niet weten. Nou, je kunt je natuurlijk afvragen hoe dit precies is gegaan.
1: Ja.
0: Maar hoe dan ook, ja, dat jij niet expliciet vermeldt dat het niet 185 is. Want dat weet je op dat moment. Ja, dat is natuurlijk wel amoreel.
1: Ja, dit is wel interessant, want ik heb dit ook meegemaakt in het huis wat ik, tweede huis, wat ik, eerste huis wat ik kocht. Ja. Daar stond in de brochure 150. En toen we het verkochten bleek het echt wat minder te zijn.
0: Maar hoeveel minder?
1: Ja, 13 vierkante meter of zo.
0: Ja, dat is toch serieus. Dat is
1: serieus geld.
0: 10%.
1: En het bizarre is dat in de markt waar heel veel druk staat en je heel snel moet kiezen, ja, dan moet je er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de makelaar die het aan jou gaat verkopen, dat die meters kloppen.
0: Ja, niet alleen de makelaar, als je gaat verkopen.
1: Je mag maar één keer kijken. Je hebt een kwartiertje de tijd. Ja, ga jij dan alle ruimtes terugmeten? Ja, dat gaat je niet lukken.
0: Ja, nu heb je natuurlijk, vorige week was er natuurlijk ook het bericht van de ING dat de huizenprijzen aan het afvlakken zijn. Hè. En dat komt ook met name natuurlijk doordat er gewoon heel veel aanbod is. En anderzijds natuurlijk toch wat onduidelijkheid of wat onzekerheid op de hypotheek. Markt. Maar dan krijg je wat meer tijd natuurlijk. Maar het blijft natuurlijk bizar dat zo'n groot verschil. En dat je hoort het van de kopers. Ja, dan moet je toch als verkoper en als makelaar. Dat je dit doet, vind ik toch vrij bizar.
1: Maarten de Gruyter pleit voor moreel gedrag.
2: Vast goed gezocht.
1: Nederland is wereldberoemd om zijn strijd tegen het water. Die strijd lijkt nooit gestreden. In de Tweede Kamer gaan er weer stemmen op om opnieuw land te winnen in het Markermeer en de Noordzee. En in hoeverre kunnen we ons landschap dan kneden naar onze wensen? Die grotere vraag gaan we voorleggen aan historicus en expert op het gebied van de Zuiderzee, Eva Vriend. Eva, van harte welkom.
3: Dankjewel.
1: Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. Je hebt meerdere boeken geschreven over de Zuiderzee en het IJsselmeergebied. En de kijkers weten dat misschien. Ik ben een telg van de familie Lely.
3: Ik ben onder de indruk.
1: Ik heb het stamboek maar even meegenomen. Ja. Mijn opa is een neef van de grote Cornelis Lely. Dus ik vind het een bijzondere aflevering om te maken. Mijn moeder heet Lely. De reden dat wij het er nu over hebben zijn eigenlijk twee moties in de Tweede Kamer. Van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Die steun krijgt onder andere van de VVD in D66. Wat is zijn pleidooi?
3: Ja, hij zegt, we kampen, ik vertel daar niks nieuws mee, in Nederland met een ruimtegebrek.
1: Ja.
3: En hij is eigenlijk bevangen, zou je kunnen zeggen, door het poldervirus. Hè, of hij heeft polderkoorts. En Nederland heeft van oudsher de kunde en de expertise om van water land te maken. En hij dacht, we hebben zoveel problemen, waarom lossen we dat niet op zoals we dat altijd hebben gedaan?
1: Ja, dat stond natuurlijk ook het verkiezingsprogramma van D66.
3: Zeker, dus hij kreeg de D66 vrij snel mee.
1: Ja. Wat dat betreft. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dus dat het kabinet onderzoekt of Nederland uitgebreid kan worden met nieuw land. En de bedoeling is dat daar uiteindelijk woningen komen. 125.000 woningen om dus dat groeiende ruimtegebrek te verlichten.
3: Dus het zijn eigenlijk twee moties. Dus enerzijds in de Markermeer en anderzijds nog voor de Noordzeekust. En dat is dan meer in het verlengde van de Maasvlakte. Ja. Dus dat gaat meer over bedrijven.
1: En Goeree over verkeer.
3: Ja. Maar het deel in de Markermeer is nadrukkelijk bedoeld voor huizenbouw.
1: Jij bent historicus. Het was ooit gepland om de Markerwaard in te polderen.
3: Ja. Toch? Zeker, ja.
1: Dus waarom zouden we niet dat met 80 jaar vertraging, 100 jaar vertraging gewoon in de actie zetten?
3: Het begon, als ik hier toch als historicus ben uitgenodigd, even terug naar jouw grootvader, je familielid, die in 1918 de Zuiderzeewet doorkreeg.
1: Ja, als minister van Rijkswaterstaat.
3: Ja, precies. De Kamer was unaniem voor. Er was eigenlijk weinig discussie. Hè. 150 Kamerleden waren voor. En van daaruit werd de Zuiderzee afgesloten. Het IJsselmeer ontstond, Wieringermeer en daarmee ook Flevoland, de grootste polder van de wereld. En toen zou dus eigenlijk daarna nog de Markerwaard volgen. Hè. Dus de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad ligt er al.
1: Die ligt er, kun je gewoon met de auto overheen rijden.
3: Ja, dus,
1: tenzij het hard waait, dan mag je niet met je caravan.
3: Nee, dat klopt, ja. dus eigenlijk zou je denken, dit is een volgende logische stap. Ze zijn in de jaren 80 heeft het kabinet Lubbers 2 uiteindelijk besloten om die stap niet te zetten. Omdat er vanuit de jaren 70 al steeds meer verzet kwam eigenlijk.
1: En wat is de kern van dat verzet?
3: Eigenlijk tweeledig. Ten eerste werden de belangen van de natuur werden groter. Hè. Dus we hebben in 1953 de watersnoodramp gehad. Toen werden de zeearmen in Zeeland eigenlijk afgesloten zoals we de Zuiderzee hebben afgesloten.
1: Ja.
3: Met gewoon een dam die het zoute water tegenhield. Het IJsselmeer werd een zoete doodse plas. Hè. En ook die binnenmeren, die zeearmen in Zeeland werden eigenlijk een soort modderpoelen, zou je kunnen zeggen. En in de jaren 70 rees dat verzet daartegen. Kunnen we dat niet anders? Hè? Kunnen we niet meer rekening houden met de natuur?
1: Dus toen hebben we de Oosterscheldekering gemaakt.
3: Ja, precies. Dus daarin is Eppvloed gehanteerd. En vanuit dat verzet kwam onder andere, dat is wel leuk, kwam de IJsselmeervereniging. En in de IJsselmeervereniging zaten eigenlijk vooral mensen, dus dat was een soort van natuurmonumenten, maar dan voor het IJsselmeer. Er zaten vooral mensen die vanuit Amsterdam naar die leuke schattige dijkhuisjes waren gegaan. Zo, hè, tussen Volendam, Monnikendam, nou ja, die hoek. Die keken allemaal uit op dat mooie water. En die dachten, ja hallo, als we hier dan nu een bolder van gaan maken, dan raken wij ons mooie uitzicht kwijt. Dus die IJsselmeervereniging heeft een bron bij, zal ik maar zeggen, randstedelingen die het op gingen nemen voor de natuur. Het kostte geld. En een van de redenen om Flevoland aan te leggen was dat er een noodzaak was om onze eigen landbouwproducten te verbouwen.
0: Ja, precies. Dus uiteindelijk om het uitzicht. Niet zozeer om de natuur, maar het is altijd weer het uitzicht. Hè, waar mensen
3: goed punt.
0: Ja, het is geen recht.
1: Diezelfde BN'ers met die leuke dijkhuisjes, die hebben heel lang gestreden tegen een dijkverhoging op diezelfde plek. Precies, terwijl het Hoogheemraadschap in Noord-Holland zei, als we die dijk hier niet verhogen, hebben we echt een heel groot veiligheidsprobleem voor een miljoen mensen. Maar dat terzijde.
3: Ja. Nog even die landbouwproducten. Dus Flevoland is een landbouwproduct. Provincie, maar de landbouw is intussen zo geïnnoveerd dat ze eigenlijk niet extra land nodig hadden om hun landbouwproductie op te houden.
1: Ja, dat wilde ik vragen. Ja. Want als je de oude documentaires kijkt over de inpoldering en over Flevoland, dan werden de boeren geselecteerd. Dat is fantastisch om te zien, Maarten. Je moest echt op balletage komen om daar te mogen boeren.
3: Zeker.
1: Werden de boeren in Brabant geselecteerd om daar naartoe te komen?
3: Ja. En Noord-Holland, waar mijn familie vandaan komt.
1: En het was dus een. Ja, want jij komt er zelf vandaan, hè? Daar zit ook jouw verbinding met de provincie.
3: Ja.
1: En dus was het een landbouwplek, maar nu wordt er gezegd, laten we het inpolderen om woningen te maken. En dan denk ik, nou, het economisch nut van 125.000 extra woningen, dat heeft miljarden investeringen nodig. Dat kan toch wel uit? Ik bedoel, dat heeft toch zoveel economische kracht als we dat gaan doen?
3: Ja, om die som zo helemaal te maken is natuurlijk best wel ingewikkeld. Uiteindelijk is het natuurlijk publiek geld dat nodig is om die polderen aan te leggen. Hè?
1: Ja.
3: We hebben de afsluitdijk in der tijd aangelegd voor zo'n 130 miljoen. Dat is in die tijd, hè. Vandaag de dag wordt die gerenoveerd, hè, want hij volstaat niet meer. Die sluizen worden allemaal vernoeid. Dat is intussen een project voor 2 miljard.
1: Dat is alleen maar de renovatie.
3: Ja, dat is alleen maar de renovatie. Dus het is niet iets wat je zomaar even doet.
1: Stel dat het 10, 15, 20 miljard kost.
3: Ja.
1: Ja, om die polder te maken.
3: Ja. Ja.
1: En dan nog, als er 500.000 mensen kunnen wonen en bedrijfsleven, economische ontwikkeling.
3: Ja, er is wel een discussie over. Er is al een website, hè, ijsstad.nl, die er enorm gelikt uitziet. Niemand weet wie er achter die website zit. Er zijn journalisten mee bezig geweest om te kijken wat uit te zoeken. Maar
0: samenzwering, ik voel een samenzwering.
1: Ja, zitten er projectontwikkelaars achter?
3: Ik sluit niks uit. Maar het is in ieder geval niet een website voor iemand die zijn profielwerkstuk heeft gedaan. Als je er
1: Nice.
3: Dus daar zit natuurlijk een belang bij als je daar huis gaat bouwen. Tegelijkertijd kun je ook denken, als je die huizen daar bouwt, dan is de reisafstand naar Amsterdam nog altijd ongeveer een uur. Hè? Dus,
1: vanaf het Markermeer?
3: Ja, dat is. Ja, kijk,
1: het ligt toch dichterbij dan Almere?
3: Zo dichtbij komt het niet te liggen. Maar er zijn de deskundigen en de kenners die er nu mee bezig zijn zeggen, de reisafstand, laat ik zeggen, dat het niet een uur is, maar die is aanzienlijk. Dus de vraag is, in hoeverre willen mensen daar dan gaan wonen? We hebben ook Lelystad nog steeds, hè?
0: Maar even los van kijk, in Nederland is het dichtstbevolkte land van de EU op Malta na. Dus kijk, land kunnen we denk ik altijd goed gebruiken. Hè? Ik denk dat je veel minder de toekomst moet kijken, langere termijn. Maar voor de huidige woningtekorten, want voordat jij hier je eerste woning gaat bouwen, ben je gewoon 20 jaar verder.
3: Zeker,
0: als het niet meer is.
3: Ja.
0: Ja, dus volgens mij is het voor het huidige oplossen van het huidige woningproblematiek, heeft het eigenlijk helemaal geen invloed.
1: Maar de demografen zeggen dat de stijging van de bevolking na 2050 ophoudt en dat we dan weer gaan krimpen. Ja. Dus zo moet je eigenlijk naar de toekomst kijken even.
3: Maar ik zou denken, je kan, ja, het wordt een haalbaarheidsstudie. En voordat we dan zover zijn, dat marken meer is meer intussen dan alleen maar gewoon een meer. Hè. Het heeft ook nadrukkelijk een functie als zoetwaterbuffer. Wat gezien de klimaatveranderingen toch ook wel. Want in tijden van droogte hebben de agrariërs deze zoetwaterbuffer heel erg nodig. En als er te veel neerslag is, functioneert de Markermeer en in het verlengde van het IJsselmeer heeft ook een hele belangrijke functie.
1: Ja, dat wilde ik vragen, want ja. er is een grote waterverandering geweest. Als je kijkt naar Natura 2000, het is een Natura 2000 gebied.
3: Zeker, ook nog,
1: en het heeft dus een functie voor zowel het oppervlaktewater, zoetwaterbuffer als drinkwatervoorziening. Mm-hmm. Dat hangt met elkaar samen.
3: Ja.
1: Dus kan het zomaar?
3: Nee, ja, dat is dus de in ieder geval als je kijkt naar de functie die het heeft voor ons waterbeheer, zeggen de deskundigen van hallo, het is niet zomaar een wit A4'tje wat jullie nu met z'n allen kunnen inkleuren. Het heeft echt een functie, dat gebied. En bijvoorbeeld de wijk die nu al bij Almere Pampus is gebouwd, daar zijn ook al zorgen over hoe gaat dat eigenlijk.
0: Maar jij zegt, je had het net even over Lelystad, dus je zegt eigenlijk, je zou natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen, joh, laten we gewoon eens 50.000 woningen extra in Lelystad bouwen.
3: Zou ik een heel goed plan vinden. Laten we die stad, die nog steeds in ontwikkeling is, hè, en ik woon zelf in het noorden van de provincie, er is ook nog steeds geen fatsoenlijke openbaar vervoerverbinding door die hele provincie heen. Je kan ook, mijn vader zou zeggen, eerst afmaken wat je begonnen bent. Ja. En maak eerst die provincies fatsoenlijk af. Er is bij Almere nog volop ruimte, is bij Lelystad nog volop ruimte.
0: Dus ja. En ik vind eigenlijk, ik denk dat als je moeder een lelie is, dan zou je ook eigenlijk wel in Lelystad moeten gaan wonen.
3: Vind ik ook.
1: Dat was een burgemeester
0: van Lelystad.
1: Dat zou wel mooi zijn. Dat zou wel mooi zijn. Zei het niet dat mijn vrouw, denk ik.
0: Ja, jee. Ja. Het is altijd een vrouw die goed in het eten gooien.
3: Ja, maar dat is dus precies het argument wat je straks ook gaat krijgen voor die nieuwe IJsstad die wordt gebouwd. Want mensen willen die in Amsterdam wonen, willen al niet eens in Diemen worden geboren. Vinden Eiburg al een probleem. Laat staan als we nog verder.
1: Het huis waar ik het net over had aan het begin van de uitzending stond in Diemen. Dus daar heb ik met trots gewoond. Okay. Dat terzijde. Tot slot, jij bent er geen voorstander van.
3: Nee, ik vind het een beetje een vlucht naar voren.
1: En er is eigenlijk nog ruimte voldoende in de polder, zeker als we de landbouw gaan transformeren.
3: Ja.
1: Om eventueel daar woningen te maken.
3: Ja.
0: Maar puur gekeken naar data is er natuurlijk gewoon niet genoeg ruimte. Want we zijn gewoon het dichtstbevolkte land.
3: Ja, er moeten woningen bij komen. Maar er zijn natuurlijk, maar goed, dat weten jullie beter dan ik. In de verdichtingsvraagstukken zijn er ook nog heel veel creatieve oplossingen.
1: We praten in deze prachtige uitzending over nieuw land. Maar hoe begon dat eigenlijk 100 jaar geleden?
4: Eeuwenlang is de Zuiderzee een gevaarlijke binnenzee. Bij zware stormen slaat het water hard toe. Dijken die doorbreken, dorpen die overstromen en duizenden mensen die verdrinken. Vooral na de watersnood van 1916 groeit het besef. Nederland moet iets doen. Ingenieur en politicus Cornelis Lely heeft dan al een plan klaar liggen. Hij wil de Zuiderzee afsluiten en delen van het water droog maken. In 1918 stemt de overheid in met de Zuiderzeewet. Een kleine 10 jaar later begint de bouw van de afsluitdijk.
5: Steeds korter wordt de afstand tussen de dijkarmen. Steeds sneller stroomt het water tussen de einden.
4: Vanuit Noord-Holland en Friesland werken duizenden arbeiders aan het project. Dag en nacht varen schepen af en aan met zand, klei en stenen. In 1932 gebeurt dan eindelijk het beslissende moment. De laatste opening in de dijk gaat dicht. Vanaf dat moment verandert de Zuiderzee in het IJsselmeer.
5: 28 mei 1932. De verbinding is tot stand gebracht. De Zuiderzee is afgesloten.
4: En dan start het inpolderen. Eerst valt de Wieringermeer droog. Later volgen ook de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland. Langzaamaan verandert de voormalige zeebodem in vruchtbare landbouwgrond. Nieuwe wegen en complete steden.
6: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen.
4: De inpoldering van de Zuiderzee groeit zo uit tot een wereldberoemd voorbeeld van Nederlandse waterbouwkunde. Ons land laat zien dat het niet alleen tegen water vecht, maar zelfs nieuw land kan maken.
7: Het blijft mooi, altijd, die historische fragmenten.
1: Dankjewel, John, voor een heerlijke bijdrage. We praten over de toekomst van onze kustlijn en de lessen uit...
0: Zouden die Amsterdammers dan vrijwillig in die bus zijn gestapt? Destijds?
1: Zeker. Ja? Dat was nieuw land, Maarten. Ja, dat was nieuw land, een nieuwe toekomst. Eva Vriend is hier, historicus. Aanleiding is het onderzoek dat de Tweede Kamer verlangt over het winnen van nieuw land. Eva, je schreef een aantal boeken over de polderhistorie van de vroegere Zuiderzee. Een nieuw land in 2012. En eens ging de zee hier tekeer. Wat maakt voor jou dit thema zo fascinerend?
3: Ja, ik vind vooral dat vraagstuk van die maakbaarheid en het geloof daarin en dat we dit kunnen en die vooruitgangsdrift hè, van die mannen voornamelijk, die dachten ja, wij kunnen dit. En, ja.
1: Is het gelukt? Kunnen we het? Is het leven zo maakbaar dat we een 12e provincie toevoegen en dat we zeggen dat is een succes?
3: Ja, dat zou ik wel denken, want hè, we hebben met Flevoland de grootste polder van de wereld gecreëerd. En ik vertel vaak over dit verhaal. En er zijn echt oprecht mensen die helemaal niet weten dat deze polder op de bodem van de zee ligt.
1: Letterlijk.
3: En dat is denk ik het grootste compliment wat je Flevoland kan maken. Het is nog niet af, hè, we hadden het er net over. Het is nog in ontwikkeling, maar dat neemt niet weg dat er... heel veel mensen wonen en kinderen onder wie de mijnen heel gelukkig opgroeien. Ja. Dus het is wat dat betreft geslaagd.
1: Eva Vriend, dankjewel voor nu. Wij praten nog even verder in de podcast, maar voor de radio moeten we alweer afronden. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Dag.
8: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: tijdens jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je Leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je Leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers. Ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Libris Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Is de straat van Hormuz open of dicht? Dat is de vraag die de wereld al weken nerveus bezighoudt, want het antwoord verandert per dag, of soms enkele keren per dag. Amerika zou deze week met Project Freedom schepen door de straat begeleiden. Maar nog geen twee dagen later ging dat plan alweer in de ijskast, en vervolgens beschoot Amerika een Iraans schip in die straat van Hormuz. Ondertussen klinken er juist weer geluiden dat Washington en Teheran dichter bij een akkoord zijn dan ooit. Ook Trump denkt natuurlijk dat een deal dichtbij is.
1: Iran wants to make a deal. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they should wave the flag. The white flag of surrender. In hockey they say uncle, right? When are they gonna cry uncle?
0: En terwijl ome Trump zijn handen vol heeft aan Iran, kijken Amerikanen steeds meer vooruit naar de midterms. Bij voorverkiezingen en het herberekenen van kiesdistricten denken beide partijen de wind mee te hebben. Dit is aflevering 345 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Jean en Luc.
2: Ja, en ik ben Jan Posma vanuit Washington D.C. En dat is een heel druilerig en grijs Washington vandaag. Dat is een beetje een treurige dag.
0: Ja, nou ja, het is geen mooi weer. Wat, behalve het weer, Jan, wat is je nog meer opgevallen?
2: Ja, we moeten toch altijd even de weersupdate
0: doen. Zo is dat.
2: Ja, nou Bernard, we moeten het ook even hebben over Ted Turner. Overleden natuurlijk gisteren, de oprichter van CNN. En ik denk dan... CNN, dat heeft zo'n grote invloed gehad. De oprichting daarvan nog steeds ook op de Amerikaanse samenleving, over hoe Amerikanen nieuws beleven. Een 24-uur zender met constant breaking news. Het houdt je aan de buis gekluisterd, ook als je dat niet wil en als er eigenlijk niks gebeurt. Nieuws eigenlijk als een eindeloos product. Op dat moment, toen hij daaraan begon, dachten mensen, nou, dit kan nooit werken. Wie gaat er nou de hele dag naar het nieuws kijken? Maar het werkte dus wel. En dit heeft echt het Amerikaanse medialandschap veranderd. Eigenlijk was Ted Turner, die bracht eigenlijk de voorganger van het doomscrollen. Wat we nu met z'n allen doen allemaal social media. Dat deed hij met CNN. Dus daar zijn we mooi mee. En toen dacht ik ook, Bernard, jij zat waarschijnlijk in de VS toen CNN begon te worden.
0: Zeker. En toen begon ook net de kabel. Toen kwamen net die kastjes die we nu allemaal hebben, en inmiddels een heleboel mensen niet meer, want die doen het online. Maar in elk geval, toen kwamen de kabelkastjes. En ik ben Ted Turner toen gaan interviewen in Atlanta, toen hij ermee begon. En de insteek van mijn het interview was, man, waar begin je aan? Dat kan toch helemaal niet? En hij zei, maar natuurlijk kan dat wel. Dat ga ik ook laten zien. En het was best een interessant verhaal. Hij was eigenaar van iets dat heette Channel 17. Dat was een lokaal televisiestation dat hij had opgekocht voor een grijpstuiver. En hij was ook eigenaar van een honkbalteam en later van een basketbalteam in Atlanta. En hij gebruikte dat kanaal dus voor het uitzenden van de wedstrijden van zijn eigen teams. Ja, hij verdiende dus goud aan de reclames daarin. En met die opbrengst is hij weer een groot deel van de library van, ik meen, Warner films gaan opkopen, oude films. En die zond hij dan ook uit. Dus je had nieuws en je had sport. En met het geld dat hij daarmee heeft verdiend, is hij met CNN begonnen. En ja, heeft inderdaad wat dat betreft de wereld veranderd. En iedereen denkt dan, nou ja, jij zegt dat ook, de hele wereld ziet dat. Er kijken per dag, per etmaal, ik denk minder dan 800.000 mensen in de hele wereld naar CNN. Per 24 uur. Ja, één aflevering van VI heeft al het dubbele, zal ik maar zeggen. Dus heb je enig idee van de omvang van kijkdichtheid. En in Amerika zelf is de kijkdichtheid nog lager per 24 uur. Daar halen ze misschien net de 600.000. Dus het is maar een heel klein stationnetje. Maar hij heeft iets heel anders gedaan door al meteen bij de oprichting contracten te gaan sluiten met hotelketens en luchtvaartmaatschappijen en dat soort partners en kabelmaatschappijen, waardoor in elke hotelkamer in de wereld zo'n beetje CNN te zien was en op elk vliegveld CNN te zien was en ook op elk kabelkastje in de wereld CNN zat. En dat was de basis en daar kwam het vermogen uit. En tot de huidige dag is dat de belangrijkste pijler waarop het bedrijf steunt. Dus dat heeft hij fantastisch bekeken. En natuurlijk toch het idee van ja, continu nieuws. Als je kijkt naar ons eigen BNR Nieuwsradio, dat is eigenlijk ook een afgeleide van deze manier van denken. Dus we hebben veel aan hem te danken, Jan.
2: Ja, zeker, zeker. Hey, en wat is jou opgevallen, Bernard?
0: Nou, ik zag natuurlijk het faillissement van een luchtvaartmaatschappij in Amerika. Mm. Dat gebeurt wel eens meer, maar nu kwam het door Spirit. Nu kwam het door, ja, vooral toch door de enorme brandstofprijzen die zijn gestegen en de regering wilde er niet bijspringen. Maar het verhaal, wat ik zo leuk vind, is die hadden als vaste pleisterplek als haven hadden ze de Marine Air Terminal. Dat ligt tegen LaGuardia aan. Maar het is veel ouder dan het hele LaGuardia Airport. En dat was rond de jaren 38, 39 van de vorige eeuw. Een haven waar die grote luchtschepen landen. Die heb je in Boeing maakte watervliegtuigen, hele grote, met vier motoren die intercontinentaal konden vliegen en waar Churchill nog mee heeft gevlogen en Roosevelt. En die dingen, vliegende boten, zo werden ze genoemd. Hm. Die kwamen, dus die vertrokken en kwamen aan op dat Marine Air Terminal. En dat is een aantal jaren geleden helemaal gerestaureerd. En het is zeer moeite waard om eens te gaan kijken. En dat staat nu leeg, Jan. Nu Spirit failliet is. Dus het is dat. Ik hoop dat een andere maatschappij dat weer gaat exporteren. Want dat is echt prachtig om te zien.
2: Oh, dat lijkt me mooi om eens te kijken. Ja. Ik vind het ook jammer voor het Spirit zelf. Weer een prijsvechten weg. Dus dat is niet goed voor de ticketprijzen. Hè? Dat is jammer. En ik vond het ook wel een leuke maatschappij. Gele vliegtuigen en op die wingtips, daar stond Howdy. Dus als je uit het raam keek, dan werd je zo begroet vanaf de vleugel. Ik vond dat sympathieke maatschappij. En nu zijn ze weg.
0: Ja, Howard Hughes. Een hele bekende man die heel veel heeft gedaan aan luchtvaart en ook eigenaar was van luchtvaartmaatschappijen enzovoort. En ooit het grootste vliegtuig in de wereldgeschiedenis heeft gebouwd dat maar één klein vluchtje heeft gemaakt. Ik geloof van 16 minuten. Die had een luchtvaartmaatschappij, dat heette Hughes Airlines, en dat waren ook gele vliegtuigen. En ook dat is ergens in de loop van de jaren 80 omgevallen, helaas. Was ook zo apart. Nou ja.
2: Ja. Yeah. Nou, het gaat allemaal weg. En van Spirit Airlines, hoge kerosineprijzen. Een klein stapje natuurlijk naar waar dit allemaal door komt. De Straat van Hormuz. Bernard, eigenlijk heb ik het gevoel, vorige week zei ik al, ik heb het gevoel dat we niet veel verder zijn vergeleken met de week geleden. Er is een hoop gebeurd, maar we staan nog een beetje op hetzelfde punt, zo voelt het. Ik hoor nu weer optimisme over de gesprekken tussen Iran en Amerika. Dat optimisme hoor je vooral van Trump dan ook. Er worden wat dingen uit het Witte Huis gelekt. Van ze zijn al tot 1 A4'tje gekomen, dat gaat het worden. Maar dat horen we ook wel vaker. Hoe is jouw optimisme? Is dat meer, minder of hetzelfde als vorige week?
0: Een beetje meer, Jan.
2: Toch wel.
0: Ja, ik heb de indruk dat ze toch een sleutel hebben gevonden. Ik weet het niet, maar ik denk het. En dat zit hem hierin, daar hebben we het ook al eerder over gehad, dat de Amerikanen tegen de Iraniërs zeggen, We dimmen een beetje met ons standpunt over nucleaire capaciteit. De eis was steeds dat hele nucleaire programma moet compleet verdwijnen. Ik denk dat ze nu zeggen, onder internationaal toezicht en met voldoende garanties hebben jullie natuurlijk wel recht om elektriciteit op te wekken of medische isotopen te maken. Dus het probleem is nog het wegkrijgen van dat hoog verrijkte uranium, waar jullie geen recht op hebben en wat je ook zou moeten inleveren. Of wat je zou kunnen downgraden, dat kan ook. Het is een heel proces, maar het zou kunnen. Als ze daaruit zijn, dan hou je nog de Straat van Hormuz over. Nou, die is elke 6 minuten verandert dat. Hè. Dan is hij weer open of weer dicht of weer open of weer dicht.
2: Ja.
0: Maar daar komen ze dan ook wel uit. Dus ik denk dat de Amerikanen zelf zeggen, iets van ruimte gaan we jullie toch bieden, want anders komen we er niet uit. Als dat zo is, dan is de grootste hobbel genomen. Dus ik ben ietsje optimistischer dan ik was.
2: Oké, nou, dat is ook wel eens goed om te horen. Want je zegt al, de situatie rond Hormuz, die verandert eigenlijk elke 6 minuten. We spreken elkaar nu Nederlandse tijd 4:30 middags op de donderdag. We hebben echt wel een wat chaotische week gehad. Hè? Want Trump startte op zondagavond Project Freedom. Schepen zouden door die straat van Hormuz worden begeleid. Dinsdag was dat alweer gepauzeerd. Want Trump zei, we zijn aan het onderhandelen. En zolang dat goed gaat, nou, dan stop ik dit eventjes. Ondertussen hebben we begrepen via NBC en ook andere Amerikaanse media die schrijven van ja, Trump zette dat op pauze omdat de Arabische bondgenoten van niets wisten. Die waren hiervan geschrokken en ook wel boos. Saudi-Arabië zei toen, wij sluiten onze basis voor de VS. Toen moest Trump eigenlijk wel pauzeren. Hoe duid jij dus zo'n week vol veranderende verhalen weer? Heeft Trump hier nou een beetje zijn hand overspeeld? Was dit weer improvisatie? Wat is hier nou gebeurd?
0: Ik denk dat hij wat dat betreft misschien zijn hand een beetje heeft overspeeld. Maar er speelt natuurlijk op de achtergrond wat anders. En dat is het feit dat het Saoedische buurland, de Emiraten, dat groepje landen, uit de OPEC is gestapt. Dat vindt Trump fantastisch, want dat betekent liberalisering van de internationale olieprijs op langere termijn. En de Saoedi's zijn daar woest om en die nemen het de Amerikanen heel erg kwalijk dat ze de Emiraten daar steunen. Dus er speelt op de achtergrond ook nog gewoon een soort van economisch gevecht. En Amerika is een enorme voorstander van het beëindigen van de macht van OPEC, en gelijk hebben ze, Jan, want het is het laatste kartel zo'n beetje dat de wereld nog heeft. En ze noemen zichzelf ook gewoon een kartel. Dus Trump heeft een beetje zijn hand overspeeld, maar de Saoedi's moeten ook uitkijken dat ze de Amerikanen niet te veel dwarsbomen, want anders komen ze zelf in de problemen. Dus ik denk, eerlijk gezegd, ik blijf erbij. Er is een kans. Mm-hmm. Maar er zitten ontzettend veel haken en ogen aan. En ik hoop dat voor het afloop van deze opname het niet weer helemaal is veranderd. dat hebben we in het verleden wel eens meer meegemaakt met grote internationale kwesties. Maar ik denk, ik blijf het zeggen, ik blijf er wel optimistisch over, Jan.
2: Ja, want ik denk dan bij mezelf, ik ben een beetje een pessimist op dit soort momenten. Ook omdat we al zo lang eigenlijk horen, het gaat beter. Ik denk dan, Iran gaat die troefkaart van de straat van Hormuz niet weggeven, toch? Dat Project Freedom hebben we dan nu gehad. Was toch een beetje een mislukking, denk ik. Er zijn 2 schepen door die straat gegaan. Als we de Wall Street Journal en nog wat andere kranten mogen geloven. Dat zijn er normaal 130 per dag. Hij moest dat toch heel snel weer stopzetten. En ik denk ook bij mezelf, ja, die schepen, die willen op dit moment waarschijnlijk ook helemaal niet. Die hebben een verzekering nodig om door dat gedeelte te kunnen. Ja. Zolang Lloyd's of London dat niet geeft, kan Trump zeggen wat hij wil. Maar verandert het toch niet echt wel?
0: Het is volstrekt waar wat je zegt. Aan de andere kant, de hele wereld is boos op die blokkade van de straat van Hormuz. En uiteindelijk wordt de boze vinger naar Iran gericht. Mm-hmm. Dat kan Iran zich om commerciële, maar ook om politieke redenen niet zo lang blijven permitteren. Dus ik denk dat de Iraniërs door de knieën gaan, en dus de Amerikanen ook op dit punt. Hmm. Ja, hey, en dan heb je nog de kwestie die in het congres speelt. Dat was ook wel interessant, want vorige week op 1 mei, om precies te zijn, liep de deadline af waar volgens de zogenaamde War Powers Resolution Trump had om het congres formeel te informeren over de oorlog in Iran. En bij voorkeur ook om toestemming te vragen, want dat moet na 60 dagen oorlog voeren. Maar Trump zegt, ja, dat hoeft helemaal niet, want die oorlog is al voorbij. Is dit nou, Jan, een semantische discussie, of hebben ze een punt?
2: Ja, ik heb het gevoel dat dit inderdaad semantisch is, dat dit echt een truc is van de Trump-regering. Die deadline was inderdaad vrijdag. En wat Trump dan zegt, ja, als er eigenlijk geen oorlog is, dan hoef je ook geen toestemming te vragen. En als je dan kijkt naar wat al die mensen van de Trump-regering zeggen, Hexet, die zegt, die oorlog was voorbij toen het staakt het vuren inging. Rubio zei, epic fury is voorbij. Dus de agressieve acties van dit conflict zijn voorbij. We zitten nu in de volgende fase, dat is Project Freedom. Trump zegt dan, het is sowieso geen oorlog. Echt, als je luistert naar hoe hij het allemaal noemt. Schermutselingen, zei hij gisteren. Hij noemde het al een conflict. Hij noemde noemde het al een operatie. Hij noemde het al een mini-oorlog. Een klein omweggetje was ook een omschrijving die hij gaf. We zijn even afgeleid door dit kleine omweggetje. Ga zo weer verder met de dingen die we echt belangrijk vinden. Maar als je dan luistert tijdens een campagnerally, noemde hij het ook gewoon weer een oorlog.
0: Ja.
2: Ja, ik denk dan, die schepen liggen daar, die manschappen zijn daar. Zolang dat geld kost, heb je eigenlijk ook een oorlog, toch?
0: Ja. Zwaar. Ik moet altijd lachen, Amerikanen halen het woord oorlog en crisis door elkaar. Vroeger, toen de oorlog in Vietnam bezig was, toen hadden ze het over de Vietnam Crisis en de War on Drugs. Ja, ja, dus dat,
2: ja, ja, ja, ja.
0: En dat is ja wat ze dan altijd op school zeggen: driving on the parkway en parking in the driveway. Dus ze zijn taalkundig soms een beetje in de war. Hey Jan, jij was bij de Heritage Foundation, de Heritage Institute. En daar werd ook over Iran gepraat. Dat is een rechtse denktank. Wat hoorde je daar?
2: Ja. Ja, dat was wel interessant hoor. Ik was daar omdat Sean Spicer, die vertelde daar wat over de successen van Trump 2. Hij ging een beetje uitleggen hoe dat kabinet is gevormd en waarom dat allemaal zo goed werkt op dit moment. En voor wie het vergeten is, Sean Spicer was als woordvoerder tijdens Trump 1. Was daar niet waanzinnig goed in, zeg ik er ook maar even bij.
0: Vond hij zelf ook trouwens, hoor.
2: Ja, precies, ja. Precies. Het is een grappige man, hè? Een beetje onhandig. Nu bijvoorbeeld ook, je wordt daar dan aangekondigd. Dat doet dan iemand van die Heritage Foundation. En daarna gaat de deur open en dan komt de spreker. Nou, in dit geval Sean Spicer, die walste zo achter de man aan die hem introduceerde. Dus die stond al op dat podium, kijkt het publiek in en je ziet hem echt, oh, en hij ging weer terug deurtje in. Dat is denk ik typisch Sean Spicer. En hij, wat hij nu eigenlijk doet, hij adviseert veel Trump-mensen, doet lezingen, schreef al 5 boeken sinds hij dat werk deed in de Trump-regering. Dus eigenlijk verdient hij nog steeds zijn werk, zijn geld als woordvoerder van Trump, maar nu van buitenaf. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. En wat ik zo interessant vond, zijn verhaal ging helemaal niet over Iran eigenlijk. Daar heeft hij zijn boek niet over geschreven. Maar de vragen uit het publiek gingen daar wel in meerderheid over. En jij zei al, de Heritage Foundation, heel conservatief. Project 2025 komt daar vandaan. Hè. Hij zwaaide daar nog mee van, hey, dit hebben wij voor elkaar gekregen. Maar die bezoekers, ook vaak toch conservatieve Amerikanen, die waren vooral ongerust over Iran. En Spicer is natuurlijk een ex-woordvoerder, dus die had hier ook. Daar is hij wel goed in hoor. Hij kan wel goede, heldere samenvattingen geven en de boodschap goed overbrengen. En ik vond dat wel even mooi. Hij had 3 punten. Hij zegt dus verdedigingen voor deze Iran-oorlog. Het is goedkoper om nu Iran te stoppen dan wanneer Iran ons of de wereld aanvalt met nucleaire raketten. Dus hij zegt eigenlijk nu, ja, het kost wat, maar het wordt veel duurder als we zouden wachten. Dat was zijn belangrijkste. Dan zegt hij nog, ja, die hoge benzineprijs, dat is vervelend. Maar het is veel beter dan het alternatief. Dat is iets wat ik ook andere Republikeinen al heb horen zeggen. En uiteindelijk, ja, het is eigenlijk ook moet dit. Geen enkele president durfde dit. Trump doet het nu wel. Hij schuift het niet verder voor zich uit. Dus dan moeten we eigenlijk blij mee zijn met zo'n heldhaftige president. En dat overtuigde natuurlijk niet alle vragenstellers. Want die maken zich ook allemaal zorgen over de midterm. Die waren ook gefrustreerd over salarissen voor leraren bijvoorbeeld en verpleegsters, dat soort dingen. En dan gaat al dat geld naar Iran. Maar ja, ik had die boodschap dus wel voorbij zien komen. Hexet, Rubio, Trump, die roepen dit allemaal wel. Maar Spicer vatte dit allemaal even samen. En het was dus interessant om te zien hoe in real time eigenlijk ook het publiek, zijn achterban, daarop reageerde. En nou, het was voorzichtig kritisch, maar het was zeker wel kritisch. Die waren niet overtuigd.
0: Nee. Jan, nog even één ander dingetje. Het gaat ook over oorlog, maar deze is even ietsje langer geleden. Want jij hebt de nog levende Engelandvaarder uit de Tweede Wereldoorlog gesproken. Hoe is die ontdekt?
2: Ja, dat verhaal mocht ik maken voor het AD. Kan je teruglezen op ad.nl. Het gaat om Diederik van Overbeek, die is nu 102, woont in Grand Rapids. Lang werd gedacht dat de laatste Engelandvader al overleden was, maar zijn dochter in Grand Rapids zet een berichtje op de Facebookpagina van het Museum Engelandvaders. Van, ja, mijn vader leeft nog, is hij misschien de oudste en misschien ook wel de enige? En toen bleek inderdaad dat hij de oudste nog levende Engelandvader is. En dat was echt wel een heel bijzonder verhaal. Het is eigenlijk te kort, maar ik zal het toch maar even heel kort samenvatten. Hij vertrok op zijn 16e op de fiets met zijn buurjongen uit Rotterdam. Hij heeft het bombardement van Rotterdam nog meegemaakt. Hij dacht, ik wil niet te werk worden gesteld in Duitsland of erger. Ik ga er vandoor. Hij heeft het niet eens aan zijn ouders verteld. Stiekem gegaan, had geen papieren, sprak geen Engels, sprak geen Frans. Is gewoon de grens overgefietst via België, Frankrijk. Uiteindelijk bij de grens met Spanje opgepakt. Kwam daar in een concentratiekamp terecht. Een vreselijke plek. Zat daar heel lang vast. Kon uiteindelijk via Portugal en Gibraltar naar Engeland. Kwam daar 3 jaar na zijn vertrek uit Rotterdam pas aan. Dus hij was toen nog maar 19. En ja, dat hele verhaal ongelooflijk. Ontmoette daar in Londen koningin Wilhelmina. Kreeg ook een medaille. Ontmoette zijn vrouw daar ook. Kwam terug in Rotterdam na de oorlog. Woningnood, hongersnood geweest natuurlijk. En ja, toen dacht hij, ik moet ergens heen. Ik ga naar Amerika, het beloofde land, Grand Rapids. En wat ik zo bijzonder vond, Bernard, die man is dus altijd Nederlander gebleven. Hij is nooit Amerikaan geworden. Dus hij heeft nog steeds een Nederlands paspoort. Is echt geroerd als het over Rotterdam gaat, als het over het Koningshuis gaat. Prinses Laurentien was daar nog een paar weken geleden langs geweest. En hij was echt, nou, dat deed hem echt wat. Dat zomaar een prinses uit zijn oude thuisland langskwam.
0: Ja, dat is
2: heel
0: ook,
2: bijzonder.
0: Dat is ook een mooi eerbetoon, eerlijk gezegd. Ja. Dat ze de moeite neemt om helemaal naar Michigan te reizen om zo iemand te ontmoeten. Heeft hij ook echt nog gevechtshandelingen gepleegd als Engelandvaarder in Engeland of vanuit Engeland?
2: Nee, hij is wel bij de RAF terechtgekomen, bij de Royal Air Force, en heeft daar vooral aan vliegtuigen gewerkt. Dus hij is eigenlijk monteur geworden en heeft op die manier bijgedragen aan de oorlog tegen de nazi's. Heeft dat wel nog een behoorlijke tijd gedaan. En op die manier toch naar die enorme tocht door oorlog verscheurd Europa als jochie van 16, toch zijn doel bereikt. Dus ja. Bernard, hij sprak niet veel Nederlands meer, maar als hij wat Nederlands zei, dan was het met een Rotterdamse accent.
0: Geweldig.
2: Mooi.
0: Ja. Oké, zometeen in de Amerika-podcast. Verschillende staten warmen zich met voorverkiezingen op voor de midterms. Wat zeggen die eerste signalen over de uitslag in november? Blijf luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: Wedding Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en als podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers. Ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van weer onder. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning.

0: bijvoorbeeld discriminatie een veel minder grote rol speelt. Dus je hebt minder manieren om het aan te vechten eigenlijk. En ook die plannen in Florida op dit moment. In Florida hebben ze ook een heel plan voor een herindeling. Heb ik het gevoel dat Republikeinen op dit moment weer een klein beetje voorliggen. Maar ik vind het ook super onoverzichtelijk. Allemaal staten zijn nu bezig. Rechters moeten daar nog naar kijken. Die verkiezingen zijn natuurlijk al over 6 maanden. Dus ik weet niet hoe jij daar tegen aankijkt, Bernard. Maar ik heb het gevoel dat we nog midden in zo'n rookwolk zitten. En dat we nog een beetje moeten afwachten tot die wat opklaart.
1: Ja, ik ook. Het is bovendien ook ingewikkeld. In de eerste plaats dat hele gedoe van gerrymandering. Wat het is, hè, nog even om duidelijk te maken. Dat is het... ik zal maar zeggen, veranderen van grenzen van kiesdistricten. Er zijn 435 kiesdistricten in de Verenigde Staten. En er wordt vaak een beetje geknokt om waar nu precies de grens van het ene tussen het ene en het andere kiesdistrict is. En waarom is dat belangrijk? Omdat in het ene kiesdistrict dan misschien wat meer zwarte kiezers wonen. En dan is het mooi om de grens een beetje te verleggen als je die liever niet in je gebied hebt. Of juist andersom te verleggen als je denkt, nou, die zwarte kiezer is voor mij politiek juist heel belangrijk. En daar, om dat soort dingen gaat het gevecht. Mm-hmm. En ik heb me altijd afgevraagd waarom niet op een bepaald moment bij wet al die districten gewoon vastgelegd, zoals de grenzen van de staten ook. Ik heb er geen antwoord op. Jij wel? Ik heb nooit begrepen waarom dit kan en gebeurt, terwijl het elke verkiezing gebeurt.
0: Ja, want jij zegt nu zwarte Amerikanen, maar je kan het vervangen door Latino's, je kan het vervangen door jongeren, ouderen, je kan het armrijk, op elk mogelijke manier. En dat gebeurt dus ook. Het was toch zo dat er was een volkstelling 1 keer in de 10 jaar. Aan de hand daarvan gingen ze dan kijken, zijn die districten nog goed ingedeeld? Dat werd ook een beetje door wat meer een onafhankelijke commissies werd dat lokaal allemaal gedaan. Maar inmiddels is dit dus compleet gepolitiseerd. Terwijl je inderdaad ook zou kunnen zeggen, nou, dit zijn de grenzen, hier doen we het mee. Maak er bij wijze van spreken allemaal vierkantjes van.
1: Ja.
0: Dat zit er dus niet.
1: Nee, en als je op de kaart kijkt, hè, bijvoorbeeld in New York, daar heb ik het pas geleden eens nagekeken. Als je ziet, het district waar Manhattan onder valt, dat loopt, geloof ik, als ik het goed zie, een stuk door Long Island, dus door Brooklyn en Queens, maar dan nog een stukje door Long Island. En daar zitten een heleboel Republikeinen in dat gedeelte. En dat verandert dus de stemverhouding in New York, wat een typisch democratische stad is, in dat district alleen al. Het is niet voldoende om tot een omwenteling te komen, maar toch wel een beetje. En ik kijk daar dan naar en ik kijk, hoe is dat nou mogelijk? Het is een soort van, ja, een meer of een rivier die dwars door een gebied heen gaat en die heeft dan een andere structuur dan de andere. Dus ik ben ook voor die vierkantjes. Maar ja, neem even als voorbeeld, want dat ze heeft echt gespeeld, de staat Indiana. Want daar, hoe ging dat precies? Daar waren, dat ging om staatssenatoren. Hè? Mensen die dus niet voor de landelijke verkiezingen campagne voerden, maar voor het parlement van de staat Indiana. Wat is daar nou precies gebeurd?
0: Ja, daar speelde de gerrymandering ook. Trump heeft sowieso bij allerlei staten heeft hij erop aangedrongen, ga dit doen, want wij moeten die midterms gaan winnen. Dit levert ons extra zetels in het congres op, in het huis. En dat hebben wij gewoon nodig. In Indiana zeiden ze dus lokaal, hier zijn we het eigenlijk niet mee eens. Wij vinden dit geen goed idee. 7 van die staatssenatoren zijn er tegen ingegaan. Trump was daar heel boos over. En die zei toen meteen, ik ga zorgen dat jullie niet opnieuw verkozen worden. Ze hadden daar primaries. En 5 van die 7 kandidaten zijn nu vervangen na die primaries. Daar hebben de Trump-kandidaten dus inderdaad gewonnen. 5 van de 7 zijn nu weg. Dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe Trump te werk gaat. Hè? Als je tegen me ingaat, dan zorg ik dat jij je zetel kwijtraakt. Dat is precies voor deze mensen gebeurd. En ik denk toch, het is een lokale strijd, het is Indiana, maar dit zegt weer iets over hoe die Republikeinse partij in handen is van Donald Trump. Het is echt nog steeds Trumps partij.
1: Ja. Even voor de duidelijkheid, dit zijn voorverkiezingen.
0: Ja,
1: dit zijn nog geen verkiezingen. Het gaat alleen om de kandidatuur in de partij vast te stellen. Daar komt het op neer. Of in de partijen

0: En wie van die twee partijen uiteindelijk die ene zetel wint, zal ik maar zeggen, of zeven of twee of drie zetten, dat moet allemaal nog maar blijken. Dus je kunt er nog geen conclusie aan verbinden. Alleen maar concluderen dat de kans groter wordt. Hè? Daar komt het op neer.
1: Ja, precies. En wat Trump in dit geval dus wel heel duidelijk doet, is hij zegt, deze gewone Republikeinen, zeg even tussen aanhalingstekens, die zijn voor mij niet Trump genoeg. Die gaan namelijk tegen mij in. Die wil ik niet hebben. Dus ik zorg ervoor dat bij die voorverkiezingen die tegenstanders allemaal al uit de weg zijn geruimd. Dat we in ieder geval Trump loyale kandidaten hebben voor de Republikeinen. En dan tijdens de echte verkiezing moet nog maar blijken of dat inderdaad ook echt de winnaars van die verkiezingen worden. Ik vind ook dat gerrymanderen, dit gedoe ook in Indiana, ik vind daar zit ook best wel een risico in voor de Republikeinse partij. Want hoe meer je ermee gaat bemoeien, hoe groter de kans ook wordt dat het een keer tegen je gaat werken, volgens mij. Ja. Ik weet niet of dit nou echt zo slim is.
0: Dat is wel, ja. En in Michigan was er ook zoiets, hè? Ook een swing state. Maar dat pakte dan weer uit in het voordeel van de Democraten. Wat kun je daar nu? Is dat nu dezelfde conclusie, Jan? Dus die houden dan de meerderheid in de staatssenaat. Dus dat is dan belangrijk vanuit hun perspectief. En Trump zou zeggen dat is rampzalig. Maar kun je ook daarvan zeggen, ja, uiteindelijk maakt het niet zo verschrikkelijk veel uit, want we weten niet hoeveel invloed dat heeft op de verkiezingen in de districten op de verkiezingsdag zelf, en dus niet voor de uitslag van het, in dit geval, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in Washington.
1: Ik zal even heel eerlijk zijn. Ik heb dit compleet niet gevolgd. Dus ik heb geen idee. Ik weet het niet. Nee, ik zal me eerlijk zeggen. Ik weet niet waar dit over gaat, om eerlijk te zijn. Dus, nee. Maar misschien dat we wel iets wat breder nog kunnen bespreken, Bernard. Want je hoort dus wel veel over Republikeinen die zich zorgen maken. Hè? Ik was bij die Heritage Foundation, daar hoorde je het. Maar je hoort het veel breder. Ze zitten allemaal wel te kijken naar die midterms. Ze zien de negatieve peilingen voor Trump. Hoor je ook verhalen in de media, bijvoorbeeld de Washington Post, die schrijven van, nou, in het Witte Huis zijn al briefings intern waarin wordt besproken van hoe moeten we omgaan met een democratische meerderheid in het congres. Wat gaat er dan allemaal gebeuren? Wat komt ons dan allemaal, wat krijgen we dan allemaal op ons bordje? Wat denk jij? Het is nog 6 maanden tot die verkiezingen, hè? Dus ik heb ook wel het gevoel, er kan nog zoveel gebeuren, maar er wordt op voorbereid. Dus zegt dit ook iets over welke kant het op dit moment aan het opgaan is?
0: Ik denk dat het iets zegt. En dat heeft gewoon te maken met de actualiteit. Die geen actualiteit meer is, maar een trend. En zeggen, bovenin het lijstje staat nog steeds de benzineprijs. En als ik het goed begrijp, blijft die voorlopig hoog, ook als het conflict rondom Iran en de Straat van Hormuz wordt opgelost. Dat probleem heb je zo snel niet uit de wereld. En dat is iets wat buitengewoon schadelijk is voor Trump zelf, maar ook voor de Republikeinse Partij, omdat heel veel kiezers tegen hun Republikeinse vertegenwoordiger zeggen, waarom grijpen jullie niet in? Waarom doe je niet iets voor ons? Want dat hadden jullie beloofd. Het gaat niet eens persoonlijk tegen Trump, maar meer tegen, laat maar zeggen, de filosofie van goedkoper leven, levensmiddelenprijzen naar beneden, belastingen omlaag. En dan krijg je zoiets en dat veegt alles in één keer weg. Dus ik denk dat er wel degelijk gevaar dreigt. En je ziet het ook aan de populariteit. Ja, dat hou jij altijd precies bij. Waar staat hij nu op van Trump?
1: Ja, het is zeer negatief sowieso. Ik heb het exacte cijfer niet, maar volgens mij hadden we vorige week of 2 weken geleden alweer eens dat hij op het laagste punt stond. Nou, hij staat nu weer op het laagste punt. Ja. Dus het is gewoon echt heel negatief.
0: Ja, dat spreekt natuurlijk de partij aan. Het is ook een enorm gevaar, want ja, als die trend niet verdwijnt, dus het gaat niet om die onderhoud, maar als die trend niet verdwijnt, ja, dan gaat het inderdaad leiden tot een verlies van de Republikeinen. Dat kan bijna niet anders. Dus ik denk dat het Witte Huis groot gelijk heeft om de Republikeinse leden van het huis vast te gaan trainen over hoe gaan we daar dan mee om. Als we de meerderheid niet meer hebben en de Democraten nemen die meerderheid van ons over. En dan hebben we het nog niet eens over de Senaat. Want ook daar zie ik wel gevaar. Hoewel ietsje minder, maar toch. Zelfs de Senaat zou kunnen vallen voor de Republikeinen.
1: Dus en dat we het daarover hebben, dat zegt ook echt wel wat, hè?
0: Ook dat zegt wat, ja. Dat hadden we toch, 2-3 maanden geleden niet kunnen voorspellen dat zou gebeuren. En het gebeurt toch. Dus,
1: Denk ik ook. Ja. En nog eventjes, hè, want het Witte Huis heeft dan wel een soort boodschap klaar van eigenlijk deze Iran-oorlog is dus eigenlijk een opoffering die we even moeten maken. Daardoor wordt de wereld een stuk beter. Ik heb toch het gevoel dat dat niet een boodschap is die gaat werken op deze manier. Een andere kant die ik vaak hoor, of een andere boodschap die ik van Republikeinen veel hoor, is van het wordt onder Democraten alleen maar veel erger. Dus u moet vooral zorgen. Hè, misschien doen we niet alles perfect als Republikeinen, maar als de Democraten aan de macht komen, of in ieder geval de meerderheid krijgen in het congres, ja, dan wordt het echt vreselijk allemaal. Het zijn allebei niet de, zullen we zeggen, de prettigste uitgangspunten voor een campagne.
0: Nee.
1: Het is niet het eigen verhaal. En dat zie je toch niet vaak, dat daar een beetje de regie ook weg is.
0: Nee, en het verhaal was tot nu toe ijzersterk, hè, van de Republikeinen en van Trump ook. Hij had gewoon een ijzersterk verhaal met zijn MAGA-achterban. En daar komen duidelijk scheurtjes in. Dus je hebt helemaal gelijk. Spannende tijden. Die aanloop naar die 3 november, daar gaan we nog heel veel podcasts aan besteden, denk ik. En ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Hey Jan,
1: zeker.
0: Zullen we naar de luisteraarsvragen gaan?
1: Ja.
0: Die zijn welkom via de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vragen of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
1: Ja, en misschien win jij wel die felgebeerde, begeerde Amerika Podcast koffiebeker. Dus blijf vooral luisteren, want we geven er vandaag weer eentje weg. Dus spannend moment altijd. Ja, laten we eens beginnen met een vraag van Robert de Jager.
2: Ik luisterde met veel plezier de aflevering van afgelopen week. Ik werd wel een beetje getriggerd door jullie opmerkingen over Harvard en onder andere het vernoemen van de vleugels naar donatoren. Zouden zij juist om Trump een beetje te paaien een vleugel tijdelijk tijdens zijn presidentschap naar hem kunnen noemen? Gewoon om ervoor te zorgen dat er geen gedoe meer is. En ja, als het mogelijk toch al lastiger is met de donatoren, zou dat een uitweg voor ze kunnen zijn?
0: Ja, een leuke vraag.
1: Ja, een goed idee, denk ik.
0: Een goed idee, ja. Er zitten een paar haken en ogen aan. Want een donateur, of sponsor, dat word je niet zomaar. Daar zijn er allerlei voorwaarden aan verbonden. Maar bovendien, dat kan nooit iemand zijn die president van de Verenigde Staten is. Het moet iemand zijn die onafhankelijk is en ook onafhankelijk zo'n donatie kan doen. Het zijn wel vaak mensen uit zijn kringen, laat ik maar zeggen. Miljardairs van grote families die dit soort dingen doen. Maar op dit moment kan het niet, maar zodra zijn termijn voorbij is, zou dat best kunnen. Alleen de vraag is of hij het dan nog wil, dat weet ik niet.
1: Mm.
0: Maar het zou kunnen. Er zou een Trump-vleugel kunnen komen op Harvard University. Het lijkt me wel een stunt. Toch?
1: Ik zie wel een mogelijkheid eigenlijk. Ja. Als die vrienden van Trump, zeg maar de miljardairsvrienden, als die allemaal gewoon geld inzamelen en zeggen alleen de naam Trump moet erop komen. En dat hoeft dan niet eens voor Donald Trump. Hè. Dat kan ook voor Melania of weet ik veel. Maar een Trump, er moet Trump op komen.
0: Ja.
1: Ja, ik denk alleen dat er dan ook wat andere donateurs zijn die zich terugtrekken. En dat willen ze bij Harvard dan weer niet. Hè?
0: Nee, dat denk ik ook. Nee, bovendien, Trump leeft op voet van oorlog met Harvard. Moet je ook niet onderschatten. Dus,
1: Nee.
0: Maar goed,
1: ik vind het leuk, het is idee. Een originele. Ja, ja, ja, zeker. We spelen hem door naar Harvard, toch?
0: Ja, toch?
1: Ja. Rafael Neuhaus dan. Die zegt, trouwe luisteraar van de Wereld en de Amerika podcast hier en een groot fan van Bernard. Nou, Bernard.
0: Zo.
1: Dat is mooi, ja.
0: Nou.
1: Hier win je de mok trouwens niet mee, Rafael. Want dan moet je ons allebei noemen. Dat snap je wel, hè?
0: Ja.
1: Hij zegt, grapje hoor. Ik luister meestal op de fiets naar kantoor in Amsterdam. En als Duitser hebben jullie gesprekken mijn Nederlands naar een hoger niveau getild. Nou, kijk eens. Zijn vraag dan. Trump wordt aan de ene kant bekritiseerd omdat hij dol lijkt op de Golfstaten. Landen waar zaken doen boven mensenrechten gaat. Tegelijkertijd wordt hij vaak neergezet als anti-moslim, onder meer vanwege zijn immigratiebeleid. Ook bij jullie hoor ik dat soms terug. Is dat niet een vreemde combinatie? En hij concludeert, Of hij vraagt zich eigenlijk af, kun je eigenlijk niet concluderen dat Trump iets heeft tegen laag opgeleide immigratie en eerder een soort sociaal-economisch elitist is, meer nog dan een klassieke racist?
0: Ja, ik vind het een hele slimme vraag en ik heb de neiging om te denken, daar zit best wat in. Dat hij tegen moslim-immigranten is, dat is duidelijk. Dat heeft hij ook in zijn eerste termijn ook zo uitgesproken en heeft dat terug moeten nemen, want er is heel gedoe over gekomen. Hè. Toen kwam er wat ze dan noemden de moslimban, dat ze, mensen uit moslimlanden helemaal niet meer welkom waren. Dat is allemaal verdwenen, gelukkig. Maar mensen met hersens en of met geld, die zijn van harte welkom, ook uit de moslimwereld. En inderdaad, de belangen in de golfregio zijn enorm. En daar zou. Dat is altijd zo geweest. Maar Trump is hele dikke maatjes met heel veel van die sheiks en emirs in die regio. Nou, die zijn echt moslim.
1: Ja, weet je waar ik meteen aan moest denken? Want ik ben het met je eens. Iemand vertelde mij ooit eens, een ex-lid van Mar-a-Lago. Die man zei van ja, Trump was baanbrekend toen hij de Mar-a-Lago opende als club. Want toen mochten zwarte mensen en Joodse mensen mochten ook lid worden. En op dat moment was het nog best wel racistisch, antisemitisch daar in die regio's. En dat niet iedereen daar zomaar lid van mocht worden als je niet blank en dit juiste geloof had, zullen we maar zeggen. Trump was daar een voorloper in. En daar dacht ik, daar moet ik dan aan denken. Ik denk van ja, als je miljonair bent, je kan het betalen, dan maakt het Trump verder niet zo heel veel uit, denk ik.
0: Ja, en dit verhaal ging over Palm Beach. En in Palm Beach is iets dat heet de Everglades Club. En dat is een private club. Dus die is, dat is geen stichting, maar gewoon een corporation. En die is inderdaad nog altijd wat ze noemen restricted. Dus daar kunnen Joden en moslims en zwarten geen lid van worden. Tot de huidige dag.
1: Ook het woord restricted, hè? Ja, dat heet eufemistisch voor jullie komen er niet.
0: En dat wist Trump. En er waren heel veel mensen die dolgraag in zo'n soort club wilden sporten of eten of daar lid van worden. En daar heeft hij inderdaad in voorzien. Dus dat verhaal klopt precies. En dat heeft hij ook heel goed bekeken. En daar stond hij, wat je noemt, aan de goede kant.
1: Nou goed, wel een interessante vraag in ieder geval. En ja, wat er precies in Trumps hoofd omgaat, dat zullen we nooit helemaal begrijpen. Maar soms heb je dus inderdaad wat hints waardoor je denkt, nou, zo denkt hij een beetje. Mart Beijerman die zegt dan, Saturday Night Live, Late Night Show, zoals Jimmy Kimmel, Today Show. Die zijn eigenlijk allemaal heel kritisch op MAGA en Trump. Bill Maher lijkt wat meer gebalanceerd, is kritisch op alles van links tot rechts. Is er ook zo'n satirische benadering vanaf rechts? Hebben jullie nog tips voor meer gevarieerd aanbod van links- en rechtse humor?
0: Ja, nou, we hadden het vorige week over de concurrent bij Fox News.
1: Gutfeld.
0: Gutfeld, ja. Iets hetzelfde doet eigenlijk als Jimmy Kimmel en Stephen Colbert en zo. Maar dan van de rechtse kant voor Fox News. Eigenlijk voldoet hij helemaal aan de criteria. Ook met venijnige, snoeiharde grappen over het linkse oproerige tuig en zo. Maar dat is bij mijn weten de enige. Dus klaarblijkelijk is in de kring van dit soort talkshows toch de neiging wat meer. Links, wat meer, die neigen meer. Ja. Ja, die zijn altijd, maar het waren ze altijd hoor. Kritisch op de Republikeinen, ook bij andere regeringen. En ja, ik heb er eigenlijk geen verklaring voor, want je kunt ook heel goed rechtse grappen maken, lijkt mij.
1: Mm-hmm. Ja, maar humor blijft inderdaad een beetje het domein van links. Als het gaat om. En Gutfeld is de uitzondering. En ik zag afgelopen week nog een berichtje dat hij een van de best bekeken programma's op de Amerikaanse televisie heeft. Dus dat zegt ook wel iets. Er is een vraag.
0: Ja, absoluut. En hij voorziet daar echt in. Ja.
1: Hey, moeten we hem daar ook maar eventjes mee afronden dan voor deze week, Bernard?
0: Yes. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een berichtje naar Jan op Blue Sky of Instagram. Je kunt ook heel ouderwetse mailtjes sturen naar dewereld@bnr.nl of reageren op Spotify. En je kunt je vraag ook inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06-2813-5020. En nou komt het. Jan, wie krijgt de mok? Jij bent de jury. En dus jij beslist. En jij inspireert onze luisteraars dan ook om te reageren en te schrijven en bandjes in te spreken. Vertel.
1: Ja, precies, want dat vinden we het allerleukste als we van jullie horen. In samenwerking met juryvoorzitter Luc zijn we gekomen tot de winnaar Saidja Verlinde. Vraag van een paar afleveringen terug of de paus ook kan meedoen aan de presidentsverkiezingen. En dat vonden we een hele mooie vraag. En ik zie het helemaal voor me nog steeds.
0: Dat mag wel beloond worden. Ja. Een geboren en getogen Amerikaan, dus waarom niet, hè?
1: Ja, dubbele pet op. Moet kunnen.
0: Zo is dat, ja. En zelfs de dubbele nationaliteit is in Amerika toegestaan. Dus, Saidja, hartelijk gefeliciteerd.
1: En ja, Mokker komt naar je toe.
0: Dit was hem, Jan. Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online? In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download